0: Die is gegevens.
1: Ja, ja, ja. Nou, het gaat natuurlijk denk ik in die end om prestatie. Van, en dat betekent dat er een gedachte achter zit die ik, waar ik niet in geloof. Namelijk dat als je allemaal hele kerngezonde mensen daar hebt rondlopen en met op het juiste gewicht, dat je als bedrijf geweldig performt. En je ziet helaas ook dat dat bij bedrijven als Microsoft en andere grote bedrijven zijn dat soort KPI's, zoals dat heet, bij mensen worden steeds mechanischer, lijkt het wel. Alsof we met data kunnen bepalen hoe mensen in hun vel zitten. En dat kan dus een heel triest bedrijf zijn waar mensen totaal geen zin meer hebben in hun werk, maar super gezond zijn.
2: Hier werd overigens zelfs gezegd, als jij kunt aantonen dat je goed slaapt en boven 85% zit, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd. Ik weet niet welke 85% dat dan is, maar dan kom je in aanmerking voor een bonus.
1: Ja, ja, dus je gaat slapen de hele dag. Ja,
3: dan,
1: ja,
3: dus, en heb je kleine kinderen? En dan slaap je wat slechter, ja, spreek uit ervaring.
2: Heb je dat geld hard nodig?
3: Ja, nee, precies.
2: Krijg dan
3: krijg je de bonus niet.
1: Ja, ja, ja, dus ik ben daar. Ik vind het goed als een bedrijf stimuleert dat mensen gezond zijn. Maar dit gaat wel. Dit gaat echt van de verkeerde mechanismen uit. En dat een bedrijf beter performt als mensen allemaal heel erg gezond zijn.
2: We gaan naar het polderoverleg. Nou, het is niet eens meer overleg. Want de vakbonden zijn, ondanks dat die AOW-leeftijdsverhoging van tafel is, toch weer van die tafel weggelopen. Jij vindt daar iets van?
3: Daar vind ik zeker iets van. Ja, ik vind het. Nou, het mag misschien geen geheim zijn dat ik niet per se heel erg fan ben van de vakbond als vehikel. Op zich het idee dat je je verenigt met elkaar en zegt, joh, we staan ook voor het belang van werknemers, dat is op zich hartstikke goed. Maar wat ik fascinerend vind is dat iedereen moet innoveren, evolueren. We denken na over nieuwe businessmodellen en processen. En het vakbond doet eigenlijk nog precies hetzelfde wat ze 100 jaar geleden doen. En volgens mij werkt het in alle opzichten contraproductief. Dus waar ik gewoon eigenlijk, we zitten weer aan tafel. We proberen een gesprek met elkaar te voeren, maar uiteindelijk is er geen gesprek. Uiteindelijk is volgens mij de vakbond alleen maar gebaat bij krantenkoppen, acties, met de spandoeken de wereld in. Terwijl volgens mij willen we, als je het gaat afbellen, allemaal hetzelfde. Namelijk een goed functionerende economie waarin mensen op een goede, eerlijke manier betaald worden. Waarin we bedrijven succesvol kunnen laten zijn, geld kunnen laten verdienen, zodat ze kunnen investeren, zodat ze weer mensen kunnen aannemen.
1: Maar daar kan een vakbond best wel een goede rol in spelen.
3: Zeker, maar dan
2: je
3: moet
2: spreekt de zoon van een stakingsleider.
1: Maar mits ze zich aanpassen wat je net al zei.
3: Want volgens mij de handdoek alweer in de ring gooit, terwijl je met elkaar één keer hebt gesproken en gelijk roepen met, we gaan weer allerlei acties doen. Volgens mij is het contraproductief.
2: Maar toen kon nog even de kant van de vakbond kiezend, Floris.
3: Ja.
2: Het ging allereerst om die verhoging van die AOW-leeftijd. Dat is afgesproken in het pensioenakkoord dat op een bepaalde manier zou verlopen. Zonder einddatum. Ja. Die pensioenakkoorden, daar is jarenlang over onderhandeld. Ja. Van werkgevers tot vakbonden, tot de minister die erbij betrokken was. Ja. Nu zeggen ze, oké, nou dan komen we weer tegemoet. Die AOW-leeftijdsverhoging, die halen we van tafel. Maar het geld dat we toch al hadden ingeboekt, die 2,7 miljard... dat gaan we dan op een andere manier en voor vakbonden onacceptabele manier toch nog bij elkaar scharrelen. Terwijl natuurlijk feitelijk die pensioenafspraak iets is waar die vakbonden, en ook werkgevers overigens, vanuit konden gaan.
3: Ja, ja, en ik vind dus daarom ook dat het eigenlijk een verkeerde move is van het kabinet. Want volgens mij, die AOW-leeftijd moet fors omhoog. Er zijn een heleboel motivaties. Ik sta hier natuurlijk ook als vergrijzoloog, hè, als specialist op het gebied van die vergrijzende samenleving. Dus ik vind hier ook echt wat van. Ik vind dit ook de domste move die je af vanuit het kabinetperspectief. Je had je poot stijf moeten houden op dit onderwerp, omdat we als samenleving, het kan gewoon niet. We moeten langer doorwerken met elkaar.
2: Welke afspraken zou je dan nog kunnen maken met die hele polder in de wetenschap, dat die afspraken beperkt houdbaar zijn?
3: Nou, volgens mij, de vraag is even of het beperkt houdbaar is. Daar kunnen we denk ik met elkaar gesprekken over hebben. Kijk, volgens mij waar het in de basis over gaat, is dat we met elkaar moeten erkennen. En daar gaat denk ik het gesprek niet over. Het gaat nu over kleine regelingen. Volgens mij moeten we met elkaar kijken van hoe moeten we met elkaar die samenleving op een andere manier inrichten. En daar hebben de vakbonden een rol in. Daar hebben ondernemers een rol in. Daar heeft een kabinet een rol in.
1: Dus je bent niet per se tegen de vakbonden alleen in dit geval. Ja. Want vakbonden kunnen daar wel degelijk een rol in spelen.
3: Jazeker, ik ben niet tegen de vakbond. Ik ben tegen de houding van de vakbond.
1: Oh, oké.
2: We gaan naar Dolf van den Brink, want die stopt ermee na 6 jaar als topman van Heineken. Vanaf maandag mag hij gaan nadenken over bergwandelingen in plaats van de reeks crisis die hij over zich heen kreeg. Corona, een vertrek uit Rusland, inflatie, een dalende alcoholverkoop in de meeste delen van de wereld. Hij gaf een afscheidsinterview aan het FD waaruit wel blijkt dat het lijden van Heineken bepaald geen sinecure is. Het is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Hij zei ook, ik had nooit gedacht dat ik vanaf dag 1 enkel en alleen crisismanager zou zijn. Jullie hebben het gelezen. Welke indruk wekt hij?
1: Nou, om te beginnen vind ik het een geweldige, sympathieke man. En dat helpt altijd. En,
2: nu moet je wel gaan oppassen, want...
1: hij zegt ook een paar hele goede dingen. En dat eigenlijk nadat ik het artikel gelezen had, dacht ik, hij had eigenlijk nooit CEO daar moeten worden. En dat is voor zijn eigen gezondheid. En want wat hij daarvoor deed, dat vond hij geweldig leuk. Dat was tamelijk ondernemend in al die landen waar hij dingen moest opbouwen.
2: Begon in Congo.
1: En dat is Congo, en dat moest hij later dan weer afbreken. Maar het is een. Dat vond hij heel erg leuk. Dat kon hij blijkbaar ook heel erg goed. En het zijn van een CEO van een beursgenoteerd bedrijf, ik ben het ook wel eens geweest een paar jaar, is eigenlijk. Ik vond het vreselijk. Met mijn ondernemende achtergrond dacht ik van, wat zit ik hier eigenlijk als een lulletje rozenwater teksten op te lezen die door over het algemeen juristen geschreven waren in aandeelhouderschade. Dus je kon eigenlijk niet zeggen wat je zelf wil. Dat zegt hij ook.
2: Maar lulletje rozenwater, hij zegt ook dat de echt kardinale beslissingen waar je eigenlijk niemand gelukkig mee maakt, dat zijn de beslissingen, en dat zijn er maar heel weinig, maar ze zijn wel van cruciaal belang, die op jouw bordje terechtkomen.
1: Ja, dat is maar net hoeveel je op je bordje toelaat, denk ik. Want en alles is natuurlijk, als hij zegt het is een crisis, ik voelde me een crisismanager de hele periode, dan denk ik altijd, het woord crisis wordt veel te snel gebruikt.
2: Maar laten we zeggen dat hij wel begon tijdens corona en dat vrij snel daarna.
1: Ja, dan heeft hij uitdagingen te doen.
3: Dat was een pittige uitdaging op zijn bordje gekregen.
1: Dat is toch normaal? Ja. Dan ga je toch niet zeggen dat ik heb van crisis naar crisis. Nee, hij heeft gewoon daar een bepaalde rol gehad. En daar moet je niet over piepen, denk ik dan ook. Ja. Van, dat hoort bij die rol nou eenmaal. Als je het niet wil, dan moet je het niet worden.
3: Ja. Ik ben heel benieuwd als we dit interview over een... Hij gaat geloof ik een week of zes of zo, of acht in ieder geval. Naar Scandinavië vijf, weet ik veel, lang in ieder geval wandelen. Ik ben wel benieuwd als je hetzelfde interview dan zou hebben gedaan, hoe die dan de vermoeidheid en de eenzaamheid druipt van dat gesprek af.
2: Ik kijk ook jou met extra interesse aan, omdat jij ook altijd openhartig bent geweest over zaken, weliswaar niet bij een beursgenoteerd bedrijf, maar in je persoonlijke leven en wel ook als ondernemer, die hard kunnen aantikken en die tot een burn-out kunnen leiden, die tot faillissementen kunnen leiden, die tot ongelukkige situaties kunnen leiden. Ja. Wat pik jij er dan uit in dit geval?
3: Nou ja, dat ik het hem enorm had gegund dat hij wel was gaan praten. Hij zegt, ik kon het er met niemand over hebben. Ik moest het in mijn eigen hoofd allemaal doen, koersgevoelig. Maar ja, ook dan denk ik, je kunt volgens mij wel een groepje vertrouwelingen om je heen verzamelen, waarvan je weet dat op het moment dat ik hier eerlijk ben, dat ik mijn onzekerheden, mijn twijfels, mijn gedachten gewoon kan delen zonder dat gelijk op straat ligt. Ik snap dat hij niet een heel peloton of 10, 20 man om zich heen, maar gewoon 2, 3, 4 mensen waarvan je weet die op verschillende niveaus, het menselijke, het misschien bedrijfsstrategische niveau, dat die met je mee kunnen denken. Ja. Dat je even gewoon eerlijk kunt zijn over, ik twijfel tussen A en B met deze motivatie, spiegel mij eventjes. Want volgens mij is zo'n rol anders, nou, dat blijkt wel, niet houdbaar.
1: Ja, nou ja, dat is. Ik begreep ook niet wat hij bedoelde toen hij zei, ik kan er met niemand over praten, want alles is koersgevoelig. Dan denk ik, hou eens op. Dat dacht ik toen echt met het last. Natuurlijk kan je er met mensen over praten. Ja. Maar het is precies zoals jij net zegt. Wat zijn het voor mensen met wie je dan gaat praten? Je gaat niet met een journalist, maar dat doe je sowieso niet als je ergens over in zit. Zeker niet als je de baas bent van een beurs.
2: Je bent altijd welkom, hè? Dat weet je.
1: Ja, oké, Thomas. alhoewel, ik heb destijds ook wel eens met journalisten gepraat zonder dat het gepubliceerd werd. Om het een beetje te toetsen hoe mensen dachten over bepaalde ideeën. En dat, dus je kan denk ik meer. Dus wat ik las, maar het is moeilijk om altijd van de buitenkant daar slimme dingen over te zeggen, maar hij is in een wereld terechtgekomen die zo stijf stond van corporate. En hij kwam dan, moet je je voorstellen, dan kom je uit dat soort landen als de Congo en dan kom je ineens in zo'n corporate omgeving die zeker bij Heineken in Nederland stijf staat van de regels. En dat hij dacht van, waar ben ik terecht?
2: Het is niet zo dat Heineken voor hem een wereldvreemd bedrijf was natuurlijk. Hè? Hij kende Heineken van binnen en van buiten. Dus toen hij opging als CEO, wist hij ongetwijfeld wel een beetje iets van de cultuur van het bedrijf.
3: Jawel, maar
1: nou ja, ik
3: niet,
1: denk dat de cultuur van het bedrijf in de buitenlanden echt anders is dan de cultuur van het bedrijf als je daar in de bestuurskamer zit. Maar goed, hij zei ook dat hij maandenlang daarin is opgeleid. Dus hij heeft, denk ik, wat ik eruit las, 3-4 maanden... Wat ik behoorlijk lang vind, voordat hij eigenlijk CEO werd. Dus zij, maar misschien heeft u al een buikgevoel gehad van, want zo'n leuke kerel lijkt het me ook. Dat, van ja, lijkt het me, is dit eigenlijk wel leuk? Ja. Maar hij wil toch de uitdaging aan. En dat lijkt heel erg, toen ik gevraagd werd door dat beursgenoteerde bedrijf om daar de baas te worden, toen dacht ik, ja, misschien moet ik het niet doen, maar ik vond het toch zo spannend eigenlijk. Ja,
3: misschien dat druipt er wel van af. Want ik wil het, misschien wil ik dit dan wel ook proberen. Als ik al die andere dingen dan binnen het bedrijf, waar ik blijkbaar me helemaal comfortabel voel. Ja. Is dit wel een soort van de ultieme rol, hè, als je vanuit dat perspectief kijkt.
2: Ja. Wat vinden jullie van zijn beschrijving van Heineken als Nederlands bedrijf, maar toch vooral veel buitenlandse activiteiten? Hij zegt, er komt relatief weinig omzet van die multinationals gevestigd in Nederland, ook daadwerkelijk uit Nederland. En vervolgens zijn media dan kritisch op zaken in binnen- en buitenland. CEO's die in geblindeerde busjes naar het katshuis moeten. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd om de relatie tussen het bedrijfsleven en de politiek, bedrijfsleven en bestuur te verbeteren. Is daar iets in verbeterd?
3: Nou, ik denk dat er lijkt altijd een soort van gezonde haat-liefdeverhouding te zijn tussen politiek en bedrijfsleven. Omdat aan de ene kant zijn bedrijven, groot en klein overigens, verantwoordelijk voor het feit dat we überhaupt hier met elkaar functioneren. En aan de andere kant zijn het ook de bedrijven die, ja, wel, als ze ergens een keer een deuk in de pakboten willen staan, dat ook gewoon doen. Omdat ze denken dat het economisch voor hun bedrijf beter is. En dat vindt de politiek blijkbaar ingewikkeld. Komen we terug op het eerdere onderwerp.
2: Maar hij zegt, een bedrijf moet in harmonie leven met zijn hoofdkantoorvestiging en een land kan niet zonder een sterk bedrijfsleven. Hij heeft zelf blijkbaar een tour gemaakt langs fractievoorzitters, langs belangrijke burgemeesters. Heeft dat gezorgd tot een iets beter fundament of cement tussen bedrijfsleven en politiek?
1: Nou, wat hij ook zegt in het interview is, een bedrijf is een onderdeel van de maatschappij en beïnvloedt die maatschappij, en die maatschappij beïnvloedt het bedrijf. Dus je bent een integraal onderdeel van de maatschappij. Dat al leeft bij heel weinig bedrijven. En zeker beursgenoteerde bedrijven. Wij zijn een onderdeel van de maatschappij, dus wij hebben een verantwoordelijkheid naar die maatschappij toe. Zo zegt hij dat. En dat is een. En ik kan me voorstellen.
3: Is dat niet een negatief beeld? Ik vind het wel een heel negatief beeld voor mijn gevoel.
1: Wat?
3: Nou, dat niet zou leven bij heel veel bedrijven. Mijn gevoel zegt wel dat er in dat opzicht wel iets veranderd is.
1: Dat is een intrinsiek gevoel, noem ik dat altijd. Ja. Het zit in je lichaam. Dat zit bij hem in zijn lichaam. Dat komt uit alle. Komt uit het.
2: Maar daarin is hij uitzonderlijk.
1: Nou, dat is hij wel. Dat zijn een heleboel mensen die zijn gewoon hired guns. Die komen bij een bedrijf, te krijgen een salaris en die managen daar.
2: Maar jouw club van B Corp bedrijven wordt toch steeds groter?
1: Daar zitten meestal mensen aan die echt heel intrinsiek gedreven bezig zijn met het. Niet altijd. Er zitten er ook wel een paar B-corps, moet ik. Ik ga geen namen noemen. Die,
2: geen openhartige verhalen van hem. Ik krijg geen namen van hem.
1: Nee. Nou, er zijn wel bedrijven die. Wat ik bedoel, je bent intrinsiek gedreven. Je bent een onderdeel van de maatschappij. Dat voel je ook echt zo. Ja. En dan heb je een bedrijf waar je dan zit en die rol moet vervullen. En dat is Heineken. Dus niet makkelijk, denk ik. Voor iemand zoals hij die er zo over denkt. Neem nou bijvoorbeeld PostNL. Is dat nou gedreven door intrinsieke gedreven leiders? Nou, nee, dat zijn mensen die hebben het gewoon gemanaged. En nu zitten met de gebakken peren.
2: Is dat een B-corp?
1: Geen B-corp.
2: We gaan naar deel 2 van het panel.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Leen Zevenberg en Floris Venneman zijn hier als leden van het bedrijvenpanel. Gisteren vergaderden Europese ministers van Economische Zaken in Brussel. En onze afgevaardigde, minister Helene Herbert van Economische Zaken, dus pleitte daar voor versoepeling van regels voor staatssteun. Europa maakt het volgens haar en de medestanders uit Spanje, Duitsland en Polen te moeilijk om start-ups van steun te voorzien vanuit de overheid, schrijft onder andere de Telegraaf. En Floris, dat heeft er ook mee te maken dat die start-ups nog niet zo heel veel kunnen overleggen, geen geweldige cijfers presenteren en dat je voor hetzelfde geld investeert in een bodemloze put.
3: Ja.
2: Zou je die start-ups, waarvan ik altijd dacht overigens dat er best wel veel potjes waren, ook die leiden naar de overheid, toch nog weer meer moeten bieden?
3: Ja. Als we dan toch even het korte antwoord moeten geven. Jazeker. Ik denk, maar dat we wel kritischer moeten zijn op waar we dat doen. En ik denk dat er inderdaad voor high-tech start-ups en scale-ups ontzettend veel geld beschikbaar is. Maar dat je in het niveau wat er een beetje onder zit, dat daar wat mij betreft wel wat meer geld naartoe mag. En dan heb ik het over, weet je, als je met een briljant high-tech idee komt, dan is er geld als water. Op het moment dat je zegt, wij willen misschien maatschappelijk wat innoveren of semi-commercieel wat innoveren. Ja. Wat helemaal niet high-end of misschien wereldschokkend is, maar wel mooie veranderingen of mooie inzichten zou op kunnen opleveren. Denk van, ja, daar mag wat mij betreft meer
2: tech,
3: geld in.
2: High-tech, daarvan wordt gezegd dat die kapitaalbehoefte ook aanzienlijk is, dus dat je daar diepe zakken voor nodig hebt.
3: Ja. Dat klopt, maar er zit een laag tussen die volgens mij met veel minder geld vanuit overheidsperspectief, waarmee je veel meer zou kunnen bereiken. En dan hebben we ook automatisch risico wat spreidt, omdat de relatieve bedragen per onderneming kleiner zijn.
2: Leen?
1: Nou ja, ik vind het zo jammer dat we het over start-ups en scale-ups altijd maar hebben. Want wat je hier ziet is, ik denk dat je moet kijken van, als je over staatssteun hebt, hè, want staatssteun is wat anders dan, hebben we genoeg venture capital of hebben we genoeg angel capital? Ja,
2: goed,
1: of
2: hebben we het dan over, waar hebben we het dan over? Subsidie, aandelen, fiscale stimuli?
1: Als je het hebt over staatssteun, dan heb je het over staatssteun. En daar gaat dit volgens mij om. En die staatssteun, denk ik, als je, dan moet je kijken naar de sectoren. En wat is de schade van sectoren?

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Van een luier tot voedselverpakking voor Blue Elf maakt het niet zoveel uit. De recycler weet gebruikt plastic om te zetten in pyrolyseolie, zodat er uiteindelijk weer nieuw plastic van gemaakt kan worden. Om de markt voor die methode te laten groeien is er op zijn minst stabiel klimaatbeleid nodig. Kan de sector daarbij rekenen op hulp vanuit Brussel? Moeten bedrijven op een andere manier afnemers aan zich proberen te binden? Ik vraag het allemaal aan de topman van Blue Elf. Dat is Valentijn de Neve, van dus de recycling technologieleverancier, de bouwer van de bijbehorende fabrieken. Welkom. Dat is een hele mond vol. Bouwen jullie nu vooral de fabrieken? Is het de technologie? Is het een totaaloplossing? Wat heb ik eigenlijk net gezegd?
5: Nou, wat je zegt klopt helemaal. We doen 3 dingen. Op de eerste plek ontwikkelen we de technologie verder om die plastics afval om te zetten in die olie. We bouwen ook de fabrieken zelf in Eindhoven. We hebben lassers, fitters, assemblage. We engineeren het. Dus iemand kan een complete fabriek bij ons kopen. Maar we opereren fabrieken ook zelf. We hebben een fabriek in België staan, in Oostende. Die draait nu 5 jaar. En dat is waar ook we klanten kunnen meenemen, maar we zelf ook op schaal deze plastics omzetten naar de basisblokken voor nieuwe kunststoffen.
4: Ja, en die basisblokken voor nieuwe kunststoffen, dan kom je al snel pyrolyseolie tegen. Wat is dat precies?
5: Dat is eigenlijk de olie die aan het einde van ons proces eruit komt. En wat bijzonder is aan die olie, dat is een type olie die eigenlijk ervoor zorgt dat als je nu kunststoffen maakt, komt er nafta uit een raffinaderij. En dit vervangt eigenlijk die stroom uit de raffinaderij. Dus door dit te gebruiken kun je hoogwaardige kunststoffen maken zonder dat je nieuw olie en gas nodig hebt om het te maken.
4: Maar je maakt er kunststoffen van. Of zou je kunnen zeggen, deze olie zou ook andere toepassingen kunnen hebben? Bijvoorbeeld benzine of wat je ermee wil. Of is het voor jou van belang dat je de loop helemaal dicht maakt en er uiteindelijk weer nieuwe kunststoffen van maakt?
5: Ja, voor mij is dat heel erg belangrijk. Maar als ik eerlijk ben, je kunt deze industrie, vroeger zijn veel partijen begonnen met eerst diesel maken. Maar wat je ziet is dat gelukkig de regelgeving en de markt het ook echt de kant op duwt. En dat we ons proces hebben verbeterd. Dat wat wij maken de basisgrondstof is voor de chemieproductie. En dat het niet naar brandstoffen gaat.
4: Laten we er toch even een rondleiding van maken door jullie fabriek. Daar komt plastic binnen. Vervuild plastic nog? Of is het al gezuiverd?
5: Nou, je ziet dat wat wij binnennemen zijn eigenlijk een mix aan verschillende plastics. Maar wat we niet innemen is het hout, het papier, het blik wat ertussen zit. Er zijn bestaande afvalpartijen die dat uitsorteren. En dan krijgen wij een stroom van gemixte plastics die eigenlijk dan bij ons de installatie ingaan. En die zetten we dan in ons proces via een paar stappen langzaam om naar die pyrolyseolie. Die we dan weer verkopen aan partijen die daar weer nieuwe plastics van kunnen maken.
4: En die stappen, we hoeven niet heel technisch uit te wijden, maar dat is een andere manier dan wat concurrerende partijen doen. Ik kwam een paar keer de term slow cooking tegen, dus blijkbaar mag het even duren. Wat gebeurt er dan?
5: Ja, wat je ziet is dat de conventionele manier van pyrolyseolie maken

0: maken is een hoge temperatuur. Wij zien als je met een lagere temperatuur dat doet, dat je een veel beter resultaat krijgt. Je hebt minder energie nodig en je maakt minder gas en meer olie. En die olie is wat je wil hebben. En die olie zelf heeft een betere kwaliteit. Je krijgt minder van dat coking, van dat formeren van de dingen die je niet in je proces wil hebben.
1: Maar slow cooking betekent ook dat je er meer tijd voor uit moet trekken. Dus dat er minder door jouw fabriek gaat. Ik weet niet of dat ook nog weer terug te zien is in de prijs.
0: Als je de slow cooking laat lijken alsof het heel erg langzaam is. Maar als je in de praktijk kijkt...
1: Ik zie potjes en pannetjes op het vuur sudderen totdat er iets moois uitkomt. Maar zo is het ook weer niet.
0: Nou, ik moet zeggen, als je langzaam kookt op het vuur kan er iets heel lekkers uitkomen. Maar in dit geval, we hebben één reactor staan en er gaat meer dan 20 kiloton per jaar doorheen. Dat zijn zo vier, vijf trucks per dag die met afval er doorheen gaan.
1: Maar stel nu, ik weet niet of ik er cijfermatig goed bij zit hoor, maar je hebt 1000 liter olie. Daar maak je dan 800 kilo plastic van. En van die 800 kilo plastic, die komt dan weer bij jullie terecht misschien. En daar maken jullie dan weer olie van. Is dat dan wel minder liter olie? Of?
0: Ja, uiteindelijk, je ziet ons proces, dat draait eigenlijk ook op de energie die uit de plastics komt. Dus we hebben ongeveer een yield. Dus als een kilo ingaat, gaat er ongeveer 750 gram komt eruit. En we hebben stappen om dat verder omhoog te krijgen. Maar ik zie dat we nu in deze industrie hiermee een relatief hoge yield hebben.
1: Ja, en die industrie, dat is een industrie omdat die uit meerdere grote spelers bestaat.
0: Ja, je ziet dat er wereldwijd een stuk of 1000 partijen zijn die doen pyrolyse.
1: 1000 partijen, succes, prettige wedstrijd.
0: Maar het is ook eentje van de lange adem en de flinke investeringen. En dit met potjes en pannetjes op een fornuis doen is stap 1. Maar dat op industriële schaal opbouwen en continu kunnen opereren. Er zijn wereldwijd ongeveer 4 partijen die dit op deze schaal kunnen doen. En daar zijn wij er 1 van. En uiteraard vind ik dat wij dat het beste doen.
1: Is dat een kwestie van vinden of wordt het tijd dat je dat ook kunt certificeren bijvoorbeeld?
0: Nou, wat je wel ziet is, als je zo'n nieuwe fabriek wil kopen, dan is het belangrijk dat die een continu proces heeft en dat die schaalbaar is. Want continu zorgt ervoor dat je niet elke keer moet stoppen en starten. Het kost energie, kost aandacht en die tijd kun je niet produceren. En je ziet dat van die 4 fabrieken, we eigenlijk de enige zijn die een continu en ook schaalbaar proces heeft, dat het ook nog groter kan maken. En dat zien we ook gewoon terug in de interesse in de markt, dat een goede positie hebben.
1: En jullie kunnen die fabriek geheel bouwen. Bouw je die dan altijd voor jezelf of zie je ook een toekomst voor je waarin je hem bouwt voor anderen?
0: We zien beide. Bijvoorbeeld in Italië, daar hebben we een klant, dat is een afvalverwerker in Italië tussen Rome en Napels. Die heeft een afvalberg, daar wil hij mee stoppen. Die heeft een sorteerplant en hij heeft al een andere type recycling. Hij zegt, ik heb nu een hele stroom, die gaat nu naar de verbrandingsoven. Dat weet ik niet, dat kost me geld. Kan ik een fabriek bij jullie kopen? Nou, die hebben we verkocht. Later dit jaar start hij op. En dat is een voorbeeld van een klant die bij ons die technologie en die fabriek koopt.
1: Waarom zou je dat als Blue Elp interessanter vinden dan zelf die fabriek opereren, het onder je eigen vlag laten vallen?
0: Ja, als je ziet hoeveel fabrieken er nodig zijn om aan de vraag te voldoen, dan gaan we dat nooit alleen kunnen doen. En wat je ook ziet is dat vaak als je je technologie uitlicenseert, word je er ook slimmer van. Dan leer je ook weer van wat je klanten bedenken. Dus wij willen aan de voorfront blijven van de beste technologie hebben. Daarvoor blijven we uitlicenseren. We bouwen zelf projecten. Maar we zien dat klanten misschien nog wel meer capaciteit bouwen dan wij zelf kunnen.
1: Ik neem toch aan dat je wel enigszins op de hoogte bent van de wensen van, noem eens, afvalverwerkers. Toch? Of moet je daar nog veel slimmer van worden? Moet je precies weten wat er in hun hoofden omgaat?
0: Nou, dus met afvalwerkers werken we nou samen. Die investeren ook mee in onze projecten. Maar wat je ziet is hoe vaker je zo'n technologie uitlicenseert. Iedereen die zo'n installatie opereert komt weer met nieuwe ideeën en draagt weer suggesties aan. En daarom zie je eigenlijk altijd in de markt van het licenseren van technologie, in de chemie, in de refining, dat de partijen die veel fabrieken hebben uitgelicenseerd het snelst kunnen doorontwikkelen op technologie.
1: Gaat het voor jou snel genoeg? Want jij hebt, ja, dat ga je dan krijgen, tegen de Telegraaf een paar jaar geleden gezegd, wij denken aan 60 fabrieken in 2025. We zijn nu een jaar verder en ik hoor jou vol trots zeggen dat de 5e fabriek zo goed als open kan.
0: Dat heb je goed gevonden. Kijk, gaat het wat mij betreft snel genoeg? Ik ben mega ambitieus. Absoluut niet. Maar als ik dan een stuk realisme breng. Als je kijkt naar de energietransitie. Dat gaat niet in de rechte lijn. Dat gaat met horten en stoten.
1: En wat was de reden dat je in 2023 dacht, dat kan factor 12 sneller dan het nu gaat?
0: Omdat
1: daar komt het op neer.
0: Absoluut. Er was initieel regelgeving die per 2025 actueel zou worden. Je ziet, die regelgeving is naar 2030 verschoven.
1: Is dat de bijmengverplichting of gaat het over iets anders?
0: De bijmengverplichting.
1: Okay. Dus dat betekent dat er een verplicht percentage recyclaat in nieuwe producten moet zitten, toch?
0: Ja, van elke verpakking die in 2030 op de markt komt, moet 10% circulair zijn. Dus of het nou een Marsbar is, of het is een verpakking van je sla, of het is een plastic flesje. Elk van die producten moet voor 10% circulair gemaakt zijn. En dat kan eigenlijk alleen als je naar een proces zoals de onze gaat om plastic af te breken en het weer naar hoge kwaliteit te krijgen.
1: Oké, dus 2025, dat stond in jouw agenda. Je hebt nu 5 agenda's meer nodig om in 2030 uit te komen. En dan gaat de versnelling nog op, of niet?
0: Ja, en je ziet dat eigenlijk nu in de markt al langzaam komen. Want je ziet dat als je in 2030 wil leveren, moet je natuurlijk voor die tijd investeren. En uiteindelijk zie ik ook dat die regelgeving en hoe snel de markt gaat met innoveren en bouwen moet samengaan. En dat is nu voor 2030 goed aligned.
1: Maar had er binnen Blue Elp ook iets anders kunnen lopen, sneller kunnen gaan of beter moeten verlopen dan alleen maar zeggen, ja luister eens, de regelgeving is veranderd, de deadline is opgeschoven en daar zijn we nu de dupe van?
0: Nou, ik zie ons niet als de dupe ergens van. Ik denk een ambitieus doel stellen en kijken hoe ver er naartoe kan komen is een goede aanpak.
1: Je wist toen al dat die 60 fabrieken een ambitieus doel was, laat ik het maar zo formuleren.
0: Absoluut.
1: Met 30 was je ook tevreden geweest. En met 5 ben je het nu blijkbaar ook.
0: Met 5 ben ik ook tevreden. Tegelijkertijd wat ik het meest belangrijke vind is dat je elk jaar weer een stap vooruit zet. Zorg je dat je een nieuwe fabriek maakt. Zorg je dat die weer beter is. En we hebben er nu bewust voor gekozen om ook te versnellen met ook zelf die fabrieken te gaan bouwen, die projecten. En het niet alleen van de markt af te laten hangen. Want af en toe is er de vraag, wie is het best gepositioneerd om zo'n fabriek te opereren? En je vroeg het eigenlijk net al terecht. Eigenlijk hebben wij zelf hele goede kaarten, want we kennen de technologie. We kunnen hem zelf bouwen en we hebben al ervaring in het opereren. En dat zien we ook terug in de markt, dat partijen ook graag mee investeren in dit project.
1: Dat opereren, dat ga je dus voor een deel uitbesteden. Dat ga je licenseren, begrijp ik.
0: En dus in België opereren we zelf. We zijn bezig met 2 projecten in Nederland. Eentje hoop ik over een maand, als alles goed gaat, aan te kunnen kondigen. En bij de andere hebben we al een vergunning rond en gaan we de komende 2 jaar bouwen.
1: Ja. Overigens, je moet me toch nog even uitleggen hoe het komt dat jullie hartstikke hard groeien. Het gaat hier toch nog altijd over het recyclen van plastic. Je maakt er olie van en dan weer plastic. Tenminste, dat is het ideale scenario. Ik dacht, wat een wonderlijk verhaal. Want ik heb hier de afgelopen jaren verschillende ondernemers gesproken die aan het hoofd stonden van toen nog een plastic recyclaar. Bleek achteraf in hun nadagen, want er zijn er verschillende over de kop gegaan, in de financiële problemen gekomen. Doen die nu iets heel anders of niet?
0: De markt op dit moment zie je natuurlijk dat in 2030 komt die bijmengverplichting en je moet een lange adem hebben, stevige aandeelhouders en een organisatie die dat kan overbruggen. Ik zie dat wij dat hebben. Tegelijkertijd zie je dat partijen die misschien minder hoogwaardige producten maken, dat die marktvraag daarvoor anders is. Dat die het met een korting ten opzichte van virgin plastics moeten verkopen. En wij kunnen het op basis van een premium verkopen. En dat helpt wel echt in het businessmodel. Ja,
1: maar je zegt ook, ons fundament is anders. We hebben aandeelhouders die wat diepere zak hebben misschien, of wat meer geduld hebben. Hebben jullie lastige jaren gekend?
0: Absoluut, want je kan je voorstellen als je kijkt naar van, we hebben een grote ambitie om veel fabrieken snel te bouwen. En je moet jezelf wat aanpassen, dat hebben we 3 jaar geleden gedaan. En dat hebben we vroegtijdig gedaan, hebben we de organisatie op de juiste grootte gebracht voor de snelheid waarmee de industrie nu gaat.
1: Ja, ik ben enigszins getraind in de organisatie op de juiste grootte brengen. Betekent dat dan dat je hem hebt uitgebreid omdat je dacht er is meer slagkracht nodig? Of heb je juist wat teruggeschaald omdat je dacht er komen lastige jaren aan?
0: Ja, we hebben 3 jaar geleden hebben een stukje teruggeschaald. Omdat we zagen van de markt gaat niet zo snel. Als ik kijk nu naar de afgelopen 24 maanden zijn we aan het opbouwen. En we zoeken nu ook actief mensen. Of het nou gaat om projectfinanciering, technologie. We hebben verschillende rollen openstaan. En zijn juist op zoek naar mensen die willen helpen plastic recyclen versnellen.
1: Als je dat nu bij elkaar veegt, althans dat heb ik geprobeerd. Hè, waarom het zo moeilijk was de afgelopen jaren. Misschien toch ook enigszins voor jullie en zeker voor andere plastic recyclers. Dan kom je tegen hoge energieprijzen. Een op zijn minst aarzelend overheidsbeleid. En een goedkoop plastic, virgin plastic. Dus nieuw plastic van heinde en verre. Wat zie jij als het grootste obstakel?
0: Energieprijs in ieder geval niet, want we hebben bijna geen energie nodig, omdat het een self-powered proces is. Wat je ziet is dat het overheidsbeleid de goede kant op gaat, maar dat het langzamer gaat dan ik zou willen. En tegelijkertijd is het niet realistisch om te vragen voor iets wat snel voor 2030 gebeurt. En zijn die regels best wel goed? Dus de enige vraag die ik heb is, hou koers.
1: Nou ja, die regels zijn best wel goed. Hè. We hadden het al even over die bijmengverplichting, opgeschoven naar 2030. Er waren hier in Nederland in ieder geval plannen om vooruit te lopen op die regelgeving. 2027 is genoemd, 2028 is genoemd. Daar is niet zo heel veel meer van over, toch?
0: Ja. Als ik naar deze industrie krijg van de plastics, dat is zo Europees verbonden. Je ziet dat we in Nederland heel erg veel meer plastics produceren die in allemaal andere landen worden gebruikt. Het is best wel lastig om zo'n andere regeling in Nederland te hebben dan in de rest van Europa. Dus ik ben absoluut voor vraagcreatie. Maar ik zie ook dat we als industrie dit Europees moeten regelen en niet in Nederland.
1: Dus voor de troepen uitlopen, ook al is het dan de groenere kant op, de verduurzaming proberen te versnellen. Ik hoef toch in jouw antwoord niet doen.
0: Ik zou zeggen, zorg dan dat stikstof, netcongestie en dat soort zaken worden opgelost. Dat zijn de bottlenecks bij onze projecten. Niet de regelgeving op Nederlands niveau rondom vraagcreatie. Dat zit vooral in Europa.
1: Valentijn de Neve is hier van Blue Elf. Dat zijn jullie probleempunten, die netcongestie. Fijn dat ik daar toch weer eens over kan praten. Komt bijna nooit voor. Jullie zijn op zoek naar locaties, denk ik dan, voor die nieuwe fabrieken. Of misschien kom je al de grenzen tegen van je bestaande aansluiting bij huidige fabrieken. Wat is de situatie?
0: Nou, voor één project in Nederland waar we de vergunning hebben, daar hebben we gelukkig ook een flinke aansluiting. En dat heeft even geduurd, maar daar zijn we ontzettend blij mee. En dat betekent dat daarom dat project ook goed gepositioneerd is. En het andere project dat we binnenkort proberen aan te kondigen, daar zijn we nu nog juist bezig om onder andere het stuk rondom de netcongestie op te lossen.
1: En de reden dat je dat binnenkort pas gaat aankondigen heeft te maken met netcongestie of spelen er andere zaken?
0: We moeten de zaken nog even tekenen met de verschillende partijen die betrokken zijn. Maar ik ga ervan uit dat dat snel gaat lukken.
1: Ja. Je ziet mijn belangstelling alleen maar toenemen. Wat komt er kijken bij het rondkrijgen van zo'n deal? Waar gaat het dan om?
0: Uiteindelijk, je wil het afval hebben dat je inneemt. Je wil een locatie hebben die geschikt is. Je wil mensen hebben die de olie kopen. En je wil de financieringspartijen aan tafel hebben die meedoen.
1: Oké, maar dit zijn agendapunten die bij iedere nieuwe deal, denk ik, aan de orde zijn.
0: Ja.
1: Waar is het nog trekken en sleuren?
0: Het afval in ieder geval niet. Daarbij zie je dat, juist omdat er ook veel regels komen, dat je afval niet meer mag verbranden of een CO2-tax moet betalen, krijgen we heel veel afval aangeboden.
1: Ik geloof ook dat het binnen Europa moet blijven, of althans niet meer heel erg op reis mag.
0: Ja, mag niet meer op reis. En in Europa wordt het duurder, omdat als je het verbrandt, betaal je CO2-belasting. Ja, en wij verbranden niet, maar recyclen het. Dus dat gaat goed.
1: Dus afval vinken we af, geen probleem.
0: Dan is uiteindelijk financiering een van de zaken waar het meeste aandacht naartoe gaat. En het zijn mooie projecten met een mooie return en zien dat er veel partijen geïnteresseerd zijn. Maar het is wel werk om het rond te krijgen.
1: Ja. Moet je voor wat jullie gebruiken als nieuwe grondstof, namelijk dat plastic, dat afval, moet je daar nog voor betalen? Of zijn de partijen die het aan jou leveren zo blij dat ze er vanaf zijn dat jij het voor een dupje krijgt of misschien wel voor noppes?
0: Nou, we hoeven niet veel te betalen, maar we betalen wel. Omdat wij uiteindelijk zien, juist die sorteerstap van de dingen eruit halen die we niet willen hebben. Denk aan het papier, denk aan het organisch afval. Dat kost gewoon tijd. Hoe dat in de toekomst gaat zijn.
1: Op het moment dat jij er uiteindelijk een flinke boterham mee kan verdienen, een florerend bedrijf leidt, dan zullen ze daar toch ook wel een paar keer nadenken om voor bijna niets hun afval, jouw grondstof, ter beschikking te stellen.
0: Voorlopig is het zo dat de capaciteit voor het te verwerken, dus het af te nemen, veel minder is dan het aanbod. Dus dat helpt in de prijs. In de toekomst zal het vast veranderen. En dat is ook de reden dat we vaak deze leveranciers mee laten investeren in ons project. Zodat ze ook een belang hebben dat wij dat product krijgen en in hoe goed het draait.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het is best gek dat Shell 20% van onze aandelen in handen heeft. Of nee, mensen hoeven daar echt niet zo van op te kijken.
0: Nee, mensen hoeven daar echt niet van op te kijken.
1: Valentijn de Neef is hier van Blue Elp. Jij kijkt daar al helemaal niet van op. Je hebt er ook een uitgebreid Shell verleden, dacht ik.
0: Dat klopt.
1: En waarom ben jij van Shell nu de topman van Blue Elp met nog altijd Shell als aandeelhouder? Wat is de constructie precies?
0: Ah, ik werkte bij Shell, zat ook in het team dat mee investeerde in Blue Elp. En nadat de deal rond was en ik eigenlijk wat anders zou gaan doen, vroegen andere aandeelhouders, geloof je hierin?
1: Je zou eigenlijk wat anders gaan doen?
0: Binnen Shell. Okay. En ik geloof erin, plastic moet circulair zijn. We hebben verdomd goede technologie. En dat doen we met een team van bedenken tot bouwen is uniek. Dus ik ben weggegaan bij Shell 4,5 jaar geleden en werk met ontzettend veel plezier hier. En waarom is het niet gek dat we een Shell of een Borouge International of Borealis als aandeelhouders hebben? Het product wat wij maken moet uiteindelijk weer door bestaande chemiecomplexen gaan. En bestaande chemiepartijen moeten, vanwege de regelgeving, maar ook vanwege wat klanten willen, hebben ze circulaire grondstoffen nodig. Dus we hebben elkaar nodig om deze transitie mogelijk te maken. En daarom ben ik heel blij dat ze naast Maurik, Den Hartog en Rumali, drie familiebedrijven, ook aandeelhouder zijn bij ons.
1: Ja. Nou, het wekt misschien voor het grotere publiek toch wat verbazing, omdat de teneur zeker de afgelopen jaren inmiddels weer is dat Shell de duurzame koers wat heeft laten varen. En ik zeg de teneur. Je zou ook gewoon sec kunnen kijken naar waar de investeringen naartoe gaan. En dan zal Shell, want dat hebben ze hier in deze studio ook vaak genoeg gedaan, zeggen: wij zijn de grootste investeerder in verduurzaming in Nederland. Maar op de hele taart die verdeeld mag worden, gaat het toch nog steeds weer veel meer dan eerdere jaren naar fossiel. Zie jij iets aan afnemend commitment of verschuivende prioriteiten?
0: Dus wat je ziet is dat de doelstelling die Shell had op circulair gebied, die zijn naar beneden geschaald. Tegelijkertijd wat ik daarbij zie, als ik gewoon onze eigen markt kijk, dat zijn realistische doelstellingen. En Shell heeft in Blue-op significant geïnvesteerd. Ze hebben geïnvesteerd in een fabriek die deze olie kan innemen, wat de grootte heeft van 4 van onze fabrieken. Dus ik zie ze hier serieus geld neerzetten. Ja, en natuurlijk, ik ben een voorvechter van deze industrie, dus ik zal altijd tegen iedereen zeggen: je moet meer doen.
1: Maar je zegt nu al een paar keer op verschillende plekken in dit interview, op verschillende manieren ook, dat die eerdere doelstellingen, misschien voor jezelf, maar ook voor Shell, of wat we Europees of nationaal hebben vastgesteld als circulair, dat te ambitieus is. Waarom zou dat te ambitieus zijn?
0: De doelstelling voor 2030 met 10% bijmeng is absoluut niet te ambitieus. Dat kunnen we met z'n allen gaan waarmaken. Als ik gewoon terugkijk naar in 2021, het hoogtepunt van deze markt, toen was er misschien nog iets te veel dromen en iets te weinig daadwerkelijke projecten. En die balans is aan het omslaan. En dat heeft dus een stukje aanpassing gevraagd. Maar ik zie nu juist weer groei in het aantal projecten wat wij doen, maar ook onze concurrenten.
1: Ja, dus de markt is wat volwassener geworden, begrijp ik. Het jeugdige enthousiasme of de overmoed is er uitgeslepen. Maar de wereld heeft misschien toch wel meer nodig dan alleen maar kijken wat er echt haalbaar is. Jij denkt toch ook groter, denk ik?
0: Absoluut. En kijk, 10% betekent al meer dan 50 fabrieken gaan bouwen in de komende 1,5 jaar als industrie. En dat is een mooie ambitie die we moeten waarmaken. Maar het stopt niet in 2030. Dit zijn de afvalverpakkingen. Andere sectoren moeten circulair worden. En je ziet bijvoorbeeld dat binnenkort ook voor auto's circulaire zaken nodig zijn. En de targets nemen in 2040 weer toe. Dus ik geloof dat er nu een pad is op basis waarvan we deze industrie echt kunnen opbouwen.
1: Ja, jij hebt dan grote aandeelhouders en bekende familiebedrijven. Maurik is hier redelijk recent nog geweest. Zit het er nou in dat ze jou het nog altijd enigszins lastige pionierswerk laten doen en dan uiteindelijk ben je volwassen, dan staan er verschillende fabrieken, dan heb je het model goed uitgedacht, namelijk met wat je zelf doet en wat je licenseert. En dan zullen ze zeggen: kom bij de familie, we nemen dit in zijn totaliteit over. Zou dat kunnen? En zou je daar iets mee opschieten?
0: Uiteindelijk vind ik de balans van aandeelhouders voor deze fase heel goed. Dat er petrochemie en familiebedrijven zitten. Allemaal met een lange adem en een lange view. En waar over 5, 10 of 20 jaar de juiste aandeelhoudersstructuur is, daar hou ik me niet bij bezig. Eerst maar het plan realiseren.
1: Ben jij er dan nog? Of vind jij het interessanter om iets helpen groot te maken?
0: Ik kan me niet een mooiere baan voorstellen dan
1: je komt weer terug op kantoor, hè? Dus ze luisteren.
0: Graag. Nou, afgesproken.
1: Ja, maar dus je blijft nog een tijdje?
0: Ja, absoluut. Ik ben volledig committed aan Blue Alp. Ik geloof in wat we doen. En ik kan me geen mooiere baan voorstellen dan deze.
1: Valentijn de Neve, de topman van Blue Alp. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Paul Sies. Hij is de topman van tijdschrift en winkelbedrijf Audax. Daar valt onder andere de Bruna onder en de Reachop. En waarom zijn ze eraan begonnen? Nou, ik zal het je zeggen, omdat ze graag een reisonderneming willen opzetten. En dus kun je nu ook bij de Bruna reizen boeken. Loopt dat een beetje? Je hoort het als je luistert naar de Top van Nederland. En die podcast vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiezaad en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid. Onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
5: Combinatie van weinig transparantie, illiquide markten, particuliere beleggers en heel veel geld in omloop op zoek naar yield is een accident waiting to happen.
6: Dingen die eruit zien als te mooi en waar zijn, die zijn meestal ook niet waar.
7: Ik heb het Olaf Slijpen wel eens gevraagd van de Nederlandse Bank. Van, hey, heb je genoeg zicht hierop? Heb jij genoeg zoveel zicht als jij zou willen hebben? En dan zegt hij nee, natuurlijk.
6: Wat hadden toezichthouders dan verwacht eigenlijk? Ze hebben vraag en aanbod op private markten, die hebben ze zelf in gang gezet.
7: Nou, dan zie je dus dat de publieke markten steeds dunner worden en die private steeds breder.
8: Als je geld wilt lenen om bijvoorbeeld een huis te kopen, dan klop je waarschijnlijk als eerste aan bij je bank. Maar als je een klein of groot bedrijf bent dat geld nodig heeft, dan mag je, zeker na de kredietcrisis van 2008... al van geluk spreken als er überhaupt voor je wordt opengedaan. Want met het nieuwe buffereisen van de toezichthouders dachten banken wel twee keer na voordat ze aan iemand geld gingen uitlenen. Kleine bedrijven gingen daarom steeds vaker naar andere partijen voor hun financiering. Investeringsfondsen, dus niet de banken die geld uitlenen. Private credit noemen we dat fenomeen. En in een paar jaar tijd, in alle stilte, is het uitgegroeid tot een gigantische industrie. Maar de laatste maanden beginnen er zenuwen te ontstaan. En niet alleen in de headlines, maar ook bij toezichthouders. Want wat gebeurt er allemaal precies in dat wereldje? Wat voor financiële constructies zijn er eigenlijk opgetuigd? Welke risico's lopen investeerders? En waar zit wat dan precies? Nou, dat soort spanning, dat leidt tot onrust. Beleggers hebben dit jaar over tientallen miljarden uit private credit fondsen getrokken. Toezichthouders starten onderzoeken en sommige economen beginnen al vergelijkingen te maken met 2008. Anderen beginnen de boel al te sussen. Deze crisis alleen kan het systeem niet omver trekken. Maar ja, het moet niet samenvallen met andere systeemschokken. Ja, of dat nou een geruststellend plaatje is. Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom zijn we zo blij dat ze bij mij in de studio staan. Macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
9: Dag Rens.
8: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
9: Dag Rens.
8: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het hebben over de zorgen rondom private credit. Han, maak jij je de zorgen over of niet?
6: Niet overdreven veel. Mm-hmm. En wat mij betreft is de vraag, ja, jij stelt hem al en je geeft ook eigenlijk al bijna een antwoord. Gaat dit, kijk, elke asset class heeft zo zijn problemen. En er kan van alles misgaan in private credit. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk of ons dat in een grotere crisis gaat storten. Mm-hmm. Met andere woorden, heeft dit echte systeemrisico's of niet?
8: Oké, systeemrisico's is een vraag die we beantwoord willen hebben. Edin, andere vragen?
9: Ik maak me hele grote zorgen hier.
8: Kijk eens, ja, precies. Ja,
9: we hebben het namelijk over een combinatie van een deel van de markt dat niet altijd transparant is. Het is illiquide. Steeds meer particuliere beleggers zijn daarin actief. En de wereld waarin zich dingen voordoen in dat deel van financiële markt is een hele andere dan 15 jaar geleden toen het allemaal is begonnen. Mm-hmm. Dus what's not to like? Ik denk dat een hele giftige mix kan zijn.
8: Han, kom jij het veel tegen? Dat mensen met iets in private credit willen doen of instellingen?
6: Ja. Nou ja, dat kom je wel tegen inderdaad. En sterker nog, ik heb wat adviesrollen hier en daar. Onder andere bij een stichting. Die hebben aan hun bank, aan hun vermogensbeheerder gevraagd. Stel een portefeuille samen of voor. Stel een portefeuille voor met een bepaalde verwachte rendement. Mm-hmm. En in dat voorstel zat private credit. Het fonds wat die bank dan voorstelde, dat had een historisch jaarlijks rendement van 8,5% met een hele lage volatiliteit. Dat suggereert hele lage risico's. Nou, dat vond die stichting geweldig. Dus die zeiden, dat gaan we doen. En ik heb tegen ze gezegd, ja, maar dat ziet er toch uit alsof het te mooi is om waar te zijn. En dingen die eruit zien als te mooi om waar te zijn, die zijn meestal ook niet waar. Mm-hmm. Dus ik zou hier heel voorzichtig mee zijn. Sterker nog, ik heb geadviseerd dat niet te doen. Maar ze hebben besloten om het wel te gaan doen.
8: Oh,
6: prima.
8: Ja.
6: Nou, je bent maar adviseur en het is hun geld.
8: Ja, oké. En waarom zei jij dan van, was het alleen maar, ja, als er iets, if it's too good to be true, it probably is? Of had je nog andere redenen om te zeggen, jongens, dit kan gewoon helemaal
6: niet? Nou ja, weet je, je kunt hele hoge rendementen in het vooruitzicht gesteld krijgen, maar dan moet je altijd realiseren dat het altijd een combinatie is van rendement en risico. Mm-hmm. En als iemand met een voorstel komt van hele hoge rendementen en heel laag risico, ja, dan moet je toch eigenlijk heel wantrouwend zijn.
8: Ja.
6: Ik zei net van, nou, ik lig niet echt wakker van problemen in deze asset class. En Edin wel. Het verschil tussen ons is dat, ja, weet je, ik vind dat elke belegger mag zijn eigen beslissing nemen en neemt zijn eigen risico's. En als dat misgaat, dat is dan heel jammer. Maar zo is de wereld nu eenmaal. Het is een kapitalistische markteconomie waar we in leven. Maar het gaat erom, wat mij betreft, of dat voor de samenleving als geheel,
8: ja,
6: kosten gaat opleveren. Of alleen voor die betrokken beleggers.
8: Ja, dus jouw punt is, waarschijnlijk kun je als betrokken belegger heel wat geld kwijtraken, maar het is nog niet een systeemrisico.
6: Ja,
8: Mister, dat gaan we proberen uitzoeken, ook in deze uitzending natuurlijk. Ja. Edin, jij wilde er nog iets over zeggen?
9: Nou, ik heb het voorrecht om heel veel presentaties en lezingen te geven in het hele land. En laatst had ik iemand, een particuliere belegger. Kijk, ik had het hiervoor over die giftige mix. En een van de delen was, particuliere beleggers doen steeds meer in dit hoekje van de markt. En deze persoon zei tegen mij, ik heb onlangs al mijn, onder aanhalingstekens, normale beleggingen, namelijk aandelen, obligaties, heb ik verkocht en ben ik vol hierin gegaan. Met als reden, ik vroeg waarom. Nou, 8,5% rendement met heel weinig risico. Particuliere beleggers hebben de neiging om heel vaak in ieder geval twee dingen te doen. Zij projecteren resultaten uit het recente verleden ver naar de toekomst toe en zien heel weinig risico's opdoemen. En ze hebben ook de neiging om, voordat ze gaan beleggen, te zeggen, ik ben er voor lange termijn.
8: Mm-hmm.
9: Maar als het puntje bepaaldje komt, willen ze dan heel snel gaan verkopen.
8: Ja.
9: En daar maak ik me grote zorgen over.
8: Goed, laten we hier eens even over gaan praten. Wij hebben Stad en Land afgezocht naar een expert die onafhankelijk kon praten over private credit. Dat was overigens nog best een uitdaging om iemand te vinden die daar onafhankelijk over kon praten. En toen kwamen we erachter, dat gebeurt vaker, hè. Dan ben je heel ver aan het zoeken en dan ligt de schat heel dichtbij. BNR's beurspresentator Jochem Visser, want jij bent echt een expert.
7: Nou, ik heb er aardige studie van gemaakt, ja.
8: Ja.
7: Ik vind het ook een ontzettend leuk onderwerp. Al iets van al sinds 2024 ongeveer. Toen las ik een paper, What if the credit markets go dark? En dat is eigenlijk heel erg onderdeel van die beweging, dat beleggingen als geheel in de laatste 20 jaar eigenlijk langzaamaan steeds meer naar de private kant zijn opgeschoven. Dus je hebt SpaceX, OpenAI en Anthropic. Die gaan niet naar de beurs om geld op te halen. Ja, een beetje, iets van 70 miljard de man of zo. Maar die gaan naar de beurs om hun private investeerders rijker te maken. Daar gaat het eigenlijk om. En die hele trend zie je vaker. Dus ook het aantal publiek beursgenoteerde aandelen bijvoorbeeld, dat is sinds de jaren 90 nou bijna door de helft gegaan. Waren er iets van, nou, ietsjes minder, waren er 7500 in de VS toen. Zijn er nu iets van 4500 of iets dergelijks. Nou, dan zie je dus dat de publieke markten steeds dunner worden en die private steeds breder. Nou ja, als journalist zit je daar dan aan te kijken.
10: Van wat gebeurt daar nou allemaal?
7: Volgens mij moet ik maar eens even mee en eens gaan kijken wat er nou is eigenlijk. Ja. En dat is dus leuk.
10: Ja, ja. Ja. Misschien moeten we. Volgens mij moeten we een paar vragen beantwoorden. Dat hoeven niet meteen te doen, anders kunnen mensen meteen stoppen met het luisteren van deze uitzending. 1, is het een systeemrisico? 2, is dit iets voor particuliere beleggers? Zijn er nog andere vragen die je zegt, dit moet je weten als je, nou ja, laten we zeggen, hier een beetje.
7: Nou, er zijn een hele hoop dingen. Het wordt heel steeds complexer naarmate je de haarvaat van private credit induikt. Maar één goed ding om van tevoren dus te doen is om te definiëren waar je het nou eigenlijk over hebt.
10: Oké, laten we daarmee beginnen.
6: En waarom is het zo sterk gegroeid?
7: Ja, exact.
10: Oké, laten we daarmee beginnen. Ja. Wat is private credit?
7: Private credit is een asset class, oftewel een plek om geld te stallen. Want het financiële systeem, dat is eigenlijk maar voor één reden bestaat het. Hè? Loodgieterij om geld van de klant naar het juiste rendement te sturen met het juiste bijbehorend risico. En die hele loodgieterij verdient daar een aardig zakcentje aan, want ze zitten aan de strijkstok vast. En private credit is een van de opties die je hebt. En dat is een klasse van ongeveer 40 biljoen dollar groot. Dus 40.000 miljard dollar. Nou, ik weet niet of ik het moet rekenen naar euro's, maar daar kan je iets van 8 keer Nederland van draaien per jaar, zeg maar. Dat is niet waar we het over hebben in de pers en waar de zorgen over zijn ontstaan. Want private credit is gewoon niks anders dan een lening die niet bankair is.
10: Ja,
7: die
10: wordt. Nog even een paar stapjes terug. In 2008 wilden banken eigenlijk niks meer uitlenen, want ze moesten buffers aanhouden.
7: Zo zou je het kunnen zeggen. Ik
10: probeer het even plat te slaan.
7: Er was een gigantische bankrun, zo kun je het ook zeggen. Ja.
10: Precies. Dus er was ook niet zo heel veel meer. Ondertussen moesten wel gefund worden. Zeker private equity partijen hebben altijd wel weer ook leningen nodig.
7: Ja.
10: Om gewoon die partijen over te nemen en een beetje leverage te creëren. En die dachten toen, zullen we zelf dat gaan verschaffen in plaats van naar banken te gaan.
7: Zeker, zeker, ja. En dat waar jij dan nu over hebt is direct lending. Dus dat was het brugje wat ik ook wilde maken. Die 40 biljoen moet je eigenlijk naar iets van 1,5 tot 2 biljoen. Daar zit het zorgenkindje van de laatste paar maanden. Dat is eigenlijk direct lending en dat is dus non-bankaire leningen. En wat er na 2008 gebeurde is dat je op een gegeven moment zag je rentes naar nul gaan. Want Ben Bernanke en andere centrale bankbaas die dachten, ja, we moeten toch een beetje stimulans, weer een beetje inflatie behalen, we zitten in een crisis, dat soort dingen. En die rente gaat dan naar nul. Vervolgens zitten pensioenfondsen met de handen in het haar, verzekeraars ook. Dat zijn allemaal hele lange termijn beleggers. En die denken bij zichzelf, ja, ik wil wel een beetje yield, oftewel rente. Ik moet mijn pensioenbetalingen op een gegeven moment gaan doen. En die komen dan langzaam uit, onder andere, dat begint schoorvoetend, omdat er heel veel over risico wordt geklaagd, in de Nederlandse samenleving ook, maar dat gaat dan op een gegeven moment sneller. Die komen uit bij private equity en op een gegeven moment ook private credit. En nou ja, dat blijkt dan een hele mooie klasse om in te beleggen, want je krijgt je 8-10% of iets dergelijks. En de deal is dan, ja, je zet het voor langer vast en dan krijg je daar een beetje meer rente voor. Dat is heel fijn voor een pensioenfonds of verzekeraar, want die hebben het zitvlees. Die kunnen het wel leien, die kunnen 8 jaar blijven zitten erin en die vangen die rente en die krijgen uiteindelijk hun geld uit die fondsen weer terug. Iedereen happy, weet je wel. En dus zag je ook in de Nederlandse pers vanaf 2015, 16, 17, zag je langzaam van die verhalen in het FD verschijnen van, de pensioenfondsen verdienen veel aan private equity, maar de kosten zijn ook heel hoog, dat werd de eerste klacht. En nu inmiddels zijn we weer wat jaren verder en is het, ja, wat zit er eigenlijk in die fondsen?
10: Ja, ja.
7: Daar zijn we nu. En dan hebben we het dus nogmaals over direct lending vooral.
6: Ja, mag ik misschien twee opmerkingen maken nadat wat Jochem zegt. De eerste eigenlijk over die loodgieterij toestand. En dan maakt een klein beetje bezwaar tegen wat hij daar zet. Dat heeft over de strijksok en zo. Alsof dat nergens toe dient. Die hele loodgieterij, dat heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Want je hebt nu eenmaal mensen en entiteiten die geld over hebben en geen goede ideeën wat ze daar productief mee kunnen doen. En je hebt anderen die hele goede productieve ideeën hebben, maar geen geld. En dat financieel systeem brengt dat bij elkaar. Dus een hele belangrijke maatschappelijke
10: functie. Je spreekt de oud-bankier, hè?
7: Ik ben het ontzettend met Han eens hier ook in. En kijk, de mooiste manier van geld verstrekken, dat komt van Ray Dalio, dat voorbeeld, is dat je een tractor bij elkaar leent, je productiviteit verhoogt, meer gewassen verbouwt en die lening daarmee afbetaalt. Dan heb je de samenleving versneld, economische groei versneld, iedereen happy. Maar als je op een gegeven moment de plasma-tv gaat kopen en heel heel veel Red Bull. Ja, dan verhoog je productiviteit niet. Kun je die lening moeilijk afbetalen. En daar ontstaan de problemen. En deze twee voorbeelden, notendop, zijn eigenlijk de bron van alle crises en mooie dingen.
10: Oké, dank voor deze interventie, Joram. Mijn tweede opmerking is dat. Je had het ook over de toezichthouders die zich zorgen beginnen te maken. En ik ben vaak kritisch op toezichthouders. Ja, weet je, wat hadden toezichthouders dan verwacht eigenlijk? Ze hebben vraag en aanbod op private markten, die hebben ze zelf in gang gezet door banken fors aan banden te leggen. En de rente, dan nodig je uit eigenlijk dat bedrijven die bij de bank niet terecht kunnen, die gaan natuurlijk elders shoppen. En voor beleggers, ja, als je de rente op nul of zelfs nog lager gaat zetten, ja, dan nodig je natuurlijk beleggers uit om toch
11: te gaan zoeken,
10: ook shoppen. Dus je brengt vraag en aanbod van die private markten, dat lok je zelf uit. Ja. Dus dan moet je niet verbaasd zijn dat dat heel sterk gaat groeien.
7: Ja. Het is ook iets in het financiële systeem wat je altijd ziet. Wij willen als samenleving wel nog een hypotheek kunnen krijgen. En bedrijven willen nog wel een lening kunnen krijgen. De laatste paar jaar is daar enorme klachten over natuurlijk in de samenleving. En dan zie je dus dat risico en geldversnelling, economische groei, dat zijn communicerende vaten met elkaar. Dus dat zal nooit een perfect afgesteld systeem zijn.
11: Maar als ik dit zo even hoor, is het zo dat je dat Hans zegt eigenlijk van ja, het feit dat dit in 2008 opkwam, daar moeten we niemand de schuld van geven.
9: Jawel, tuurlijk wel.
11: Wie dan wel?
9: De laatste tijd hoor ik heel vaak mensen, zie je wel, dit krijg je als je het aan de markt overlaat. Nou, we hebben niks aan de markt overgelaten. Nee. Wij zijn ons gaan bemoeien met die markt. Want ik vind dit een prachtig voorbeeld.
11: Wij zijn de rente gaan verlagen, bedoel je?
9: Ik vind dit een prachtig voorbeeld van als je aan een knopje gaat draaien, dan krijg je gewenste effecten, maar je krijgt toch heel veel ongewenste effecten. En hier is een voorbeeld. Als je in dit geval de banken gaat onderwerpen aan strengere regelgeving, moet je er niet raar van opkijken als dat weer andere gevolgen gaat hebben, namelijk dat er zo'n markt ontstaat. En tweede, als je om wat voor reden dan ook overtuigd was als centrale bank destijds, of centrale banken moet ik zeggen, dat de rente naar 0% moet, oké. Maar als je de rente 10 jaar lang op 0% houdt, dan kun je na 10 jaar toch niet zeggen dat het je verrast dat de markt zich daaromheen een weg aan het zoeken is. Dus dit is niet de schuld van de markt. Dit is de schuld van diegenen die hebben ingegrepen in de marktwerking.
10: Ja, oké. Die markt is wel groot geworden.
7: Nogal groot dus.
10: Ja, want we hadden het net even over definities. Hè. Ik begrijp dat we niet eens helemaal weten hoe groot deze markt is.
7: Nee, dat is kijk, met banklening bijvoorbeeld heb je toezicht erop, moet je allerlei rapportjes schrijven elk jaar. En met private equity en private credit is dat gewoon wat minder pregnant. Ik heb het Olaf Slijpen wel eens gevraagd van de Nederlandse bank. Heb je genoeg zicht hierop? Heb jij genoeg zoveel zicht als jij zou willen hebben? Laat ik het goed formuleren. En dan zegt hij nee, natuurlijk. En dat is ook logisch. Je ziet centrale banken overal en ook de andere toezichthouders hier het hoofd overbreken van hoe krijg ik nou meer zicht in wat er gebeurt in die portefeuilles daar. En wat er allemaal gebeurt in de wereld.
10: Ik heb ergens een bedrag gezien van 3500 miljard.
7: Ja, maar dat is dus. Kijk, je hebt heel veel vormen van non-bankaire leningen. Je hebt ook nog. Je kan de vloot van je bedrijf financieren. Je kan projectfinanciering krijgen. Je kan je inventaris bij de blokker kan je op financieren. Dat is ook gebeurd voor dat faillissement trouwens. Ook nog een leuke aflevering. Je kan een aircraft lending, bestaat er ook nog. Kun je vliegtuigen mee kopen. Nou, al die klassen zijn ook private credit. Eigenlijk zijn hypotheken ook private credit. Totdat ze in een pakketje worden gestopt en het publiek worden verhandeld. Maar dat hoort allemaal niet bij het zorgenkindje waar wij het nu over hebben. Ja,
10: want het zorgenkindje is het direct lending naar bedrijven toe.
7: En ook dat wordt dan ook in fondsen gestopt. En direct lending is gewoon het uitschrijven van een lening door een alternative asset manager, een private asset manager meestal. Zoals Apollo in de VS of Blue Owl of Blackstone. Zo zijn er nog een paar. In Europa zijn dat AXA Investments en daar weer een rijtje onder. En dat is in de VS overigens 10 keer zo groot als het hier is.
9: Ja, dus, ja en laten we wat mij betreft vooral ook niet doen alsof het allemaal niet-bankaire instellingen die hierin zijn ingestapt, omdat de banken niet mochten. Klopt. De banken zijn indirect. Die dachten, oké, vanwege strengere regelgeving mag ik niet meer direct lending doen aan dat soort partijen. Maar weet je wat? Ik kan wel diegene die dat wel gaan doen, die kan ik gaan financieren. Ja. Dus als daar iets misgaat, als een van de domino-stenen omvalt, dan is het wachten totdat we in het nieuws op de voorpagina van de FD lezen dat een grote bank in problemen is gekomen. En daar zit ook een groot gevaar in.
10: Oké, dan wil ik naar die donkere wolken toe. Nou, nog één vraag daarvoor.
11: Is het zo dat je je geld leent en voor een hele lange termijn je geld kwijt bent? Of zijn er ook direct lending-achtige dingen waar je dus, of de private credit, waar je in en uit kunt stappen?
7: Er zijn allerlei vormen ontstaan. Ook sinds eigenlijk de huistuin- en keukenbelegger Joep om de Hoek, noem ik hem ook wel, erin is gestapt. Maar kijk, je begon eigenlijk na 2010 ongeveer. Overigens, er was al private credit voor die tijd. Maar goed, toen is het echt gaan groeien. Begon je vanaf 2010 en dan stopt het in een pensioenfonds of verzekeraar. Maar op een gegeven moment zijn die op. 10 jaar later of iets dergelijks. En dan zijn ook de university endowments, dus universiteiten die beleggen, die zijn in de VS gigantisch. Die zijn ook op een gegeven moment. Die zitten helemaal volgestouwd met private equity of private credit, voor zover ze het willen hebben. Dat is overigens vaak maar 6-10%. Ook bij ABP bijvoorbeeld. En dan ga je op een gegeven moment denken, ja, wat doe ik nog meer?
11: Oh, dat is asset manager.
7: Waar ga ik nog meer geld vandaan halen om meer leningen te kunnen maken en die fondsen te stoppen? En dan ga je op een gegeven moment dus de vehikeltjes die je hiervoor gebruikt, ga je ook beursgenoteerd maken, zodat mensen in en uit kunnen stappen. En dan ga je op een gegeven moment ook fondsen gaan maken zoals evergreens. En dat zijn dingen die gewoon de hele tijd doorlopen. Want een normaal private credit of private equity fonds, dat haalt geld op, dat doet de capital call, zoals dat heet. Dan zeg je tegen beleggers, we gaan dit doen. En dan blijft het geld eventjes staan, krijgen ze een beetje rente. Daarna ga je bedrijven kopen, leningen uitschrijven, enzovoort, enzovoort. En dan iets van 5 tot 8 jaar, dan moeten ze hun geld terugkrijgen. Ja. En dat is, en dan krijgen ze tussendoor een beetje geld. En dan een soort barbel. Aan het begin leg je het allemaal in, aan het einde krijg je het allemaal terug. En daartussendoor krijg je wat rendement. Die beloofde 8-10% die mensen willen hebben altijd. En dat was de originele vorm. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk ook gewoon revolving fondsen maken, waar je gewoon altijd in en uit kan staan.
6: Nou ja, weet je, dat komt ook omdat gedurende een bepaalde periode waren de rendementen ook heel erg hoog op dit soort vermogenstitels. En dat, als jij nou een private bank bent en dus particuliere vermogende relaties hebt, dan denk je ook, ja, weet je, waarom zouden alleen pensioenfondsen en andere institutionele beleggers die hoge rendementen kunnen halen? Kan ik de producten niet zo maken dat ze ook voor mijn retail beleggers geschikt zijn? Een soort democratisering van de asset class, zou je kunnen zeggen.
7: Zo noemen ze het heel graag, inderdaad. Ja. En dan kun je ook altijd zeggen tegen je klant van, hey, weet je wat, je hebt nu toegang tot iets waar niet iedereen toegang toe heeft, want dat is private credit.
6: Het probleem daarbij is natuurlijk dat particuliere beleggers, die begrijpen niet helemaal wat voor product dit is. Die kunnen eigenlijk ook helemaal niet goed omgaan met de illiquiditeit.
7: Yep.
6: Dan ga je het meer liquide maken, maar het kost eigenlijk altijd rendement. Ik maak eigenlijk heel groot bezwaar tegen die democratisering van deze asset class. Want ik vind hem totaal niet geschikt voor.
11: Ook niet als hij liquide is.
6: Nee,
11: als hij liquide is, dan zou je zeggen, nou ja, dan
6: nee,
11: is.
6: Maar dat gaat dus ten koste van het rendement.
7: Dat mooie, dat is wel geinig. Want er zijn dus de laatste paar maanden zijn er dus heel veel beleggers die uit willen stappen hieruit vanwege allerlei zorgen. Eerst waren dat de faillissementen van First Brands en Tricolor in de VS. Dat waren twee grote bedrijven, allebei toevallig één auto-onderdelen. Ander was een autolener, om het zo te zeggen. En daarna kwamen softwarebedrijven. En toen verscheen een artikel op Bloomberg dat er in deze private credit fondsen iets van 20% tot 30% of iets dergelijks, dat weten we eigenlijk niet, van deze fondsen gevuld zijn met leningen aan softwarebedrijven. Want private equity, dat was software aan het opkopen. Dat was, 10 jaar lang kon je als stagiair bij private equity naar je werk fietsen en lachen naar huis gaan. SaaS, software as a service, voorspelbaar. Je drukt op een knopje, vermenigvuldigt het, weet je wel. Dat was het idee. Alleen toen kwam Anthropic. En toen bleek dat software ook wel eens op een andere manier kan worden gemaakt, die misschien wel goedkoper is, om het simpel te zeggen. Daar zit weer een podcast in. Maar en toen dacht iedereen, ja, maar als heel private equity en credit vol zitten met software, en we zien die software aandelen op de beurs allemaal dalen, wat gebeurt er dan bij jou eigenlijk?
11: Tot zover op de radio. De tijd zit erop, we kunnen ook niks meer lenen. Maar we gaan natuurlijk gewoon door op de podcast. Dus wil je meer horen, ga dan even naar het grote plaatje in je podcast-app. Voor nu, dankjewel. Jochem Visser, ook namens Han en Edin. En tot de volgende keer. Dag.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen In het Defensief.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiezaad en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
4: Dat er heel veel geld aan defensie wordt besteed, dat weten we inmiddels wel. Maar waaraan en welke problemen zijn er nog? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
5: Hi.
4: Wat gaan we doen vandaag?
5: We gaan het vandaag hebben over cyberveiligheid. En we hebben daarbij een hele leuke gast, namelijk Jelle van Haaster. Hij is militair geweest en hij is nu onderzoeker en naar eigen zeggen enorm fan van AI. Genoeg invalshoeken dus om met hem in gesprek te gaan.
4: We gaan bespreken. Ja. Ik heb er zin in. Maar eerst eventjes, Ria, waar ga jij verder op letten deze week?
5: Ja, er zijn natuurlijk nog steeds twee grote thema's waar we allebei steeds op letten. En dat zijn Iran en Oekraïne. Ja. En dit weekend is het in beide gebieden weer losgegaan.
4: Gisteren hoorden we dat Rusland in de nacht van zaterdag op zondag de gevreesde Oreshnik-raket op Oekraïne heeft afgevuurd. Hoe heb jij dat gevolgd? Want jij zat te tikken.
5: Ja, ik had weekenddienst, Pinksterdienst helaas, was natuurlijk prachtig weer. En dat was toch wel weer een schok, ook al was het alweer tussen aanhalingstekens de derde keer. Dit is toch een hele heftige raket en toch weer een volgende escalatie. Want dit is een raket die kernkoppen kan dragen, die supersnel is en daarmee niet te onderscheppen, bijna. En vrijwel loodrecht naar beneden valt. Dus en hij heeft ook nog 6 koppen die op andere gebieden kunnen neerslaan. Dus hij kan een vrij groot veld bestrijken. En dat is ook een boodschap aan Europa eigenlijk van: kijk, deze raket die kan ook jullie halen. En pas op met wat je doet in Oekraïne. En dat hebben ze natuurlijk ook gezegd. Ga daar weg. Ja. Haal je diplomaten en burgers daar weg. Want
4: we gaan door. En dit werd ook echt gezien, ook door de meeste defensie-experts, als een waarschuwing.
5: Ja, dus dat wordt deze week weer wat, vrezen we, hè?
4: Ja, de Europese leiders die reageerden hier ook wel geschokt op. Macron die sprak van een vlucht naar voren die de impasse van de Russische agressieoorlog markeert. Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, die heeft ook gereageerd. En Kaya Kallas, de hoogste diplomaat van de EU, die veroordeelde het gebruik van de raket. Dus er werd veel op gereageerd. En ik verwacht ook dat het deze week nog wel onderwerp van gesprek zal blijven. Zullen we naar onze gast gaan? Of heb je nog iets over Iran te zeggen?
5: Nee, laten we die wanhopige dingen maar laten we daar maar mee ophouden. Ik had weekenddienst, ik mocht opschrijven. Eerst is bijna vrede, toen toch niet. En inmiddels zijn er weer aanvallen geweest. Dus ook daar gaan we het volgende week gewoon weer over hebben, denk ik.
4: Terwijl ik toch gewoon in de zon zat. Maar goed, dat even terzijde. Onze gast, je hoort hem al even lachen. Dat is Jelle van Haaster, universitair hoofddocent cyberoperaties aan de faculteit Militaire Wetenschappen. Welkom.
6: Thanks.
4: Op de Nederlandse Defensieacademie dus, in Breda. We hadden vorige

0: week al je collega's te gast. Waar hou je je op dit moment mee bezig?
1: Ja, dus in de functietitel zit inderdaad cybersecurity en cyberoperaties. Dus dat gaat over defensief computers veilig houden, maar ook offensief. Kun je ze hacken, kun je ze daarmee of via dat ook beïnvloeden. En natuurlijk gaat het ook heel veel over nieuwe technologie, want cybersecurity verandert heel snel. En dat komt eigenlijk door al die leuke, waar ik inderdaad heel enthousiast over ben, nieuwe technologieën zoals drone, generatieve AI.
0: Misschien moeten we het eventjes de termen duidelijk krijgen. Wat versta je onder cybersecurity in het militaire domein?
1: Ja, dus cybersecurity hebben we echt 10 jaar over gedaan, hè, in de militaire wetenschap om te definiëren wat is cyber. Dus ik ga het heel kort
0: houden.
1: Heel kort
0: het theoretische framework, toch?
1: Ja, nee, zeker. Dus voor militairen hebben we het lekker makkelijk gehouden, hè. Dus we tekenen gewoon 4 laagjes eigenlijk die bij cyberspace horen. En dat gaat over cyberpersona's. Dus social media, jullie socials, ja, digitale reflectie online. Het gaat over de software. Wat mensen vaak een beetje spannend vinden. Dat zwarte scherm, de software. Niet de eentjes en nulletjes, maar de codetaal. En vervolgens gewoon de fysieke laag. Dus je router in je meetkast, je gsm-mast. Dus eigenlijk gewoon fysiek, software en socials.
0: Ja, dus dat verschilt eigenlijk niet zoveel in het militaire domein als in het civiele domein.
1: Nee, behalve dat wij dan nodig vonden om het zo goed te definiëren dat we nooit meer die discussie hebben van wat is dan cyberspace of wat is dan cybersecurity.
0: Ja. Ja, dat is goed. Je bent zelf militair of in ieder geval dat ook lang geweest. Welke ervaring heb je daar opgedaan die je meeneemt in je onderzoek nu?
1: Dat is een vette vraag. Die had ik niet over nagedacht. Wat je meeneemt? Nou, het is wel, als militair en helemaal militaire academie, dan heb je inderdaad ook wel dat je dingen aangeleerd krijgt, zoals een planning maken en weet ik veel wat. En een klein beetje discipline toch ook wel. En dat helpt wel heel erg bij onderzoek. Want onderzoeken kan enorm eenzaam zijn en zo. En af en toe loop je tegen, nou, het lijkt heel erg op journalistenwerk natuurlijk. Af en toe heb je een stuk waar je gewoon niet aan verder komt, waar je wel aan verder moet tikken. En eigenlijk zit er 1 ding in militaire academie lessen altijd. Durf om hulp te vragen. Ga met iemand sparren. Als je een deadline haalt, je mag ook soms tijd bijvragen en zo. Dus dat soort dingetjes doe je wel. Dus dan wat meer sparren met collega's, waar sommige academici misschien eenzaam op een hokje gaan zitten.
2: En op het gebied van cybersecurity, wat neem je daarvan mee vanuit je oude werkveld? Of was het militaire domein toen nog een soort van analoge boel?
1: Ja.
2: Ja, toch wel.
1: Ja, nee, zeker. Dus vandaar misschien dat ik daarom erover na moet denken. Want ik was de eerste die van de militaire academie rechtstreeks naar cyber ging. Dus dat bestond nog niet. Dus ik had een vaktechnische opleiding.
2: En we zijn nu in het jaar, even voor de luisteraars.
1: Dus zitten we in 2012. Dus
2: Oké.
1: Ja, zeker. Dus toen gestart met cybersecurity. En toen was alles in opkomst binnen Defensie, binnen de inlichtingendiensten. Defensie Cybercommando werd net opgericht. Dus een tijd van enorme bezuinigingen binnen Defensie. Dus de tanks werden opgeheven. Ja, dus die tijd. Ja.
2: En wat heb je toen geleerd wat je dan toch meeneemt? Of was het echt een soort van totaal onontgonnen gebied waar je in stortte?
1: Ja, zeker.
2: Toch wel?
1: Ja, en dus vandaar dat het veel meer zit op die softe dingen. Zoals hoe je omgaat met onderzoeken, hoe je omgaat met je eigen carrière. Dat als je een hobby hebt, ik vond programmeren altijd al leuk. En dan met name spelletjes en software en design dingetjes. En als je dan dus in dat jaar, dat zeg maar de tanks opgeheven werden, alle opleiding vol zaten, heb ik met name gewoon ook software gebouwd, data mining, de social media in kaart brengen. En dat je daarmee een soort van je eigen carrière. Want toen zei Defensie, hey, dit klinkt als cybersecurity. Want we hadden toen nog helemaal geen idee. Moest jij niet naar cyber toe? En toen ben ik dus zo in cyber beland. En nu is het 14 jaar verder.
0: Ja. En wat is er in die 14 jaar zoal gebeurd bij jou? Dus in jouw carrière?
1: Veel. Even kijken. Ik heb dus militaire academie gedaan. Ik zou naar de cavalerie, dus de tanks en de Fenix. Dus verkenning en zware systemen. En toen ben ik dus naar cybersecurity gegaan. En eigenlijk zie je dat cybersecurity binnen Defensie vanaf 2012 gewoon een enorme vlucht heeft genomen. Een Defensie Cybercommando is opgericht. Het Defensie Cybersecurity Center hebben we. Dus defensief is er heel veel gebeurd. En je zag eigenlijk de eerste jaren dat we enorm gingen centraliseren. Dat was toen nog het motto, hè? Daar hebben jullie het ook veel over gehad in de podcast. Mm-hmm. Het motto is centraliseren. Centraliseren is goedkoop. Maar het zorgt wel dat je minder slagvaardig en snel flexibel kunt handelen.
0: Ja, veel minder innovatief bent.
1: Exact, zeker. Dus dat hele push power to the edge, wat je nu heel veel generaals ook hoort zeggen, wat echt een goede slogan is, zeg maar. Dus iedereen gewoon lekker zelf kan handelen en zelf geld mag uitgeven aan vette nieuwe producten en drones en zo. Het is wel een klein beetje sturing natuurlijk. Maar wat je daar ziet is dat we het eerst binnen Defensie allemaal centraal hebben willen doen. Cybersecurity, dus Defensie Cybercommando was ervan en cybersecurity was dan centraal. Zie je nu met ook SEMA-eenheden bij de landmacht, eenheden die cyber doen bij de marine. Zie je dus dat we veel meer aan het decentraliseren zijn om cybersecurity voor iedereen beschikbaar te maken.
0: Ja, dus CEMA, dat is het cybersecurity bataljon van Defensie. Ook eerder te gast geweest hier in de podcast. Nu we het daar toch over hebben, hoe kijk je ernaar dat dat dus inderdaad nu een onderdeel is van Defensie? Is dat een goede ontwikkeling?
1: Ja, zeker. Er zijn een paar risico's aan natuurlijk. Want wat als iedereen gaat cyberen zomaar, zeg maar. Het is wel heel helder in Nederland. Als we vredesbedrijfsvoering hebben, dus we zijn niet in oorlog. Dan heb je gewoon wetten, regels waar je aan moet voldoen. En wil je goed worden in hacken, dan kun je heel veel cursussen doen. Uiteindelijk word je maar één manier goed in hacken en offensief optreden. Gewoon doen.
0: Ja.
1: Real life targets, dat doen. En die zijn er zat. Maar dan is het probleem dat als er eenheden bij de landmacht horen, en die kunnen niet zomaar inlichtingendienst gaan spelen. Daar hebben we weer andere wetten voor. Ze kunnen ook geen politie spelen. Dat is weer een andere wet. Ze kunnen niet zomaar security gaan doen voor 70.000 mensen. Dat is weer een andere wet, een ander stelsel. Dus dat maakt het wel heel lastig.
0: Ja, is er iets wat dan nog beter zou kunnen? Of is dit genoeg, dit bataljon?
1: Ja, dit bataljon is een hele forse eerste stap. Weet je? Het is best wel een huge ding wat daar in één keer staat. Dus dat is supergoed. Maar het is wel, ze moeten ook gaan trainen. Ja. Alleen mensen hebben heb je niet zoveel aan. Dus ze moeten gaan trainen, ze moeten gaan oefenen. Ze moeten ook op uitzending, ze moeten klaarstaan als we daadwerkelijk een klap ergens moeten uitdelen.
2: Of nou, is het niet de bedoeling bij Defensie dat je aanvalt? Dat je dus zelf, wat Rusland bij ons doet, van kabels doorknippen tot in systemen proberen te komen. Dat mag het leger niet zomaar doen. Hè? Dat is een NAVO-bepaling. Hoe probeer je dan toch klaar te stomen voor het moment dat er wel oorlog komt en dat eigenlijk onontkoombaar wordt?
1: Ja, en dus dat vind ik een heel mooie, en ook de podcasttitel natuurlijk in het defensief, maar vaak kun je wel iets doen wat offensief lijkt. Je kunt natuurlijk operaties draaien in Rusland. Ga je dat met je krijgsmacht doen? Ga je tanks daadwerkelijk de grens oversturen? Ja, waarschijnlijk niet. Maar hier kom je dat hele leuke spel over de gray zone, over inlichtingendiensten, waar we elkaar constant de pan uitvechten in de gray zone, in gray space, in het internet, zeg maar. En daar kun je dus wel dingen doen. Ja, en wij zouden dan niet snel een kabel doorknippen zomaar en daarmee heel veel burgers ook in één keer targeten of zo. Nee, natuurlijk, we zijn Nederland, we zijn NATO, we zijn EU. Maar toch, je bent niet machteloos. Je kunt zat met aan leuke.
2: Maar noem eens wat. Geef eens een voorbeeld. Wat kunnen wij doen?
1: Nou, ik denk bijvoorbeeld dat het heel interessant is in Rusland. Het regime, hoe het daar nu staat, die hebben natuurlijk nog steeds steun nodig van hun bevolking. Hun grootste angst van elke autocratische regime is je eigen bevolking bijna. Dat is waarom je zo repressief optreedt, ontzettend aan het onderdrukken bent. Zorg dat ze niet kunnen op de socials kunnen. En wat nu als je dat mogelijk maakt? Dus dat je zou mogelijk maken dat zij wel vrije nieuwsgaring doen, dat er toch wat bedrijven in de lucht blijven. Of gewoon voor zorgen dat zij het eerlijke beeld krijgen over wat er in Oekraïne aan de hand is. Dat zijn een paar interessante hackoperaties.
2: Het is eigenlijk meer propaganda via bijvoorbeeld Telegram-kanalen om daar een eerlijk verhaal in onze ogen te vertellen in plaats van de Russische propagandamachine.
1: Ja, dat is dan op één laag van cyberspace. Dus dat is dan tegen de socials, zeg maar, zorgen dat mensen de juiste nieuwsbronnen krijgen. Maar je zou ook daar kunnen hacken. En dat doen de IT-army van Oekraïne, doet dat ook veel.
2: Dus maar Oekraïne mag dat, want ja, die zijn in oorlog. Ja. Wij niet. Wij zitten in die grijze zone, zoals je zelf al zei. Hoe kunnen wij hacken?
1: Ja, wij mogen er niet. Er zijn allerlei manieren dat wij toch mogen hacken. Dus je hebt natuurlijk het artikel 100. Dus dat we het hele kabinet vragen van, mogen wij alsjeblieft gewapend geweld toepassen voor de krijgsmacht? Maar er zijn ook allerlei procedures. Je hebt de MKSO, dus de ministeriële kerngroep speciale operaties. Bij special forces, dus commando's, mariniers die we ergens heimelijk inzetten... willen we ook niet de hele Kamer informeren. Dus daar is een procedure voor dat je dat in een klein groepje doet. Inlichtingdiensten hebben ook zoiets. Dus je kunt het mogelijk maken. Je moet alleen even best wel volwassen strategisch nadenken van, oké, we gaan nu iets heel erg spannends doen. We gaan namelijk een activiteit uitvoeren in Rusland. Of we gaan een activiteit voeren ergens om Rusland heen. Het kan, maar het vereist wel gewoon inzicht of strategisch inzicht en het gewoon bestuurlijk lef dat je dit durft te sanctioneren. Dus toe te passen.
2: Het zit dus veel meer op dat spionagevlak eigenlijk.
1: Ja, op dit moment denk ik met name wel. Omdat exact wat jullie zeggen, het beeld van tanks of vliegtuigen die de Russische grens overvliegen is natuurlijk niet iets wat NAVO, een defensief bondgenootschap, in de media wil hebben.
0: Als je nu kijkt, we hadden het er net al even over, naar de oorlogen in Oekraïne, in Rusland. Welke toepassing zie je dan eigenlijk van die cyberoperaties, of in ieder geval waar jij onderzoek naar doet op dit moment?
1: Ja, je ziet dus wat hebben jullie het vorige week over gehad, is inderdaad, je ziet natuurlijk de Oekraïnse veiligheidsdiensten, inlichting en veiligheidsdiensten, hier massaal gebruik van maken. Of om inderdaad informatieoperaties te doen, of psychologische operaties tegen Russische militairen. Of inderdaad Russische, het Russische volk te targeten en die proberen informatie te geven. Maar je ziet inderdaad ook gewoon de uitvallen. Dus het begon 2022, en nog die avond, dat zeg maar alle satellietsystemen lagen plat van de Oekraïne. Dus KSAT, ViaSat, die uitval allemaal. Dat was zeg maar het soort van openingssalvo. En even later reden die T-72, al die tanks reden zeg maar binnen. Dus dat is zeg maar de start geweest. Maar de meest interessante les van Oekraïne is dat na dat eerste openingssalvo is het een hele tijd stil geweest. Dus toen was het ineens van, dit is gewoon weer een klassieke shooting war geworden met fysieke systemen.
0: Ja.
1: Waar is dat cyber, waar al die cyber-experts de afgelopen 10 jaar over hebben verteld van, de volgende oorlog is een cyberoorlog.
0: Ja, ja. Dus of in ieder geval hybride.
1: Ja, of een hybride inderdaad. En het heeft even geduurd voor het weer helemaal hybride was, zeg maar. Dus,
0: waarom is dat?
1: Ja, ik denk omdat je hetzelfde met wapensystemen, de missile math wordt ook wel genoemd. Als je een hele rij aan systemen hebt staan, dus raketten, je schiet ze af. En vervolgens heb je het probleem, shit, ik moet ze aanvullen.
0: Ja.
1: En bij raketten is het gewoon je ijzeren voorraad, de voorraad die je hebt liggen. Maar bij cyberoperaties betekent dat er heel veel mensen gewoon nieuwe operaties moeten gaan bouwen, opnieuw moeten gaan hacken en dat opnieuw allemaal op moeten zetten. En dat de verversingssnelheid daarvan gewoon heel, heel laag ligt.
0: Ja.
2: Lager dan het aanvullen van die raketten die nu bijvoorbeeld massaal boven Iran worden rechtgeschoten, lijkt me niet, toch?
1: Dat gaat ook niet al te rap, zeg maar. Maar het is wel wat beter planbaar bijna. Je doet een order en je krijgt te horen van, jij staat helemaal achteraan in de rij. Ja. Over 6 jaar ben je de eerste, zeg maar. Maar bij cyberoperaties is ook heel erg afhankelijk van, hoe goed zijn mensen? Hoe is je access? Hoe goed is de tegenstander? Dat is echt gewoon het spelletje in cyberspace.
0: En we hebben het even over Oekraïne gehad. Hoe zit dat in Iran? Kijk je daar ook naar?
1: Ja, deels. Dus meer gewoon op basis van open sources. De open informatie volgen. Ja, en Iran is gewoon een totaal ander iets. Want daar is het internet ook uitgegaan. Wat ook een heel interessant concept is. Dat zie je in Oekraïne en in Rusland weinig gebeuren. Dus begin van de inval in Oekraïne, dus full-scale invasion 2022, zag je dat ze heel even Oekraïns verkeer allemaal derouteerden naar Rusland.
0: Ja.
1: Maar dat zie je in Iran, zie je dat veel minder. Want daar heeft het regime 3 maanden geleden het internet ongeveer tot 99% gedegradeerd en nog maar 1% overgehouden. Dus dat doet wel iets met de cyberoperaties, denk ik, die in zo'n land draait. Want zonder internet is er geen cyber. Dus zonder internet, zonder connectiviteit heb je gewoon heel weinig cyberoperaties die je kunt draaien. Want hoe ga je je data uit Iran krijgen, maar ook voor Iran? Hoe ga jij nog je hackerprogramma draaien in de hele wereld zonder dat je die mensen nog kunt bereiken en het internet op kunt?
2: En ook, hoe beïnvloed je je bevolking, toch?
1: Ja,
2: om de oorlog te blijven steunen.
1: Ja, 100%. Ja. Zeker. Ja, en dus dan merk je, als je een regime met dan nog steeds allerlei fysieke controls in place heeft, zeg maar, dan kun je misschien veroorloven om te zeggen van, joh, we zetten het internet uit, want er komt meer slecht spul binnen dan het ons oplevert. Maar ja, als je dat niet hebt, zoals Oekraïne en Rusland, een heel relatief gedigitaliseerde maatschappijen, ja, dan heb je daar wel een issue mee, zeg maar.
2: Ja, en Venezuela had je ook nog iets over?
1: Ja, dus dat is wat we de faculteit militaire wetenschappen doen. We hebben ook gewoon tijd om te onderzoeken en dit soort dingen te volgen. Dus we zijn ook inderdaad naar Venezuela aan het kijken. Van hoe zag dat er dan uit? En daar zie je eigenlijk dat een...
0: De operatie van Trump die daar Maduro heeft gekidnapt.
1: Zeker. Absolute Resolve, toch, heet die volgens mij?
0: Ja, volgens mij ook.
1: Ja, een hele bombastische naam natuurlijk weer. Maar daar zie je inderdaad dat een land relatief dichtbij echt een superpower op dit moment, die het hele arsenaal heeft. Dus fysiek, vliegtuigen, schepen, drones. En daarnaast ook nog een keer cybertechnisch gewoon heel sterk is met hun diensten, hun NSA, hun National Security Agency, al die grote partijen die heel goed zijn in technologie. Hoe dan? Je kunt politiek alles van vinden van deze operatie wat je wil, maar ik kijk echt even puur militair technisch hierna. Ja. Dat je bijna de perfecte operatie kunt doen. Dus je kunt inderdaad met je fysieke special forces kun je naar binnen vliegen. Je kunt met cyber effecten die special forces ondersteunen. De lucht, verdedigingsdingen, niet die helikopters zien, maar dat er gewoon plat liggen. Je kunt op kleine stukjes in de hoofdstad kun je de elektriciteit uitzetten zonder daarbij de bevolking op een andere manier heel erg te treffen. Dus daarmee kun je, als je dat allemaal in huis hebt en je hebt ongelimiteerde planningstijd, kun je de perfecte operatie doen.
0: Ja, dus het is een interessante casus voor de studenten om naar te kijken. Weliswaar zeker, niet heel ethische kwestie, maar wel een interessant op militair gebied.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Je zei net eventjes dat de aanvullingstijd van dit soort cyberoperaties groter is dan, of langer is dan bij conventionele wapens, tenminste de meeste. Maakt dat het ook duurder? Of is het Hoe moet ik dat zien?
1: Alles binnen Defensie en alles binnen de militair industrieel complex is duur. Weet je, een F-35 is enorm
0: is duur.
1: Alles is duur. Dus ja. Nou, dat is ook die hele mishandeling met in Iran. Dat als wij een interceptor afvuren, zeg maar, dus een raket die een andere raket moet intercepteren. Ja, dat is al snel een ton of zo die daar wegvliegt. Of meer zelfs als het geavanceerde systemen zijn. Ja, als je het vergelijkt met dat soort bedragen, is cyber dan weer niet zo duur. Wat heb je ervoor nodig? Een paar teampjes van wat mensen. Het kan een team zijn van 20 mensen. Ja, wat kost dat nou op jaarbasis? Een keer 2 miljoen tot 4 miljoen of zoiets. Hmm. Dan moeten ze ergens kunnen zitten. Kantoorruimtes, totaal andere dingen dan bij al die andere fysieke wapensystemen. Dus het is niet per se heel duur. Het kost alleen heel veel tijd.
0: Ja, dat is het probleem.
2: En de ethische kwestie, want we hadden dit weekend zowaar de paus die zich druk maakte over AI. Hij wil dat
0: AI... Dat moeten we serieus nemen.
2: Dat moeten we serieus. Als de paus begint, dan weten we hoe rechtop gaan zitten. AI, zei hij, dat moet ontwapend worden. We moeten terug naar de menselijke maat. De mens moet altijd voorop blijven staan. En begrijp je zijn standpunt?
1: Ik vind het dan, ik hou ook heel erg van geschiedenis en dingen, maar heel interessant dat het weer dat en de katholieke kerk is die een kennisverspreidingsinstrument wil begrenzen. Het natuurlijk en best wat parallellen met de Gutenbergpress die de katholieke kerk zeg maar door heel Europa heeft laten vallen. Dat is ook niet goed afgelopen voor de katholieke kerk trouwens. Dus misschien dat de paus daar hier weer een beetje weerstand tegen doet. Ja, ik denk wel dat AI wordt nu soms door de techbro's gezien als iets wat iedereen over de hele wereld gaat helpen. Dat gaat er natuurlijk niet zo zijn. Net zoals het internet niet iedereen gaat helpen. Het gaat net zo goed polariseren als alle technologie die we nu hebben. En dat is af en toe wel dat soort van wordt gezien als dit gaat de grote helper zijn. En we gaan nooit meer moeilijke stukken hoeven te schrijven. En we gaan nooit meer hoeven leren. Want alles laten we door generatieve AI bouwen. Ja, dat is het niet. Dus de waarschuwing in die zin van hey, denk hier wel goed over na. Wat dit met je maatschappij doet. Want als je dit door gaat rechercheren. Je ziet de onderzoeken van Anthropic. Waar vooraanstaande researchers ook. Het gaat impact hebben op heel veel sectoren. Van juristen tot en met grafisch ontwerpers zie je nu al. Iedereen bouwt nu van die plaatjes die we allemaal herkennen op LinkedIn en de socials. Zeg maar van oké, dit is weer een GenAI plaatje met dezelfde kleurtjes. Ja. En een grafisch ontwerper die dan een beetje aan het huilen is in een hoekje. Dat iedereen nu zijn posters aan het maken is. Het gaat impact hebben. Er gaan sectoren gewoon wijzigen. Dus dat is een hele goeie om daar opmerkzaam voor te zijn.
2: En op defensiegebied, want we hadden natuurlijk laatste rel rond Mythos. Mythos van Anthropic. Mythos kan zwakheden in softwaresystemen vinden en eigenlijk dan heel snel en dan dus hacken. En het gevaar bestaat natuurlijk dat je ook militaire systemen kunt hacken, dat je daar makkelijk bij in kan en dat je dus de vijand, het zou makkelijk zijn voor als je de vijand wil onderscheppen, maar de vijand kan vervolgens ook onze zwakheden vinden en ons op die manier benadelen. Hoe zie jij dat?
1: Ja. Zeker, dus Mythos heeft dan heel veel media-aandacht, of in ieder geval heel veel aandacht gekregen in generieke zin. En dat kunnen die modellen eigenlijk al een beetje een hele lange tijd, zeg maar. Als je ze maar slim gebruikt. Met de juiste methode kon je dit al, zeg maar. Maar Mythos.
0: Het is nu onder de aandacht.
1: Het is nu onder de aandacht, en dat is een hele goeie. Maar het is niet zo dat als. Ik weet niet goed hoe jullie een hacker zijn, maar.
2: Helemaal niet, eerlijk.
1: Nee, maar als je dan in één keer Mythos krijgt, zeg maar, dat je kunt zeggen, hack de BNR nieuwswebsite, zeg maar. Dat gaat je niet in één keer lukken. Dus Cloudflare, een hele grote internetpartij, heeft laatst een blogje daarover geschreven. Die zegt van ja, wil je dit doen, heb je nog steeds 50 agents nodig. Dus allerlei softwarelaagjes voordat je in staat bent om dit op enige wijze goed in te zetten. Dus je merkt dat het, het gaat effect hebben, maar het is wel, wil je dit echt goed toepassen, moet je een hele strakke methode hebben hoe je dit inzet. Dus het is niet dat op dag 1 het hele internet in de fik staat.
2: Dat is dan een kleine geruststelling. Maar kun je nog wel uitleggen waarom je, als er toch gevaren zijn volgens mensen als de paus en Anthropic zelf, waarom je dan zo fan bent van AI? Waarom gaat dit ons op militair gebied toch helpen en niet alleen maar benadelen?
1: Ja, dus afgelopen jaar is altijd, je zit altijd te vechten tegen informatieovervloed. Je bent altijd bezig om de juiste beslissing te vinden. En het is niet een naald in een hooiberg vinden. Iemand heeft ooit gezegd, een naald in een stapel naalden vinden. Daar gaat het over. Dit is de informatiedichtheid van het moderne slagveld. Je hebt je drones vliegen. Je hebt je mensen in het veld. Je hebt allerlei elektromagnetische data die je terugkrijgt. Allemaal andere datatypes. Je hebt openbare media, je hebt de social media, je hebt je fysieke mensen met wie je praat, je patrouillerapporten, je sensoren op je systemen, je hebt die F-35 rondvliegen, een schip met enorme goede radar. Ja, hoe ga je hier nog sensemaking voor doen? En dat heb ik echt wel met de officieren die nu opgeleid worden. Er komt alleen maar meer bij militairen. Er komt altijd, die rugzak is de afgelopen jaren 60 kilo geworden. Er komen weer batterijen bij voor je wapensystemen. Er komt zoveel meer op een militair af dan vroeger. En daar kwam al heel veel op ze af.
0: Ja. Dus letterlijk.
2: Het was ook niet gezellig.
1: Ja, letterlijk en figuurlijk. Dus, en dat wordt niet minder complex.
2: Ja.
1: En dan denk ik, dit systeem is heel goed in synthese van data, samenvatten van data en structureren van data. Dan denk ik bij die drie dingen, dit is exact wat je in de rugzak wil hebben zitten. Die extra kilo die je dan toch bij komt aan een tabletje of een grote batterij.
0: Ja.
1: Die je er wel in wil hebben zitten.
0: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: sportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiezaad en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Nina van den Dungen.
5: Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rob die zit voor een paar dagen in Oekraïne. Ring Arendjan, die is er natuurlijk wel.
6: Ik leef.
5: Heel fijn. En Hugo is vrij. Dus ja, we moeten dit helemaal op jou hangen, Arendjan.
6: En Nina natuurlijk.
5: Ja, en onze gast, die ik zo meteen ga voorstellen. De Russische opmars in Oekraïne die is zo goed als gestagneerd. En ja, je weet natuurlijk, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Zo ook Poetin, die bezig lijkt met escaleren in zijn zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om de oorlog naar zijn hand te zetten. Op hetzelfde moment wordt er in Europa gepraat over hoe er met Moskou onderhandeld moet worden. Ook zagen we deze week weer een grote aanval op de regio Kiev, en er dreigen er nog meer. Dus dat doet ons de vraag stellen, hoe staan de Oekraïners ervoor? En daarom hebben wij uitgenodigd Jeroen Ketting, oprichter van hulporganisatie Lifeline Ukraine, voormalig ondernemer in Rusland en ook nog regelmatig in Oekraïne te vinden. Welkom Jeroen.
7: Dankjewel.
5: Jij bent 28 jaar lang ondernemer geweest in Moskou, klopt, in Rusland. Je had daar allerlei bedrijven, dat ging hartstikke goed. En toen werd het ineens 24 februari 2022, de invasie. Toen nam jij een radicaal besluit.
7: Ja.
5: Jij stopte met je werk in Rusland en je ging Oekraïne helpen.
7: Ja.
5: Waarom?
7: Je wordt dan 's ochtends wakker, hè? 'S ochtends vroeg, dat is 4 uur, 5 uur 's ochtends. En dan zie je van, hey, het is nu echt oorlog. Oekraïners zeggen overigens van, het was oorlog sinds 2014. Ja, maar toen was het echt de grootschalige oorlog. En dan word je wakker meteen met een soort van misselijkheid. Hè? Alsof je de dag daarvoor een slecht glas witte wijn hebt gedronken of zo. Of een soort kater hebt. Dan loop je dan de hele dag mee door. En dan moet je een aantal dingen doen. Je moet en crisismanagement plegen. Hè? Je moet je geld van de bank gaan halen. Hè? Dat is de Pavlov-reactie als het in Rusland crisis is.
5: Want jij dacht, er komen allemaal sancties. Rusland wordt de paria van de
7: ja,
5: Westerse.
7: Ja, absoluut. Weet je. En we gingen met mijn vrouw als mijn zakenpartner ook. Dus wij stapten in de auto. We gingen naar de banken toe. Geld ons cash van de bankrekening afhalen.
5: Ja.
7: En dan staan de bankmedewerkers van die bank staan in dezelfde rij voor het loket. Dus dan weet je van oké, dat is dan serieus. Dus aan de ene kant een stuk crisismanagement, een stuk een poging tot zelfbehoud. Tegelijkertijd, wij deden ook wat kleiner, op kleinere schaal zaken in Oekraïne. Tegelijkertijd was ik continu aan de telefoon met onze bevriende zakenrelaties in Oost-Oekraïne, in Mykolaiv bijvoorbeeld. In dat soort landen moet je altijd een persoonlijke relatie hebben om zaken te kunnen doen.
5: En maar, die had jij dus kennis, ja, en die kennis, en, vrienden misschien.
7: Ja, zeker,
5: ook wel?
7: Zeker. Een hele goede vriend, Andrei Sarakovikov in Mykolaiv. Ja, en dan zit je dus op die 24e. Met hem aan de telefoon. En dan hoor je voor het eerst in je leven. Hoor je. Boem, boem, pap, pap, pap, pap, boem. Op de achtergrond. En dan denk je van God almachtig, wat gebeurt hier nou?
5: Ja.
7: En toen zei hij. André zei tegen mij van. Ik wacht op Julia, mijn vrouw. Want zij is nu. Maandverband, luiers en eten. Naar de frontlinie aan het brengen. En die frontlinie lag toen halverwege Mykolaiv. En ik zei van, hey Julia, schat van een vrouw heeft hij. Maar ik zei van, daar heb je toch het Rode Kruis voor om dat soort dingen te doen. En toen zei hij van, er is hier niemand. En dat was het moment waarop ik zei van, oké, dan gaan we daar wat aan doen. En ja. Op 4 maart 2022 ben ik gaan fundraisen. We hebben zelf een behoorlijk bedrag op tafel gelegd. En op 13 maart hadden we de eerste vrachtwagens die Mykolaiv inreden. En we waren daar nog voor het Rode Kruis, voor de World Food Program, voor de UN agencies en
5: dan,
7: dergelijke.
5: Dan moet je dus ook denken aan die humanitaire middelen, zoals maandverband en luiers, of kom jij met hele andere zaken?
7: Nee, dat was het in het begin. Hè. Dus we hebben in totaal zo'n 112 vrachtwagens gedaan van 22 ton met professionele hulpgoederen. En dat gaat dan inderdaad van hygiënische middelen, levensmiddelen, emergency medicine, medische apparatuur.
5: Ja, gewoon het hoognodige.
7: Gewoon het hoognodige.
5: Ja, ja, maar dat deed jij vanuit Moskou. Dus dan ben je dan onder de radar bezig met Oekraïne helpen, terwijl je 5 kilometer van het Kremlin vandaan zit.
7: Dat heb je goed, inderdaad. Ik kon binnen een kwartiertje op mijn fietsje vanuit mijn appartement naar het Rode Plein.
5: Ik vind het vrij dapper.
7: En, ja, maar je begint dan. En ik had ook wel zoiets. Ik wilde ook wel eigenlijk een soort van middelvinger laten zien aan dat Russische regime. Ik voelde me ook echt genaaid persoonlijk.
5: Ja, waarom dan?
7: Nou ja, ik wilde nog Lavrov en Poetin geloven, die op 23 februari nog zeiden van, nee, we trekken al onze troepen terug naar het oosten, hè, van de grens met Oekraïne. Dit was een oefening. En ik deed gewoon een wishful thinking. En toen dus op 24 februari, de dag daarna, ze Oekraïne binnentrokken. Ik voelde me gewoon echt bedonderd. Een ander ding dat meespeelde is dat ik na 2014, dus annexatie van de Krim en de tragedische neerhalen van de MH17. Ik heb dat beleefd als misdadig, als tragisch. Ik was het eens met de sancties die het Westen op Rusland heeft gelegd. Maar ik ben wel doorgegaan met geld verdienen en winst maken. En het is me daarna. We hebben even in 2014 wat pijn geleden zakelijk. Daarna ging het weer als een tierenlier. En toen dacht ik op een gegeven moment van wacht even. Er zijn ook Westerse bedrijven die in Nazi-Duitsland door zijn gegaan met geld verdienen.
5: Dat wil jij niet zijn.
7: Dat wil ik niet zijn.
5: Ja, ja.
7: En dan is het van wat ga je dan doen als protest? Ja, weet je, als ik naar het Rode Plein was gegaan, zelfs al was het met een wit A4-velletje geweest.
5: Dan zat je nu in de bak.
7: Dan had dat 10 seconden geduurd en dan had ik 10 jaar in de bak gezeten.
5: Ja.
7: En toen dacht ik van, nou, dan ga ik het op deze manier doen. En dat ik geen angst had, afgezien van enkele momenten, om dat vanuit mijn appartement in Moskou te doen, dat had ook meer een beetje te maken met een soort van jongensachtige recalcitrantie. Dat is iets
5: ik zal je.
7: Ik zal je. En onder de rook van het Kremlin ga ik dit lekker doen.
5: Ja.
7: Uiteindelijk, ik ben mei 2023 ben ik voor het laatst in Rusland geweest, want ik moest nog terug om ook gewoon alle bedrijven te sluiten en handtekeningen zetten en notarissen en juristen.
5: Je bent daar dus helemaal weg.
7: Ik ben er nu sinds mei 2023 helemaal weg. Maar ik ben dus ook nog 8 keer het land in en het land uit gegaan. En heb je wel momenten dat je denkt staat er nu een vinkje achter mijn naam? Of niet? Ook dan weer, mijn vrouw die kreeg altijd, als we dan, want dan rijden met de auto van Helsinki naar Moskou, of van Moskou naar Helsinki, dat is de in- en uitroute. Mijn vrouw die kreeg altijd een migraine op weg naar die grens. En ik probeerde een beetje grapjes van te maken. Maar soms had ik van die momenten dat ik in bed lag, weet je, dan zo'n donker moment net voordat je gaat slapen. Sommige mensen hebben dan lichte momenten. Ik heb net voordat ik ga slapen altijd donkere momenten. En dan denk ik van, en wat als ik dan opgepakt zou worden. En dan probeer ik me dat voor te stellen. En dan begrijp ik dat ketting, zeg ik dan tegen mezelf, van die bravoure blijft dan niet veel over als je in Lubjanka, het hoofdkantoor van de FSB, voormalig KGB, in een cel zit en dan naar een of andere strafkolonie wordt gestuurd.
5: Ja.
7: Dan blijft er weinig stoers over. En dan heb je wel even dat het je op de borst slaat van angst.
5: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Nou is Rob daar dus net aangekomen in Oekraïne. Ja. Jij bent net terug.
7: Ja,
5: jij bent
7: woensdagnacht
5: teruggekomen.
7: Ja.
5: Wat? Je gaat daar nog met enige regelmaat heen, naar Oekraïne?
7: Ja, dus ik heb daar nu tijdens de grootschalige oorlog, ik denk zo'n 18, 19 maanden in totaal gezeten. Daar moeten we zitten, omdat wij doen humanitair werk in die frontliniegebieden van Oekraïne, in die frontliniegemeentes. We bouwen het werk vanuit het veld op, dus ik moet er ook zelf zijn. Dus ik ben daar nu zo'n 3 keer per jaar. De eerste jaren van de oorlog was ik daar om de maand. Dus ja. ik moet er wel regelmatig
5: Oké, maar dan, je zegt ook, je doet het echt het werk bij de frontlinie. Dus ja. Jij bent helemaal in kogelwerende vesten? Of hoe bescherm je jezelf?
7: Nee, dat moet ik enigszins nuanceren. Bij die frontlinie, daar kom je als burger kom je niet.
5: Ik hoop het niet.
7: Dat zijn de frontliniegebieden. Dus dan moet je voorstellen dat we zitten nu hier. Wat is het hier? Prins Hendrikplein, Amsterdam is het, geloof ik hier het adres.
5: Ongeveer.
7: Het vergis, ongeveer.
5: Prins Bernhardplein.
7: Nou ja, Prins Bernhardplein. En dan moet je voorstellen dat. Dat er in Alkmaar gewoon dik gevochten wordt.
5: Zover zit je er dan vandaan? Amsterdam,
7: Alkmaar, Zaandam, weet je, dat is dan een beetje hoe ver je er vandaan zit.
5: Ja.
7: Maar we zaten vorige week nog in Tjuhuyev. Dat is een klein dorpje waar we werken. Waar we ouderenzorg ondersteunen in de Kharkiv-provincie. En als dank hadden ze buiten tafel neergezet in de tuin, onder een afdakje. We zaten daar lekker te lunchen en dan in één keer hoor je een soort met geluid van de grasmaaier. Dan sta je allemaal even op, sta je zo te kijken, een Shahed-drone. En dan eigenlijk, dan zegt één iemand zegt dan van, maar hij gaat nu naar beneden. En dan binnen een seconde is het boom.
5: Ja.
7: En dat is dan ongeveer waar je het Capitol C-gebouw hebt. Hè. Dat is dan zeg maar, we zitten hier dus in Prins Bernhardplein. En zo'n drone die landt dan, wat is
5: kilometertje van je vandaan?
7: Nee, 300 meter van je vandaan. 300 meter, 400 Jeetje. Meter van je vandaan. Ja. En dat is wel, en dat geeft ook een beetje aan hoe die Oekraïners leven. Het is heel raar. Je zit dus met z'n allen te lunchen en dank je wel. En dan toasten. En je moet dan ook een glaasje harilka, de zelfgestookte drank, moet je drinken. Dan slaat zo'n drone in. Dan is er even een minuut rond die droneinslag. De voor en daarna is paniek. En daarna gaat iedereen weer aan tafel. En dan wordt er weer een glaasje ingeschonken.
5: Je gaat er dan niet naartoe om te kijken, moeten wij hulp bieden? Zijn er slachtoffers?
7: Nee.
5: Dat gebeurt dan niet.
7: Kijk, je ziet een grote zwarte rookpluim, zie je. Je bent bezig met je eigen dingen. De hulpdiensten die zijn er wel. Dus als ik daar naartoe zou gaan, dan is het een beetje warporn bekijken, zoals dat dan heet. En je loopt alleen maar in de weg. Dus daar ga je dan niet naartoe. En dan krijg je wel later van je lokale partners, die sturen dan een fotootje op je telefoon van dit is wat er gebeurd is. Maar dat is dan, dat betekent het om in zo'n frontliniegebied te werken. Dus het is niet direct. Hè, dit is niet, we zitten niet waar direct gevochten wordt, maar net de lijn daarnaast of daarachter. Wat het belang is van die frontliniegemeentes, is dat dat eigenlijk de tweede lijn van verdediging is. Hè, second line of defense tegen die Russen. Wat je ziet, alles dat iets positiefs heeft. Iedereen die iets positiefs heeft, is daar weg. Mensen die jeugd hebben, geld hebben, energie, gezondheid, ondernemerschap, die zijn daar weg.
5: Ja, of ze zijn naar het front. De
7: of ze zijn naar het front. Wat daarachter is gebleven is dus ouderen? Alle mensen die dat niet hebben.
6: Ouderen,
7: ziekeren, alleenstaande vrouwen met veel kinderen, mensen met psychische problemen, mensen met afhankelijkheidsproblemen, drugs, alcohol, ga zo maar door. En je ziet dat die infrastructuur daarop omvallen staat. En het is onze visie dat als in die frontliniegemeentes die infrastructuur, zeg maar het leven, verdwijnt, ja, dan is dat volgende gebied wat de Russen innemen. En het is onze missie daarin om te zorgen dat we op het gebied van kritieke infrastructuur, dus dat is warmte, gas,
5: water,
7: elektriciteit, op het gebied van zorg, dus dat is gezondheidszorg, tandheelkundige zorg, ouderenzorg, mentale zorg en mobiliteit, OV, dat we zorgen dat we die frontliniegemeentes overeind houden.
6: Jeroen, je stuurde een aantal interessante filmpjes op te laten zien. zien wat je dan allemaal daar doet. Dat is indrukwekkend. Op een gegeven moment liet je ook een soort heel klein dorpje zien, waarbij dan dus mensen die vluchten uit de bezette gebieden, ja, kunnen worden opgevangen.
7: Ja.
6: Daar lees ik altijd heel weinig. Hoeveel mensen vluchten er eigenlijk?
7: Ja, nog steeds. Hè. Nou ja, uit de bezette gebieden, dat is niet makkelijker meer om daar uit te komen.
6: Nee, dat begrijp ik.
7: In het begin was het anders. Dan had je van die checkpoints die dan op een gegeven moment open werden gedaan en dicht werden gedaan. En dan wist je dus ook. Dus wij bijvoorbeeld in Zaporizhzhia, de stad Zaporizhzhia, daar ondersteunden we een soort met grote tent waar vluchtelingen op opvang zat. En die kregen dan een berichtje van een checkpoint van er komen nu 20 auto's aan.
6: Ja.
7: Of er komen nu 100 mensen aan. Nou, dan werd alles in gereedheid gebracht, maar ook de veiligheid. Van Oekraïne, want al die mensen moesten, dat noemen ze dan filtratie, die moesten gefilterd worden. Hè, van ben je niet pro-Russisch, hè, ben je geen collaborant, ben je niet gevaarlijk. Nou, en die mensen werden dan opgevangen in tenten. We hebben nu in Zaporizhzhia, in de stad, hebben we een fysieke vluchtelingenopvang. Waar je dus die mensen binnenkrijgt. Ja, en dat zijn uit de bezette gebieden, dat kunnen tientallen per week per maand zijn. Dat zijn er niet zo heel veel. Maar
5: het gros is al weg, hè?
7: Nou ja, het gros is al weg of komt niet meer weg.
5: Ja.
7: Wat je ziet, het grote probleem is dat het gevaar, dus het frontliniegebied verbreedt zich door die drone-technologie. En dat zie je dus dat wat 10 kilometer is in de winter, dat wordt in één keer 20, 30 kilometer in de zomer, omdat die arcus langer meegaan met het warme weer. Dus je ziet heel veel mensen die wegtrekken uit gebieden waar het gewoon echt niet meer leefbaar is. En wat je ook ziet, is dat de bijvoorbeeld neem de provincie Sumy, de provincie heet daar Oblast, die heeft ongeveer 564 kilometer grens met Rusland. En wat je daar ziet, is dat de Oekraïners zelf steeds grotere gebieden gaan evacueren. Dus in het begin was het, 4 jaar geleden kwam ik nog 500 meter van de Russische grens vandaan.
6: Ja.
7: En dan zei zo'n burgemeester die je dan daar liet zien wat we daar moesten gaan doen. Zei van, nu moet je even een stapje naar achter doen, achter gebouw, want anders zit je in het schootsveld van de Russische snipers. Dus dan doe je, ik ben maar een heel braaf Nederlands burgertje, dan doe je wel dat stapje naar achter. Die gebieden, daar kom je nu niet meer. Toen werd het 2 kilometer, een hele band langs 564 kilometer, ja, wordt dan geëvacueerd. Nu is dat zo'n 10 kilometer waar je niet meer kunt komen.
6: Ja.
7: En dat zijn ook de mensen die vluchten voor het oorlogsgeweld. En dat zijn de mensen die niet het geld hebben om naar Europa toe te komen. Die mensen hebben niet eens het geld om naar Lviv, hè, naar West-Oekraïne toe te komen. Die mensen die maken een vlucht van 10 kilometer, 15 kilometer.
6: Ja.
7: Dat zijn ook allemaal, het zijn allemaal rurale gebieden. Het zijn hele arme gebieden. En dat zijn dus ook mensen die heel erg verbonden zijn aan hun huis, aan hun moestuintje, ja, aan het varken.
6: Er zijn er ook vluchtelingen die van verder komen, die vertellen wat er gebeurt onder die bezetting. Daar lees ik af en toe artikelen over.
7: Dat ja, die heb je ook. En dat zijn tragische verhalen.
6: Ja.
7: Dat zijn vreselijke verhalen van enorme risico's. Enorme mishandelingen.
6: Ja.
7: Je hoort verhalen van de martelingen. Je hoort verhalen van de verkrachtingen. Je hoort verhalen van het volledig ontbreken van welke vorm van zorg dan ook. En wat wij zien is eigenlijk dat de meeste vluchtelingen die wij opvangen, hè, bijvoorbeeld in Zaporizhzhia, maar ook dat filmpje wat je zag.
6: Ja.
7: Dat is een plaatsje Tavriske. Je kan het opzoeken. Dat is in de provincie, in de oblast Gerson. Dat zijn geen. Daar is niks romantisch aan. Dat zijn geen mensen waarvan je zegt van, nou, dan gaan we dan vanavond nog even een vrijdag. Het is nu vrijdag, hè, dan gaan we nog een vrijdagmiddagborreltje mee doen. Nee, dat is echt de meest kwetsbare laag van de samenleving. En dat zijn mensen met psychische problemen. Dat zijn mensen met disabilities. Dat zijn mensen met allerlei soorten problemen. En dat is wat je daar nu opvangt. Maar bijvoorbeeld ook zo'n dat Tavriske, dat filmpje wat je zag. Die opvang die we daar doen, ja, die moet binnenkort ook weer weg. Ook omdat die drones daar alweer een gevaar gaan vormen. En dan zie je dan weer verschuiving van die mensen. Maar die mensen die verschuiven iedere keer stapje bij beetje. Want die hebben niet het geld om in Lviv, wat een relatief dure stad is voor Oekraïners, laat staan in Kiev, om daar überhaupt een appartement te huren of daar terecht te komen.
8: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
5: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein in de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Maar we moeten het vooralsnog even zonder Rob doen. Want die zit in Oekraïne, is daar lastig bereikbaar. Ik ben Nina van den Dungen. We praten met Jeroen Ketting van Lifeline Ukraine. Jeroen, de laatste tijd lezen wij berichten dat Oekraïne nu eigenlijk de initiatiefnemer is aan het front. Dat de Russen het echt heel zwaar hebben en dat ze nauwelijks nog grondgebied veroveren. Hoor jij bij de Oekraïners optimisme hierover? Merk jij daar toch iets anders dan misschien een jaar geleden?
7: Optimisme is in die context een woord wat er eigenlijk geen plaats hoort te hebben, of wat geen plaats heeft. We hebben het ook vaak over de resilience, de veerkracht van die Oekraïners. Ja. Dus ze ervaren dat zelfs niet als veerkracht, als resilience. Het is meer standvastigheid.
5: Overleven ook.
7: Het is meer overleven. Ze zeggen van ja, jullie in het Westen zeggen altijd van ja, we zijn zo resilient en we doen het zo goed. Maar daardoor schuif je eigenlijk een beetje de verantwoordelijkheid van je af als Europa. En zeg je eigenlijk van Oekraïners, jullie kunnen het bijna zelf wel oplossen.
5: Jullie zijn zo sterk.
7: Je lost het zelf wel op. Dus daar zijn die Oekraïners meer en meer gevoelig voor. Ik heb daar ook veel gesprek over gehad tijdens de afgelopen weken dat ik in Oekraïne was. Tegelijkertijd is het zo dat met die in die 51 maanden oorlog, de type oorlogsvoering, dat weten ook alle luisteraars wel, enorm is veranderd naar die drone oorlogvoering. Dat zijn landdrones, zeedrones, luchtdrones, ga zo maar door. En daardoor hebben de Oekraïners wel inderdaad een regelmatig een overwicht op de Russen. Tegelijkertijd wat je hoort van de serieuze, het zijn allemaal serieus, maar van de Oekraïense militairen of van officieren, die zeggen van het is wel haasje over. Dus wij komen met iets nieuws en dan komen de Russen weer met iets nieuws.
5: Ja.
7: Dus het is niet zo dat het katten in bakkie is voor... voor de Oekraïners.
5: Nee, en maar zij zien wel dat ze de overhand hebben.
7: Daar zijn ze voorzichtig in, om dat te zeggen. Maar in principe is er iets aan... het is beter dan ooit tevoren, laat ik het zo zeggen. De positie van de Oekraïners aan het front. Ze zijn daar ook heel bewust mee bezig. Omdat Oekraïners zeggen van... vroeg of later komen er natuurlijk onderhandelingen. De startpositie van die onderhandelingen die wordt op het slagveld bepaald. Dus hoe sterker Oekraïne nu staat, hoe sterker de positie van Oekraïne in die onderhandelingen is.
5: Ja.
7: Daarbij is het zo dat dit nieuwe soort oorlogsvoering... daarbij heeft eigenlijk Oekraïne een voordeel ten opzichte van Rusland. Rusland is een heel monolithisch land. Hè, en dat zagen we ook in de Tweede Wereldoorlog, kan massaal enorme dingen doen. Maar is Rusland niet flexibel? In Rusland betekent het individu helemaal niks.
6: Gecentraliseerd.
7: En Oekraïne is vanwege de hele historie...
6: decentraal.
7: En je had daar hetmannen bijvoorbeeld. Hè. Je had in Rusland had je de tsaar, de vertegenwoordiger van God op aarde. Die bepaalde alles. In Oekraïne had je hetmannen die ook gewoon weggestemd konden worden. Dit nieuwe soort oorlogvoering is een decentrale, hele flexibele, hele actieve vorm van oorlogsvoering. Waarbij je inderdaad gewoon lokaal beslissingen moet kunnen nemen. Oekraïners kunnen dat. In Oekraïne, een Rus ziet zich als een onderdeel van het collectief.
5: Ja.
7: Kuddedier.
5: Ja.
7: De Oekraïner, daarom is het in Oekraïne ook al 30 jaar sinds... in de post-Sovjet-tijd is het politiek natuurlijk een chaos daar altijd geweest. Maar de Oekraïner ziet zich als individu. Bijvoorbeeld in de economie zie je terugkomen dat... het MKB in Oekraïne nog steeds zich op de een of andere manier ontwikkelt. Het is wel, het gaat niet goed met de economie, maar je ziet dat boekenwinkeltjes, cafeetjes, barista-tentjes, kleine boutique-hotelletjes, discotheken, dat blijft zich openen.
5: Ja.
7: Natuurlijk de defensie-industrie, dat zijn allemaal hele kleine bedrijfjes. Maar het zijn er heel veel. En in Rusland heb je dat niet. In Rusland bestaat het MKB in de middenklasse, die bestaat niet meer. En dat zijn echt essentiële verschillen tussen Rusland en Oekraïne, waardoor Oekraïne ook de komende jaren in dit soort oorlogvoering wel het initiatief. De overhand wil ik niet zeggen, maar in ieder geval heeft Oekraïne het initiatief.
5: Ja, ja.
7: Tegelijkertijd hoor ik van de veiligheidsdiensten in Oekraïne dat de Russen een plan hebben om de horizon van de Russen voor die oorlog ligt in 2032. Nou, en Russen zijn wel langetermijn denkers.
5: Ja, en precies wat ik eerder zei, een kat in het nauw, hè, die gaat rare sprongen maken. Je ziet nu dat Poetin eigenlijk, zo lijkt het althans, manieren zoekt om te escaleren. Hij betrekt Belarus. Trekt hij er nu bij. Ja, we hebben heel veel drones vanuit Oekraïne, die komen nu op Belarus, dus wij moeten daar eigenlijk ingrijpen en dan kunnen wij vanaf dat grondgebied Oekraïne op een andere, in een andere flank gaan raken. Hoe groot acht jij de kans dat het inderdaad dat die oorlog zich op die manier gaat verbreden?
7: Kijk, Otto von Bismarck heeft ooit gezegd dat Rusland is nooit zo sterk, nog zo zwak als het lijkt. En in de 28 jaar dat ik in Rusland heb gewoond en gewerkt, en ik had altijd een haat-liefde verhouding met het land, maar ik ben meerdere malen ben ik verrast geweest. In augustus 98 had je de grote roebelcrisis, de bodem viel onder de economie van Rusland uit. Begin 99 is de grootste periode van groei van Rusland ooit gekomen met tot 2007, toen de olieprijs $147 per barrel was. Dat vergeten we altijd. Hè. We denken nu dat die heel hoog is, maar hij is nog veel hoger geweest. Nou, dus Rusland is nooit zo sterk of zwak als het lijkt. Dus Rusland komt altijd weer met een verrassing om de hoek. Vaak een vervelende verrassing. Tegelijkertijd hoor je van de Oekraïners dat de fortificaties, de defensiewerken, daar in Chernihiv, dat is de provincie die grotendeels grenst aan Wit-Rusland, die zijn zo sterk dat veel Oekraïners zeggen, militairen zeggen, laat ze maar komen, dat wordt een meat grinder. Dat wordt een gehaktmolen, gehaktmolen daar. Ze hebben ook al, de Oekraïners hebben ook al gezegd van oké, we hebben nu al 500 doelen in Wit-Rusland vastgesteld. Dus op het moment dat er één legerlaars over de grens gaat, dan gaat hun een druk op de knop en dan gaan die 500 drones die gaan naar die doelen toe. Dus wat de dreiging, men is daar niet zo heel bang voor. Ik denk de grote angst die Oekraïners hebben, in het kader van die oorlog en het kunnen weerstaan van de Russische agressie, is van hoe lang kunnen we dit nog volhouden? En hoe lang worden we nog gesteund door de EU? En als ik ik zeg dan in Oekraïne wat ik onbegrijpelijk vind van de Europese Unie, is dat we niet nu gewoon vandaag beginnen met een soort van Marshallplan. Hè. Het Marshallplan kostte de Amerikanen in de tijd 5% van hun bruto nationaal product.
5: Ja, was het wederopbouwtraject.
7: Een hele opbouwtraject. Ja. Dat heeft uiteindelijk maar 3% bijgedragen aan het bruto binnenlands product van de Europese landen. Toen hadden we nog geen EU, maar van de Europese landen. Het bruto binnenlands product van de EU nu is 23 triljoen. Als we 1%, dus niet de 5% die Amerika deed met het Marshallplan, maar als we 1% opzij leggen voor Oekraïne en zeggen van oké, dat kun je krijgen elk jaar voor de komende 10 jaar, dan heb je het over 230 miljard. Ja. Dat is meer dan het hele Oekraïense bruto binnenlands product. Dat is meer dan 2 keer hun hun overheidsbudget. Op het moment dat wij zeggen van jongens, dat gaan we gewoon de komende 10 jaar doen, dat is eigenlijk de beste veiligheidsgarantie die we aan die Oekraïners kunnen geven. En dan gaat Poetin zich achter zijn oren krabben. Wat je overigens ook ziet, is dat de elite in Rusland is zich al achter de oren aan het krabben, want het gaat in Rusland gewoon echt niet goed.
5: Op de radio ronden wij af, maar in de podcast gaan we nog door natuurlijk met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinindewijk.nl of naar uw favoriete podcast-app. Dit was weer Boekestein in de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jeroen Ketting van Lifeline Ukraine en een heel fijn weekend.
8: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen BNR Beurs.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid. Onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
5: Hartelijk vrijdag allemaal, goed dat je weer met ons bent op deze vrijdag 29 mei. De dag dat we leren waarom de AkzoNobel-directie zo graag een fusie wil.
6: De AkzoNobel-top maakt een salarissprong van soms miljoenen euro's per jaar als de mensen die voorgestelde fusie met de Amerikaanse Exalta doorgaat. Zo is de bedoeling dat het salaris van de CEO, Greg Poux-Guillaume, wordt verhoogd van 7,6 naar 18,3 miljoen euro per jaar.
5: En dan hebben we het ook over het aandeel Dell dat verdient heel veel aan AI-servers.
7: That revenue just in that group alone is basically triple what it was a year ago. And of course Dell, one of the big beneficiaries of the AI build-out.
5: Er gebeurt iets bizars. Het aandeel is sinds 2018 niet zo extreem gestegen als nu. Deze aflevering hoor je er alles over. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden, de man achter Markets Are Everywhere en analist bij eToro. Welkom.
8: Goeiedag.
9: Goed dat je er bent, Jean-Paul. Ik wil starten met SpaceX. Ja, hoofdstuk 1800 in de soap rondom de beursgang. En over 1800 gesproken, dat is de nieuwe waardering voor het ruimtevaartbedrijf. SpaceX verlaagt namelijk net voor de beursgang de waardering van 2000 naar 1800 miljard dollar. Meldt persbureau Bloomberg dat met de ingewijden sprak. Ja, die bronnen zeggen dat de verwachtingen wat getemperd zijn. SpaceX is wat meer teruggekeerd op aarde, zou je kunnen zeggen. Nadat ze gesprekken hebben gevoerd met adviseurs en beleggers. De waardering is dus lager, maar Elon Musk en zijn bedrijf zouden nog steeds wel hetzelfde bedrag op willen halen, namelijk 75 miljard dollar. En dat zou toch echt een ongekend bedrag zijn voor een IPO. En dan is aan jou de vraag, Jean-Paul. 1800 miljard, is dat een realistische bedrag voor SpaceX?
8: Ik moet zeggen, wij zijn vanuit eToro zijn wij nu een bank waar je kan inschrijven op die beursgang. Nou. Dus ik mag er niks over zeggen.
9: Je mag er niks over zeggen.
8: Tot de beursgang geweest is, moet ik mijn mond houden.
9: Nou ja, dat is voor ons wel slecht nieuws als jij tot de beursgang je mond moet houden. Alleen over dit onderwerp.
8: Ja.
9: Anders wordt het echt een hele korte uitzending als jij je mond moet houden, Jean-Paul.
8: Over dit onderwerp, ja. Omdat wij bij betrokken zijn bij die beursgang, heeft dat de prioriteit.
5: Nou, spannende tijden voor eToro dan. Spannende tijden ook voor Elon Musk en SpaceX. En ook voor zijn concurrent en uitdager Jeff Bezos. Want de laatste test van zijn Blue Origin raket verliep niet volgens plan.
10: Billionaire Jeff Bezos' space firm Blue Origin has blamed an anomaly after its new Glenn rocket exploded in a massive fireball during a hot fire test. Blue Origin has spent billions of dollars and roughly a decade developing New Glenn, which is an orbital rocket aimed at competing with SpaceX's Falcon fleet and its more powerful Starship.
5: Ja, het ging hier om een test van de raket zonder dat die echt van de grond hoefde te komen. Maar dat ding ontplofte in een spectaculaire vlammenzee. Er raakte niemand gewond, maar het kan wel impact hebben op de geplande maanreis volgend jaar van NASA, waar ook Blue Origin dan weer aan meewerkt.
9: Ik zit vandaag goed in de aanstaande beursgangen, want ik heb ook nog Anthropic voor je. Dat bedrijf blijft maar enorme bedragen ophalen bij investeerders. Dit keer gaat het om een bedrag van 65 miljard dollar, waardoor er een nieuw prijskaartje gehangen wordt aan het bedrijf. Dat is, hou je vast, 965 miljard dollar.

0: Dat is een flinke waardering voor de partij die AI-tool Claude in bezit heeft. Maar investeerders die staan echt nog steeds te dringen om geld uit te lenen aan dit soort bedrijven. Dat is wel één ding dat zeker is.
1: Ja, door naar de roddel van de week dan. Het ontslag van die BP-bestuursvoorzitter Albert Manifold. De oliereus die nam nog geen jaar na zijn aanstelling alweer afscheid van hem. Vanwege ernstige zorgen over toezicht en gedrag. En ja, journalisten die zouden geen journalisten zijn als ze de details niet zouden gaan uitzoeken. En dat is gebeurd. Korte samenvatting is eigenlijk dat hij niet echt een heel gezellig mens was. Zo komt de Financial Times daarmee dat verschillende aandeelhouders hem een uitdaging in de omgang noemen. Neerkijkend en arrogant zelfs. En ze zeggen ook dat hij bijna nooit tijd had om een afspraak te plannen. En dat terwijl die gekozen is om het vertrouwen van aandeelhouders te winnen. Dus dat werkt toch niet helemaal goed. Van één iemand lijkt hij in ieder geval wel het vertrouwen te hebben gekregen. Want volgens Reuters had Manifold namelijk in het geheim, zonder dat de rest van het bestuur het wist, ontmoetingen met activistische aandeelhouder Elliot.
0: Heb ik op de valreep toch nog een Nederlands aandeel voor je gevonden. En dat is Bauer Bam. Dat ging in de ochtend met zo'n 17% omhoog. En dat allemaal dankzij de analisten van ABN AMRO. Die zijn namelijk enthousiaster geworden over een bouwbedrijf. Gaven daarom Bam een koopadvies. En het zorgde er trouwens ook voor dat het aandeel Heijmans omhoog ging.
1: Straks hebben we het over Dell. Dat is niet meer die ouderwetse verkoper van PC's, maar verdient nu bakken met geld met AI.
0: En we hebben het over de bizarre week van Ferrari. Zelfs de Italiaanse regering bemoeide zich met hun nieuwe elektronische model.
1: Eerst AkzoNobel, want het blijkt dat er toch wat persoonlijke redenen zijn om een overname door Sherwin-Williams en Nippon Paint af te wijzen. Met name voor de CEO van Akzo, Grégoire Poix-Guillaume. In plaats van een dik 7,5 miljoen euro kan hij bij het gefuseerde bedrijf 18,3 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Daar kwam het FD achter en ook bij de Raad van Commissarissen gaan de beloningen stevig omhoog. Er is kritiek op het plan. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het te royaal en zegt dat hierdoor de directie wel heel graag voor die fusie wil gaan. En ook Riens Abma, directeur van Eumedion, die heeft kritiek.
2: Wat we met name vraagtekens bijzetten is dat volgens dit voorstel een groter deel van het totale beloningspakket minder afhankelijk wordt gemaakt van prestatiedoelstellingen. En aandeelhouders vinden het juist heel belangrijk dat er pay for performance plaatsvindt. Dat ligt nu op bijna 80%, dat je echt afhankelijk bent van het hebben van hele uitdagende prestatiedoelstellingen. En dat wordt nu minder. En dat vinden we een belangrijk nadeel van dit plan.
1: Is het terecht, Jean-Paul, dat die beleggersclub er vraagtekens bij zet?
3: Jawel, want het is natuurlijk, zoals het wordt gezegd, als je als bestuurder een belang hebt en jij moet dan met een voorstel komen. Dat wringt natuurlijk. Het zou tegengesteld kunnen zijn.
1: Ja, denk je dat dat hier ook het geval is geweest?
3: Het is blijkbaar zijn er ook andere bedrijven die bereid zijn om te praten. Die moeten nu zelf met een ander voorstel komen. Je had natuurlijk liever gezien dat het bestuur had gezegd van joh, we hebben alle opties goed bekeken. Dit, dat, dus en zo. En hier zijn we op uitgekomen. En ze hebben denk ik heel wat uit te leggen. Het wordt denk ik wel een lastig verhaal.
1: Het voelt een beetje alsof aandeelhouders best wel slecht gezet zijn hierin. Het bestuur loopt dan met die beloning waarschijnlijk weg. In plaats van dat aandeelhouders toch een stevige premie op hun aandeel hadden kunnen krijgen.
3: Het gaat eigenlijk te ver om te zeggen ze zijn slecht gezet, want dat weet je niet. Het is natuurlijk een markt waar ook door de concurrentie het allemaal niet zo hard groeit. Dus dat je op een gegeven moment gaat consolideren, dat is niet zo gek. Alleen of je nou de beste deal krijgt, dat is moeilijk te beoordelen. Dus wat nodig is gewoon transparantie.
0: Ja, je ziet het ook aan de reactie van aandeelhouders. In november werd die fusiewet aangekondigd. Toen is het aandeel alleen maar gaan dalen, volgens mij zo'n 8%. Toen werd het overnamebod bekendgemaakt. Er ging die koers met 20% omhoog. Oftewel, die aandeelhouders die hebben veel meer zin in deze overname dan in die fusie.
3: Ja, die denken er zit in ieder geval meer in het vat.
0: Ja,
3: dat is wat er wel uitkomt. Ja, kijk, de vraag is in hoeverre je dat tegen kan houden als ze de grote aandeelhouders mee hebben en ze hebben akkoord van een toezichthouder. Ja, dan is beloning voor het bestuur niet iets waarvan je zegt, nou, daar houden we het op tegen.
0: Mm-hmm.
3: En met stemming natuurlijk die er moet plaatsvinden. Maar we gaan het zien. Raar dossier is het wel.
1: Ja, wat kun je daar nou tegen doen? Ja, gaan praten met grote aandeelhouders en hopen dat zij ook meegaan.
3: Ja, niet zoveel. Je kan stemmen op de aandeelhouders. Je kan de beloning van het bestuur wegstemmen.
1: Ja.
3: De vraag is wat dat uitmaakt. Als het eenmaal een done deal is, zeg maar, dat ze de benodigde goedkeuringen hebben, dan wordt dat lastig. Maar je kan het via de publieke opinie, wat VEB en Eumedion doen, kan je natuurlijk nog wel wat druk op het bedrijf zetten.
1: Moet er ook niet eens naar die regels gekeken worden? Want ik kan me herinneren dat bij Just Eat ook zo'n ding was dat Jitse Groen dan een enorme bonus zou kunnen krijgen en dat daardoor misschien het ook wel aantrekkelijker was om zich
4: zelf te verkopen dan dat bedrijf in handen te houden.
3: Ja.
4: Valt daar nog trein te winnen?
3: Nou ja, ik vind het wel een goed idee. Kijk, het fijne van beursnotering is dat dingen transparant zijn. En dit is nou nog net zo'n hoek dat je zegt, nou, dat zou wel iets transparanter mogen zijn. Hoe dat van tevoren hoe dat in elkaar zit.
4: Wat het FD ook nog meldde is dat Axalta naast Axo met nog 6 andere bedrijven fusiegesprekken voerde. Waarin zij soms prooi, maar dus ook de jager waren. Dus eigenlijk concludeer ik dan, is Axo een soort afdankertje fusie ingegaan met Axalta?
0: 7e keus.
4: Nou goed, 1 van de 7 keuzes.
3: Ja. Oh ja, dat wist ik niet. Maar ja, daar geldt hetzelfde voor. Ja, daar zou je meer over willen weten hoe ze dan tot het plan gekomen zijn. Vanuit de Axalta-kant zou je zeggen, nou, dit was voor hun kennelijk de beste deal.
4: Ja, de beste deal. Ze kwamen in die fusie ook nog eens bekijkt af. Want Axo wilde eigenlijk nog een groter belang in het nieuwe bedrijf. Maar Axalta zou ze ook daar nog naar beneden gepraat hebben, omdat ze zeiden, we gaan hier geen terrein inleveren. De slechte dealtekenen stapelen zich hier wel een beetje op.
3: Het blijft een beetje speculeren hoe dat precies gegaan is. Maar dan wordt er dus wel gekeken, bijvoorbeeld met een beloning voor het bestuur om het door te laten gaan. En als je nou genoegen neemt, daar wat minder, dan doen we daar wat meer. Ja, dan kom je weer terug op punt 1. Gek is het wel.
5: BNR Beurs.
0: Gaan we door naar Dell. Dat verrast alles en iedereen met het afgelopen kwartaal. De omzet steeg met 88%, veel en veel beter dan verwacht, waardoor ze gelijk de omzetverwachting voor het hele jaar verhogen. Iedereen zag Dell als dat suffe ouderwetse bedrijf, maar het is nu on steroids door de AI-boom.
6: Somebody needs to build those servers that go into data centers to train all those models and deploy all the applications. And Dell, a lot of us think of as the kind of boring laptops and computers, but they've managed to really reinvent themselves as physical infrastructure providers for the AI boom. And so, you know, we're seeing some pretty comical revenue ramp here.
0: Dell zag de verkopen sinds 2018 niet zo hard stijgen als afgelopen kwartaal. En dat alles doet wat met de beurskoers. Het aandeel ging zo'n 35% hoger van start. Als Dell ook meer dan 30% hoger de dag uitgaat, is dat ook bijzonder. Want ook dat gebeurde sinds 2018 niet. Voordat we het over die records gaan hebben, Jean-Paul, eerst maar even, hoe verdient Dell precies dan aan die hele AI-boom?
3: Zij leveren, dat is een beetje achterhaald om te zeggen, maken alleen laptops. Zij zijn ook een belangrijke leverancier van die kasten waar die GPU's van Nvidia ingaan. Dus in een datacenter. Dat is tegenwoordig wordt dat zo ongeveer prefab gemaakt, zeg maar. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk, want daar moet alles aan kloppen. En dat doen zij ook.
0: Zijn ze onderschat de afgelopen jaren door beleggers?
3: Nou, dat weet ik niet. Maar wat er nu wel uitkomt, ze hebben natuurlijk een hele grote order gekregen van het Pentagon van 9,6, waardoor ze nu bij de resultaten zeiden dat ik geloof dat de omzet uit die datacenteractiviteiten is met 750% omhoog.
0: Ja, echt
3: dat gaat van iets van rond de 2, geloof ik, naar 16 miljard. Ja, had je dat kunnen zien aankomen? Nou ja. Als je Trump zijn True Social berichten had gelezen, die roept geloof ik al weken van, jongens, koop Dell.
0: Nou echt?
3: Ja. Oh, hij heeft zelf ook gekocht, een paar weken geleden.
0: Okay.
4: Dus in die zin dat
3: je denkt, nou ja, precies. Ik denk dat wel mensen daar een trackertje op zetten. Kijk, maar hoe dat zit, ja, er is volgens mij ook niemand die daar verder onderzoek naar doet. Maar ja, nu hebben ze dus 16 miljard. En ze zeggen, ja, wij denken dat het gaat doorgroeien naar 60 miljard. Ja, had je dat kunnen zien aankomen? Ja, misschien wel. Het is in ieder geval voor de Amerikaanse overheid. En Dell is ook nog een belangrijke leverancier van de supercomputer van Elon Musk. Mm-hmm. Die Dojo-dingen. Dus als die Terafab gaat uitbreiden en dingen, dan is Dell wel een partij om rekening mee te houden.
0: Wat me ook opviel in die cijfers, Dell doet het financieel heel erg goed, maar ze konden ook nog eens een keer de prijzen verhogen. Dat geeft wel echt hun kracht aan.
3: En dat maakt het helemaal bijzonder natuurlijk. Dat als je in bulk inkoopt, dan krijg je normaal gesproken een wat betere prijs, ja, zeg maar. Ja, en weet je, ik wil niet te veel de tour opgaan van allerlei conspiracies of zo. Dat is, maar Michael Dell is natuurlijk vanaf het eerste uur dat Trump president is geworden, heeft hij flink gedoneerd aan de campagne. En ook dat systeem dat iedereen in Amerika een eigen beleggingsrekening, daar heeft hij allemaal geld voor overgemaakt. Het lijkt wel een beetje.
4: Dus je wil niet speculeren, maar je zegt eigenlijk wel dat hij zich misschien een beetje heeft ingekocht bij Pentagon.
3: Dat het in ieder geval is, I scratch your back and you scratch mine, zeg maar. Ja. Maar dat neemt niet weg dat Dell gewoon qua kwaliteit van de producten gewoon duidelijk hofleverancier zijn bij heel veel datacenters. Wat nieuw, het is niet nieuw dat ze dat doen. Wat nieuw is dat ze nu hele grote orders hebben gekregen. Dat laat natuurlijk ook zien hoe groot het belang is dat er in de VS aan AI wordt gehecht.
0: Ze doen het goed, ze hebben de prijzen verhoogd. Kunnen ze nog een keer die prijzen gaan verhogen, denk je?
3: Nou ja, als het één keer kan, kan het nog wel een keer. Ik zit zelf meer te kijken van hoeveel vervolgorders kunnen hier nou nog achteraan komen. Ja. Als je, nou, ik denk dat er nog wel vanuit de SpaceX, TerraFab, Musk kant, zeg maar, wellicht nog wel wat kan komen. Er zijn natuurlijk weinig partijen die dit soort orders kunnen plaatsen. Want er worden al heel veel datacenters gebouwd en daar hebben we het niet in zo'n grote getalen gezien.
0: Ja, precies, want dat was gelijk de volgende vraag. Ze hebben aan het Pentagon een hele grote klant. Aan de Amerikaanse overheid is ook een grote klant. Op een gegeven moment, wat is dan nog de markt? Dat is dus een SpaceX of een Anthropic, weet ik veel wat.
3: Nou, in het buitenland. Kijk, het plan was natuurlijk in de VS om ook heel veel datacenters neer te gaan zetten. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, in Saudi-Arabië, in Emiraten, noem maar op. Die hebben ook wel de portemonnee om dit soort projecten te doen. Alleen ja, als het daar zo onrustig is, is nog even de vraag of iemand zegt, nou, dat vinden we nou zo'n goede locatie.
4: Ja, en dat is natuurlijk enorm, enorm grote vraag. Dan moet je heel hard gaan opschalen. Is Dell daar wel toe in staat ook?
3: Jawel. Want dat is wel weer het bijzondere. Het zijn superbelangrijke rekken, zeg maar. Maar ja, het zijn uiteindelijk wel rekken. Dus je zou zeggen, dat moet toch iemand anders in principe ook kunnen. Maar ja, wat je vaak ziet is, omdat ze zoveel haast hebben, dat als je dan eenmaal een setup hebt, een tekening hebt, de bouwtekening voor zo'n datacenter, en je zegt, joh, met hun werkt het goed. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij dat Vertiv, die de koeling doen. Ja, die worden ook nooit uitgedaagd of vervangen, omdat mensen zeggen, ja, never change your winning team. Mm-hmm. We zetten gewoon op allerlei plekken. Misschien kan je ook nog denken aan India, Japan, waar ze misschien ook dat nog naar willen exporteren vanuit de VS. En daar kan Dell ook allemaal op meeliften.
0: De goede kansen liggen dus buiten de VS, misschien zelfs wel in de ruimte. Want daar moet ook allemaal service komen, heb ik wel eens gehoord.
3: Ja, dat is wel een heel vooruitstrevend onderwerp voor BNR-beurs. Maar ik denk dat dat allemaal nog, laten we het eerst even kijken naar de komende 5 jaar. En dan zie ik de Dell-rekken nog niet zweven in de ruimte.
0: Nou ja, ik zeg het ook omdat ik dat niet las in de prospectus van SpaceX. Ja. Elon Musk wil dat allemaal
4: gaan
0: doen.
4: Daar mag hij niks over zeggen.
0: Nee, daar mag hij niks over zeggen.
4: Ja, jammer.
0: Hey, dit bedrijf was gisteren nog 200 miljard waard. Voor een onderneming die verdient aan AI is dat eigenlijk nogal een hele voorzichtige waardering. Open deur, dit kan nogal flink gaan toenemen.
3: Wat ik net gezegd heb, kijk, het is makkelijk. Het komt natuurlijk door de hele AI-ontwikkeling. Maar het is in die zin geen AI aan. Het is gewoon een leverancier van hardware. Dat is toch wat anders dan dat je een softwaremodel hebt wat de hele wereld op alle bedrijfs- en persoonlijke computers gaat gebruiken of zo. Zeg.
4: Mm-hmm. Ja. Ik vind het wel opvallend trouwens dat beleggers nu pas eigenlijk voor alles dat niet Nvidia of TSMC is aandacht hebben. Je zag afgelopen week ook Micron bijvoorbeeld en die Samsung en SK Hynix die enorm in waarde stijgen. Dat neemt nu pas echt de grote vlucht. Hoe kan dat beleggers daar zo laat pas achter komen?
3: Ja, omdat je hebt eigenlijk net zoals Nvidia zelf in mei 2023 een soort ChatGPT moment had. Hè. Toen kwam Jensen Huang opeens en zei, joh, ik ga 5 miljard meer omzet maken. Toen ging het op die GPU's. En nu is die eigenlijk zover dat hij dus ook wat hij noemt, die chips noemt hij al geen GPU's meer, maar AI-fabriekjes, wat daar allemaal in zit. Ja, daar komen dus nu echte grote bestellingen op door.
4: Maakt dat het ook gevaarlijk dat nu pas komt? Dat beleggers ja, die opeens misschien nu overal monsterwinsten in gaan zien als gevolg van AI en dat die misschien ook niet altijd er zijn?
3: Nou, het risico wat erin zit is dat er dus nu groeipercentages staan waarbij beleggers misschien te makkelijk denken, joh, dat kan ik de komende 5-10 jaar doortrekken. Ja, want je zou toch op een gegeven moment, ja, dat weten we allemaal niet, hoeveel dat er bij op een gegeven moment heb je misschien wel een soort capaciteit bereikt dat je zegt, nou, nu kunnen we voorlopig wel even vooruit.
4: Ja.
3: En nu wordt dat gedaan alsof dat oneindig ver gaat stijgen. Daar zit het risico.
4: Ja, en dan lijkt me dat iemand als Dell, die misschien niet de meest geavanceerde apparatuur maakt, dat die misschien wel het eerste bedrijf is dat niet vervangen hoeft te worden en dat dus in plaats van om de 3 jaar, om de 6 jaar een nieuwe verkoopgolf heeft.
3: Dat zou kunnen. En het eerste probleem wat al die partijen nu hebben, ook Micron en die andere die je noemt, die moeten zeggen, ja, gaan we nu de productiecapaciteit uitbreiden op de hoogte van de markt om nog meer te kunnen leveren? Want als wij het niet doen, dan doet iemand anders het, met het risico dat je dan dadelijk fabrieken hebt staan en dat die grote hyperscalers zeggen, nou, het is wel even genoeg. Ja, dat is lastig.
0: Tijd om even terug te blikken op de week. Eentje die begon met opvallend nieuws uit China en hun technologische achterstand op het Westen.
7: In terms of their ability to manufacture chips at the cutting edge versus TSMC, that crucial foundry, of course, that sits in Taiwan, that everyone from Apple to Nvidia are dependent on. Why are we saying they're closing the gap now?
4: Ja, en er was overname nieuws.
7: Uber has offered to take over Delivery Hero in a deal that could value the German company at about $11.6 billion. Uber, which already owns 20% of Delivery Hero, would have to pay about $9.31 billion under those terms.
0: Flow Traders had een minder leuke week. Het aandeel verloor bijna 20%, want het bedrijf blijkt toch een zorgkindje.
8: Flow Traders gaat hard onderuit op het Damrak na een kritisch rapport van ING. De bank denkt dat de huidige strategie van de flitshandelaar niet werkt en wijst erop dat er geen enkel doel uit 2022 nog is gehaald.
4: En de donkere handelsoorlogwolk dreef ook weer eens voorbij. Dit keer niet uit angst voor Trump, maar voor China.
9: China dreigt met harde maatregelen terug te slaan als de Europese Unie haar handelsbeschermingsmaatregelen uitbreidt.
0: Maar het was ook zeker de week van Ferrari. Het iconische automerk kreeg heel wat mensen op de kast door met een elektrische auto te komen.
10: This is Ferrari's first ever electric car, but it doesn't even look like a real Ferrari. What have they done?
11: Een Ferrari, ja, daar wil je natuurlijk een brullende 12-cilinder of 8-cilinder. Voor mij heb het een 6-cilinder met turbo's. Dat mag ook nog een plug-in hybrid zijn zoals tegenwoordig. Maar toch geen stille elektrische auto.
0: Ja, het ging mis. Beleggers vonden het niks. De beurskoers van Ferrari ging hard onderuit. Zelfs de Italiaanse regering moest reageren op de rel. Zo vond de minister van Transport het model verschrikkelijk. Het was, zei hij, het logo met het stijgende paard niet waard. Alleen de paus was enthousiast. Bleek naar een testrit in een witte Ferrari. En dus aan jou de vraag, ben je team paus of ben je team Italiaanse regering, Jean-Paul? Wat vind jij van het nieuwe model, de Luce?
3: Ik ben wat dat betreft ook conservatief. Dus Ferrari moet gewoon Ferrari blijven. Kijk, ik snap wel dat ze het doen, hè. Want ze hebben niet gezegd, we gaan dit op schaal. Dus ze zeggen niet, de elektrische Ferrari gaat de traditionele auto vervangen. Hè? Dus misschien is het wel een hele slimme PR-stunt wat ze hebben gedaan. Ze krijgen in ieder geval heel veel aandacht. Alleen de beurskoers, die reageerden er niet goed op.
0: Nee, ook wel echt een lelijk model. Er werd al de grap gemaakt, het is een beetje een Fiat Multipla, maar dan iets sneller.
3: Ja, misschien hebben ze toch het idee van we moeten dat laten zien dat we dit ook aanbieden. Zie je, er is geen vraag naar. En dus kunnen we terug naar de kernstrategie.
0: Een soort
3: bewijs.
0: Moeten
3: dit niet doen.
0: Ja.
3: Ja, ik weet het niet.
0: Wat we gisteren wel in één keer zagen, dat die koers toch omhoog ging. Omdat die topman zei, ja, wij krijgen best wel veel goede reacties toch erop. Als in, we merken dat er veel meer bestellingen worden gedaan. Kan dit dan toch nog een hit worden voor Ferrari?
3: Ik kan het je nauwelijks voorstellen, maar er is misschien een markt voor te vinden. Misschien moet dat wel in China. Dat is niet de grootste afzetmarkt voor Ferrari. Maar dat gaat natuurlijk helemaal elektrisch.
0: Ja.
3: Er zijn veel Chinese topmodellen. Waar men wel ook gewoon elektrische versies van koopt. Ja, misschien willen ze daar wel op mikken.
4: Dan is het wel fijn dat we racend het weekend ingaan. En om volgende week alvast een vliegende start te geven, heb ik nog de planning voor je. Deze week begint met cijfers van HP Enterprise, de zakelijke tak van het computerbedrijf. Niet het meest sexy aandeel, maar vergelijkbare saaie concurrenten als Dell en Lenovo wisten deze maand al spontaan te verrassen door hun aandeel in AI. Niet ondenkbaar dus dat ook HP dat overkomt. Beleggers rekenen er wel op. Het aandeel kreeg er dit jaar al ruim 60% bij, met een laatste zetje op de laatste handelsdag vlak voor die cijfers. Die komen er ook nog van cybersecuritybedrijf Palo Alto en warenhuisketen Macy's en van het CBS. Want de maand is weer voorbij en dat betekent een nieuw inflatiecijfer. En dan staan er verder nog een hoop aandeelhoudersvergaderingen op de rol, bij onder meer Netflix, Alphabet, Air France, KLM. En nog een interessante is die van OCI. Het bedrijf dat wilde fuseren met een ander bedrijf van zijn Egyptische meerderheidsaandeelhouder, maar de rest van de beleggers daarbij dan wel weer buitenspel zetten, totdat de rechter ingreep en de fusie tijdelijk blokkeerde. Toen doken er ineens allerlei lijken op uit de financiële huishoudingskast van het bedrijf en bleek het slechter te gaan met OCI dan vooraf bekend. Dit wordt dan weer de eerste gelegenheid waarbij aandeelhouders het bedrijf daarover kunnen bevragen.
0: Dit was de BNR Beurs van 29 mei. Een einde van de beursdag, van de beursweek en ook gelijk maar van de hele beursmaand. Wij danken Jean-Paul van Oudheusden, de man achter Markten Everywhere, analist bij eToro, maar natuurlijk vooral onze grote vriend van de show. Dankjewel, man.
3: Graag gedaan.
4: En jij bedankt voor het luisteren. Zondag zijn we er, zoals je gewend bent, weer met Beurs in Zicht. En dan wensen we voor nu een fijn weekend.
0: Maar zondag dan wel in de podcast-app. Hè? Niet dat mensen die de radio luisteren denken, ik ga zondag de radio aanzetten en hoor ik ze.
4: Heel belangrijk.
0: Want dan moet je echt gratis en voor niks abonneren. En dan
4: in je podcast
0: app. Podcast heb.
4: Of YouTube.
0: YouTube ook, ja.
4: Ja. Tot dan.
0: Doei.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Nationale Autoshow.
1: Ja, echt door een rivier. Gewoon harder. Blijft toch kleine kinderen, hè?
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
0: Elke vrijdag om 3:00.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:00.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij 2 steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De incidenten vonden kort na elkaar plaats. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Agenten bekijken of er een verband is tussen de 2 steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. In Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog. Een 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. In verschillende golfstaten zijn meer dan 1000 mensen opgepakt vanwege berichten op sociale media over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt Amnesty International. Volgens de organisatie werden mensen onder meer aangehouden voor het delen van filmpjes van aanvallen of berichten waarin steun werd uitgesproken voor Iran. En de politie doet onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam een persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten is een lokale bui mogelijk. Overdag is er een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts in de loop van de dag een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Kunstmatige intelligentie. Het is cruciaal, dat weten we allemaal. En voor het bedrijfsleven is dan wel het probleem dat het nog niet zoveel oplevert. Waarom moeten we dan toch doorpakken? En vooral, hoe moeten we dan doorpakken? Op welke manier gaat AI ons leven op zijn kop zetten? Zowel als mens, bedrijf en land. Daarover gaat het al de hele week in BNR's Big Five van de AI-revolutie. En vandaag sluit ik de week af met een graag geziene gast hier bij BNR. Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En tevens docent informatica op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. En daarbij heb je veel aandacht voor AI en de macht van Big Tech. Van harte welkom bij mij, want bij mij is het de eerste keer dat wij elkaar spreken. Superleuk. Eerst maar even, wat is de kern van jouw vak?
7: De kern van informatica.
6: En van didactiek vooral.
7: Van didactiek van de informatica. Dus didactiek van de informatica gaat heel erg over hoe leg je nou uit wat informatica is. Dat is eigenlijk mijn specialiteit. En dat gaat soms over hoe leg ik dit aan kinderen in de klas uit of aan studenten in de collegezaal. Maar zeker sinds ChatGPT opkwam gaat heel veel van mijn vakgebied over hoe leg ik gewone mensen, tussen aanhalingstekens, uit. Wat is eigenlijk een algoritme? Hoe werkt dat? Dat probeerde ik natuurlijk ook voor ChatGPT al. Sterker nog, toen belde ik ook altijd radiostations. Zei ik, mag ik iets vertellen over algoritmes? Want ik denk dat in de toekomst het heel belangrijk is dat iedereen weet wat algoritmes zijn. Dan heb je Hermans weer met de algoritmes. Zal wel. En nu opeens. Ja,
6: hebben we het er allemaal
7: heel
6: over.
7: Heel fijn. Maar nu ben ik dus heel erg bezig met hoe leg je dat eigenlijk uit? Hoe nemen we mensen mee? Zodat ze in ieder geval voldoende weten om te besluiten welke technologie wil ik in mijn leven? Wanneer wel, wanneer niet? Dus ja, dat is door ChatGPT ook mijn beroep een beetje veranderd. Ja. Omdat ik nu vooral daarover heb.
6: En jouw onderzoek, hoe ver reikt dat? Waar richt je met name op?
7: Nou, ik richt me dus heel erg op wat is eigenlijk informatica? Wie mag daaraan meedoen? Want ja, het is best een apart vakgebied. Heel veel vakgebieden in de wereld begonnen als, het waren alleen maar mannen, hè, dokters en advocaten. En heel langzaam kwamen daar ook vrouwen bij. Informatica is eigenlijk het enige vakgebied dat begon als een vakgebied voor 100% vrouwen. De allereerste programmeurs waren allemaal vrouwen die aan die computer zaten.
6: Dat wist ik niet.
7: Nee, dat weten heel veel mensen niet. Dat is niet zo vreemd. Toen werd het heel erg gezien als een soort secretaressenwerk. De mannen deden het denkwerk. Hoefden de vrouwen het alleen nog maar even in de computer te programmeren. Maar op een gegeven moment kwamen de mannen erachter dat programmeren, dat was ook leuk en uitdagend. En toen zeiden ze, dames, laten we ons dit toch maar doen. En toen is dat vakgebied helemaal vermannelijkt op heel veel verschillende gebieden. Dus alleen al die geschiedenis van dat vakgebied. En wat hoort daar nou eigenlijk bij? Als jij een app maakt voor iets, wat dat ook is. Mm-hmm. Funda of Tinder of zo. In hoeveel moet jij dan eigenlijk weten over dat domein? Over wat jij aan het maken bent? Moet jij goed begrijpen wat de huizenmarkt is? Hoe leer je eigenlijk de wereld om je heen zo kennen? Ja. Dat je het in de computer krijgt. Dat zijn allemaal vragen over wat is informatica.
6: We gaan straks ook uitgebreid praten hoe jij bent veranderd. Als je kijkt naar AI. Want dat staat deze week centraal. Maar eerst even kaderen. AI-revolutie. Ik heb het ook aan de andere gasten gevraagd. Zitten we inderdaad in een revolutie? En zo ja, waar is die mee te vergelijken?
7: Ja, dus het is heel ingewikkeld. Want wat betekent dan dat woord AI daar? Dat is ook een beetje een handige marketingterm. Voor heel veel mensen betekent AI nu ChatGPT of taalmodellen, misschien Gemini of Claude, maar dat in ieder geval.
6: Veel meer.
7: Maar dat is ook heel oud. Die term AI die komt al uit de jaren 50. En door die jaren heen heeft het altijd ook wel weer wat anders betekend. Dus wat betekent het nou? Ik denk zeker dat we nu op een moment in de tijd zitten dat taalmodellen, zoals meest bekend ChatGPT, die zijn heel erg de wereld aan het veranderen. Want op allerlei plekken waar we het nou willen en misschien soms ook waar we het niet willen, zitten die opeens in. En dus als je het puur hebt over de opkomst van die generatieve taalmodellen, dan is er veel aan het veranderen in de wereld.
6: Ja, kan je het met een revolutie vergelijken? Als je zegt, er verandert veel in de wereld, dan zeg je dus eigenlijk, we zitten wel in een revolutie, of niet? Ja,
7: ik vind het lastig. Ik vind het woord revolutie al heel moeilijk. Want wat is een revolutie? Maar vaak is een revolutie dat
6: De industriële revolutie hebben gehad.
7: Ik weet eigenlijk niet of we daar veel over weten. Zeiden mensen ten tijde van de industriële revolutie ook dat het een revolutie was. En waarschijnlijk zeiden ze ook op heel veel andere plekken. Kijk, we hebben ook de blockchain of bitcoin revolutie misschien gehad. En augmented reality met Meta en zo. Dus wanneer is iets nou een revolutie? Ik denk dat het de interessantere vraag misschien is. Waar is het allemaal? En het verandert de wereld zeker. Dus als je dat belangrijk vindt voor de definitie van revolutie, zeg ik, het is ontzettend de wereld aan het veranderen.
6: Ja, we kunnen nu niet meer de titel veranderen van deze week.
7: Want helaas.
6: De hele week al genoemd. Laten we er misschien even anders naar kijken. Je bent ook te gast geweest bij mijn collega Art. Dat was in 2023. Dat was een paar maanden na de lancering van ChatGPT. En toen zei je heel veel dingen. Maar onder andere zei je, het gaat heel veel veranderen. We kunnen onze ogen straks niet meer vertrouwen. Is dat nog steeds zo in jouw optiek?
7: Ik denk dat klopt, dat we daar al zijn. Dat er steeds, er was weer nepnieuws over politieagenten, ik geloof in Indonesië, in gala-jurken, die een arrestatie hadden verricht. Dat bleek dan weer AI te zijn. En dat is misschien nog een beetje grappig. Maar ook over echte foto's wordt nu getwijfeld. Bijvoorbeeld toen Trump Maduro meenam, kwam er een foto naar buiten dat hij geboeid in zo'n vliegtuig zat. En toen zeiden mensen, dat is AI. En we hebben gekeken met de algoritmes en het is AI. Wat bleek, dat was wel een echte foto, maar daar was dan een filter overheen gehaald. En dus een beetje opgepoetst met AI. Is dat dan nog een echte foto? Hoeveel mag je veranderen dat het een echte foto is? En ook bij echte foto's zullen mensen nu zeggen, maar dat is AI. Als Mark Rutte straks met weet ik veel wie op het WK voetbal achter de schermen wat leuks aan het doen is. Is het echt of is het niet echt? Dan kan hij zeggen, dat was AI hoor. Ja. Ik was het niet.
6: Dus dat is natuurlijk ook op een bepaalde manier beangstigend, als je niet meer weet wat je wel en niet kan vertrouwen.
7: Zeker.
6: Aan de andere kant zie je ook dat we allemaal weer dingen bedenken, dat we dat ook weer kunnen checken. Het is ook wel iets waar we dan weer op inspelen. We passen ons aan de tijd. Of is het toch iets waar we ons zorgen over moeten maken?
7: We passen ons aan de tijd en dat is goed. Ik denk dat ik zelf echt heel veel kritischer ben geworden, ook in mijn wetenschappelijke werk. Vroeger dan las ik een paper en dan staat daar bijvoorbeeld in een paper staat, dat andere paper van Janssen zeggen zus en zo. En vroeger vertrouwde ik dan wat er stond. Dat was misschien nooit een hele goede strategie, maar je moet ergens misschien een keer ophouden. Nu denk ik, ik ga het originele paper erbij pakken. Ik citeer het pas als ik zelf met mijn eigen ogen gezien heb wat daar staat. En dus het is goed, denk ik, dat mensen kritischer worden. Aan de andere kant, het kost ook heel veel tijd en energie. Ik wil graag dat ik de krant opensla en dat ik dat dan gewoon kan lezen en dat ik dat dan vertrouw. Want het is fijn als ik mijn vertrouwen uit kan besteden aan een redactie. Mm-hmm. Want als ik zelf iedere regel moet controleren, dan kom ik niet heel ver in die krant.
6: Ja, misschien is het ook wel weer mooi dat de media ook weer meer hun rol kunnen pakken. Hè? Dat je dus met AI heb je heel veel informatie, maar wil je echt weten hoe het zit, dan kijk je naar traditionele media.
7: Ja, dat zou een heel positief scenario zijn. Maar daar hoop ik heel erg op.
6: Ja, maar vind je dat te weinig gebeurt?
7: Ja, in welke zin? Dus mensen zitten enorm veel op social media. Jongere mensen, maar ook volwassenen natuurlijk, spenderen uren daarop en consumeren daar ook nieuws. Het zou goed zijn, denk ik. We hebben nu bijna sociaal media vrij mei achter de rug. Nog een paar dagen. Als meer mensen toch ook zouden denken, ik wil graag dat er goede journalistiek bestaat.
6: Ja.
7: Dus ik geef daar mijn geld en tijd aan.
6: Ja, dat zou fantastisch zijn. Want het geld is natuurlijk steeds minder geworden in ons vak. En dat heeft natuurlijk ook allemaal gevolgen in wat wij ook allemaal kunnen aankunnen. Hè? Natuurlijk als organisatie, als media breed. Zie je dan ook in jouw klaslokaal, hè, want je ziet zowel de middelbare schoolleerlingen als de studenten in de collegebanken. Zie je daar dat zij kritisch genoeg zijn? Of?
7: Ja, ik vind eigenlijk vooral mijn leerlingen op school, ik heb 16, 17 jaar lessen gegeven dit schooljaar, heel erg kritisch. Die kunnen heel goed nadenken over wat er wel en niet echt is. Ze moesten bij mij in de klas een opdracht doen van hoe ziet jouw ideale AI eruit. En vertel dat eens. En dan zeiden ze allemaal van, ja, het zou eigenlijk geen huiswerk moeten kunnen maken. Het mag me wel helpen, maar niet alles van me overnemen. Dus die denken daar goed kritisch over na.
6: Mm-hmm.
7: Ik zie wel hoe ouder studenten worden in de universiteit, hoe lastiger het wordt om tijd en ruimte te vinden om echt veel te lezen en kritisch te denken. Dat ligt niet aan die studenten, dat ligt ook een beetje aan de context daaromheen. In mijn tijd, toen ik studeerde, had je nog de tempobeurs. Mocht je nog 10 jaar doen over een studie van 5 jaar.
6: Ik kom ook uit die tijd, ja.
7: Dan kun je eens een boekje lezen. Maar nu studenten onder financiële druk. Een kamer in Amsterdam kost 1000 piek per maand. Maar ook de sociale druk. Hè. Als je 10 jaar gestudeerd hebt, zeggen mensen nu, nou, hoe kwam dat?
6: Ja,
7: was dat toch veel gebruikelijker en geaccepteerd?
6: Maar dat is gewoon de snelheid van de tijd. Ja. Niet per se AI, maar
7: dat
6: AI
7: zet je dus onder druk. En dus daardoor, hè, als je denkt, ik moet vlot afstuderen, dan wordt die verleiding, denk ik, veel groter om te zeggen, ach, ik lees toch even een AI samen.
6: Ja, maar maak je nou zorgen over die groep als het gaat over AI? Of zeg je, ze zijn zo kritisch, oh, dat komt allemaal wel goed?
7: Ja, een mix, denk ik. Sommige studenten zijn heel kritisch. Ik geef zelf een vak over AI in de klas. En er was dus één student die had het nog nooit gebruikt. En die moest dus in mijn vak wel een opdracht met AI doen. Hè? Om dat dan te contrasteren.
6: Het is toch ook wel zorgelijk dat hij dan nog nooit AI heeft gebruikt?
7: Nee, dat vond ik mooi, want hij had heel goed over nagedacht. Het was niet dat hij er nou bang van was. Hij zei, ik wilde niet gebruiken.
6: Maar in deze tijd waarin alles AI hoort, dan moet je toch snappen, want straks dan als je er niet mee werkt, dan begrijp je straks helemaal niks meer.
7: Ja, maar je kunt
6: niet meer meekomen.
7: Je kunt goed dingen begrijpen zonder ermee te werken. Ik denk dat we goed ook besluiten nemen, bijvoorbeeld over, willen we wel of niet een kerncentrale? Hoef ik niet een kerncentrale in mijn tuin te hebben. Hoef ik niet zelf even wat uranium of zo op te stoken in de haard. Dus je kunt begrijpen hoe iets werkt en dat goed doorgronden zonder dat je het zelf hoeft te gebruiken.
8: De Big Five. Diana Matroos.
6: Mijn gast is Feline Hermans. Zij is hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam en nog zoveel meer. Maar dan moet ik elke keer zo'n hele brei opnoemen. We hebben het in ieder geval 1 keer heel goed benoemd. Als je gewoon een beetje kijkt wat me fascineert bij jou, is dat je ook een beetje anders bent gaan kijken naar AI. Kan je ons eens meenemen hoe je aan het begin eigenlijk erin stond?
7: Ja, dus in het begin, dan moeten we echt wel heel ver terug. Laten we even teruggaan naar zo de jaren 2010 of zo. Toen net een beetje social media opkwam. En daar zaten natuurlijk ook al vormen van AI in. Toen was heel erg het narratief van social media, Facebook, Twitter, die gaan democratie en vrijheid brengen in de hele wereld. En daar geloofde ik ook echt in. Als we maar meer informatie op internet zetten en als iedereen die informatie tot zich kan nemen, dan worden ze allemaal slimmer en dan gaan ze wijzere besluiten nemen. En achteraf denk ik van mezelf, ja, dat was misschien een beetje naïef.
6: Wie was jouw grote voorbeeld toen dat je dacht, wauw?
7: Nou, dit klinkt nu dus echt heel erg grappig en een beetje pijnlijk, maar Jack Dorsey, dat was toen de baas van Twitter, dat was iemand die zich echt uitsprak over onrecht in de, ook in de techwereld. Nog in 2016 stond die man op een podium met een t-shirt met daarop Stay Woke. Nou, dacht en witte man, ik dacht, nou, dat is dapper. Weet je?
6: Ja.
7: Die zat op het podium met een Black Lives Matter activist in een panel.
6: Ja.
7: En die had het dus echt over sociale verandering. En toen dacht ik, wauw.
6: Wat een gave man.
7: Ja, en deze wereld wil ik bijhoren. Ja. Want al die mensen aan de top toen, ook Mark Zuckerberg, die zeiden dingen die ik ook dacht. We hebben meer vrouwen nodig, we hebben meer zwarte en bruine mensen nodig in ons vakgebied. Die moeten er allemaal bij. Wij brengen vrijheid en openheid. Ja. Ik dacht, dit is een clubje, hier wil ik op.
6: Ik herinner me dit ook nog heel erg goed van de programma's bij BNR. Ja. Ik heb ook veel tech-gasten gehad. En dat was heel erg... Nou ja, Ben van den Burg, die ik gelukkig nog steeds fantastisch vindt. Dat is niet veranderd. Maar het was ook echt de tijd van we gaan experimenteren. En laten we niet te veel grenzen opleggen. Ja. Want met allerlei grenzen kom je niet tot innovatie. Dat waren toen de gesprekken die we
7: hadden. Nee, en ook wel echt... dingen heb ik in die tijd ook wel gezegd. Van, je moet er niet te veel censuur op social media hebben. Je moet gewoon lekker meningen kunnen delen. En dan zeggen mensen maar slechte dingen. Nou, dan ga ik ze toch onvolgen. Ik ben daar dus heel anders naar gaan kijken. Ook wel omdat die mensen, of ze nou echt dat geloofden over diversiteit en nu niet meer, of dat dat alleen maar een toneelstuk was, dat zullen we nooit precies weten. Maar die zeggen nu natuurlijk hele andere dingen. Nu zit Mark Zuckerberg bij Joe Rogan op de podcast en dan zegt hij, ja, weet je wat echt het probleem is van de Amerikaanse bedrijfsleven? Dat het te feminien geworden is. Dat is het probleem. Denk ik, ja, Mark. Wat is er met je gebeurd? De inclusiviteit geweest?
6: Ja, maar wat is dan zijn onderbouwing daarbij?
7: Ja, dus dat er vrouwen zijn in workforce gekomen. Die hebben hun normen en waardekader meegenomen. Wat soms anders is. Hè. Dus je mag niet zomaar meer je secretaresse in de billen knijpen. Of allerlei soorten taal gebruiken. Dat vinden we niet meer prettig.
6: Maar het kan ook zijn dat mannen zich een beetje... Ik probeer dan ook toch mee te denken. Hoe komt dat mannen zich ook een beetje in de verdrukking voelen in deze tijd? Van we worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. We kunnen eigenlijk niks meer doen. We worden eigenlijk negatief bejegend.
7: Ja, dus het is zeker zo dat mannen zijn gewend, of waren gewend, want mensen van mijn generatie, wat Zuckerberg ook is, zijn dan natuurlijk nooit echt gewend geweest. Maar mensen in de generatie boven ons, mannen, waren gewend dat gewoon iedereen daar was een man en iedereen vond een beetje hetzelfde. Nou, schuine grapjes konden gewoon. Er waren vast altijd ook vrouwen en ook andere mannen die dat ook niet oké vonden. Maar zij hoefden zich eigenlijk nooit aan te passen. En een gedeelte, denk ik, van de inclusiviteitsbeweging heeft gedacht, als er meer vrouwen komen, dan verandert dat vanzelf wel. En maar dat vanzelf, we hebben er nooit zo heel goed bij stilgestaan, dat ook betekent dat mannen opeens niet meer de standaard zijn. En dat ze dan dus ook moeten leren van, hé, ik moet mij aanpassen. Mm-hmm. En dat denk dat ze dat kunnen, hoor. Ik heb er wel vertrouwen in ze. Ja. Maar dat is niet iets waar ze heel erg in geoefend zijn. Zeker wat oudere mannen.
6: En als je dan
7: niet te hoeven.
6: Naar AI kijkt, merk je dat dan ook? Dat dus ook niet goed vertegenwoordigd is?
7: Ja, zeker. Ja, op heel veel plekken waar je komt over AI of over technologie in wat bredere zin. Ja, veel van de sprekers zijn man. Veel van de programmeurs zijn mannen. En die vertellen dan toch een kant van het verhaal. Eén ding wat ik dus heel schrijnend vond aan mijn middelbare schoolleerlingen. Ja, ik vroeg dus, hoe ziet je ideale AI eruit? Ik heb 50-50 jongens meiden in één klas. En al die meiden zeiden eigenlijk wel dingen langs de lijnen van, AI moet geen naaktfoto's kunnen maken. Je moet er geen chantagebeelden mee kunnen genereren. En dat zijn dus meiden van 16 en 17. Die hadden allemaal dat soort dingen erbij. En de jongens niet. Die denken daar gewoon niet zo over na, over dat je AI ook voor naaktbeelden kan gebruiken. Want ja, naaktbeelden van een jongen zijn gewoon anders in onze cultuur dan naaktbeelden van meiden.
6: Maar is dat dan ook hoe AI is ingericht? Hè? Dus hoe het is gebouwd? Want dan kom je bij algoritmes en die hebben natuurlijk heel veel data tot zich genomen. Zie je daar dat dan ook op die manier daarin wordt vertaald?
7: Ja, dus wat voor soort data? Daar kan je al over nadenken. Wat laden we allemaal in? Het hele internet is natuurlijk veel meer mannelijk dan vrouwelijk. Veel meer mannen hebben Wikipedia-pagina's bijvoorbeeld dan vrouwen. Dus als je op basis van die informatie, zonder dat je dat een beetje uitbalanceert, een algoritme gaat trainen, ja, dan krijg je, en daar zijn ook heel veel voorbeelden van bekend, zeg, ja, mag ik 10 beroemde wiskundigen of zo, ja, dan krijg je heel vaak alleen maar mannen.
6: Ja.
7: En dat zit dan in de data. En dan is soms het antwoord van mensen, ook vrouwen trouwens, ja, hè, dat is nou eenmaal wat op het internet staat. Dus dat is neutraal.
6: Ja, je zei in 2023, toen je bij Art was, er zijn veel meer vrouwelijke stemmen voor chatbots die ons ten dienste zijn.
7: Zeker.
6: Als een soort voorbeeld. Ja. Zie je daar een verdere verdieping in, dat op meer punten terugkomt?
7: Ja, zeker. Dus toen ging het nog over Siri en Alexa en zo. Maar als je het nu over robots hebt, ik weet niet of je dat gezien hebt van Melania Trump. Die stond in het Witte Huis met een lesgeven-robot.
6: Ja, die heb ik gezien.
7: Maar dat is ook weer echt een traditioneel vrouwelijk beroep.
6: Ja.
7: En wat vervangen wordt door een robot. Daar is zelfs een wetenschappelijke term voor. Dat heet de Pygmalion-vervanging. En dat betekent dus dat vrouwelijke beroepen heel vaak vervangen worden worden door technologie. En dat zie je aan een Alexa-assistent of vroeger zelfs al met de TomTom, die een vrouwelijke stem had. En dan kan dan letterlijk jouw eigen vrouw die met de kaart navigeert vervangen. En maar ook secretaresses, typistes, zusters in het ziekenhuis, verpleegsters, juffen en meesters. Maar er zijn natuurlijk veel meer juffen in het onderwijs. Die vrouwelijke beroepen worden veel vaker geautomatiseerd.
6: Terwijl je toch zou denken van alle data gaat erin. De hele, dat slurpt steeds meer data op. Ook als het over ChatGPT gaat, dan krijgt hij ook mee de Black Lives Matter beweging en ook de hele emancipatiebeweging. Maar toch werkt dat dan blijkbaar.
7: Toch balanceert dat niet helemaal uit. Er is een heel grappig / gruwelijk verhaal, dat kun je lezen in The Empire of AI, een heel boek over OpenAI. Dat in eerste instantie hadden ze niet pornografisch materiaal ingeladen in DALL-E, dat plaatjesmodel. Maar dat hadden ze niet gedaan, want dat vonden ze toch een beetje dubieus. Maar toen kon die niet goed genoeg vrouwengezichten afbeelden. Want er zijn zoveel meer foto's van mannen. Denk bijvoorbeeld aan alle foto's van alle presidenten en premiers, die allemaal bijvoorbeeld op Wikipedia staan. Veel meer vrouwengezichten dan mannengezichten. Dus ze hadden een database van pornografisch materiaal nodig om goed vrouwengezichten te kunnen genereren.
6: Ongelooflijk hoe dat werkt. En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, wat in onze samenleving gewoon heerst, dat vind je dus ook gewoon terug. Hadden ze dat anders kunnen inrichten dan?
7: Ja, dus als je zou zeggen, we willen dat balanceren, dan zou je kunnen zeggen, we gaan op de een of andere manier kijken, kunnen we meer vrouwen erin zetten. En dit geldt trouwens wat ik zeg over vrouwen ook voor mensen met een beperking of mensen die niet wit zijn, et cetera. En dan kun je dat een beetje balanceren. En dat wordt ook wel gedaan. Maar het is natuurlijk heel ingewikkeld, want dan moet je keuzes maken. En natuurlijk is zeggen, we laten het hele internet in, is ook een keuze. Maar dat voelt toch een beetje als een neutrale keuze. Dat voelt als geen echte keuze, de standaardkeuze. En als je gaat balanceren, dan moet je overwegingen maken. En daar komen we misschien later in de aflevering ook nog wel op terug. Mm-hmm. Informatici hebben de neiging om alles toch een beetje in nulletjes en eentjes en systeempjes te willen vangen. Dus het idee dat er niet echt een goede oplossing is voor de keuze van die data. Deze keuze heeft dit gevolg en deze keuze heeft dat gevolg. Dat is niet een wiskundesommetje waarvan je kan zeggen, we rekenen het uit.
6: Zeg je dan eigenlijk, want dan gaat het ook wat breder dan inclusie. We missen context.
7: Ja, we missen context. We missen ook het besef in mijn vakgebied dat er soms geen goede keuze is. Dat gaat er niet in. Bij mensen die heel algoritmisch denken, denk ik, maar er moet een oplossing zijn. Het moet uit te programmeren zijn. Terwijl er natuurlijk heel veel vragen zijn waar gewoon geen goed antwoord op is.
6: En wat doet dat dan met ons als mensen even dat we, ik bedoel, AI is veel meer dan ChatGPT, maar de meeste mensen zijn daar vooral mee bezig. Dat geeft ook een bepaalde helderheid. Hè? Mensen gooien er dingen in, dan krijg je een lekkere samenvatting eruit, lekker duidelijk. Of leg me even uit hoe dit zit, lekker helder antwoord. Maar jij zegt, er mist context. Wat doet dat met ons als mens?
7: Ja, dat is lastig te voorspellen op de lange termijn. Maar ik denk dat een van de dingen die we verliezen daarbij is wel onze eigen mogelijkheid ook om verschillende perspectieven naast elkaar neer te leggen. En dus als je iets googelt in de oude zin en je krijgt gewoon een lijstje met websites, dan moet je 2 of 3 stukken lezen. En dat zijn dan soms verhalen van mensen en die zeggen, ik heb het zo beleefd. En dan denk je, zo kan het. En dan lees je een ander stuk uit een ander perspectief. Dan denk je, daar zit ook waarde in. En dan moet je als mens zelf tot een conclusie komen over wat goed is, waarbij je aan het verhouden bent tot andere mensen. Terwijl als jij uit een algoritme een antwoord haalt, dan ben je dus helemaal niet je aan het verplaatsen in een ander mens. Dan krijg je gewoon een panklaar antwoord. Ja, dan verliezen we op de lange termijn misschien wel onze verhaalvoelsprieten. En er is een mooi boek van een Koreaans-Duitse filosoof, dat heet De Crisis van het Narratieve. En dat gaat over onze verlies van de ability van mensen om verhalen te vertellen. En dat denk ik dat het heel waar is. Heel mooi boekje, het is ook maar heel dun. Maar ik denk dat we aan de andere kant dus ook onze kracht gaan verliezen om verhalen te consumeren. En om een ander mens te zien, daarvan te lezen of te luisteren. Omdat alles, niet alleen door AI, maar ook door snap, huppakee, TikTok, filmpjes en shorts van 20 seconden, dat we dan niet meer leren ons te verdiepen in het perspectief van een ander.
6: Maakt het je verdrietig als echte computernerd?
7: Ja, dus waar we net waren van Jack Dorsey toen naar Mark Zuckerberg nu. Ja, hoe verder de tijd ging, hoe meer ik dacht, gewoon ik als mens, ik wil hier niet bij horen. Dus dat was een verdriet en een verlies voor mijzelf. Maar ook, potjondorie, zij zijn de facto gewoon de baas van de wereld. Kunnen wij hier allemaal lekker naar de stembus, maar zij gaan erover.
6: Laten we dan zo meteen over die grote bazen praten. Want Feline Hermans zegt eigenlijk, we moeten veel meer begrijpen wie die techbros zijn. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En ook hoe we daar handig mee om kunnen gaan. Blijf luisteren.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij 2 steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De incidenten vonden kort na elkaar plaats. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Agenten bekijken of er een verband is tussen de 2 steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. In Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog. Een 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. In verschillende golfstaten zijn meer dan 1000 mensen opgepakt vanwege berichten op sociale media over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt Amnesty International. Volgens de organisatie werden mensen onder meer aangehouden voor het delen van filmpjes van aanvallen of berichten waarin steun werd uitgesproken voor Iran. En de politie doet onderzoek naar...
6: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
7: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
6: Is

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Deze week sprak ik al over dit thema met hersenwetenschapper en neuropsycholoog Erik Scherder. Hij kan aan de hand van onderzoek aan de hersenen laten zien dat we dommer worden van AI en dat we ook meer simplistische taal van AI steeds meer overnemen. Ik vond dat zelf best wel een shocking gegeven. Je kan het terugluisteren in onze BNR-app. Vandaag is mijn gast Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Heb jij dit ook al eerder, ben je dit al eerder tegengekomen dat je dus als je veel AI gebruikt ook die simplistische taal steeds meer in je eigen leven gaat gebruiken?
7: Ja, dat zie je dus inderdaad uit dat onderzoek. En een ander onderzoek wat ik las, wat ik dus ook wel droevig en begrijpelijk vond, geloofwaardig, dat als je een tijdje AI gebruikt en daarna mag je dat dan dus niet meer gebruiken, dat je doorzettingsvermogen dan ook afneemt. En want je wordt dan toch, je denkt, oh, ik wil het even snel met AI doen. En dan word je geconfronteerd misschien met dat het zelf best wel moeilijk is om een stuk te schrijven, hè, of om iets te vertalen of samen te vatten. En dat je dan ook denkt, nee, maar ik kan het eigenlijk niet.
6: Nee, dat is eigenlijk ook die stelling van Erik, van je wordt er dommer van en luier van. Hè? Ja. Eigenlijk die twee. Dus dat is best wel triest. Dus laten we straks ook uitgebreid met elkaar praten hoe we er nou op een goede manier mee om kunnen gaan. Dan zal je vast ook wel wat tips hebben. En we gaan nu vooral ook praten over de macht. En je hebt ze al heel kort even genoemd, hè, die techbazen. Eigenlijk ben jij een beetje teleurgesteld. Hè, van eerst waren het helden en je hebt daar een transformatie in doorgemaakt. Misschien eerst, voordat we bij die techbros zelf uitkomen, wie ze zijn. Wat heeft bij jou het kantelpunt teweeg gebracht in de breedte, dat je steeds meer wantrouwen bent gaan krijgen?
7: Ja, er was denk ik niet één punt, maar een aantal dingen zijn wel interessant. Voor de verkiezing van de eerste keer Trump, ja, was er een bekende programmeur, Paul Graham. Dat is de baas van een start-up centrum, Y Combinator heet dat. In Silicon Valley is hij heel bekend. En hij zei, nou, als Trump wint, dan ga ik bij het verzet. Nou, dus toen dacht ik, goed bezig. Het was een andere programmeur die zei, oh, interessant dat je dat zegt, Paul Graham, maar Peter Thiel, hè, die zit toch bij jou in het bestuur van die start-up club. Zou je die er dan niet eens uit moeten wippen? Toen begon Paul Graham van, nee, dat gaan we helemaal niet doen. Mensen eruit gooien om wat ze vinden. Dat is juist het fascisme waar we tegen zijn. Nou, dat was wel één zo'n moment dat ik dacht van, ja, je zegt het wel, maar je vindt het niet echt. Ja. Want nu weet iedereen wie Peter Thiel is, denk ik.
6: Die Peter Thiel, ja. Misschien moet je het toch nog even uitleggen. En ik begrijp dat hij al heel lang op jouw lijst staat.
7: Zeker. Dus nu kennen mensen hem misschien als de baas van Palantir. Maar hij was ook een vroege investeerder in Facebook. En hij is een van de oprichters ook van eBay. En daar zat hij samen met Elon Musk. Dus hij is heel erg geconnect in dat techwereldje.
6: Waarom staat hij al zo lang op jouw lijst?
7: Nou, dus onder andere door dit akkefietje. Doordat het toen heel duidelijk werd van, ze willen hem er eigenlijk wel bij hebben. Ze zetten hem er niet uit. En hij zei in de vroege jaren 2000 al, 2009 of zo, dat 8 of 9, zei hij, ja, een democratie is incompatible met vrijheid. En zei hij daar ook nog bij, het is allemaal echt slecht gegaan met de democratie toen vrouwen stemrecht kregen. Nou ja, ik was.
6: Toen haakte jij natuurlijk volledig af.
7: Ja, ik was altijd al, zelfs toen ik nog beter geloofde in die vrijheid van Big Tech. En een van de weinige vrouwen, toen ik zelf studeerde, waren er in mijn jaar maar twee meisjes. Dus ja, je voelt je altijd een beetje, je bent niet helemaal op je plek. En dan lukt het misschien wel om er te komen, maar je bent toch altijd een beetje een buitenbeentje. En om dan een van die toppers te horen zeggen, nou, vrouwen moeten, eigenlijk zegt die vrouwen hadden geen stemrecht moeten krijgen. En dat was dus Peter Thiel. En dat Paul Graham, die dus achter zoveel van die start-up zet, ja, maar we zetten hem er, dat mag hij gewoon zeggen, we zetten hem er niet uit. Dat was een eerste punt. En dan hadden we het dus over 2016, dat ik dacht, ja, aha. Nou ja, en toen kwam uiteindelijk natuurlijk Trump, dat viel misschien wel mee. Ik had Trump 1 erger verwacht, toen ging het nog wel oké. Okay. Ja. Nou ja, helaas pindakaas, toen kwam natuurlijk Trump 2 en die verkiezingscampagne, maar vooral ook de inauguratie van Trump. En dan, je ziet dat beeld misschien zo ook voor je.
6: Zeker.
7: Je ziet Trump en dan al die techbazen die gewoon letterlijk achter hem gaan staan. Waarvan sommigen, bijvoorbeeld Tim Cook, ook bij Trump 1 nog veel verzet pleegde. Ook publiek zei van, nou, dat moeten we moeten dat niet willen met Trump. Hij is ook slecht voor business. Nu vinden ze hem allemaal goed voor business.

0: Sam Altman zat met hem in het Witte Huis. En filmpjes van kun je terugzoeken op internet. Zegt Sam Altman, hè, van ChatGPT tegen Trump. Oh, Trump, je bent de beste president ooit. Je bent zo pro-business. Het is zo verfrissend. Dan denk ik, alleen daarom al. Hè. Ja. Geen zoekopdrachten op ChatGPT. Want deze slang.
1: Dus je ziet, eigenlijk schets je ze als heel gevaarlijk. Je vindt ook dat we veel meer van ze moeten weten. Waarom?
0: Nou ja, dus omdat technologie altijd een soort indruk van de maker in zich heeft. Als jij iets maakt, dan zijn daar allerlei keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld waar we net ook al een beetje over hadden. Bij taalmodellen, wat zijn de bronnen? Wat wordt er wel en niet gecensureerd? Sommige dingen kan je niet aan ChatGPT vragen. Als je vraagt, hoe maak ik een bom met dingen uit mijn keukenkastje? Zegt hij, ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Dus er worden allemaal keuzes gemaakt in waar kan ik geen antwoord op geven, bijvoorbeeld. Dus dan geef ik heel veel vertrouwen aan degene die dat maakt, in dat zij daarin de juiste keuzes maken. Dat is hetzelfde soort vertrouwen, denk ik, wat je legt in de hoofdredacteur van een krant. Hey, ik lees een krant en dan denk ik vertrouw de redactie dat zij keuzes maken die in lijn zijn met mijn geloof in de wereld, zo in zijn algemeenheid.
1: Ja. Wat denk je dat er met die Peter Thiel, die heb je nooit wat gevonden, maar die anderen, daar ben je in teleurgesteld, want die zijn eigenlijk veranderd in de loop der tijd. Wat denk je dat er met deze mannen, het zijn toch witte mannen, moeten we zeggen, hè?
0: Ja, de meeste wel.
1: De meeste wel. Wat is er met ze gebeurd?
0: Ja, dat is heel interessant. En dat weet ik dus ook niet zo goed. Hè. Soms denk ik, ze geloofden er nooit in. Maar je moet ook sommige dingen in de tijd van Obama zien, in dat vroege internet. Hè, van we zijn naar een post-racial society. We geloven niet meer in ras, want een zwarte man kan president worden. Dat zij misschien ook wel geloofden. Dat is nou eenmaal de publieke opinie, dus daar doen we aan mee. Ik denk dat dat voor een gedeelte zo is. En nu is de publieke opinie anders, dus daar doen ze aan mee. Ik denk dat het een gedeelte is, ze dachten dat diversiteit goed was voor business. En dat was in die tijd denk ik ook zo.
1: Maar ook allemaal rapporten, hè, waarmee om de oren werd geslagen. Je resultaten gaan omhoog. Op het moment dat je een diverse samenstelling hebt.
0: Ja, en ze hadden heel veel programmeurs nodig. Ja, als je de helft van de samenleving uitsluit, dat is gewoon niet zo handig. Dus ja, doe die vrouwen er dan ook bij, dan kunnen we meer programmeren. Dus ik denk dat dat een aantal dingen zijn dat ze misschien nooit echt heel erg hebben geloofd.
1: Nee.
0: Maar toch ook wel dat zij
1: wil. Het kan misschien ook zijn dat machtje verandert en geldje verandert. Hè? Misschien waren het echte idealen die ze toen ook. Want ik, nou ja, nogmaals, wij spraken net over die tijd, die begintijd. En ja, dat was ook echt een andere tijd. Maar mensen veranderen natuurlijk wel door macht.
0: Zeker, mensen veranderen door macht en door heel veel geld te hebben en door misschien zo ver van de gewone wereld af te staan. Ik weet niet hoe een dagdagelijkse wereld voor die mensen eruit ziet, maar waarschijnlijk niet naar de Albert Heijn in de file staan, te laat bij de kinderopvang zijn of zo. Dus ja, dan word je misschien ook wel gewoon zo'n ander iemand en iedereen gaat je naar de mond praten. Maar zeker in het geval van Mark Zuckerberg, dus weten we ook bijvoorbeeld uit dat boek Empire of AI, het is heel dik, maar ik vind het de moeite waard, dat Peter Thiel vanaf het begin af aan al heel veel invloed op Mark Zuckerberg uitoefende. En dat hij toch steeds ook zei van, let op, het lijkt toch wel alsof jullie heel links zijn en heel bevooroordeeld. We moeten toch wel zorgen dat er ook genoeg rechtse stemmen op Facebook te horen zijn. Dat Peter Thiel echt wel zijn oor had. Dat was dus een vroege investering.
1: En nu, hoeveel invloed heeft hij nu nog?
0: Ja, ik denk dat zijn invloed nu zodanig is dat zijn gedachtegoed gewoon gemeengoed is geworden. Het idee dat vrouwen geen stemrecht zouden moeten hebben is denk ik nu in Amerika bijna mainstream. Mm-hmm. En dat zie je ook in wetgeving. Er is een nieuwe wet gekomen in Amerika dat je als vrouw alleen maar met je geboortenaam mag stemmen. Dus als jij een paspoort hebt op naam van je man, als je al 30 jaar getrouwd bent, dan heb je dat. Dat is daar ook heel gebruikelijk. Dan kan je dus niet stemmen. En dan moet je dus je birth certificate op gaan halen 6 staten verder om nog te kunnen stemmen. Ja, ik denk dan
1: moeite doen. Ja.
0: Wie gaat die moeite doen? Dat moeten we niet loszien van dat Peter Thiel vindt dat vrouwen geen stemrecht moeten hebben.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de AI-revolutie. Mijn gast vandaag is Feline Hermans. Zij is hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Maar ze geeft ook les op een middelbare school, OSB, in de Bijlmer. het is duidelijk dat je zorgen maakt. Het is duidelijk dat je allerlei kantelpunten hebt gehad. En we zien natuurlijk ook het verzet ook wel groeien, toch? Waar gaat dit toe leiden, denk jij, in de toekomst? Als je ons even meeneemt in de toekomst, in dit slotstuk.
0: Nou, misschien wel een soort positief beeld schetsen van dingen die ik zie,
1: ja,
0: in de,
1: dat is ook fijn,
0: samenleving. Ja, want er is ontzettend veel verzet tegen technologie. Er zijn steeds meer mensen die zeggen, we willen van social media af. Daar hadden jullie vorige week nog een aantal uitzendingen over. Ja, moet dat eigenlijk wel? Een collega Joe van Buurik zei, ja, als je alleen maar influencers ziet en je vrienden niet, is het dan wel social?
1: Ja, dat vond ik heel, heel goed hoe hij dat zei. Ik heb echt met zoveel interesse daarna geluisterd.
0: Ja, ik ook heel erg. Dus ja, mensen zijn ook, dat zie je ook aan trends, hè, wereldwijd. Sinds 2022 neemt de tijd die mensen op social media besteden af. En want het is gewoon niet meer zo sociaal. Dus misschien dat mensen dat op een gegeven moment gewoon een beetje beu zijn.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk ook wel dat mensen al die, ja, gladde en steeds maar hetzelfde AI-taal en AI-antwoorden. Ja, oh, wat een goede vraag. Ja, aan de ene kant dit, maar aan de andere kant dat. Ja. Ik denk dat mensen dat op een gegeven moment gewoon een beetje beu worden.
1: Ja, en je krijgt ook gewoon steeds meer door dat ook zo'n AI helemaal niet met hele verrassende dingen komt. Hè?
0: Nee.
1: Dus het is, ik gebruik het wel eens ter check van dingen. Hè? Dus daar had ik het ook eerder met Ben van den Burg over. Dus je, en met Erik Scherder. Je denkt het zelf helemaal uit. En dan ga je kijken, ook, is er nog wat toe te voegen? En dan denk je eigenlijk, nou, dat valt wel tegen.
0: Ja, en er was onderzoek ook naar 330.000 studentenstukken met en zonder AI gemaakt. En wat bleek daar dan uit? Ja, die stukken met AI hadden bijna allemaal dezelfde narratieve structuur.
1: Ja.
0: En zoals je een opstel schrijft als je in groep 6 zit. Van, ja. Nou, er gebeurde dit, en toen dat, en toen dat, en toen dat.
1: Ja.
0: Terwijl mensen kunnen op zoveel verschillende manieren schrijven. Of ook natuurlijk beeldfilms maken, videoclips, wat dan ook. Dus ik denk dat er wel een soort tegenbeweging komt, waar mensen meer interesse gaan krijgen in dingen die juist door mensen gemaakt zijn.
1: Ja, en er zijn natuurlijk ook organisaties die zich daarmee bezighouden. Hè? Bits of Freedom of al dat soort organisaties, ja, die zich ook
0: bezighouden. De Firewall, ben ik zelf ook als ambassadeur bij betrokken.
1: Okay.
0: Een soort nieuwe versie van Follow the Money van Erik Smit, met een journalistieke tak, maar ook een juridische tak.
1: Ja.
0: Dus we gaan ook
1: rechtvaardig. Dat vind ik dan toch weer starten. Mooi, hè? Hoe dat dan gaat in cadans, weet je wel? Dat je eerst helemaal losgaat en dan toch, weet je, dat is dan toch weer de hoop die we kunnen hebben in de mensheid. Heb jij hoop in één van de techbazen waarvan je denkt, nou, daar kunnen we misschien toch wel ook die positieve tijd van verwachten in de toekomst?
0: Nou, ik denk dat zij niet veranderen zonder dat wij zelf eerst veranderen. En dus, als we het weer even over Facebook hebben, over Insta, dat is zo verslavend gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Vooral ook voor jonge mensen. Zolang we dat blijven gebruiken, dan blijven ze het zo maken.
1: Mm-hmm.
0: Want dan zeggen ze toch, ja, maar mensen willen dit. Dus ik denk dat er eerst wat verzet van onder nodig is. Dat mensen, ook jonge mensen, duidelijker laten weten, zo willen wij het niet.
1: Ja, maar soms proberen ze ook wel zelf ook kritisch te zijn naar AI. Bijvoorbeeld Sam Altman, waar je een allergie voor hebt ontwikkeld. Had een visiestuk een tijd geleden, waar hij zei, we moeten toch wel oppassen, hè, voor die superintelligentie. En hij wees ook naar mogelijk banenverlies, hè, waar hij zich best wel zorgen over maakte. Nu heeft hij dat afgelopen week weer ingetrokken. Dus dat is ook weer typisch. Maar dat visiestuk, daar werd eigenlijk nauwelijks over gesproken. Dus soms doen ze ook wel een handreiking om ook wat zorgen ook te uiten. En dan luisteren er misschien ook niet naar.
0: De vraag is of mensen dan vertrouwen dat hij dat echt oprecht doet. Ik denk dat misschien de laffe reactie daarop ook is, dat mensen denken, jullie van WC eens, dat zou wel.
1: Ja.
0: Dus op zich heb ik best wel vertrouwen in dat organisaties kunnen veranderen. Maar dat mensen aan de macht die zo enorm veel geld verdienen, gaan veranderen voor de greater good van andere mensen, zonder dat daar druk voor nodig is. Ja, daar zijn niet veel historische voorbeelden van te verzinnen.
1: Oké, dus er zal meer verzet komen. En dat is goed, weet je wel. Dan krijg je ook een tegenhanger. Dat is altijd verstandig. Tegelijkertijd zullen de ontwikkelingen hier natuurlijk doorgaan. Ik sprak met Ben van den Burg bijvoorbeeld, dat die techbazen ook bezig zijn om iets te kunnen implanteren in onze hersenen. Zodat je met elkaar kan communiceren en dat ik precies weet wat jij denkt. Dus dat we geen ruis meer hebben in communicatie. Nou, wil niet zeggen dat het lukt, maar ze zijn ermee bezig. Ik denk, wow, dit gaat echt heel ver. Wat is jouw vergezicht waar het heen gaat? Want die ontwikkelingen gaan natuurlijk supersnel door.
0: Ja, dus ik hoop wel echt dat we een beetje van dat oude internet terugkrijgen. Hè, waar veel meer mensen hun eigen spullen maken. Meer hacken misschien.
1: Ja, dat is de hoop. Maar wat denk
0: dat
1: je?
0: Want
1: die techbazen gaan natuurlijk door met hele grote AI-ontwikkelingen.
0: Ja, maar alleen als wij het kopen of gebruiken. Hè,
1: ja.
0: We hebben altijd de macht om dingen te veranderen. David Graeber, waar ik groot fan van ben, schrijver van onder andere het boek Bullshit Jobs. Die zegt dat het grootste geheim van de wereld is dat wij de wereld maken. En dat we de wereld dus ook anders kunnen maken.
1: Ja.
0: Dus als wij zeggen, ja, maar wij willen dat helemaal niet zo.
1: Nee, dat snap ik. En dat is ook goed. Maar het is ook naïef om te denken dat die AI-ontwikkelingen niet doorgaan. Die trein is ingezet. Dat gaat gewoon door. Wij kunnen daar tegenwicht tegen bieden. We kunnen vanuit de overheid misschien zorgen dat daar betere afspraken. Maar de ontwikkeling van de techniek gaat natuurlijk gewoon door.
0: Ja, dan denk ik, ja, daar zijn we toch echt nog altijd zelf bij. Ook bij andere veranderingen. Mensen hebben ook altijd gedacht, nou, dat zwarte en witte mensen ooit mogen trouwen. Ja, dat kan niet, want zo is het nou helemaal niet.
1: Ja, we gaan gewoon met robots leven in huis. Dat gaat allemaal gewoon gebeuren. Je ziet die zelfrijdende auto's. Ik was laatst in Amerika, dan zie je al die onbemande Ubers rondrijden. Ze heten dan geen Uber, maar anders. Weet je, dat gaat gewoon door.
0: Maar dat zijn wij zelf als mensen zijn daarbij. Ja. Door. Het gaat, dus je maakt een soort leidende vorm van het gaat door, maar dan alleen als mensen.
1: Maar het is toch ook goed op een bepaalde manier dat het doorgaat. We moeten toch ook ontwikkelen. En technologie gaat ons ook helpen bij hele grote problemen op te lossen. Ziektes op te lossen. Weet je, we zijn straks niet meer. We gaan misschien nog dood door een aanrijding.
0: Met een zelfrijdende auto.
1: Precies, dat dan weer wel. Nou ja, goed. Oké, daar denken we anders over. Nou, dat is ook prima. Zullen we de kettingvragen doen?
0: Ja, leuk!
1: Erik Scherder, ik noemde hem al een aantal keer. Hersenwetenschapper en neuropsycholoog, wilde dit graag van jou weten.
3: Ik zou aan haar eigenlijk willen vragen van, is het mogelijk in de toekomst dat de AI mij uitdaagt vragen kan stellen over mijn werk, waarbij ik niet het antwoord van de AI zelf ook kan vragen?
0: Ja, ik denk dat dat eigenlijk nu al mogelijk is, hoor, dat AI je uitdaagt. Maar dat is vooral iets wat in jouzelf gebeurt. Ik las een heel mooi stuk van AI-wetenschapper Erik Silvigio. En hij schreef dus over dat mensen AI gedachten toewijzen. Hij zei dat hij in een relatie zat met iemand en hij wist niet zeker of hij het nou wel of niet uit moest maken. En op een dag was hij in een koffietentje en er hing zo'n uitgeprint briefje op de deur. En daar stond op, close the door, but gently. En hij las dat en hij dacht, ik moet die verkering uitmaken. Want ja, ik moet wel gently doen, maar het moet gewoon uit. Hij zag dat als een soort teken, weet je wel. En dat voorbeeld gebruikt hij dan om te zeggen van ja, heeft dat briefje mij geïnspireerd? Heeft dat briefje mij uitgedaagd? Ja, zeker. Mm-hmm. Daardoor ben ik er anders over gaan denken. Maar dat is natuurlijk niet omdat dat ding een bewustzijn heeft. Dus ik denk dat het zeker zo is dat AI je kan uitdagen, net zoals een briefje op een deur of een boek of een muziekstuk jou tot denken aan kan zetten.
1: Ja.
0: En maar we moeten dat niet verwarren met dat die AI jou opbelt en zegt, Erik, ik heb nou een idee. Dus ja, tuurlijk. Iets
1: het
0: wat
1: zit
0: jij leest,
1: meer in onszelf.
0: In onszelf, ja.
1: Ja. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, je zou ook kunnen programmeren op een bepaalde manier dat AI jou gaat uitdagen. Van, heb je daar wel goed over nagedacht? En kan jij mijzelf ook even wat oplossingen geven?
0: Zeker, maar dat
1: helpt om meer je hersenen te trainen. Omdat wat Erik Scherder zei, dat is het probleem. Dat we steeds dus die hersenen niet meer trainen. Dat zou je natuurlijk wel kunnen inbouwen.
0: Zeker, en dan heb je dan niet eens een ingewikkeld taalmodel voor nodig. Je zou ook op een briefje 10 van die checkvragen kunnen zetten. Met als je een stuk hebt geschreven. Hè, er zijn ook van die editorial lijstjes die er langs gaan houden. Heb je dit gedaan? Heb je dat gedaan? Dus daar heb je niet eens heel ingewikkelde technologie voor nodig, denk ik.
1: Als je dan tegen ons allemaal zou praten, of het nou jouw leerlingen zijn, jouw studenten of wij wat ouder mensen. Heb je dan een soort advies hoe we er op het beste manier mee om kunnen gaan? Want je hoort ook, je moet het gewoon omarmen. Maar jij zegt, wees voorzichtig. Hoe moeten we met die technologie omgaan?
0: Ja, dus zeker voor jonge mensen, denk ik, als we al zeggen, iedereen gaat de hele dag dingen uit taalmodellen consumeren.
1: Ja.
0: En nou, wat heb je nodig om dat het beste te kunnen doen? Dan denk ik, hele goede taalvaardigheid. Een goed vocabulaire, maar ook heel veel feitenkennis. Zodat als er iets uitkomt wat niet klopt, dat je denkt, hey, dat klopt niet. Nou, hoe kom je tot die dingen? Dan denk ik, ja, dus heel veel lezen. En heel veel verschillende dingen lezen. Verschillende perspectieven. Ik lees bij mijn vak informatica, dus op school, veel opiniestukken uit kranten met mijn leerlingen over AI. Maar ook wel om ze te laten zien, zo ziet een opiniestuk uit. Zo bouw je een mening op. Zo doen mensen dat. Dus ik denk dat we het beste gewoon zoveel mogelijk kunnen consumeren buiten de machines om. Want we gaan aan die machinetaal blootgesteld worden. Dat gaat, wat dat betreft ben ik het met je eens. Het gaat vast wel door.
1: Ja, ook dus in dat het bedrijfsleven gaan we er natuurlijk steeds meer. Kijk, hier bij BNR zijn wij heel kritisch. Ik bedoel, de draaiboeken worden niet op die manier gemaakt natuurlijk. Weet je, dat doen we allemaal zelf. Hè? Dat blijven we ook doen. Maar je ziet natuurlijk wel in het bedrijfsleven wordt steeds meer common sense dat dat steeds meer ingezet gaat worden.
0: Ja, dus ja, blijf lezen, denk ik. Blijf buiten de algoritmes ook dingen consumeren, zodat je in ieder geval niet alleen naar die AI-taal
1: blijft. Ja, en check. Hè. Als ik AI of een chat gebruik, dan ga ik altijd terug. Wie is de bron? Weet je, dat altijd checken. En daarmee hou je jezelf ook scherp.
0: Zeker.
1: Laten we dat vooral blijven doen. De kettingvraag gaat natuurlijk door. Volgende week hebben we weer een hele leuke week gepresenteerd door mijn collega Art Rooiakkers, de Big Five, over het vraagteken. En dat is een ode aan nieuwsgierigheid in een tijd waarin de extremen vaak het debat domineren. Zijn eerste gast is Wendel Moet Boersema, hoofdredacteur van Dagblad Trouw en oud-Rusland-correspondent. Wat zou je aan Wendel Moet willen vragen?
0: Ja, supermooie vraag. Ik moest meteen al denken over, ja, is vraagteken en twijfel, is twijfel nou goed? Antivaxxers hebben misschien ook superveel twijfel. Dus ik zat meer te denken aan haar van, hoe zorg je er nou voor dat je mensen verleidt tot het lezen van echt menselijke stukken? Want zij hebben als Trouw of Volkskrant of elke krant en ook natuurlijk heel veel concurrentie van AI-taal. Hoe onderscheid je je en hoe verleid je mensen om dat echt te willen?
1: Prachtige vraag, die gaat volgende week gesteld worden. En ontzettend fijn dat jij ons hebt meegenomen en die macht ook duidelijk hebt gemaakt van die techbazen. Feline Hermans. Alle afleveringen van de Big Five, alle themaweken van mij en mijn collega Art Rooiakkers zijn natuurlijk terug te vinden. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal, dan mis je niks. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul. BNR

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij 2 steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde kort na elkaar. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Ze bekijken ook of er een verband is tussen de 2 steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. De politie onderzoekt een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder berichten over een omstreden aanhouding in Zeist. Volgens de politie kwamen er op social media veel beledigingen en bedreigingen binnen. De aanhouding wordt onderzocht nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe een zwangere vrouw hardhandig wordt weggetrokken door agenten. Er is een nieuw cao-akkoord voor KLM-piloten. Ze krijgen er in 2 jaar tijd bijna 5% loon bij, meldt het FD. Ook wordt de regeling voor goedkope vliegtickets voor ze uitgebreid. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van de VNV. De 3600 KLM-piloten wachten al sinds maart vorig jaar op een nieuwe cao. En de videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. Hij mocht al meekijken bij doelpunten, strafschoppen en rode kaarten, maar met de nieuwe regels mag de VAR ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. De nieuwe regels gaan op 11 juni in. En dan nog het weer van Weer Online. Vandaag is er een mix van zon en wolken en vooral landinwaarts kan het in de loop van de dag regenen. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
4: Israël gaat zijn aanval op Libanon verder uitbreiden. Dit weekend is het geweld in de regio opnieuw toegenomen. En bezetten de Israëliërs een kasteel van de kruisvaarders in Libanon. Midden-Oosten correspondent Tarek Kenkhuis praat ons zo bij over de laatste ontwikkelingen in de podcast Ochtendnieuws.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
5: Politiek.
7: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
5: En ik ben er ook.
6: Het is toch heerlijk.
5: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
9: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op 1 plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
10: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Goedemorgen, welkom in deze nieuwe maand en nieuwe werkweek. Het is maandag 1 juni, jazeker. Straks de langste dag nog eventjes en dan wordt het weer winter. Maar zover is het nog lang niet. Iwan, wat gaan we doen allemaal?
11: Oh, eerst nog even de zomer gelukkig. Ja, zometeen praten we over de aanstaande beursgang van SpaceX. Is pas over enkele weken. En toch zoeken beleggers nu al wegen om aan aandelen te komen voor mogelijk de grootste beursgang ooit. Ja, SpaceX frenzy dus. Maar of dat nou allemaal zo slim is, gaan we zo meteen bespreken. En cruciale verkiezingen in Colombia. Niet alleen voor Colombia zelf, maar ook voor de regio. Die hebben volgens nog geen duidelijke winnaar opgeleverd. Extreem rechts heeft het verrassend goed gedaan. Zometeen praten we met onze correspondent in Zuid-Amerika.
4: Dus krijg je inzicht in de dag. Die komt op BNR, Nederland, de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint vandaag in het Midden-Oosten. En dan gaan we het met name hebben over de aanvallen van Israël op Libanon. Die zullen verder worden uitgebreid, heeft Israël bekendgemaakt. Dit weekend resulteerde dat in luchtaanvallen. Daarbij vielen opnieuw meerdere doden en gewonden. En als reactie op het toenemend geweld komt de VN-veiligheidsraad nu vandaag bij elkaar voor een spoedvergadering. We gaan erover praten met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
4: Ja, dit weekend is er vooral in het zuiden van Libanon veel gevochten. Waarna het Israëlische leger een evacuatiebevel uitvoerde voor alle Libanese inwoners ten zuiden van de Sarani-rivier. Ze proberen steeds verder een vaste grond aan de voeten te krijgen. Echt het veroveren van een stuk van Zuid-Libanon, begrijp ik.
12: Ja, daar lijkt het zeker op. Er zijn afgelopen weekend zo'n 100 luchtaanvallen geweest in 45 steden en dorpen in Zuid-Libanon. En wat je al zei, die evacuatiebevelen die verschuiven eigenlijk de grens van Israëls offensief naar het noorden. Ten eerste was dat de Litani-rivier en nu is dat de Sahrani-rivier. Mm-hmm. Ongeveer 40 kilometer van de grens van, met Israël. En ook heeft de IDF het Libanese Rode Kruis in het zuiden als target aangemerkt. En nadat er 11 hulpmedewerkers omkwamen bij een bombardement op een van hun centra, zijn dus al haar hulpdiensten verder naar het noorden getrokken. Wat ook betekent dat mensen niet meer geholpen kunnen worden helemaal in het zuiden. Hezbollah heeft natuurlijk wel gereageerd. Afgelopen weekend ook zo'n tientallen aanvallen uitgevoerd. Vooral met drones en op de grond waar Israël delen van Libanon bezet. Maar ook wel in Noord-Israël. En alles lijkt er eigenlijk op dat dit voorlopig nog niet ten einde komt.
4: Nee, en Israël heeft ook een oud... Ja, het is een kruisvaardersfort, geloof ik. Beaufort ingenomen. Ja. Dat hebben ze 3 keer eerder geprobeerd. Maar dat is een cruciaal ding, hè, zo blijkt. Dat is een strategisch belangrijk punt.
12: Ja, dat is met name tactisch, denk ik, voor het leger heel handig, omdat het een heel groot uitzichtpunt is. En omdat het natuurlijk symbolisch ook een goed beeld is om daar de Israëlische vlag te heffen. Dus het gaat ook vooral om publiciteit voor het leger. Het is inderdaad een groot kruisvaarderskasteel. Maar bij eerdere invasies in Libanon bleek het altijd erg moeilijk te behouden. En is Israël er vaak veel manschappen kwijtgeraakt. Je hebt daar een hele nauwe gang die daar naartoe loopt. Dus daar zijn veel ambushes geweest op Israëlische soldaten. Dus ook bijvoorbeeld Israëlische commentatoren vragen zich af of dit nou echt zo'n hele slimme move was, omdat het toch vooral een symbolische stunt was.
4: Ja, en nu is toch even de vraag, met deze symbolische stap en het hebben van veel luchtaanvallen en ook op de hulpdiensten. Waarom gaat Israël zo ver? En worden die vragen niet gesteld ook in het land zelf, in Israël zelf?
12: Ja, zeker wel. Kijk, het lijkt erop dat Netanyahu vooral de oorlog gaande wil houden en wil uitbreiden om die los te kunnen koppelen van de deal tussen de VS en Iran. Zolang hier doorgevochten wordt, valt dat niet onder de wapenstilstand die daar dan eventueel uitgevochten wordt. En natuurlijk ook om, mocht er vanuit de VS druk komen om, als die deal er is, wel te stoppen met de aanvallen hier, om dan al zoveel mogelijk bereikt te hebben. Ja. Met name in verband met de verkiezingen in het najaar die Netanyahu toch nu voor zich in het uitzicht heeft.
4: Ja. Toch, de VN-veiligheidsraad, ik zei het al even, heeft een spoedvergadering belegd. En er zijn ook nog wel wat kritische geluiden, met name vanuit Frankrijk. Wat kunnen we verwachten van die spoedvergadering? Want ja, daar komt meestal dan een afkeurend verhaal uit, en that's it. Maar dat een voormalige partner als Frankrijk veel kritiek uit, dat is misschien een andere waarschuwing voor Netanyahu.
12: In hetzelfde interview waar de Franse minister van Buitenlandse Zaken erg kritisch was, werd hem ook gevraagd of er dan vanuit Frankrijk sancties zouden komen op Israël als er wel doorgevochten zou worden. Die vraag ontweek hij door te zeggen dat men zich met name moet richten op het ondersteunen en het respecteren van het staakt het vuren. Ja. Dus echte sancties verwacht ik ook niet uit deze VN-vergadering. Maar inderdaad wel afkeuring en internationale druk om toch het staakt het vuren, wat er al sinds 17 april ligt, te respecteren.
4: Ja, en de rest van Europa, wat zegt dat?
12: Europese leiders, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, hebben de toenemende Israëlische aanval in Libanon veroordeeld. Met name nadat de inname van dat Beaufort-kasteel, maar ook de bombardementen afgelopen weekend. En gezegd dat Netanyahu zeker niet nog verder het land in moet trekken.
4: Ja, nog even heel kort. Hoe gaat het met het vredesakkoord tussen Amerika en Iran? Weten we daar iets meer over?
12: Ja, Trump heeft weer een voorstel teruggestuurd. En hij zou daarin vooral hebben aangescherpt wat de toezeggingen zijn omtrent het vrijgeven van Iraanse tegoeden. Voor Iran wel een belangrijk punt. Dus is de vraag of dit het einde van de onderhandelingen is. Maar goed, volgens Trump zijn we er bijna.
4: Ja, nou, we gaan het zien. De onderhandelingen staan wel nog steeds op scherp. En er is een voorlopig staakt het vuren. En een van de inzetten is mogelijk 60 dagen meer. Vandaag komt er ook nog een verhaal van CNN uit. Dat is best interessant om te weten. Dat heeft gezegd dat raketinstallaties niet echt geraakt zijn, niet beschadigd zijn. Of in ieder geval zover dat ze weer operationeel kunnen worden voor de Iraniërs. Dankjewel. Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Over het laatste verhaal gaan we het later hebben in de reguliere uitzending met commentator Bernard Hammelburg.
13: Ja, en dan stel, jij of ik worden ziek en we kunnen niet verder met de radioshow. Nou, dan gaan we vervangers bellen. In Sydney kon een toetsenist bij een concert niet verder. En toen vroeg de dirigent aan de zaal: wie kan hier eigenlijk bladmuziek lezen? Nou, hoe dat afliep, hoor je over een klein kwartiertje.
2: Ochtendnieuws.
11: Maar eerst gaan we naar mogelijk de grootste beursgang ooit. Beleggers proberen nu al aandelen te bemachtigen voor de beursgang van SpaceX. Doen ze via allerlei dure, ingewikkelde en soms ook ongereguleerde constructies. Lezen we vanochtend in het Financiële Dagblad en ook in andere financiële media. En die constructies die kunnen tot grote verliezen leiden. Binnenkort moet dat dus gaan gebeuren. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk naar de beurs. Er moeten 75 miljard opgehaald worden. En daarmee zou het de grootste beursgang ooit worden. Ik praat erover met de beursanalist Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Jos, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
11: Ja, het zorgt echt voor ongekende onrust. Hè? Wall Street is... niks is zeker meer, geloof ik.
14: Nee, inderdaad. Er wordt fors gespeculeerd op dat het natuurlijk een enorm succes wordt. We hebben een tijdje geleden Cerebras gehad. Ook een hele grote IPO. En dat was al tegen een forse waardering. Ik meen uit mijn hoofd 40, 50 keer de omzet. En dat aandeel is tegen de eerste dag met 80%. Ja, en dan staan de dollartekens bij veel mensen in de ogen.
11: Ja, want ik geloof ook dat allerlei beursbedrijven... die zijn hun regels aan het aanpassen. Er worden allerlei nieuwe producten opgezet. Het is een enorme hype. Het wordt enorm gehyped.
14: Ja, inderdaad. Zelfs de indices die passen hun regels aan. Dat normaal gesproken moet een bedrijf een aantal dagen of een aantal maanden genoteerd zijn, willen ze in de index komen. Maar omdat ze zo groot zijn en zo belangrijk worden voor de index, ja, worden die regels speciaal aangepast dat ze al meteen in de index kunnen worden opgenomen. En ja, dat leidt natuurlijk automatisch tot vragen. Want als je in een indexfonds zit, dan moet je kopen.
11: Ja, want hoe risicovol is dat? Wat is jouw analyse tot nu toe van SpaceX en de beursgang?
14: Ja, kijk, ik vind het altijd een probleem als je in Elon Musk wil beleggen. Kijk, de meeste mensen die beleggen niet in een ruimtevaartbedrijf, maar die denken, ja, Elon Musk die kan nogal wat. En dat heeft hij ook wel bewezen. Alleen Elon Musk is iemand die zijn eigen aandeelhouders bedreigt. Hè. Hij heeft een tijdje geleden, toen hij zijn zin niet kreeg met die opties, toen dreigde hij al zijn AI en robotica ontwikkelingen uit Tesla te halen en buiten Tesla om verder te ontwikkelen. Nou, als je zo met je aandeelhouders omgaat, dan heb je toch wel een probleem. Ook omdat je totaal geen rechten hebt. Het stemrecht ligt grotendeels bij Musk. Dus ja, als je daarin belegt, dan neem je nogal grote risico's, ja.
11: Ja, en dus nu ook gaande allerlei beleggers die proberen dan via crypto-tokens, via futures, via allerlei andere ingewikkelde constructies, ja, nu alvast een soort graantje mee te pikken van aanstaande SpaceX-frenzy. Dat lijkt me ook allemaal zeer risicovol. Ja, de kans is natuurlijk heel groot dat het misschien ook wel teleurstelt.
14: Zeer risicovol is misschien heel zacht uitgedrukt. Ja. Want dit is echt buitengewoon gevaarlijk. Nee, wat je daar doet is je koopt op die beurs, hè, zoals, hoe heet het ook, Hyperliquid. Je koopt niet de aandelen, je koopt derivaten. Perpetual futures eigenlijk, eeuwigdurende futures. En bij die futures, als die koers tegen je ingaat, en dan moet je dus een marge hebben. En is je marge onvoldoende, dan wordt je positie automatisch gesloten. Je hebt geen onderliggende waarde. Dus je loopt dus een groot risico dat je alles kwijt bent. Ja. Je betaalt ook hele hoge fundingkosten, want iedereen zit long. En bij futures moet je een tegenpartij hebben. En als die tegenpartij er bijna niet is, krijgen ze een extra vergoeding. Dus je fundingkosten zijn hoog, ook al beweegt die koers niet zo hard. En ja, de volatiliteit is natuurlijk heel erg hoog. En als je dan een hefboom hebt, zoals met die futures, dan ben je zo geliquideerd. En bij SpaceX is het nog weer extremer. Omdat er is natuurlijk nog geen koers. Dus er wordt een synthetisch contract gesloten op verhandelde aandelen. Ja, dat is zo volatiel. Dus de kans dat je daar uitgeknikkerd wordt en alles verliest, nou, die is echt heel groot.
11: Ja, ik geloof dat 30% wordt gereserveerd voor particuliere beleggers. Dat is best veel, hè?
14: Ja, dat is heel netjes inderdaad. Ik moet maar kijken of dat ook allemaal lukt. Maar dat is op zich aardig. Ik vraag me af of dat allemaal lukt.
4: Ja. Even los ervan, als de beurswaardering bekijkt. Die is bijgesteld van 2.000 miljard naar 1.800 slechts. Ja. Is die tent het wel waard, vraag ik mij dan af.
14: Ja, daar vraag je me wat. Ja, dat kan ik zo niet zeggen.
4: Nee.
14: Kijk, weet je, dat is gewoon... Ik denk, er zit een heel groot gedeelte natuurlijk speculatie. En Musk heeft een heel veel dingen voor elkaar gekregen. Is echt een genie. Ja. En de kans dat hij dit ook allemaal voor elkaar krijgt, een heel mooi winstgevend te krijgen, die is er zeker. Uh-huh. Maar bij dit soort IPO's, waarbij dus eigenlijk... Dus of het een heel groot succes wordt, of een flop wordt... Ja, ja, dan is er ook wel een behoorlijk risico dat die koers over een jaar een stuk lager staat. Dus ja, ik zou me daar niet mijn vingers aan durven branden om te zeggen dat het, of het dat waard is.
11: Nou, kijken of het inderdaad mensen hun geduld kunnen beproeven en zich kunnen inhouden. Dankjewel, beursanalist Jos Versteeg van Insinger Gillissen.
4: En dan gaan we, nou, mooi in de beurs blijvend, even luisteren naar Maxime van Meel van WNR Beurs, waar we deze week op moeten letten.
15: Deze week begint met cijfers van HP Enterprise, de zakelijke tak van het computerbedrijf. Niet het meest sexy aandeel, maar vergelijkbare saaie concurrenten als Dell en Lenovo wisten deze maand al spontaan te verrassen door hun aandeel in AI. Niet ondenkbaar dus dat ook HP dat overkomt. Beleggers rekenen er wel op. Het aandeel kreeg er dit jaar al ruim 60% bij, met een laatste zetje op de laatste handelsdag vlak voor die cijfers. Die komen er ook nog van cybersecuritybedrijf Palo Alto en warenhuisketen Macy's en van het CBS, want de maand is weer voorbij en dat betekent een nieuw inflatiecijfer. En dan staan er verder nog een hoop aandeelhoudersvergaderingen op de rol, bij onder meer Netflix, Alphabet, Air France KLM. En nog een interessante is die van OCI, dat bedrijf dat wilde fuseren met een ander bedrijf van zijn Egyptische meerderheidsaandeelhouder, maar de rest van de beleggers daarbij dan wel weer buitenspel zetten, totdat de rechter ingreep en de fusie tijdelijk blokkeerde. Toen doken er ineens allerlei lijken op uit de financiële huishoudingskast van het bedrijf en bleek het slechter te gaan met OCI dan vooraf bekend. Dit wordt dan weer de eerste gelegenheid waarbij aandeelhouders het bedrijf daarover kunnen bevragen.
11: BNR Beurs, vanavond om 6:30. Een hele aflevering. Dit was alvast een minuutje voor het programma. Luisteren en terugluisteren kan allemaal via de BNR-app.
4: En dan gaan we even naar Zuid-Amerika, want de eerste ronde van de presidentsverkiezing in Colombia heeft nog geen winnaar opgeleverd. Maar, en dat is wel een hele gekke maar, de rechtsoutsider, zijn advocaat, die heet Abelardo de la Espriella, die heeft vooralsnog de meeste stemmen gekregen. Het is een verklaarde fan van Donald Trump en hij kreeg 44% van de stemmen uit het niets. Maar net geen meerderheid. En dus moet er toch een volgende beslissende ronde worden gehouden op 21 juni aanstaande. We praten verder over die uitslag van gisteren met onze correspondent in Zuid-Amerika, Noah Moeys. Noah, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
4: Ja, het draait allemaal om de vraag wie de huidige president, die Gustavo Petro, gaat opvolgen. Deze meneer de la Espriella, die lijkt vooralsnog de beste papieren te hebben. En ik zei het al even, het is een beetje een Trump-fan. Hè? Wat is het voor man? Advocaat, geloof ik, van huis uit?
16: Ja, klopt. Het is een rijke advocaat. En hij is echt een nieuwkomer in de politiek. Hij wil ook absoluut niet regeren met de oude garde, zoals hij het zelf noemt. Hij lijkt op Nayib Bukele uit El Salvador. Hij heeft dezelfde baard en hij draagt ook vaak een pet. En hij heeft ook een beetje dezelfde plannen voor Colombia. Met 10 megagevangenissen in de jungle bouwen en eigenlijk iedereen die ook maar iets te maken heeft met de criminele groeperingen door het land, om die op te sluiten.
4: En een rechtse man, hè? Ook een Trump-vriend zou je kunnen zeggen. Althans, hij heeft wel bewondering voor Trump, hè, geloof ik.
16: Ja, zeker. Ja, bijvoorbeeld op zijn sociale media staan ook allemaal bijna odes aan Trump. En dat als hij aan de macht komt, als hij president wordt, dan wil hij gaan samenwerken met de VS. Ja. Dan wil hij samen weer toenadering zoeken tot Washington en samen optrekken om Colombia en ook de VS veiliger te maken als het gaat om drugs.
4: Ja, nou heeft die man, daar kom ik zo nog even op terug, maar 44% van de stemmen gekregen als outsider. Wat zegt dat?
16: Ja. Ja, ik denk dat Colombia echt toe is aan toch weer een hardere aanpak. De afgelopen 4 jaar was Gustavo Petro de eerste linkse president van Colombia. En hij koos ervoor om aan tafel te gaan met de bendeleiders, aan tafel te gaan met de guerrilla-strijders en op die manier vrede te veroorzaken, dus door te onderhandelen met ze. En volgens critici is dat gewoon hopeloos mislukt. Vorig jaar was een ontzettend gewelddadig jaar. Het gewelddadigste jaar voor burgers in 10 jaar tijd. En ja, mensen zijn daar blijkbaar klaar mee. Het was onverwachts dat de la Espriella zoveel meer zou winnen. Ja. De peilingen zeiden dat links zou winnen en hij mogelijk tweede zou komen, maar dit, ja, Petro die is het ook een beetje aan het ontkennen op dit moment.
4: Ja, belangrijke verkiezingen neem ik dus aan voor het land. Want als je zo'n hardliner krijgt, dan schuift het land wel een beetje op inderdaad weer naar een wat hardere samenleving die misschien die bendes en de drugsgeweld kan weghalen. Tenminste, dat denkt dus een groot deel van de bevolking. Maar zou die dat ook echt kunnen bewerkstelligen?
16: Ja. Ja. Dat zijn de vragen. In Zuid-Amerika worden ook zo vaak dingen geroepen. En dan gaat iemand toch het tegenovergestelde doen zodra ze aan de macht zijn. Zou die het kunnen bewerkstelligen? Nou ja, gaat het uiteraard proberen als hij 21 juni wint natuurlijk. Maar wat ook wel wordt gevreesd in het land, als je dan gaat opruimen, dan vallen er ook andere slachtoffers. Daar zijn de Colombianen zich wel van bewust. Dat als er dan zo'n grootschalige militaire actie komt om iedereen op te sluiten, dan worden er ook onschuldige mensen opgesloten of gedood. Dat weten mensen wel.
4: 21 juni verder, tweede ronde. Wat gaan we zien?
16: Ja, ik denk nu eigenlijk dat rechts gaat winnen. Want het ging tussen drie mensen. Ja. De vrouw die nu is afgevallen, die heeft haar steun ook geuit aan Della Espriella. Nou ja, zij had 7% van de stemmen. Als die 7 inderdaad overstappen, dan heeft hij in ieder geval de helft. En Trump is hier heel blij mee. De afgelopen jaren heeft Colombia steeds meer investeringen van China ontvangen. Ook meer gaan samenwerken met China. Maar ja, nu als rechts inderdaad straks wint, dan wordt het weer Colombia en de VS als goede bondgenoten, sterke bondgenoten.
4: Ja, dat zien 21 juni dus. Het vervolg, Noah Moijs is onze correspondent voor Zuid-Amerika.
13: Terug naar eigen land. Wat heeft Politiek Den Haag vandaag voor ons in petto? Dat hoor je van politiek verslaggever Michiel Jurjens.
17: Minister-president Jette ontvangt vandaag vertegenwoordigers van bedrijven uit de technologische industrie. Op de agenda onder andere het Nederlandse innovatie- en industriebeleid, verduurzaming en een doorn in het oog van veel ondernemers, regeldruk. Ook ontvangt Jette vandaag de Amerikaanse ambassadeur Joe Popolo. Volgens de officiële agenda van de Rijksvoorlichtingsdienst is het een bijpraatgesprek. Maar reken maar dat Jette en Popolo het over het verbod op de Amerikaanse overname van DigiD-beheerder Solvinity zullen hebben. Volgens de Tweede Kamer een noodzakelijke stap richting digitale soevereiniteit. Volgens het kabinet een gevolg van mogelijke risico's voor het publieke belang. Maar volgens de Amerikanen teleurstellend en zorgelijk. Daar is het laatste woord dus nog niet over gezegd. De Tweede Kamer vergadert op maandag niet, maar dat betekent niet dat er niets gebeurt. Er zijn opnieuw 2 verhoren in de parlementaire enquête naar het coronabeleid. Eerst verschijnt Jan Kluitmans voor de commissie, destijds microbioloog in het Bredase Amphia ziekenhuis. En vanmiddag is het de beurt aan Jack Mikkers, destijds en nu nog steeds de burgemeester van Den Bosch. Dat en meer vandaag in Den Haag.
4: En dat is politiek verslaggever Michiel Jurjens. We gaan naar de kranten.
13: In het FD, Belgische concurrent van DigiD begint in Nederland. Het gaat over een Belgisch bedrijf, It's Me heet dat. Een app om je online te identificeren of je leeftijd te delen. In België gebruiken 8 miljoen mensen die servers om in te loggen bij het bedrijf en bij de overheid. Het is een dienst die Europees te gebruiken is, omdat het volgens alle Europese regels. En het gaat geloof ik IDIN vervangen in Nederland ooit.
4: Oké, It's Me. Nou, niet vergeten. In de Telegraaf, baanbrekende digitale zorginnovaties sneuvelen door allerlei regeltjes rond financiering. Nou, dat soort innovaties worden vaak gezien als dé oplossing voor het zorginfarct. Zouden tientallen miljoenen kunnen besparen, maar het komt vaak niet verder dan een pilotfase. En dat ligt dan met name aan de complexe bekostiging. Zorgprogramma's worden bijvoorbeeld niet ingekocht door ziekenhuizen en zorgverzekeraars, ook al zijn ze bewezen effectief. Dat is een beetje jammer. Ja, wij leerden altijd vroeger kosten gaan voor de baat uit, behalve bij de ziekenhuizen kennelijk.
13: In de Financiële Telegraaf, de vakantiebaan is uit, schrijft de krant. Volgens de Nationale Vacaturebank wachten jongeren niet meer op de zomervakantie om dat geld te verdienen. Dat doen ze het hele jaar door. Ik krijg alweer flashbacks naar mijn tijd bij Laplace, waar je de hele dag eieren stond te pellen. Wat een drama. Op de Nationale Vacaturebank stonden 4 jaar geleden rond deze tijd zo'n 27.000 typische zomerbanen open. Vorig jaar waren dat er nog maar 17.000, een daling van bijna 40%.
4: Professioneel eierpeller, staat dat dan op je cv?
13: Ja, nee.
4: De VAR, dat is die videoscheidsrechter, die krijgt meer macht op het WK in 2026. Dit jaar dus in Amerika, Canada en Mexico, wat aanstaande is vanaf 1 juli. Lezen we in het AD. Tijdens het WK voetbal kan die VAR ook ingrijpen als de scheidsrechter een verkeerde beslissing heeft genomen over een hoekschop en bij het uitdelen van een gele of rode kaart aan de verkeerde speler. Dat zegt scheidsrechtersbaas Colina. Je weet, kent hem wel eens, de man met weinig haar. Hij is van de FIFA. Beslissingen maken onderdeel uit van een aantal wijzigingen die vanaf 1 juni werking treden. En op het eindtoernooi in Canada, Mexico en Amerika zien we daar de effecten van terug. tijdens dit WK.
11: Er komen ook drinkpauzes tijdens de wedstrijd, waarbij de tv-zenders extra reclames kunnen verkopen. Hele korte reclame.
4: Handig.
11: Ja, heel fijn. Tot slot nog in de Volkskrant. De Duitse regering wil nachtleven beschermen door clubs de status van culturele instelling te geven, kopt de krant. Het Duitse kabinet keurde een wijziging van bouwvoorschriften goed, waardoor clubs worden aangemerkt als plekken met culturele en artistieke waarde. Op die manier wil de staat dus voorkomen dat de gentrificatie en nieuwbouw het nachtleven verdringen. En dan, ik zei het al, een concertbezoeker in Sydney is onverwacht de held van de avond geworden tijdens La La Land in concert. Tijdens de openingsvoorstelling moest een muzikant afhaken omdat hij te ziek was om verder te spelen. Heel vervelend natuurlijk. En toen stapte Oscar-winnaar Justin Hurwitz, dat is de componist van de muziek uit La La Land, die stapte het podium op met een bijzondere vraag.
18: Anybody like an amazing sight reader? You can sight read? Sight read? Okay. You want to join us?
11: Oftewel, hebben we een toetsenist in de zaal die een beetje van bladmuziek kan spelen en die blekker te zijn. Een 21-jarige student, een Sterling Naza, fantastische naam, die stak zijn hand op en werd uit het publiek gevist. Volgens Australische media kreeg hij een minuut of twee om zich voor te bereiden voordat de voorstelling verder ging. Hij moest plaatsnemen achter een celesta, dat is zo'n klavierding met een klokachtig geluid. En zonder repetitie dus speelde hij vervolgens mee met het orkest en de jazzband voor zo'n 2500 bezoekers. En dat ging eigenlijk best goed. Hij vertelde achteraf dat vooral één onderdeeltje spannend was: een technisch moeilijke synthesizer solo.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Inderdaad, en dat is natuurlijk al de hele tijd de bedoeling, want het prijsplafond kennen we al een tijdje. Mm-hmm. Maar dat we nu inderdaad niet meer boven die $44 uitgaan, dat is voor de Russen heel vervelend. Natuurlijk is het zo dat lang niet alle landen meedoen. Nee. Dit is een G7-maatregel, dus van de westerse landen, vooral EU, Groot-Brittannië en de VS. Maar andere landen, zoals China, India, et cetera, die zullen daar weer ook van profiteren, want dat is nu ook al gebleken door ons prijsplafond. Hebben zij een hele goede onderhandelingspositie met de Russen door minder voor een vat olie te bieden.
5: Ja, maar daar profiteert Rusland dus wel van. Hè? En ook van de afgenomen olievoorraad door de blokkade van de Straat van Hormuz. Want als je praat over Azië, hè, over India en over China, grotendeels afhankelijk van olie uit de straat. En als dat niet komt, ja, dan komt het uit Rusland. Ik neem aan dat de onderhandelingspositie van de Russen ook in die zin wat beter wordt dan we kunnen nog ergens kwijt en dan maar naar China.
4: Ja, dat is zeker waar. Maar ja, dat is eigenlijk de positie die Rusland altijd al heeft gehad. De hele wereld heeft olie nodig. En Rusland heeft het veel en verkoopt het graag. En is ook bereid door de knieën te gaan. Want het is voor hun belangrijkste exportproduct. Dus inderdaad, zij zullen toch een relatief gunstige positie blijven houden. Ja. En dat is ook eigenlijk de reden dat we nu al 4,5 jaar ons best doen. Mm-hmm. Met bijna 21 sanctiepakketten. En dat we Rusland nog steeds niet hebben overwonnen daarmee. Nee,
5: precies.
4: Op de knieën, inderdaad.
5: En dus wat kunnen ze hier nog tegen doen? Schouder ophalen en kijken of ze in India meer kwijt kunnen.
4: Een beetje wel, maar van de andere kant moeten we niet onderschatten dat de Russen ook heel veel problemen hebben met al onze sancties. Want heel veel mag natuurlijk niet en dan gaan ze omzeilen. Dus het is niet zomaar dat ze de schouders ophalen. Nee, ze hebben echt heel veel last van al die sancties.
5: We hebben ook nog een schaduwvloot, hè, die we niet heel effectief kunnen pakken. Nou, even naar dat 21ste sanctiepakket, Helene. Dat moet begin juni, dat is het vandaag, afgerond zijn. valt het prijsplafond daar al in? Of is dat iets wat op zichzelf staat?
4: Dat kan op zichzelf staan. Het is een G7-maatregel die dan door de EU apart kan worden overgenomen. Maar volgens mij is het al afgestemd dat dat zeker overgenomen gaat worden. Want het is gewoon heel belangrijk dat dat niet omhoog gaat.
5: En dat 21ste pakket, wat gaat dat doen? Want inderdaad, die 20 die helpen minder, of minder, nog niet helemaal optimaal. Dat 21ste, gaat dat dan de moker worden die Poetin op de knieën krijgt?
4: Nee, dat gaat het sowieso niet worden. Dat weten we eigenlijk al van tevoren. Dat was met alle andere pakketten ook. Want Rusland blijft het grootste land ter wereld. Met alle grondstoffen denkbaar. Met zeer hoogopgeleide bevolking. Die vaak ook in het Westen heeft gestudeerd. Dus heel moeilijk om het op de knieën te krijgen. Maar ze hebben er gewoon heel veel last van. En we gaan door met dingen die ze echt heel vervelend vinden. Dus nog meer banken op de lijst. Nog meer schepen van de schaduwvloot. Nou, ze zijn dus volop in de crypto's gegaan de laatste jaren. Nou, dat wordt nu ook helemaal afgekapt. Niks meer kan met crypto's. Verder zijn ze ook volop bezig met, dus wij vanuit de EU, derde landen die helpen omzeilen om die hard aan te pakken. Dus ik denk dat in het 21ste pakket nog meer maatregelen komen. En het blijkt dat vooral Kirgizië heel erg bezig is om samen met Rusland te proberen de sancties maximaal te omzeilen. Dus dat wordt allemaal heel lastig voor ze. Payment facilitators. Dus ja, betalingen is natuurlijk heel belangrijk voor de Russen als ze doorgaan met leveren. En omzeilen. Dus die zijn we ook volop aan het aanpakken. Dus als men zich afvraagt, wat kunnen we nog in het 21ste pakket? Nou, we kunnen dit soort dingen nog. En er zijn altijd weer nieuwe personen en bedrijven die helpen omzeilen en die Poetin steunen. Nieuwe producten, nog altijd producten die er niet op staan. Dus we kunnen gewoon nog heel lang doorgaan. Maar zoals gezegd, we zullen Poetin er niet mee op de knieën krijgen. Want ook die oorlog in Oekraïne is voor hem zo principieel. Hij zal doorgaan tot de laatste snik. En dat is voor ons natuurlijk heel vervelend.
5: Dankjewel. Helene Over de Linden, sanctierechtadvocaat bij Rechtenadvocaat.
6: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: De sociale media die politici gebruiken worden steeds diverser. Of misschien kan ik wel zeggen, dat versnippert steeds meer. Waar enkele jaren geleden vooral nog iedereen op Twitter zat, was het toneel voor de politicus, is dat inmiddels ook te vinden op Instagram, maar ook op LinkedIn en op Blue Sky bijvoorbeeld. En sommige ook op al die platforms. Maar wie

0: Waar actief is, hangt ook samen met politieke kleur of rol in de lokale of nationale politiek. Blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Sjoerd Hartholt is daar journalist en deed dat onderzoek naar die sociale media bij politici dus. Gebruik daarvan. Praat erover met Sjoerd Hartholt. Goedemorgen. Althans, dat zou ik wensen. Meneer Hartholt, bent u er? Nee, we gaan nog even kijken of we hem te pakken kunnen krijgen via welke verbinding dan ook. Hoort wel eens het verhaal dat ja, X toch met name, het vroegere Twitter, toch met name iets is voor rechtse mensen en Blue Sky, dat dat een soort linkse echokamer is. Mm-hmm. Nou, of dat ook waar is, dat wil ik graag gaan bespreken met Sjoerd Hartholt, die daar onderzoek naar gedaan heeft. Ook gekeken dus naar het verschil tussen nationale en lokale politici. Misschien moeten we even proberen de verbinding te herstellen. Ja, hij schijnt er te zijn. Meneer Hartholt, goedemorgen.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Nou, via de gewone telefoon. En dat werkt wel fijn. U hebt dus onderzoek gedaan, ik zei het al, naar die verschillende sociale media en die politici waar zij wel en niet actief zijn. En ik zei ook al een beetje het cliché, rechtse mensen zitten op X, linkse mensen op Blue Sky. Klopt dat?
1: Dat klopt eigenlijk wel. Uit mijn onderzoek werd inderdaad duidelijk dat politici van rechtse partijen veel meer op X zitten dan linkse partijen. Mm-hmm. Denk ik niet heel verrassend. En andersom zag ik eigenlijk hetzelfde beeld. Blue Sky zit veel linkse politici in partijen en rechtse politici eigenlijk nauwelijks.
0: Ja, en geldt dat voor politici in den brede? Want u hebt gekeken naar landelijk, maar ook lokaal?
1: Dat geldt in brede zin. Alleen landelijk zien we wel dat op X linkse politici ook nog wel een stuk meer vertegenwoordigd zijn. Mm-hmm. Dus daar is die verdeling niet heel een stuk minder extreem dan bij Blue Sky. Ja. Inderdaad, het werd wel duidelijk dat er eigenlijk een soort digitale verzuiling gaande is. Waarbij links dus eigenlijk naar een ander platform is getrokken en rechts op het andere platform blijft zitten.
0: Ja, en waarmee je dus eigenlijk ook niet meer met elkaar in gesprek komt, maar je alleen maar met gelijkgestemden aan het kletsen bent.
1: In de digitale ruimte lijkt het daar dan wel een beetje op neer te komen. Mm-hmm. Ik heb ook gesproken met experts om te kijken wat is daar nou het effect van, bijvoorbeeld in de gemeenteraad. Zij vonden het wel heel moeilijk om dat te duiden, omdat het ook nog niet zo heel lang gaande is. Mm-hmm. Maar zij zagen wel een effect van het gebruik van sociale media in de gemeenteraad. Ja. Met name dat de toon van de debatten dat die aan het verharden is, dat werd ook wel duidelijk.
0: Mm-hmm. En ik zag ook in uw artikel dat sommige van die deskundigen zeggen ook X is wat meer gericht op conflict en het zoeken van waar de verschillen zitten. En op Blue Sky is het meer een zelffelicitatie van iedereen die daar zit. Klopt dat ook?
1: In de basis zijn de twee platforms technologisch behoorlijk hetzelfde. Je schrijft korte berichten. Zijn ook alle twee heel open platforms. Dus meestal kan bijna iedereen op reageren. Tenminste, als je je account niet hebt dichtgegooid. Mm-hmm. Maar op X wordt natuurlijk niet echt heel veel gemodereerd meer. Dus dat geeft toch een andere sfeer dan op Blue Sky. En ik denk dat veel mensen die zich daaraan ergeren, dat die eigenlijk de stap hebben gemaakt en misschien daardoor ook wat meer met elkaar eens zullen zijn. Dat zou wel goed kunnen.
0: Ja. Wat doet dat met ook debat in bijvoorbeeld de raadzaal of in de Tweede Kamer? Want we kennen de voorbeelden van mensen die filmpjes knippen van debatten, elkaar voor rotte vis uitmaken op sociale media. Dat moet ook doorwerken toch in het echte debat.
1: Ja, dat is ook ook al onderzocht door Utrecht Data School een tijdje geleden. En het rapport heet Spelen met Vuur. Daaruit blijkt dat eigenlijk de termen die politici gebruiken, dus scheldwoorden, bijvoorbeeld hacks of andere beledigingen, dat die dus ook heel snel dan viral gaan op de sociale media. Ja. En inderdaad ook dat politici eigenlijk graag extremere dingen zeggen. Mm-hmm. Zodat je daar dan weer een videootje van hebt die dan weer rondgepompt wordt. En waar iedereen weer boos over wordt en op reageert. Dus die werking die is wel aangetoond, ja. Ja.
0: Verder vond ik nog wel interessant dat veel politici LinkedIn gebruiken voor hun communicatie. En ik dacht toch, LinkedIn een zakelijk platform. Daarop delen mensen wat ze op hun werk aan het doen zijn en de successen en misschien ook wel de teleurstellingen daar. Maar blijkbaar dus ook voor politiek veel gebruikt.
1: Ja, klopt. Ik heb gekeken naar meerdere platforms, ook naast de Blue Sky en X, om ook even te zien hoe groot is het gebruik van Blue Sky en X nou naast die andere platforms. Mm-hmm. En dan zie je dat eigenlijk alle politici dus wel eens zijn over dat LinkedIn een heel geschikt platform is om op te zitten. Alleen dat wordt natuurlijk wel op een andere wijze gebruikt. Dus dat is meer een online visitekaartje dan dat je daar echt aan het debatteren bent. Tenminste, zo beschouwde ik het even. Ja. Er zijn misschien wel politici die wel veel reageren daarop, maar Maar dat is, ja, LinkedIn is echt 90% zit daar wel. En als je dan vergelijkt met Twitter en X, is dat, ja, dat zijn echt fracties van het gebruik. Maar dus dat past wel interessant, ja.
0: Tot slot, we zagen vorige week een rapport van hoge ambtenaren die zeiden, eigenlijk zou die overheid weg moeten bij X. Dat zou beter zijn. Ziet u zoiets gebeuren? Of is dat leuk wensdenken van die hoge ambtenaren, maar gaat dat niet gebeuren, zolang er mensen nog daar zitten?
1: Ja, ik denk wel dat dat op de lange termijn in ieder geval heel realistisch is eigenlijk. Zolang X niet zaken gaat veranderen aan zijn beleid. Mm-hmm. Maar er zal wel eens een hele lange weg kunnen zijn. En met name ook vanuit de druk die vanuit Brussel op X is. Er zijn meerdere rechtszaken met enorm hoge boetes mogelijk. Waardoor ik het gevoel krijg dat X op deze manier niet voor eeuwig in gebruik zal zijn bij heel politiek Nederland. Maar ik denk wel dat veel politici daar totaal niet op zitten te wachten, omdat die ook heel veel populariteit winnen en te danken hebben aan X. Dus ik denk, ja, er kan wel zo'n lange weg zijn, maar ik denk dat het wel realistisch is. Ja.
0: Dank, Sjoerd Hartold, journalist bij Binnenlands Bestuur.
2: En dat brengt ons bij de ABB. Het is 6:45. Robert Vriezen, die zit achter de schermen. Robert, goedemorgen. Hoe is het op de weg?
3: Goedemorgen, Bas. Wat zei ik? Mijn goedemorgen viel tegelijk met jouw vraag.
2: Ja, de vraag was, hoe staat het erbij? Hoe is het op de weg?
3: Nou, al 140 kilometer file bij elkaar. Oh. Dat is best veel. Op veel plaatsen rijdt het langzaam, maar veelal zijn de files kort met een vertraging van minder dan 10 minuten. 10 minuten oponthoud op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dat wel, bij afrit Kerkdriel. Ook 10 minuten extra al op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hoogvliet. En wel geteld een kwartier vertraging op de A27. Vanuit Breda naar Gorkum rijdt het langzaam tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen. En de eerste snelheidscontrole, die staat ook al in mijn scherm. En die staat op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp bij hectometerpaal 39,5.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
6: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
7: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit. BNR.
2: Ja, dan nog even naar dit. Het kabinet wil de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone in Afrika stopzetten, omdat de uitlevering van topcrimineel Bolle Jos L., uitblijft. Daarover schrijft de Volkskrant vandaag. Meer dan een jaar geleden vroeg ons land Sierra Leone om de uitlevering van Bolle Jos, maar er is nog steeds niets van terechtgekomen. Sterker nog, minister Van Wel van Justitie beschuldigt de autoriteiten nu ervan te dralen met zijn verzoek. En ondertussen zijn er signalen dat hij gewoon beschermd wordt door politieke kringen in Sierra Leone. Het geduld van Van Wel raakt op en daarom wil hij nu de druk op het land verhogen door Europese hulpgelden ter discussie te stellen. Het is natuurlijk bizar dat we een land faciliteren of ondersteunen dat tegelijkertijd een veilige haven biedt aan een van de grootste drugscriminelen die we kennen wereldwijd, zei Van Wel gisteren in Buitenhof. Het is niet duidelijk hoe hij dat wil doen, die EU-subsidies wil gaan herzien, maar hij zegt, ik ga wel met andere landen, Europese landen, optrekken. Begin vorig jaar kwam daar buiten dat El zich schuilhoudt, nou ja, schuilhoudt niet echt, in Sierra Leone. Hij werd in 2024 bij verstrekt veroordeeld tot 24 jaar cel voor het importeren van duizenden kilo's kook en het geven van een liquidatieopdracht. En ook in België werd hij veroordeeld tot een lange celstraf. En was hij gewoon keurig netjes te zien, zittend naast de vrouw van de president bij allerlei leuke feesten en partijen. Bolle Jos dus. Nou, wellicht de man die ervoor gaat zorgen dat er geen hulpgelden meer uit Europa komen.
0: En dan moeten we nog even naar het noorden van Italië. Want een 20-jarige Italiaanse speleoloog die zit vast op zo'n 120 meter diepte in een grot bij het Noord-Italiaanse Garesio in de provincie Cuneo. Volgens Italiaanse media is zijn been bekneld geraakt onder een groot rotsblok dat vermoedelijk loskwam toen hij daar passeerde. En nu is er dus een grote reddingsactie gaande op dit moment. Die man die is op zich bij bewustzijn, kan ook communiceren met de hulpdiensten. En zijn medespeleologen die sloegen gistermiddag rond 5:00 alarm nadat dat ongeluk was gebeurd. En dus zijn hulpverleners uit de wijde omgeving massaal ingezet. Tientallen specialisten aanwezig, onder wie artsen en experts die allerlei obstakels in grotten kunnen verwijderen of passages kunnen vrijmaken of verbreden. En het is een vrij ingewikkelde reddingsoperatie, want die vent die zit vast in de Grotta dei Cingali Volanti. Dat is vrij vertaald een beetje de grot van de vliegende zwijnen. In een gebied met veel grotten en allerlei ondergrondse gangen. Populair bij speleologen. Alleen ja, als je er vast zit, dan heb je dus een probleem. En wat wordt er nu geprobeerd? Nou, om dat rotsblok, dat zijn been dus blokkeert, om dat kleiner te maken. En om nauwe doorgangen in die grot wat te verbreden, zodat er eventueel een brancard naar binnen kan, mocht dat nodig zijn. Allemaal moeizaam door de diepte en door de beperkte ruimte onder de grond. En de Italiaanse media houden er rekening mee dat die reddingsactie nog lang kan duren. Op zich, die vent is dus bij bewustzijn. Er is ook een soort telefoonverbinding aangelegd. Dus nou ja, dit lijkt allemaal niet levensbedreigend, maar ja, je wilt daar wel weg.
2: No.
0: En daar wordt nu hard aan gewerkt op dit moment in Noord-Italië.
2: Met een rotsblok op je been.
0: Ja.
2: Die is 120 meter diep, hè, die rot. Niet fijn. Als dat de inwoners van de Duitse stad Hamburg ligt, komt er geen Olympische of Paralympische Spelen in hun stad. In een referendum hebben de Hamburgers duidelijk nein gezegd. Heel verrast is die uitslag niet. Bij een referendum in 2015 bleek ook dat ze toen al sceptisch waren over Olympische Spelen in Hamburg. Toen ging het over de kandidatuur voor 2024. 51% stemde tegen. Maar de tegenstand is nog duidelijker geworden. 55% heeft geen zin in Olympische Spelen in de stad. Naar tevredenheid van de linkse oppositie in Hamburg.
8: En viele Hamburgerinnen hebben gezegd: we hebben zo veel Baustellen in deze stad. We hebben zo veel Obdachlosigkeit. En ihr glaubt, ihr könnt das Geld jetzt in Olympia versenken.
2: Ja, nou, Heike Zoetman zei dat, van die linker Hamburg. En die zegt, ja, veel te veel geld gaat naar dit soort globale projecten, terwijl je veel beter kan besteden aan bouwen en daklozen. In april konden we nog een klare ja van de inwoners van de Duitse Noord-Rijn-Westfalen over de vraag of de Spelen daar naartoe mogen, naar Keulen. De Duitse Olympische Sportbond, DOSB, kijkt nu of München, Berlijn of de Rijn-Ruhr-regio rond Keulen locatie wordt voor een bod op de zomerspelen van 2036, 2040 of 2044. Nou, eind september moet die keuze dan duidelijk zijn. En dan wellicht weer een referendum. En dan horen we een ja of een nein.
4: Bas van Werven en Ivan Verheef.
2: Filmsportverein. Ja.
0: We hebben lekker al schaatsen binnenkort, hè, in Tialf.
2: Ja. Ja,
0: nou goed.
2: Frans.
0: Wij zijn eerder.
2: Ja, zoiets.
0: Ja. Ja. Dan, het wordt weer warmer. En dus is de kans groot dat je te maken krijgt met dit. Oh, je kent het wel.
2: Zo, nu hadden we.
0: Dat is er weer eentje minder. Ja. Om ze uit de buurt te houden, kan je vaker grijpen naar een flesje date. Zeker op vakantiebestemmingen, uiteraard populair om het bij te hebben. Maar uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Tours blijkt dat muggen mogelijk aan date wennen.
2: Nee.
0: En dat gaan associëren met bloed. En dus denken, hé, er is date in de buurt. En dus zijn er mensen. En dus prikken maar. Nou, kunnen we onze flesjes date bij het vuilnis gooien? Antwoord nee. Maar we gaan het vragen aan Bart Knols. Die is medisch entomoloog en oprichter van de Malaria Stichting. Meneer Knols, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Ja, dit is een onderzoek, daar valt ook nog wel een en ander op aan te merken. Bijvoorbeeld omdat het allemaal onder laboratoriumomstandigheden is uitgevoerd. Maar toch, ja, zou je kunnen zeggen, muggen wennen aan date en komen daar dan juist op af?
9: Ja, het is eigenlijk een beetje het bekende fenomeen waar ik denk dat veel luisteraars tijdens hun biologieles mee te maken hebben gekregen, de reactie van Pavlov.
0: Ja.
9: Pavlov was eigenlijk een Russische fysioloog die begin vorige eeuw ontdekte dat je een natuurlijk reflex, in dit geval bij een hond die een bak voer voor kreeg geschoteld, dan gaat hij kwijlen, ja, dan gaat hij speeksel produceren. En dat hij diezelfde reactie kon opwekken met een neutrale prikkel. En in dit geval had hij een klein rinkelbelletje wat hij daarvoor gebruikte. Dus op het moment dat de hond na conditionering niet de bak met voer kreeg, maar wel het belletje hoorde, dan begon die ook die te kwijlen. Hè. Dan begon die ook dat speeksel te produceren. En dat is eigenlijk het fenomeen wat die Franse onderzoekers hebben gevonden bij muggen. Dus in dit geval, als een persoon zich heeft ingesmeerd met date om dus muggen af te weren, op het moment dat die muggen dan dat date waarnemen, denken ze van, hey, verrek, daar zit hier in de buurt gewoon een mens. Ja. Want die gebruikt dat date. En dat is dus voor mij een bron van bloed. En dat betekent dus een bron om zich te kunnen voortplanten. Dus je krijgt een reactie die wordt opgeroepen door een neutrale prikkel, in dit geval date, waarbij die mug denkt, hey, dat is goed voor mij, ja, ik kan bloed krijgen, ik kan mij voortplanten.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, hoe zou dat date moeten werken in praktijk? Hoe zorgt het ervoor dat die mug dan niet toehapt?
9: Nou ja, dat is interessant, want het precieze mechanisme van de afwering door date is nog steeds niet helemaal bekend. Men denkt dat de geurreceptoren die op de antenne van muggen zitten, dat die worden geblokkeerd door het molecuul date, waardoor ze dus eigenlijk de geur van de mens niet goed zouden kunnen waarnemen. Het punt is een beetje, als iemand date gebruikt, dan smeert hij zich nooit helemaal in van top tot teen, maar altijd gewoon een bepaalde delen, de armen, de benen, noem maar op. En daardoor zijn er nog steeds delen van het lichaam die attractieve geur afgeven voor die mug, waar ze dan op reageert en ze nog steeds weet te vinden. Maar nu is er dus een associatie bij die mug waargenomen tussen de aanwezigheid van date en dus een reactie op de mens.
0: Ja. U hebt zelf ook onderzoek gedaan naar date, hè? In Kenia, geloof ik.
9: Ja, ik heb een heel interessant experiment gedaan in Kenia, waarbij ik in een hele grote kooi, je moet denken aan het formaat kamer, waarin ik drie vrijwilligers in een driehoeksformatie dicht bij elkaar had zitten, waarbij ik in eerste instantie één persoon behandelde met date en die twee anderen niet. En wat zag je dan als je muggen losliet? Dan zag je dat die twee personen die onbehandeld waren, die kregen veel meer beter te verwerken dan de persoon die behandeld was. Nou, dat was natuurlijk een te verwachte reactie. Daarna heb ik er twee behandeld. En dan bleef er dus één over die helemaal de pineut was, want die kreeg alle muggen beter te verwerken. Maar nou komt het interessante. Op het moment dat ik ze alle drie behandelde met date, dan kregen ze alle drie weer beter. Dus dan brak eigenlijk die mug door die barrière van dat date heen en ging alsnog voor dat bloed, ging alsnog bijten, om natuurlijk zich te kunnen voortplanten. Dus dat date, dat werkt eigenlijk het beste. Het klinkt een beetje asociaal. Het klinkt het beste als jij in een groep mensen zit waarbij jij de enige bent die date gebruikt. Want dan ben je het beste beschermd.
0: Ja. En dus, niet massaal date nu de vuilnisbak in, hè?
9: Nou, het is wel zo. Kijk, op het moment dat jij in een grote populatie, als mensen in Nederland, hè, als er tijdens de zomer een aantal dagen wordt er door mensen date gebruikt wanneer er veel muggenoverlast is, dan is dat een prima manier om je te beschermen. En dan is de evolutionaire druk op die muggenpopulatie om te gaan veranderen, om door dat date heen te breken, die is heel laag. Op het moment dat ik in een situatie kom waarbij iedereen altijd date gebruikt, dan krijg je op een gegeven moment een genetische verandering in die muggenpopulatie, waardoor ze daardoorheen gaan breken. En dat is een fenomeen wat er is reeds waargenomen in Florida, in de Verenigde Staten. Daar is al een artikel verschenen waarbij men heeft aangetoond dat muggen resistent zijn geworden tegen date. Dus er gewoon doorheen breken. Maar voor ons op dit moment nog geen enkele zorg.
0: Nou, dan accepteer ik maar dat je af en toe toch wakker wordt uit je slaap en dan allemaal muggenwild op je been hebt.
2: Niet aan je partner vertellen.
0: Nee, klopt.
2: En zelf insmeren. Ja. Dat
0: en wat
2: helpt.
0: Verder allemaal helpt is gewoon horen en dat soort zaken. Nou, ja. Dank Bart Knols, medisch entomoloog en oprichter van de Malaria Stichting. Ach, hier is een Robin. Echt. Zo.
2: Helpt wel.
0: Opgelost.
2: Verenigde Staten hebben het afgelopen weekend drone commando centra aangevallen in Iran. En met bulldozers en kiepwagens hebben de Iraniërs al een groot deel van de schade die Amerikaanse en Israëlische bombardementen aanrichten hersteld. Steeds meer plekken waar hun ballistische raketten liggen zijn gewoon weer operationeel, meldt CNN. Gevolgen gaan we zo bespreken met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
10: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
11: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
10: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
12: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
13: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO HBO Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
12: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
13: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
14: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
17: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
18: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
17: Nigaio Wijnen
18: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
17: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
19: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
16: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
20: Nu in de BNR-app.
0: In ons Iran Live blog. Amerika voert opnieuw aanval uit op Iran nadat Iran een Amerikaanse drone neerhaalde. Belgische identiteitsapp It's Me wordt opvolger van identificatiedienst IDIN. En nog geen winnaar na de eerste ronde van de Colombiaanse presidentsverkiezingen. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: En dat brengt ons bij de ABB. Daar zit Robert Vriezen achter de schermen. En Robert, ongeluk op de A2, begrijp ik?
3: Ja, dat klopt. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel. Daardoor al 10 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. 20 minuten vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Verder rijdt langzaam op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft. 10 minuten vertraging. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht-Oost. 7 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Lunetten. Bij hectometerpaal 117.4.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Den Haag zijn vannacht twee steekincidenten geweest. Eentje in een winkelgebied, de ander bij het Centraal Station. Er vielen 3 gewonden. Of de steekpartijen iets met elkaar te maken hadden, is nog niet bekend. Lokale media schrijven dat ze 5 minuten na elkaar gebeurden. De snelweg A4 richting België is nog altijd voor een deel dicht na een dodelijk ongeluk afgelopen nacht. Dat gebeurde dicht bij de Belgische grens. Wat er precies is misgegaan, kon de politie nog niet zeggen. Zolang het onderzoek nog duurt, moet verkeer richting België vanaf knooppunt Markizaat omrijden via Hazeldonk. Amerika heeft afgelopen weekend verschillende Iraanse doelen aangevallen. Het gaat om radars en commandocentra rond de straat van Hormuz. Volgens Amerika worden die gebruikt om droneaanvallen mee uit te voeren. Iran zegt dat het als reactie een militaire basis heeft aangevallen die door Amerika wordt gebruikt. De videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. Hij mocht al meekijken bij doelpunten, strafschoppen en rode kaarten, maar met de nieuwe regels mag de VAR ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan een verkeerde speler is gegeven. Het WK begint op 11 juni. En in een grot in Italië is een grote reddingsactie bezig. Een onderzoeker zit vast op 120 meter diepte omdat er een rotsblok op zijn voet is gevallen. Hoe dat kan worden weggehaald weten reddingswerkers nog niet. Wel is begonnen met het verbreden van de grot. Hoe de man eraan toe is, is niet bekend. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
2: Ja, deze eerste dag van de maand zien we de Nikkei 19e hoge koersen, de Hang Seng 18e en de Kospi 4,5% bij plussen. En dan is er nog wat ander nieuws. Beleggers proberen nu al met allerlei geitenpaardjes aandelen te bemachtigen voor de beursgang van SpaceX. Dat doen ze met allerlei dure, ingewikkelde, soms ongereguleerde constructies, schrijft het FD. En die constructies die kunnen leiden tot enorme verliezen, zegt beursanalist Jos Versteeg van Insinger Gielissen.
22: Er is natuurlijk nog geen koers, dus er wordt een synthetisch contract gesloten op verhandelde aandelen. Ja, de kans dat je daar uitgeknikkerd wordt en alles verliest, dit is echt buitengewoon gevaarlijk.
2: Zei beursanalist Jos Versteeg van Insinger Gielissen. Binnenkort gaat het ruimtevaartbedrijf naar de beurs. Het heeft inmiddels wat neerwaarts bijgestelde waardering. 1800 miljard, maar het zou dus de grootste beursgang ooit worden. Kijken we even naar de Brent Crude van dit moment. En dan kijken we uiteraard altijd even naar de future. Want hoe staat die erbij? Nou, op dit moment betaal je $93,04 voor een vat Brent in de futurehandel. Alle heffingen beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Amerika heeft afgelopen weekend drone-commandocentra aangevallen in Iran, hebben ze gezegd. Maar anderzijds liet CNN zien dat met bulldozers en kiepwagens de Iraniërs een groot deel van de schade die in eerste instantie door de Amerikaanse en Israëlische bombardementen waren, dat die hersteld zijn op de plekken waar ballistische raketten liggen. En die zijn er nog. Die zijn gewoon weer bereikbaar, zegt CNN. De gevolgen gaan we zo bespreken met buitenlandcommentator Bernd Handelburg.
1: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar Fiverr.ai.
5: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
1: Vijfhart, dat klopt voor jou.
6: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
23: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
6: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
24: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
25: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
26: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
27: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Goedemorgen daarbij. 7 over 7 geworden op deze maandag de 1 juni 2026. Begin van een nieuwe werkdag. Een waterig zonnetje, maar wel. Iwan en ik hebben er zin in. De komende half uur gaan we doen.
0: We gaan het hebben over Heineken, want dat bedrijf is vandaag helemaal zonder leider. CEO-loos.
2: Ja.
0: Voormalig topman Dolf van den Brink die is de weg. Hè. En sinds gisteren is dat helemaal definitief, maar nog geen opvolger aangewezen. Dus ja, welke kapitein staat daar nu nuchter aan het roer? Dat gaan we zo meteen bespreken.
2: Geen bier op, dus ik...
0: Nee, ik ga zo instappen.
2: Ja.
0: Misschien dat het bedrijf wel floreert bij een CEO-loze tijd. Wie weet, we gaan het zo meteen bespreken. En we hebben het ook eventjes over de overname van Solvinity. Het is natuurlijk afgeschoten door de verantwoordelijk staatssecretaris Aarts. En zo meteen spreken wij met ICT-jurist Arnoud Engelfried. En die zegt dat is juridisch toch maar een vrij kwetsbaar verhaal. Waarom? Dat mag hij zo zelf toelichten. En dat zal zijn over een minuut of 7.
2: We gaan eerst naar de toestand in het Midden-Oosten. Even een verzameling van het nieuws. En dan praten we straks ook eventjes over de raketinstallaties van de Iraniërs. Want die lijken het gewoon weer te doen. Amerika heeft afgelopen weekend drone- en commandocentra aangevallen in Iran, zegt het Amerikaanse leger op X. Dan gaat het om diverse radar- en commandocentra voor drones in de stad Goruk en op het eiland Qasem. En er zijn volgens de Amerikanen Iraanse luchtverdediging en 2 drones uitgeschakeld. Als reactie op, zo schrijft het Amerikaanse CENTCOM, agressieve Iraanse acties, waaronder het neerhalen van een Amerikaanse drone die boven internationale wateren opereerde. Aan de andere kant meldde de Iraanse revolutionaire garde dat ze een militaire basis heeft aangevallen, die door de Amerikaanse luchtmacht wordt gebruikt. Niet helemaal bekend om welke basis precies gaat, maar er gaan stemmen op dat het in Kuwait zou kunnen zijn. En daarnaast heeft het Amerikaanse leger de afgelopen 3 weken in het geheim tientallen schepen door de straat van Hormuz geloodst, schrijft de New York Times op basis van anonieme bronnen. Het gaat om totaal 70 schepen. Die zouden de Iraanse blokkade hebben ontlopen door hun transponders uit te schakelen. Nou, officieel ontkent het Amerikaanse leger nog steeds dat ze dit doet, dat ze schepen begeleidt door de zeestraat.
0: Intussen is het geweld van het Israëlisch leger in Libanon dit weekend verder opgeleid. In totaal zijn er zo'n 100 luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van het land. En daar zijn meerdere doden en gewonden bij gevallen. Vooral in het zuiden van Libanon is veel gevochten. De strijd ging onder meer om een middeleeuws kasteel, Beaufort, dat het Israëlisch leger uiteindelijk heeft ingenomen. En die verovering noemde Netanyahu gisteren een belangrijke wending in zijn strijd tegen Hezbollah. Al dus Netanyahu. Vervolgens heeft de premier beweerd dat Israël verder Libanon intrekt. De verovering van dat kasteel, dat kruisvaarderskasteel, is volgens Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis met name een symbolische stunt. En de vraag is hoeveel Israël er precies aan heeft.
4: Het is inderdaad een groot kruisvaarderskasteel. Maar bij eerdere invasies in Libanon bleek het altijd erg moeilijk te behouden. En is Israël er vaak veel manschappen kwijtgeraakt. Je hebt daar een hele nauwe gang die daar naartoe loopt. Dus daar zijn veel ambushes geweest op Israëlische soldaten. Dus ook bijvoorbeeld Israëlische commentatoren vragen zich af of dit nou echt zo'n hele slimme move was, omdat het toch vooral een symbolische stunt was.
0: Europese leiders hebben het geweld van Israël in Libanon veroordeeld. Bijvoorbeeld de Franse president Macron. Die riep op tot een einde aan de gevechten en zei dat niets de grote escalatie rechtvaardigt die gaande is in Zuid-Libanon. En vervolgens zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Barrot dat er een vergadering van de VN-veiligheidsraad moet komen. En die gaat inderdaad gebeuren later vandaag. En terwijl Israël zijn offensief in Libanon uitbreidt, duren de diplomatieke gesprekken tussen Iran en Amerika voort. Dit weekend hebben de twee landen volgens Bloomberg berichten over en weer gestuurd om wijzigingen aan te brengen in een conceptversie van een vredesovereenkomst of wat daartoe moet leiden. En Trump heeft dat voorstel vervolgens weer teruggestuurd, zegt Tara.
4: En hij zou daarin vooral hebben aangescherpt wat de toezeggingen zijn omtrent het vrijgeven van Iraanse tegoeden. Voor Iran wel een belangrijk punt. Dus het is de vraag of dit het einde van de onderhandelingen is. Maar goed, volgens Trump zijn we er bijna.
0: Ja, en ook in die concepttekst zou staan dat het staakt het vuren wordt verlengd en dat de straat van Hormuz zou worden opengesteld. Maar het is maar de vraag hoeveel vooruitgang er daadwerkelijk wordt geboekt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken die zegt dat alles wat nu gezegd wordt speculatie is en niet serieus moet worden genomen, zegt hij dus eigenlijk over Donald Trump onder andere.
2: En ondertussen verschijnt er een verhaal op CNN na het bestuderen van satellietbeelden waaruit blijkt dat Iran de ingangen van ondergrondse tunnels naar raketbasis op simpele wijze heeft vrij weten te maken. Nou, we weten allemaal, in het begin van de oorlog werden die massaal gebombardeerd, die ingangen voor die raketdepots door Amerikaanse en Israëlische aanvallen. Maar nu kunnen ze dus gewoon weer naar binnen, Iraniërs. Experts zeggen dat Iran daardoor zijn arsenaal raketten gewoon weer kan gebruiken mocht de oorlog losbarsten. We praten er verder over met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bas.
2: Ja, dat staakt het vuren, hoe broos ook. Het is er nog geen 2 maanden. En die tijd heeft Iran nuttig gebruikt.
7: Ja, dat mag je wel zeggen.
2: Ja.
7: En ik denk dat de 20 jaar daarvoor ze hier ook mee bezig zijn geweest. Want ze wisten dat er vroeg of laat een enorm bombardement zou komen op hun nucleaire programma en op hun ballistische raketten. Dus die ballistische raketten hebben ze grotendeels verborgen in tunnelcomplexen en in de rotsen, zeg maar, zoveel mogelijk. Dus ook, die ingangen, die waren smal en klein, maar daar kan zo'n ding net doorheen.
2: Ja.
7: En wat de Israëliërs en Amerikanen nu hebben gedaan, is met enorme apparatuur, bijvoorbeeld met van die bunkerbusterbommen, van die enorme dingen, waar ze speciaal B-2 bommenwerpers voor hebben moeten overvliegen. Dat was een peperdure operatie. Samen met de Israëliërs hebben ze een stuk of 70 of zo van die tunnels dichtgegooid. De Israëliërs ook nog eens iets van 20 of zo.
2: Ja.
7: En het blijkt dat de Iraniërs binnen eigenlijk 6, 7, 8 weken tijd simpelweg met graafmachines en bulldozers en kiepwagens en kruiwagens dat allemaal weer open hebben.
2: Ja.
7: Dus ze kunnen zo weer bij hun ballistische raketten. En die zijn niet beschadigd.
2: Nee, dat is dus wel gevaar. Ze zijn dus eigenlijk sterker. Hè? Als dat weer komt tot een nieuwe oorlogsinspanning, wat zegt dat over de Iraanse slagkracht?
7: Dat die nog steeds enorm is.
2: Ja.
7: Er zijn schattingen dat ze op zijn minst nog 1000 raketten, ballistische raketten hebben, waarvan een aantal ook lange afstand. Dat is heel belangrijk. En wat ook belangrijk is, ze hebben nog een heleboel van die lanceerinstallaties. Daar hebben jij en ik het al vele malen over gehad. Dat zijn ingewikkelde dingen, want die staan op vrachtauto's. Als je die probeert te vernietigen, dan richt je daar een raket op. Maar zo'n raket werkt met een soort GPS. En die is ingesteld op het bombarderen van die vrachtauto. Maar daar gaat wel een minuut of 10, 15 overheen voordat die raket er is.
2: Ja.
7: Dat weet de vijand. Dus wat doet zo'n chauffeur? Die kruipt achter het stuur en die zet het ding 500 meter verder weer neer. En dan knalt die kruisraket voor niks de grond in.
2: Ja,
7: dus die lanceerinstallaties die zijn voor een groot deel niet vernietigd. En de Israëliërs en Amerikanen dachten, laten we dat nou ook niet allemaal gaan proberen. Het gaat om de raketten zelf.
2: Ja.
7: Die kunnen we ook niet bereiken, maar wel de toegang tot die raketten. Nou, dan zijn we weer rond in dit verhaal.
2: Precies, ja. En een totale misrekening eigenlijk, als je het goed beschouwt, van de Amerikanen en de Israëliërs.
7: Ja, Absoluut. Ja. Dit hebben ze onderschat. Ze wisten natuurlijk wel dat de Iraniërs dit gingen herbouwen, maar ze wisten niet dat die als het ware. Er was een soort militaire training aan vooraf gegaan. Daar ben ik van overtuigd, van jaren. Als dit gebeurt, dan doen we 1, 2, 3, 4, 5. Die stappen nemen we en klaar en het is weer open. En dat hebben ze gedaan.
2: Ja. Nu, er wordt nog steeds onderhandeld tussen Iran en Amerika. Je zou kunnen zeggen dat dit de onderhandelingspositie van de Iraniërs echt aanzienlijk versterkt.
7: Ja, dat is ook zo. Je kunt zeggen, de Amerikanen hadden een paar hele belangrijke doelen. Dat was verandering van het leiderschap. Nou, dat is niet gelukt. Het voor goed deels buiten werking stellen van dat nucleaire programma is ook niet gelukt of niet helemaal gelukt. En het uitschakelen van het arsenaal aan ballistische raketten. En dat blijkt nagenoeg niet gelukt te zijn. Dus en daarbovenop is de toch onverwachte situatie gekomen in de straat van Hormuz, wat nog steeds het belangrijkste Iraanse wapen blijkt te zijn. Veel belangrijker dan een atoombom of een kruisraket of een ballistische raket. En daar is ook nog geen oplossing voor. Dus de Iraniërs staan er doodgewoon goed voor.
2: Dankjewel, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Opwekkend verhaal. We gaan naar Robert Vriezen van de ANWB. Dat ongeluk op de A2, is dat een beetje persistent, Robert?
8: Ja, behoorlijk. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht ging het al mis bij Zaltbommel. 9 kilometer file, vanaf knooppunt Hintham een half uur vertraging. Dat komt doordat de linkerrijstrook dicht is. Kwartiertje extra heb je momenteel nodig op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Want het is file rijden over 11 kilometer tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. En bij Ravenstein is de file weer ontstaan op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Vanaf knooppunt Valburg 12 kilometer met een kwartiertje oponthoud. Flitsmeister meldde snelheidscontrole op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt op een zonzeil bij 58.8.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: En dan gaan we naar het Solvinity-dossier. Want het verbieden van Solvinity, de overname door het Amerikaanse Kindrail, dat verbod door de overheid, is volgens ICT-jurist Arnoud Engelvriet juridisch kwetsbaar. Daarover schrijft hij in een column op zijn site ictrecht.nl. Het verbod is gebaseerd op de WOZT, de Wet Ongewenste Zeggenschap Telecommunicatie. En die is volgens Engelvriet eigenlijk helemaal niet bedoeld om op deze manier je digitale soevereiniteit te organiseren. Ik praat erover met Arnoud Engelvriet. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Ja, want we weten eigenlijk ook niet zo goed waarom de staatssecretaris dit besluit heeft genomen. Hè? Dat is geheim. Maar het is in ieder geval op basis van een advies van het Bureau Toetsing Investeringen. En u zegt, ja, dat is maar de vraag of dat allemaal stand houdt.
9: Ja, het grote probleem met deze wet is vrij nieuw en eigenlijk nog nooit getest. Daarnaast is het besluit niet openbaar. Dus we kunnen niet eens nalezen wat de motivatie precies was en hoe ze het artikel hebben ingevuld.
0: Ja.
9: Ze moeten heel erg gissen wat nou de redenering van onze regering is geweest.
0: Ja, wat zijn de mogelijkheden? Want wat je als eerste hoort is, we willen niet dat het naar de Amerikanen gaat, omdat dan heb je de Cloud Act en dan kunnen bij de Amerikanen bij al onze gegevens.
9: Ja, de wet kent niet zo algemeen. Hij zegt onze soevereiniteit komt in gevaar of buitenlandse wetgeving vinden we eng. Er staat in de wet dat het publiek belang daar een probleem mee moet hebben. En dat kun je invullen met de Cloud Act. Dan zeg je eigenlijk, het is niet in het publiek belang van Nederland dat een Amerikaanse wet of Amerikaanse sanctieregels, Trump heeft ook een handje van om iedereen sancties op te leggen die hem niet bevalt, die moet daarop aangepakt worden. Alleen, dat is niet specifiek echt een belang dat voor Solvinity geldt, voor specifiek dat bedrijf. En afgaande van op Europese jurisprudentie van het Hof van Justitie moet het een concreet en serieus bedreiging zijn voor die specifieke actor. In het algemeen zeggen, deze wet staat in de weg, is niet genoeg. Je moet zeggen, deze wet is echt heel vervelend voor specifiek deze partij. Dus dan heb je of een nadere redenering nodig, of je zegt, die wet is zo erg dat die bij iedereen heel erg is, dus ook hier. Alleen dan zeg je in feite, er mag geen enkele Nederlandse overheidsdienst in de Amerikaanse cloud staan. En dat zou je politiek moedig standpunt kunnen noemen.
0: Ja, want dan zou je dus ook weg moeten met al je office-diensten bij Microsoft en dergelijke, bijvoorbeeld.
9: Ja, het is, zoals ik in mijn blog schrijf, erg raar dat we enerzijds zeggen, ja, het is veel te gevaarlijk om DigiD mijn overheid onder te brengen, maar ze mogen wel de hele defensie-infrastructuur gaan beheren. Ja. Dat, als je zegt, die wet is gevaarlijk, dan zijn die twee standpunten niet te verenigen. Ja.
0: Ik geloof dat u überhaupt nog wat twijfels hebt aan de vraag of dat Solvinity eigenlijk wel onder deze wet valt, of het wel een telecommunicatiedienst is.
9: Ja, er staat in de wet, het is een beetje juridisch geneuzel dit, zeg ik als jurist, want dan krijg je de definitie wat is een telecommunicatiepartij, maar de hostingpartij wordt expliciet genoemd als dat die eronder valt. Dus daar kun je nog afvragen hoe dit precies eronder geregeld wordt. Maar het is nogal puzzelen, maar dan heb je eigenlijk ook gewoon die tekst nodig van wat is nou de redenering die ze hebben gehanteerd en waarom valt het eronder.
0: Ja. En die hebben we niet. En die gaan we ook niet krijgen. Laten we even kijken of misschien premier Rob Jette enige licht kan brengen in deze zaak. Want we weten dus inderdaad, een bedreiging voor het publiek belang. Dat hebben we gehoord. Maar wat is dat publiek belang dan? Nou, dat wordt niet bekendgemaakt, zegt Jette.
10: Omdat het totale advies nog niet helemaal af is. Maar op basis van het voorlopige advies moesten we concluderen dat er gewoon risico's zijn voor het Nederlandse belang. En om te voorkomen dat die verkoop op een hele korte termijn zou kunnen doorgaan, hebben we nu al dat besluit genomen. In een ideale wereld loop je zo'n proces helemaal uit. En dan was je over een paar weken tot zo'n besluit gekomen. Maar nu was het nodig om tijdig in te grijpen.
11: Ja, dus kan er later wel meer duidelijkheid komen over wat die risico's, hoe die dan precies ingeschat zijn?
10: Ja, en ook manieren om dat dan in de toekomst beter te beschermen. Zodat zaken doen tussen Europese en Amerikaanse bedrijven wel gewoon mogelijk blijft. Maar dan binnen heldere spelregels.
0: Nou, meneer Engelfried, als ik dit hoor, dan was er blijkbaar haast aan de man. En stel, ik ben Kindrill en ik hoor dit, dan zou ik ook genoeg aanknopingspunten zien om hier nog eens wat verder op te gaan bestuderen.
9: Ja, het is natuurlijk opmerkelijk om te zeggen op basis van een voorlopig besluit. De wet kent alleen de mogelijkheid dat je een besluit neemt. Niet dat je zegt ik geef alvast de eerste helft en de rest volgt. Hooguit zou je kunnen zeggen er is haast bij, dus we geven alvast de beslissing in de zin van het bestuursrecht. En je motivatie die krijg je wat later, daar zijn mogelijkheden voor. Dus laten we hopen dat dat wordt bedoeld. Alleen je maakt het je als bureau natuurlijk wel moeilijk door eerst te zeggen het advies is negatief. En zo ernstig negatief dat je en niet eens kunt zeggen, je moet extra maatregelen nemen, maar dit moet je gewoon helemaal niet doen. En dan moet je daarna gaan bedenken waarom niet. Want ik zou heel zenuwachtig worden als ik van mijn baas hoor, dit mag niet, verzin nu de redenen waarom niet. Dat is niet zo leuk om te krijgen. Ik vind het wel heel goed wat Rob Jette hier zegt. Eigenlijk hebben we gewoon een soevereiniteitswet nodig. Mm-hmm. Een duidelijke regel die zegt, deze diensten mogen wel in buitenlandse handen, Nederland, Europa of buiten Europa. En in deze categorieën niet. Want die duidelijkheid heb je gewoon nodig. Die WOZT is niet echt gemaakt voor dit soort dingen. Er zijn allerlei investeringsregels, die zijn ook niet specifiek voor dit soort dingen bedoeld. Dus we maken het ontzettend moeilijk door steeds met dit soort net niet helemaal bedoelde regels een beetje op te rekken en op een bepaalde manier te lezen. Dus ik hoop dat we gewoon hier of Nederland of Europa regels maken over die soevereiniteit.
0: En over dit soort geitenbaadjes niet te gebruiken. Dank, Arnoud Engelfried, jurist bij ICT-recht.
12: Bas van Werven en Iwan Verrips, BNR.
2: Ja, je wil er niks van maken als je er vandaag een flesje van open drinkt. Maar toch, Heineken is vanaf vandaag CEO-loos. Want Dolf van den Brink, de voormalige topman, die is sinds gisteren niet meer actief. En zijn opvolger is nog steeds niet bekendgemaakt. Nou, hij begon in juni 2020, als topman bij de bierbrouwer. En heeft midden in zijn tweede termijn zelf besloten de stekker eruit te trekken. Ja, en dus nu een CEO-loos Heineken. Bij ons Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company. Anton, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
2: Heeft hij het goed gedaan, Van den Brink? Of, wat is jouw mening?
13: Nou ja, dat is wisselend. Ik denk dat hij een aantal goede dingen heeft gedaan. Strategisch een aantal dingen goed neergezet. De coronaperiode heeft hij zich maar goed doorstaan. Een aantal premiummerken is goed gegaan. Het 0.0 segment is goed gegaan. Maar het grote probleem is de aandeelhouderswaarde. Die is eigenlijk de afgelopen jaren sterk naar beneden gegaan. En dat doen de concurrenten doen het beter.
2: Ja, ja. En dat is natuurlijk best lastig, hè? Is dat de reden geweest ook dat hij weggestapt is, wellicht? Dat hij het niet de vinger erachter kreeg?
13: Nou ja, opmerkelijk is dat zeg maar het terugtrekken van hem is in overleg met de Raad van Commissarissen gebeuren. Dat is best wel opmerkelijk in het persbericht. Ik denk, hij heeft een nieuwe strategie neergezet tot 2030. Dus ja, normaal gesproken is het wel logisch te verwachten dat dan een CEO gaat nadenken om terug te treden. Maar om dat halverwege zijn periode te doen is zeer opmerkelijk. Dus ik denk dat daar andere discussies spelen dan je zou verwachten op basis van de uiting in de pers.
2: Exact. En nou, dan moeten we toch even naar de RwC kijken. Peter Wenning trouwens, de voorzitter van de raad, die zegt van je verklaring wel te laten weten dat het proces voorspoedig verloopt bij het zoeken van de nieuwe CEO. Binnenkort zou de opvolger worden aangekondigd. Maar toch, als je dit nu zo ziet, dan is er dus platweg gezegd stront ontstaan tussen CEO en de Raad van Commissarissen. En is er nog niemand gevonden die het stokje wil overnemen.
13: Nou ja, ik denk ook dat de Raad van Commissarissen verdeeld is. Kijk, Heineken heeft een traditie van interne CEO's. Die groeien door. Van den Brink is zelf ook 28 jaar in dienst. Van Boksmeer ook tientallen jaren in dienst daarvoor. En ik denk dat nu de discussie speelt, gaan we een interne kandidaat benoemen of een externe kandidaat. Ja. En ik kan me voorstellen dat wat tijd kost.
2: Ja. Nou is de CFO, Harald van den Broek, die leidt het bedrijf nu, niet heel gek is dat we de laatste tijd zien dat zo'n medebestuurder, dan weliswaar met een financiële achtergrond, uiteindelijk gewoon het stokje overneemt en CEO wordt.
13: Dat klopt, maar dan moet je je afvragen of de strategie die je nu hebt neergezet voor jou wel de juiste strategie is. Als dat zo is, dan verwacht ik een interne kandidaat.
2: Ja.
13: Maar ik verwacht ook dat er voldoende discussiepunten zijn die maken dat ze dit jaar kiezen voor een andere CEO van buiten een onderneming.
2: En dat zou iemand moeten zijn die dan uit de drankindustrie komt? Of kan het een willekeurig welke CEO zijn die iets weet van consumables en retail?
13: Nee, ik denk dat je echt een kandidaat nodig hebt die zeg maar zijn spoor heeft verdiend in met name in marketing, sales, maar ook efficiënt moet kunnen besturen.
2: Ja.
13: Dus ik denk dat ze. Ik heb een lijstje gemaakt met een aantal kandidaten. Die zijn op zoek gegaan.
2: Roep maar. Wie?
13: Ik denk dat extern Miguel Patricio, de voormalig CEO van Kraft Heinz.
2: Mm-hmm.
13: Die werkte al bijna 20 jaar bij AB InBev.
2: Ja.
13: Was wereldwijd marketingdirecteur. Zou een goede kandidaat zijn.
2: Mm-hmm.
13: Dan heb ik nog de CEO van PepsiCo, Ramon Laguerta, is een Spaanse man. Hij werkt meer dan 25 jaar bij PepsiCo en leidde daarna Europa als CEO.
2: Mm-hmm.
13: En hij is ook iemand die in staat is om de strategie te veranderen, omdat je moet gaan kijken, gaan we investeren in alleen bier of gaan we ook andere dranken, zeg maar.
2: Ja, dan heb je een colaman natuurlijk niet de verkeerde.
13: Maar die kan dat. En dan heb ik nog Gavin Hattersley. Mm-hmm. Iemand van Zuid-Amerika trouwens.
2: Ja.
13: Die heeft bij Sap Miller gewerkt. En Mel Smalls en Coors. Heeft veel ervaring met bierbedrijven en transformaties. Want als ze de strategie gaan doorzetten zoals ze nu doen.
2: Ja.
13: Dan zullen ze ook moeten gaan besparen en efficiënter worden. Dat betekent kosten gaan besparen.
2: Ja, nou, ik hoop dat Peter Wennink heeft meegeluisterd, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Die heeft weer drie mooie namen gekregen. Dankjewel. Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company. Ja, we mogen ons opmaken voor de snelle raming van de inflatiecijfers van het CBS. En dan gaan we volgens huiseconoom Han de Jong van schrikken. Ja, waarom we schrikken? Nou, dat moet je zo doen, maar pak alvast de deo.
3: 52 min 40.
14: 12 natuurlijk.
3: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: In 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
16: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
21: Kenneth Smit.
22: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
29: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.
30: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
31: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts.
1: Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
4: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 250 kilometer file in het land. Zijn nog steeds veelal korte dagelijkse files. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Wel een ongeluk bij Zaltbommel. Vanaf afrit Veghel nu 10 kilometer file met een half uur vertraging. Mede doordat de linkerrijstrook dicht is. A16 Breda, Rotterdam. 20 minuten vertraging bij Dordrecht. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum rijdt het langzaam over 10 kilometer. Tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen met een kwartier vertraging. En een klein kwartiertje oponthoud nog bij Ravenstein als je over de 50 vanuit Arnhem naar Os rijdt, kom je vanaf knooppunt Valburg in de file. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Alfred Hoenderlo, dus bij 80.5. En op de A12 Arnhem-Utrecht, controle bij Veenendaal bij 102.5.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
21: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Den Haag zijn vannacht 2 steekincidenten geweest. Eentje in een winkelgebied, de ander bij het Centraal Station. Er vielen 3 gewonden. Of de steekpartijen iets met elkaar te maken hadden, is nog niet bekend. Lokale media schrijven dat ze 5 minuten na elkaar gebeurden. De snelweg A4 richting België is nog altijd voor een deel dicht na een dodelijk ongeluk afgelopen nacht. Dat gebeurde dicht bij de Belgische grens. Wat er precies is misgegaan, kon de politie nog niet zeggen. Zolang het onderzoek nog duurt, moet verkeer richting België vanaf knooppunt Markizaat omrijden via Hazeldonk. Amerika heeft afgelopen weekend verschillende Iraanse doelen aangevallen. Het gaat om radars en commandocentra rond de straat van Hormuz. Volgens Amerika worden die gebruikt om droneaanvallen mee uit te voeren. Iran zegt dat het als reactie een militaire basis heeft aangevallen die door Amerika wordt gebruikt. De videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. Hij mocht al meekijken bij doelpunten, strafschoppen en rode kaarten, maar met de nieuwe regels mag de VAR ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan een verkeerde speler is gegeven. Het WK begint op 11 juni. En in een grot in Italië is een grote reddingsactie bezig. Een onderzoeker zit vast op 120 meter diepte omdat er een rotsblok op zijn voet is gevallen. Hoe dat kan worden weggehaald weten reddingswerkers nog niet. Wel is begonnen met het verbreden van de grot. Hoe de man eraan toe is, is niet bekend. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
2: Morgen om 6:30, dat is over 23 uur... dan hebben we dus de inflatiecijfers, de snelle, van het CBS te pakken. En dat wordt schrikken, zegt Han de Jong. Nou, je kan wel raden waarom. We gaan hem zo spreken.
23: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
24: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
25: Yes!
26: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
27: Klopt, minstens 2 dagen per week.
26: En jij?
27: Ik meestal maar 1 keer per maand.
26: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
27: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
26: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
24: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
25: Yes!
28: Ervaring, dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
31: Van Bentum en Keulen, advocaten.
0: van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
3: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
7: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: En daarmee is het 7:55 geworden. Het is 1 juni 2026. Een nieuwe dag van een nieuwe week. Nieuwe werkweek die 5 dagen telt voor de meeste mensen. En ook van de nieuwe maand. En naast me zit Iwan. Iwan, wat gaan we doen zo?
11: Bijna alles is nieuw, behalve wij.
2: Ja, dat klopt.
11: Zometeen hebben wij een...
2: Het is ook wel nieuw. Het nieuws is nieuw, altijd.
11: Ja, dat is altijd nieuw. Wij hebben
2: het ook zo.
11: Eindredacteur hier die zegt altijd... het nieuws is heel duurzaam, je kan het recyclen. Want er is altijd wel iemand die het niet gehoord heeft. Dus ik had het heel mooi. Dat je, soms hebben we het ambitieus, dan zeggen we... ja, dit is al oud nieuws. En dan zegt hij, joh, weet je... Er zijn altijd mensen die gehoord hebben, die kan
2: het
11: nog...
2: Dus nu, het nieuws van 1955.
11: Het nieuws van gisteren. Nou, bijvoorbeeld wel leuk voor vakantiegangers die met de auto naar Italië gaan. Je weet...
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Goedemorgen Bas.
5: Waar moeten we aan denken als we denken aan inflatiestijgingen?
4: Nou ja, ik denk dat we in één keer van die 2,8% van april tot, ik denk toch wel ruim boven de 3% gaan uitschieten. En dat zou het hoogste cijfer in een jaar tijd zijn. Nou ja, hoe komt dat nou? Je geeft het al aan. Hè? Dat komt deels door die prijzen van brandstoffen. Maar wat ook een rol speelt, dat is natuurlijk eigenlijk ook wat er vorig jaar in mei gebeurde. En vorig jaar is het algemeen prijspeil in mei eigenlijk opvallend sterk gedaald. Mm. Nou ja, als dat nu dus niet gebeurt, en ik verwacht eigenlijk niet dat dat gebeurt, dan schiet die jaar-op-jaar inflatie, die schiet dan in één keer heel fors omhoog.
5: Ja. En je zegt 3, maar dat zou ook best wel eens 4 kunnen worden, of niet?
4: Nou ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar ik denk dat we ergens tussen de 3,5 en de 4 uit gaan komen. Maar goed, dat is natuurlijk koffiedik kijken en morgen gaan we het zien.
5: Zeker, maar mocht die inflatie nou inderdaad flink oplopen, is dat een eenmalig effect of denk je dat het gewoon ook kan aanhouden? Want ik hoor veel verontrustende geluiden dat die olieprijs, die energieprijs, voorlopig op dit niveau zou kunnen blijven.
4: Ja, nou ja, ik denk dat zo'n grote sprong, ik denk dat eenmalig is. Maar ik verwacht toch ook wel dat de inflatie in de loop van het jaar verder gaat oplopen. En ik denk tot wel duidelijk boven de 4, hè, waar je het al over hebt. Zoals je al aangeeft, uiteindelijk hangt toch heel veel af van hoe het conflict in het Midden-Oosten zich ontwikkelt. En in het verlengde daarvan natuurlijk hoe de olieprijs zich ontwikkelt.
5: Ja. Hoe ontwikkelt die inflatie zich verder in Europa? Want we weten altijd dat we een beetje een outlier zijn, altijd een beetje hoger. Tenminste, tot mei zo'n beetje, hè?
4: Ja, nou ja, dat klopt, hè. En we hebben vorige week in een aantal andere Europese landen al inflatiecijfers over mei gezien.
5: Ja, ja.
4: Nou, dan is het beeld is gemengd. In Duitsland daalde de inflatie. Maar in België, Frankrijk en Italië steeg de inflatie. In Spanje bleef die gelijk. En als je dan naar het absolute niveau kijkt, ja, daar zijn de verschillen toch wel vrij groot. Mm. België zit al 2 maanden boven de 4%. Spanje en Italië die zitten in mei op 3,2. En Frankrijk en Duitsland rond de 2,5. Mm. En je geeft al aan, hè, onze inflatie die is heel lang hoger geweest dan het gemiddelde van de eurozone.
5: Ja.
4: Dat was in april voor het eerst in lange tijd anders. Mm. Want toen waren wij iets onder dat gemiddelde van de eurozone gezakt.
5: Maar als we nou even kijken naar Frankrijk en Duitsland. Ik ben laatst in Frankrijk geweest. Er zijn de benzineprijzen aanzienlijk lager. In Duitsland hebben ze dat toch wel geëffectueerd door een accijnsverlaging. Helpt dat, zo'n ingrijpen door de overheid? Ja, het komt minder in de staatskas binnen, maar het is voor die consument wel prettig. En je ziet dus, inflator kan het ook nog iets doen. Of kan je dat niet zo één op één doorrekenen?
4: Nou, jawel, maar dat is natuurlijk eenmalig. Hè?
5: Ja,
4: kijk, in Duitsland is de inflatie in mei gedaald. Die was overigens de 2 maanden daarvoor juist behoorlijk gestegen. En ja, de Duitse regering die heeft de benzineaccijns met 17 cent per liter verlaagd. Die verlaging die is ingegaan op 1 mei. Mm. Dat is dan niet zo verrassend dat dat hun inflatie dan wat terugvalt.
5: Ja.
4: Overigens, die verlaging van die benzineaccijns in Duitsland, die geldt in principe slechts voor 2 maanden. Maar je kunt je natuurlijk moeilijk voorstellen dat als die olieprijs zo hoog blijft, dat ze dan in juli, want dan is dat eigenlijk afgelopen,
5: de prijzen
4: dat ze dan de benzine in het 17 cent duurder gaan maken. Ja. Dan breekt er natuurlijk een soort volksopstand uit. Nou, dus dat zal wel niet gebeuren.
5: Ik denk niet een soort, maar een echte. Dat zit er dik in. Ja, dan is meneer Merz helemaal snel klaar. Even naar het andere. De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers, de NEVI, die rapporteerde zojuist hun index. En die laat zien dat het vertrouwen van Nederlandse inkoopmanagers gestegen is van 54,4 in april naar 55,9 in mei. Opvallend, want het CBS meldde vorige week nog dat het ondernemersvertrouwen in de industrie is gedaald tot het laagste niveau sinds augustus vorig jaar. De inkoopmanagers, en die kijken altijd een beetje verder vooruit, die hebben dus wat meer vertrouwen in de verdere ontwikkeling. Kun je het zo stellen?
4: Ja, het is nog wel een heel opmerkelijk cijfer van de NEVI. Ik moet ook zeggen, die enquêtes van het CBS en de NEVI,

0: Die zijn heel erg verschillend. De Navy geeft veel meer detail. En de toelichting van de Navy die is ook wel heel erg interessant. De Navy zegt, ja, de industriële ondernemers die hebben in mei veel meer orders geplaatst en dus ook gekregen. En dat heeft alles te maken met de verstoringen in de wereldhandel die veroorzaakt worden door die sluiting van de straat van Hormuz. En ja, de Navy, ja, die zet het wel heel stevig aan. Want die hebben het over paniek aankopen. Nou citeer ik letterlijk eventjes. Ja. Paniek aankopen vanwege de verslechtering van de omstandigheden in de toeleveringsketens en de toegenomen prijsdruk. Dus kennelijk is het zo dat bedrijven die willen voorraden aanleggen om te voorkomen dat ze op zeker moment geen materialen meer hebben. En ze willen ook verdere prijsstijgingen voor zijn. Dus ja, dat is toch wel heel opvallend. Opvallend nieuws eigenlijk. En natuurlijk in principe goed voor die industriële ondernemers. Ja. Maar natuurlijk ook tijdelijk. En het grappige is natuurlijk ook dat als je paniek aankopen gaat doen om prijsstijging voor te komen, ja, dan draag je natuurlijk ook bij aan prijsstijgingen.
1: Ja, zeker. Dat weer wel. Maar ik heb een donkerbruin vermoeden dat we elkaar morgen vlak na 6:30 gaan spreken, Han.
0: Ik denk het ook.
1: Dankjewel. Huiselijk Han de Jong.
2: Radio, de ochtendspits.
3: En dan naar Colombia, want de eerste ronde van de presidentsverkiezingen daar heeft nog geen winnaar opgeleverd. De rechtse outsider, dat is een advocaat, Abelardo de la Esprieza, die heeft vooralsnog de meeste stemmen gekregen. Maar er is wel een tweede ronde nodig. Het is een man die verklaard fan is van Donald Trump. 44% van de stemmen verhaalt. Toch wel verrassend, zegt onze correspondent in Zuid-Amerika, Noah Moes.
4: Het is een rijke advocaat en hij is echt een nieuwkomer in de politiek. Hij wil ook absoluut niet regeren met de oude garde, zoals hij het zelf noemt. Hij lijkt op Najib Bukele uit El Salvador. Hij heeft dezelfde baard en hij draagt ook vaak een pet. En hij heeft ook een beetje dezelfde plannen voor Colombia. Met 10 megagevangenissen in de jungle bouwen en eigenlijk iedereen die ook maar iets te maken heeft met de criminele groeperingen door het land, om die op te sluiten.
1: En een rechtse man, hè? Ook een Trump-vriend zou je kunnen zeggen. Althans, hij heeft wel bewondering voor Trump, hè, geloof ik.
4: Ja, zeker. Ja, bijvoorbeeld op zijn sociale media staan ook allemaal bijna odes aan Trump. Mm. En dat als hij aan de macht komt, als hij president wordt, dan wil hij gaan samenwerken met de VS. Ja. Dan wil hij samen weer toenadering zoeken tot Washington en samen optrekken om Colombia en ook de VS veiliger te maken als het gaat om drugs.
1: Ja, nou heeft die man, daar kom ik zo nog even op terug, maar 44% van de stemmen gekregen als outsider. Wat zegt dat?
4: Ja, ik denk dat Colombia echt toe is aan toch weer een hardere aanpak. De afgelopen 4 jaar was Gustavo Petro de eerste linkse president van Colombia. En hij koos ervoor om aan tafel te gaan met de bendeleiders, aan tafel te gaan met de guerrilla-strijders en op die manier vrede te veroorzaken, dus door te onderhandelen met ze. En volgens critici is dat gewoon hopeloos mislukt. Vorig jaar was een ontzettend gewelddadig jaar, het gewelddadigste jaar voor burgers in 10 jaar tijd. En ja, mensen zijn daar blijkbaar klaar mee. Het was onverwachts dat de la Esprieza zoveel meer zou winnen. Ja. De peilingen zeiden dat links zou winnen en hij mogelijk tweede zou komen. Maar Petro die is het ook een beetje aan het ontkennen op dit moment.
1: Ja, belangrijke verkiezingen neem ik dus af voor het land. Want als je zo'n hardliner krijgt, dan schuift het land wel een beetje op. Inderdaad weer naar een wat hardere samenleving die misschien die bendes en de drugsgeweld kan weghalen. Tenminste, dat denkt dus een groot deel van de bevolking. Maar zou die dat ook echt kunnen bewerkstelligen?
4: Ja. Dat zijn de vragen. In Zuid-Amerika worden ook zo vaak dingen geroepen en dan gaat iemand toch het tegenovergestelde doen zodra ze aan de macht zijn. Zou die het kunnen bewerkstelligen? Nou ja, gaat het uiteraard proberen als hij 21 juni wint natuurlijk. Maar wat ook wel wordt gevreesd in het land, als je dan gaat opruimen, dan vallen er ook andere slachtoffers. Daar zijn de Colombianen zich wel van bewust. Dat als er dan zo'n grootschalige militaire actie komt om iedereen op te sluiten, dan worden er ook onschuldige mensen opgesloten of gedood. Dat weten mensen wel.
1: 21 juni verder, tweede ronde. Dat gaan we zien.
4: Ja, Ik denk nu eigenlijk dat rechts gaat winnen. Want het ging tussen drie mensen. Ja. De vrouw die nu is afgevallen, die heeft haar steun ook geuit aan Della Espriella. Nou ja, zij had 7% van de stemmen. Als die 7 inderdaad overstappen, dan heeft hij in ieder geval de helft. Ja, en Trump is hier heel blij mee. De afgelopen jaren heeft Colombia steeds meer investeringen van China ontvangen. Ook meer gaan samenwerken met China. Maar ja, nu als rechts inderdaad straks wint, dan wordt het weer Colombia en de VS als goede bondgenoten, sterke bondgenoten.
3: Dat zijn Noah Moeys, onze Zuid-Amerika-correspondent. En de volgende en tevens beslissende ronde zal zijn over 3 weken.
1: Ja, we gaan even Robert Vriesen van de ANWB. Robert, want vanmorgen op de A2 bij Zaltbommel was een hoop ellende na een ongeluk. Hoe staat het er nu bij en hoe gaat het verder met de files?
5: Nou, dat gaat beter op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht nog wel 9 kilometer file bij Afrit Kerkdriel met 25 minuten vertraging, maar de weg is weer vrijgegeven. Ja, hoe gaat het verder met de files? Er staat wel 350 kilometer bij elkaar, maar voor mij is het een hele saaie spits. Er gebeurt echt niet zo heel veel. Ja, her en der wordt langzaam gereden. Bijvoorbeeld op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. 23 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoudendorp met een klein half uurtje vertraging. 20 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. 14 kilometer file daar en aansluitend een kwartier. Hier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Daar staat de file voor knooppunt Klaverpolder. Op de A27 is het ook nog langzaam rijden vanuit Breda naar Gorkum met een kwartiertje vertraging bij industriegebied Averlingen. Flitsmeister meldt 1 snelheidscontrole en wel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Rijndijk bij 29.3.
6: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
1: 12 minuten voor 8 is het geworden. En er komt meer informatie vandaag naar buiten over hoe Peter Mandelson de Britse ambassadeur in Amerika heeft kunnen worden. Zo melden meerdere Britse media. BBC, Sky News en The Guardian melden dat allemaal. Vandaag dus nieuwe dossiers die vrijgegeven worden. Daar staat alle elektronische communicatie met Mandelson, met hoge ambtenaren, ministers en speciale adviseurs in vanaf 6 maanden voor zijn benoeming en gedurende zijn volledige ambtstermijn als ambassadeur in Amerika. Waarschijnlijk gaat het om 1000 pagina's.
3: Ja, we weten, Mandelson werd vorig jaar ontslagen als ambassadeur na onthullingen over zijn banden met Jeffrey Epstein. Daarover is in maart al een en ander naar buiten gebracht. Toen bleek bijvoorbeeld dat Mandelson eigenlijk niet door de veiligheidsscreening was gekomen van de Britse inlichtingendienst, maar dat hij toch werd aangesteld. Premier Keir Starmer zei toen dat hij daar niets van wist, maar ja, later dat verhaal kreeg toch wel een beetje een geurtje. Want ja, het is wel doorgedrukt dus blijkbaar. En de publicatie van deze dossiers nu vandaag zou opnieuw een nachtmerrie kunnen worden voor Starmer, omdat er dus mogelijk details, en misschien ook wel gênante details, over de benoeming van Mandelson naar buiten kunnen komen. Hij zelf, Mandelson trouwens, werd vorige maand gearresteerd op verdenking van wangedrag in een publieke functie, vanwege dus zijn connectie met Epstein tijdens zijn periode als minister van Economische Zaken. Dat was van 2008 tot 2010 onder het premierschap van Gordon Brown. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar het onderzoek gaat wel door. En vandaag dus ja, mogelijk een bommetje onder die hele zaak als die documenten naar buiten komen. 1000 pagina's met allerlei communicatie.
6: Tech-update.
1: En daartoe is aangeschoven in de studio niemand minder dan Joe van Buurik.
7: Dag Bas van Werk.
1: Goedemorgen.
7: En Ivan Frips, hallo.
1: En het laatste nieuws gaan we uiteraard bespreken. Zoals elk big tech bedrijf heeft ook Nvidia zijn eigen goed nieuwsshow. En die is net geweest in Taiwan. En daar kwamen we, ja, daar kregen we volop nieuws van niemand minder dan.
8: Very good to be home. I brought my parents home. Where are my parents? Everybody give a round of applause to my mom and dad.
7: Dat is het eerste
1: wat de familie Wang.
7: Ja, wat leuk. Ze zijn terug op hun eigen eiland, ja. Taiwan. Ja, want daar komt hij vandaan. Ja. Jensen Wang himself. Nou, daar vindt nu heel toevallig, niet heel toevallig eigenlijk, Nvidia's jaarlijkse feestje genaamd GTC plaats. Dat houden ze dan weer in de schaduw van Computex, de grootste computerbeurs van Taiwan. Tevens een van de grootste ter wereld. En het nieuws daar was toch wel een beetje opvallend. Nvidia gaat weer de eindgebruiker bedienen. Nadat ze jarenlang vooral AI-chips voor datacenters natuurlijk de afgelopen jaren hebben geleverd. Want daar zit immers het geld. Gaan ze nu weer de PC-markt op? Toch interessant, want ze willen weer meer de strijd aan met Intel en AMD. Die leveren nu vooral die chips die wij in onze laptops en desktop-PC's hebben zitten. Hè? Nou ja, daar wil Nvidia dus weer meer te zeggen hebben. Dus komen ze met een chip die zowel de algemene rekenkracht levert, dus de CPU, als de grafische rekenkracht en AI-taken. Dus zo'n GPU. Het nieuwe ding heet een RTX Spark en gaat geleverd worden in laptops en desktopcomputers van Dell en Lenovo. Dell die trouwens vlak voor het weekend nog omhoog knalde vanwege een nieuwe industriële deal. En toch wel fascinerend, Bas, want ja, dat was toch wel de groep die zich de afgelopen jaren door Nvidia een beetje in de kou heeft gevoeld te laten staan. Ja. Want hey, je hebt jarenlang chips voor ons gemaakt, nu ga je opeens voor AI-ontwikkelaars en verhuurders dingen maken.
1: Maar je gaat nu weer terug.
7: Nu gaan ze weer terug en het is logisch, want ja, je hebt allerlei applicaties zoals Photoshop met AI-functies. Nou, die draaien lokaal. Dan wil je dus goed lokaal AI draaien en dus heb je zo'n krachtige chip nodig. Denk ook aan agents en andere AI-taken die ook vaak lokaal zitten. Apple ziet ook best wel veel Macs verkocht worden de afgelopen maanden voor ja, dat soort lokaal draaiende AI-toepassingen. Is een aantrekkelijke, steeds harder gaande markt, maar dan heb je al een flinke bak rekenkracht nodig. Dus Nvidia ziet daar nu weer ruimte om iets te doen. Iets te gaan doen, precies.
1: We moeten nog even praten over het Japanse SoftBank, want een bekende tech-investeerder, met name in OpenAI, gaat zich nu richten op Europa. Wat komen ze bij ons doen?
7: Investeren in onze digitale autonomie, pas.
1: Kijk eens, dat is fijn. Dank u wel, SoftBank. Nou, hoeveel nemen ze mee?
7: 75 miljard euro.
1: Oh, dat is een leuk begin.
7: Nou, dat is meer dan een leuk begin. Volgens SoftBank zelf, ik moet zo een beetje gelijk geven, is het zelfs de grootste investering in AI-infrastructuur ooit in Europa. Ja. Concreet gaat het om datacenters in Frankrijk, in Hauts-de-France, het noorden van het land dus. De komende 5 jaar gaat de eerste 45 miljard worden besteed aan verschillende faciliteiten voor rekenkracht. In totaal 3,1 gigawatt. Afgelopen weekend bekendgemaakt. En wel interessant, want er is een nauwe relatie tussen de topman van SoftBank, Masayoshi Son, en de Franse president Macron. Nou, van die laatste weten we al heel lang dat hij tech en AI zoveel mogelijk wil ontplooien in zijn eigen land. Hè. Kijk naar Mistral. Het feit dat die een eigen, nou, bijna eigen AI-gigafabriek iets onder Parijs krijgen, die gerealiseerd moet gaan worden. Nou, dit moet dus in het hele gebied boven Parijs gaan komen. Ja. Gaat concreet om datacenters in Duinkerken, Boskel en Bouchain. Daar zou zelfs in eerste instantie, volgens Franse media, 100 miljard voor gereserveerd zijn door Son, nadat er gesproken werd vanuit Macron van, goh, wil je eens komen praten om misschien ook bij ons wat te komen besteden? Na natuurlijk bijvoorbeeld het plan van Project Stargate, $500 miljard die Son en dergelijke zou uitgeven. Nou, dat is allemaal een beetje minder geworden. Maar hij gaat ze toch nu juist op Europa richten.
1: Mooi zo. Ik denk dan meteen aan Son et Lumière.
7: Ja, dat is wel een interessante overeenkomst.
1: Jo van Buurik, dankjewel.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: En tot slot in het half uur nog even een geweldige geldbesparende zomervakantietip alvast. Bedank ons later maar. Alhoewel, het eindigt een beetje met een domper. Maar wie deze zomer met de auto door Italië rijdt, die kan vanaf vandaag tolgeld terugkrijgen als een rit op de snelweg veel langer duurt door wegwerkzaamheden.
1: Wat goed.
3: Volgens Duitse media geldt er een nieuwe compensatieregeling voor files die ontstaan door geplande werkzaamheden. Dan kan je dus een deel van je tolgeld terugkrijgen. Samen met Frankrijk is Italië een van de duurste landen als het gaat om tol. En ja, dan wil je wel een beetje kunnen doorrijden. Nou, op trajecten van minder dan 100 kilometer kan dat al vanaf ongeveer 10 minuten vertraging. En het is een beetje het credo is hoe langer de vertraging en hoe langer de route, hoe hoger de vergoeding. En in sommige gevallen wordt het gehele tolbedrag terugbetaald. Dat loopt via een speciale app en een online portal van de Italiaanse snelwegbeheerder. En die regeling geldt ook, interessant, voor buitenlandse automobilisten. Dus ook voor vakantiegangers bijvoorbeeld. Er zijn wel een paar voorwaarden. 1. Het terug te krijgen bedrag moet hoger zijn dan 1 euro. En 2. Er is geen vergoeding bij noodreparaties, ongelukken of extreem weer. Het gaat echt om geplande wegwerkzaamheden. Als je daardoor heel lang vaststaat, dan kan je dus je geld terugkrijgen. De Italiaanse regering die presenteert die maatregel als een versterking van de rechten van automobilisten. Consumentenorganisaties die zijn wat kritischer, want zij vrezen dat die snelwegbeheerders die kosten uiteindelijk gewoon weer gaan doorberekenen via hogere toltarieven. Heel fijn. Volgens de ADAC, de Duitse ANWB, hebben buitenlandse automobilisten voor registratie in de app nog wel even een Italiaanse belastingcode of een BTW-identificatienummer nodig.
1: Oh, dus het is wel voor buitenlandse toeristen, alleen zonder Italiaanse belastingcode kan je niks.
3: Maar je hebt er geen zak aan.
1: Dat
3: maar
1: klopt.
3: Wel een leuk idee.
1: Israël heeft de aanvallen op Libanon dit weekend opnieuw uitgebreid. En daar lijkt voorlopig nog geen eind aan te komen. Integendeel zelfs. Het lijkt erop alsof ze een groot stuk van Libanon willen annexeren. Midden-Oosten-correspondent Tarek Enkar zometeen over waarom Netanyahu dat offensief intensiveert.
10: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
11: Kenneth Smit. Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
12: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
11: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
13: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
14: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
13: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
15: En, hoe ging je leestoets?
16: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
15: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
17: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
18: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
17: In 14 weken begrijpend leren lezen.
16: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
19: Frank, pensioenalert.
20: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
21: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haargoed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw, luchtig, tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après-midi, op het terras bij een sterrenchef. Rousseau, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
22: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
21: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
23: Nu in de BNR-app.
3: Israël voert luchtaanvallen in Zuid-Libanon fors op. De VN-veiligheidsraad houdt vandaag een spoedvergadering. Belgische identiteitsapp It's Me wordt opvolger van identificatiedienst IDIN. En nog geen winnaar na de eerste ronde in de Colombiaanse presidentsverkiezingen. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de BNR-app.
1: En dat brengt ons tegen 8 uur bij de AWB. Robert Vries achter de schermen. Robert, een kapotte vrachtauto begrijp ik nu op de rechterrijstrook van de A15. Dat zorgt voor file, neem ik aan.
24: Precies, daar staat hij. Vanuit Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. En hij veroorzaakt 9 kilometer file. Vanaf Papendrecht rijdt het langzaam met een kwartiertje vertraging. Verder file op de A2 nog. Vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel 20 minuten vertraging. Dat is nog de nasleep van het ongeluk van vanochtend. Op de A16, Belgische grens Rotterdam. Bij Dordrecht 20 minuten oponthoud. En daardoor file op de A17. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging. Kwartiertje oponthoud op de A27. Vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. Snelheidscontroles. Het is er nog steeds maar eentje. Op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij afrit Eelde. Bij hectometerpaal 195,9.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een stroomstoring zorgt voor problemen in de Groningse gemeente Eemsdelta. Door een korte brand in het transformatorstation viel de stroom uit in een groot gebied rondom Delfzijl. Daardoor blijven onder meer spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Energiebedrijf Enexis werkt aan een oplossing. De politie zoekt uit of twee schietpartijen in Den Haag vannacht iets met elkaar te maken hebben. Er vielen 3 gewonden en volgens lokale media zat er maar 5 minuten tussen de incidenten. Die waren in Hartje Centrum en bij het Centraal Station in de buurt. De politie zoekt beelden en getuigen. Op de snelweg A4 richting België was vannacht een dodelijk ongeluk dicht bij de grens, bij Ossendrecht. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is misgegaan. Door het incident moest de weg lang dicht voor onderzoek en opruimwerk. Maar sinds een uurtje kan het verkeer er weer langs. In een grot in Italië is een grote reddingsactie bezig. Een onderzoeker zit vast op 120 meter diepte omdat er een rotsblok op zijn voet is gevallen. Hoe dat kan worden weggehaald weten reddingswerkers nog niet. Wel is begonnen met het verbreden van de grot. Hoe de man eraan toe is niet bekend. En het Amerikaanse leger zou de afgelopen 3 weken in het geheim zo'n 70 schepen door de straat van Hormuz hebben geloodst. Die hebben zo de blokkade van de zeestraat door Iran kunnen omzeilen. Ze hadden hun zenders uitgezet om niet op te vallen. Afgelopen weekend viel Amerika nog doelen aan rond de zeestraat. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
1: Kijken we naar de beurs. Nou, de Nikkei staat 19e hoger, de Hang Seng 18e. En de Kospi wint maar liefst 4% bijna. Olieprijzen, die stijgen wel. Als we kijken naar de future Brent crude 93,31. De Israëlische opmars in Libanon en het uitblijven van de staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Daar worden beleggers toch licht zenuwachtig van. Valt Brent crude dus nu inderdaad rond de 93 in de future. West Texan Intermediate, die kost rond de $90. Analist van Goldman Sachs houden er rekening mee dat de olieprijs op dit niveau zal blijven schommelen. De onrust in het Midden-Oosten zou de prijzen verder kunnen opdrijven, maar een dalende vraag kan de prijs ook weer onder druk zetten. In ieder geval nu aan de pomp ietsje minder uitgeven voor een eurootje. Winkeliers in Nederland hebben in april meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Totale omzet in de detailhandel steeg 3,4% na een stijging van 3,2% in maart. Hoeveelheid verkochte spullen, dat lag wel wat lager. Hoger, of levensmiddelen, 2,6% dan een jaar geleden. Ja, ik gooi u een beetje het bos in, maar inderdaad, de hoeveelheid verkochte spullen, voedingsmiddelen, dus iets hoger dan een jaar geleden, 2,6%. Alle heffingen beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR. Morgen inflatiecijfers, 6:30, dan gaan we daarover praten. En in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app kan je alles wat het financiële betreft volgen. Israël heeft de aanval op Libanon dit weekend opnieuw uitgebreid. En daar lijkt voorlopig geen eind aan te komen. Sterker nog, dat offensief moet worden geïntensiveerd, zegt Netanyahu. Zometeen daarover, Midden-Oosten-correspondent Tarek Enkhuis.
4: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
5: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
4: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
19: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
25: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
19: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
26: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app
7: heb je ook altijd en overal breaking news.
8: Download de BNR-app en blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 6:06 geworden. We zitten op de helft van deze show. Het is maandag 1 juni 2026. We zitten bijna op de helft van het jaar ook. Dat is ook wel leuk om te weten. Het is het begin van de nieuwe werkweek. Nou, wat kan er nog meer gezegd worden? Ja, dat is het eigenlijk wel. Verder zijn wij niet.
9: Tot zover.
1: We hebben nieuws. Ja. Dat dan weer wel. Wat gaan we doen?
9: Ja, ik zal vertellen wat voor nieuws. Ja. Vervolgens. We praten over BOA's, de buitengewoon opsporingsambtenaren. Die krijgen vanaf vandaag meer mogelijkheden om op te treden tegen jongeren die lichte overtredingen plegen. Nou, hoe weet je nou of iemand jonger is of niet? Val jij er ook nog onder? Geen idee. Zelf zijn ze er geloof ik niet zo blij mee. We spreken ze over een minuut of 5. En we hebben het over een irritatie uit de slaapkamer en van vakantie en bij stilstaande poeltjes en dat soort zaken. Muggen. Nou, wat kan je doen tegen muggen als het nodig is? Deet smeren of spuiten. Alleen wat blijkt nu? Ja, die muggen die raken daar een beetje aan gewend. En die weten, hey, als er deet is, dan is er ook een lekkere
1: persoon. Bij deten is er eten.
9: Juist, is er bloed wat we lekker kunnen uitzuigen. Nou, hoe dat precies zit, wetenschappelijk onderzoek bespreken we zometeen.
1: Maar we gaan eerst naar het Midden-Oosten. De aanvallen van Israël op Libanon worden verder uitgebreid, heeft Israël bekendgemaakt. Dit weekend resulteerde dat al in luchtaanvallen waarbij meerdere doden en gewonden vielen. Met name in het zuiden van Libanon, daar is veel gevochten. Waarna het Israëlisch leger zelfs een evacuatiebevel uitvoerde voor alle Libanese inwoners ten zuiden van de rivier de Zagrani. Volgens Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis kunnen we concluderen dat Israël nu voet aan de grond krijgt en wil hebben in het zuiden van Libanon.
10: Er zijn afgelopen weekend zo'n 100 luchtaanvallen geweest in 45 steden en dorpen in Zuid-Libanon. En wat je al zei, die evacuatiebevelen die verschuiven eigenlijk de grens van Israëls offensief naar het noorden. Eerst was dat de Litani-rivier en nu is dat de Zagrani-rivier. Mm-hmm. Ongeveer 40 kilometer van de grens met Israël. En ook heeft de IDF het Libanese Rode Kruis in het zuiden als target aangemerkt. En nadat er 11 hulpmedewerkers omkwamen bij een bombardement op een van hun centra, zijn dus al haar hulpdiensten verder naar het noorden getrokken. Wat ook betekent dat mensen niet meer geholpen kunnen worden helemaal in het zuiden. Hezbollah heeft natuurlijk wel gereageerd. Afgelopen weekend ook zo'n tientallen aanvallen uitgevoerd. Vooral met drones en op de grond waar Israël delen van Libanon bezet. Maar ook wel in Noord-Israël. En alles lijkt er eigenlijk op dat dit voorlopig nog niet ten einde komt.
1: Nee, en Israël heeft ook een het is een kruisvaardersfort geloof ik, Beaufort ingenomen. Ja. Dat hebben ze 3 keer eerder geprobeerd. Maar dat is een cruciaal ding, hè, zo blijkt. Dat is een strategisch belangrijk punt.
10: Ja, dat is met name tactisch, denk ik, voor het leger heel handig, omdat het een heel groot uitzichtpunt is. En omdat het natuurlijk symbolisch ook een goed beeld is om daar de Israëlische vlag te heffen. Dus het gaat ook vooral om publiciteit voor het leger. Het is inderdaad een groot kruisvaarderskasteel. Maar bij eerdere invasies in Libanon bleek het altijd erg moeilijk te behouden. En is Israël er vaak veel manschappen kwijtgeraakt. Je hebt daar een hele nauwe gang die daar naartoe loopt. Dus daar zijn veel ambushes geweest op Israëlische soldaten. Dus ook bijvoorbeeld Israëlische commentatoren vragen zich af of dit nou echt zo'n hele slimme move was, omdat het toch vooral een symbolische stunt was.
1: Ja, en nu is toch even de vraag, hè, met deze symbolische stap en het hebben van veel luchtaanvallen en ook op de hulpdiensten. Waarom gaat Israël zo ver? En worden die vragen niet gesteld ook in het land zelf, in Israël zelf?
10: Ja, zeker wel. Kijk, het lijkt erop dat Netanyahu vooral de oorlog gaande wil houden en wil uitbreiden om die los te kunnen koppelen van de deal tussen de VS en Iran. Zolang hier doorgevochten wordt, valt dat niet onder de wapenstilstand die daar dan eventueel uitgevochten wordt. En natuurlijk ook om, mocht er vanuit de VS druk komen om, als die deal er is, wel te stoppen met de aanvallen hier, om dan al zoveel mogelijk bereikt te hebben. Ja. Met name in verband met de verkiezingen in het najaar die Netanyahu toch nu voor zich in het uitzicht heeft.
1: Ja, toch, de VN-veiligheidsraad, ik zei het al even, heeft een spoedvergadering belegd. En er zijn ook nog wel wat kritische geluiden, met name vanuit Frankrijk. Wat kunnen we verwachten van die spoedvergadering? Want ja, daar komt meestal dan een afkeurend verhaal uit, en that's it. Maar dat een voormalige partner als Frankrijk veel kritiek uit, dat is misschien een andere een andere waarschuwing voor Netanyahu.
10: In hetzelfde interview waar de Franse minister van Buitenlandse Zaken erg kritisch was, werd hem ook gevraagd of er dan vanuit Frankrijk sancties zouden komen op Israël als er wel doorgevochten zou worden. Die vraag ontweek hij door te zeggen dat men zich met name moet richten op het ondersteunen en het respecteren van het staakt het vuren. Ja. Dus echte sancties verwacht ik ook niet uit deze VN-vergadering. Maar inderdaad wel afkeuring en internationale druk om toch het staakt het vuren, wat er al sinds 17 april ligt, te respecteren.
1: Ja, en de rest van Europa, wat zegt dat?
10: Europese leiders, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, hebben de toenemende Israëlische aanval in Libanon veroordeeld. Met name nadat de inname van dat Beaufort-kasteel, maar ook de bombardementen afgelopen weekend, en gezegd dat Netanyahu zeker niet nog verder het land in moet trekken.
1: Ja, nog even heel kort, hoe gaat het met het vredesakkoord tussen Amerika en Iran? Weten we daar iets meer over?
10: Ja, Trump heeft weer een voorstel teruggestuurd. En hij zou daarin vooral hebben aangescherpt wat de toestellingen zijn omtrent het vrijgeven van Iraanse tegoeden. Voor Iran wel een belangrijk punt. Dus het is de vraag of dit het einde van de onderhandelingen is. Maar goed, volgens Trump zijn we er bijna.
1: Ja, en ondertussen wordt er gewoon wel aangevallen. Want de Amerikanen hebben allerlei doelen aangevallen in Iran. En op hun beurt hebben de Iraniërs drones afgevuurd. Onder meer op Amerikaanse basis. En dat zou gebeurd zijn in de buurt van Kuwait. Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
11: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
9: BOA's, de buitengewoon opsporingsambtenaren, die krijgen meer mogelijkheden om op te treden bij lichte overtredingen van jongeren. Zo kunnen BOA's jongeren nu verwijzen naar bureau HALT of een officiële reprimande opleggen zonder dat er daadwerkelijk een strafrechtelijk traject wordt gestart. Nieuwe aanpak die ontwikkeld is door het ministerie van Justitie en Veiligheid, het OM en de politie. BOA's die verantwoordelijk zijn in de openbare ruimte, die krijgen dus zo meer mogelijkheden om maatwerk toe te passen. Ik ga erover praten met de voorzitter van vakbond BOA ACP. Dat is Richard Gerrits. Meneer Gerrits, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
9: Nou, meer mogelijkheden, dan bent u vast blij.
12: Blij dat er weer een uitbreiding is, omdat we... Nou ja, eigenlijk zijn we gewoon helemaal niet blij, omdat er gewoon weer een taak bij komt en we moeten het nog steeds met dezelfde mensen doen. Ja. En we zijn niet blij omdat heel snel een taak gegeven wordt en dat we ook moeten gaan kijken naar goed werkgeverschap en naar de veiligheid van de BOA's.
9: Wat is de taak erbij dan in dit geval? Je zou kunnen zeggen, het is een beetje uitbreiding van uw mogelijkheden.
12: Ja, nou ja, we zien eigenlijk dat politie dus steeds minder doet in de steden, zeg ik dan maar eventjes. En dan zie je die kleine overtredingen die er zijn, die gaan dan naar de BOA's toe. En dan praat je over door de rode stoplicht, stoepfietsen, met de fatbikes door het centrum heen rijden waar je alleen maar mag lopen, dat soort dingen allemaal. Nou, daar worden de BOA's steeds meer op ingezet. Dat zijn elementen van leefbaarheid. En dan zien we ook dat we vaak te maken hebben met jeugd. En die steeds recalcitranter worden. Ja, en dan moet je er anders tegen optreden dan alleen met je mond af en toe, denk ik. Ja,
9: want waarvoor zou die BOA dan wel moeten zijn en waarvoor niet? Waar ligt die scheidslijn?
12: Nou ja, politie is openbare orde en veiligheid. Ja. En de BOA's zijn voor de leefbaarheid en veiligheid. Dus eigenlijk waar wij ons allemaal aan storen op straat, daar is in principe de BOA voor. En de politie is zeg maar meer voor de strafrechtelijke zaken en de eerste hulp als er iets aan de hand is in het land.
9: Ja. Maar deze nieuwe regels zijn dan niet samen met u gemaakt? Het wordt gewoon over u uitgestort, of niet?
12: Dat gebeurt wel vaker, ja. Ja, dat is helaas.
9: Dat is toch best gek, dat je niet met, maar over praat?
12: Ja, maar zo zie je ook dat in het land, we hebben natuurlijk fatbikers natuurlijk ook een heel onderwerp van de laatste tijd. Mm-hmm. En dan zie je ook per gemeente daar ook anders mee omgegaan wordt. Dus de ene gemeente kiest ervoor om tegen op te treden en de andere niet. Dus we hebben wat pilots in het land lopen en dan op een gegeven moment zeggen ze, nou, dat lijkt me toch wel iets om het BOA te laten doen. En dan wordt die taak in één keer ook bij de BOA's op het bordje neergelegd. Ja.
9: En u ziet geloof ik ook dat BOA's de bruider gaan geven en een ander werk gaan zoeken.
12: Nou ja, dat is het dus. De situatie is dat je het wel moet gaan doen met dezelfde mensen die je hebt. Ik ben ook heel erg nieuwsgierig hoe de prioritering ligt straks, waar dit allemaal uitgevoerd mag worden. Wat we ook zien, dat er te weinig goed gezorgd wordt voor de mensen. Dus dat houdt in dat we steeds meer geweldsincidenten te maken hebben, omdat je steeds meer taken krijgt. En mensen zijn natuurlijk veel agressiever en onwelwillend. Mm-hmm. En dus je wilt ook dat de werkgever zegt van, nou ja, luister, ik wil dat je een geweldsmiddel hebt om jezelf te kunnen verdedigen op het moment dat je in een vervelende situatie terecht kan komen.
9: Ja.
12: En daar scoort het nog wel eens aan. En dan kiest men inderdaad voor eigen veiligheid en kiest men mogelijk naar voor een ander vak.
9: Ja, ik zag vorige week zelfs berichten over BOA's in het bos die in het vervolg met vuurwapens zouden moeten rondlopen vanwege drugscriminelen.
12: Ja, ja. Nou ja, bugscriminelen, dat valt nog mee. Want vaak kom je ook eens mensen tegen met volle automatische wapens, omdat die daar schietoefeningen aan het doen zijn. Ja. Er gebeuren heel veel dingen in het bos wat wij allemaal niet weten. En dan heb je daar een boswachter die een rondje rijdt en in één keer tegen allerlei criminelen aan rijdt. Ja, dan is het eens wat je eigenlijk kan doen, is wegwezen. Want ja, en de politie moet je daar niet verwachten, want die kunnen daar niet met hun auto's komen.
9: Nee. Maar goed, u zegt dus er wordt vooral over ons gepraat en voor ons besloten en niet met ons. Maar wat gaat u daaraan doen?
12: Nou ja, ik ga zeker wel hierover hebben, want we hebben natuurlijk weer een mooi plaatje geschetst. En het verwachtingspatroon is natuurlijk hartstikke hoog. Ik denk dat we gewoon heel reëel moeten zijn en denken en gaan kijken van wat we allemaal wel kunnen en wat we niet kunnen doen met de handjes die we hebben.
9: Ja.
12: Dus ik zou het heel erg fijn vinden dat we in het proces hiervoor met elkaar gaan bespreken wat handig is om te doen of niet om te doen.
9: Ja.
12: En niet zoals het nu gaat.
9: En dat u nu een reprimande kan opleggen, nou, daar zal misschien ook niemand echt van onder indruk zijn.
12: Nee. Ik ben een beetje sceptisch.
9: Dat begrijp ik. Nou, werk aan de winkel dus om daar terug aan tafel te komen. Dank Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP.
13: En dan is het 16 over 8. Robert Vries van de ABB, hoe staat het erbij op de weg?
14: Nou, het is wel drukker dan normaal. 400 kilometer ruim. Waar de normaal tegen de 300 kilometer staat. Maar weinig bijzonderheden, gelukkig. Het verkeer rijdt maar moeizaam door op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten vertraging. Vanaf afrit Veghel kom je in de file. 20 minuten vertraging ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Door 14 kilometer file tussen Breda-West en Dordrecht. Aansluitend op de A17 wat vertraging. Ongeveer een kwartier voor knooppunt Klaverpolder. A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen ook een kwartier op onthoud. En 20 minuten vertraging in het noorden van het land op de 28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Zwolle-Zuid 8 kilometer file vanaf het Harde. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A13 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft-Noord bij 6.7. En op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn wordt gecontroleerd bij Heerde-Zuid bij 227.9.
15: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
16: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
17: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
18: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
13: Ja, en dan veelbelovende digitale innovaties in de zorg. Die lopen ondanks hun grote potentie vaak op helemaal niets uit. In de praktijk stranden veel innovaties voordat ze van de grond komen. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van adviesbureau Zijgraaf en de investeringstak van de zorgverzekeraar CZ. En de Telegraaf schrijft erover. Nou, die innovaties voor de zorg die worden al jaren gezien als dé oplossing voor hoge zorgkosten. Om dat tegen te gaan althans. En het dreigend personeelstekort. Want je zou dus allerlei mooie dingen kunnen doen. Zorgprogramma's waarbij je patiënten thuis kunt begeleiden. Apps die ziekenhuisbezoeken vervangen. Of technologie die zorgverleners tijd bespaart. Maar wat is nou het grote probleem? Bekostiging van digitale zorg is complex en duur. En de financiering is dus de grote boosdoener. Innovaties passen vaak niet goed binnen de bestaande regels. Voordat zo'n zorg-tech-startup zijn weg naar de patiënt heeft gevonden, moet een aantal stappen en voorwaarden voldoen. En dat heeft weer te maken met allerlei partijen, van de zorgverzekeraar tot het ministerie. En die hebben allemaal hun eigen belangen en hun eigen budget. En daardoor worden de succesvolle zorgprogramma's uiteindelijk niet ingerold of ingekocht of uitgerold door ziekenhuizen of zorgverzekeraars. En ja, ik vind dat zijn weg niet naar de patiënt. Houden we dus de druk op de zorg. Terwijl dat gewoon dom is, want het zorgt voor de frustratie bij de ontwikkelaars en de zorgverleners. Want die weten dus dat er oplossingen zijn, maar die blijven op de plank liggen omdat ze niet gefinancierd worden. En dus zegt de sector, innovatie alleen is niet genoeg. Zonder structurele financiering en duidelijke afspraken over vergoeding blijft het iets van pilots en tijdelijke projecten en schieten we er dus geen deuk mee op. Centen erbij, kosten gaan voor de baat uit en dan pas gaat het helpen.
9: We hebben het al een paar keer gezegd. Het is 1 juni vandaag, de start van de meteorologische zomer. En dan denk je aan ellenlange avonden, lekker met wijn buiten bij je vijver. Maar wat hoor je dan ook bij je vijver? Deze etterbakken zijn ook weer terug van weg geweest. De mug. Nou, maak er maar een einde aan. Zo, opgelost. Om die vervelende muggen uit de buurt te houden, kan je date gebruiken. Dat doen veel mensen op vakantie bijvoorbeeld ook. Maar wat blijkt nu? Muggen die kunnen aan date wennen. En die weten dan date in de buurt. Dat betekent dat er een mens is.
13: Die dus
9: bloed, lekker. Nou, dat heeft volgens medisch entomoloog Bart Knols alles te maken met een reactie die we eigenlijk al eeuwenlang kennen. Namelijk...
0: Het is eigenlijk een beetje het bekende fenomeen waar ik denk dat veel luisteraars tijdens hun biologieles mee te maken hebben gekregen, de reactie van Pavlov. Ja. Pavlov was eigenlijk was een Russische fysioloog die begin vorige eeuw ontdekte dat als je een natuurlijke reflex, in dit geval bij een hond die een bak voer voor krijgt geschoteld, dan gaat hij kwijlen, dan gaat hij speeksel produceren. En dat hij diezelfde reactie kon opwekken met een neutrale prikkel. En in dit geval had hij een klein rinkelbelletje wat hij daarvoor gebruikte. Dus op het moment dat de hond na conditionering niet de bak met voer kreeg, maar wel het belletje hoorde, dan begon hij ook die te kwijlen. Dan begon hij ook dat speeksel te produceren. En dat is eigenlijk het fenomeen wat die Franse onderzoekers hebben gevonden bij muggen. Dus in dit geval, als een persoon zich heeft ingesmeerd met DEET om dus muggen af te weren, op het moment dat die muggen dan dat DEET waarnemen, denken ze van, hey, verrek, daar zit hier in de buurt gewoon een mens, want die gebruikt dat DEET. En dat is dus voor mij een bron van bloed. En dat betekent dus een bron om zich te kunnen voortplanten. Dus je krijgt een reactie die wordt opgeroepen door een neutrale prikkel, in dit geval DEET, waarbij die mug denkt, hey, dat is goed voor mij, ik kan bloed krijgen, ik kan mij voortplanten.
9: Ja, want even voor de duidelijkheid, hoe zou dat DEET moeten werken in praktijk? Hoe zorgt het ervoor dat die mug dan niet toehapt?
0: Nou ja, dat is interessant, want het precieze mechanisme van de afwering door DEET is nog steeds niet helemaal bekend. Men denkt dat de geurreceptoren die op de antenne van muggen zitten, dat die worden geblokkeerd door het molecuul DEET, waardoor ze dus eigenlijk de geur van de mens niet goed zouden kunnen waarnemen. Het punt is een beetje, als iemand DEET gebruikt, dan smeert hij zich nooit helemaal in van top tot teen, maar altijd gewoon een bepaalde delen, de armen, de benen, noem maar op. En daardoor zijn er nog steeds delen van het lichaam die attractieve geur afgeven voor die mug, waar ze dan op reageert en ze nog steeds weet te vinden. Maar nu is er dus een associatie bij die mug waargenomen tussen de aanwezigheid van DEET en dus een reactie op de mens.
9: Ja. U hebt zelf ook onderzoek gedaan naar DEET, hè? In Kenia, geloof ik.
0: Ja, ik heb een heel interessant experiment gedaan in Kenia, waarbij ik in een hele grote kooi, je moet denken aan het formaat kamer, waarin ik drie vrijwilligers in een driehoeksformatie dicht bij elkaar had zitten, waarbij ik in eerste instantie één persoon behandelde met DEET en die twee anderen niet. En wat zag je dan als je muggen losliet? Dan zag je dat die twee personen die onbehandeld waren, die kregen veel meer beter te verwerken dan de persoon die behandeld was. Nou, dat was natuurlijk een te verwachte reactie. Daarna heb ik er twee behandeld. En dan bleef er dus één over die helemaal de pineut was, want die kreeg alle muggen beter te verwerken. Maar nou komt het interessante. Op het moment dat ik ze alle drie behandelde met DEET, dan kregen ze alle drie weer beter. Dus dan brak eigenlijk die mug door die barrière van dat DEET heen en ging alsnog voor dat bloed, ging alsnog bijten, om natuurlijk zich te kunnen voortplanten. Dus dat DEET, dat werkt eigenlijk het beste. Het klinkt een beetje asociaal. Het klinkt het beste als jij in een groep mensen zit, waarbij jij de enige bent die DEET gebruikt. Want dan ben je best beschermd.
9: Ja. En dus, niet massaal DEET nu de vuilnisbak in, hè?
0: Nou, het is wel zo. Kijk, op het moment dat jij in een grote populatie, als mensen in Nederland, hè, als er tijdens de zomer een aantal dagen wordt er door mensen DEET gebruikt wanneer er veel muggenoverlast is, dan is dat een prima manier om je te beschermen. En dan is de evolutionaire druk op die muggenpopulatie om te gaan veranderen, om door dat DEET heen te breken, die is heel laag. Op het moment dat ik in een situatie kom waarbij iedereen altijd DEET gebruikt, dan krijg je op een gegeven moment een genetische verandering in die muggenpopulatie, waardoor ze daar doorheen gaan breken. En dat is een fenomeen wat er is reeds waargenomen in Florida, in de Verenigde Staten. Daar is al een artikel verschenen waarbij men heeft aangetoond dat muggen resistent zijn geworden tegen DEET. Dus er gewoon doorheen breken. Maar voor ons op dit moment nog geen enkele zorg.
9: En dat zei Bart Knols, medisch entomoloog en oprichter ook van de Malaria Stichting, zei.
13: En dan nog even naar dit, want een concertbezoeker in Sydney die ging naar een avondje La La Land in concert. Dat moet je toch een bepaalde vorm van... tijdens de openingsvoorstelling werd bekend dat er een van de muzikanten een pianist afhaakte omdat hij te ziek was om verder te spelen. En dus stapte de Oscar-winnaar Justin Hurwitz, componist van de muziek uit de film La La Land, het podium op met deze vraag.
3: Anybody like an amazing sight reader? You can sight read? Sight read?
13: Yeah.
3: Okay.
13: Is er iemand die bladmuziek kan lezen? En die bleek er ook te zijn. En dat was een meneer, die heeft een mooie naam, Sterling NASA. Meteen door de ruimtevaartorganisatie zou ik die contracteren. 21 jaar, werd uit het publiek gehaald. En volgens Australische media kreeg hij 2 minuten om zich voor te bereiden voordat de voorstelling verder ging. En hij moest plaatsnemen achter een celesta. Dat is een soort klavierinstrument met een klokachtig geluid. En zonder iets te repeteerd te hebben, speelde hij even mee met het orkest voor 2500 bezoekers. Kijk of je hem hoort. Ja, dat op de achtergrond, dat orgeltje.
9: Ja, is hij dat?
13: Dat is hij! Oh. En dat klinkt als een klok. Echt knap. Klokachtig instrument ook. Het ging goed. Nou, hij vertelt dat vooral één onderdeel wat spannend was... een technisch moeilijke synthesizer-solo in het nummer Start Fire. Ja, die kon hij niet direct van blad spelen. Dus begon maar een beetje te improviseren. Dat ging ook heel goed. Ja hoor. Ja, die pianist die hoeft nooit meer terug te komen, denk ik. Het publiek was helemaal blij. Oh my god, luid applaus kreeg deze student van 21. En het was voor hem een bijzondere avond, want zijn grootste optredens tot nu toe waren een beetje piano spelen in de kerk. Ja. Hij gaf doedelzaklessen op zijn oude school. En nu ineens ga je naar La La Land en mag je ineens de pianist vervangen. Groot succes geworden. Ik ben benieuwd wat hij hierna gaat doen. Of hij nog een baan aangeboden krijgt van de NASA.
9: En als om de aarde. Een van ons ziek wordt, dan kunnen we altijd bij onze luisteraars terecht.
13: Dat is waar, gaan invallen. Is er iemand die kan lezen?
9: Als je een tekst kan oplezen, dan kan je zo aan de slag.
13: Nou, kijk of het lukt. De Europese Unie is druk, met het 21ste sanctiepakket richting Rusland. En zal onder meer een bevriezing van het prijsplafond voor Russische olie overwegen. Wat heeft dat nou voor effect? Heeft dat wel effect? Gaan we zo bespreken in de ochtendspits. Goed.
2: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner. Voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
20: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
20: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
20: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
21: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
22: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
23: 52 min 40.
24: 12 natuurlijk.
23: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
22: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
23: In 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
27: Banky, dat is toch geen woord?
23: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland... met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
28: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
29: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
28: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
30: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast. Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
31: Van Bentum en Keulen Advocaten.
32: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
33: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
30: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
34: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Noorsweef versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
1: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
34: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
4: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. Nog steeds veel dagelijkse files op de Nederlandse wegen. Bij elkaar zo'n 400 kilometer, maar ook een paar bijzonderheden. Half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... door 14 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Waardenburg. Een

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Opties. Toen dreigde hij al zijn AI en robotica ontwikkelingen uit Tesla te halen en buiten Tesla om verder te ontwikkelen. Nou, als je zo met je aandeelhouders omgaat, dan heb je toch wel een probleem. Ook omdat je totaal geen rechten hebt. Het stemrecht ligt grotendeels bij Musk. Dus ja, als je daarin belegt, dan neem je nogal grote risico's, ja.
2: Ja, en dus nu ook gaande allerlei beleggers die proberen dan via crypto-tokens, via futures, via allerlei andere ingewikkelde constructies, ja, nu alvast een soort graantje mee te pikken van aanstaande SpaceX-frenzy. Dat lijkt me ook allemaal zeer risicovol. Ja, de kans is natuurlijk heel groot dat het misschien ook wel teleurstelt.
1: Zeer risicovol is misschien heel zacht uitgedrukt. Ja. Want dit is echt buitengewoon gevaarlijk. Nee, wat je daar doet is je koopt op die beurs, hè, zoals, hoe heet het ook, Hyperliquid. Je koopt niet de aandelen, je koopt derivaten. Perpetual futures eigenlijk, eeuwigdurende futures. En bij die futures, als die koers tegen je ingaat, en dan moet je dus een marge hebben en is je marge onvoldoende, dan wordt je positie automatisch gesloten. Je hebt geen onderliggende waarde, dus je loopt dus een groot risico dat je alles kwijt bent. Ja. Je betaalt ook hele hoge fundingkosten, want iedereen zit long en bij futures moet je een tegenpartij hebben. En als die tegenpartij er bijna niet is, krijgen ze een extra vergoeding. Dus je fundingkosten zijn hoog, ook al beweegt die koers niet zo hard. En ja, de volatiliteit is natuurlijk heel erg hoog. En als je dan een hefboom hebt, zoals met die futures, dan ben je zo geliquideerd. En bij SpaceX is het nog weer extremer. Omdat er is natuurlijk nog geen koers. Dus er wordt een synthetisch contract gesloten op verhandelde aandelen. Ja, dat is zo volatiel. Dus de kans dat je daar uitgeknikkerd wordt en alles verliest, nou, die is echt heel groot.
2: Ja, ik geloof dat 30% wordt gereserveerd voor particuliere beleggers. Dat is best veel, hè?
1: Ja, dat is heel netjes inderdaad. Ik moet maar kijken of dat ook allemaal lukt. Maar dat is op zich aardig. Ik vraag me af of dat allemaal lukt.
3: Ja. Even los ervan, als de beurswaardering bekijkt. Hè, die is bijgesteld van 2.000 miljard naar 1.800 slechts. Ja. Is die tent het wel waard, vraag ik mij dan af.
1: Ja, daar vraag je me wat. Ja, dat kan ik zo niet zeggen.
3: Nee.
1: Kijk, weet je, dat is gewoon, ik denk, er zit een heel groot gedeelte natuurlijk speculatie. En Musk heeft een heel veel dingen voor elkaar gekregen. Is echt een genie. Ja. En de kans dat hij dit ook allemaal voor elkaar krijgt, een heel mooi winstgevend te krijgen, die is er zeker. Uh-huh. Maar bij dit soort IPO's, waarbij dus eigenlijk, dus of het een heel groot succes wordt, of een flop wordt, ja, dan is er ook wel een behoorlijk risico dat die koers over een jaar een stuk lager staat. Dus ik zou me daar niet mijn vingers aan durven branden om te zeggen of het dat waard is.
2: Nou, de ultieme FOMO-IPO dus. SpaceX, ergens over een paar weken. Je hoort de beursanalist Jos Versteeg van Insinger Gillissen.
3: En dan gaan we om 14 minuten voor 9 naar Robert Vriezen van de AWB. En dan hopen we al dat het een beetje rustig begint te worden. Maar nee, ongelukken gebeurt. Eigenlijk begint het een beetje spannend te worden, begrijp ik.
4: Ja, de nadruk ligt inderdaad op het woord beetje. Het wordt een beetje minder druk en een beetje spannend. Nou ja, niet echt. Kapotte auto op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Kwartiertje vertraging bij Eurmond. Inderdaad een ongeluk bij Nieuwendijk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Maar daar zijn alle rijstroken alweer vrij. De vertraging nog 10 minuten. Werkzaamheden aan een brug in Zwolle. Daardoor viel op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Zwolle-Zuid 9 kilometer en 40 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging bij knooppunt Hattemerbroek. Als je over de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle rijdt, kom je vanaf Heerde-Zuid in 8 kilometer file. En op de A58 een ongeluk vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda bij Etten-Leur. Vanaf Sint-Willebrod 6 kilometer file, 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A16. Breda-Rotterdam bij knooppunt Zonzeel bij 52,7. A50 Zwolle-Apeldoorn bij Heerde-Zuid bij 227,9. En ze let op je snelheid op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Terheide bij 96,5.
5: Blik op de beurs.
3: Ja, wat een nieuwe week, een nieuwe maand, een nieuw geluid. Nou, dat niet, want gelukkig is bij ons Corné van Zijl, analist van Cardano. Corné, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bas.
3: Wat zegt de future? Hoe gaan we openen?
6: Ja, die zegt als een van de weinige beurzen in Europa dat we een plusje laten zien, maar van 0,7 puntjes. Dus afgerond bijna nul. Maar de enige beurs die een groen cijfertje laat zien. En de rest van de Europese beurzen, dat ziet er allemaal wat een beetje rodig uit. Niet extreem hoor.
3: Nee.

0: Iedereen natuurlijk onder de invloed van de enorme koersstijging die we ook nu weer in Zuid-Korea zien van 4%. Dus alles wat met chips samenhangt, dat is echt extreem goed.
1: Ja, en dus daar ook in de gaten houden ASMI, ASML, Besi?
0: Ja, die kans is vrij groot dat dat de stijgers zullen zijn. Ja. In Samsung bijvoorbeeld, afgelopen nacht ging alweer 10% hoger. Ik geloof dat er nu 200% staat dit jaar. Ja. Het is bijzonder, zullen we maar zeggen.
1: Zeker. Nog eventjes naar het Midden-Oosten. Daar is toch nog niet echt uitzicht op een vredesdeal. Dus een heel klein beetje Brent crude zien we oplopen. En ook de West Texas Intermediate is wat duurder aan het worden. Toch wat minder gevoel bij die belegger dat er snel een eind komt aan dit conflict?
0: Nou, het is wel bijzonder als je gaat kijken. De olieprijs is nu $3 hoger. Nou, dat is om vanwege die beschietingen. Dat is logisch. Ja. Maar we staan nog zoveel onder het recordsniveau. Hè? We staan dik onder $100. En dat is eigenlijk wel bijzonder. Er gaat nog geen tanker door de straat van Hormuz heen. En toch zie je heel duidelijk dat iedereen maar gelooft dat het een oplossing dichtbij is.
1: Ja, precies.
0: Ja, en hoop springt eternally, zeggen ze altijd maar.
1: Ja, laten we hopen dat het zo blijft. Ja, dank. Nog even één dingetje. Wat moeten we verder in de gaten houden? Zijn er nog macrozaken, Corné?
0: Ja, we gaan vandaag naar alle inkoopmanagers kijken. De ISM-index komt. Dan weten we hoe het ook met de nieuwe orders gaat. En hoe het met de prijzen gaat. En we hebben net het consumentenvertrouwen vlak voor het weekend gehad over de verwachtingen van de beurzen. En de Amerikaanse consument is echt razend enthousiast over de beurs. Nou, meestal niet zo'n goed teken. Want dat is ook gelijk na een stijging. We hebben nu 9 weken van stijging in de S&P 500 gehad. En sinds 1985 is dat maar 4 keer gebeurd. Dit is een extreme beurs.
1: Precies, vlak voordat er een correctie kwam, hè, over het algemeen.
0: Over het algemeen wel, inderdaad. Ja. Maar ik denk dat we bij Musk denken van laten we eerst nog maar eventjes hopen dat het even hoog blijft, zodat we die aandelen kunnen dumpen.
1: Ja, we gaan het zien. Dankjewel, Corné van Zijl, analist van Cardano.
2: Auto-update.
1: Ja, van Cardano naar Cardanas is niet zo'n enorme stap. Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow is bij ons. Nout, veel EU-landen doen te weinig om elektrische leaseauto's te stimuleren. Wie zegt dat?
3: Dat zegt de Transport and Environment. Dat is een milieulobbyclub. Heeft onderzoek hiernaar gedaan. In 18 van de 27 EU-lidstaten is het belastingverschil tussen een zakelijke elektrische auto en een zakelijke brandstofauto te klein om de hogere aanschafprijs van een EV te compenseren. En dan vraag je natuurlijk, wat is die hogere aanschafprijs dan? Nou, gemiddeld meerprijs voor een elektrische leaseauto bedroeg vorig jaar nog ongeveer €10.650. Dus dat is echt nog wel aanzienlijk.
1: Dat is een verschil. Ja, maar zeker. Net als Nederland bijvoorbeeld, hier hebben we gewoon een verplichting.
3: Ja.
1: Dat werkgevers die dingen gaan kopen, we krijgen pseudo-heffingen.
3: Ja, pseudo-eindheffingen. Ja.
1: Dus we doen het allemaal hartstikke goed.
3: Ja, Nederland staat ook bij die 9 lidstaten die wel belastingvoordelen geven. Die gelijk staat aan of groter is dan die meerprijs. Maar ook bij ons wordt die korting op de bijtelling steeds verder afgeschaft. Mm-hmm. Er komt wel die pseudo-eindheffing. Die gaat wel ervoor zorgen dat heel veel bedrijven alleen nog maar elektrische auto's gaan inzetten. Ja. Dus we staan straks misschien nog wel in de top van dit lijstje. Maar andere landen, wij zijn wel weer het beste jongetje van de klas. Duitsland, Spanje, Italië, Polen, die doen echt nog veel te weinig. Sommige landen verstrekken zelfs nog gewoon subsidie aan zakelijke brandstofauto's. Dus dat gebeurt ook nog.
1: Ja.
3: Dus daar is nog wel een wereld te winnen.
1: Gaan we naar Mercedes? Dat riskeert een mogelijk verkoopverbod in Amerika. Alleen maar omdat het Mercedes is?
3: Nee. Het Amerikaanse congres wil wetgeving invoeren waarbij autofabrikanten die banden, significante eigendomsbanden met China hebben, verboden kan worden om auto's te produceren, te importeren en te verkopen in de Verenigde Staten. En Mercedes is voor bijna 20% in handen van Chinese aandeelhouders. En de grens wordt gesteld op 15%. Dus ze hebben echt wel een probleem. Als deze formulering van de wet er zo gaat komen, dan heeft Mercedes dus een probleem op de Amerikaanse markt. Want dan mogen ze daar niet meer produceren of importeren of verkopen. Dat is wel raar, want Mercedes heeft meer dan 10.000 werknemers in de VS, heeft grote fabrieken in Texas. Waar ze al sinds de jaren 90 voertuigen bouwen. Maar het gaat echt om die eigendomsstructuur. De invloed die China heeft op een bedrijf. En dat wordt dus heel hoog opgenomen in Amerika. Ik moet wel zeggen, het wetsvoorstel is nog niet in stemming gebracht. Het moet nog door het volledige huis van afgevaardigden en de Senaat. Dus de scherpe kantjes kunnen er mogelijk nog vanaf. En daar probeert Mercedes natuurlijk alles aan te doen.
1: Zeker, ik hoor Janis Joplin al draaien in haar graf. Oh lord, word je bij me in Mercedes-Benz? Nou, dat mag niet meer in Amerika.
3: Nee, binnenkort misschien niet meer.
1: Lexus stopt met de ontwikkeling van een luxe elektrische sedan.
3: Ja, het gaat om de productieversie van de LFZC. Dat studiemodel werd 3 jaar geleden gepresenteerd. Productie stond gepland voor eind dit jaar. Is al verschoven naar medio volgend jaar. Maar wordt nu dus helemaal geschrapt. En dat is helemaal niet zo onlogisch. Ja, de markt voor luxe elektrische sedans, Bas, dat weet je ook. We zien het bij bijvoorbeeld de Porsche Taycan. Die is bijzonder lastig momenteel. Ja. Dus ik denk dat ze eieren voor hun geld kiezen bij moederbedrijf Toyota. Daar zeggen ze dat ze meer op SUV's gaan inzetten. Nou, Toyota is nooit echt een voorloper, dat weet je ook, geweest op elektrisch. Vergroot wel het modelaanbod, maar die luxe elektrische dan?
1: Nee, daarvoor moet je bij Ferrari zijn. En dan de ultieme geldbesparende zomervakantietip.
3: Ja, dankzij iemand, die had hem vanochtend gezien. Maar er komt een enorme disclaimer aan het eind van dit verhaal. Maar blijf even luisteren. Wie deze zomer met de auto door Italië rijdt, kan vanaf vandaag tolgeld terugkrijgen als een rit op de snelweg veel langer duurt door wegwerkzaamheden. Volgens Duitse media geldt er een nieuwe compensatieregeling voor files die ontstaan door geplande, dat is even belangrijk, wegwerkzaamheden. Op trajecten van minder dan 100 kilometer kan dat al vanaf ongeveer 10 minuten vertraging. Kun je dus geld terugkrijgen. Hoe langer je vertraging en hoe langer de route, hoe hoger de vergoeding. In sommige gevallen wordt zelfs het volledige tolbedrag terugbetaald. Nou, het gaat allemaal via een app, online tool. Nederlanders kunnen er ook gebruik van maken. Wel zijn er voorwaarden. Ah, daar komt de disclaimer. Zo moet het terug te krijgen geld hoger zijn dan 1 euro. Nou, goed, dat snappen we wel.
1: Lukt, ja.
3: En er is geen vergoeding bij noodreparaties, ongelukken of extreem weer. Mm-hmm. Maar volgens de Duitse ANWB, dat is de ADAC, hebben buitenlandse automobilisten voor registratie in die app of op het portal wel een Italiaanse belastingcode of een BTW-nummer nodig. Dus
1: Donatello Piras, je krijgt een telefoontje van 3 van je collega's.
4: Kunnen wij je BTW-nummer even lenen?
3: Eén Nederlander die waarschijnlijk geld gaat terugkrijgen door geplande werkzaamheden.
1: Och,
3: in Italië. Ja, dit gaat natuurlijk helemaal nergens over. En het zal vooral voor de Italianen heel leuk zijn. En een paar Zwitsers die veel in Italië komen. Maar voor de rest...
1: Ja, is het een koekje van oude Italiaanse klasse.
3: Ja,
1: ziet er keurig uit van buiten. Er zit van binnen alleen maar lucht in. Dankjewel, Noud Broekhoff.
2: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Amerika heeft afgelopen weekend drone-commandocentra aangevallen in Iran. En de Iraniërs op hun beurt zijn met bulldozers en kiepwagens bezig om alle ingangen naar hun ballistische rakettenopslag weer te gaan repareren. En dat doen ze vrij handig. Een groot deel hebben ze hersteld. En dus zijn de raketten weer bereikbaar. Wat zijn de gevolgen daarvan? Zometeen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
2: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
8: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
10: Van Bentum en Keulen Advocaten.
11: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
12: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes!
15: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos, voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf, lodgesaandevecht.nl.
13: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
14: Yes!
16: Be Frank, pensioenalert.
17: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
18: Thomas van Zijl.
19: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel en een gesprek met Alella Grieg, bestuursvoorzitter van pensioenfonds PME. Ik vraag hem naar de impact van geopolitieke onrust op de pensioenen in het nieuwe stelsel. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
21: Nu in de BNR-app.
22: Els Iran Live blog. Amerika voert opnieuw aanvallen uit op Iran nadat Iran een Amerikaanse drone neerhaalde. Verbod op Solvinity-overname is juridisch kwetsbaar, zegt ICT-jurist. De gebruikte wet is daar niet voor gemaakt. En hoogste inflatie in een jaar tijd ligt op de loer. Dat gaat ruim boven de 3% uitkomen. Cijfer komt morgenochtend om 6:30. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Nou, we gaan dan maar eens naar Robert Friese van de ABB. Robert, waar staat vast nu?
23: Nou, op meer en meer plaatsen door ongelukken, maar langzaam maar zeker wordt het iets minder druk op de weg. Staat vast op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 20 minuten vertraging bij Utrecht Centrum. 4 kilometer file daar. Dat is de nasleep van een ongeluk. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Een kapotte auto op de rechte rijstrook van de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Eurmond. Veroorzaakt 10 kilometer file en een kwartier vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein een 30 minuten tijdsverlies. Ongeluk houdt daar de linker rijstrook dicht. Wil je richting Rotterdam? Kies dan voor de A13, dat gaat een stuk sneller. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid. Een 30 minuten tijdsverlies door werkzaamheden aan de brug in Zwolle. En op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht bij Ettenleur. De vertraging een 30 minuten. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft bij 6.8. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Noord. Controle bij 32.1. En controle op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Ter Heide bij 96.5.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het aantal nieuwe TBS-patiënten is vorig jaar met tientallen gedaald. Maar toch zijn alle bedden in de klinieken bezet, blijkt uit nieuwe cijfers. Mensen blijven langer zitten omdat ze niet naar de reguliere GGZ kunnen doorstromen. Dat zorgt ook voor wachtlijsten voor wie vanuit de gevangenis naar een TBS-kliniek moet. Na 12 uur is een man bevrijd uit een grot in het noorden van Italië. Hij kwam gisteren aan het eind van de middag vast te zitten toen een rotsblok losliet. Dat gebeurde op 120 meter diepte. Hij kon zijn been niet meer bewegen en niet zelfstandig naar boven klimmen. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van twee steekincidenten in het centrum van Den Haag vannacht. Daarbij vielen 3 gewonden. Of er een link is tussen de steekpartijen is niet bekend. Wat opvalt is dat er maar 5 minuten tussen de ene en de andere zat, melden lokale media. Het Amerikaanse leger zou de afgelopen 3 weken in het geheim zo'n 70 schepen door de straat van Hormuz hebben geloodst. Die hebben zo de blokkade van de zeestraat door Iran kunnen omzeilen. Ze hadden hun zenders uitgezet om zo niet op te vallen. Afgelopen weekend viel Amerika nog doelen aan rond de zeestraat. En door een stroomstoring blijven in het Groningse Delfzijl en omgeving spoorwegovergangen dicht. Ook bruggen kunnen niet open. Daarom moet het verkeer rekening houden met langere reistijden. Verder zitten ongeveer 1400 huishoudens zonder stroom. Energiebedrijf Enexis hoopt alles tegen de middag te hebben opgelost. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Voor 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
1: Ja, dan kijken we naar de AEX. Die staat nu 0,1% lager op 1033,8. We hadden een heel licht hoger future, maar toch, nee, we weten het niet vast te houden. Als we kijken naar de sterkste stijgers en dalers. SBM Offshore staat 2% hoger dan Prosus 1,3. Shell 1,2% omhoog. En de techfondsen, hoe doen die het? Nou, op zich niet zo slecht hoor. 0,4% voor ASMI, 0,3% voor ASML. Bezi staat 0,5% lager op dit moment. En aan de andere kant de dalers. Nou, dat toch zijn Adyen 2,9 lager. UMG weer 1,6 kwijt. En Philips 1,3% lager. Wat dat betreft volgen we een beetje de buitenlandse ontwikkelingen. We zagen de chipfonds daar weer wat hoger koersen. En uiteraard door de hogere olieprijs, omdat er toch wat meer onzekerheid is over een vredesakkoord in het Midden-Oosten, zien we die wat oplopen. 93,78 voor de future Brent oil op dit moment. Alle heffingen beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Amerika heeft het afgelopen weekend dronecommandocentra aangevallen van de Iraniërs, die op hun beurt weer drones af hebben gevuurd, waarschijnlijk op militaire basis in Kuwait, is nog niet bevestigd. En wat we ook weten, sinds CNN satellietbeelden bestudeerde, is dat die door Amerikanen en Israëli gebombardeerde ingangen van de opslagplaatsen van ballistische raketten van Iran, dat die allemaal weer hersteld zijn. En de gevolgen? Ze kunnen weer bij hun raketten. Zometeen, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
0: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
2: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
3: Obli. Meer rust, meer rendement.
5: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
7: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
5: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
3: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
14: De Nationale Autoshow.
26: Gaat echt door een rivier. Gewoon harder. Blijft toch kleine kinderen, hè?
14: Meindert en Wouter.
27: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, en dat is gewoon zo.
14: De Nationale Autoshow.
28: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
29: Elke vrijdag om 3:00.
30: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
31: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
32: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
33: In de BNR-app
32: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app.
33: En blijf scherp.
32: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
4: Bas van Werven en Iwan Verrit.
1: Goedemorgen, het laatste uurtje van deze ochtendspits van 1 juni. Het is maandag, nieuwe maand, nieuwe werkweek. En Iwan, wat gaan we verder doen dit uur?
22: Zometeen kijken we even naar de rangen en standen op de beurs. En we hebben het over Duitse nachtclubs. Want als je binnenkort naar een van de vieze technofestival gaat, dan kan je tegen je oma zeggen dat je bij een culturele instelling bent geweest.
1: Oh, dat is fijn.
22: Nou, dat lost lekker veel op, hoor je zometeen.
1: Maar we gaan eerst naar de situatie in het Midden-Oosten. Want Amerika heeft de afgelopen weekend meerdere doelen in Iran gebombardeerd, zegt het Amerikaanse leger op X. En dan gaat het om radar en commandocentra voor drones. Er zijn volgens de Iraanse luchtverdediging, althans de Amerikanen hebben gezegd dat ze twee drones en de Iraanse luchtverdediging hebben uitgeschakeld. En anderzijds zou Iran hebben gereageerd door een Amerikaanse militaire basis aan te vallen. Waar precies is nog niet bekendgemaakt. En daarnaast heeft het Amerikaanse leger de afgelopen 3 weken in het geheim tientallen schepen door de straat van Hormuz geloodst, schrijft de New York Times. Het zou gaan om 70 schepen. En die zouden de zaak hebben ontlopen, de Iraanse blokkade, door hun transponders uit te zetten. Officieel ontkent het Amerikaanse leger nog steeds dat het schepen begeleidt.
22: Dan gaan we naar Libanon, want het geweld van Israël in Libanon is dit weekend verder opgeleid. In totaal zijn er zo'n 100 luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van het land. Met name daar is veel gevochten. Die strijd ging onder andere om een middeleeuws kasteel, Beaufort, dat het Israëlisch leger uiteindelijk heeft ingenomen. En die verovering noemt de premier Netanyahu een belangrijke wending in zijn strijd tegen Hezbollah. En vervolgens heeft Netanyahu beweerd dat Israël ook verder Libanon in zal trekken. Midden-Oosten-correspondent Tahar Kenkhuis die vraagt zich af wat Israël militair gezien eigenlijk heeft aan die verovering.
6: Het is inderdaad een groot kruisvaarderskasteel, maar bij eerdere invasies in Libanon bleek het altijd erg moeilijk te behouden. En is Israël er vaak veel manschappen kwijtgeraakt. Je hebt daar een hele nauwe gang die daar naartoe loopt. Dus daar zijn veel ambushes geweest op Israëlische soldaten. Dus ook bijvoorbeeld Israëlische commentatoren vragen zich af of dit nou echt zo'n hele slimme move was, omdat het toch vooral een symbolische stunt was.
22: Europese leiders die hebben dat geweld van Israël in Libanon veroordeeld. Bijvoorbeeld de Franse president Macron. Die roept op tot een einde aan de gevechten en zegt dat niets de grote escalatie rechtvaardigt die gaande is in Zuid-Libanon. En vervolgens heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken een vergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. En die wordt later vandaag gehouden. En terwijl Israël zijn offensief in Libanon uitbreidt, gaan de diplomatieke gesprekken tussen Iran en Amerika door. Dit weekend zouden die twee landen weer berichten over en weer gestuurd hebben om wijzigingen aan te brengen in een conceptversie van een vredesovereenkomst of een document dat daartoe moet leiden. Nou, Trump heeft vervolgens weer een voorstel teruggestuurd, zegt Tara.
6: En hij zou daarin vooral hebben aangescherpt wat de toestemmingen zijn omtrent het vrijgeven van Iraanse tegoeden. Voor Iran wel een belangrijk punt. Dus het is de vraag of dit het einde van de onderhandelingen is. Maar goed, volgens Trump zijn we er bijna.
22: En ook zou in dat concepttekst staan dat het staakt het vuren wordt verlengd en dat de straat van Hormuz wordt heropend. Maar de vraag is een beetje, is dit allemaal theater of gebeurt er echt wat als het om een vooruitgang gaat? De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken die zegt dat alles wat nu gezegd wordt speculatie is en niet serieus moet worden genomen.
1: En over Iran gesproken, Iran heeft ingangen van ondergrondse tunnels naar raketbases op simpele wijze met bulldozers en kiepwagens vrij weten te maken. En die waren allemaal massaal gebombardeerd door Amerikaanse en Israëlische aanvallen. Maar nu kunnen de Iraniërs gewoon weer naar binnen. En dus bij hun ballistische raketten, meldt CNN na het bestuderen van satellietbeelden. Ja, zo zegt buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, dat is makkelijk, daar kunnen ze overal bij.
23: Die ballistische raketten hebben ze grotendeels verborgen in tunnelcomplexen en in de rotsen, zeg maar, zoveel mogelijk. Dus ook, die ingangen, die waren smal en klein, maar daar kan zo'n ding net doorheen. Ja. En wat de Israëliërs en Amerikanen nu hebben gedaan, is met enorme apparatuur, bijvoorbeeld met van die bunkerbusterbommen, van die enorme dingen, waar ze speciaal B2 bommenwerpers voor hebben moeten overvliegen. Dat was een peperdure operatie. Samen met de Israëliërs hebben ze een stuk of 70 of zo van die tunnels dichtgegooid. De Israëliërs ook nog eens iets van 20 of zo.
1: Ja.
23: En het blijkt dat de Iraniërs binnen eigenlijk 6, 7, 8 weken tijd simpelweg met graafmachines en bulldozers en kiepwagens en kruiwagens dat allemaal weer open hebben. Ja. Dus ze kunnen zo weer bij hun ballistische raketten. En die zijn niet beschadigd.
1: Nee, dat is dus wel gevaar. Ze zijn dus eigenlijk sterker. Hè? Als dat weer komt tot een nieuwe oorlogsinspanning, wat zegt dat over de Iraanse slagkracht?
23: Dat die nog steeds enorm is. Ja. Er zijn schattingen dat ze op zijn minst nog 1000 raketten, ballistische raketten hebben, waarvan een aantal ook lange afstand.
1: Dat is heel belangrijk. En wat ook belangrijk is, ze hebben nog een heleboel van die lanceerinstallaties. Daar hebben jij en ik het al vele malen over gehad. Dat zijn ingewikkelde dingen, want die staan op vrachtauto's. Als je die probeert te vernietigen, dan richt je daar een raket op. Maar zo'n raket werkt met een soort GPS. En die is ingesteld op het bombarderen van die vrachtauto. Maar daar gaat wel een minuut of 10, 15 overheen voordat die raket er is.
2: Ja.
1: Dat weet de vijand. Mm-hmm. Dus wat doet zo'n chauffeur? Die kruipt achter het stuur en die zet het ding 500 meter verder weer neer. En dan knalt die kruisraket voor niks de grond in.
2: Ja.
1: Dus die lanceerinstallaties die zijn voor een groot deel niet vernietigd. En de Israëliërs en Amerikanen dachten, laten we dat nou ook niet allemaal gaan proberen. Het gaat om de raketten zelf. Ja. Die kunnen we ook niet bereiken, maar wel de toegang tot die raketten. Nou, dan zijn we weer rond in dit verhaal.
2: Precies, ja. En een totale misrekening eigenlijk, als je het goed beschouwt, van de Amerikanen en de Israëliërs.
1: Ja, absoluut. Ja. Dit hebben ze onderschat. Ze wisten natuurlijk wel dat de Iraniërs dit gingen herbouwen, maar ze wisten niet dat die als het ware... Er was een soort militaire training aan vooraf gegaan, daar ben ik van overtuigd, van jaren. Als dit gebeurt, dan doen we 1, 2, 3, 4, 5. Die stappen nemen we en klaar en het is weer open. En dat hebben ze gedaan.
2: Ja. Nu, er wordt nog steeds onderhandeld tussen Iran en Amerika. Je zou kunnen zeggen dat dit de onderhandelingspositie van de Iraniërs echt aanzienlijk versterkt.
1: Ja, dat is ook zo. Je kunt zeggen, de Amerikanen hadden een paar hele belangrijke doelen. Dat was verandering van het leiderschap. Nou, dat is niet gelukt. Het voor goed deels buiten werking stellen van dat nucleaire programma is ook niet gelukt, of niet helemaal gelukt. En het uitschakelen van het arsenaal aan ballistische raketten. En dat blijkt nagenoeg niet gelukt te zijn. Dus en daarbovenop is de toch onverwachte situatie gekomen in de straat van Hormuz, wat nog steeds het belangrijkste Iraanse wapen blijkt te zijn. Veel belangrijker dan een atoombom of een kruisraket of een ballistische raket. En daar is ook nog geen oplossing voor. Dus de Iraniërs staan er doodgewoon goed voor.
2: Zij BNR's buitenland commentator Bernard Hammelburg. En dan gaan we 9:15 naar Robert Friese van de ABB. Hoe staat het erbij, Robert? Begint het een beetje rustiger te worden?
8: Nou, ik heb die koptekst heb ik zo geschreven, Bas. Ja. Langzaam wordt het iets minder druk op de weg.
2: Eens.
8: Nou, met de nadruk op langzaam, hoor. 170 kilometer nog bij elkaar. En op een paar plaatsen staat het dan behoorlijk vast. Je hebt bijvoorbeeld 20 minuten vertraging altijd nog door bergingswerkzaamheden op de A2. Dat is vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. Dan de A27 Breda-Utrecht. Staat een auto in brand bij Lexmond. 9 kilometer file. Vanaf industriegebied Avelingen rijdt het al langzaam met zo'n 20 minuten vertraging. En dat komt doordat er maar één rijstrook open is. Dus rij je nog zuidelijker. En wil je richting Utrecht, pak dan de route via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Zwolle-Zuid altijd nog 8 kilometer file en een half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft bij hectometerpaal 6.8. A27 Breda-Gorkum bij Nieuwendijk controle bij 31.5. En op de A50 houden ze je snelheid in de gaten vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Heerde bij 227,9.
9: Blik op de beurs.
2: Ja, daar zijn we. De Future die liet aanvankelijk zien dat we licht hoger zouden openen. Nou, we zijn nu naar een verliesje. 0,3% laag op 1031 punten. En wie staan er dan bovenaan? SBM Offshore en Shell. 2,8 respectievelijk 1,2%. En dat heeft alles te maken met de olieprijs die wat oploopt. Omdat er toch wat minder beleggers zijn die denken dat er een heel snelle vredesdeal komt tussen Amerika en Iran. Aan de andere kant de verliezers. Adyen 3,2% lager. UMG 1,6. En Magnum 1,4. En daartussen bungelen de techfondsen. En zo zei Corné van Zijl, analist bij Cardano, die moet je even in de gaten houden.
10: Iedereen natuurlijk onder de invloed van de enorme koersstijging die we ook nu weer in Zuid-Korea zien van 4%. Dus alles wat met chips samenhangt, dat is echt extreem goed.
2: Ja, zei Corné van Zijl van Cardano, want inderdaad Samsung, het aandeel zelf, dat steeg afgelopen nacht op de Kospi al met liefst 10%. En dat is een hele belangrijke kartrekker. Maar kijken we dan naar Tamrak, dan zijn we hier toch een beetje voorzichtiger. ASMI 0,6 lager, ASML 0,2 lager en Besi staat 0,6 in de min.
22: En dan, het kabinet wil de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzetten, omdat de uitlevering van topcrimineel Jos Leidekkers, Bolle Jos, maar uitblijft en uitblijft. Daarover schrijft de Volkskrant. Meer dan een jaar geleden vroeg Nederland Sierra Leone om de uitlevering van Jos Leidekkers, maar daar is nog steeds niets van terechtgekomen. Sterker nog, minister David van Wil van Justitie beschuldigt de autoriteiten ervan dat zij dralen met zijn verzoek. En intussen zijn er ook signalen dat de L wordt beschermd door de politieke kringen in Sierra Leone op hoog niveau. En nu is het geduld van Van Wil op. En daarom wil hij dat de druk op het land wordt verhoogd door Europese hulpgelden aan het land ter discussie te stellen. Hij zegt: het is natuurlijk belachelijk dat wij een land faciliteren of ondersteunen dat tegelijkertijd een veilige haven biedt aan een van de grootste drugscriminelen die we wereldwijd kennen, zei Van Wil gisteren bij Buitenhof. Het is niet duidelijk hoe Van Wil die EU-subsidies wil herzien, maar hij stelde wel samen met andere landen op te willen trekken. Begin vorig jaar kwam naar buiten dat Leidekkers zich schuilhoudt in Sierra Leone. Hij werd 2 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf voor het importeren van duizenden kilo's coke en het geven van liquidatieopdrachten. En ook in België is hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. En nu hoopt dus Van Wil druk te zetten door de subsidies voor het land stop te zetten.
1: En dan nieuws over die 20-jarige speleoloog die vast zat in een grot bij het Noord-Italiaanse Garesio in de provincie Cuneo. Die is inderdaad vrij, hij zat dus vast. Hij is gered. 20-jarige grotonderzoeker zat op 120 meter diep door een afgebroken rotsblok met zijn been vast. En dat was vervelend, dus een specialistisch team kon hem eigenlijk niet goed benaderen. Is nu wel gelukt, na 12 uur. Ze hebben het afgebroken rotsblok weggehaald, hebben de grot op sommige plekken verbreed, zodat ze hem met een brancard naar buiten konden brengen. En dat is dus gelukt. Hij was met een groep afgedaald in de Grotta dei Cinghiali Volanti, oftewel de Vliegende Zwijnen, God van de Vliegende Zwijnen, onder godverkenners bekend om zijn hoge moeilijkheidsgraad. Dat moet dan ook niks afbreken, want dan ben je dus inderdaad aan de beurt. Groepsgenoten alarmeerden de hulpdiensten nadat zij boven waren gekomen. Die man dus lange tijd vast zat, kon wel mee worden gecommuniceerd. Wat hij nou precies aan zijn benen heeft, dat weten we nog niet. Maar hij is in ieder geval weer boven water, of boven de aarde. En dan...
22: Ja, de Duitse overheid wil nachtclubs beschermen door ze in bouwvergunningen als culturele instelling te gaan klassificeren. Op die manier wil de overheid voorkomen dat gentrificatie en nieuwbouw het nachtleven verdringen. Daarover schrijft de Volkskrant. Het kabinet in Duitsland keurde vorige week een wijziging van de bouwvoorschriften goed, waardoor clubs worden aangemerkt als plekken met culturele en artistieke waarde, schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Door die nieuwe klassificatie wordt het moeilijker voor projectontwikkelaars om uitbaters van nachtclubs uit te zetten en kunnen clubs makkelijker hun deuren openen, in woonwijken ook. En die clubs die hebben het zwaar. Door, ik zei het al, die gentrificatie, door stijgende vastgoedprijzen, door de nasleep van de COVID-pandemie, door conflicten over geluidsoverlast. Dat geldt trouwens ook voor Nederland. Ook hier zijn in 10 jaar tijd bijna 45% van de nachtclubs verdwenen. En daarom stellen veel grote Nederlandse steden ook subsidies beschikbaar voor het ontwikkelen van nachtcultuurprogramma's. In Duitsland gaan ze een stapje verder. Daar zeggen ze, het is nu een culturele instelling. En dan kom je in aanmerking voor van alles en nog wat meer.
1: Maar je zei al even, je kan tegen je oma zeggen, nee, ik ga niet naar een enorm drugsinfested festival.
22: Nee, geen technofeest.
1: Cultureel.
22: Culturele instelling.
1: Lekker cultureel doen.
22: Ja, precies.
0: Bas van Werven en Iwan Verrips. BNR.
1: En daarmee is het 10 minuten voor 9:30. Heineken is vanaf vandaag CEO-loos, want Dolf van der Brink, de voormalige topman, ja, die is sinds gisteren niet meer topman. En zijn opvolger is nog steeds niet bekendgemaakt. Nou begon hij in juni 2020 als topman bij de bierbrouwer en heeft midden in zijn tweede termijn zelf besloten om te vertrekken. Tenminste, dat is verhaal. En toch heeft hij, volgens Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner van de Themis Company, wisselende prestaties geleverd. En ja, Wiggers heeft ook wel een lijstje met namen wie Van der Brink zou kunnen opvolgen.
7: Ik denk dat hij een aantal goede dingen heeft gedaan. Strategisch een aantal dingen goed neergezet. De coronaperiode heeft hij zich maar goed doorstaan. Een aantal premiummerken is goed gegaan. Het 0.0 segment is goed gegaan. Maar het grote probleem is de aandeelhouderswaarde. Die is eigenlijk de afgelopen jaren sterk naar beneden gegaan. En dat doen de concurrenten doen het beter.
1: Ja, ja. En dat is natuurlijk best lastig. Hè? Is dat de reden geweest ook dat hij weggestapt is wellicht? Dat hij het niet de vinger erachter kreeg?
7: Nou ja, opmerkelijk is dat zeg maar het terugtrekken van hem is in overleg met de Raad van Commissarissen gebeurd. Dat is best wel opmerkelijk in het persbericht. Ik denk, hij heeft een nieuwe strategie neergezet tot 2030. Dus ja, normaal gesproken is het wel logisch te verwachten dat dan een CEO gaat nadenken om terug te treden. Maar om dat halverwege zijn periode te doen is zeer opmerkelijk. Dus ik denk dat daar wat andere discussies spelen dan je zou verwachten op basis van de uiting in de pers.
1: Exact. En nou, dan moeten we toch even naar de RwC kijken. Peter Wenning trouwens, de voorzitter van de raad, die zegt van je verklaring wel te laten weten dat het proces voorspoedig verloopt bij het zoeken van de nieuwe CEO. Binnenkort zou de opvolger worden aangekondigd. Maar toch, als je dit nu zo ziet, dan is er dus platweg gezegd stront ontstaan tussen CEO en de Raad van Commissarissen. En is er nog niemand gevonden die het stokje wil overnemen?
7: Nou ja, ik denk ook dat de Raad van Commissarissen verdeeld is. Kijk, Heineken heeft een traditie van interne CEO's. Die groeien door. Van de Brink is zelf ook 28 jaar in dienst. Van Boksmeer ook tientallen jaren in dienst daarvoor. En ik denk dat nu de discussie speelt, gaan we een interne kandidaat benoemen of een externe kandidaat? Ja. Ik kan me voorstellen dat wat tijd kost.
1: Ja. Nou is de CFO Harald van den Broek, die leidt het bedrijf nu, niet heel gek is dat we de laatste tijd zien dat zo'n medebestuurder, al weliswaar met een financiële achtergrond, uiteindelijk gewoon het stokje overneemt en CEO wordt.
7: Dat klopt, maar dan moet je je afvragen of de strategie die je nu hebt neergezet voor jou wel de juiste strategie is. Als dat zo is, dan verwacht ik een interne kandidaat.
1: Ja.
7: Maar ik verwacht ook dat er voldoende discussiepunten zijn die maken dat ze dit jaar kiezen voor een andere CEO van buiten de onderneming.
1: En dat zou iemand moeten zijn die dan uit de drankindustrie komt? Of kan het een willekeurig welke CEO zijn die iets weet van consumables en retail?
7: Nee, ik denk dat je echt een kandidaat nodig hebt die zeg maar zijn spoor heeft verdiend in met name in marketing sales, hè, maar ook efficiënt moet kunnen besturen.
1: Ja.
7: Dus ik denk dat ze. Ik heb een lijstje gemaakt met een aantal kandidaten. Die zijn op zoek gegaan.
1: Roep maar. Wie?
7: Ik denk dat extern. Ja, ja. Miguel Patricio, de voormalig CEO van Kraft Heinz.
1: Mm-hmm.
7: Die werkte al bijna 20 jaar bij AB InBev.
1: Ja. Ja,
7: was wereld bij marketingdirecteur. Zou een goede kandidaat zijn.
1: Mm-hmm.
7: Dan heb ik nog de CEO van PepsiCo, Ramon Laguerta, is een Spaanse man. Werkt meer dan 25 jaar bij PepsiCo en leidde daarna Europa als CEO.
1: Mm-hmm.
7: En hij is ook iemand die in staat is om de strategie te veranderen, omdat je moet gaan kijken, gaan we investeren in alleen bier of gaan we ook andere dranken, zeg maar.
1: Ja. Ja, dan heb je een cola-man natuurlijk niet de verkeerde.
7: Maar die kan dat. En dan heb ik nog Gavin Hattersley. Mm-hmm. Iemand van Zuid-Amerikaan trouwens.
1: Ja.
7: Die heeft bij Sap Miller gewerkt. En Mel's Molson Coors. Heeft veel ervaring met bierbedrijven en transformaties. Want als ze de strategie gaan doorzetten zoals ze nu doen, dan zullen ze ook moeten gaan besparen en efficiënter worden. Dat betekent kosten gaan besparen.
1: Zij, Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company. De hoogste inflatie in de jaartijd ligt op de loer, zegt BNR's huiseconoom Han de Jong. En hij denkt dat we zelfs morgen in de snelle raming van het CBS moeten gaan leren dat we boven de 3% uitkomen. En misschien wel hoger. Zometeen schrikken in de ochtendspits.
3: P-U-Z-Z-E-L-S.
5: Scherper in 60 seconden.
11: Elke dag een nieuwe puzzel.
12: Ga naar bnr.nl/puzzels
13: en puzzel jezelf scherp.
15: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
16: De afscheiding van Friesland.
17: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
16: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
17: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
18: Grote kans dat je ons al kent, van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
19: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
18: 17.551 laadpalen. Eén nieuwe naam. Velian.
20: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
21: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/bnr of kom langs.
20: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
24: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
25: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
34: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
35: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
25: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
2: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Wist je dat we een derde van ons eten zomaar in de prullenbak smijten? Zonder van je geld en van de planeet. Too Good To Go strijdt tegen deze culinaire kapitaalvernietiging. En ik ga daarover in gesprek met Gijs van Schoo, die uitlegt hoe je van voedselverspilling een groen businessmodel maakt. Je hoort hem in de Green Quest. Vanmiddag om 3 uur op BNR.
6: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
8: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
14: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
14: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
23: Tijd voor gesponsorde vacatures.
26: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
27: BNR Verkeer.
28: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 95 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Dus heel langzaam maar zeker lossen de files toch op. 20 minuten vertraging nog op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. A27 Breda-Utrecht. Er staat een auto in brand bij Noorderloos. Kwartier vertraging daar, maar er is maar één rijstrook open. Dus verkeer kan er maar mondjesmaat langs. Je kan kiezen om te rijden. Via knooppunt Del gaat het beste over de A15 en de A2. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle-Zuid nog 8 kilometer file vanaf het harde. Het duurt er bijna een half uur langer over. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Breukelen bij 43,5. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Ochten bij 145,5. En ze staan te flitsen als je te hard rijdt over de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen bij knooppunt Markiezaad bij 119,6.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
30: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het aantal nieuwe TBS-patiënten is vorig jaar met tientallen gedaald. Maar toch zijn alle bedden in de klinieken bezet, blijkt uit nieuwe cijfers. Mensen blijven langer zitten omdat ze niet naar de reguliere GGZ kunnen doorstromen. Dat zorgt ook voor wachtlijsten voor wie vanuit de gevangenis naar een TBS-kliniek moet. Na 12 uur is een man bevrijd uit een grot in het noorden van Italië. Hij kwam gisteren aan het eind van de middag vast te zitten toen een rotsblok losliet. Dat gebeurde op 120 meter diepte. Hij kon zijn been niet meer bewegen en niet zelfstandig naar boven klimmen. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van twee steekincidenten in het centrum van Den Haag vannacht. Daarbij vielen 3 gewonden. Of er een link is tussen de steekpartijen is niet bekend. Wat opvalt is dat er maar 5 minuten tussen de ene en de andere zat, melden lokale media. Het Amerikaanse leger zou de afgelopen 3 weken in het geheim zo'n 70 schepen door de straat van Hormuz hebben geloodst. Die hebben zo de blokkade van de zeestraat door Iran kunnen omzeilen. Ze hadden hun zenders uitgezet om zo niet op te vallen. Afgelopen weekend viel Amerika nog doelen aan rond de zeestraat. En door een stroomstoring blijven in het Groningse Delfzijl en omgeving spoorwegovergangen dicht. Ook bruggen kunnen niet open. Daarom moet het verkeer rekening houden met langere reistijden. Verder zitten ongeveer 1400 huishoudens zonder stroom. Energiebedrijf Enexis hoopt alles tegen de middag te hebben opgelost. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Voor 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
1: Morgen om 6:30 weten we het zeker. Dan komt de snelle raming van de inflatie over de maand mei. Van de hand van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En Han de Jong zegt, nou, maak je de borst maar nat. We gaan ver boven de 3%. En dat is best strikken. Hoe dat zit, zometeen in de ochtendspits.
31: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
32: Klopt, minstens 2 dagen per week.
31: En jij?
32: Ik meestal maar 1 keer per maand.
31: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
32: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Thomas van Zijl.
5: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel en een gesprek met Alain Lagrieg, bestuursvoorzitter van pensioenfonds PME. Ik vraag hem naar de impact van geopolitieke onrust op de pensioenen in het nieuwe stelsel. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Jazeker, daar zijn we. Het laatste half uurtje van deze ochtendspits van 1 juni, maandag. We gaan uiteraard straks horen wat de nieuwe week wordt voor de Big Five. Maar wat hebben we nog meer?
15: We hebben het over de Britse politiek zometeen. Over een minuut of zes. Want de Britse premier Keir Starmer die gaat een moeilijke dag tegemoet. Zijn regering publiceert vandaag ruim 1000 pagina's aan documenten over... ja, daar is het weer, dit PNDS van Keir Starmer. Pieter Mendelssohn en zijn benoeming als ambassadeur van Amerika. Onder andere WhatsAppjes, e-mails, allerlei interne stukken. Ja, wat gaat daar uitkomen? En gaat dat nog pijnlijk worden dus voor Starmer zelf, bespreken we zometeen.
1: Maar we gaan eerst naar de inflatie in ons land. Die zit waarschijnlijk in de lift. In april liep de inflatie op tot 2,8%. In maart was het nog 2,7%. En morgenochtend om 6:30... dan komt het CBS met zijn snelle raming over de maand mei. En dat zou nog wel eens bitter kunnen tegenvallen, zegt BNR's huiseconoom Han de Jong.
16: Ik denk dat we in één keer van die 2,8% van april tot, ik denk toch wel ruim boven de 3% gaan uitschieten. En dat zou het hoogste cijfer in een jaar tijd zijn. Nou ja, hoe komt dat nou? Je geeft het al aan. Hè? Dat komt deels door die prijzen van brandstoffen. Maar wat ook een rol speelt, dat is natuurlijk eigenlijk ook wat er vorig jaar in mei gebeurde. En vorig jaar is het algemeen prijspeil in mei eigenlijk opvallend sterk gedaald. Hmm. Nou ja, als dat nu dus niet gebeurt, en ik verwacht eigenlijk niet dat dat gebeurt... Dan schiet die jaar-op-jaar inflatie, die schiet dan in één keer heel fors omhoog.
1: Ja. En je zegt 3, maar dat zou ook best wel eens 4 kunnen worden, of niet?
16: Nou ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar ik denk dat we ergens tussen de 3,5 en de 4 uit gaan komen. Maar goed, dat is natuurlijk koffiedik kijken en morgen gaan we het zien.
1: Zeker, maar mocht die inflatie nou inderdaad flink oplopen, is dat een eenmalig effect of denk je dat het gewoon ook kan aanhouden? Want ik hoor veel verontrustende geluiden dat die olieprijs, die energieprijs, voorlopig op dit niveau zou kunnen blijven.
16: Ja, nou ja, ik denk dat zo'n grote sprong, ik denk dat eenmalig is. Maar ik verwacht toch ook wel dat de inflatie... in de loop van het jaar verder gaat oplopen. En ik denk tot wel duidelijk boven de 4, hè, waar je het al over hebt. Zoals je al aangeeft, uiteindelijk hangt toch heel veel af van hoe het conflict in het Midden-Oosten zich ontwikkelt. En het verlengde daarvan natuurlijk hoe de olieprijs zich ontwikkelt.
1: Ja. Hoe ontwikkelt die inflatie zich verder in Europa? Want we weten altijd dat we een beetje een outlier zijn, altijd een beetje hoger. Tenminste, tot mei zo'n beetje, hè?
16: Ja, nou ja, dat klopt, hè. En we hebben vorige week in een aantal andere Europese landen al inflatiecijfers over mei gezien.
1: Ja, ja.
16: Nou, dan is het beeld is gemengd. In Duitsland daalde de inflatie. Maar in België, Frankrijk en Italië steeg de inflatie. In Spanje bleef die gelijk. En als je dan naar het absolute niveau kijkt, ja, daar zijn de verschillen toch wel vrij groot. België zit al 2 maanden boven de 4%. Spanje en Italië die zitten in mei op 3,2. En Frankrijk en Duitsland rond de 2,5. En je geeft al aan, hè, onze inflatie die is heel lang hoger geweest dan het gemiddelde van de eurozone. Ja. Dat was in april voor het eerst in lange tijd anders. Want toen waren wij iets onder dat gemiddelde van de eurozone gezakt.
1: Maar als we nou even kijken naar Frankrijk en Duitsland. Ik ben laatst in Frankrijk geweest. Er zijn de benzineprijzen aanzienlijk lager. In Duitsland hebben ze dat toch wel geëffectueerd door een accijnsverlaging. Helpt dat, zo'n ingrijpen door de overheid? Ja, het komt minder in de staatskas binnen, maar het is voor die consument wel prettig. En je ziet dus, inflator kan het ook nog iets doen. Of kan je dat niet zo één op één doorrekenen?
16: Nou, jawel, maar dat is natuurlijk eenmalig. Hè? Ja, kijk, in Duitsland is de inflatie in mei gedaald. Die was overigens de twee maanden daarvoor juist behoorlijk gestegen. En ja, de Duitse regering die heeft de benzineaccijns met 17 cent per liter verlaagd. Die verlaging die is ingegaan op 1 mei. Dat is dan niet zo verrassend dat dat hun inflatie dan wat terugvalt. Ja. Overigens, die verlaging van die benzineaccijns in Duitsland, die geldt in principe slechts voor 2 maanden. Maar je kunt je natuurlijk moeilijk voorstellen dat als die olieprijs zo hoog blijft, dat ze dan in juli, want dan is dat eigenlijk afgelopen,
1: de prijzen
16: dan de benzine in het 17 cent duurder gaan maken. Ja. Dan breekt er natuurlijk een soort volksopstand uit. Nou, dus dat zal wel niet gebeuren.
1: Ik denk niet een soort, maar een echte. Dat zit er dik in. Ja, dan is meneer Merz helemaal snel klaar. Even naar het andere. De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers, de NEVI, die rapporteerde zojuist hun index. En die laat zien dat het vertrouwen van Nederlandse inkoopmanagers gestegen is van 54,4 in april naar 55,9 in mei. Opvallend, want het CBS meldde vorige week nog dat het ondernemersvertrouwen in de industrie is gedaald tot het laagste niveau sinds augustus vorig jaar. De inkoopmanagers, en die kijken altijd een beetje verder vooruit, die hebben dus wat meer vertrouwen in de verdere ontwikkeling. Kun je het zo stellen?
16: Ja, het is nog een heel opmerkelijk cijfer van de NEVI. Ik moet ook zeggen, die enquêtes van het CBS en de NEVI, die zijn heel erg verschillend. De NEVI geeft veel meer detail. En de toelichting van de NEVI, die is ook wel heel erg interessant. De NEVI zegt, de industriële ondernemers die hebben in mei veel meer orders geplaatst en dus ook gekregen. En dat heeft alles te maken met de verstoringen in de wereldhandel die veroorzaakt worden door die sluiting van de straat van Hormuz. En de NEVI die zet het wel heel stevig aan. Want die hebben het over paniek aankopen. Nou citeer ik letterlijk eventjes. Ja. Paniek aankopen vanwege de verslechtering van de omstandigheden in de toeleveringsketens en de toegenomen prijsdruk. Dus kennelijk is het zo dat bedrijven die willen voorraden aanleggen om te voorkomen dat ze op zeker moment geen materialen meer hebben. En ze willen ook verdere prijsstijgingen voor zijn. Dus dat is toch wel heel opvallend. Opvallend nieuws eigenlijk. En natuurlijk in principe goed voor die industriële ondernemers. Ja. Maar natuurlijk ook tijdelijk. En het grappige is natuurlijk ook dat als je paniek aankopen gaat doen om prijsstijging voor te komen, dan draag je natuurlijk ook bij aan prijsstijgingen.
1: En dat zei huiseconoom Han de Jong. En morgen om 6:30.
2: Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Dan is je er weer, wat dacht je wel?
15: Dan denk ik eerst Peter en Van Mullig, of niet? Wellicht.
1: Ja, dat denk ik wel, Maar vlak daarna krijgen we toch echt wel handen over het cijfer.
15: Zeker. Heel benieuwd.
1: Nou, dan naar dit.
15: Ja, de Britse economie. De Britse politiek, want er komt vandaag meer informatie naar buiten over hoe Peter Mandelson de Britse ambassadeur in Amerika kon worden. Mandelson werd vorig jaar, je weet het nog wel, ontslagen als ambassadeur na onthullingen over zijn banden met Jeffrey Epstein, de overleden zedendelinquent. In maart werd duidelijk dat hij, ondanks een negatief advies van de Britse inlichtingendienst, toch is aangesteld. Hij kwam niet door de veiligheidscontrole, maar dat leidde tot grote problemen bij premier Keir Starmer. Nou, die zit er nog, maar vandaag dus nieuwe documenten. 1000 pagina's, wat gaat erin staan? Dat vragen we aan Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant, voormalig correspondent in Londen. Peter, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
15: Ja, e-mails, WhatsAppjes, interne stukken. Is dat explosief? Wat kunnen we verwachten?
4: Ja, dat weten we natuurlijk nog niet, want ze moeten nog gepubliceerd worden. De BBC heeft gemeld dat er vandaag 1000 stukken, dat is de tweede trans. De eerste was in maart gepubliceerd. Ja, er komen natuurlijk allemaal compromitterende stukken weer bij. Maar het belangrijkste is natuurlijk het politieke aspect. Ja, heeft premier Starmer de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten er echt doorgedrukt? Is hij overhaast te werk gegaan? Heeft hij zelf geweten van het negatief advies van de veiligheidsdienst? Want hij heeft tot nu toe dat allemaal ontkend. Ja, en het komt op een heel gevoelig moment. Want op dit moment, over 2 weken, vindt een belangrijke tussentijdse verkiezingen plaats. En er komt Andy Burnham, een man die zich opwerpt als zijn mogelijk zijn opvolger. Ja, die laat zich verkiesbaar stellen. En als hij dat wil, wint, dan wordt het natuurlijk heel gevaarlijk voor Keir Starmer.
15: Ja, maar je zei ook, Keir Starmer heeft altijd ontkend dat hij daarvan wist, van die documenten. Maar zijn er signalen dat het toch eigenlijk anders zit?
4: Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal mensen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tom Abbottenaren heeft gezegd dat Starmer wel degelijk op de hoogte had kunnen zijn, had moeten zijn van deze negatief advies van de Veiligheidsdienst. Maar ja, die heeft Starmer op zijn beurt weer ontslagen. Dus ja, onlangs. Dus ja, dat maakt het allemaal wat moeilijker. Maar nu moet er even bewijs geleverd worden dat Starmer wel degelijk gewaarschuwd is. En dat hij wel degelijk, toch tegen alle adviezen in de benoeming van Pieter Mendelssohn heeft doorgedrukt in 2024.
15: Ja, de documenten die gaan dus komen vandaag. Mendelssohn zelf, die is een tijdje heeft gevangen gezeten, maar in het cellencomplex.
4: Nou, hij is een justitieel onderzoek gegaan tegen hem.
15: Nu weer op vrije voeten. Wat wordt hem verweten? Misconduct in public office?
4: Hem wordt verweten dat hij natuurlijk met Jeffrey Epstein contacten had. En dat is natuurlijk een beruchte zedendelinquent. Hij ging op een gegeven moment en het gaat dan ver terug naar onder de tijd dat hij Europees commissaris was. Ja, voor handel. Toen ging hij naar het Verre Oosten en had bezoekjes. En hij had de onderhandelingen met alle.
6: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Nederland is homoseksueel, dus ja, je kan niet zeggen dat hij op die eilandjes hij daar met jonge meisjes even dingen heeft gedaan. Dus ja. Dat is onduidelijk.
2: Ja. Starmer die ontkent dus. Zou het zo kunnen zijn dat hij er inderdaad misschien niet van wist, maar ja, hij is wel verantwoordelijk, dus dat hij om die reden dan weg moet?
1: Dat is zo, ja. Er zijn mensen die vinden dat hij om die reden weg moet. En ja, voor de Labour is het natuurlijk inmiddels een stenen, een blok aan hun been. Dus die willen een heel veel deel van de partij wil van hem af. Maar tot nu toe heeft hij zich kunnen handhaven. En het valt natuurlijk, hij staat continu onder druk. Ja, en het is iedere dag dat hij nog zit, is een geschenk voor hem. En iedere dag zijn er ook nieuwe onthullingen over wat hij allemaal fout doet. En zijn populariteit wordt daalt steeds verder.
2: Nou, later vandaag dus die publicatie van 1000 pagina's zou dat zijn. Dankjewel, Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant en oud-correspondent in Londen.
3: En dan Robert Vries, hoe is het op de weg?
4: Nou, het loopt toch af. 28 kilometer file staat er nog in ons land. Dus het gaat de goede kant op. A12 Arnhem-Duitse grens. Daar zijn ze nu begonnen met controles aan de grens. Kwartiertje vertraging vanaf knooppunt Ouddijk. Die auto brandt op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. De auto staat nog steeds bij Noorderloos. Er is maar één rijstrook open daar. De vertraging is een kwartier. Je zou kunnen omrijden via knooppunt Del. Dan pak je de A15 en de A2. A28 Amersfoort-Zwolle. Daar rijdt het langzaam tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. Even vooruitkijkend naar vanmiddag en vanavond. Voor vanmiddag en vanavond verwachten we echt maandagavondspits. Met files in de Randstad en in Noord-Brabant. Op het hoogtepunt zal er toch wel weer een paar honderd kilometer bij elkaar staan. Er gaan ook een aantal wegen dicht voor werkzaamheden vanavond en vannacht. De A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij knooppunt Holendrecht. Er wordt ook aan de weg gewerkt op de A6 Lelystad-Muiden. De weg is dicht tussen Lelystad en Almere-Oost. Vaarders. A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam-Overschie is de weg afgesloten vanavond en vannacht. En er wordt ook gewerkt op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Daar is de weg dicht tussen Boksmeer en Horst. Hou ook rekening met voor morgen. Het KNMI heeft het nu al uitgevaardigd. Code geel vanwege onweersbuien en zware windstoten. Laten we die er ook nog even bij pakken. En dan nog even de snelheidscontroles van dit moment. En ze staan te flitsen als je te hard rijdt op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij knooppunt Azelo bij 135.2. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Burgerveen bij 17.6. En op de A58 Tilburg-Eindhoven. Snelheidscontrole bij Moergestel bij 19.3.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
7: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
8: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
3: Dat kan, als je tenminste gewoon blijft luisteren naar de BNR's Big Five vanaf 10 uur. Dan krijg je Art Rooijakkers, die naast me staat als presentator.
9: Klopt.
3: Met een heel nieuw thema. Klopt en een
9: ook.
3: Gast.
9: Ja, ook. Nou, dus drie keer raak.
3: Drie keer raak, hè?
9: Messcherp zijn jullie deze ochtend weer. Hè?
3: Door voor de ijskast. Ja, wat is je thema?
9: We gaan het deze week hebben over vragen. En het vraagteken. Komt eigenlijk vanuit mijn eigen observatie dat ik het idee heb dat het uitroepteken, bedoel ik niet het leesteken, maar stelligheid, een mening hebben, een opinie hebben, dat het heel hoog gewaardeerd wordt op dit moment in het maatschappelijk debat. En dat er misschien wat minder ruimte is voor mensen die dus durven te twijfelen of een vraag durven te stellen. Terwijl, ik denk zelf eigenlijk
3: best belangrijk, hè?
9: Dat het best belangrijk is, inderdaad. Ja. Ja. En dat het soms goed is om ook te durven zeggen, ik weet het niet. En dat je nieuwsgierig bent naar een antwoord in plaats van denkt het al te weten. Nou, daar gaan we deze week een week omheen bouwen.
3: Ja, als je mij zou vragen om te komen.
9: Ja, op zaterdag weer, hè?
3: Ik weet het nog.
9: Nee. Vandaag Wendel Moet Boersema. Ze is hoofdredactrice bij Trouw. Mm. Een krant waar ze op zoek zijn naar antwoorden. Niet altijd heel stellig zijn. Volgens sommige columnisten trouwens wel. Evi Menko is er net opgestapt. Maar ook een oud-correspondent in Rusland. Dus heeft van dichtbij gezien wat er gebeurt in de samenleving als er steeds minder ruimte is voor vragen. Ja. Voor kritische vragen. En wat dat met een maatschappij doet. Dus dat wordt interessant. Gesprek.
2: Zeg het je ook kwetsbaar opstellen deze week?
9: Dat doe ik altijd.
2: Maar het wordt niet een soort aan de ene kant, aan de andere kant gedraal.
3: Nee. Wel een beetje.

0: een beetje een uitroepteken.
1: Dat leuk erin. Ja.
0: Dat snap ik wel.
2: Ben benieuwd.
1: Door veel vraagtekens.
0: Dankjewel, Art Rooijakkers.
2: En dan gaan we nog even naar Hongarije. Want de Hongaarse president Sulyok die weigert af te treden. Ondanks het ultimatum van de nieuwe premier Péter Magyar. Die verliep vannacht. En die Sulyok die maakte in een videoboodschap waar wij geen touw aan vast kunnen knopen. Omdat ons Hongaars nogal slecht is. Maar hij maakte duidelijk dat hij niet van plan is op zijn functie neer te leggen.
0: Zullen we toch even proberen?
2: Nou, kijk maar.
3: Deze mee körül az utóbbi hetekben kialakult. Az országgyűlési választásokat követően.
2: We kunnen het helemaal laten lopen, maar het gaat hem niet gebeuren. Nee. Vervolgens zei hij tegen een lokale nieuwssite dat er geen juridische basis is voor zijn vertrek. En hij zegt dat zijn eed hem bindt aan de hele Hongaarse natie. Al dus de president. Magyar had 31 mei als deadline gesteld. Dus die president moet weg en andere hoge overheidsfunctionarissen ook. Allemaal mensen die door Orbán zijn aangesteld. Volgens Magyar zijn dat overblijfselen van het vorige regime en kunnen ze de nodige hervormingen afremmen. Maar Sulyok die verwerft die kritiek dus. Hij zegt, nee hoor, mij oproepen om weg te gaan is in strijd met de Hongaarse grondwet. En hij zegt dat de werking van de instellingen nooit belemmerd is door de president. En ook zegt hij dat hij stellig bereid is om samen te werken met de regering en het parlement. Maar daar zit Magyar dus niet zo op te wachten. Magyar heeft inmiddels ook gereageerd. En hij heeft ook gezegd dat hij de juridische procedure zal starten, Magyar, om de president uit zijn ambt te verwijderen. En volgens Bloomberg wil de nieuwe regering daarvoor zelfs de grondwet gaan aanpassen. Dus dat zijn de plannen van Péter Magyar om de president uit zijn paleis te schoppen.
4: Tech Update.
0: En de man die wij niet wegschoppen hier uit dit paleis is Jo van Buren. Jo, goedemorgen.
5: Bas en die man, hallo.
0: NVIDIA houdt As We Speak een goed nieuws show onder de naam GTC. En het gaat over hun bekende AI-chips voor datacenters. En ook, en dat is nieuw, of nieuw, eigenlijk een beetje oud, maar weer terug. Mm-hmm. Voor PC's. Ja. Die chipontwerper investeert in een nog onbeproefde chiptechnologie. Ja. En welke is dat?
5: Dat komt er ook nog eens bij. Dat zijn de fotonische chips. Hè? Die werken met licht, of eigenlijk lasers, in plaats van het geleiden van elektriciteit via koper. En nou, daar is NVIDIA maar donders goed van op de hoogte, want ze hebben de afgelopen maanden $6.5 miljard geïnvesteerd in deze technologie. Dit dus nog niet op schaal wordt ingezet, maar waar wel heel veel van verwacht wordt. Mm-hmm. Nou, afgelopen 3 maanden dus allerlei investeringen in verschillende ontwikkelaars van fotonica, zoals we dat noemen, heeft CNBC gemeld. Nou, dat is wel interessant, want die zijn stukken zuiniger dan die chips die dus met koper nog in elkaar zitten. En we weten allemaal dat juist energieconsumptie gezien wordt als een van de bottlenecks als het gaat om de ontwikkeling en inzetten van AI. NVIDIA is op sommige plekken in wat ze aanbieden voor netwerken ook al fotonische chips aan het aanbieden. Maar nogmaals, het staat wel in de kinderschoenen. Het aardige vind ik hiervan, Bas, dit is goed nieuws voor ons. Want welk land is er heel goed in fotonische chips?
0: Nederland.
5: Juist.
0: Inderdaad, we zijn echt een koploper op het gebied van fotonica.
5: Absoluut een koploper. We hebben meerdere instanties die goed bezig zijn. Voorop loopt, zou ik zeggen.
0: Startups ook, die
5: precies,
0: dat doen.
5: Precies, voorop loopt in dat starten bijna scale-up Smart Photonics, maker van fotonische chips. Chips, gevestigd in de Brainport. En eerder dit jaar werd in samenwerking met de TNO nog een pilotproductiefaciliteit afgetrapt op de high-tech campus. En hun CEO, Johan Veenstra, zei ook al eens in de grote techshow bij ons, wij kunnen toch wel min of meer de TSMC van de fotonische chips worden. Nou, als dan NVIDIA eerste rij zit om dat soort chips ook te gaan gebruiken, dan kan het nog wel eens goed komen met de technologie die we hier produceren in Nederland.
0: Nou, zoals gezegd, NVIDIA heeft ook net wat nieuwe chips aangekondigd voor in je PC. Dat leggen ze een paar jaar geleden. Dachten we, daar gaan ze afstand van nemen. Ze gaan alleen maar B2B.
5: Alleen nog maar AI-chips voor datacenters. Ja. Want daar zit het geld. En die consument of de eindgebruiker die wordt een beetje vergeten. Maar nee, ze hebben net heel nadrukkelijk de RTX Spark voor in laptops en desktop-PC's ontwikkeld. Of onthuld, moet ik zeggen. Heeft Jensen Wang op het podium gedaan in Taiwan op een grote computerbeurs. Nou, dat gaat dus om een chip waar zowel rekenkracht voor algemeen gebruik als voor grafische en AI-taal in zit, wordt geleverd in laptops van Dell en Lenovo. En daarmee gaan ze dus toch weer meer voor ons doen. Ja, dat is ook ergens wel logisch, want we zien steeds meer lokale AI-functionaliteit. Denk aan programma's als Photoshop of het draaien van agents op je computer. Nou, dan heb je die rekenkracht gewoon in je apparaat nodig. En dus acht en via de tijd rijdt om zich daar nu weer meer op te richten. Kijk ook Apple, dat Macs de laatste tijd flink ziet toenemen in verkoopcijfers. Dus ja, dan heb je rekenkracht nodig. Dan heeft NVIDIA dus weer markt om opnieuw te gaan veroveren.
0: Nou. Nog even dit opmerkelijk verhaal van afgelopen weekend. Een vliegtuig van United Airlines uit New York dat vertrok naar Mallorca, maar moest halverwege omkeren Vanwege een Bluetooth-apparaat?
5: Ja, ik zeg er even bij. Laat het een les zijn voor iedereen die luistert. Want de vakantietijd komt eraan. En je hebt geintjes en je hebt rotgeintjes. En ook al denk je, mijn geintje is best leuk en onschuldig. Kan toch best verstrekkende gevolgen hebben. Zo ervoeren mensen op United vlucht 236 afgelopen weekend. Die zouden naar Mallorca vliegen. Maar luister maar even naar het contact tussen de kapitein en de luchtverkeersleiding.
1: Hey Raptor, you guys know what happened with that, what is that, a 76 on the left?
6: There's a security, someone had a Bluetooth speaker and they named it a certain four-letter word, so they have to inspect the whole aircraft, including the cargo area, and that passengers have to evacuate.
1: That's crazy.
5: Bluetooth-apparaat.
0: Wat een four-letter word
5: met
0: uitzond.
5: Een vierletterig woord. Ik denk net niet F-U-C-K.
2: Nee, ik denk B-O-M-B, of niet?
5: Exact, man. Tenminste, dat is de aanname. En oh, ja, nee. Er werd dus meermaals, verschillende mensen die op de vlucht zaten, hebben zich op Reddit gemeld, meermaals opgeroepen door het personeel, zet allemaal uw Bluetooth-apparaat uit, beste passagiers. Nou, daar werd uiteindelijk geen gehoor aan gegeven, want op een gegeven moment werd er nog 1 minuut afgeteld, waren er nog steeds 2 apparaten actief. Waaronder eentje die zeer waarschijnlijk dus de naam Bomb had. Nou, uiteindelijk uit veiligheidsoverwegingen moesten ze omkeren. En zei een van de mensen op Reddit ook, één iemand heeft een geintje uitgehaald wat voor iedereen de vakantie verpest heeft.
0: En bedankt.
5: Ja, denk er even aan als je straks zelf op vakantie gaat, in een lollige bui bent. Noem je telefoon of speaker maar een schunnig woord, maar niet naar een explosief.
0: Nee.
5: Anders zul je merken dat de medepassagiers gaan ontploffen als in tegen je uitvallen.
0: Wat is dat ongelooflijk dom. En niet leuk. Ja. En ook niet studentico's.
5: Nee. Nee, het is gewoon, gewoon niet doen.
0: Heel
5: niet
0: stom.
5: Doen. Echt niet.
0: Dankjewel, Joe van Buurik.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Ja, tot zover de ochtendspits voor vandaag. Zometeen BNR's Big Five van het vraagteken. Dat is een mooi thema, heeft de arts zelf bedacht. En dan gaat het in gesprek met Wendelmoet Boersema, hoofdredacteur van Trouw. Nou, dat gaat heel wat vragen opleveren, denk ik.
2: Ja, lekker twijfelen.
0: Ja.
2: En morgen luisteren om 6:00 de ochtendspits. Dag.
8: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beats. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via BNR Plus.
7: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
7: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
12: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
13: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
12: Welk bedrag gaan ze je geven?
14: Maar waar zit alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
12: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
15: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
12: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
16: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
17: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op triALSlon.nl.
18: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
19: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk. hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
22: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
23: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
21: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
24: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
22: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
21: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
25: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
26: Nu in de BNR-app.
2: Drijvende LNG-terminal blijft nog langer in de Groningse Eemshaven, waarschijnlijk tot 2036. Verbod op Solvinity-overname is juridisch kwetsbaar, zegt een ICT-jurist. De gebruikte wet is daar niet voor gemaakt. En hoogste inflatie in een jaar tijd ligt op de loer. Die gaat ruim boven de 3% uitkomen. Morgen om 6:30 hoor je er alles over in de ochtendspits. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
0: En dan gaan we naar Robert Friese van de AWB. Nou Robert, het lijstje is wat dunner geworden, maar nog wel iets op de A27, begrijp ik, hè?
27: Ja, het lijstje bestaat uit één momenteel. En dat is inderdaad de A27, vanuit Breda naar Utrecht. Bij Noorderloos, die kapotte auto, die heeft eerder in brand gestaan, dus die is echt stuk. 5 kilometer file daar, 30 minuten vertraging, er is maar één rijstrook open. Wil je richting Utrecht, dan kan je ook via de via knooppunt Del rijden. De route via de A15 en de A2. Flitsmeister meldt ook nog snelheidscontroles op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Burgerveen bij 17.6. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft nog steeds controle bij 6.9. En op de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen controle bij Rilland bij 119.6.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds vaker moeten TBS'ers langer dan nodig in klinieken blijven, omdat in gewone GGZ-klinieken te weinig bedden zijn. Dat zorgt ervoor dat de TBS-klinieken minder nieuwe mensen kunnen opnemen en er dus ook een wachtlijst is in gevangenissen. Vorig jaar kregen ongeveer 1700 mensen een TBS-behandeling. In Rotterdam is iemand overleden toen hij of zij met de auto in de Nieuwe Maas terecht kwam. De regionale omroep meldt dat een voorbijganger de auto onder water zag verdwijnen bij het voormalige zwembad Tropicana. De bestuurder is nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het is na 12 uur gelukt om een onderzoeker te redden uit een grot in Italië. Hij zat vast op 120 meter diepte en hem bevrijden was lastig omdat er een rotsblok was gevallen. Daardoor kon hij zijn been niet bewegen. Reddingswerkers hielden contact via een speciale telefoonlijn die naar hem toe was geschoven. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven het zuiden van Beirut aan te vallen. In de stad in Libanon is Hezbollah aan de macht, de beweging die Netanyahu wil uitschakelen. In april werd een staakt het vuren afgesproken, maar de aanvallen gaan elke dag door. En trainer Arne Slot, die dit weekend werd ontslagen bij Liverpool, heeft in een open brief in de regionale krant afscheid genomen van de club, de staf en de supporters. Daarin haalt hij onder meer het halen van de landstitel aan, een beloning voor hard werken. Slot zegt verder dat hij vol vertrouwen is over de toekomst van Liverpool. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Voor 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien.
29: De missie van Dagblad Trouw is om te schrijven voor mensen die verder willen kijken dan hun eigen belang. Lukt dat nog wel in een tijd waarin naar elkaar luisteren onder druk staat? Je hoort het zo meteen van Wendel Moet Boersema, ze is hoofdredacteur van Dagblad Trouw en BNR's Big Five van de week van Het Vraagteken.
30: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
31: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
32: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
30: Jacinda Ardern en Seth Godin en Steven Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
1: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
3: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
1: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
3: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
1: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
3: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
1: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
4: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
7: In de BNR-app.
6: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
29: Wie het publieke debat een beetje volgt, ziet dat polarisatie vaak de boventoon voert. Mensen met een scherpe mening voeren het hoogste woord. Iets is of zwart-wit, of zwart of wit. Voor grijstint is vaak geen ruimte of aandacht. Hoe komt het nou dat nuance en twijfel wordt gezien als zwak, niet als een kans om elkaar beter te begrijpen? Hoe kan Nederland de stap maken van uitroepteken naar vraagteken? Dat gaan we deze week onderzoeken in BNR's Big Five van het vraagteken. Ik heb er veel zin in. Vandaag doe ik dat met Wendelmoet Boersema. Ze is tegenwoordig hoofdredacteur van Dagblad Trouw. En ze is ook voormalig correspondent in Rusland, ook voor BNR, waar ze de ruimte voor het stellen van kritische vragen zag verdwijnen. Welkom.
8: Goedemorgen.
29: We gaan het hebben over die strijd die ik net beschreef tussen mensen die praten in uitroeptekens en mensen die denken in vraagtekens. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, op de website van Trouw valt te lezen: je hebt meerdere redacties doorlopen voordat je aantrad als hoofdredacteur van de krant. Ben jij in die jaren bij de krant eigenlijk nieuwsgieriger geworden of zekerder van je eigen gelijk?
8: Oeh, dat is een hele mooie starten. Ik denk nieuwsgieriger. Waarom dingen werken zoals ze werken en wat de positie van de journalistiek is. Als je begint, dan hol je lekker rond, stel je ook vragen. En vooral in Rusland was het natuurlijk, ik heb Russisch gestudeerd. In die tijd lag het land open, dus ik wilde overal naartoe. Tegenwoordig komen er hele andere vragen op je af. En dat zijn best wel lastige vragen dan hoe kom ik van A naar B, of hoe gaat het met die meneer of mevrouw, of wat is daar gebeurd. Nu is het echt van, wat is je positie als medium in de samenleving? En wat is onze toekomst? Hoe ziet die eruit? En hoe verhoud je daartoe ook samen met alle media versus ontwikkelingen die je in de VS ook ziet? Niet alleen Rusland is natuurlijk heel eenduidig, maar ook in andere voormalige bondgenoten, zeg maar. Ja. Ze zijn complexer.
29: Ja. Welke vragen, want complexer betekent niet dat ze minder leuk zijn misschien. Welke vragen staan je passen nu meer bij je?
8: Ik denk dat het bij je ervaring past dat je nu die complexere vragen aan wil pakken. Mm-hmm. Ik vind het nog steeds ook heel leuk om te werken met collega's die in die eerste fase zitten, die een idee hebben voor een podcast of die naar een land willen reizen. Daar heb ik wel echt een zwak voor om daarmee te sparren van wat ga je doen en hoe ga je het aanpakken. Maar ik denk met mijn collega's in de hoofdredactie en de chefs, daar zijn we ook bezig met die andere vragen. Hoe we een krant met een site met een krant toekomstbestendig maken.
29: Ja. Tweede vraag is een beetje psychologisch. Je bent hoofdredacteur, journalist. Je hebt eigenlijk van nieuwsgierigheid je werk gemaakt, durf ik wel te zeggen. Over die karaktertrek nieuwsgierigheid. Denk je dat nieuwsgierigheid een eigenschap is of een keuze?
8: Ik denk dat het een eigenschap is. En dan vaar ik even op mijn kinderen. Want als ik dan thuis heel veel vragen stel aan het eten, zegt ze: mam, je bent nu even niet aan het werk.
29: Ja?
8: Stel die vragen maar op je werk. Ja.
29: Zij ook veel vragen? Je kinderen?
8: Ja, ietsje minder, denk ik. Ze denken wel wat na. Ja. Maar of ze echt richting anderen, dat is denk ik. Mijn dochter studeert psychologie. Dus heb je ook veel vragen?
29: Zeker.
8: Mijn oudste zit in scheikunde. Ik denk dat het wel iets is waar je mee geboren bent, maar je kunt het ook ontwikkelen. Want op een gegeven moment doe je ervaring op en dan denk je ook dat je de antwoorden wel hebt. Mm. En dat is natuurlijk altijd een gevaar.
29: Ja, volgens mij zijn er ook onderzoeken waaruit blijkt dat volwassenen echt beduidend minder vragen stellen dan kinderen.
8: Oh ja. Ja, ja.
29: Kleuters dacht ik een paar honderd per dag. Ja, je verliest dat op een gegeven moment.
8: Heerlijk is dat.
29: Zonde is natuurlijk. Ja. We gaan het hebben over vragen stellen in het medialandschap. Ik wilde eigenlijk beginnen met een vraag. Ben benieuwd naar je antwoord. Is Nederland een vraag waar alle vragen door journalisten dan in dit geval, waar alle vragen gesteld kunnen worden?
8: Ik denk dat Nederland nog steeds een land is waar je de vragen kunt stellen. Het is niet meer een land waar alle antwoorden meteen komen. En dan kun je hele brede ontwikkelingen doen. Dat kan zijn omdat mensen geen zin hebben in de journalist die langskomen. Dat is een verschijnsel waar we mee te maken krijgen op straat.
29: Wantrouwen naar de journalist.
8: Wantrouwen naar de journalistiek, maar ook zorgen om privacy van mensen. Ik weet niet of er ooit een tijd is dat mensen heel makkelijk met journalisten praten, maar dit is zeker ook niet een tijd waarin mensen heel makkelijk zeggen van wel wat ze ervan vinden, maar niet wie ze zijn.
29: Nee.
8: Wij zijn toch altijd op zoek naar mensen die met onder naam en toenaam willen praten. Als je het wat breder trekt in de politiek, er is nou net een parlementaire enquête over de coronacrisis. Er kunnen heel veel vragen worden gesteld, maar je ziet ook dat het voor journalisten moeilijker is om antwoorden te krijgen. We hebben een wet waarmee we recht hebben op antwoorden, recht hebben op documenten, de WO. Ja. Maar die wordt wel echt gefrustreerd. En dan zie je dat dat lastiger is dan misschien 10, 20 jaar geleden.
29: Ja. En in die 10, 20 jaar dan, wat zie je dus? Dit is een verandering die je ziet tussen journalist en publiek. Want wat je vaak ook hoort is dat bijvoorbeeld feiten zelf meer ter discussie zijn komen te staan.
8: Ja, dat is een andere ontwikkeling, denk ik. Die het vragen stellen eigenlijk heeft verheven tot het eindpunt van de discussie. En dan kun je denken aan, dat is eigenlijk een formule die je vaak ziet als mensen online complottheorieën promoten. Ik stel alleen maar vragen. En dat is een repeterend mechanisme. Er wordt niet geluisterd naar antwoorden. Ze zijn ook helemaal niet wenselijk. En als er een antwoord komt, dan worden we 15 andere mogelijke antwoorden bijgegeven, want ik stel alleen maar vragen. Mm-hmm. Dus er wordt niet gezocht naar een antwoord. En het is een heel mooi iets om vragen te blijven stellen. Maar het is ook, je doet dat ook met de intentie om een bevredigend antwoord te krijgen. Mm-hmm. En nou, een journalist heeft natuurlijk een zekere tijdspanne. Wij moeten in een dag of in een week iets. Dus wij zijn geen parlementaire enquête of we zijn geen wetenschapper die 4 jaar over de promotie doet. Maar je moet wel tevreden kunnen zijn met een antwoord zo goed als jij het kunt krijgen. En je verwacht ook eigenlijk van je publiek dat het. En dat is natuurlijk in toenemende mate niet het geval. Dus het publiek die zegt van ja, dat zeggen ze nu wel, maar. Of er zijn natuurlijk heel veel parallele werkelijkheden naast. Mm-hmm. De traditionele media waar mensen ook nieuws halen en vragen stellen.
29: Ja, dus dat is de ene kant van het publieke debat. Heb je mensen die zeggen, ik stel alleen maar vragen en dat blijven doen omdat er dan maar geen antwoord komt. Aan de complotkant, zou ik maar zeggen. De andere kant is weer een hele andere kant, namelijk dat er veel duiders zijn, veel opiniemakers in dit medialandschap die met hele stellige meningen een prominente positie in het maatschappelijk debat innemen.
8: Ja, en ik denk dat dat voor de journalistiek, zeg maar de kern van de journalistiek, dus nieuwsgaring en ergens gaan kijken, nieuwe dingen, op zoek gaan naar verklaringen, dat een hele lastige is. Aan de ene kant wil je als krant graag opiniemakers hebben. Mensen gooien vaak media allemaal op één hoop. Dus de talkshows, dat zijn ook media. Mm-hmm. Maar daar wordt heel erg gezonden. Dus ik vind iets en jij luistert ernaar en dat heb je te pruimen. Ik denk dat een reactie van de journalistiek en een goede reactie, wat we kunnen doen om het vertrouwen bijvoorbeeld terug te winnen, is echt ook luisteren naar wat mensen terugzeggen tegen journalisten. Dus wat willen zij eigenlijk weten? En wat missen zij op een site of in een krant? Welke vragen worden in hun ogen niet gesteld? Mm-hmm. En dan kun je tot hele andere journalistieke producties komen. Wij hebben daar afgelopen jaar veel mee geëxperimenteerd. We hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan 2 jaar geleden onder jonge moslims. Mensen tot 40 en allemaal gevraagd, wat mis je nou in de media? Wat voor verhalen zouden we moeten maken? En dat ging heel erg over werk, relaties, opvoeding. Hele normale dingen eigenlijk. En dan maak je bijna met mensen een soort journalistieke productie. En dat is iets wat we ook eigenlijk tot onze vaste werkwijze willen rekenen. Door grote panels te creëren van mensen te vragen op bepaalde onderwerpen. Het hoeft helemaal niet hele schurende dingen te zijn. Het kan ook gaan over eindexamens. Maar ook bijvoorbeeld over lokale verkiezingen. Van wat wilt u nou graag weten?
29: Ja. Dus de vraag eigenlijk eerst neerleggen bij het publiek.
8: Ja. En daar dan ook naar luisteren zonder dat je denkt, ik wil dit artikel schrijven of ik wil dit ophalen bij mensen. Hè? Ja. Ik denk dat die tijd een beetje voorbij is, dat je gewoon eventjes met je schepnetje ergens op een plek kon zijn en zeggen van, hup, ik heb een verhaal en ik ga weer terug en ik laat de boel daar ook zo achter. Dat geen onderdeel is van je werk. Ik denk met afnemend vertrouwen is het juist wel onderdeel van ons werk om ergens te kijken van wat heeft het eigenlijk voor effect dat ik daar rondloop en wat kan ik teruggeven als het ware in informatie of in een soort ambachtelijk iets van ik heb er een mooi verhaal van gemaakt van wat jullie bezighoudt.
9: The Big Five. Art Rooijakkers.
29: Vandaag de gast Wendel Moet Boersema, hoofdredacteur van Dagblad Trouw. We hadden het al over die manier, die andere manier van journalistiek bedrijven. Ik wil nog één keer terug naar al die meningen die je dus ook in de journalistiek ziet. Bijvoorbeeld in de talkshows die je al noemt. Maar er zijn ook opiniemakers, er zijn columnisten. Je ziet veel uitgesproken meningen die toch journalistiek gezien de show stelen, zal ik maar zeggen. Als jij er als hoofdredacteur naar kijkt, zie je een verschuiving van vragenstellers naar opiniemakers?
8: Ja, die verschuiving is er. En ik denk dat er ook nog een belangrijke verschuiving aan de grondslag ligt. Is dat het, je moet een diversiteit aan meningen hebben. Ook in je krant. Dat is lastig genoeg in deze tijd. Maar je moet ook een soort gedeelde vertrekpunt hebben. Dus een gedeelde feiten. Acceptatie van hier praten we over. En dat is natuurlijk nu, je ziet wat versplintering, dat de feiten waar we over praten niet meer hetzelfde zijn of ook ontkend worden.
29: Hoe bedoel je dat?
8: Nou, dat je feitenvrije meningen ventileert of dusdanig uit feiten iets creëert dat je denkt, maar hier zijn we het toch over eens, er is een onderzoeksinstituut of er is iets gebeurd en dat is zus en zo gebeurd. En dan kun je daarna zeggen van dit moet je eraan doen of je moet juist een heel andere oplossing kiezen. En dat is natuurlijk iets wat we in de Verenigde Staten heel erg hebben gezien, dat er over totaal andere feiten wordt gepraat of juist niet over feiten, bepaalde werkelijkheden worden gecreëerd.
29: Ja, dus als je het heel concreet maakt, de kapitoolbestorming.
8: Ja, dus dan krijg je eigenlijk meningen die eruit zien als een werkelijkheid die niet bestaat, of die niet gecheckt is, of die niet klopt, deels. En dat is wel een nieuwe ontwikkeling die niet dat het vroeger helemaal niet voorkwam. Hè? En bij de verzuiling gingen mensen ook een beetje in aparte werelden leven. Maar dit is zoveel massaler door sociale media en de snelheid waarmee informatie kan rondrazen en waarmee je je mening kan verspreiden.
29: Ja, wat je er tegenover kan stellen als krant is, en dan lees ik even voor wat ik op jullie site zag staan, de krant van goede vragen, zo noemt Trouw zichzelf.
8: Ja.
29: Vroeg meteen of wat maakt een vraag eigenlijk een goede vraag?
8: Dat is best wel een claim eigenlijk. Hè?
29: Ja.
8: Ik denk dat het een vraag is die niet meteen alles afsnijdt. En een vraag die bereid is te wachten op een antwoord. En waar we naar streven, maar wat niet altijd kan of lukt, is dat het ook een opbouwende vraag is.
29: Mm-hmm.
8: Want tegenwoordig heb je ook veel mensen die nieuws mijden. Mm-hmm. En dat zijn niet zomaar mensen die zich ergens van afsluiten of die achter de geranium zitten of heel asociaal zijn. Integendeel, dat zijn vaak hele, er is ook onderzoek naar gedaan, hele betrokken mensen. Maar die gewoon de negativiteit van nieuws, de hoeveelheid, alles wat we om ons heen zien, dat gewoon te overweldigend is.
29: Mm-hmm.
8: Dus dat je als journalistiek ook zoekt naar opbouwende verhalen en ook goede vragen kan stellen van wat is er aan gedaan, wat werkt.
29: Constructieve journalistiek wordt het wel eens genoemd.
8: Constructieve journalistiek noemen.
29: Ja.
8: Ja.
29: En stellen jullie dan, vroeg ik me af, de krant van goede vragen, stellen jullie dan eigenlijk betere vragen dan, weet ik het, NRC, Telegraaf, Volkskrant?
8: Nee, ja. Ik hoop dat zij ze ook stellen. Want ik vind, op dit soort ontwikkelingen zitten wij in hetzelfde schuitje.
29: Ja.
8: Met alle media. En hebben echt allemaal diezelfde taak. Daar op dat vlak, dat zou heel slecht zijn als we daarin zouden concurreren.
29: Ja.
8: Want die uitdaging is zoveel groter. Dus, en je ziet ook dat we daarin elkaar opzoeken. Als we gewoon puur als ik praat met collega's, dat je met diezelfde dingen worstelt van hoe, in wat voor buitenwereld fungeren wij? Wat krijgen onze journalisten mee te maken? Wat zie je voor lezersgedrag?
29: Mm-hmm.
8: Dat zeg maar dat oude ik concurreer met Volkskrant. Dat is, op dat punt is dat niet zo.
29: Nee, het is allemaal één uitgever inmiddels, hè?
8: Nou, niet
29: Telegraaf
8: NRC,
29: dan niet, maar ja, Telegraaf en NRC dan weer niet. Maar goed, het is allemaal DPG's een beetje.
8: Ja.
29: Jullie hebben dan, dat is je taak als hoofdredacteur, ik neem aan dat jullie gesprekken hebben, dat jullie vergaderingen, meetings erover hebben, over wat dan een goede vraag is, welke vragen je wil stellen als krant, waar je voor wil staan.
8: Ja.
29: Hoe bepaal je dat?
8: Nou, ik denk door veel met elkaar te praten. Wij hebben bijvoorbeeld op de krant regelmatig debat op dinsdag, noemen we dat. In de lunchtijd. Liefst met broodje kroket erbij. En dan hebben we het over dingen van hoe praat je eigenlijk, hoe ga je om bijvoorbeeld met radicaal rechts of extreem rechts in de samenleving. Hoe doen we daar verslag van? Wat voor effect heeft het als wij verslag doen? Zijn we dan een megafoon voor negatieve tendensen? Of zijn daar manieren om dat anders te doen? Hoe doseer je dat? Wat voor woorden gebruik je? Je merkt ook heel erg dat woorden toe. Dus dat zijn vragen die we elkaar stellen en met elkaar praten. Want je merkt dat iedereen daar op zijn eigen manier mee deelt. En als je dat af en toe bij elkaar brengt, daar toch super nuttig kan zijn. Soms nodigen we daar een expert voor uit, een politicoloog of een andere wetenschapper die wat onderzoek heeft gedaan, dus een beetje met ons kan spiegelen.
29: Mm-hmm. En wat voor woorden hebben we het bijvoorbeeld over dan?
8: Nou, dat is bijvoorbeeld bij het kabinet Schoof over Hallen van hoe noem je eigenlijk, noem je alles, gooi je op een bult van radicaal rechts? Of heb je daar verschillen tussen radicaal en uiterst rechts, extreem rechts? Mm-hmm. En hoe denkt de wetenschap daarover? Wat een partij die in dat flank zit, van hoe gedraagt hij zich? Mm-hmm. En hoe blijf je alert op verschuivingen als je een etiket eenmaal op hebt geplakt? Want dingen ontwikkelen zich. Dus dat zijn hele waardevolle inzichten. Ja, en iets anders is dat je ook kunt blijven praten over nieuws. Dus wij hebben dit jaar ook een aantal sessies met journalisten van hoe blijf je radicaal nieuwsgierig? Hè? Dus ja. Net hoe blijf je die vragen stellen? In een tijd waar ook mensen zelf met heel veel antwoorden kunnen komen. Wat vind je nieuws? Is dat nog wat het meest recent is gebeurd?
29: Ja, ik vind het een mooie term, radicaal nieuwsgierig.
8: Ja, ja. Dat
29: ik
8: is iets
29: wat het betekent.
8: Nee,
29: het wel goed.
8: Het is een beetje, je kunt het ook zeggen van dat. Maar het betekent wel in een tijd waar een stortvloed aan informatie is, kan de suggestie werken dat overal een antwoord op is. Ja. En dat je als journalist dus, net waar we dit gesprek ook mee starten, moet blijven denken van, maar wat is hier nieuw aan? Wat wil ik eigenlijk weten? Waar wil ik heen gaan ook? Hè? Het is best gevaarlijk, vind ik, dat ik zie hier ook om me heen. Hè, iedereen zit achter zijn schermen en zijn laptop. En voor journalisten is het ook heel makkelijk om de hele wereld vanuit je telefoon of je laptop te onderzoeken. Mm-hmm. Maar het is ook super belangrijk om naar plekken toe te gaan. Alleen al omdat mensen dan een echte journalist aan het werk zien.
29: Ja,
8: en dat
29: klinkt
8: gek, maar dat is natuurlijk iets wat vroeger veel gewoner was. En nu bijna, als ze komen als er een ramp is in grote getalen, dan staat iedereen er met de camera's en zo. Maar gewoon ergens naartoe gaan en wat langer zijn is best bijzonder.
29: Hoe zorg je er als hoofdredacteur nou voor dat er voldoende ruimte is voor verschillende meningen, verschillende vragen bij jullie redacteuren, bij columnisten, bij verslaggevers?
8: Ik denk dat begint bij aannamebeleid. En dat is een taak die we ons ook echt gesteld hebben om diverse mensen te zoeken.
29: Yeah.
8: En dat is niet dat je wacht tot de stagiairs komen van de School van Journalistiek. Ik denk dat het al eerder begint. Dus er zijn traineeprogramma's, zij-instromers. Je kijkt op een andere manier dan vroeger naar wat kunnen we eigenlijk zelf intern opleiden.
29: Mm-hmm.
8: Vroeger was het van, nou, je moet wel echt allemaal kunnen wat wij kunnen.
29: Ja,
8: en dan mag je beginnen.
29: Ja.
8: En nu zijn we daar zelfs van, oké, als je ook als je Nederlands nog niet beheerst, maar je bent wel journalist, hebben we ook iemand aangenomen met andere kwaliteiten. En Nederlands trekt dan heel snel bij.
29: Mm.
8: Dus je denkt daar dan anders over. In je eigen columnisten moet je daar natuurlijk ook naar blijven streven.
29: Ja.
8: Dat is wel
29: moet
8: iets.
29: Moet je het dan over mensen Evenmenko hebben of niet? Of is dat een pet?
8: Mag, we hebben er nog.
29: Is de wond nog vers?
8: Hmm?
29: Is de wond nog vers?
8: Nou, het is heel lastig hoe dat gelopen is. Ja. Ik kan daar niet al te veel verder op ingaan. Dus jammer. Hij heeft.
29: Ik zal de luisteraar, want jij zit er middenin natuurlijk. Maar jullie hadden columnist Sylvain Evimenko, prominente stem. 34 jaar gewerkt voor de krant. Ja. Of geschreven voor de krant. Ja. Hij is gestopt. Hij noemt het zelf een ideologische keuze.
8: Ja, ja. We hadden, hij zou bij ons doorgaan in een wat
29: de achterpagina, niet nog pagina 2.
8: Ja. Ander ritme. En dat is, dat heeft helaas niet zo mogen zijn.
29: Hij zegt ook, en daarom vraag ik ernaar, het gaat me niet per se om het personeelsbeleid bij jullie, maar hij schreef in zijn laatste column, wanneer verslaggeving ideologisch wordt of obsessionele vormen aanneemt, mijn woorden, is dit een probleem? Dacht ik, is wel, dat raakt wel aan het thema van deze week dan.
8: Ja.
29: Zie je dat ook zo?
8: Nou, op zich, als dat zo is, is dat een probleem. Maar ik vind niet dat het zo is.
29: Nee.
8: Ik denk, hij doelt, en daar is hij ook natuurlijk afgelopen jaren... heeft hij vele columns aangeweid over de berichtgeving over het Midden-Oosten, Israël en Gaza. Mm-hmm. Ik denk dat voor alle media is dat een worsteling geweest van hoe noem je wat daar afspeelt en hoe ga je om en hoe reageren mensen ook op het fenomeen dat een bondgenoot, een land, een westers land met een geschiedenis van het Joodse volk, waar mensen zich mee verwant voelen. En dat zit ook heel erg in onze abonnees. Met een rijke traditie, religieuze verwantschap, zich zo gedraagt. En dat is gewoon heel erg lastig geweest. En dat zie je ook aan Israëliërs zelf. Ja. De wetenschappers die daar ook hardop hebben gezegd van hier zien we een etnische zuivering, hier zien we genocide plaatsvinden. En dat heeft heel erg pijn gedaan. En ik denk dat een deel van dat is het nieuws zelf, wat zich aftrekt, wat pijn doet. En niet zozeer de boodschappen. Mm-hmm. Daarmee wil ik niet zeggen dat iedere medium hetzelfde verslag over heeft gedaan. Maar ik zie dat een deel van die pijn zit in dat besef.
29: Ja, het zit ook dat... natuurlijk in hoe je ermee omgaat als krant. De keuzes die je maakt, toch? Ja. Want jullie hebben een zwarte pagina, voorpagina. Wat is
8: was over Soedan.
29: Nee, een jaar geleden over de uitwondering in Gaza was dat volgens mij.
8: Nee, we hebben een zwarte pagina gehad over... hier had een beeld uit Soedan kunnen staan.
29: Ja, nee, ik bedoelde de tijdlijn met die aangekondigde uitwondering van Gaza in witte letters stond daar.
8: Ja, we hebben een voorpagina gehad met... toen was het nieuws van de doden in Gaza.
29: Yeah.
8: En toen was er een lijst samengesteld van wie er waren omgekomen. En toen dat begon met de nuljarigen. Yeah. En wij zijn die lijst op de voorpagina begonnen. Alle baby's.
29: Het gaat me niet zozeer om welke voorpagina precies. Maar het gaat erom dat je als krant, dus je maakt soms dan een keuze. Dus je bent de krant van de goede vragen. Maar soms ben je ook een krant die stelling neemt. Dat is bijna onvermijdelijk.
8: Ja. Ik denk dat je dat bij uitzondering kunt doen. Als het erom vraagt. En dat dan ook... je gaat uit van het nieuws zelf. Dus dit was niet een mening. Dit waren feiten. En die presenteer je op een bepaalde manier die indruk maakt.
29: Mm-hmm.
8: Dat ook belangrijk is. En de stelling die je neemt als krant kan je doen in het commentaar. Dus daar is ook een commentaar geweest dat we zeiden van... nou, er zijn nu zoveel experts die dat zeggen. Ik ben zelf jurist, dus je zegt... je hebt aan het eindpunt heb je veroordelingen van leiders voor genocide. Daar komt het lang niet altijd van. Maar je hebt ook een soort ontwikkeling van onderzoeken... en experts die zeggen wat hier plaatsvindt. Plus de journalistiek die natuurlijk verslag doet ervan. Mm-hmm. Dat je ook kunt zeggen van dit is hier gaande. En dat is een hoofdredactioneel commentaar geweest. Dat ook wel een belangrijk moment was.
29: Ja.
8: Verder denk ik dat we gewoon echt breed verslag hebben gedaan. Ook binnen Israël van ontwikkelingen. Je probeert zoveel mogelijk. Het is natuurlijk bij Gaza heel lastig geweest. Om daar mensen te benaderen die voor jou nieuws kunnen halen.
29: Mm-hmm.
8: Ja, daar hebben alle media mee te maken gehad.
29: Het is een zoektocht, wil je maar zeggen.
8: Het is een zoektocht en ik herken die ook bij andere kranten in die vorm.
29: Gaat zo verder met Wendel Moet Boersma, hoofdredacteur van Dagblad Trouw. Gaat dus ook over de vraag hoe het is om als oud-Rusland-correspondent te zien wat er gebeurt met een land als de ruimte om vragen te stellen drastisch beperkt wordt. Dat doen we allemaal in BNR's Big Five van het vraagteken. Blijf luisteren.
10: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
11: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere
15: Monks, Brush AI en Google.
14: Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
0: Wie maakt het verschil in pensioenland? Vier fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
17: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
18: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
19: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results. BNR
20: Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 1 file staat er nog op de Nederlandse wegen. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. 3 kilometer tussen afrit Wageningen en afrit Veenendaal. Met 10 minuten vertraging. Snelheidscontroles die vinden op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij knooppunt Azelo bij 135.2. Op de A13 Den Haag-Rotterdam wordt gecontroleerd bij Delft bij 6.9. En zouden je snelheid ook in de gaten op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Terheiden bij 96.5.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
28: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds vaker moeten TBS'ers langer dan nodig in klinieken blijven, omdat in gewone GGZ-klinieken te weinig bedden zijn. Dat zorgt ervoor dat de TBS-klinieken minder nieuwe mensen kunnen opnemen en er dus ook een wachtlijst is in gevangenissen. Vorig jaar kregen ongeveer 1700 mensen een TBS-behandeling. In Rotterdam is iemand overleden toen hij of zij met de auto in de Nieuwe Maas terecht kwam. De regionale omroep meldt dat een voorbijganger de auto onder water zag verdwijnen bij het voormalige zwembad Tropicana. De bestuurder is nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het is na 12 uur gelukt om een onderzoeker te redden uit een grot in Italië. Hij zat vast op 120 meter diepte en hem bevrijden was lastig omdat er een rotsblok was gevallen. Daardoor kon hij zijn been niet bewegen. Reddingswerkers hielden contact via een speciale telefoonlijn die naar hem toe was geschoven. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven het zuiden van Beirut aan te vallen. In de stad in Libanon is Hezbollah aan de macht, de beweging die Netanyahu wil uitschakelen. In april werd een staakt het vuren afgesproken, maar de aanvallen gaan elke dag door. En trainer Arne Slot, die dit weekend werd ontslagen bij Liverpool, heeft in een open brief in de regionale krant afscheid genomen van de club, de staf en de supporters. Daarin haalt hij onder meer het halen van de landstitel aan. Een beloning voor hard werken. Slot zegt verder dat hij vol vertrouwen is over de toekomst van Liverpool. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Voor 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien. En tot zover het ANP-nieuws.
29: Hoe moeilijk is het om vragen te stellen in Rusland? Je hoort het zo meteen van Wendel Boersma, hoofdredacteur van Dagblad Touw en oud-correspondent in dat land. En wat we daar dus van kunnen leren van Rusland. Een ruimte voor vraagtekens. In BNR's Big Five van de week van het vraagteken.
21: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
22: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
21: Zo geregeld. 123inkt.nl.
23: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
5: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
6: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Rojakkers.
29: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week hebben we het over het vraagteken. Kopstukken uit de wereld van vragen stellen. Morgen bijvoorbeeld Sikko de Knecht. Over de verbinding tussen wetenschappelijke onderzoekers en de maatschappij. Vandaag de gast Wendelmoet Boersema. Ze heeft haar levenswerk gemaakt van het vraagteken, durf ik wel te zeggen. Als journalist en inmiddels hoofdredacteur van Dagblad Trouw. Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken. Namelijk, hoe kun je die waarheid achterhalen in tijden van nepnieuws, van kunstmatige intelligentie? Is er nog ruimte voor het vraagteken straks, als we overal antwoord op hebben dankzij AI? En hoe het stellen van vragen steeds moeilijker werd in Rusland, want daar was je oud-correspondent. We hadden het net, daar waren we nog niet helemaal uit, over de discussies die er dan gaan bij jullie op de krant als het gaat om bijvoorbeeld Gaza. Wat uiteindelijk tot gevolg had dat jullie columnist Sylvain Efimenko zei, ik stap op na 34 jaar. Jij zei, ik vind het belangrijk dat we een diversiteit aan meningen, aan achtergronden hebben in journalisten, ook in columnisten. Jullie schreven zelf, daarom kom ik er even op terug, van dat het heel veel lezersreacties opriep, zijn vertrek. Die hebben jullie ook afgedrukt. Vind ik dan mooi dat een krant dat doet. Dat gaat van alle kanten op. Ik zou eigenlijk een paar met je door willen nemen. Eigenlijk wat ik veel tegenkwam in andere bewoordingen was deze. En ik lees nu voor. Wat gaat de redactie eraan doen dat we ook een rechtser geluid kunnen vernemen in de krant, zodat het geen clubblad wordt voor de linkse kerk?
8: Nou,
29: dat gaat dan over jouw krant. En of iemand anders die zegt, ik voelde me thuis, maar het is wel heel eendimensionaal links geworden, die krant, voorspelbaar. Je hoeft de artikelen en columns niet meer te lezen. Je weet bijvoorbeeld al wat erin staat.
8: Ja, dat zijn de mensen die echt heel erg betreuren dat Efimenko weg is.
29: Ja, hè? Ja.
8: Efi in onze volksmond op de redactie.
29: Ik wist niet dat de bijnaam was.
8: Ja, dat nemen we heel erg ter harte. En in die zin, we hebben zaterdag geschreven, we zoeken in niet letterlijk een opvolger, maar we doen ons uiterste best en ook al langer, omdat we het zelf aangegeven
29: te willen stoppen.
8: Naar stemmen die ook de brede politieke kant van het spectrum bedienen. Dat hebben wij ook altijd gedaan. Trouw heeft daar een rijke traditie in, ook vroeger met de bijlage Letter en Geest. En die zijn er ook nu nog. Dit is heel extreem. Een deel van wat hier ook aan de grondslag ligt, geef je opinies vanuit de feiten. Want ook van columnisten vragen wij feitelijkheid. Het vormen van een mening en het aanreiken van argumenten aan lezer om hun mening aan te scherpen. En dat is iets wat hij natuurlijk altijd kon, maar wat ook wel eens misging. Want een paar weken geleden hebben we een column gehad waar ook heel veel lezers over schreven van, ik lees hem altijd graag, maar dit gaat me veel te ver. En dat had te maken met de feitelijkheid van die column, zonder hier in de detail te willen.
29: Dat is de column van Efimenko.
8: Ook.
29: Ja, ging over bevolkingstoename.
8: Dus toen hebben we ook veel reacties gehad van mensen die zeiden ook afgedrukt toen, van ik lees hem altijd graag, hij zet me op scherp, ik ben het vaak niet met hem eens. En dat is natuurlijk wat je zoekt in een columnist. Je wil niet soms bevestigd worden, maar je wil ook weersproken worden of uitgedaagd. En daar blijven we naar op zoek.
29: Ja. Hij schreef daarin dat bevolkingstoename en migratie met name ervoor zou zorgen dat ons energienetwerk en watertoevoer dat het onder druk kwam staan. Er waren mensen inderdaad, lezers waren boos om.
8: Niet onder druk kwam staan, dat louter daardoor kwam.
29: Louter daardoor kwam. Een andere, want het gaat me dus niet om Efimenko zelf, maar meer over dat vraagteken, die mening, die verschillende meningen die je wil hebben op een krant. Iemand schreef, En die wil ik aan je voorleggen. Waarom wordt een mening die niet de jouwe is gesmoord? Tijd voor diepere zelfreflectie van de hoofdredactie.
8: Dat heb ik echt verre van me, want hij heeft dat geschreven, maar hij is nooit gesmoord. En de 34 jaar dat hij heeft geschreven, voor ons getuigen gewoon daarvan.
29: Ja, ja.
8: Dus dat, en ook in de column die hij nog wil houden, zou hij gewoon Evimenco blijven. Dus ja, dat werp ik echt verre van
29: dat,
8: ons.
29: Dat herken je niet.
8: We zijn regelmatig in gesprek met columnisten op borrels of als we kennis maken. We bellen wel eens op van, hey, waar baseer je op? Of wat bedoel je? Dat doet iedere hoofdredactie. Maar er wordt niemand gesmoord bij Trouw.
29: Nee. Dus die meningen, er is ruimte voor veel verschillende meningen, zeker, wil je maar zeggen, op de krant. Want ja, dat brengt me dan eigenlijk bij Rusland. Daar wilde ik het met je over hebben. Daar was je correspondent. Daar zag je de ruimte, ook voor BNR trouwens, daar zag je de ruimte voor vragen, voor verschillende meningen. Probeer een bruggetje te maken, merk je het.
8: Ja.
29: Zag je daar afnemen, volgens mij?
8: Mm-hmm.
29: Hoe zag je dat gebeuren als journalist?
8: Eigenlijk heel letterlijk. Met toen ik net begon, de bezetting van de tv-toren. Je moet weten, in de jaren 90 was het vrijheid, maar geen blijheid in Rusland. Er was een extreme vrijheid, economisch, maar ook voor de pers.
29: Ja, want we hebben het over welke jaren, voor de zekerheid?
8: Die hele jaren 90. Hè, voor mensen die hem nog kennen, Boris Yeltsin. Ja,
29: die op die tank stond, hè?
8: Een borreltje lusten.
29: Ja.
8: Maar media, je had programma's, zenders, die ook op een hele goede manier alles uit die Sovjet-tijd opdiepten. En heel veel geschiedenisverwerking en ooggetuigenissen, heel veel. Maar er trad ook de oligarchen kwamen op, dus die superrijken in Rusland. En die gingen ook langzamerhand allemaal een eigen medium claimen. Mm-hmm. De een had een krant, de ander had een zender. En die gingen hun eigen dingen ook spuien. Dat was al een beetje gaande. Dus Poetin werd in het begin ook een beetje toegejuicht door het algemeen publiek van, ja, het is goed dat die mensen niet de dienst uitmaken. En hij liet de staat, die media, weer de greep versterken.
29: Ja.
8: En
29: met name op televisie,
8: vrij letterlijk, hè? Ja, door dingen over te nemen of gewoon te confisceren. Televisie, superbelangrijk. Dus eigenlijk, dat was eigenlijk het eerste wat hij deed. Dus als je achteraf terugkijkt, had hij een aantal dingen. De staat lag echt op zijn rug. Die was volkomen machteloos, de Russische staat. En hij had geen geld, geen structuren meer, geen goede mensen. Die waren allemaal naar in het bedrijfsleven. Dus wat hij terug heeft gepakt, is de media.
29: Mm-hmm.
8: En vervolgens stap voor stap de economische macht. En ook een militaire macht. Maar de media was dus opmerkelijk genoeg de eerste stap.
29: Ja.
8: Omdat je daarmee nog steeds veel mensen bereikt daar. Ik denk ook tot de dag van vandaag dat mensen, als ze willen, kunnen ze zich informeren. Het is wel gevaarlijker geworden. Maar dat was toen zeker het geval.
29: Ja.
8: Je kon gewoon, internet was al overal. Dus dat kon. Maar dat bleef ook beperkt tot de stedelijke bevolking. Mensen die ook reisden naar het buitenland. Het werden er wel steeds meer. Hij heeft die greep echt teruggepakt toen.
29: Kun je een lijn trekken tussen die greep die hij deed, de greep naar televisie, naar massamedium, probeerde die in handen te krijgen, wat ook lukte, naar wat je nu ziet. Soms zie je die beelden uit Russische talkshows wel, waar allemaal mannen op leeftijd dan filosoferen over of ze de atoombom op Rotterdam of Londen moeten gooien, bij wijze van spreken. Extreme meningen die je daar ziet. Is dat een rechtstreeks gevolg, denk je?
8: Hij heeft ook nog wel meer dingen moeten doen, want zo eenduidig is het ook niet in Rusland. Ik moet ook even denken aan de inval in Afghanistan, wat ik daar ook heb meegemaakt. Toen ben ik ook naar Afghanistan geweest. Toen zag je eigenlijk in Rusland nog wel andere perspectieven. Namelijk dat het overmoed was van Amerikanen om daar te willen invallen. Weet je, een soort tegenwicht. Dus er was toen ook nog wel een soort van meerstemmigheid, maar dan vanuit het Russische kant, want dat is niet controversieel als je dat soort dingen verkondigt. Poetin heeft in de tussentijd natuurlijk ook heel veel andere dingen afgekneveld. En een van de dingen die dictaturen altijd gebruiken is de administratieve kneveling, om het maar zo te zeggen. Dus je gaat niet zeggen van je mag dit niet uitzenden, maar je gaat zeggen, je BNR, jullie brandmelders hangen op de verkeerde plek, we doen het gebouw dicht. Of de baas heeft fraude gepleegd, we arresteren hem, we bevriezen de rekening. En dat is een methode die in Rusland echt wijd verspreid is, waarmee allerlei lokale media, maar ook NGO's, milieuactivisten, monddood zijn gemaakt. Omdat het simpeler is, want iedereen is voor brandveiligheid.
29: Ja.
8: Ook voor persvrijheid, maar jammer genoeg is er geen gebouw meer om uit te zenden. Dus dat is iets wat hij heeft gebruikt. En hij heeft natuurlijk de afgelopen jaren ook op slimme manier, dat zie je ook China doen, het hele online gebeuren. Want dat is natuurlijk, toen kreeg je de zoekmachines die bevoordeeld werden boven de Amerikaanse. Maar ook gewoon letterlijk toegang tot het internet, waardoor het een soort gesloten systeem wordt in het land zelf. En dat was natuurlijk toen ik daar zat helemaal niet sprake van, want online was het nog van iedereen. En er was online al helemaal geen censuur, omdat de staat dat helemaal niet kon. Dus toen was het heel fysiek. Maar daar heeft hij dus zo'n dikke 20, 25 jaar over gedaan. En nu is hij er wel, zeg maar.
29: Wat doet dat met een maatschappij? Want je ziet dat dan, toen jij er was, was er nog meer vrijheid. Zeker vergeleken met toen je er vertrok. En al helemaal met nu. Kun jij beschrijven in jouw woorden wat dat doet met de maatschappij als er steeds minder ruimte komt om vragen te stellen, om kritische vragen te stellen?
8: Ja, nou, ik denk dat het heel complex is, maar ik heb er een glimp van gezien. Dus ik pretendeer niet dat ik kan voelen zoals een Rus. Maar het eerste is het vertrekpunt. Iedereen die een beetje ouder is dan 30, die weet nog dat de jaren 90, toen was er democratie en persvrijheid. Maar het was helemaal niet leuk om te leven. En dat is in de hoofden van mensen aan elkaar geklonken. Dus ultieme persvrijheid en democratie klinkt voor hun als in de rij staan, inflatie, chaos, tot en met dronken president. Dat is belangrijk om te...
9: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Een van de dingen die een risico vormt is natuurlijk de oorlog. He, dus als je zoon terugkomt in een lijkenzak en niemand heeft het erover en je ziet het nergens, dat is een moment dat doordringt. Hey, waarom heeft niemand het hierover? Ja. Wat gebeurt hier? En als die mensen elkaar vinden, dat is destijds met die oorlog in Tsjetsjenië gebeurd, dan kan er een maatschappelijke beweging ontstaan die zegt van nu is het genoeg. En dan heb je persvrijheid nodig om erover te vertellen. Maar het is best wel gelaagd daar. Er zijn te veel mensen die profiteren.
3: Het was een mooie reflectie en analyse over de situatie in Rusland van Wendelmoet Boersema, hoofdredacteur van Dagblad Trouw. Eerst Thomas van Zijl. Wat heb je een bruine kop, jongen?
4: Ja, weekendje weg met mijn voetbalvrienden. Echt
3: waar? Waar ben je geweest?
4: Gent.
3: Och, daar hebben ze al zijn hekel aan Nederlanders.
4: Is zo, klopt.
3: Ja, ja. En hebben jullie dat een beetje aangewakkerd?
4: Nou, ik dacht dat wij netjes opzij gingen als er een fietser langs wilde. Ik heb het hele weekend 2 glaasjes wijn gedronken. Ja, dat wil niet zeggen dat ik niet zwak
3: over wel weinig zeggen, hè?
4: Ja, ja precies. Ja. Maar goed. Nee, ik moest natuurlijk ook een beetje scherp blijven. Want
3: vandaag ben je
4: ja, ik ga het zo meteen hebben over het nieuwe pensioenstelsel. Dat kan je echt niet op halve kracht doen, denk ik. Nee. We gaan hartstikke hard invaren. We gaan rente afdekken. We gaan persoonlijke potjes beheren. Dat allemaal met de bestuurder van PME. Dat is Alela Griets. Die komt dat allemaal uitleggen. Het economenpanel is er ook. Over al die waarschuwingen van de afgelopen week van TPB, de ECB, de Nederlandse Bank, de AFM. En dan ben ik nog niet eens volledig. Hoe dramatisch is de situatie op dit moment?
3: Ja, is dat algemeen uit bedoel je? Of?
4: Nou, economisch. Laat ik het zo zeggen. Maar dat heeft dan alles te maken natuurlijk met de stand van het land en de wereld. Mm-hmm. Dus ja, was dit echt een teaser om te gaan luisteren?
3: Ja, van we houden
4: de moed erin.
3: Hoe dramatisch.
4: Ik denk het wel. Okay, nee, maar Thomas, pensioenen zijn wel echt, omdat je het natuurlijk ook nu echt bij kunt houden, zou ik zeggen, blijf alert.
3: 11:00 zitten we scherp klaar voor jou. Thomas van Zijl.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
3: Je luistert naar BNR's Big Five van het Vraagteken. Later deze week spreken met Ben Tichelaar. Hij is gedragswetenschapper, leiderschapsexpert over het belang van een wetenschappelijke basis in het publieke debat. Onze gesprekken zijn terug te luisteren als podcast trouwens. Kun je dus ook doen met die van vorige week bijvoorbeeld. Vandaag de gast Wendelmoet Boersema, hoofdredacteur van Dagblad Trouw. We schieten er de tijd in. Dat is jammer, want we hadden het over Rusland en ik wilde het eigenlijk verbreden naar, dat heb je daar dus zien gebeuren. Je gaf net die analyse. Ik heb het idee dat wat jij nu beschrijft, dat het in meerdere landen inmiddels wel speelt. Mm-hmm. Dus dat publieke debat, die ruimte voor vraagtekens, in meerdere landen onder druk staat. We zijn tegelijkertijd meer dan ooit met allerlei landen verbonden. Heeft dat ook effect op ons Nederlanders, vroeg ik me eigenlijk af.
2: Ik denk
3: het wel. Hele grote stappen doorheen, merk je? Ja. Je komt tijd tekort anders.
2: Vliegen. Ja. Nou, een deel van wat in VS gebeurt, zag je ook in Rusland. Maar ik denk wel op veel grotere schaal.
3: In Rusland zag je het op grotere schaal, bedoel je?
2: Nee, nu in de VS. In Amerika. Het is nog wel complexer. Mm-hmm. Maar ik denk dat met socials en de macht van Big Tech, dat het allemaal nog een graadje ook meer op wereldwijde schaal. Want de oligarchen hadden natuurlijk in Rusland veel macht en veel investering. Maar Big Tech en de verbintenis met het Trump-regime daarmee is wereldwijd van invloed. Mm-hmm. Dus dat gaan wij ervan merken. Daar krijgen wij ook de weerslag van. Dus dat is mijn korte antwoord.
3: Die is ook een korte antwoord. Die Big Tech natuurlijk beïnvloedt alles. We hebben te maken met nepnieuws, we hebben trollenlegers die dat verspreiden. We staan aan de vooravond van een maatschappij die nog verder verbonden raakt met AI. Daar zullen jullie op de krant ook mee bezig zijn.
2: Zeker.
3: Verandert het eigenlijk, vroeg me af, AI, want je moet het er dan toch over hebben, de manier waarop we antwoorden krijgen, waarop we vragen stellen. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik denk het wel. Alleen al heel simpel, wat we ook tegen iedereen zijn, pas op, in je telefoon is natuurlijk ongemerkt, als je iets opzoekt of googelt, is het antwoord komt van AI. Mm-hmm. Als je niet heel actief een andere browser instelt of iets uitzet.
3: Ja, de blauwe linkjes die van Google zijn uit ons leven verdwijnen.
2: Dat betekent dat je niet meer de beste resultaten krijgt van echte sites, maar dat je een antwoord krijgt gebaseerd op kansberekening van de wisdom van het grote internet. En dat moet je controleren. Daar hebben we natuurlijk ook al een paar blunders van gezien in de journalistiek, die los van de persoonlijke nare gevolgen echt een welkome waarschuwing zijn. Mm-hmm. Dit gebeurt er dus. Aan de andere kant willen we nieuwsgierig zijn, want er zijn ook natuurlijk wel wat mogelijkheden.

0: mogelijkheden door AI. En het is ook gewoon een technologische revolutie. Maar ik denk dat het voor media iets een heel bijzondere verandering teweeg brengt. Yeah. Omdat het ieders nieuwsconsumptie gaat beïnvloeden. En dus ook de manier waarop wij het kunnen maken en verspreiden.
1: Ja. Wat gaat AI? Ja, je kan gedurende de dag nu de hele dag continu vragen stellen aan een soort assistent die in je telefoon leeft. Dus je zou kunnen zeggen, het maakt ons nieuwsgieriger. Want er is altijd overal een antwoord op te zoeken. Of het maakt ons misschien ook wel weer luier. Want er is overal dus een antwoord op. In welke school, welk kamp zit jij?
0: Ik denk dat onze kansen, om het even positief te benaderen, zitten in dat we moeten focussen op wat AI niet kan. Mm-hmm. Dus AI kan niet met mensen praten, kan niet naar buiten gaan en er iets nieuws ophalen. Kan geen projecten organiseren, antwoorden geven aan mensen die je ontmoet.
1: Yeah.
0: Dus het zoeken naar verbinding met je lezers, ook in fysieke ontmoetingen. We hebben bijvoorbeeld binnenkort een festival in Tivoli. Op
1: eerste
0: juni.
1: Festival, hè, namens trouw.
0: Eerste festival. Dat is hartstikke leuk. Maar ik denk dat dat voor journalistiek wereldwijd iets is. Dat je zegt, wij zijn niet nog technologischer een kantoor waar een site, een app continu worden gevoed. Maar we zijn echte mensen. Het klinkt als een enorm open deur, maar ik denk dat het super belangrijk is. Dus dat je die contacten blijft opzoeken en mensen hoort praten, zoals ik nu. Maar ook al mijn collega's die
1: het zijn er niet alleen maar letters
0: optreden,
1: op papier of op de site.
0: Of een debat organiseren, precies. Dat is superbelangrijk. Intern blijkt het heel veel processen op gang. Nou, daar hebben we het dan over. Wat gebeurt er met als je... We hadden laatst een debat van wat doe jij al met AI? Waar trekken we grenzen? Waar liggen mogelijkheden? En dat mensen zeggen van ja, ik heb dan vragen en dan... vraag ik aan AI, ben ik iets vergeten als ik die en die ga interviewen? En anderen zeiden van, ja, maar waarom doe je dat dan? Nou, ik vergeet soms dat en dat. Maar maak jouw stuk, waarin je altijd een bepaalde vorm hebt... of iets grappigs, maakt dat jou niet jou. Als jij als interviewer.
1: En daarmee uniek.
0: En daarmee uniek. Want AI is ook een soort grote worstenmachine.
1: Generieke,
0: het maakt één grote pasta van alles.
1: Ja.
0: Van wat we ooit bedacht hebben. Dus het trekt alles strak.
1: Ja.
0: We krijgen sollicitatiebrieven van mensen.
1: Het is allemaal hetzelfde.
0: Ze zijn allemaal hetzelfde. Waar blijft de brief met de spelfout?
1: Ja.
0: Dus we hebben bijna de neiging om te zeggen... de volgende vacature staat van... PS, je valt op als je mezelf schrijft.
1: Ja, ja. We gaan de kettingvraag van iets goed om die te behandelen. Want vorige week ging het over AI in dit programma. Mijn collega Diana Matroos had het over AI de hele week lang. Afgelopen vrijdag was dat met Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de VU Amsterdam. Ook leraar informatica op de Open Scholengemeenschap in Bijlmer. Ze had een vraag voor je. Luister even mee.
2: Hoe zorg je er nou voor dat je mensen verleidt tot het lezen van echt menselijke stukken? Want zij hebben als Trouwe, Volkskrant of elke krant en ook natuurlijk heel veel concurrentie van AI-taal. Hoe onderscheid je en hoe verleid je mensen om dat echt te willen?
1: Ja, hoe doe je dat?
0: Ja, door je, ik gaf al een aanzet, maar door je als mens te laten zien.
1: Mm-hmm.
0: Is er misschien een mooi voorbeeld, onze klimaatjournalist Maarten van Gestel. Die had een keer nieuws gebracht over dat de klimaatdruk van de productie van kaas best wel groot was.
1: Ja.
0: Er kwamen heel veel reacties op. Want mensen zeiden, we mogen niet meer barbecuen, we mogen ook al geen kaas meer eten. En dat is mijn laatste echt een stortvloed aan mensen die zeggen van, wat maak je me nou? Terwijl het gewoon een wetenschappelijk rapport was.
1: Dan pakken ze ons dit ook al af.
0: Precies. En toen is hij een aantal van die reacties eruit gaan pakken. En hij zegt, mag ik langskomen?
1: Yeah.
0: Hij heeft een stukje kaas meegebracht. Hij heeft een aantal gesprekken gevoerd. En dat waren eigenlijk hele leuke gesprekken. Heeft hij ook weer een stuk van gemaakt.
1: Yeah.
0: Van mensen die, ene voorspelbaar zei hij van, ik doe al zoveel. En dus ik vlieg niet en ik eet geen vlees, maar ik wil mijn kaas houden.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan gaat het over keuzes maken. En als iedereen doet, dat we dan toch een stukje verder zijn. Tot iemand die ook echt wantrouwen had van wat klopt er van dat bericht. En daar heb je dan ook een gesprek over. Dus op het proces laten zien van journalistiek, dat het ook een menselijk, dat het ook interactie is tussen mensen. Dus vragen stellen, maar luisteren naar het antwoord. Mm. Antwoorden ook weer opschrijven van mensen. Dat is denk ik belangrijk. Ik denk niet dat de oplossing zit. Die neiging is ook wel eens van, nu kunnen we weer doen wat we vroeger handmatig deden, maar hebben afgeschaft. Zoals bijvoorbeeld alle voetbaluitslagen of heel veel, dat je dat online allemaal genereert. Mm. Dat kan handig lijken, maar ik denk dat je dan meegaat in een rat race van nog meer info. Die heel makkelijk te genereren is. Of korte samenvattingen van stukjes. Dat lijkt heel handig. Hè, dat doen we nu zelf soms van even heel korte puntjes. Mm. Maar dat is, denk ik, eindig, zo'n proces. Hè, want waarom zou je een lang stuk schrijven als je de hele tijd korte samenvattingen genereert? Dus ik denk meer je menselijke gezicht tonen, nog meer. Dat is moeilijk genoeg. En je laten zien in de wereld.
1: Die kettingvraag die je kreeg, mag je doorpasen naar de volgende gast? Ja. Dat is Sikko de Knecht. Hij is directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Zet zich in voor sterkere verbinding tussen onderzoekers en de maatschappij. Wat wil je hem vragen?
0: Ja, ik heb even opgezocht. En ik denk dat wetenschap en journalistiek wat dat betreft ook in hetzelfde schuitje zitten. Hè? Hoe blijven ze relevant en hoe blijven ze hun menselijk gezicht tonen en toegankelijk? En ik zag dat Sikko zich daar sterk voor inzet. Hij zit ook op die positie, maar ook in zijn eerdere werk. En ik zou hem eigenlijk willen vragen, stel, Sikko, je krijgt een Netflix-serie. En die mag je maken over wetenschap. Wat zou jouw pitch zijn voor die serie en wie zou je casten en waarom?
1: Ik vind het een mooie vraag, Sikko de Knecht. Hij gaat hem morgen beantwoorden dus. Directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Wendelmoet Boersema, ik kan nog veel meer met je willen bespreken, maar de tijd is op.
0: Helaas.
1: Dat is jammer.
0: Geen vragen meer.
1: Dat is bij een krant soms zo, hè? Die kun je ook niet in één keer dikker maken,
0: nee,
1: toch? Of wel?
0: Zelfs een website is niet eindeloos oprekbaar.
1: Nee, nou, helaas. Dank voor de leuke kettingvraag die we morgen stellen. En dank voor het gesprek. Wendelmoet Boersema, hoofdredacteur van Dagblad Trouw. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als die van de Big Five. Kun je doen via onze app. Kun je zelfs abonneren op onze podcast. Hoef je geen aflevering te missen. Je kan het ook aan andere podcastkanalen doen natuurlijk. Nu op deze zender Thomas van Zijl. Hij gaat onder andere over je pensioen hebben. Dus ik zou blijven luisteren. BNR Zaken doen. Tot morgen.
3: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beats. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
7: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
8: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
11: In de BNR-app.
12: Er dreigt een Russisch brandstoffentekort door een recordaantal Oekraïense aanvallen. Mercedes moet vrezen voor een Amerikaans verkoopverbod. En Nederlands enige drijvende terminal voor vloeibaar aardgas, LNG, blijft waarschijnlijk nog tot 2036 in de Eemshaven liggen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB en Robert Vriezen. Hoe staat het ervoor?
11: Nou, er staat file op de A7 vanuit Den Hoeven naar Zaanstad bij Avenhoorn. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. 10 minuten vertraging daar. 10 minuten vertraging aan de grens met Duitsland. Als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt, kom je vanaf knooppunt Oud-Dijk in de file. En een ongeluk uit de rechterrijstrook van de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, dicht bij Veenendaal. 3 kilometer file, 10 minuten vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht bij 33.2. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staan ze te flitsen als je te hard rijdt bij knooppunt Rotterpolderplein bij 42.4. En ook een snelheidscontrole op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij 16 Hoven bij 13.9.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de Raad van State ligt, worden de regels rond het naderende vuurwerkverbod strenger. Het gaat vooral om uitzonderingen voor verenigingen en stichtingen. Die kunnen simpel ontheffingen aanvragen en zo toch veel vuurwerk afsteken. De belangrijke adviseur van het kabinet vindt dat ingaan tegen het doel van het verbod, een veilig oud en nieuw. In Colombia is waarschijnlijk het lichaam van een vermiste Nederlandse vrouw gevonden. Ze was sinds vorige week maandag niet meer gezien. Volgens een regionale krant verbleef ze in een hostel en raakte ze vermist tijdens een wandeling. Buitenlandse Zaken weet van de vermissing, maar wil niet bevestigen dat ze is gevonden. De ingang van een Rotterdamse woon- en werktoren in het centrum is beklad en vernield. Er zit rode verf op de gevel en er zijn ramen ingeslagen, meldt regio Omroep Rijnmond. Een pro-Palestijnse groep wil een statement maken richting transportbedrijf DSV, dat banden zou hebben met Israël. Rusland stopt met de export van vliegtuigbrandstof om tekorten te voorkomen. Oekraïne valt steeds vaker olieraffinaderijen aan en daardoor komen de Russen in de problemen. Door de exportstop blijft er genoeg brandstof over om in eigen land te verdelen. En vannacht hebben ruim 90 asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel overnacht in Warffum. 3 mensen kozen ervoor om bij het aanmeldcentrum buiten te slapen. De evenementenhal in Warffum was voor het laatst beschikbaar. Waar mensen komende nacht terecht kunnen is onduidelijk. Het Rode Kruis vindt dat zorgelijk. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Veel financiële instellingen staan er goed voor, maar geopolitieke spanningen vormen een steeds groter risico. Hoe daarmee om te gaan? Straks het economenpanel in BNR-zaken doen.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
16: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
15: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
17: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
18: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
19: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
18: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
19: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
18: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
19: Op BNR en als podcast.
20: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht met net een andere indeling. Straks hoor je meer over de handelsrelatie tussen de EU en China in het economenpanel. Vanaf 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Edi Mouyegiet vandaag. En om 12:30 een gesprek met Alela Giet, bestuursvoorzitter van het pensioenfonds PME, stapt over naar het nieuwe stelsel vanaf 1 januari volgend jaar. Het economische nieuws van vandaag, het gaat over de nieuwe chips van Nvidia. Nvidia komt namelijk met nieuwe chips voor computers en laptops, de RTX Spark. Spark Superchips. En die chip moet zowel de algemene rekenkracht als de grafische rekenkracht leveren, maakt de CEO van het bedrijf vandaag bekend tijdens een technologiebeurs in Taiwan. Nvidia domineert de markt voor AI-chips in datacenters met die grafische chips en wil met deze nieuwe chip concurreren met, noemen ze iets, Intel, AMD, Apple, bedrijven die al langer actief zijn in de markt voor computerchips voor algemene rekenkracht. 10 jaar geleden probeerde Nvidia ook al die markt te betreden. Die poging mislukte. Toch waagt Nvidia nu een nieuwe poging, vertelt techjournalist Joe van Buurik in BNR's Ochtendspits.
0: Nu gaan ze weer terug en het is logisch, want ja, je hebt allerlei applicaties zoals Photoshop met AI-functies. Nou, die draaien lokaal. Dan wil je dus goed lokaal AI draaien en dus heb je zo'n krachtige chip nodig. Denk ook aan agents en andere AI-taken die ook vaak lokaal zitten. Apple ziet ook best wel veel Macs verkocht worden de afgelopen maanden voor dat soort lokaal draaiende AI-toepassingen. Is een aantrekkelijke, steeds harder gaande markt. Maar dan heb je al een flinke bak rekenkracht nodig. Dus Nvidia ziet daar nu weer ruimte om iets te gaan doen, precies.
14: Ondanks dit nieuws daalde het aandeel vandaag met zo'n 1,5%. En ondertussen staat de AEX, dat moet ik even opzoeken, zegt die nieuwe routines. Het is wat om aan te leren meteen. De AEX-stand. Komt u aan hoor. Ja, pardon, behalve dan als ik verkeerde tabbladen open. Ook dat nog, dames en heren. U houdt hem van me te goed. En dat kan ik met zekerheid stellen, want in de zakenlunch komt hij ook voorbij. Die stand van de AEX. En om 1 uur dan nog weer meer van onze beursnerd. De EU wil minder afhankelijk worden van China en de financiële stabiliteit staat onder druk, waarschuwen financiële instellingen. Dat en meer bespreek ik met de leden van het economenpanel. Casper de Vries is hier, emeritus hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics, raadslid van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, en Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot Kempen. Leden van het panel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
14: Geopolitieke spanningen vormen een gevaar voor de financiële stabiliteit. Conclusie van de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Centraal Planbureau. En dan was er vorige week ook nog het Financial Stability Report van de ECB. Alarm, Luc, of valt het nog mee?
1: Het doel van deze rapporten is natuurlijk om een opsomming van risico's te geven. En als je dat dan geïsoleerd bekijkt, en dan denk je, het loopt totaal mis. Dat valt wel mee. Hè. Wat niet wegneemt, ja, de conclusies die daarin getrokken worden, ja, die verwonderen niet. Hè. Als je kijkt naar de wereld, om een groot woord te gebruiken, de voorbije 20 jaar, financiële crisis, eurocrisis, eerste Trump, corona, tweede Trump, Oekraïne enzovoort, ja, de wereld valt in brokjes, in fragmentjes uit elkaar. De omgeving van met z'n allen gezellige zaken doen in de geglobaliseerde wereld is ten einde.
14: Conclusie die we al 10 jaar trekken.
1: En die trek je al 10 jaar. Dus dit soort conclusies uit die rapporten, dit was er dit keer, dat was er vorig jaar. En ik durf er bijna zeker van zijn, volgend jaar opnieuw.
14: Heb je nog iets gemist in het hele rijtje?
1: Nee, niet echt. Dit waren inderdaad de belangrijkste. Hè. Cyber, gefragmenteerde wereld enzovoort.
14: Private credit.
1: Private credit, ja, maar ik denk over private credit er wordt heel veel over gesproken, over de risico's. Daar zullen inderdaad risico's zijn, zoals bij elke kredietverlening. Maar die markt is wel nog tamelijk klein. En daarnaast, wanneer vooral een echt risico, een systemisch risico, als er sterke vervlochtenheid is met het traditionele financiële systeem. En daar zijn op dit moment in ieder geval geen signalen of significante indicaties van.
14: 2 minuutjes, Luc Abe, je gaat weer rustig slapen, Casper, of jij niet?
2: Nou ja, een van de zaken die we eigenlijk niet zo goed weten is hoe die vervlochtenheid is. He, dat is ook omdat een groot deel van die niet-banken daarover niet hoeft te rapporteren aan de centrale bank of de toezichthouders. Dus dat is wel een puntje, daar maakt de DNB zich zorgen over. Wat ik over het rijtje, we kunnen inderdaad de waslijst aflopen. Heb gemist, dat zijn de kansen.
14: Echt, ja. Nou, maar goed, ja. Luc probeerde het muur al wat op te vijzelen, maar Casper, jij mag er altijd op doorgaan.
2: Nou ja, dan maar gaat het.
14: Het blijven toezichthouders natuurlijk, hè, wat Luc terecht zegt, en om dan specifiek over kansen
2: maar,
14: te gaan praten.
2: Nee, dat is zo, maar kansen en bedreigingen. Als je in Amerika kijkt, dus die stablecoins, wat eigenlijk een nieuwe vorm van geldmarktfondsen zijn. Zo kan je ze het makkelijkst begrijpen. In Europa loopt dat nog heel erg achter. En ik denk dat Europa een been bij moet trekken op dat gebied. Ook omdat in Amerika die vervlochtenheid met Bitcoin, aandeelhouders die.
14: Er zijn toch wel wat voorzichtige initiatieven gaande, ook binnen Europa. In de wetenschap dat er in Amerika al meer vaart wordt gemaakt. Dus gebeurt er nu in Europa.
2: Ja,
14: het een
2: nou ja,
14: en ander.
2: Goed. Dan trek ik even mijn jasje van de WRR aan. Eind 2018 adviseerden wij al voor CBDC. Ja, daar hebben ze zo lang mee gewacht dat dat eigenlijk niet meer een leefbare zaak is.
14: Dat is Central Bank Digital Currency, ja.
2: Precies. Maar nu, gelukkig zijn de banken bezig, of een conglomeraat van banken, om dus ook een Europese stablecoin in gang te zetten. Ik denk dat we daarop sterk in moeten zetten en dat eigenlijk toezichthouders daar ook op in moeten zetten. Dus dat heb ik dan een beetje gemist.
14: En is het aan toezichthouders om daarop in te zetten? Of is het ook aan die toezichthouders om te zeggen, stablecoin, we moeten mee in die wereldwijde ontwikkeling, maar ook die stablecoin kent risico's?
2: Nee, natuurlijk kent die risico's, maar nu kan je nog het vormgeven. Straks niet meer. Ja. Dat is ook wat bij CBDC fout is gegaan.
1: Maar die digitale euro, als die er ooit komt, en wellicht wel, ja, is eigenlijk een stablecoin light. Hè. Het is eigenlijk iets. Het is eigenlijk gewoon het geld dat je in je portemonnee hebt, in briefjes, dat dan op een digitale manier wordt. Wat nog iets anders is dan een stablecoin. Een stablecoin, dan geef ik een stablecoin uit, de Abecoin. en dat wordt dan gedekt door euro's of door dollars. Maar daar zit nog een niveautje tussen, namelijk die Abecoin in dit geval.
2: Nee, maar dat klopt. Maar het maakt de transactie, grotere transacties een stuk makkelijker. En dat is natuurlijk meteen de beperking van CBDC. Dat hebben ze zo ingeregeld dat je er eigenlijk niks aan hebt. Ja. En het dus heel kostbaar is, ook voor de banken om en bedrijfsleven, om die CBDC op alle machines werkbaar te krijgen.
14: Misschien moet je het niet als kans opvatten, maar toezichthouders zeggen wel, er is het nodige gedaan, ten goede gekeerd als je kijkt naar de risico's die banken lopen, naar de buffers die ze moeten aanhouden, de stabiliteit. Heeft dat een kracht gewonnen? Dat wordt wel degelijk opgemerkt, Luc.
1: Ja, nee, tuurlijk. Hè. Sinds de financiële crisis, of na de financiële crisis, zijn die buffers stevig opgebouwd. En ja, dat financiële systeem kan wel tegen een stootje. En misschien nog heel even terugkomen op private credit. In de Verenigde Staten is het wijder verspreid dan hier in Europa. Daar is wel door, ik denk door de Federal Reserve, maar het kan ook een van de regionale vertegenwoordigers van de Federal Reserve zijn, onderzoek naar gedaan. Want die banken moeten wel rapporteren, die private credit uitgevers, niet natuurlijk, maar die banken wel. En dan bleek, ik ben het exacte getal kwijt, dat best meeviel. Dat nog een kleine nabrander over dat private credit. Ja. Maar ja, buffers zijn inderdaad significant opgebouwd. Dus, maar ja, ik bedoel dat
2: in Amerika ook weer veel minder. En dan breken ze eigenlijk alle afspraken.
1: Daarom dat er ook wel terecht, denk ik. Daarom dat er ook wel terecht wordt opgemerkt. In Amerika is er een tendens om die regelgeving terug wat af te zwakken. Ja, in Europa, voor Europa, de eurozone, wordt er denk ik terecht opgemerkt. Ja, pas daarmee op.
14: Ja, dat zegt de directeur van het CPB letterlijk in deze rapportage.
1: Dat begrijp ik volkomen. En je kan wel regels harmoniseren, dat op Europees vlak en dergelijke. Maar er is een verschil tussen harmonisatie en het laten afbrokkelen ervan. Dus ik denk dat dat een terechte opmerking
14: is. Is er nu zo'n stevige roep om te komen tot deregulering, ook in Europa, ook in Nederland?
1: Ik hoor hem in Europa, in ieder geval veel minder dan in de Verenigde Staten. Maar, en met name politiek Verenigde Staten.
2: Als je kijkt wat er dus in Zwitserland gebeurt, UBS, die lobbyt daarvoor. Het is de internationale concurrentie. En UBS is wel een van de grootste banken die daar het meeste last van heeft. Daarom lobbyen ze voor minder kapitaalbeslag. Ja, het is een glijdend pad.
1: Dan zou ik eerder pleiten om, dat is een open deur, ik weet het, zodanig open, er staat er geen meer in wellicht, maar toch alsnog die eengemaakte kapitaalmarkt, als je toch wil hervormen, ga dan niet zozeer de huidige regeltjes wat afschaven, maar zorg daar in godsnaam voor, van alle punten van het rapport Mario Draghi, is dat wat mij betreft by far het belangrijkste om die Europese economie bijkomende zuurstof te geven.
2: Ja, helemaal mee eens.
14: Ja, dat krijg je met open deuren, daar is iedereen mee.
1: Krijg je mee open deuren, ik ben een verbinder.
14: Dat snap ik. Nog heel eventjes naar wat er nu met al deze waarschuwingen moet gebeuren. Want morgen is over deze rapportages een gesprek met de Tweede Kamer. Moet je hier als politiek nog iets mee? Kun je hier nog iets aan doen überhaupt? Want het gaat voor een deel over mondiale ontwikkelingen. Het gaat over geopolitiek.
2: Je
14: bent van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid.
2: Denk ik dus dat de Tweede Kamer toch weer een zet kan geven om inderdaad die kapitaalmarkt te bevorderen. Geen goldplating. Je ziet de Vereniging van Beleggersbelangen, of hoe heet het precies?
14: De VEB?
2: VEB, die zegt nee, dat 28e regime moeten we niet doen. Maar lees eigenlijk, ze vrezen voor hun eigen hachie. Want ja, natuurlijk, als er één Europese kapitaalmarkt is, dan heeft de VEB veel minder clout, want ze hebben minder te zeggen over de kapitaalmarkten in Nederland. Ja, we moeten het echt doen, want schaal is alles.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: Casper de Vries en Luc Abe zijn de leden van het economenpanel. Wellicht zit er nog een open deurtje in deel 2. Geen polderdoorbraak deze week. Het gesprek tussen het kabinet en de vakbonden liep nergens op uit. En dus gaan de vakbonden, die nog steeds het volledig schrappen van alle bezuinigingen op de sociale zekerheid eisen, vooralsnog door met de geplande stakingen. En er is toch al iets binnengehaald, namelijk het plan om de AOW-leeftijd te verhogen. Dat gaat niet door. En andere bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn in ieder geval voorlopig opgeschort. Maar om ons als Nederlanders toch nog eventjes wat beter te laten voelen. Luc, hoe kijk jij hiernaar als Belg?
1: Ik kijk ernaar van, als ik naar de cijfers of de plannen kijk, ja, dan moet er inderdaad wellicht op dat vlak iets gebeuren. En dan is er altijd het lichtende voorbeeld in Europa, Denemarken. Hè. Denk aan pensioenleeftijd. Oké, dat is nu geschrapt. Maar Denemarken gaat naar, ik denk, 70 jaar. Hè. Dus ja, en Nederland is daar nog niet, maar er is nog wel een weg af te leggen. Anderzijds, als je even achter je kijkt, of meer zuidelijker kijkt als Nederlander, naar België en naar landen als Frankrijk bijvoorbeeld, ja, dan staat Nederland er op dat vlak tamelijk goed voor. En als ik dan een heel concreet voorbeeld of een heel concreet cijfer citeer, effectieve pensioenleeftijd in België, dat land ken ik tamelijk, is 61. In Nederland is die denk ik 65 of zo.
2: Bijna 66.
1: Moet die hoger? Yep, die moet hoger. Maar ik bedoel, je moet ook niet doen, of als dit overleg is mislukt, althans voorlopige mislukt.
14: Ja, de Telegraaf bericht dat vakbonden en werkgevers alsnog met elkaar in ieder geval doorpraten.
1: Ja, precies. Dus maar, ja, er kan rustig over nagedacht worden, zou ik zo zeggen, vanuit een semi-Belgische bril kijken.
14: Je staat tegenover een vergrijzingsexpert, want jij kan je jasje weer aantrekken. De WRR heeft ook daarover geadviseerd.
2: Daar hebben we zeker over gerapporteerd en geadviseerd. Het interessante is dat Nederland van het slechtste jongetje van de klas, ja, in de zin van langer doorwerken, tot de beste nu behoort. Dan maak je een strategische fout, denk ik, als je als kabinet of de kabinetsplannen gewoon op tafel smijt. We moeten bezuinigen op de WIA, de WW en we moeten langer doorwerken. En je zet daar niks naast. En je hebt niet overlegd met vakbonden en ook werkgevers. Je moet dat soort plannen moet je met flankerend beleid invoeren. Je moet laten zien waarom het nodig is. Natuurlijk, we kunnen veel langer doorwerken. Nou,
14: de AOW
2: maar
14: wordt
2: niet
14: volgens
2: iedereen.
14: Mij, de AOW wordt volgens mij nu voor het eerst voor meer dan de helft uit de algemene middelen betaald. En als je kijkt naar de demografische ontwikkeling,
2: Zitten behoorlijke problemen aan te komen. Ook in Nederland, ondanks dat wij het enige land in Euroland zijn die hebben gespaard voor pensioenen. Dus je moet daar wel iets aan doen. Maar je moet dat inbedden, flankerend beleid. Bijvoorbeeld het mogelijk maken om vanaf je 67ste met deeltijdpensioen te gaan. Al dat soort dingen.
14: De terugkeer van de FUT? Niet helemaal.
2: In Nederland mag je dus niet. Je moet werken tot het eind en dan ineens is er niks meer. Je moet mensen denk ik tijdig omscholen. Dus waarom zou een stratenmaker op zijn 55ste met een kapotte rug recht hebben op de WIA? Nee. Die man of vrouw moet recht hebben om op zijn 40ste een ander beroep te leren. Zodat ze tot wel hun 70ste door kunnen werken. Al dat soort dingen. Daar moet je als kabinet sterk beleid voor inzetten. En daar is niks. Nederland is, wat dat betreft, Frankrijk heeft daar bijvoorbeeld wel een puntenstelsel voor. Je moet dat soort dingen dus anders.
14: Is mijn leeftijd in Frankrijk?
2: Ja, maar dat geeft niet. Je kan altijd van anderen leren. Wij kunnen ook van de Belgen leren, zeker. Ook al op andere vlakken niet. Dus je moet, als je dat soort scherpe maatregelen, als je ziet dat je dat moet gaan doen, dan moet je dat wel met beleid omhullen om dat goed in te voeren. Dat hebben ze niet gedaan. Ja, dan krijg je dat er tegen wordt ge...
1: Draagvlak in perspectief creëren. Ja, en natuurlijk, als, en dat je kijkt, kan. Als je kijkt in Nederland, maar niet alleen in Nederland, als je dan kijkt naar de politieke... het politieke landschap met de extremere die aan belangen winnen, ja, dan is het des te belangrijker om wat jij zegt, Casper, om dat perspectief in overleg samen vast te stellen.
2: Nee, absoluut. Ik kan je moet jezelf nooit als voorbeeld nemen, maar ik ben ook al 70 en ik sta hier nog bij BNR, dus het kan.
0: Het is
2: en
0: niet
2: iedereen
0: keer,
2: kan dat,
0: betreft.
2: Daar moet je ook rekening mee houden. En dan is zo'n plomp verloren voorstel is het stomste wat je kan doen, want dan krijg je het verzet zoals in Frankrijk.
14: En toch nog even naar het begrotingselement in dit verhaal, want de minister van Financiën was hier niet bij, maar ze zeggen wel, we hebben als coalitie afspraken gemaakt en die zijn er in Nederland al langer. Als je het ergens op een domein weghaalt, dan moet het ook weer in datzelfde domein worden opgelost. Dus als die AOW-afspraak van tafel gaat en dat kost 2,7 miljard... zoek het dan ook binnen de sociale zekerheid om dat gat te dichten. Is dat in dit geval begrijpelijk of niet?
2: Nou, ik denk dat je het anders aan moet pakken. Ik denk dat je het geheel opnieuw naar de tekentafel moet met de sociale partners. Dat is de enige weg. Zo heeft het in 82 gewerkt met het akkoord van Wassenaar. Zoiets moet je weer doen. En niet vooraf zeggen, het moet zo en zo. Dan ben je dom bezig.
14: Zou je ook nog, en dat las ik ergens in het FD, voorzichtig je kunnen afvragen of er niet toch iets minder geld naar defensie moet? Of vallen we dan weer ten prooi aan de grillen van de dagelijkse politiek?
1: Eén, ja. Twee, ja, ik heb daar geen zicht op. Ik bedoel, defensie moet versterkt worden, weten we allemaal, in heel Europa. Hoeveel miljard, ja of nee, en naar wat precies? Ja, ik ben geen militair expert, dus ik heb daar echt heel weinig of geen zicht op.
2: Maar je ziet al in andere landen, weet niet meer welk land, daar is ook die discussie al begonnen in deze richting. Ja, je moet daar heel erg mee oppassen. Maar je moet misschien wel zeggen van, ja, we kunnen niet alles in één keer dat geld besteden. Ja. Want de menskracht is er niet, zowel aan de maakkant van defensiematerieel als mensen die in dienst gaan. Dus moeten we temporiseren, wegzetten dat geld. Maar ja, dat is in Nederland altijd heel lastig, want meestal wordt het daarna opgesnoept.
14: We gaan nog eventjes naar China. Brussel maakt zich namelijk grote zorgen over de handelsbetrekkingen met China. Afgelopen vrijdag hield de Europese Commissie een zogenoemd oriëntatiedebat. Ja. Met een conclusie die voorafgaand aan dat debat al min of meer vaststond. Namelijk, de relatie die we op deze manier met China onderhouden is niet langer houdbaar. En dan gaat het onder andere over staatssteun die vanuit China wordt gegeven aan de Chinese bedrijven die hier dan de boel komen overspoelen. Het gaat over het handelstekort van de EU met China, dat er overigens al een hele poos is. Wat moet je hier tegenover stellen, Casper?
2: Eerste analyse. Sorry, ik hou mijn WR-jasje aan. Er zijn twee elementen, hoofdpunten. Dat is schaal. En Europa mist schaal en geopolitiek. En daar, op dat laatste punt moet je natuurlijk geen gekke henkie zijn. Wederkerigheid eisen. Als wij in China geen meerderheid in een bedrijf mogen, dan moet dat andersom ook gelden, et cetera. Maar eerst moeten we werken aan schaal. En dat betekent weer, dan kom ik terug bij waar Luc het al eerder over had. Je moet schaal creëren in Europa. Dus alle goldplating, alle moeilijkheden die er zijn om in een ander land te gaan werken, et cetera. Beschermde beroepen, allemaal afschaffen. De ECB en het IMF hebben geanalyseerd dat het tariefequivalent van alle belemmeringen in Europa, in de EU, die zijn op goederengebied 40%. En op diensten 100%. Ja, we zijn weer mee bezig. Eerst moet je dat aanpakken.
1: Ja, nee, precies. En ik denk ook inderdaad de eerste analyseren. Er stond vanochtend in de Financial Times een interessant artikel daarover. Europa gaat wel, is echt wel een totale ommezwaai aan het maken onder een beetje, ja, het is een beetje paniekvoetbal, heb ik de indruk. Europa is altijd de verdediger geweest van de globalisering, de open handel enzovoort. Multilaterale handel.
14: Dat is niet meer.
1: Maar dat is enorm snel gekeerd. Paniekvoetbal. Je moet ook wel inderdaad precies analyseren. Een voorbeeldje. Het marktaandeel van Chinese auto's in Europa is gigantisch gestegen. De totale invoeren van auto's van buiten Europa naar Europa is stabiel gebleven. Dus er komen niet meer tussen aanhalingstekens, buitenlandse auto's Europa binnen dan 4, 5, 6 jaar geleden. Wat moet je dan inderdaad doen als er inderdaad oneerlijke handel is door subsidie en dumping enzovoort? Ja, daar moet je duidelijk tegen optreden. Maar de echte vraag die er is van hoe kunnen wij onze Europese economie, onze Europese ondernemingen weerbaarder maken, meer competitief maken? En dan kom je inderdaad bij maatregelen terecht, zoals Casper die net aanhaalt. Dus ja, er is misschien een probleem vanuit China, oneerlijke praktijken, maar nu wordt alles op die hoop gegooid. En ik denk dat dat geen juiste analyse is. En uiteindelijk, nog één ding daarover, uiteindelijk, als we vanuit buitenland, buiten Europa, competitie krijgen, op korte termijn kan dat vervelend zijn, maar waar gaat een economie door vooruit? Door net ondernemingen die zich wapenen tegen concurrentie met innovatie, creatieve disruptie, heet dat dan in economenjargon. Dus op lange termijn, voor je economische dynamiek, met al te veel protectionisme, schiet je in je eigen voet.
2: Nee, precies, want als je de markt hier gaat afsluiten en zoals ja, toch een beetje Frankrijk en Duitsland mee bezig zijn, allerlei mergers toestaan, ja dat is dan is anticompetitief. Ja. Dat moet je niet willen. Je moet juist naar buiten. Je moet die druk van de markt ook internationaal juist gaan voelen. Ja, en we mogen blij zijn dat die elektrische auto's uit China komen. Misschien kunnen we er wat van leren. Hè, maar de Duitse industrie die heeft 10 jaar op zijn...
14: Onder andere Nederland pleit er nu voor dat er een nieuw handelsinstrument het levenslicht ziet. Namelijk dat een commissie kan ingrijpen, de Europese commissie kan ingrijpen, als de EU te afhankelijk zou worden van één leverancier. Dus dan spreid je je kansen, spreid je risico's. Dat is niet per se, zou je kunnen zeggen, heel erg verdedigend. Maar wel iets waar je over na zou kunnen denken?
2: Nou ja, dus dat is het andere. Dus ik noem de schaal en geopolitiek, strategisch. Ja, en er zijn natuurlijk strategische goederen. We moeten bijvoorbeeld bereid zijn om toch weer mijnbouw te financieren. Dat maakt het duurder, want dan heb je er meer. En je moet dus. Ik denk dat de minister eigenlijk bij Nexperia bijvoorbeeld de goede keuze heeft gemaakt. Je moet niet. Ja, als een ander geen eerlijk spel speelt, moet je dat zelf. En de afhankelijkheid van één aanbieder is natuurlijk heel riskant.
1: Ja, dat is gewoon gezond beleid, ten eerste. Ten tweede is het wel zo, je kan dat wel op een papier schrijven, in een wetgeving, maar dat dreigt ook wel een stuk een papieren tijger te blijven. Hè. Neem de zeldzame aardmaterialen, die cruciaal zijn. Ja, jongens, ik bedoel, China heeft ze. Hè, en voor de rest heeft bijna niemand ze, in ieder geval niet geraffineerd enzovoort. Hè. En dan inderdaad, als er dan een nieuwe mijn zou komen, en in een straal van 1000 kilometer zijn er 3 mensen die er tegen protesteren, ja, dan krijg je het NIMBY-principe. Hè. Ja. Dus ja, dat is gewoon gezond beleid. Diversifieer je aanvoer. Maar kan het überhaupt op de korte termijn? Wat niet wil zeggen dat je met het oog op de lange termijn geen stappen al kan beginnen zetten.
14: Maar hoe denk je dat je van dat hele protectionistische beleid, waarvan je zegt dat is in een dag en een nacht gebeurd binnen Europa, weer teruggaat naar de uitgangspunten van Europa, namelijk zorg eerst dat je intern je markt op orde hebt en blijf toch een voorvechter van vrije handel.
1: Ja, ik hoop dat het morgen gebeurt, maar Europa gaat wel vooruit, maar je weet, in een processie van echternacht tempo gebeurt dat meestal. En ja, ik nogmaals, ik heb net al verwezen naar het politieke klimaat bij een ander onderwerp. Ja, dat is hier ook zo. Hè. Het is verdomd moeilijk om de bevolking, het project, wat het eigenlijk zou moeten zijn, om de weg vooruit die het eigenlijk zou moeten zijn, om die uit te leggen. En de offers / investeringen die het op dit moment vraagt. Dus hoop is geen strategie, ik weet het. Maar ik hoop dat als het mes op de keel staat, ook in de mondiale economie, dat de Europese leiders concrete stappen kunnen nemen.
2: Wat natuurlijk ook moeilijk maakt, is dat je nu die prijs moet betalen.
1: Nee, precies.
2: Terwijl je straks pas het voordeel hebt van dat je dat soort strategische goederen hebt.
1: Welke investeringen je nu moet doen.
2: Hoe maak je dat duidelijk aan politici die alleen maar vandaag snoepjes uit willen delen?
1: Maar je
2: delen.
1: Komt daar wel bij het Juncker-dilemma. Politici weten best wat ze moeten doen. Het enige probleem die ze aan hebben is, hoe kan ik herverkozen geraken? Dus dat,
2: exact.
14: Ik maak ook dingen duidelijk, het zit erop. Maar ik zeg ook meteen met, dus wil jullie blijven uitnodigen. Al was het maar om te illustreren dat ook mensen van 70 hier gewoon mogen blijven komen. Casper de Vries, emeritus hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics, had hier het jasje aan als raadslid van de WRR. En Luc Abel voor alles over processies en dilemma's. Hoofdeconoom van Landschot Kempen. Tot een volgende keer weer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Doe dat gerust. Straks een gesprek met de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland over de kwartaalcijfers van de Nederlandse strandtenten en terrasjes.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
7: De afscheiding van Friesland.
8: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
7: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
9: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
23: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
24: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
23: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
25: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
26: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
27: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
26: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
28: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
29: Het vermogen dat je opbouwt, gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delend Private Bank. Voor vandaag en morgen.
30: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
31: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
32: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
33: BNR Verkeer.
34: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Controle aan de Duitse grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging. De rechterrijstrook van de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is dicht bij Veenendaal na een ongeluk. 10 minuten vertraging daar. En helemaal dicht is de N33, de weg Veendam-Eemshaven. Bij Appingendam is een vrachtwagen gekanteld. De weg is dus in beide richtingen dicht. Flitsmeister meldt de snelheidscontroles op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht bij 33.2. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Rijswijk controle bij 6.9. En ook controle op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen bij afrit Eelde. Dat is bij hectometerpaal 195.9.
35: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de Raad van State ligt, worden de regels rond het naderende vuurwerkverbod strenger. Het gaat vooral om uitzonderingen voor verenigingen en stichtingen. Die kunnen simpel ontheffingen aanvragen en zo toch veel vuurwerk afsteken. De belangrijke adviseur van het kabinet vindt dat ingaan tegen het doel van het verbod, een veilig oud en nieuw. In Colombia is waarschijnlijk het lichaam van een vermiste Nederlandse vrouw gevonden. Ze was sinds vorige week maandag niet meer gezien. Volgens een regionale krant verbleef ze in een hostel en raakte ze vermist tijdens een wandeling. Buitenlandse Zaken weet van de vermissing, maar wil niet bevestigen dat ze is gevonden. De ingang van een Rotterdamse woon- en werktoren in het centrum is beklad en vernield. Er zit rode verf op de gevel en er zijn ramen ingeslagen, meldt regio Omroep Rijnmond. Een pro-Palestijnse groep wil een statement maken richting transportbedrijf DSV, dat banden zou hebben met Israël. Rusland stopt met de export van vliegtuigbrandstof om tekorten te voorkomen. Oekraïne valt steeds vaker olieraffinaderijen aan en daardoor komen de Russen in de problemen. Door de exportstop blijft er genoeg brandstof over om in eigen land te verdelen. En vannacht hebben ruim 90 asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel overnacht in Warffum. 3 mensen kozen ervoor om bij het aanmeldcentrum buiten te slapen. De evenementenhal in Warffum was voor het laatst beschikbaar. Waar mensen komende nacht terecht kunnen is onduidelijk. Het Rode Kruis vindt dat zorgelijk. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De Nederlandse horeca laat voor het 20ste kwartaal op rij omzetgroei zien, terwijl het vertrouwen onder horeca-uitbaters juist daalt. En de meeste rokers willen stoppen. Kan het MKB daar ook nog eens een handje in helpen? Dat en meer straks in BNR Zaken doen.
0: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
1: Benky, dat is toch geen woord?
0: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
2: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
3: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
2: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
4: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
11: Wist je dat we een derde van ons eten zomaar in de prullenbak smijten? Zonde van je geld en van de planeet. Too Good To Go strijdt tegen deze culinaire kapitaalvernietiging. En ik ga daarover in gesprek met Gijs van Schoo, die uitlegt hoe je van voedselverspilling een groen businessmodel maakt. Je hoort hem in de Green Quest. Vanmiddag om 3 uur op BNR.
12: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
35: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: Welkom bij BNR Zaken doen. Welkom terug. De Nederlandse horeca heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 2,2% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Daarmee laat de sector een groei van 20 kwartalen op rij zien, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het vertrouwen onder horecaondernemers nam juist verder af. Marijke Fuik is voorzitter van Koninklijke Horeca in Nederland. Nog even, want vanaf volgende maand voorzitter van MKB Nederland. Maar nu nog eventjes in hoedanigheid van voorzitter van KN. Goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen.
14: Herken jij deze cijfers? Welke signalen ontvangen jullie van de leden?
15: Ja, zeker. En dit is eigenlijk een beeld wat we al langer zien. Aan de ene kant, de afgelopen jaren hebben we jaar na jaar een groei in omzet en meestal ook volume, of een stabilisering in het volume. Dus dat is heel erg positief. Wel zien we verschillen tussen de verschillende sectoren. Daar zitten best wel grote verschillen op dit moment tussen. Alleen aan de andere kant, en dat is natuurlijk mee te maken met het lage ondernemersvertrouwen, dat is ook te verklaren. Dat komt doordat aan de kostenkant alles heel erg gestegen is. Dus kijk je naar individuele ondernemers, die op dit moment lastiger vanwege de marges die zo enorm onder druk staan. Ja. Dus beide kanten zijn te verklaren.
14: Dus het zou relevanter zijn om nu in te zoomen op winstcijfers bijvoorbeeld, en niet per se alleen maar te kijken naar omzet?
15: Ja, dat zou een hele interessante zijn inderdaad, want dan heb je wel een ander beeld. Maar aan de andere kant is het wel positief dat we dus wederom, ondanks alle uitdagingen waar we voor staan, dat de omzetten dus alsnog gestegen zijn. Ja. Wel met een kleine kanttekening, als je bijvoorbeeld kijkt naar hotels, want dat komt natuurlijk door de recentelijke btw-verhoging. Daar zit wel een heel groot verschil tussen de grensregio's en sommige andere regio's. En bijvoorbeeld Limburg en Zeeland hebben wel echt een flinke daling laten zien. En sommige andere zijn eigenlijk redelijk stabiel gebleven. Dus daar zitten wel meer zorgen.
14: En die btw-verhoging op logies, daar hebben wij elkaar ook meerdere keren over gesproken, want daar is lang tegen gestreden vanuit de branche. Is die strijd nu ook gestreden of zijn er nog achterdeurtjes die jullie nog proberen te forceren?
15: Nou, het belangrijkste voor ons is nu gewoon echt inzichtelijk krijgen wat zijn precies de gevolgen. En verschilt dat per regio? En nu hebben we natuurlijk alleen nog maar het eerste kwartaal. Dus het eerste kwartaal in sommige regio's doen we het best wel goed. Maar ook daarin nog steeds, ook al heb je geen omzetstijging, dan nog is het natuurlijk wel een inflatie. Dus ook dat drukt weer natuurlijk op die marges die al zo onder druk staan. En dan is er wel een heel groot zorggebied in de grensregio, waarbij we wel zien dat de prijsverschillen met het buitenland, met vooral de landen om ons heen, dat wordt nu te groot. Waardoor we daar zien dat vooral er minder Duitsers naar Nederland komen en minder Belgen naar Nederland komen. En als we dan kijken naar de toekomst, daar zitten meer zorgwekkende indicatoren. Want er zijn minder gasten die het event boeken. De gasten die boeken, die verblijven korter. En ze boeken pas later. Dus dat zijn wel indicatoren waar we ons wel zorgen om maken. Dus we houden gewoon de data heel scherp in de gaten. En die communiceren we uiteraard ook naar de politiek.
14: Als ik naar de nabije toekomst kijk, dan zie ik de kleur oranje opdoemen. En dan denk ik, over 2, 3, 4, 5 weken dan zouden wij een heel ander gesprek kunnen hebben. Of overschat ik nu de invloed van het WK?
15: Ja, ik hoop het. Nou ja, kijk, voetbal en horeca die zijn natuurlijk nauw met elkaar verbonden.
14: Gaat toch wel
15: want
14: goed,
15: het is ja. Ja, het is toch geweldig om met elkaar inderdaad een wedstrijd in een café te kunnen kijken. Dan heb je het voornamelijk over de cafés inderdaad binnen de horeca. En daar zijn we wel heel erg blij mee dat natuurlijk het WK daar weer aankomt. En nou, we zien de eerste straten zien we al langzaamaan oranje kleuren. Nee, dus ik ga ervan uit dat zeker een positieve vibe gaat geven de aankomende weken.
14: Marijke Fuik, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Tot deze maand en dan vanaf 1 juli, voorzitter van MKB Nederland. Dank voor dit gesprek.
35: Ongevraagd advies.
14: De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag actief in Nederland met een alternatief dat sterk lijkt op DigiD. Nadat het bedrijf eind vorig jaar IDIN van de Nederlandse bank overnam, wordt die identificatiedienst de komende tijd vervangen door de eigen app van It's Me. Ik hoop dat ik het allemaal correct uitspreek. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs. Aan Tom van der Bos, dat is de topman van It's Me. Dat komt van Joris van den Berg, trainer bij het communicatieadviesbureau De Moschee en Bakker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
14: We hebben het hier op BNR en zo eerlijk moeten we zijn, ook op andere talkshowtafels is het wel eens terechtgekomen. Heel veel gehad over DigiD. Dat leek tot afgelopen week in handen te komen van Kyndryl, Amerikaans techbedrijf. Staatssecretaris stak daar vanwege het publieke belang een stokje voor. Dat kunnen we niet helemaal loszien van wat hier nu speelt. Maar nog heel even kort, die soap, kan je dat in 3 seconden uitleggen? Waarom ging dat niet door?
1: Dat ging niet door omdat er uiteindelijk was geconstateerd dat het toch wel een risico kon vormen voor de Nederlandse samenleving. Omdat de huidige regering Trump nogal graag af en toe mensen een straf uitdeelt. Bijvoorbeeld het uitzetten van software of de zaken die van Amerikaanse bedrijven zijn. Maar die misschien wel impact kunnen hebben op een ander land. Dus in dit geval zou Amerika kunnen zeggen, haha, we zetten DigiD uit. En dan kan heel Nederland niet meer inloggen bij de overheid.
14: En dat zou Brussel iets minder snel doen. Want we hebben het hier nu over een Belgisch bedrijf. Dus het is ook geen van origine Nederland. Nederlands bedrijf, daar hoeven we ons minder zorgen over te maken?
1: Ja, België valt natuurlijk net als Nederland binnen de Europese Unie. En daar hebben we hele mooie afspraken en standaarden als het gaat om data, databewaring en dat soort zaken.
14: Ja, maar stel dat we nu meer keuzevrijheid zouden krijgen, want er is dan een alternatief voor DigiD, dan betekent dat volgens mij niet dat jij en ik nu zouden kunnen zeggen, dan stap ik over, dan ga ik vanaf nu iets anders gebruiken. Dat moeten bedrijven dan doen.
1: Precies, een bedrijf moet wel de mogelijkheid aanbieden aan een consument om op bijvoorbeeld via It's Me bij hen in te loggen. Wij kunnen niet zelf zeggen, hey, ik doe het nu alleen maar zo. Maar dat is inderdaad precies hoe het werkt.
14: En die identificatiediensten die krijgen steeds meer aandacht, onder andere door de leeftijdsgrenzen. Het gaat onder andere over smartphonegebruik natuurlijk, social media. Hebben dit soort bedrijven dan de wind in de rug? Moeten die zelf nog iets doen aan marketing of verkoopt het verhaal zichzelf?
1: Nou, ik denk dat ze enorm de wind in de rug hebben. Natuurlijk enerzijds al vanwege het hele Sovinity DigiD-verhaal. Maar aan de andere kant ook dat bijvoorbeeld er nu al landen zijn die willen een leeftijdsgrens voor TikTok instellen of voor Instagram en dat soort zaken. En eerlijk is eerlijk, volgens mij herinner ik me nog momenten dat je een foto moest maken van je ID-bewijs en dat moest sturen naar Facebook? Nou, dat soort momenten zijn dan wel voorbij dankzij zo'n app als dit.
14: En daar zouden dan ook meerdere alternatieven voor moeten zijn? Of zouden we ook kunnen zeggen, joh, DigiD, dat heeft toch allemaal prima gefunctioneerd? Er is nu duidelijk een statement gemaakt door de politiek. Die overname gaat niet door. Wat hebben wij eigenlijk nog aan It's Me dan? Of aan een andere It's Me?
1: Ja, DigiD is natuurlijk een keus die de Nederlandse overheid heeft gemaakt. En heel veel overheidsdiensten maken gebruik van DigiD. Maar er zijn ook heel veel andere organisaties waarbij je ook moet identificeren. Denk bijvoorbeeld aan je bank. Of denk als je aan een nieuw telefoonabonnement wil afsluiten. Of als je een huis gaat kopen, dat je dan bij de notaris zit en daar ook je identiteit moet aantonen. Of als je bij een nieuw bedrijf in dienst gaat.
14: Ja. Maar dit is ook een vertrouwenskwestie. Dat blijkt al uit de afgelopen weken. Dus DigiD hebben we dan, hebben we It's Me. We hebben het ook in een recente verleden wel eens gehad over de naamswijziging van Ideal naar Wero en hoe moeilijk dat is. Want je kunt er niet zonder. Je bent eigenlijk wel verplicht om mee te gaan, maar het is toch een nieuwe naam. Wat is de opdracht voor dit soort nieuwe spelers, in ieder geval in Nederland, om dat vertrouwen te winnen?
1: Nou, ze hebben daar natuurlijk deels ook wel het voordeel dat dat wij als consument niet de keus hebben. Dus dat het vooral ook aan de bijvoorbeeld banken is om dat goed te communiceren. En die bieden dat gewoon aan. Dus zolang zij niet zeggen van, hey, het maakt ons niet uit welke app je gebruikt, we zeggen niet welke er bestaan, groetjes, dan kunnen zij daar de consument heel goed in helpen, ja. Zeg maar. Omdat ze gewoon kunnen zeggen, dit is de standaard die wij gebruiken.
14: Verondersteld dat we banken wel vertrouwen en dat het met banken altijd goed gaat en dat er geen sprake is van phishing, noem maar iets.
1: Nou ja, zeker. En dat is wat we ook zagen bij Ideal en Wero, is dat zo'n naamswijziging, de komst van nieuwe spelers en nieuwe mogelijkheden, dat zou ook wel weer een mooie kans kunnen bieden, natuurlijk, voor mensen die
14: allemaal plotselinge websites die het levenslicht zagen.
1: Ja, dus dat risico ligt natuurlijk nu gewoon weer op de loer. Ja. Ontkom je helaas niet aan.
14: Ik zoek even zijn naam op, want het was voor mij nog geen household name. Tom van der Bos, de topman van It's Me. Het Belgische It's Me kan rekenen op een oer-Nederlands ongevraagd advies.
1: Yes, nou daar zitten ze een vast.
14: Hoe gaat het klinken? Jawel.
1: Nou ja, ik denk dus dat de... nu focussen ze zich vooral heel erg op bank en financiële sector. Maar ik denk dat al die bedrijven waarbij je ook wel eens moet identificeren en waar je tot op heden misschien achterloos een kopie naartoe stuurde van je rijbewijs of je paspoort. Bijvoorbeeld als je een auto gaat huren, een hotel gaat boeken. Mensen die wel eens naar een casino gaan. Of als je bij een nieuwe werkgever gaat werken. Dat zijn allemaal organisaties die uiteindelijk gewoon baat gaan hebben bij deze oplossing. Die veiliger is, toegankelijker en voorkomt dat al die kopietjes van paspoorten ergens op een server blijven liggen en over 10 jaar ineens ergens...
14: Dus dat wordt een uitgebreid klantenbestand.
1: Zou zomaar kunnen.
14: Joris van den Berg, trainer bij het communicatieadviesbureau De Moshi en Bakker. Dank voor je komst en tot snel weer.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk,

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Je gezondheid. En Fitbit is sinds 2021 eigendom van Google. En dat zullen de Fitbit-gebruikers dit jaar voor het eerst pas echt gaan merken. Want sinds vorige week is de Fitbit-app op je telefoon helemaal omgedoopt tot Google Health. Die heet nu Google Health, die app. En Google geeft er ook zijn eigen sausje overheen. Je moet helemaal met een Google-account inloggen. Veel commotie ook over geweest. Het is ook een tijdje uitgesteld geweest, omdat mensen dat toch liever niet hadden. En nu is die rebranding toch helemaal compleet. En wat is er dan in die app heel duidelijk zichtbaar? Nou, Google heeft een nieuwe strategie. AI moet je gezondheidscoach worden. Hoe dat werkt, kom ik zo meteen op terug. We moeten het eerst natuurlijk even hebben over die Fitbit Air.
6: Ja, dat denk ik, over die Fitbit Air. En waarom het dan zo heet. Als jij zegt, de hele omgeving is Google. Er is sprake van een rebranding. Er was commotie, want het was al heel veel Google.
5: Ja.
6: Ja, is dat dan ook de reden dat het niet de Google Air is geworden?
5: Nou, het zou best kunnen. Fitbit is best een sterk merk. Dus ze hebben de naam van het product dus wel Fitbit laten heten. Zoals ik al zei, het is een activiteitentrekker. Maar tot nu toe had Fitbit alleen maar activiteitentrekkers met een klein schermpje erop, of een heel groot schermpje. Deze heeft helemaal geen schermpje.
6: Niks.
5: Het is eigenlijk een soort polsbandje zoals je bij je zwembad krijgt, waar dan je kluisje sleuteltje bij zit, of een festivalarmbandje. Maar er zit wel een klein computertje in verstopt. Het is met klittenband, kan me even afdoen.
6: Leuk zeggen, dat geluid.
5: Hoorspel, ja, kijk, het is een heel klein trackertje eigenlijk, met een hartslagsensortje erin, onder andere. En die meet dus op je dag wat je doet. Je kan dit dus er ook uithalen, en dan kan je er ook andere bandjes en accessoires omheen doen. En dit moet de strijd aangaan met een ander bekend merk, dat heet de Whoop. Whoop is namelijk een van de bekendere merken die dit dus al lang doet.
6: En dat is duur, geloof ik, ook het abonnement van Whoop.
5: Die zijn best wel duur, die betaal je 200 tot 400 euro per jaar voor. En als je dat niet doet, dan werkt dat hele ding ook niet. En dat gaat Fitbit toch anders, of Google gaat het anders aanpakken. Dit ding kost 99 euro eenmalig. En dan kan je in principe gebruiken. En als je er dan wat meer bij wil krijgen, zoals die AI-coach, dan betaal je nog 99 euro per jaar. Ja. Maar dat is dus wel flink goedkoper dan wat je bij
6: Meet dit nu net zo goed als dat andere ding dat jij om je arm hebt?
5: Ja, die Apple, ja, in principe wel. Hij meet alleen iets minder dingen, want die Apple Watch doet ook nog een ECG en die heeft ook een GPS erin gebouwd. Die miste ik wel met dit dingetje. Maar ja, je betaalt er ook wel echt veel meer voor, want zo'n Apple Watch is zo'n 450 euro. Dus dat scheelt ook wel. Het grote verschil is dus dat schermpje. Dus je hebt geen notificaties, je hebt geen afleidende berichten. Maar wat ik dan mis is, als ik dan aan het sporten ben, wil ik eigenlijk wel graag zien wat voor tijd dan op dat moment is, of hoe het mijn hartslag het doet. Daarvoor moet je op dit ding dus helemaal naar die app toe op je telefoon om daarbij te kunnen.
6: Dus eigenlijk hebben ze het schermpje gewoon verplaatst. Je hebt nog steeds een schermpje nodig, maar dan op een ander device.
5: Ja, maar dit is dus wel echt voor mensen bedoeld die juist niet dat schermpje willen hebben. Er zijn een heleboel mensen die geen Apple Watch of een ander smartwatch dragen, omdat ze gewoon geen notificaties willen hebben. Die willen gewoon wel hun stappen of gezondheid kunnen meten, maar liever niet een heel scherm om hun pols hebben. En daar is dit natuurlijk vooral op gericht.
6: En er zit dus een AI-coach bij. En ik las een eerdere recensie ergens, omdat ik toch dacht, nou, misschien moet ik er ook eens aan geloven.
5: Je hebt er ook over nagedacht. Leuk.
6: Ja, ik heb nog steeds niks. Dus
5: ga je zo vertellen of het moet doen.
6: Maar goed, daar las ik dat mensen helemaal gek werden van die AI-coach. Dat die wel wat fanatiek is. Dat die wel een tandje mag dimmen.
5: Ja, zal ik hem eens voorlezen wat hij bij mij heeft gezeven. Hij geeft dus echt meerdere keren per dag geeft hij een soort samenvattingje. En dit keer over mijn nacht. Ik heb heel netjes 7 uur en 44 minuten geslapen. Je hebt vannacht een goede inhaalslag gemaakt. Na die korte nacht van gisteren even fysiek, niet goed, heb je bijna 4 of 8 uur gepakt. Je readiness is weer gestegen naar 56, dus je bent klaar voor een nieuw start van de week. Zo pakken we de maandag aan. Wandelen tussen de buien door, want hij pakt ook het weer mee. Er wordt vanmiddag wat regen voorspeld. Probeer je 7000 stappen voor de lunch te nemen. Nou, dat is me bij deze niet gelukt. En wat krachttraining moet ik nog gaan doen. Dat gaat me ook niet lukken vandaag, weet ik alvast. Hij is wel heel motiverend. Soms ook een beetje bedweterig, vind ik. Hij stelt echt dat hij weet wat hij alles van je weet, terwijl ik me dan toch nog anders voel dan hij denkt. Maar aan de andere kant, zo'n AI coach kan echt wel het verschil maken, denk ik. De commotie over deze app is ook dat het best wel allemaal heel heftig is. Heel veel informatie op één plek. Het is best wel onoverzichtelijk. Dus denk dat ze daar nog even terug naar de tekentafel moeten. Maar ik zie wel een toekomst voor zo'n AI-coach. Het enige nadeel vind ik wel, het is Google. Google heeft heel veel data-honger. Die wil alles van je weten. En de vraag is ook, wat gaan ze met die data doen? Ze willen ook je hele patiëntendossier.
6: Ze leggen het dus wel op tafel dat ze alles van je weten. Dat maken ze geen geheim.
5: En zo'n Fitbit Air is natuurlijk de strategie. Ze zorgt dat ze goedkoop zo'n product.

0: product om je arm hebben en dan kun je al die data binnenslepen van mensen. Nou, voor wie is dit nou bedoeld? Ik denk dat het echt wel een interessante ding kan zijn voor mensen die dus geen smartwatch willen hebben, maar wel die ding willen gebruiken. Je hoeft het niet ervoor te betalen, die AI-coaches, voor het betaalde abonnement voor €100 per jaar. Maar je kan ook de gratis versie nemen en dan neemt hij zelfs ook de data mee als je een Apple Watch hebt. Dus die Google Health app is dan ook nog een optie. Vind je de Whoop te duur, dat is zeker een interessante optie. Maar ik hou het bij mijn Apple Watch. Daar ben ik toch wel blij mee. Dus ik zeg voor nu,
1: prima om te hebben.
0: Prima om te hebben. En voor jou, Thomas, ik zou zeggen, hou je polsen lekker schoon. En doe het met gewoon staan hier in de studio.
2: Stijn Goossens,
0: stapje, hè? Wel.
2: Is hier niet elke maandag, maar mag zeker terugkomen. Onze eigen tech-redacteur.
3: Het MKB praat mee.
2: 80% van alle rokers wil stoppen. Komt neer op ongeveer 2,3 miljoen Nederlanders. Bijna 1 miljoen mensen doen in de praktijk één of meerdere pogingen om van die verslaving af te komen. Blijkt uit cijfers van het Trimbos Instituut. Contact met Joris Dullard. Hij is oprichter van WeQuit. Een bedrijf dat mensen helpt om te stoppen met vapen en met roken. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Gisteren was het Wereld Anti-Rookdag. Is dat een feestdag bij jullie op kantoor? Op zondag?
4: We vieren in ieder geval niet dat er nog steeds meer dan 1 miljard mensen roken wereldwijd. Maar we vinden het wel heel fijn dat er zowel landelijk als wereldwijd aandacht wordt besteed. Want we zien wel dat dat nodig is.
2: Wat is jullie route op weg naar een leven zonder vapen of sigaretten?
4: We hebben ons primair tot doel gesteld om onszelf overbodig te maken. Dus eigenlijk de wereld helemaal nicotinevrij te maken. En wij doen dat hier in Nederland in ieder geval door mensen 6 sessies aan te bieden. Dat kan in groepen of individueel. En dat is altijd online met een psycholoog. Dus geen AI of Fitbits. Ik luister er net eventjes mee. We doen het echt nog ouderwets met gesprekken, maar dan wel online met videogesprekken.
2: Ja, er zijn volgens mij wel van die meters die dan bijhouden hoeveel sigaretten je op dat moment al niet gerookt hebt en hoeveel je dat ook in financieel opzicht heeft opgeleverd. Dat kan een stimulans zijn, toch?
4: Ja, en dat gebruiken we ook wel. Mensen kunnen gewoon vooraf inderdaad invullen wat ze roken, hoeveel het kost, et cetera. En je ziet ook wel dat dat werkt. Hè? Dus dat mensen vaak gevoelig zijn ook wel voor beloning op korte termijn. En dat dan wel kan helpen om direct te zien wat het je oplevert.
2: En komen jullie een beetje in beeld als mensen moedeloos geworden zijn van alle eerdere gestrande pogingen?
4: Ja, dat is eigenlijk wat je in de praktijk wel ziet. Hè? Dat mensen vaak denken van ik stop wel als ik klaar ben met studeren. Of als ik een nieuwe baan heb, of als ik kinderen krijg. Nou, dat zijn dan vaak de eerste pogingen die ze doen. En dan merken ze dat het toch niet lukt, dat ze daadwerkelijk verslaafd zijn. En dan komen wij vaak in beeld. En heel veel mensen wisten nog niet dat we bestaan. Maar ik merk wel dat ook als er dan landelijke aandacht is, ook in de media, dat er vanzelf meer mensen ook wel hun weg weten te vinden naar zorg.
2: Ja, als je zegt, ons doel is om uiteindelijk overbodig te raken, hoeveel overheidsbeleid komt er dan bij kijken? Ik meen dat er in het Verenigd Koninkrijk nu is gezegd dat een bepaalde generatie nooit legaal sigaretten zal kunnen kopen, dan schiet het misschien lekker op.
4: Ja, dat zou een hele mooie zijn. Hè? Dus na zo'n generationeel rookverbod, waarbij eigenlijk jongeren die geboren worden na een bepaald jaartal geen nicotine meer mogen kopen. Ja, ik denk dat dat eigenlijk de allergrootste stap zou zijn die we kunnen zetten als Nederland zijnde. En dat er natuurlijk gaat bijdragen aan uiteraard die rookvrije generatie, maar ook gewoon aan een daling van het aantal rokers.
2: Want je ziet nu dat het aantal verkooppunten verminderd is. Supermarkten verkopen geen tabak meer bijvoorbeeld. Dan zullen er altijd mensen zijn die zeggen, ja, als mensen echt willen, dan komen ze wel aan die sigaret. Bovendien is het ook nog legaal om te roken. Werkt dat, het verminderen van het aantal verkooppunten?
4: Ja, dat is ook echt wel uit onderzoek gebleken. Dat gewoon een aantal maatregelen, zoals inderdaad die verkooppunten verminderen, maar ook bijvoorbeeld accijnzen verhogen, dat gewoon heel erg helpt bij het terugdringen van het aantal rokers.
2: Dan denk je dat je die sigaret zo goed als in de band kunt doen. Dan is er natuurlijk al een paar jaar sprake van een stevige opmars van het vapen. Vraagt dat ook een andere benadering van het tegengaan van die verslaving? Of is dat wat jullie betreft dan zo goed als één pot nat?
4: Nee, het is niet één pot nat. Wat wij merken is natuurlijk dat met name onder jongeren is vapen echt super populair nu. En dan helpt enerzijds wel het terugdringen van het aantal verkooppunten. Maar je ziet ook dat veel van die vapes via Snapchat bijvoorbeeld worden verkocht. En de jongeren die wij dan in de dagelijkse praktijk zien, ja, die vapen vaak enorm veel. Die krijgen ook ontzettend veel nicotine binnen. En dat vergt wel een iets andere aanpak. En vaak betrekken we ook nog wel de ouders erbij als dat mogelijk is. Als die ook weten dat ze vapen.
2: Oh. En, komt er dan wel eens een jongen of een meisje bij jullie sterk verslaafd? Want anders komt hij niet zonder dat zijn ouders weten dat er gevaped wordt.
4: Ja, die komen, die melden zich zeker bij ons. En het is wel zo natuurlijk, als je echt, ja, en dat zien wij vaak, dat jongeren echt gewoon dag en nacht vapen. Dat ze ook 's nachts wakker worden om bij te moeten vapen. Ja, dat de ouders er dan toch vroeg of laat wel achterkomen. En dat zijn ook vaak wel de momenten dat ze zich samen met hun ouder bij ons melden. Ik wil er wel even bij zeggen dat het altijd wel fijn is als een jongere ook echt zelf gemotiveerd is om te stoppen. En niet dat het moet van de ouders, dan wordt het altijd ingewikkeld.
2: Van We Quit hoorde je Joris Dullard, bedrijf dat helpt om mensen te laten stoppen met vapen en roken. Dankjewel. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
5: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
2: Een rubriek die terug te luisteren is als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edi Mujagic. En ik werp ook nog eens een blik op de wereld. Blijf luisteren.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Je kent ons van het nieuws.
8: Van duiding.
7: Feiten en context. En soms is er,
8: naast het nieuws,
7: ruimte voor goede muziek.
8: Zoals deze.
7: Klinkt werken beter.
8: BNR Business Beats.
7: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
8: Luister in de BNR-app.
7: Op bnr.nl/bb.
8: En via DAB+.
9: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
12: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
13: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
12: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
14: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaat. Maak morgen meester.
15: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
16: In de Friday Move gaat het over tv.
17: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
16: Politiek. Ja.
18: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
16: En ik ben er ook.
17: Dat is toch heerlijk.
16: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
19: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
20: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
21: Nu in de BNR-app.
2: Er dreigt een Russisch brandstoftekort door een recordaantal Oekraïense aanvallen. Heineken zit vanaf vandaag zonder CEO na het vertrek van Dolf van den Brink. De opvolger is nog onbekend. En Nederlands enige drijvende terminal voor vloeibaar aardgas, LNG gaat het dan om, blijft waarschijnlijk nog tot 2036 in de Eemshaven liggen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Hoe is de situatie op de weg?
0: Nou, het is file rijden op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grensweercontroles vanaf 7 naar 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En nog steeds is de rechterrijstrook van de A... Oh, je hoort het, een NL Alert. Het is natuurlijk de eerste maandag van de maand. Dat hoor je even tussendoor. Dus mijn telefoon gaat af. Had ik geen rekening mee gehouden. Ik begin eventjes opnieuw op die tweede A12. Vanuit Arnhem naar Utrecht bij Veenendaal. 4 kilometer file, kwartiertje vertraging na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En helemaal dicht is nog steeds de N33, de weg Veendam-Eemshaven. In beide richtingen bij Appingedam, want er is daar een vrachtwagen gekanteld. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Burgerveen bij 17.6. Op de A6 Lelystad Emmeloord bij de Ketelbrug, controle bij 100.7. En ook controle op de A20, Hoek van Holland Gouda bij Rotterdam Prins Alexander bij 40.0.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Justitie onderzoekt een mogelijk datalek in de gevangenis van Vught. Toen een van de gevangenen een laptop opende, zou hij het strafdossier van een medegedetineerde te zien hebben gekregen, in plaats van zijn eigen. Volgens justitie staatssecretaris Van Brugge kan het zijn dat procedures niet goed zijn gevolgd. Ouders laten hun kind niet meer overal logeren. Bij opa en oma of andere familie is oké. Maar 3 op de 10 ouders laten hun kind liever niet naar vriendjes van sport of school gaan, zegt RTL Nieuws. Dat verwijst naar de zedenzaken van de laatste tijd. Experts waarschuwen om niet te krampachtig te zijn. Na een urenlange stroomstoring in de Groningse gemeente Eemsdelta werken de spoorwegovergangen en bruggen in en rond Delfzijl weer zoals het moet. Alleen een paar grote bedrijven zitten nog zonder stroom, maar verwacht wordt dat dat vanmiddag is opgelost. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Als het aan de Raad van State ligt, worden de regels rond het naderende vuurwerkverbod strenger. Het gaat vooral om uitzonderingen voor verenigingen en stichtingen. Die kunnen simpel ontheffingen aanvragen en zo toch veel vuurwerk afsteken. De belangrijke adviseur van het kabinet vindt dat ingaan tegen het doel van het verbod, een veilig oud en nieuw. En Pieter van der Hogeband is over 2 jaar niet de chef de mission bij de Olympische Spelen in Los Angeles. Team NL kiest voor een andere richting, schrijft de oud-zwemmer op Instagram. Wie hem opvolgt is niet bekend. Van der Hogeband was 2 zomerspelen chef de mission. Hij vond het een enorm voorrecht. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Die buien verdwijnen vanavond en dan is het nog een paar uur zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Pensioenfonds PME gaat volgend jaar over op het nieuwe stelsel. Andere grote fondsen gingen het fonds al voor. Waarom toch een jaartje later? Je hoort het zo meteen van de bestuursvoorzitter Alela Gietsen. En Edi Mujagic puzzelt zich zo een ongeluk in BNR Zaken doen. Blijf dus luisteren.
22: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
23: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
24: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
22: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
25: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
26: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
27: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
28: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
27: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
29: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
4: In de BNR-app
3: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
4: Download de BNR-app
3: en blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Alella Giets. Hij is bestuursvoorzitter van het pensioenfonds PME. Maar nu eerst.
4: Macro met Mujagic.
2: Elke dag het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Deze maandag. En Edin, goedemiddag.
5: Dag Thomas.
2: Jij wilde de week puzzelend beginnen. Waarom?
5: Ja, omdat we te maken hebben met een puzzel die niet je doorsnee puzzel is. Namelijk, je koopt een doos met allemaal stukken erin. Dan weet je in ieder geval wat je moet doen vanaf seconde 1. Ik heb het over een puzzel waarvan je in eerste instantie niet eens weet dat er puzzelstukken zijn. Want die liggen zo her en der verspreid. En wat ik dan op doel is, ik merk de laatste tijd, en de laatste tijd is dan vooral met name, vooral sinds de publicatie van het beroemde of beruchte, we het ook noemen, rapport van Mario Draghi. De laatste tijd zie ik toch een soort vloedgolf aan allerlei voorstellen, vaak wetenschappelijk ingeklede voorstellen, voor gemeenschappelijke schulden, voor eurobonds. Dus samen geld lenen. Er is zelfs een project gestart, heet Europe 2050. Door drie heren, Olivier Blanchard, Pascal Lamy en Enrico Letta.
2: Niet de eerste, de beste.
5: Twee Fransen en een Italiaan.
2: Ook dat nog, moet jij er wat bij zeggen?
5: Om dit allemaal toch een soort podium te geven. En wat ik net al zei, heel vaak worden die voorstellen gedaan in wetenschappelijke papers. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat een belangrijke reden in ieder geval daarvoor is, dat je daarmee een soort aura creëert van, dit is goed voor je, dit moet je doen. En dan worden die voorstellen uit doeken gedaan.
2: Nou, iedereen mag natuurlijk papers schrijven waar die papers over wil schrijven, toch?
5: Nee, dat is ook zo. Maar kijk, als je iets in een column voorstelt, komt het heel anders aan dan in een wetenschappelijke paper.
2: Goed, oké. Okay.
5: Dus, ja. De laatste bijdrage van twee Italianen. Een paper met de volgende titel: van Europese publieke goederen naar een Europese veilige activa. Een pragmatische routekaart. Wie wordt daar niet de zen van? Van zo'n interessante titel. Even een slokje water, Thomas.
2: Ja, zo'n eurobond, dat grijpt je aan, hè?
5: Ja, dat komt heel dichtbij. Nou, zij beginnen met wat ik hier ook heel vaak heb gezegd. Er is gewoon een gebrek aan vertrouwen in de eurozone, in de Europese Unie, tussen landen onderling, om zo'n grote stap te zetten, namelijk samen geld te gaan lenen, waarbij je ook nog aansprakelijk bent voor als die ander zijn steentje niet bijdraagt aan het aflossen daarvan. Dus zij zeggen, maar laten we ons daardoor niet weerhouden, want als je dan gaat wachten op dat vertrouwen, kom je, wat ik volgens mij het minste zeker heb gezegd, nou, ergens in 2050 hebben we dan voldoende vertrouwen met elkaar geschapen. Zij zeggen, de volgorde waarin je dingen doet is heel belangrijk. En ze komen dus met een routekaart. Stap 1 is wat zij noemen de permanente financiering van de Europese publieke goederen. Dat zouden alleen landen op vrijwillige basis moeten doen. Dus zie hier een uitvloeisel van Europa van meerdere snelheden. Zij zouden een special purpose vehicle moeten oprichten, een soort off-balance activiteit. Dat alleen al zou je al vraagtekens bezetten. Alles wat off-balance is, waarom off-balance? En die SPV, zeg maar, zou de Strategic Investment Bonds moeten uitgeven, waarmee je uitgaven aan defensie, et cetera, gaat financieren. Dat moeten wel permanente en aanhoudende uitgiften zijn. Dus op regelmatige tijden komen er gewoon nieuwe Strategic Investment Bonds. Dan doe je dat enige tijd om dat vertrouwen misschien te gaan creëren. En dan ga je uiteindelijk naar stap 2, de uitgifte van European Safe Bonds. Lees eurobonds. Die moeten dan rusten op, vond ik mooi, robuust begrotingsbeleid fundament. Met andere woorden, je moet dat vertrouwen hebben. Dat onderkennen
2: maar
5: deze
2: heb je dus, daar heb je aan gewerkt in de eerste fase. Door te zeggen, je doet mee als je het op vrijwillige basis doet.
5: Inderdaad.
2: Je doet mee als er met enige regelmaat iets
5: en
2: te verdelen valt.
5: Ik vind in ieder geval een van de manco's van dit voorstel is dat ze die eerste fase, ja, ze zeggen wel, je moet die eerste fase doen, want je kunt niet te veel vragen van lidstaten heel snel. Maar in hun optiek duurt die eerste fase wel heel kort. Terwijl ik zeg, vertrouwen bouw je over een lange periode. Dat doe je niet in 2, 3, laatst dan 5 jaar. Daar heb je gewoon langer voor nodig. En het begint altijd, daar gaat het ook om, het begint altijd met iets kleins, met iets wat voor eventjes is. Mag ik even ter herinnering het coronafonds in het leven roepen? 750 miljard hebben we gefinancierd met gezamenlijke schulden.
2: Zouden we natuurlijk ook maar één keer doen.
5: zouden we één keer doen. Maar dan komt er het rapport van Mario Draghi om de hoek kijken. En ergens in die 400 pagina's die hij nodig had voor zijn rapport staat, ja, vanaf 2028, gaat de Europese Unie ongeveer 30 miljard euro per jaar uitgeven aan het aflossen van die schulden en rentebetalingen. En dan zegt Mario Draghi, die zich een beetje gespecialiseerd heeft in angstaanjagende verhalen de wereld door, als we dus tegen die tijd geen nieuwe eigen middelen geven aan de Europese Unie, ja, dan kunnen we gewoon veel minder uitgeven aan wat de economie nodig heeft.
2: Belasting.
5: Ja, nieuwe eigen middelen is heel diplomatiek voor Europese belastingen. Ik denk dat heel veel mensen daar grote moeite mee hebben. Dit soort dingen moet je gewoon niet doen. Dit soort dingen moet je zeker niet te snel gaan doen. Dit soort dingen moet je in de juiste volgorde doen. En de juiste volgorde is helaas, zeg ik er meteen bij, dat je eerst een lange tijd moet doorbrengen met creëren van vertrouwen tussen landen die dat uiteindelijk zou moeten gaan doen. En dit heeft niks te maken wat mij betreft met of je voor Europese samenwerking of tegen Europese samenwerking bent. Ik ben voor Europese samenwerking omdat het efficiënt is. Ik ben voor samen financieren van dingen omdat het economisch efficiënter is.
2: Maar niet als Frankrijk en Italië.
5: Maar de realiteit is dat als je dit soort grote dingen gaat doen en daarbij voor het gemak over de grote obstakels heen stapt, zoals gebrek aan vertrouwen, dan vrees ik dat het in de toekomst niet ten goede van de Europese samenwerking zou komen, maar eerder ten koste van de Europese samenwerking. En dat is een te belangrijk goed om het weg te gooien.
2: Toch nog even tot slot, want jouw standpunt is duidelijk en dat is niet alleen bepaald op basis van dit laatste wetenschappelijk artikel, maar jij vindt dit al langer. Er zijn natuurlijk ook steeds meer mensen die zeggen, oké, eurobonds heb je in alle soorten en maten. Je kunt zeggen, we creëren uitzonderingsposities, niet iedereen mag meedoen, of de eurobonds die in omloop raken, dat mag nooit bovenop de al bestaande staatsschuld komen. Ja. Dek je daarmee niet al belangrijke risico's af?
5: Dat is wat ik voor ogen had toen ik zei, er zijn heel veel voorstellen en die lopen echt uiteen. Maar gezamenlijk fundament is dat vertrouwen in elkaar. En als ik dan een voorstel lees en die voorstellen zijn heel complex. Ja, omdat je dus om dat obstakel heen van gebrek aan vertrouwen gaat. Maar waar ik altijd enigszins geïrriteerd door raak is dat je, dat kun je gewoon doen door afspraken te maken en waar landen zich dan aan houden. Met alle respect, kijk naar wat er is gebeurd met afspraken met invoering van de euro. Heleboel eurolanden hebben zich daar niet aan weten te houden. Of ze het nou niet konden of wilden, het feit is dat het niet gebeurd. Daarmee hebben we dat vertrouwen niet geschapen en daar moet je eerst aan werken. Dus vanaf 2050 kunnen we daarmee beginnen, maar niet daarvoor.
2: Edi Mujagić, daar begin ik later deze week alweer aan. Tot dan. Zeker. Wil je geen enkel economisch inzicht missen? Je kunt je abonneren op de podcast Macro met Boot en Mujagić.
29: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van mijn collega BNR-redacteur Mick Frautier. Mick, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
2: Te beginnen met een opvallend bericht uit de New York Times over de straat van Hormuz. Wat is er nu weer aan de hand?
6: Ja, de afgelopen 3 weken heeft het Amerikaanse leger in het geheim ongeveer 70 vrachtschepen door de straat van Hormuz geloodst, schrijft de New York Times op basis van een anonieme bron binnen het leger. En die schepen die zouden hun zenders en volgsystemen hebben uitgeschakeld om op die manier onzichtbaar te zijn voor het Iraanse leger en zo de blokkade te omzeilen. Het zou bijvoorbeeld gaan om een Grieks schip met aan boord 2 miljoen vaten ruwe olie. En ja, dat was al maanden gestrand in het Midden-Oosten. En die zou dan nu door de straat van Hormuz zijn begeleid.
2: En hoeveel van die schepen die dus al langere tijd vastzitten hebben dat gebied inmiddels kunnen verlaten?
6: Nou, volgens een data-analyse van persbureau Bloomberg gaat het inmiddels om een kwart van alle niet-Iraanse schepen die dan nu een weg naar buiten heeft gevonden. Die schepen keren natuurlijk voorlopig nog niet terug naar de regio. Zo zei Patrick Pouyanet, die zei bijvoorbeeld, de algemeen directeur van Total Energies, dat er eerst echt wel tekenen moeten zijn van een langdurige vrede voordat die schepen weer die kant op gaan richting de straat van Hormuz.
2: En die langdurige vrede, Mick, jij mag het nieuws breken. Hij komt.
6: Nou, over en weer natuurlijk allemaal weer aanvallen afgelopen weekend. Zo meldde de Amerikanen. Bijvoorbeeld het Amerikaanse leger heeft onder meer radarsystemen en commandocentra onder vuur genomen dit weekend. En ook de Iraanse revolutionaire garde meldt vanmorgen een Amerikaanse militaire basis te hebben aangevallen. Om welke basis het gaat is niet bekendgemaakt, maar wel ging het luchtalarm af in Kuwait afgelopen weekend, of afgelopen nacht moet ik zeggen. Overigens, die Iraanse aanvallen op militaire basis van Amerika zijn volgens dienst BBC effectiever dan tot nu toe door de Amerikanen wordt toegegeven. Dat schrijft de Britse publieke omroep. De BBC heeft namelijk satellietbeelden bekeken en is tot de conclusie gekomen dat er fors meer schade wordt aangericht door Iran. 20 Amerikaanse militaire locaties hebben ze weten te beschadigen. En op basis van satellietbeelden stellen experts vast dat er bijvoorbeeld moderne raketafweersystemen zijn vernield, maar bijvoorbeeld ook brandstofvoorraden, een hangars zijn beschadigd, gevechtsvliegtuigen en drones. En ondertussen zijn die vredesonderhandelingen nog altijd gaande, maar er wordt dus ook wel wat aangevallen over en weer.
2: Wat is het laatste Iraanse statement als het aankomt op die vredesonderhandelingen?
6: Een persbriefing vandaag waarin door Iran opnieuw wordt benadrukt dat het beëindigen van de gevechten in Libanon een essentiële voorwaarde is voor de vredesonderhandelingen met de Verenigde Staten. Die herhaling volgt natuurlijk op nieuwe aanvallen van Israël op Libanon, afgelopen weekend ook. Het Israëlische leger is natuurlijk weer meer richting het noorden opgetrokken en heeft ook een belangrijk fort, dan wel kasteel, ingenomen. En Iran wil dat het vechten in Libanon ophoudt, maar de Israëlische premier Benjamin Netanyahu die wil volgens Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis juist het tegenovergestelde.
7: Het lijkt erop dat Netanyahu vooral de oorlog gaande wil houden en wil uitbreiden om die los te kunnen koppelen van de deal tussen de VS en Iran. Zolang hier doorgevochten wordt, valt dat niet onder de wapenstilstand die daar dan eventueel uitgevochten wordt. En natuurlijk ook om, mocht er vanuit de VS druk komen om, als die deal er is, wel te stoppen met de aanvallen hier, om dan al zoveel mogelijk bereik te hebben. Met name in verband met de verkiezingen in het najaar die Netanyahu toch nu voor zich in het uitzicht heeft.
6: Zolang Israël hun aanwezigheid in Libanon vergroot en aanvallen blijft uitvoeren, lijkt een deal dan dus niet aanstaande. Daarnaast zegt Iran in diezelfde persbriefing overigens ook dat Amerikanen constant met nieuwe en tegenstrijdige eisen komen. En die wispelturigheid is ook de Amerikaanse media niet ontgaan.
8: A peace deal between the U.S. and Iran remains in limbo after President Trump met with top aides in the Situation Room on Friday. That meeting lasted about 2 hours, but the president left it with no announcement of a deal. The New York Times and Axios report that President Trump sent tougher terms to Iran for a peace deal in an effort to exert pressure and to speed up the process. But it's unclear what changes were made to the potential agreement.
6: Je hoorde een fragment van Fox News. De Amerikaanse president Trump die zou dit weekend afgelopen vrijdag dus nieuwe eisen op tafel hebben gelegd. Wat die precies inhouden is nog niet helemaal bekend. Maar volgens een Iraanse woordvoerder van de Iraanse revolutionaire garde lopen de onderhandelingen hierdoor wel weer extra vertraging op.
2: BNR-redacteur Mick Fruitier, dankjewel. Terugblik op de wereld, dat kan. Je vindt alle afleveringen ook in je podcast-app.
9: De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Alela Giet, hij is de bestuursvoorzitter van het pensioenfonds PME. En Jos Verstegen van Insinger Gillissen. Jos, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
2: Met groot nieuws over Nvidia.
10: Ja,
2: en
10: als
2: iemand iets zou willen weten daarover, dan zou ik jou bellen. Maar ik hoef niet te bellen, want je staat hier.
10: Persberichten naar buiten. Nou, dat hadden we eigenlijk wel verwacht, want de Computex, hele belangrijke beurs in Taiwan, is begonnen. En Nvidia had dat gecombineerd met de GTC. Dat is ook een jaarlijkse conferentie waarbij ze allerlei nieuwtjes brengen. Nou, er kwam een hele serie persberichten. Ik moet zeggen, het belangrijkste nieuws dat er een nieuwe CPU uitkwam, een nieuwe processor, zeg maar. Dat was al wel bekend, maar ze hebben nu gezegd dat die ook in het derde kwartaal in productie komt, in hoogvolume productie. Dus die komt echt beschikbaar. Dat is op zich al heel knap. Dat ze vorig jaar hebben ze dat ding ontwikkeld. En nu, nog minder dan een jaar later, komt die al in hoog volume productie.
2: Dat is snel.
10: Dat is heel snel, inderdaad. En wat er eigenlijk gebeurt, waar die heel erg de nadruk op heeft gelegd, van, is dat je de afgelopen jaren zag je dat Nvidia vooral bezig was met, kijk eens, we hebben een nog snellere processor gedaan. Hè, de GPU's, de grafische processors. Accelerated computing noemen ze dat. Chips die heel veel dingen tegelijk kunnen, in plaats van een CPU die alles heel snel achter elkaar doet. Het verschil is nu dat je, ik weet niet of je dat hier al ziet, maar in Nederland hoor je dus wel steeds meer over, dat steeds meer agents komen. En dat heeft een belangrijke ontwikkeling en het heeft belangrijke gevolgen voor die twee verschillende processors. Je hebt die GPU die alles tegelijk doet en die CPU die alles achter elkaar doet. Die GPU die alles tegelijk doet is eigenlijk een chip die heel snel kan matrix rekenen. En artificiële intelligentie is eigenlijk gewoon matrix rekenen. Statistiek van wat het volgende woord wordt. En dat is eigenlijk het ding wat kan praten.
2: We hoeven er eigenlijk niet ingewikkeld over te doen, begrijp ik.
10: Nee, eigenlijk niet. Maar wat, dus, wat die GPU niet kan, is bijvoorbeeld als je een agent hebt. Ik neem dan altijd het voorbeeld van een vakantie plannen. Plan een vakantie, ik wil die en die hotels hebben, ik wil daar en daarheen. En nou, die agent die gaat naar die sites toe, boekt die hotels, vraagt nog even, is het oké dat ik het geld overmaak? En daar kun je dus geen GPU voor gebruiken, maar dan heb je een CPU voor nodig. En aanvankelijk dacht men, Nvidia neemt die hele markt over, want er komen allemaal GPU's. Maar nu blijkt dat door de opkomst van die agents je veel meer CPU's nodig hebt. Aanvankelijk was het 1 CPU op 8 GPU's, maar AMD, die CPU's maakt, die heeft natuurlijk ook belang bij. Die zegt van, ja, nee, dat wordt waarschijnlijk wel 1-1. Dus voor elke GPU 1 CPU.
2: Maar goed, je zegt daar is een duidelijk belang. Je moet even verder kijken dan de folder, begrijp ik.
10: Ja, precies. Nou ja, kijk, en wat er achter zit, achter die koersstijging van Intel van 200% ja, en AMD 140% ja, dit jaar, is dat iedereen ziet van, oh, wacht even, dus die markt die gaat dus toch wel echt heel hard groeien van CPU's. Die zijn nog niet afgeschreven.
2: Maar AMD Intel gaat inleveren als Nvidia zich aan het front meldt.
10: Precies, daar heb je precies de kern te pakken. Kijk, Nvidia, die maakt een systeem wat perfect op elkaar aansluit. En dat ga je nu natuurlijk ook zien, dat als je een CPU van Nvidia koopt, dat die veel beter kan samenwerken met de GPU's ja, en met het hele netwerk.
2: Het hele systeem, het ecosysteem.
10: Dat, ja, dat is precies ja, het hele verhaal van Nvidia. Nvidia maakt een heel ecosysteem en je kunt daartegen concurreren. Je kunt CPU's van Intel kopen, je kunt het netwerk van Broadcom kopen. Je kan het al op een veel goedkopere manier doen. Dat is de concurrent dan van Nvidia. Maar je bent uiteindelijk wel duurder uit, want het spul van Nvidia werkt veel beter samen. Het is allemaal getest. Je hebt ook de software van CUDA erbij. Hè. Dat heb je niet meer als je Intel gebruikt. En dat is wel heel belangrijk, want ja, in AI verandert er heel veel. Die wiskundige formules die veranderen veel. En als je een eenvoudige chip hebt waar je geen CUDA software bij kan gebruiken, dan kan je dat niet aanpassen. Dus als je dan een heel systeem van Nvidia hebt en er verandert wat wezenlijks, dan kun je dat via de software aanpassen. Dus ja, dit is een frontale aanval van Nvidia.
2: Nvidia dit, ik durf het bijna niet te vragen, want die resultaten waren natuurlijk weer verbluffend, maar voor de aandeelhouders ook nodig, want het aandeel komt niet meer zo hard van zijn plaats, toch?
10: Ja,
2: gaat dat nu wel gebeuren?
10: Dat is maar net hoe je het bekijkt. Hè. Kijk, de koers van Nvidia, ik weet het niet, dacht dit jaar plus 20%. Vind ik een heel aardig rendement.
2: Maar vind je toch nog wel aardig.
10: En er zijn een aantal spelers die heel erg op lange termijn heel erg achter zijn gebleven. Dus geheugen en CPU's dus. Ja. En die hebben een inhaalslag gemaakt. Dus dat is het meer. Ik zou niet zeggen dat Nvidia achterblijft, maar nee, een aantal achterblijvers zijn een stukje ingehaald.
2: Allee, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
2: We streken elkaar, geloof ik, op de kop af 100 dagen nadat het kabinet Jetten op het bordes stond. Ik las wat analyses. Veel mensen wachten nog op een officieel startschot. Hè. Laat nou eens echt iets gebeuren. Heb jij iets opgemerkt de afgelopen 100 dagen waarvan je dacht dat is toch wezenlijk anders dan het kabinet hiervoor of het kabinet daar weer voor?
11: Nou, waar ik vooral interesse in heb, enorme interesse, is het aanjagen van innovatie. En daar zie ik helaas aan het begin van de regeringsperiode, in die 100 dagen, dat ze bezuinigd hebben op het groeifonds. Dat vind ik jammer. En tegelijkertijd moet ik ze ook wel meegeven dat ze een strategisch slimme koerswijziging hebben doorgevoerd. En dat is op zich te prijzen. Namelijk dat je van de topsectorenbeleid, hè, de kabinet allokeerde naar de topsectoren in Nederland. En eigenlijk is het zo, dit kabinet zegt, nee, je moet gaan kijken waar je goed in bent als Nederland.
2: Maar die topsectoren waren toch over het algemeen wel sectoren waarin Nederland dacht te kunnen uitblinken?
11: Ja, en tegelijkertijd als je kijkt naar de rapporten van Wennick en andere specialisten, dan zijn het echt 6 markten. He, denk aan biotechnologie, denk aan pharma, denk aan semiconductors, onze ASML. Er zijn 6 marktsegmenten waar Nederland zich echt kan onderscheiden. En dat is ook maar goed ook, want als Nederland moet je strategisch relevant blijven. En daar kan je niet op alles focussen. 10 was echt te veel.
2: Maar goed, dus minder sectoren waar het dan over verdeeld moet worden. Dus een duidelijkere focus. Alleen er is ook minder om te verdelen, want het groeifonds is niet meer.
11: Dat is niet meer, dus dat moet op een andere manier kijken. En heb ik nog wat te wensen over? Ja, wel degelijk. Wij spenderen veel te weinig aan research en development als percentage van het bruto binnenlands product.
2: Staat in het coalitieakkoord, gaan we anders doen. We gaan echt naar die Lissabon-norm van 3% toe.
11: Ja, dat hoop ik. En ik hoop dat we daarmee een achterstand inhalen, want België zit er al, Finland zit er al, Duitsland zit er al. En om jullie een idee te geven, Zuid-Korea die is ontzettend goed op technologie, maar die spendeert bijna 5% van het bruto binnenlands product aan innovatie. Dus ik ben blij dat daar geld naar geallockeerd wordt. Ik vind dat het veel meer moet, maar ze doen het wel op een slimme manier. Hè? Dus aan de ene kant is het naar de Brainport Eindhoven, ik geloof zo'n 2,5 miljard, om de omgeving aantrekkelijker te maken.
2: Ja, Beethoven.
11: Ja, project Beethoven, inderdaad.
2: Ja, precies.
11: En aan de andere kant is het ook fiscale maatregelen om meer te investeren in research development door bedrijven. Dus dat is ook een goed teken.
2: En die pensioenfondsen die gaan een beetje investeren in start-ups en scale-ups, heb ik begrepen?
11: Daar zijn we zelfs al mee bezig,
2: ja,
11: Thomas.
2: Weet ik. We komen er nog over te spreken. We gaan van de start-ups en de scale-ups eventjes naar iets wat al een tijdje langer meegaat, namelijk Berkshire Hathaway. Jos?
10: Ja, die gaan al een tijdje mee. En daar was eigenlijk wel de teleurstelling dat het de laatste tijd zo weinig overnames waren. Warren Buffett zei steeds van, ja, ik vind de markt een beetje prijzig. Ik kan geen koopjes vinden.
2: Lekker berg met geld inmiddels.
10: Ja, precies. 380 miljard. Daar kun je wel wat mee. En er is onlangs eindelijk een nieuwe topman gekomen. Warren Buffett is ver in de 90 en die vond het wel eens tijd om te vertrekken. En Greg Abel, die heeft nu een eerste grote deal gedaan. En die is nou niet echt heel spannend, vind ik. Hij heeft een woningbouwer gekocht. Dat vind ik toch vrij saaie business. Heel vroeger toen ik begon, ben ik bouwanalist geweest. En dat waren nou niet echt bedrijven die echt eruit sprongen, vond ik.
2: Maar is het aan Berkshire Hathaway om spectaculaire deals te sluiten? Of om gewoon te kijken naar wat kan ik met mijn geld, rendeert het een beetje? Prima.
10: Nee, daar raak je hem precies. Kijk, ik heb eventjes gekeken naar wat voor rendement over het geïnvesteerd vermogen ze halen. Nou, dat ligt iets boven de 10%, 10-12% over de afgelopen jaren. Dat betekent dat het een vrij efficiënt bedrijf is. De marges, de netto-marges uit mijn hoofd, ik dacht ook rond de 10%. Dat is twee keer zo hoog als in Nederland de grote bouwbedrijven. Die zit op 4-5%. Dus dat is wel, denk ik wel een prima bedrijf. En Berkshire Hathaway is ook niet vreemd in de woningbouw. Ze hebben een aantal belangen al in die woningbouw. Dus dat kunnen ze ook wel prima combineren. Dus je ziet ook dat die markt heeft natuurlijk moeilijk gehad met die rentestijgingen. Er is niet zoveel terechtgekomen van de woningbouw. Hypotheekrente is hoog. Maar onderzoeksinstituten verwachten dat het heel geleidelijk dan wel weer wat gaat aantrekken. Dus dan kan je tegen een redelijke prijs dat kopen. Maar ja, het is een overname van 8,5 miljard. Dat slaat niet echt een deuk in die 380 miljard die ze hebben staan.
2: En heeft Berkshire Hathaway in zijn totaliteit last van het ontbreken van de Buffett-factor? Want het was ook iets minder druk, geloof ik, op de laatste beleggingsdag. Er is wel iets van de koers afgegaan nadat Buffett zei, ik treed terug.
10: Ja, dat
2: of is
10: dat
2: allemaal tijdelijk?
10: Ja, dat is denk ik tijdelijk inderdaad. Ja, hij moet zich natuurlijk bewijzen. En kijk, beleggen is lange termijn, dus dat kan hij niet in een paar kwartalen.
2: Dat weten we daar wel.
10: Ja.
2: Jos Verstegen van Insinger Gillissen, dank voor je komst. De AEX staat ondertussen op verlies, 0,4%. Zometeen nog meer nieuws over de beurs in onze beursnerd om 1 uur. En straks kunnen pensioenfondsen hun afhankelijkheid van Amerika wat afbouwen. Je hoort het in BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
13: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
14: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
15: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
14: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
18: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
17: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Wist je dat we een derde van ons eten zomaar in de prullenbak smijten? Zonder van je geld en van de planeet. Too Good To Go strijdt tegen deze culinaire kapitaalvernietiging. En ik ga daarover in gesprek met Gijs van Schoo, die uitlegt hoe je van voedselverspilling een groen businessmodel maakt. Je hoort hem in de Green Quest. Vanmiddag om 3 uur op BNR.
20: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
21: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
22: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
21: Ontdek hoe op rma.nl.
23: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
24: BNR Verkeer.
25: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Op de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen. Bij Bresandijk een klein kwartiertje vertraging. Bij de Duitse grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar wordt weer gecontroleerd vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging. De andere kant op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Veenendaal een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en ook daar is je vertraging een kwartier. En op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort. Bij Zwolle-Zuid 6 kilometer file en 25 minuten op onthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven. Over Maastricht, bij Gratum bij 205,8. Op de A6 Lelystad Emmeloord wordt gecontroleerd bij de Ketelbrug bij 100,7. En ook controle op de A16 Rotterdam-Breda bij Knoppen Zonzeel bij 59,0.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
27: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Justitie onderzoekt een mogelijk datalek in de gevangenis van Vught. Toen een van de gevangenen een laptop opende, zou hij het strafdossier van een medegedetineerde te zien hebben gekregen, in plaats van zijn eigen. Volgens justitie staatssecretaris Van Brugge kan het zijn dat procedures niet goed zijn gevolgd. Ouders laten hun kind niet meer overal logeren. Bij opa en oma of andere familie is oké, maar 3 op de 10 ouders laten hun kind liever niet naar vriendjes van sport of school gaan, zegt RTL Nieuws. Dat verwijst naar de zedenzaken van de laatste tijd. Experts waarschuwen om niet te krampachtig te zijn. Na een urenlange stroomstoring in de Groningse gemeente Eemsdelta werken de spoorwegovergangen en bruggen in en rond Delfzijl weer zoals het moet. Alleen een paar grote bedrijven zitten nog zonder stroom, maar verwacht wordt dat dat vanmiddag is opgelost. De storing ontstond na een brand in het transformatorstation. Als het aan de Raad van State ligt, worden de regels rond het naderende vuurwerkverbod strenger. Het gaat vooral om uitzonderingen voor verenigingen en stichtingen. Die kunnen simpel ontheffingen aanvragen en zo toch veel vuurwerk afsteken. De belangrijke adviseur van het kabinet vindt dat ingaan tegen het doel van het verbod, een veilig oud en nieuw. En Pieter van der Hogeband is over 2 jaar niet de chef de mission bij de Olympische Spelen in Los Angeles. Team NL kiest voor een andere richting, schrijft de oud-zwemmer op Instagram. Wie hem opvolgt is niet bekend. Van den Hogeband was 2 zomerspelen chef de mission. Hij vond het een enorm voorrecht. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Die buien verdwijnen vanavond en dan is het nog een paar uur zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Kunnen pensioenfondsen sturen op zowel rendement als impact? Straks een uitgebreid gesprek met de bestuursvoorzitter van PME, Alella Griets, in BNR Zaken doen.
28: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/BNR of kom langs.
30: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
31: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen over zijn gegaan naar het nieuwe stelsel. Ondertussen zijn al 30 fondsen ingevaren. PME gaat volgend jaar over. Waarom lukte het dan niet eerder? Terwijl dat wel het plan was. En in het nieuwe stelsel worden pensioenen veel gevoeliger voor beleggings- en renteschommelingen. Hoe bescherm je je deelnemers? Welkom, Alella Giet. Hij is de bestuursvoorzitter van PME. Fijn dat je er bent. Met, ik denk, een periode van aftellen geblazen. Want gaat het in dagen, gaat het in maanden? Het moment komt dichterbij.
5: Dat komt zeker dichterbij. We gaan richting 1 januari 2027. Dat is het moment dat wij in het nieuwe pensioenstelsel gaan stappen. En daar werken we keihard aan op dit moment, Thomas. Ja.
2: En dat gaat ook echt gebeuren? Of zou je nog kunnen zeggen, nou ja, we hebben ons toch verkeken op wat er nog moet gebeuren. Halfjaartje later, geen probleem.
5: Nou, het gaat echt gebeuren. We liggen goed op koers. En dat mag ook wel, want je wil je administratiesystemen goed hebben ingericht. Maar ja, dat zijn we op dit moment aan het doen. En doe je allemaal testen voor en simulaties. Nou, allemaal van dat soort zaken. Dat zijn we aan het doen en het ziet er goed uit. Dus ik heb er vertrouwen in dat we qua onze eigen beheersing, want zo heet dat dan, op een mooie manier over kunnen naar het nieuwe stelsel.
2: Wat moet er nog gebeuren? Want je hebt nog een half jaar de tijd.
5: Nou, wat er nog moet gebeuren is dat die systemen goed uitgetest worden. Dus we hebben in principe alles goed geprogrammeerd, laat ik het maar zeggen. Maar uiteindelijk doe je allerlei simulaties om zeker te weten dat alles goed door die systemen heen gaat. En dat zijn eigenlijk twee dingen. Je gaat de pot verdelen over individuele pensioenvermogens. Nou, dat wil je heel goed doen. Dat wil je precies doen. Het is gewoon een precisieproces. Met militaire precisie, zou ik willen zeggen. Dat wil je goed doen. En dat doen wij met liefst, en dat is best veel in de IT-wereld, 9 simulaties voor. Dus 9 keer gaan we dat testen. Iedere maand 1 keer tot het einde van het jaar.
2: En dat je dit zo goed wil doen, is dat ook de reden dat het niet eerder lukte? Want jullie waren van plan al die stap eerder te zetten. Je voorganger heeft ook gezegd, het is best pijnlijk dat we dat moesten uitstellen. Ook omdat deelnemers anders hadden kunnen profiteren van het nieuwe stelsel. Heeft het te maken met meer dan in andere branches het zekere voor het onzekere willen nemen? Of was er iets anders aan de hand?
5: Nee, het heeft precies daarmee te maken. DNB noemt dat beheerst en integer. Jij noemt het zekere voor het onzekere. En dat is het. Je kan maar 1 keer invaren. En dan moet je het goed doen. En dan mag je geen risico's nemen. Dus we hebben daar goed naar gekeken. We hebben ook gekeken, we doen dat met een partij uit Groningen. En die partij, TKP.
2: Dat is de uitvoerder.
5: Dat is de uitvoerder. En die heeft behoorlijk wat klanten. En heeft er op 1 januari 2026 al 5 door laten gaan. En daarvoor 2 andere partijen. Gedurende dit jaar gaan ook weer 2 partijen over. We hebben daar gekeken en we zijn de grootste. Hè? Dus het is ook helemaal niet zo'n gek idee dat je eerst een aantal partijen door laat gaan om te testen of je het aan kan.
2: Maar heeft TKP dan gezegd, dit is op dit moment nog niet verantwoord, je moet toch een jaar uitstellen? Of ligt die beslissing uiteindelijk bij jullie op het bordje?
5: Die beslissing ligt geheel bij ons. Wij keken ernaar en wij vonden het verantwoorder om een jaar later over te gaan. En dat hebben we nu ook gedaan. En ik denk dat we er goed aan hebben als je kijkt naar hoe goed voorbereid we richting naar dat moment gaan. Wat wel spannend is, en daar eigenlijk hint je daar al op, is hoe ga je over? Want op 1-1-26 zijn heel veel partijen met een goede dekkingsgraad overgegaan. Ja. Dat is natuurlijk wel het risico wat je loopt als je een jaar later overgaat.
2: Omdat dat van alles te maken heeft met de stand van de rente bijvoorbeeld. En dat is voor pensioenfonds altijd een tweeledig verhaal. Want een hogere rente betekent ook dat je je toekomstige lasten wat makkelijker kunt voldoen. Maar ook dat je rendementen onder druk staan.
5: Exact, dat is precies
2: dus
5: wat het is.
2: Dus waar zit jij in?
5: Als het gaat over het huidige stelsel, is dit ook wel ongeveer het probleem. Hè? Je verplichtingen die dalen, maar tegelijkertijd zie je dat je aan je obligatieskant dezelfde daling ziet, ongeveer. Daar word je niet blij van. Dus je wordt blij van een hoge dekkingsgraad. Die is op dit moment hartstikke hoog bij ons. Die zit rond de 127%.
2: Ja, hij heeft ook alweer iets lager gestaan op 121%. Dus het is een mijne dagkoers, of niet?
5: Het is heel bewegelijk. Daar heb je gelijk in. En daarom hebben we ook wel gekeken naar het beschermen van onze dekkingsgraad. Naar allerlei maatregelen. Waaronder dat we de gevoeligheid voor de rente, wat jij nou net treffend schetst, dat we die wat minder maken. Dus we hebben onze renteafdekking ook verhoogd. We hebben hem niet helemaal naar 100% gedaan, want... Ja,
2: dat kost natuurlijk ook geld.
5: Dat kost ook geld. En het kost je opwaarts potentieel. Hè. Als jij je 100% wil verzekeren tegen rente, dan heb je ook geen zon.
2: Maar wat betekent dit nu voor deelnemers? Want die hebben nooit, en dat is wel in alle onderzoeken naar buiten gekomen, echt stevig nagedacht over zaken als dekkingsgraden. Die hebben vooral gekeken als ze al pensioen ontvingen, word ik geïndexeerd of niet. Maar die kunnen nu op dagelijkse basis kijken hoe zij ervoor staan nu en wat dat betekent voor hun oudere dag. Is dat iets wat per se wenselijk is? Of zou je kunnen zeggen, pensioen, dat moet je lekker laten pruttelen. Dat wordt dan vanzelf wel iets moois. Hoe graag wil je eigenlijk deelnemersbetrokkenheid?
5: Thomas, ik zit daar tussenin. Ik vind het heel prettig dat deelnemers straks naar hun eigen pensioenpotje en de daaruit voortvloeiende pensioenuitkering kunnen kijken. Ik vind het ook heel prettig dat ze kunnen zien wat rendement doet. Dat wordt dan tussentijds bij en afgeschreven. Hè? Maar op de lange termijn voegt dat gewoon geld toe. Dus dat helpt voor het begrip van hoe wordt mijn pensioen nou opgebouwd. Hoeveel leg ik in en hoeveel bestaat uit rendement. En dan dus zien dat zo ongeveer 2/3 uit rendement komt. Dat is superbelangrijk. En maar tegelijkertijd zijn we gewoon een lange termijn belegger. En zitten we daar ook echt zo in ons beleid.
2: Nou, de Volkskrant schreef over jullie transparantie en over hoe mensen er dan voor komen te staan op basis van de huidige stand van de rente en beleggingen. PME is het meest open over de invloed van stand van rente en koers van beleggingen. Het toekomstig pensioen van een 35-jarige, dit is 2 weken geleden overigens, gaat er bij de huidige stand 16,3% op achteruit. Dat van een 45-jarige 11,1%. Dat van een 55-jarige 4,8%. En dat van een 65-jarige 1,6%. Nogmaals mijn vraag, wat schiet je op met dit soort transparantie? Voor wie is dit goed of relevant om te weten?
5: Nou ja, dit is nieuw. Kijk, binnen de DC-regelingen bestaan dit soort opzetten al. Kunnen mensen zien wat een potje doet. Voor ons is het nieuw. We gaan kijken en we gaan zien hoe deelnemers erop reageren. De eerste fondsen zijn al over, Thomas. Dus die zijn al ervaring aan het opdoen en daar zijn we mee in gesprek. Maar het blijft dat je transparant wil zijn naar je deelnemers. En wat het ook doet met je deelnemers. Ik heb ooit gezegd, zeg nooit dit is te moeilijk om uit te leggen. Dat mag je nooit zeggen. Je moet altijd je best doen om zaken op een zo'n helder mogelijke manier uit te leggen. Daar hoort ook bij dat we niet handelen op dagkoersen. Dat blijft voor mij het fundament van deze stelsel. Daarmee kunnen we pensioen opbouwen voor onze deelnemers.
2: Maar toenmalig minister Paul, die informeerde de Tweede Kamer begin dit jaar over die fondsen die al over waren naar het nieuwe stelsel. En die zei, dat nieuwe stelsel, we kunnen dat zien in de cijfers, levert op dit moment 14% meer op voor de deelnemers van die fondsen. En zei ze erbij, dat is niet eenmalig, dat is structureel. Daar is later in dit programma overigens wel kritiek op gekomen. Onder andere van hoogleraar Arna Bootzit. Dit kan je nooit zo zeggen. Kun je dit wat jou betreft wel zo zeggen? Dat nieuwe stelsel voordeliger is? En dan laten we de percentages eventjes achterwegen.
5: Nou, laat ik het zo zeggen, er komt niet meer geld bij. Hè? Het idee is van soms wel eens van, komt er dan, worden de pensioenen hoger omdat er meer geld in de omloop komt? Of bij de mensen in het potje. Dat is niet het geval. Alleen wat wel zo is, wij maken korte metten met een aantal aspecten in waar wij nu nog in zitten, het huidige stelsel. Voor die andere fondsen het oude stelsel. Namelijk dat je hoge buffers moest aanhouden. Doordat je hoge buffer moest aanhouden, en dat is een heel gek fenomeen, want we hebben de afgelopen, 12, 13 jaar best wel hoge vermogens gehad. Het ging goed met de economie. Goede rendementen, maar we konden daar geen cent van aan indexatie uitbetalen.
2: Indexatie bleef achter, ook bij PME.
5: Ook bij PME. Pas in 2022 dankzij de versoepelde regels van de overheid. Kijk, in het nieuwe stelsel is het wel zo dat je dat veel sneller kan doen. Omdat je niet meer zulke hoge buffers moet aanhouden, waar je eerst, weet ik veel, 127%...
2: Maar vind je dat de minister is nu niet meer kan zeggen, pensioenfondsen en de deelnemers van die pensioenfondsen gaan erop vooruit, 14%, en dat is niet eenmalig, dat is structureel?
5: Ja, ik weet niet op welke cijfers hij zich gebaseerd heeft. Dus ik vind het lastig om daarop te reageren. Kijk, als wij kijken naar onze cijfers, dan zien we natuurlijk wel dat het geld eerder bij de gepensioneerden terechtkomt. Dan zie je gewoon terug in de cijfers. Maar je moet het ook wel op verschillende termijnen bekijken. En het hangt er maar net vanaf vanuit welk perspectief je kijkt, hoeveel je erop vooruit gaat of op achteruit gaat.
2: Ja, want op achteruit, dat kan natuurlijk ook. Als je zegt, onze dure plicht is om dat in ieder geval goed uit te leggen en niet te zeggen dat zaken te ingewikkeld zijn, dan is de korte klap, het kan een jaartje heel erg meezitten, het kan ook een jaartje wat meer tegenzitten. En dan zie en voel je dat ook.
5: Zo is het. De weg naar boven omhoog is snel gevonden, maar omlaag ook. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat we daar verschillende beschermingsmaatregelen voor hebben. Hè. Dus als je jong bent, dan kun je die weg omlaag ook hebben. Want op de lange termijn leeft dat geld op, want dan zit je meer in aandelen bijvoorbeeld. Maar naarmate je ouder wordt, krijg je ook steeds meer obligaties. Daar word je wat ongevoeliger
2: maar
5: voor.
2: Maar dat bepalen jullie voor de deelnemers in dit geval. Hè? Want een paar weken geleden kwam de AFM met een conclusie dat er voor veel fondsen en de deelnemers van die fondsen iets meer ruimte is om dat naar eigen inzicht in te vullen. Dus jongeren zeiden zij, alsjeblieft, ga dat nu doen, want ja. Er is nog heel veel opwaarts potentieel. Die jongeren deden dat niet. Sterker nog, de conclusie was ouderen, die doen het wel. Terwijl zij er minder baat bij hebben. Ja.
6: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaamt.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: En dan is het echt zo dat, en dan ga ik een technische term noemen, vanwege het opheffen van de leenrestrictie, dus dat jong van oud kan lenen en kan beleggen, ja, dat een solidaire premieregeling waar wij voor kiezen toch betere resultaten oplevert dan flexibele premieregeling.
2: Maar er blijft iets wat veel te maken heeft met generaties, en dat nieuwe stelsel breekt ook met de doorsneesystematiek, waarbij jongeren relatief meer inleggen dan de generaties boven, en dat corrigeert dan weer, want die jongeren worden vanzelf een keertje oud en dan werkt het de andere kant op.
1: Zo is het.
2: Er zijn dus jongeren die overstappen naar dat nieuwe stelsel, of relatieve jongeren die veel hebben betaald, ook weer relatief voor die ouderen, en de vruchten van dat meer betalen niet meer terugzien in dat nieuwe stelsel. Hoe wordt de compensatie voor deze generatie bepaald, ook bij PME?
1: Ja, dit is een heel belangrijk punt allereerst. Want wij willen die groep die nadeel ondervindt, zoals je het zelf schetst, bij de overgang naar een nieuwe stelsel, omdat ze inderdaad nooit geprofiteerd hebben van het feit dat ze nog ouder worden. En dat het voordeel dan naar hun toe komt. Daar willen we ze voor compenseren. Dat is ook wettelijk verplicht. Nou, de sociale partners, dat zijn degene die de regeling vormen en afspraken over maken, hebben ook in compensatie voorzien. En daar gaan we ook uitvoering aan geven. Dus die groepen krijgen compensatie. Daar informeren we ze ook gericht over. Afhangende van hun voorkeur, maar informeren we ze. En dan zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen afgewogen dat nieuwe stelsel ingaan. Want je wil dat iedereen daarvan op de hoogte is, dat die compensatie bestaat.
2: Dat is de informatieplicht die al eerder aan de orde kwam. Maar de NOS heeft een paar weken geleden nog uitgezocht dat de regels van een fonds vergeleken met die van een ander fonds nogal kunnen verschillen, net als de leeftijdscategorieën. Dus zeiden zij, je moet ook oppassen, als je plotseling van baan verwisselt, dan denk je dat je misschien nog ergens aanspraak op maakt. Maar het ene fonds kan er een heel ander regime op nahouden dan het andere fonds. Is dit niet iets wat je toch als pensioensector zou kunnen strak trekken, dat je dat soort verschillen niet krijgt?
1: Nou, dat is heel lastig, omdat ieder fonds zijn eigen beleid heeft en zijn eigen bestandssamenstelling. Dus daar hebben we echt naar gekeken, maar dat is niet mogelijk gebleken. Wat je kan doen, is mensen wijzen op de mogelijkheden die ze hebben om te voorkomen dat ze de compensatie mislopen, mocht daar sprake van zijn, of dat ze in een regime komen waardoor het net iets minder goed uitpakt.
2: Ja, dit klinkt voor mij als het minste, wat je moet doen. Of jij zegt, dat kun je doen.
1: Nee, dat moet je doen. Dit moet je doen. Je moet mensen goed informeren en de verschillende scenario's waarin ze terecht kunnen komen. Stel je voor, je wil naar een andere job en je blijft niet meer bij PME aangesloten, dan ga je inderdaad naar een ander fonds. Nou, hoe ziet het er daaruit? Dat is wel onderdeel van de afweging die je maakt op het moment dat je een andere keuze maakt. Of je wordt ziek, dan heb je mogelijkheden om vrijwillig voor te zetten. Of je raakt werkeloos. Dus er zijn verschillende zaken die kunnen gebeuren wat impact heeft op die compensatie die je had kunnen ontvangen als je bij PME aangesloten
2: is. Is die compensatiemaatregel ook, zoals jullie dat nu opmerken, de reden dat mensen zich wat meer gaan verdiepen in pensioen, of speelt er meer? Want dit lijkt me heel concreet voor mensen. Hoe is dit geregeld? Dit kan in de duizenden euro's verschillen lopen. Ja. Is dit de reden om toch eens wat meer aandacht aan je pensioen te besteden, of is er iets anders?
1: Nou, dit is een reden om meer aandacht aan je pensioen te besteden, en dat zien we ook om ons heen. Dit heeft de interesse van mensen. Gelukkig maar, want als het niet zo was, dan denk ik ook niet dat het goed was aangekomen.
2: Het pensioen scoort niet altijd overal even hoog, dat weet jij denk ik ook.
1: Nee, precies. Dus naarmate mensen ouder worden, dan wordt de interesse voor pensioen ook hoger. Dat zie je terug. Dat zien we terug op deelnemersbijeenkomsten die we doen voor gepensioneerden. Nou, die zalen zijn helemaal vol. Maar het leuke
2: is ook wel een keer leuk.
1: Ja, die zalen zijn helemaal vol. En het zijn boeiende gesprekken. Het zijn boeiende gesprekken die je met je deelnemers hebt. Maar het leuke eraan, Thomas, is ook dat we hebben ook actieve deelnemersbijeenkomsten. En die zijn ook overvol. Echt honderden mensen die er per keer op afkomen. Dus het leeft wel. Maar ook met die bijeenkomsten pak je maar een fractie van het aantal deelnemers dat je
2: Hoeveel
1: hebt.
2: Hoeveel deelnemers zijn dat?
1: Die
2: jullie in totaal hebben, jullie hele bestand?
1: Ruim 630.000.
2: En van welk percentage van die groep denk jij, nou, ik weet niet zeker,

0: of we die wel bereiken en of die wel helemaal weten wat hier nu op hen afkomt.
1: Nou, ik durf daar geen percentage aan te koppelen. Wat we wel doen, Thomas, is onderzoeken of de boodschappen die we afgeven, of die goed aankomen of niet. Dat doen we periodiek, met name de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. En als we zien dat bepaalde zaken niet worden begrepen, of dat we daarmee bepaalde groepen niet bereiken, dan passen we dat aan in onze communicatie. Maar wat dat percentage precies is, ik zou het graag willen weten, maar dat weet ik niet.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
0: We steken de komende jaren 400 miljoen in Nederlandse high-tech bedrijven omdat die een hoog rendement opleveren. Of we steken dat geld in die bedrijven om ervoor te zorgen primair dat ze in Nederland blijven.
1: Hoog rendement.
0: Annella Gietz is hier, openhartig bestuursvoorzitter van het pensioenfonds PME. Want je hebt ook wel eens zelfs in dit programma gezegd, nou, vind het toch ook belangrijk dat Europese techbedrijven, Nederlandse techbedrijven, Europees of Nederlands blijven. Maar dat hogere rendement is voor de deelnemers natuurlijk van doorslaggevende betekenis.
1: Ja, dat is voor onze deelnemers heel belangrijk. Maar ik ben ook wel een bestuurder die wel van het rendement is. Dat is het eerlijke verhaal. En tegelijkertijd vind ik het zo van belang dat we wel kijken naar onze eigen sector. Want als je het over high-tech hebt en je hebt het over innovatie, dan heb je het ook over de sector van PME, onze achterban, onze werkgevers.
0: Dus de drempel voor jullie om te investeren in veelbelovende nieuwe techbedrijven ligt ook lager. Die sluit prima aan.
1: Die sluit prima aan. En dat is ook wat we doen in de praktijk. Hè. We hebben allerlei fondsen waar we beleggen in start- en scale-ups. En daar kijken we zelfs weer nog nauwlettender naar. Omdat we zien dat bepaalde sterren tussen zitten. En dat doen we dan weer via een apart fonds. Beleggen we daar nog extra in.
0: Hoe direct is dan jullie betrokkenheid? Want het gaat inderdaad via fondsen. Ja. Zij bepalen dan waar met jullie geld in wordt belegd. Of is er een directere lijn?
1: We hebben een hele directe lijn met die fondsen. Hè. We hebben het dan heel concreet over Innovations Industries en DeepTech Excel. Maar ook op Defensie hebben we een fonds waar we naartoe allokeren. Daar zitten we periodiek mee. Maar wij laten hun de beleggingsbeslissingen nemen. We gaan niet op hun stoel zitten. Maar we willen wel geïnformeerd blijven over wat er gebeurt in het ecosysteem van Nederland. Welke bedrijven ze zien. En waarom ze welke keuzes maken. Daar zijn we wel met hun over in gesprek. En dat maakt ook dat we zeggen, nou, een bedrijf als Nearfield, daar steken we nog wel wat extra geld in.
0: Dat begrijp ik, want Nearfield Instruments wordt hier te pas en te onpas ook het mogelijke nieuwe ASML genoemd. En misschien met enige reden. Maar dit is natuurlijk niet investeren in iets wat hoogst onzeker is. Hè? De prilste fase, de grootste periode van dit kan ook nog grandioos mislukken, is dan achter de rug.
1: En het gekke is, Thomas, dat we in Europa zo is. Het is niet alleen een Nederlands probleem, maar een Europees probleem. Dat die bedrijven juist in een gat terechtkomen. En dat Amerikaanse investeerders dan in de rij staan. Dan hebben wij, de kraamkamer zijn we geweest, hebben wij geïnvesteerd om het een pareltje te maken. En dan vervolgens gaan ze weg. Nou ja, waarom noem ik Nearfield? Die zat echt op zo'n punt dat zou gebeuren.
0: Zouden jullie ook nog een fase eerder kunnen instappen? Of vind je het niet alleen omdat die bedrijven dat het hardst nodig hebben, maar ook omdat je nu eenmaal een pensioenfonds bent, wel prettig dat je niet die eerste dagen nog hoeft te stutten van een bedrijf?
1: Je bedoelt als ze nog helemaal aan het begin van een...
0: Wordt vaak gezegd, bijvoorbeeld ook door Prins Constantijn van TechLeap. Ja. Pensioenfondsen, trek nou eens een been bij, die start-ups die hebben jullie nodig. Jij zegt hier met Nearfield Instruments heel duidelijk, scale-ups. Ja. Bedrijven met al wat kilometers op de teller. Ja. Is dat een bewuste keuze of kan het ook nog dat kleinere bedrijf zijn?
1: Dat kan ook kleinere bedrijven zijn. Hè. Ik had het net over DeepTech Excel. Daar zit je al bij de kleinere bedrijven en die in de vroegere fase zitten. Die dus eigenlijk al die stappen nog wel moeten doorlopen. Kijk, je hebt ook nog een fase waarbij iets nog een patent of een idee is. Een zolderkamer idee. En dan moet je het toch vaak hebben van angel investors, van familie, van subsidies van de overheid. Ik bedoel, in die fase zitten pensioenfondsen nog niet. Maar als het al ietsje verder is, dan komt het al in de scope van wat fondsen doen.
0: En dit is natuurlijk op zijn minst alleraardigste. 400 miljoen, dat kan echt niet zomaar iemand investeren en niet iedereen investeren in een start-up of een scale-up tot 2030. Wat is het totale belegde vermogen of beheerde vermogen van PME?
1: Dat is 60 miljard.
0: Oké, gewoon eventjes. Ja.
1: Nee, het is een aardig bedrag. En we hebben al 350 miljoen geïnvesteerd in de eigen sector.
0: Ja.
1: Dus,
0: zie je dat percentage? Want dan kan je nu beter in percentage spreken. Nog omhoog schieten. Want 60 miljard in totaal noteer ik nu dan dus met die 350 miljoen. En 400 miljoen nog tot 2030. 750 miljoen. Specifiek in deze sector die jullie na aan het hart ligt. Want past bij jullie deelnemers. Kan dat dan niet meer worden? Is de logische vervolgvraag?
1: Nou, dat is een vraag die we de komende tijd gaan beantwoorden. Laten we eerst even kijken hoe we die 400 miljoen gaan vullen en hoe dat gaat. Maar
0: Gaat het er zo slecht voor in Nederland dat je die 400 miljoen niet kwijt kunt?
1: Nou, wij verwachten van wel, anders allokeerden we niet die 400 miljoen. Nee, maar je doet dat stap voor stap. Maar we kijken daarnaar. We kijken naar wat we nog meer kunnen doen. Ook op het gebied van defensie bijvoorbeeld zijn we momenteel aan het kijken of we meer kunnen doen dan die 40 miljoen die we er al in hebben gestoken.
0: Ja, is dat op eigen initiatief of is er een beroep gedaan op jullie, heel duidelijk?
1: Nou, dit is op eigen initiatief, maar je bent natuurlijk niet helemaal blind voor de maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van defensie en op het gebied van technologie. Je ziet ook dat het zwaartepunt van investeren in defensie aan het veranderen is. Veel minder de techniek en dual use, zodat je het wel voor civiele toepassingen als voor defensietoepassingen kan gebruiken. Dus in die vorm van defensie zijn we ingestapt. Maar we doen dat gewoon ook omdat we denken dat dat rendement kan opleveren. Ik heb die overtuiging ook wel. Rendement kan opleveren voor onze deelnemer. Dus het is een win-win, Thomas.
0: 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel. Wat staat er nu met de tip op 1 nog in je agenda om voor elkaar te boksen? Wat moet nog echt gebeuren?
1: Nou, een belangrijk moment wat mij betreft is dat we de transitiecommunicatie, de persoonlijke communicatie naar onze deelnemers doen. Dus dan informeren we ze. Wat is de verwachting onder de huidige regels? En wat is de verwachting van je pensioen in de nieuwe wereld? Dan kunnen ze een eerste vergelijking maken. Krijgen ze voor de eerste keer een beeld bij wat betekent het nou voor mij? Nou, dat vind ik wel een spannend en mooi moment.
0: Alele Giets was hier, bestuursvoorzitter van het pensioenfonds PME. Dankjewel. Voor meer gesprekken met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met Valentijn de Neve, topman van recyclingfabriekbouwer Blue Alp, over de Europese recyclingwetgeving, vind je door je te abonneren op de podcast De Top van Nederland. Je hoeft geen aflevering te missen. Straks, de koers van Adyen heeft de bodem nog niet bereikt. Je hoort het in het laatste half uur van BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Je kent ons van het nieuws.
3: Van duiding.
2: Feiten en context. En soms is er,
3: naast het nieuws,
2: ruimte voor goede muziek.
3: Zoals deze.
2: Zo klinkt werken beter.
3: BNR Business Beat.
2: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
3: Luister in de BNR-app.
2: Op bnr.nl/bb.
3: En via DAB+. Business
4: Beat. Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
7: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
8: Voetnoten is een podcast van Energeia.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: Hoe blijft de Nederlandse zorg optimaal functioneren in crisis of oorlogstijd? Hoe zorg je bijvoorbeeld dat medische apparatuur en medicijnen geleverd kunnen blijven worden? In BNR Beter hoor je een 4-delige serie over de zorg in tijden van crisis. Luister vanmiddag om 3:30 naar deel 1 of zoek BNR Beter op in je podcast-app.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
12: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
13: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
14: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
15: Nu in de BNR-app.
0: De Hongaarse premier Magyar wil de grondwet wijzigen om een president af te kunnen zetten. De verkoop van elektrische auto's zit weer in de lift. Tesla is het best verkochte merk. En Heineken zit vanaf vandaag zonder CEO na het vertrek van Dolf van den Brink. Opvolger nog niet bekend. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Mijn naam is bezig Robert Vriezen. Staat er nog file?
16: Er staat 43 kilometer file op de Nederlandse wegen. Maar dat zijn veel korte files met nog geen 5 minuten vertraging. Iets meer vertraging heb je aan de Duitse grens. Als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt, rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook nog 10 minuten vertraging de andere kant op de A12. Dat is vanuit Arnhem naar Utrecht bij Veenendaal. Het is de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. 1 tunnelbuis van de Drechttunnel is dicht op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daardoor 7 kilometer file bij de Drechttunnel met een kwartiertje vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Amsterdam bij knooppunt Holendrecht bij 33.2. Op de A7 Den Hoever-Heerenveen bij Breesandijk, controle bij 95.6. En ook controle op de A28 Zwolle-Groningen bij Groningen-Zuid bij 196.0.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die iets te maken zou hebben met de dood van een voetbaltrainer uit Berchem heeft eerder TBS gekregen. Dat zegt het OM. De verdachte was 3 jaar geleden betrokken bij een geweldsincident in Ede. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot. De hardloopevenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht, waarbij dit weekend mensen niet lekker werden door de hitte, hadden hun veiligheid op orde, zegt de Atletiekunie. Die houdt het erop dat niet alle deelnemers zich goed op de warmte hadden voorbereid. Er deden duizenden lopers mee, de meeste hadden geen last. De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn benedenbuurvrouw in Rijswijk zegt dat zij het zelf heeft gedaan. Volgens hem maakte ze hem zwart en als dat niet was gebeurd had hij 2 jaar geleden niks gedaan. Het slachtoffer schreef in een brief dat de man haar stalkte en dat ze dacht dat hij haar ooit zou vermoorden. Advocaat Geert-Jan Knoops heeft een voorwaardelijke schorsing van 4 weken gekregen. Volgens het tuchtcollege stuurde Knoops zijn cliënt in een zedenzaak torenhoge rekeningen zonder de kosten die hij had gemaakt duidelijk toe te lichten. Ook lichtte hij hem niet goed in over de gevolgen van het veranderen van zijn verklaring. En het Nederlands elftal traint in de aanloop naar het WK voor het eerst achter gesloten deuren. Gisteren was de zogenoemde uitzwaartraining waar 1500 fans bij waren, maar nu kan er niemand meer meekijken. Aan het eind van de middag komen de media wel aan de beurt. Dan mogen zij met de spelers praten. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: SBM Offshore krijgt positief nieuws vanuit Brazilië. En wat is de overeenkomst tussen de KOSPI en SpaceX? Straks meer in BNR Zaken.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen.
1: Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
2: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
23: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Hoogste tijd voor een analyse van de financiële markten.
23: Beursnerd.
0: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag, Boudewijn Boonman, redacteur van BNR. Boudewijn, goedemiddag.
24: Goedemiddag, Thomas.
0: Wat is, we zijn een poosje onderweg inmiddels, de stand van de AEX.
24: Ja, normaal zei ik goedemorgen tegen jou, maar nu is het inderdaad goedemiddag. 0,39% in de min op een stand van 1030 punten. Dus ook in de middag gaat het natuurlijk allemaal gewoon door op het Damrak. We gaan dan ook gewoon naar het scorebord kijken. Beginnend bij de stijgers, SBM Offshore, 4,2% in de plus. Ik zie ook wat softwarebedrijven staan. Wolterkluwer, 3,2% in de plus. En Relax, 0,7% in de plus. En als we kijken naar de dalers, daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Over Adyen, min 5,5% in de min. En dan beginnen we even bij die stijger SBM Offshore. Die heeft van het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras twee contracten gewonnen voor de bouw en exploitatie van de drijvende productieinstallaties. Nou, dat is allemaal voor de kust van Brazilië. Dat werd afgelopen vrijdagavond bekend. Nou, die drijvende installaties die zijn ontworpen voor zo'n 120.000 olievaten per dag kunnen ze daarmee produceren. Dus ze wachten dat rond 2030 op te gaan leveren. Dus daar zijn beleggers momenteel wel blij mee. Dus vandaar een stijging van bij SBM Offshore van 4,2% in de plus.
0: Bij de dalers, de betaalverwerker, Nederlands Trots, Adyen. Wat scheelt eraan?
24: Ja, 5% of ondertussen bijna 6% in de min. Afgelopen vrijdag was dat ook zo'n 5%. Nou, dat heeft waarschijnlijk allemaal te maken met het vertrek van de CEO. Er was vorige week donderdag was er een aandeelhoudersvergadering. En vorige week woensdag had hij een bericht naar buiten gedaan dat hij ging vertrekken. Nou, bij die aandeelhoudersvergadering zat ook iemand van
0: de het is de CFO, toch?
24: De CFO, zeg ja. CEO. Oh.
0: Nog altijd belangrijk, maar het is de CFO.
24: Ik bedoelde de financiële mannen uiteraard. Er kwamen ook vragen vanuit de VEB, de beleggersvereniging. Nou, die vroegen zich voornamelijk af, is er wat intern gezeur daar bij Adyen? Nou, ze probeerden Adyen al die onzekerheid een beetje snel weg te nemen. Nou, dat is niet echt gelukt dus. Beleggers zien het dus, nou, die denken toch, wat is daar iets aan de hand? Nou, min 6% is ongeveer. Ze proberen het wel het allemaal een beetje goed te praten. Dat de outlook prima uitziet. 20-22% omzetgroei. En ook nog een keurige winstmarge van 50% willen ze halen dit jaar. Dus in principe, als je naar de cijfers kijkt en de vooruitzichten, ziet het er allemaal nog best goed uit.
0: Dan nemen we de wijk naar Londen, waar EasyJet in de plus staat. 10% omhoog. Van waar?
24: Ja, dat gaat om investeringsmaatschappij Castlelake. Die doen onderzoek naar een mogelijke overname. Dat kwam afgelopen vrijdag naar buiten. Dus koers van Adyen steeg toen ongeveer met 9%. Uiteindelijk, het eind van de dag was het ongeveer nog 1% erbij. Nou, vandaag komen er dus weer wat bij. EasyJet heeft daar vandaag op gereageerd. Ze hebben gezegd, nou, we hebben er kennis van genomen dat ze dit willen doen over de investeringsmaatschappij. Nou, de koers staat nu bij EasyJet wat onder druk natuurlijk. Door de hoge olieprijs, wat natuurlijk betrekking heeft tot kerosine. Nou, geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Dus misschien denken ze daar wel bij de investeringsmaatschappij Castlelake van, nou, dan kunnen we wat goedkoper gaan inkopen, die aandelen, bij een overname. Nou, ze gaan in ieder geval niet minder dan £4 per aandeel bieden. Want dat mag allemaal niet. Dat is allemaal volgeschreven in regels rond overnames. Dus minder dan £4 gaat het in ieder geval niet worden.
0: Dan kort, hij is al een paar keer voorbijgekomen, maar het is dan ook wel groot nieuws. De nieuwe computerchip van Nvidia.
24: Ja, ja, de komt met de RTX Spark Superchips. Die moeten zowel algemene rekenkracht als grafische prestaties leveren. Dat maakte de CEO bekend op een technologiebeurs in Taiwan. Nvidia domineert al de markt voor AI-chips, zoals we allemaal wel weten, in datacenters. Maar wil met deze nieuwe chip ook de concurrentie aangaan met Intel, AMD en Apple. En een eerdere poging om die markt te betreden mislukte zo'n 10 jaar geleden. Toch waagt Nvidia opnieuw een poging en daar vertelde techjournalist Joe van Buurink vanochtend over in de ochtendspits.
4: Nu gaan ze weer terug en het is logisch, want ja, je hebt allerlei applicaties zoals Photoshop met AI-functies. Nou, die draai je lokaal. Dan wil je dus goed lokaal AI draaien en dus heb je zo'n krachtige chip nodig. Denk ook aan agents en andere AI-taken die ook vaak lokaal zitten. Apple ziet ook best wel veel Macs verkocht worden de afgelopen maanden voor dat soort lokaal draaiende AI-toepassingen. Is een aantrekkelijke, steeds harder gaande markt, maar dan heb je al een flinke bak rekenkracht nodig, dus Nvidia ziet daar nu weer ruimte om iets te gaan doen, precies.
0: De overeenkomsten tussen SpaceX en de Kospi heb ik de luisteraar nog beloofd. En jij weet wat die overeenkomst is.
24: Ja, meer dan je denkt. Beide worden momenteel aangejaagd door particuliere beleggers. Die kosten wat het kost willen meeliften op het succesverhaal. Nou, eerst even naar Zuid-Korea. Daar stromen beleggers massaal naar AI-aandelen als Samsung en SK Hynix, die natuurlijk 50% ongeveer van die index vertegenwoordigen.
0: Kospi is de index, inderdaad.
24: Ja, ja. Vaak met geleend geld of hefboomproducten. Nou, rond SpaceX zien we hetzelfde gedrag, ondanks dat het bedrijf nog niet eens een beurs genoteerd is momenteel. Dat komt er natuurlijk nog wel aan. Maar momenteel doen ze via private fondsen en andere constructies proberen beleggers toch een stukje van die raket te bemachtigen. Nou, dat zegt vooral iets over het sentiment op beide markten. De angst om de volgende grote winnaar mis te lopen lijkt soms groter dan de aandacht voor de risico's. En vooral als je dan bekijkt naar bijvoorbeeld een waarderingsrapport, als je dat gaat lezen van SpaceX. En dat doen sommige particuliere beleggers niet. En juist wanneer meer beleggers met hefbomen op dezelfde hype inspringen, dan wordt de markt zeer kwetsbaar.
0: Boudewijn Bouwman, beursnerd van vandaag. Dankjewel. Meer nieuws en inzicht over de financiële markten. Abonneer je op de podcast.
5: Macro met Mujagic.
0: Elke dag het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Deze maandag. En Edin, goedemiddag.
6: Dag Thomas.
0: Jij wilde de week puzzelend beginnen. Waarom?
6: Ja, omdat we te maken hebben met een puzzel die niet je doorsneep puzzel is, namelijk je koopt een doos met allemaal stukken erin, dan weet je in ieder geval wat je moet doen vanaf seconde 1. Ik heb het over een puzzel waarvan je in eerste instantie niet eens weet dat er puzzelstukken zijn, want die liggen zo her en der verspreid. En wat ik dan op doel is, ik merk de laatste tijd, en de laatste tijd is dan vooral met name vooral sinds de publicatie van het beroemde of beruchte, we het ook noemen, rapport van Mario Draghi. De laatste tijd zie ik toch een soort vloedgolf aan allerlei voorstellen, vaak wetenschappelijk ingeklede voorstellen, voor gemeenschappelijke schulden, voor eurobonds, dus samen geld lenen. Er is zelfs een project gestart, heet Europe 2050, door drie heren, Olivier Blanchard, Pascal Lamy en Enrico Letta.
0: Niet de eerste, de beste.
6: Twee Fransen en een Italiaan.
0: Ook dat nog, moet jij er wat even bij zeggen?
6: Om dit allemaal toch een soort podium te geven. En wat ik net al zei, heel vaak worden die voorstellen gedaan in wetenschappelijke papers. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat een belangrijke reden in ieder geval daarvoor is dat je daarmee een soort aura creëert van, dit is goed voor je, dit moet je doen. En dan worden die voorstellen uit doeken gedaan.
0: Nou, iedereen mag natuurlijk papers schrijven waar die papers over wil schrijven, toch?
6: Nee, dat is ook zo. Maar kijk, als je iets in een column voorstelt, komt het heel anders staan dan in een wetenschappelijke paper.
0: Goed, oké. Okay.
6: Dus, ja. De laatste bijdrage van twee Italianen. Een paper met de volgende titel: van Europese publieke goederen naar een Europese veilige activa. Een pragmatische routekaart. Wie wordt daar niet de zen van? Van zo'n interessante titel. Even een slokje water, Thomas.
0: Ja, zo'n eurobond, dat grijpt je aan, hè?
6: Ja, dat komt heel dichtbij. Nou, zij beginnen met wat ik hier ook heel vaak heb gezegd. Er is gewoon een gebrek aan vertrouwen in de eurozone, in de Europese Unie, tussen landen onderling, om zo'n grote stap te zetten, namelijk samen geld te gaan lenen, waarbij je ook nog aansprakelijk bent voor als die ander zijn steentje niet bijdraagt aan het aflossen daarvan. Dus zij zeggen, maar laten we ons daardoor niet weerhouden, want als je dan gaat wachten op dat vertrouwen, kom je, wat ik volgens mij het minste zeker heb gezegd, nou, ergens in 2050 hebben we dan voldoende vertrouwen met elkaar geschapen. Zij zeggen, de volgorde waarin je dingen doet is heel belangrijk. En ze komen dus met een routekaart. Stap 1 is wat zij noemen de permanente financiering van de Europese publieke goederen. Dat zouden alleen landen op vrijwillige basis moeten doen. Dus zie hier een uitvloeisel van Europa van meerdere snelheden. Zij zouden een special purpose vehicle moeten oprichten. Een soort off-balance activiteit. Dat alleen al zou je al vraagtekens bezetten. Alles wat off-balance is, waarom off-balance? En die SPV, zeg maar, zou de Strategic Investment Bonds moeten uitgeven, waarmee je uitgaven aan defensie, et cetera, gaat financieren. Dat moeten wel permanente en aanhoudende uitgiften zijn. Dus op regelmatige tijden komen er gewoon nieuwe Strategic Investment Bonds. Dan doe je dat enige tijd om dat vertrouwen misschien te gaan creëren. En dan ga je uiteindelijk naar stap 2, de uitgifte van European Safe Bonds. Lees Eurobonds. Die moeten dan rusten op, vond ik mooi, robuust begrotingsbeleidfundament. Met andere woorden, je moet dat vertrouwen hebben. Dat
0: daar heb je aan gewerkt in de eerste fase. Door te zeggen, je doet mee als je het op vrijwillige basis doet.
6: Inderdaad.
0: Je doet mee als er met enige regelmaat iets
6: en te verdelen valt. Ik vind in ieder geval een van de manco's van dit voorstel is dat ze die eerste fase, ja, ze zeggen wel, je moet die eerste fase doen, want je kunt niet te veel vragen van lidstaten heel snel. Maar in hun optiek duurt die eerste fase wel heel kort. Terwijl ik zeg, vertrouwen bouw je over een lange periode. Dat doe je niet in 2, 3, laat staan 5 jaar. Daar heb je gewoon langer voor nodig. En het begint altijd, daar gaat het ook om, het begint altijd met iets kleins, met iets wat voor eventjes is. Mag ik even ter herinnering het coronafonds in het leven roepen? 750 miljard hebben we gefinancierd met gezamenlijke schulden.
0: Zouden we het ook maar 1 keer doen?
6: Zouden we 1 keer doen, maar dan komt er het rapport van Mario Draghi om de hoek kijken. En ergens in die 400 pagina's die hij nodig had voor zijn rapport staat, ja, vanaf 2028 gaat de Europese Unie ongeveer 30 miljard euro per jaar uitgeven aan het aflossen van die schulden en rentebetalingen. En dan zegt Mario Draghi, die zich een beetje gespecialiseerd heeft in angstaanjagende verhalen de wereld door, als we dus tegen die tijd geen nieuwe eigen middelen geven aan de Europese Unie, ja, dan kunnen we gewoon veel minder uitgeven aan wat de economie nodig heeft.
0: Belasting.
6: Ja, nieuwe eigen middelen is heel diplomatiek voor Europese belastingen. Ik denk dat heel veel mensen daar grote moeite mee hebben. Dit soort dingen moet je gewoon niet doen. Dit soort dingen moet je zeker niet te snel gaan doen. Dit soort dingen moet je in de juiste volgorde doen. En de juiste volgorde is helaas, zeg ik er meteen bij, dat je eerst een lange tijd moet doorbrengen met creëren van vertrouwen tussen landen die dat uiteindelijk zou moeten gaan doen. En dit heeft niks te maken wat mij betreft met of je voor Europese samenwerking of tegen Europese samenwerking bent. Ik ben voor Europese samenwerking omdat het efficiënt is. Ik ben voor samen financieren van dingen omdat het economisch efficiënter is.
0: Maar niet als Frankrijk en Italië.
6: Maar de realiteit is dat als je dit soort grote dingen gaat doen en daarbij voor het gemak over de grote obstakels heen stapt, zoals gebrek aan vertrouwen, dan vrees ik dat het in de toekomst niet ten goede van de Europese samenwerking zal komen, maar eerder ten koste van de Europese samenwerking. En dat is een te belangrijk goed om het weg te gooien.
0: Toch nog even tot slot, want jouw standpunt is duidelijk en dat is niet alleen bepaald op basis van dit laatste wetenschappelijk artikel, maar jij vindt het al langer. Er zijn natuurlijk ook steeds meer mensen die zeggen, oké, eurobonds heb je in alle soorten en maten. Je kunt zeggen, we creëren uitzonderingsposities, niet iedereen mag meedoen, of de eurobonds die in omloop raken, dat mag nooit bovenop de al bestaande staatsschuld komen. Ja. Dik je daarmee niet al belangrijke risico's af?
6: Dat is wat ik voor ogen had toen ik zei, er zijn heel veel voorstellen en die lopen echt uiteen. Maar gezamenlijk fundament is dat vertrouwen in elkaar. En als ik dan een voorstel lees en die voorstellen zijn heel complex. Ja, omdat je dus om dat obstakel heen van gebrek aan vertrouwen gaat. Maar waar ik altijd enigszins geïrriteerd door raak is dat je, ja, dat kun je gewoon doen door afspraken te maken en waar landen zich dan aan houden. Met alle respect, kijk naar wat er is gebeurd met afspraken met invoering van de euro. Heleboel eurolanden hebben zich daar niet aan weten te houden. Of ze het nou niet konden of wilden, het feit is wel, het is niet gebeurd. Daarmee hebben we dat vertrouwen niet geschapen en daar moet je eerst aan werken. Dus vanaf 2050 kunnen we daarmee beginnen, maar niet daarvoor.
0: Edi Mujagić, daar begin ik later deze week alweer aan. Tot dan. Wil je geen enkel economisch inzicht missen? Je kunt je abonneren op de podcast Macro met Boot en Mujagić.
7: Blik op de wereld.
0: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van mijn collega BNR-redacteur Mick Frautier. Mick, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Thomas.
0: Te beginnen met een opvallend bericht uit de New York Times over de Straat van Hormuz. Wat is er nu weer aan de hand?
8: Ja, de afgelopen 3 weken heeft het Amerikaanse leger in het geheim ongeveer 70 vrachtschepen door de Straat van Hormuz geloodst, schrijft de New York Times op basis van een anonieme bron binnen het leger. En die schepen die zouden hun zenders en volgsystemen hebben uitgeschakeld om op die manier onzichtbaar te zijn voor het Iraanse leger en zo de blokkade te omzeilen. Het zou bijvoorbeeld gaan om een Grieks schip met aan boord 2 miljoen vaten ruwe olie. En ja, dat was al maanden gestrand in het Midden-Oosten. En die zou dan nu door de straat van Hormuz zijn begeleid.
0: En hoeveel van die schepen die dus al langere tijd vastzitten hebben dat gebied inmiddels kunnen verlaten?
8: Nou, volgens een data-analyse van persbureau Bloomberg gaat het inmiddels om een kwart van alle niet-Iraanse schepen die dan nu een weg naar buiten heeft gevonden. Die schepen keren natuurlijk voorlopig nog niet terug naar de regio. Zo zei Patrick Poujané, die zei bijvoorbeeld de algemeen directeur van TotalEnergies, dat er eerst echt wel tekenen moeten zijn van een langdurige vrede voordat die schepen weer die kant op gaan richting de straat van Hormuz.
0: En die langdurige vrede, Mick, jij mag het niet breken. Hij komt.
8: Nou, over en weer natuurlijk allemaal weer aanvallen afgelopen weekend. Zo melden de Amerikanen. Bijvoorbeeld het Amerikaanse leger heeft onder meer radarsystemen en commandocentra onder vuur genomen dit weekend. En ook de Iraanse revolutionaire garde meldt vanmorgen een Amerikaanse militaire basis te hebben aangevallen. Om welke basis het gaat is niet bekendgemaakt, maar wel ging het luchtalarm af in Kuwait afgelopen weekend, of afgelopen nacht moet ik zeggen. Overigens, die Iraanse aanvallen op militaire basis van Amerika zijn volgens de BBC effectiever dan tot nu toe door de Amerikanen wordt toegegeven. Dat schrijft de Britse publieke omroep. De BBC heeft namelijk satellietbeelden bekeken en is tot de conclusie gekomen dat er fors meer schade wordt aangericht door Iran. 20 Amerikaanse militaire locaties hebben ze weten te beschadigen. En op basis van satellietbeelden stellen experts vast dat er bijvoorbeeld moderne raketafweersystemen zijn vernield, maar bijvoorbeeld ook brandstofvoorraden, hangars zijn beschadigd, gevechtsvliegtuigen en drones. En ja, en ondertussen zijn die vredesonderhandelingen nog altijd gaande, maar ja, er wordt dus ook wel wat aangevallen over en weer.
0: Wat is het laatste Iraanse statement als het aankomt op die vredesonderhandelingen?
8: Een persbriefing vandaag waarin door Iran opnieuw wordt benadrukt dat het beëindigen van de gevechten in Libanon een essentiële voorwaarde is voor de vredesonderhandelingen met de Verenigde Staten. Nou, die herhaling volgt natuurlijk op nieuwe aanvallen van Israël op Libanon, afgelopen weekend ook. Het Israëlische leger is natuurlijk weer meer richting het noorden opgetrokken en heeft ook een belangrijk fort, dan wel kasteel, ingenomen. En ja, Iran wil dat het vechten in Libanon ophoudt, maar de Israëlische premier Benjamin Netanyahu die wil volgens Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis juist het tegenovergestelde.
10: Het lijkt erop dat Netanyahu vooral de oorlog gaande wil houden en wil uitbreiden om die los te kunnen koppelen van de deal tussen de VS en Iran. Zolang hier doorgevochten wordt, valt dat niet onder de wapenstilstand die daar dan eventueel uitgevochten wordt. En natuurlijk ook om, mocht er vanuit de VS druk komen om, als die deal er is, wel te stoppen met de aanvallen hier, om dan al zoveel mogelijk bereikt te hebben. Met name in verband met de verkiezingen in het najaar die Netanyahu toch nu voor zich in het uitzicht heeft.
8: Nou ja, zolang Israël hun aanwezigheid in Libanon vergroot en aanvallen blijft uitvoeren, lijkt een deal dan dus niet aanstaande. Daarnaast zegt Iran in diezelfde persbriefing overigens ook dat Amerikanen constant met nieuwe en tegenstrijdige eisen komen. En die wispelturigheid is ook de Amerikaanse media niet ontgaan.
11: A peace deal between the U.S. and Iran remains in limbo after President Trump met with top aides in the Situation Room on Friday. That meeting lasted about 2 hours, but the president left it with no announcement of a deal. The New York Times and Axios report that President Trump sent tougher terms to Iran for a peace deal in an effort to exert pressure and to speed up the process. But it's unclear what changes were made to the potential agreement.
8: Je hoort een fragment van Fox News. De Amerikaanse president Trump die zou dit weekend afgelopen vrijdag dus nieuwe eisen op tafel hebben gelegd. Wat die precies inhouden is nog niet helemaal bekend. Maar volgens een Iraanse woordvoerder van de Iraanse revolutionaire garde lopen de onderhandelingen hierdoor wel weer extra vertraging op.
0: BNR-redacteur Mick Fruitier, dankjewel. Terugblik op de wereld, dat kan. Je vindt alle afleveringen ook in je podcast-app. Lisbeth Staats, Niels Heithuis, ook voor jullie begint de week zometeen weer.
12: Ja, zeker, om 4 uur.
0: Met de avondspits.
12: Ja.
0: En met welk onderwerp?
12: Nou, ik verheug me heel erg op een gesprek over de VAR.
0: Oh,
12: de
0: ja?
12: De VAR-scheidsrechter, die wordt nog belangrijker tijdens dit WK.
0: Oeh, slecht nieuws.
12: En wij daar gaan we over praten.
0: Ja, daar ga je natuurlijk over praten.
12: Want er zijn ook mensen heel erg voorstander van die VAR. Die zeggen, en dat boek heeft in elk geval een briljante titel. Don't mention the VAR. Dat vind ik al een
0: mooie bedacht.
12: Op die titel alleen al moet je zo iemand natuurlijk uitnodigen. Maar we gaan hopen ook een scheidsrechter te spreken die vertelt wat het aan zijn baan heeft veranderd.
13: Ja. Verder was er in mei een opvallend hoog record voor de Nederlandse industrie. Omzet, volume. Het blijkt uit de inkoopmanager-index. De vraag is alleen een beetje, is dat iets tijdelijks? Was dat een soort tijdelijke piek vanwege de oorlog in Iran? Angst voor inflatie, dus dat er veel is ingekocht. Dat er eigenlijk wat meer voorraad is aangelegd.
0: Amsterdam.
13: Of doet de Nederlandse industrie het structureel goed? Gaan we het over hebben.
0: Nog één onderwerp.
12: Ja, een wonderlijke uitvinding van de Universiteit Wageningen. Die hebben een pilletje ontworpen ter grootte van een tiktakje. Als je dat inslikt, krijg je een complete scan van je binnenste. En dan kunnen er allemaal dingen...
13: Je kijkt nu alsof je het niet gelooft, maar dit is echt serieus.
0: Dit is toch science fiction. Maar
12: ja,
0: het kan.
12: Een endoscopie via een pilletje.
0: Beter, denk ik.
12: Lijkt mij
0: uiteindelijk
12: comfortabeler. Ja.
13: Komt hij er ook weer uit? Dat
0: binnen
13: hoor je
0: van buiten de hele avondspits. Morgen en overmorgen, dan hoor je tijdens BNR Zaken doen Nina van den Dungen. En zij trapt af met Serkan Pelivan, de huidige COO, de Chief Operating Officer, toekomstige algemeen directeur van het aannemersbedrijf VUES. In die sector is een schreeuwend tekort aan personeel, maar het bedrijf uit Barendrecht blijft maar doorgroeien. Na de nieuwsupdate, Boekestein en de Wijk. En om 4 uur dus de avondspits. Tot donderdag in mijn geval. En veel plezier morgen met Nina.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
16: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
25: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
25: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
25: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
17: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
26: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
27: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
28: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
26: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
29: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
30: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
31: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
32: BNR Verkeer.
1: naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A7 Zaanstad-Hoorn voor Weidewormer. 3 kilometer en 5 tot 10 minuten extra komt er een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam file vanaf knooppunt Ridderkerk tot aan knooppunt Terbrechtseplein. Een klein kwartier door een ongeluk en de afrit is ook helemaal dicht daar. Verder meerdere flitsers gemeld op Flitsmeister. Onder andere de A2 naar Eindhoven bij 171,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die iets te maken zou hebben met de dood van een voetbaltrainer uit Berchem heeft eerder TBS gekregen. Dat zegt het OM. De verdachte was 3 jaar geleden betrokken bij een geweldsincident in Ede. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot. De hardloopevenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht, waarbij dit weekend mensen niet lekker werden door de hitte, hadden hun veiligheid op orde, zegt de Atletiekunie. Die houdt het erop dat niet alle deelnemers zich goed op de warmte hadden voorbereid. Er deden duizenden lopers mee, de meeste hadden geen last. De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn benedenbuurvrouw in Rijswijk zegt dat zij het zelf heeft gedaan. Volgens hem maakte ze hem zwart en als dat niet was gebeurd had hij 2 jaar geleden niks gedaan. Het slachtoffer schreef in een brief dat de man haar stalkte en dat ze dacht dat hij haar ooit zou vermoorden. Advocaat Geert-Jan Knoops heeft een voorwaardelijke schorsing van 4 weken gekregen. Volgens het tuchtcollege stuurde Knoops zijn cliënt in een zedenzaak torenhoge rekeningen zonder de kosten die hij had gemaakt duidelijk toe te lichten. Ook lichtte hij hem niet goed in over de gevolgen van het veranderen van zijn verklaring. En het Nederlands elftal traint in de aanloop naar het WK voor het eerst achter gesloten deuren. Gisteren was de zogenoemde uitzwaartraining waar 1500 fans bij waren, maar nu kan er niemand meer meekijken. Aan het eind van de middag komen de media wel aan de beurt, dan mogen zij met de spelers praten. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: U denkt... Het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet, wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
19: Benki, dat is toch geen woord?
18: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland... met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
20: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
21: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
22: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
23: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
21: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
24: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
22: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
21: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
32: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
20: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Nina van den Dungen.
33: Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rob die zit voor een paar dagen in Oekraïne. Ring Arendjan, die is er natuurlijk wel.
34: Ik leef.
33: Heel fijn. En Hugo is vrij. Dus ja, we moeten dit helemaal op jou hangen, Arend-Jan. Ja,
34: en Nina natuurlijk.
33: Ja, en onze gast, die ik zo meteen ga voorstellen. De Russische opmars in Oekraïne, die is zo goed als gestagneerd. En ja, je weet natuurlijk, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Zo ook Poetin, die bezig lijkt met escaleren in zijn zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om de oorlog naar zijn hand te zetten. Op hetzelfde moment wordt er in Europa gepraat over hoe er met Moskou onderhandeld moet worden. Ook zagen we deze week weer een grote aanval op de regio Kiev en er dreigen er nog meer. Dus dat doet ons de vraag stellen, hoe staan de Oekraïners ervoor? En daarom hebben wij uitgenodigd Jeroen Ketting, oprichter van hulporganisatie Lifeline Ukraine, voormalig ondernemer in Rusland en ook nog regelmatig in Oekraïne te vinden. Welkom Jeroen.
0: Dankjewel.
33: Jij bent 28 jaar lang ondernemer geweest in Moskou,
0: klopt,
33: in Rusland. Je had daar allerlei bedrijven, dat ging hartstikke goed. En toen werd het ineens 24 februari 2022, de invasie. Toen nam jij een radicaal besluit.
0: Ja.
33: Jij stopte met je werk in Rusland en je ging Oekraïne helpen.
0: Ja.
33: Waarom?
0: Je wordt dan 's ochtends wakker, hè? 'S ochtends vroeg, dat is 4 uur, 5 uur 's ochtends. En dan zie je van, hé, het is nu echt oorlog. Oekraïners zeggen overigens van, het was al oorlog sinds 2014. Ja, maar toen was het echt de grootschalige oorlog. En dan word je wakker meteen met een soort van misselijkheid. Hè? Alsof je de dag daarvoor een slecht glas witte wijn hebt gedronken of zo. Of een soort kater hebt. Daar loop je dan de hele dag mee door. En dan moet je een aantal dingen doen. Je moet en crisismanagement plegen. Hè? Je moet je geld van de bank gaan halen. Hè? Dat is de Pavlov-reactie als het in Rusland crisis is.
33: Want jij dacht, er komen allemaal sancties. Rusland wordt de paria van de
0: ja, ja, absoluut. Weet je. En ze gingen met mijn vrouw, is mijn zakenpartner ook. Dus wij stapten in de auto. We gingen naar de banken toe. Geld ons cash van de bankrekening afhalen.
33: Ja.
0: En dan staan de bankmedewerkers van die bank staan in dezelfde rij voor het loket. Dus dan weet je van oké, dat is dan serieus. Dus aan de ene kant een stuk crisismanagement, een stuk een poging tot zelfbehoud. Tegelijkertijd, wij deden ook wat kleinere schaal zaken in Oekraïne. Tegelijkertijd was ik continu aan de telefoon met onze bevriende zakenrelaties in Oost-Oekraïne, in Mykolaiv bijvoorbeeld. In dat soort landen moet je altijd een persoonlijke relatie hebben om zaken te kunnen doen.
33: En maar, die had jij dus kennis, ja, en die, zakenkennis, en die, en, vrienden misschien
0: ja, zeker,
33: ook wel?
0: Ja, zeker. Een hele goede vriend, Andrei Sarakovikov in Mykolaiv. Ja, en dan zit je dus op die 24e met hem aan de telefoon. En dan hoor je voor het eerst in je leven, hoor je boem, boem, pap, pap, pap, pap, boem, op de achtergrond. En dan denk je van god allemachtig, wat gebeurt hier nou?
33: Ja.
0: En toen zei hij, André zei tegen mij van, ik wacht op Julia, mijn vrouw, want zij is nu maandverband, luiers en eten naar de frontlinie aan het brengen. En die frontlinie lag toen halverwege Mykolaiv. En ik zei van, hey, Julia, schat van een vrouw heeft hij. Maar ik zei van, daar heb je toch het Rode Kruis voor om dat soort dingen te doen. En toen zei hij van, er is hier niemand. En dat was het moment waarop ik zei van, oké, dan gaan we daar wat aan doen. En
33: ja.
0: Op 4 maart 2022 ben ik gaan fundraisen. We hebben zelf een behoorlijk bedrag op tafel gelegd. En op 13 maart hadden we de eerste vrachtwagens die Mykolaiv inreden. En we waren daar nog voor het Rode Kruis, voor de World Food Program, voor de UN agencies en dergelijke.
33: Dan moet je dus ook denken aan die humanitaire middelen, zoals maandverband en luiers, of kom jij met hele andere zaken?
0: Nee, dat was het in het begin. Hè. Dus we hebben in totaal zo'n 112 vrachtwagens gedaan van 22 ton met professionele hulpgoederen. En dat gaat dan inderdaad van hygiënische middelen, levensmiddelen, emergency medicine, medische apparatuur.
33: Ja, gewoon het hoognodige.
0: Gewoon het hoognodige.
33: Ja, maar dat deed jij vanuit Moskou. Dus dan ben je dan onder de radar bezig met Oekraïne helpen, terwijl je 5 kilometer van het Kremlin vandaan zit.
0: Dat heb je goed, inderdaad. Ik kon binnen een kwartiertje op mijn fietsje vanuit mijn appartement naar het Rode Plein.
33: Ik vind het vrij dapper.
0: En ja, maar je begint dan. En ik had ook wel zoiets. Ik wilde ook wel eigenlijk een soort van middelvinger laten zien aan dat Russische regime. Ik voelde me ook echt genaaid persoonlijk.
33: Ja, waarom dan?
0: Ik wilde nog Lavrov en Poetin geloven, die op 23 februari nog zeiden van, nee, we trekken al onze troepen terug naar het oosten, hè, van de grens met Oekraïne. Dit was een oefening. En ik deed gewoon een wishful thinking. En toen dus op 24 februari, de dag daarna, ze Oekraïne binnentrokken. Ik voelde me gewoon echt bedonderd. Een ander ding dat meespeelde is dat ik na 2014, dus annexatie van de Krim en de tragedische neerhalen van de MH17. Ik heb dat beleefd als misdadig, als tragisch. Ik was het eens met de sancties die het Westen op Rusland heeft gelegd. Maar ik ben wel doorgegaan met geld verdienen en winst maken. En het is me daarna. We hebben even in 2014 wat pijn meegeleden zakelijk. Daarna ging het weer als een tierenlier. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, wacht even. Er zijn ook westerse bedrijven die in Nazi-Duitsland door zijn gegaan met geld verdienen.
33: Dat wil jij niet zijn.
0: Dat wil ik niet zijn.
33: Nou ja.
0: En dan is het van ja, wat ga je dan doen als protest? Ja, weet je, als ik naar het Rode Plein was gegaan, zelfs al was het met een wit A4-velletje geweest.
33: Dan zat je nu in de bak.
0: Dan had dat 10 seconden geduurd en dan had ik 10 jaar in de bak gezeten.
33: Ja.
0: En toen dacht ik van nou, dan ga ik het op deze manier doen. En dat ik geen angst had, afgezien van enkele momenten, om dat vanuit mijn appartement in Moskou te doen. Dat had ook meer een beetje te maken met een soort van jongensachtige recalcitrantie. Dat is iets
33: ik zal je.
0: Ik zal je. En onder de rook van het Kremlin ga ik dit lekker doen.
33: Ja.
0: Uiteindelijk, ik ben mei 2023 ben ik voor het laatst in Rusland geweest. Want ik moest nog terug om ook gewoon alle bedrijven te sluiten en handtekeningen zetten en notarissen en juristen.
33: Je bent daar dus helemaal weg.
0: Ik ben er nu sinds mei 2023 helemaal weg. Maar ik ben dus ook nog 8 keer het land in en het land uit gegaan. En heb je wel momenten dat je denkt staat er nu een vinkje achter mijn naam of niet. Ook dan weer, mijn vrouw die kreeg altijd, als we dan, want dan rijden met de auto van Helsinki naar Moskou of van Moskou naar Helsinki, dat is de in- en uitroute. Mijn vrouw die kreeg altijd een migraine op weg naar die grens. En ik probeerde een beetje grapjes van te maken. Maar soms had ik van die momenten dat ik in bed lag, weet je, dan zo'n donker moment net voordat je gaat slapen. Sommige mensen hebben dan lichte momenten. Ik heb net voordat ik ga slapen altijd donkere momenten. En dan denk ik van ja, nou en wat als ik dan opgepakt zou worden? En dan probeer ik me dat voor te stellen. En dan begrijp ik dat ketting, zeg ik dan tegen mezelf, van die bravoure blijft dan niet veel over als je in Lubjanka, het hoofdkantoor van de FSB, voormalig KGB, in een cel zit en dan naar een of andere strafkolonie wordt gestuurd.
33: Ja.
0: Dan blijft er weinig stoers over. En dan heb je wel even dat het je op de borst slaat van de angst.
33: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Nou is Rob daar dus net aangekomen in Oekraïne. Ja. Jij bent net terug.
0: Ja,
33: jij bent
0: klopt.
33: Woensdagnacht teruggekomen.
0: Ja.
33: Je gaat daar nog met enige regelmaat heen, naar Oekraïne?
0: Ja, dus ik heb daar nu tijdens de grootschalige oorlog, ik denk zo'n 18, 19 maanden in totaal gezeten. Daar moeten we zitten, omdat wij doen humanitair werk in die frontliniegebieden van Oekraïne, in die frontliniegemeentes. We bouwen het werk vanuit het veld op, dus ik moet er ook zelf zijn. Dus ik ben er nu zo'n 3 keer per jaar. De eerste jaren van de oorlog was ik daar om de maand. Dus ja. ik moet er wel regelmatig
33: zijn. Oké, maar dan, je zegt ook, je doet het werk bij de frontlinie. Dus ja. Jij bent helemaal in kogelwerende vesten? Of hoe bescherm je jezelf?
0: Nee, dat moet ik enigszins nuanceren. Bij die frontlinie, daar kom je als burger kom je niet.
33: Ik hoop het niet.
0: Dat zijn de frontliniegebieden. Dus dan moet je voorstellen dat we zitten nu hier, wat is het hier? Prins Hendrikplein, hè, Amsterdam is geloof ik hier het adres.
33: Ongeveer.
0: Niet vergis, ongeveer.
33: Prins Bernhardplein.
0: Nou ja, Prins Bernhardplein. En dan moet je voorstellen dat er in Alkmaar gewoon dik gevochten wordt.
33: Zover zit je er dan vandaan? Amsterdam,
0: Alkmaar, Zaandam, weet je, dat is dan een beetje hoe ver je er vandaan zit.
33: Ja.
0: Maar we zaten vorige week nog in Tjuhuyev. Dat is een klein dorpje waar we werken. Waar we ouderenzorg ondersteunen in de Kharkiv-provincie. En als dank hadden ze buiten een tafel neergezet in de tuin, onder een afdakje. We zaten daar lekker te lunchen en dan in één keer hoor je een soort met geluid van de grasmaaier. Dan sta je allemaal even op, sta je zo te kijken. Oh, een Shahed-drone. En dan eigenlijk, dan zegt één iemand zegt dan van, oh, maar hij gaat nu naar beneden. En dan binnen een seconde is het boom.
33: Ja.
0: En dat is dan ongeveer waar je het Capitol C-gebouw hebt. Hè. Dat is dan zeg maar, nou, we zitten hier dus in Prins Bernhardplein. En zo'n drone die landt dan, ja, wat is
33: kilometertje
0: het
33: van je vandaan?
0: Nee, 300 meter van je vandaan. 300 meter, 400 Jeetje. Meter van je vandaan.
33: Ja.
0: En dat is wel, en dat geeft ook een beetje aan hoe die Oekraïners leven. Het is heel raar. Je zit dus met z'n allen te lunchen en dank je wel. En dan toasten. En je moet dan ook een glaasje harilka, de zelfgestookte drank, moet je drinken. Dan slaat zo'n drone in. Dan is er even een minuut rond die droneinslag. De voor en daarna is paniek. En daarna gaat iedereen weer aan tafel. En dan wordt er weer een glaasje ingeschonken.
33: Dus, je gaat er dan niet naartoe om te kijken, moeten wij hulp bieden? Zijn er slachtoffers?
0: Nee.
33: Dat gebeurt dan niet.
0: Kijk, je ziet een grote zwarte rookpluim, zie je. Je bent bezig met je eigen dingen. De hulpdiensten die zijn er wel. Dus als ik daar naartoe zou gaan, dan is het een beetje war porn bekijken. Zoals dat dan heet. En je loopt alleen maar in de weg. Dus daar ga je dan niet naartoe. En dan krijg je wel wel later van je lokale partners. Die sturen dan een fotootje op je telefoon van nou, dit is wat er gebeurd is. Mm. Maar dat is dan, nou ja, weet je, en dat betekent het om in zo'n frontliniegebied te werken. Dus het is niet direct. Hè, we zitten niet waar direct gevochten wordt, maar net de lijn daarnaast. Of daarachter. Wat het belang is van die frontliniegemeentes, is dat dat eigenlijk de tweede lijn van verdediging is. Hè, second line of defense tegen die Russen. Wat je ziet, alles dat iets positiefs heeft, iedereen die iets positiefs heeft, is daar weg. Mensen die jeugd hebben, geld hebben, energie, gezondheid, ondernemerschap, die zijn daar weg.
33: Ja, of ze zijn naar het front. De
0: of ze zijn naar het front. Wat daarachter is gebleven is dus alle mensen die dat niet hebben. Ouderen, ziekeren, alleenstaande vrouwen met veel kinderen, mensen met psychische problemen, mensen met afhankelijkheidsproblemen, drugs, alcohol, ga zo maar door. En je ziet dat die infrastructuur daarop omvallen staat. En het is onze visie dat als in die frontliniegemeentes die infrastructuur, zeg maar het leven, verdwijnt, ja, dan is dat volgende gebied wat de Russen innemen. En het is onze missie daarin om te zorgen dat we op het gebied van kritieke infrastructuur, dus dat is warmte, gas,
33: water,
0: elektriciteit, op het gebied van zorg, dus dat is gezondheidszorg, tandheelkundige zorg, ouderenzorg, mentale zorg en mobiliteit, OV, dat we zorgen dat we die frontliniegemeentes overeind houden.
5: Jeroen, je stuurde een aantal interessante filmpjes op te laten zien wat je allemaal daar doet. Dat is indrukwekkend. Op een gegeven moment liet je ook een soort heel klein dorpje zien, waarbij dan dus mensen die vluchten uit de bezette gebieden kunnen worden opgevangen.
0: Ja.
5: Daar lees ik altijd heel weinig. Hoeveel mensen vluchten er eigenlijk?
0: Ja, nog steeds. Hè. Nou ja,
6: industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Binnenkrijgt. Ja, en dat zijn uit de bezette gebieden zijn. Dat kunnen tientallen per week, per maand zijn. Dat zijn er niet zo heel veel.
5: Maar nee, het gros is al weg, hè?
4: Nou ja, het gros is al weg of komt niet meer weg. Ja. Wat je ziet, het grote probleem is dat het gevaar, dus het frontliniegebied verbreedt zich door die drone-technologie. En dat zie je dus dat wat 10 kilometer is in de winter, dat wordt in één keer 20, 30 kilometer in de zomer, omdat die arcus langer meegaan met het warme weer. Dus je ziet heel veel mensen die wegtrekken uit gebieden waar het gewoon echt niet meer leefbaar is. En wat je ook ziet, is dat bijvoorbeeld neem de provincie Sumy, de provincie heet daar Oblast, die heeft ongeveer 564 kilometer grens met Rusland. En wat je daar ziet, is dat de Oekraïners zelf steeds grotere gebieden gaan evacueren. Dus in het begin was het, 4 jaar geleden kwam ik nog 500 meter van de Russische grens vandaan. Ja. En dan zei zo'n burgemeester die je dan daar liet zien wat we daar moesten gaan doen. Zei van, nu moet je even een stapje naar achter doen, achter gebouw, want anders zit je in het schootsveld van de Russische snipers. Dus dan doe je, ik ben maar een heel braaf Nederlands burgertje, dan doe je wel dat stapje naar achter. Die gebieden, daar kom je nu niet meer. Toen werden 2 kilometer, een hele band langs 564 kilometer, ja, wordt dan geëvacueerd. Nu is dat zo'n 10 kilometer waar je niet meer kunt komen. Ja. En dat zijn ook de mensen die vluchten voor het oorlogsgeweld. En dat zijn de mensen die niet het geld hebben om naar Europa toe te komen. Die mensen hebben niet eens het geld om naar Lviv, naar West-Oekraïne toe te komen. Die mensen die maken een vlucht van 10 kilometer, 15 kilometer. Hey. Dat zijn allemaal rurale gebieden. Het zijn hele arme gebieden. En dat zijn dus ook mensen die heel erg verbonden zijn aan hun huis, aan hun moestuintje, aan het varken.
6: Zijn er ook vluchtelingen die van verder komen, die vertellen wat er gebeurt onder die bezetting? Daar lees ik af en toe artikelen over.
4: Ja, die heb je ook. En dat zijn tragische verhalen. Ja. Dat zijn vreselijke verhalen van enorme risico's. Enorme mishandelingen. Ja. Je hoort verhalen van de martelingen. Je hoort verhalen van de verkrachtingen. Je hoort verhalen van het volledig ontbreken van welke vorm van zorg dan ook. En wat wij zien is eigenlijk dat de meeste vluchtelingen die wij opvangen, bijvoorbeeld in Zaporizhzhia, maar ook dat filmpje wat je zag. Ja. Dat is een plaatsje Tavriske. Je kan het opzoeken. Dat is in de provincie, in de oblast Gerson. Daar is niks romantisch aan. Dat zijn geen mensen waarvan je zegt van, nou, dan gaan we dan vanavond nog even een vrijdag. Het is nu vrijdag, hè, dan gaan we nog een vrijdagmiddagborreltje mee doen. Nee, dat is echt de meest kwetsbare laag van de samenleving. En dat zijn mensen met psychische problemen. Dat zijn mensen met disabilities. Dat zijn mensen met allerlei soorten problemen. En dat is wat je daar nu opvangt. Maar bijvoorbeeld ook zo'n dat Tavriske, dat filmpje wat je zag. Die opvang die we daar doen, ja, die moet binnenkort ook weer weg. Ook omdat die drones daar alweer een gevaar gaan vormen. En dan zie je dan weer verschuiving van die mensen. Maar die mensen die verschuiven iedere keer stapje bij beetje. Want die hebben niet het geld om in Lviv, wat een relatief dure stad is voor Oekraïners, laat staan in Kiev, om daar überhaupt een appartement te huren of daar terecht te komen.
7: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
5: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Maar we moeten het vooralsnog even zonder Rob doen. Want die zit in Oekraïne, is daar lastig bereikbaar. Ik ben Nina van den Dungen. We praten met Jeroen Ketting van Lifeline Ukraine. Jeroen, de laatste tijd lezen wij berichten dat Oekraïne nu eigenlijk de initiatiefnemer is aan het front. Dat de Russen het echt heel zwaar hebben en dat ze nauwelijks nog grondgebied veroveren. Hoor jij bij de Oekraïners optimisme hierover? Merk jij daar toch iets anders dan misschien een jaar geleden?
4: Optimisme is in die context een woord wat er eigenlijk geen plaats hoort te hebben, of wat geen plaats heeft. We hebben het ook vaak over de resilience, de veerkracht van die Oekraïners. Ja. Ze ervaren dat zelfs niet als veerkracht, als resilience. Het is meer standvastigheid.
5: Overleven,
4: het is meer,
5: ook.
4: Het is meer overleven. Ze zeggen van, jullie in het Westen zeggen altijd van, ja, we zijn zo resilient en we doen het zo goed. Maar daardoor schuif je eigenlijk een beetje de verantwoordelijkheid van je af als Europa.

0: En zeg je eigenlijk van Oekraïners, jullie kunnen het bijna zelf wel oplossen.
1: Jullie zijn zo sterk.
0: Lost het zelf wel op. Dus daar zijn die Oekraïners meer en meer gevoelig voor. Ik heb daar ook veel gesprek over gehad tijdens de afgelopen weken dat ik in Oekraïne was. Tegelijkertijd is het zo dat met die in die 51 maanden oorlog, de type oorlogsvoering, dat weten ook alle luisteraars wel, enorm is veranderd naar die drone oorlogvoering. Dat zijn landdrones, zeedrones, luchtdrones, ga zo maar door. En daardoor hebben de Oekraïners wel inderdaad een regelmatig een overwicht op de Russen. Tegelijkertijd wat je hoort van de serieuze, het zijn allemaal serieus, maar van de Oekraïense militairen of van officieren, die zeggen van het is wel haasje over. Dus wij komen met iets nieuws en dan komen de Russen weer met iets nieuws.
1: Ja.
0: Dus het is niet zo dat het katten in bakkie is voor... voor de Oekraïners.
1: Nee, en maar ze zien wel dat ze de overhand hebben.
0: Daar zijn ze voorzichtig in, om dat te zeggen. Maar in principe is er iets aan... het is beter dan ooit tevoren, laat ik het zo zeggen. De positie van de Oekraïners aan het front. Ze zijn daar ook heel bewust mee bezig. Omdat Oekraïners zeggen van... vroeger of later komen er natuurlijk onderhandelingen. De startpositie van die onderhandelingen die wordt op het slagveld bepaald. Dus hoe sterker Oekraïne nu staat, hoe sterker de positie van Oekraïne in die onderhandelingen is.
1: Ja.
0: Daarbij is het zo dat dit nieuwe soort oorlogsvoering... daarbij heeft eigenlijk Oekraïne een voordeel ten opzichte van Rusland. Rusland is een heel monolithisch land. Hè, en dat zagen we ook in de Tweede Wereldoorlog, kan massaal enorme dingen doen. Maar is Rusland niet flexibel? In Rusland betekent het individu helemaal niks.
2: Gecentraliseerd.
0: En Oekraïne is vanwege de hele historie... decentraal. En je had daar hetmannen bijvoorbeeld. Hè. In Rusland had je de tsaar, de vertegenwoordiger van God op aarde. Die bepaalde alles. In Oekraïne had je hetmannen die ook gewoon weggestemd konden worden. Dit nieuwe soort oorlogvoering is een decentrale, hele flexibele... hele actieve vorm van oorlogsvoering. Waarbij je inderdaad gewoon lokaal beslissingen moet kunnen nemen. Oekraïners kunnen dat. In Oekraïne, een Rus ziet zich als een onderdeel van het collectief.
1: Ja.
0: Kuddedier.
1: Ja.
0: De Oekraïner, daarom is het in Oekraïne ook al 30 jaar sinds... in de post-Sovjet-tijd is het politiek natuurlijk een chaos daar altijd geweest. Maar de Oekraïner ziet zich als individu. Bijvoorbeeld in de economie zie je terugkomen dat... het MKB in Oekraïne nog steeds zich op de een of andere manier ontwikkelt. Het is wel, het gaat niet goed met de economie, maar je ziet dat boekenwinkeltjes, cafeetjes, barista-tentjes, kleine boutique-hotelletjes, discotheken, dat blijft zich openen.
1: Ja.
0: Natuurlijk de defensie-industrie, dat zijn allemaal hele kleine bedrijfjes. Maar het zijn er heel veel. En in Rusland heb je dat niet. In Rusland bestaat het MKB in de middenklasse, die bestaat niet meer. En dat zijn echt essentiële verschillen tussen Rusland en Oekraïne, waardoor Oekraïne ook de komende jaren in dit soort oorlogvoering wel het initiatief. De overhand wil ik niet zeggen, maar in ieder geval heeft Oekraïne het initiatief.
1: Ja, ja.
0: Tegelijkertijd hoor ik van de veiligheidsdiensten in Oekraïne dat de Russen een plan hebben om... De horizon van de Russen voor die oorlog ligt in 2032. Ja, en Russen zijn wel langetermijn denkers.
1: Ja, en precies wat ik eerder zei, een kat in het nauw, hè, die gaat rare sprongen maken. Je ziet nu dat Poetin eigenlijk, zo lijkt het althans, manieren zoekt om te escaleren. Hij betrekt Belarus. Trekt hij er nu bij. Ja, we hebben heel veel drones vanuit Oekraïne. Die komen nu op Belarus. Dus wij moeten daar eigenlijk ingrijpen. En dan kunnen wij vanaf dat grondgebied Oekraïne op een andere flank gaan raken. Hoe groot acht jij de kans dat het inderdaad dat die oorlog zich op die manier gaat verbreden?
0: Kijk, Otto van Bismarck heeft ooit gezegd dat Rusland is nooit zo sterk, nog zo zwak als ze lijkt.
3: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
2: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
4: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
2: Obli. Meer rust, meer rendement.
5: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
2: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
6: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
7: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
8: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: 17.551 laadpalen. Eén nieuwe naam. Velian.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
12: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
12: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
13: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een kleine handjevol bijzonderheden. Op de meeste plekken valt eigenlijk wel mee qua drukte. Allereerst de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten voor de grens. En het is druk op de A10, de ring van Amsterdam, voor de Koentunnel richting het zuiden. 3 kilometer en 10 minuutjes. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A13 naar Rotterdam bij 6,9. En de A50 Arnhem-Os bij 154,8.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Transavia denkt niet dat er nog vluchten sneuvelen door technische problemen. Vorige week gingen ruim 20 vluchten niet door. Dat kwam omdat er van alles tegelijk misging, zegt de maatschappij. Nu staan we er goed voor, zegt een woordvoerder. Vorig jaar moesten vluchten uit het schema door een tekort aan toestellen. Het kabinet vroeg in coronatijd soms te veel van het outbreak management team. Dat vertelde auto- en T-lid Jan Kluitmans tegen de enquêtecommissie. Het OMT moest onafhankelijk advies geven, maar steeds vaker vroeg het kabinet naar versoepelingen. Daardoor was er minder tijd voor een goede wetenschappelijke discussie, zegt Kluitmans. Het tennistoernooi van Roland Garros heeft een flinke boete uitgedeeld. De Paraguayaanse tennisser Vallejo maakte seksistische opmerkingen naar een vrouwelijke umpire. Hij zei onder meer dat een man zich beter kon verzetten tegen het veeleisende publiek. Vallejo moet €65.000 betalen. De hardloopevenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht, waarbij dit weekend mensen niet lekker werden door de hitte, hadden hun veiligheid op orde, zegt de Atletiekunie. Die houdt het erop dat niet alle deelnemers zich goed op de warmte hadden voorbereid. Er liepen duizenden mensen mee, de meesten hadden geen last. En de kaartverkoop voor de nieuwe concertreeks van Celine Dion in Parijs gaat zo hard dat er volgend jaar 10 extra concerten komen. die zijn in mei, meldt Dion op Instagram. De tour begint in september. Celine Dion heeft jaren niet opgetreden omdat ze leidt aan een ziekte die bewegen lastig en pijnlijk maakt. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Heeft Nederland eigenlijk een woningtekort? Nou, gekke vraag misschien in deze tijden van wooncrisis. Maar volgens architect Renier de Graaf moeten we hem juist nu stellen. Hij schudt de markt wakker met een tamelijk scherp pleidooi. Nu kappen met bouwen en stoppen met slopen. Hij is hier, u hoort hem zometeen in Vastgoed Gezocht.
17: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.
18: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
19: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
20: In de Friday Move gaat het over tv.
21: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
20: Politiek. Ja.
22: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
20: En ik ben er ook.
21: Dat is toch heerlijk.
20: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
23: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
24: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
16: De woningmarkt zit muurvast en de roep om honderdduizenden nieuwe huizen klinkt eigenlijk luider dan ooit. Maar wat als de oplossing niet ligt in meer beton, maar in beter verdelen? De vraag van deze week: is een radicale bouwstop de enige manier om onze wooncrisis echt op te lossen? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur 's avonds om 19:30... gewoon als radio-uitzending op BNR en natuurlijk online als podcast. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij. Dag Maarten.
0: Dag Maarten.
16: Nou, vriend van de show moeten we het over hebben. Kamerlid Haptemoe de Hoop. Hij zat vorige week bij Pauw en de Wit en daar beweerde hij dat de huur van 300.000 huurwoningen, middenhuurwoningen met €190 per maand omlaag is gegaan. Dankzij de wet, joehoe, betaalbare huur. Heb je naar het interview gekeken en met welk gevoel?
0: Ja, ik heb het gezien. Nou ja, ja, zoals iemand, een vriend van mij ooit zei over Haptemoe de Hoop. Hoop is uitgestelde teleurstelling. En ja, dat is met hem wel iedere keer weer zo. Kijk, dit is echt ongelooflijk hoe het toch in die politiek omgaat met data en cijfers. Hè?
16: Waar haalt hij de cijfers vandaan?
0: Ja, dit is wat hier is gebeurd. Want hij gebruikt de cijfers. Dus hij heeft de verwachtingen van het ministerie van Vrom ten tijde van de besluitvorming over de wet in 2024, die haalt hij aan.
16: Ja, toen werd dat gezegd.
0: Ja, maar die brengt hij alsof dat gewoon cijfers zijn die ook werkelijkheid zijn geworden.
16: Kennen we de werkelijke cijfers?
0: Nou, die zijn in ieder geval veel lager. De werkelijke cijfers zijn ook best wel lastig te achterhalen. Nou, dat zegt eigenlijk al genoeg. Dus hij kan ze sowieso nooit presenteren alsof het waarheid is. Nou, een hele groot gedeelte van die woningen zijn uitgepond. Dus die zijn helemaal uit de huurmarkt gegaan. Dat is natuurlijk eigenlijk het ergste van het hele verhaal. Het is eigenlijk wel mooi hoe andere vriend van de show, Maarten Veldsen, die schreef hier een goed stuk over op LinkedIn. En die zei: het is alsof Haptemoe een totaal verregende vakantie in Friesland geslaagd vindt, omdat er vooraf mooi weer was verwacht.
16: In de folders is het altijd mooi weer.
0: Ja, vond ik wel een goede, analogie, moet ik zeggen.
16: Ja, nou, het is dus moeilijk te achterhalen en we weten zeker dat er heel veel is uitgepompt. Die cijfers kennen we natuurlijk wel.
1: Nou, en er is ook een heel aantal, weet je, waar bijvoorbeeld, en dat hebben we toen destijds al wel eens besproken. Toen zeiden we ook van, ja, weet je, je moet er ook niet te veel van verwachten. Want bestaande contracten, ja, die gelden gewoon. Hè, dus die pas op het moment dat een nieuw contract wordt afgesloten, ja, dan gelden die nieuwe voorwaarden. Dus ja, het is. Hij kon zelf al weten dat dit in ieder geval niet klopte.
2: Nou, ik vond het fascinerend. Over 2 weken is de Provada weer. Daar zijn wij natuurlijk met BNR bij. Ik mag ook een aantal paneldiscussies leiden, waaronder eentje over betaalbaar bouwen en betaalbaar wonen, zullen we maar zeggen. En daar viel mij eigenlijk op in die voorbereiding daarvan. En dat hoorde ik ook Martin Visser zeggen in diezelfde Pauw en de Wit-uitzending. Die focus op de koper. En het feit dat er dus ook betaalbare koop moet zijn. En toen gebruikte Martin Visser, en dat vond ik in dit perspectief heel interessant, het woord wooncarrière. En het woord wooncarrière of woonladder suggereert dat het een soort, je begint ergens onderaan en dan loopt het verder omhoog en dat eindigt ergens in een koophuis wat ook nog waarde gaat opleveren. Zo zie ik dat dan voor me. En die middenhuur, die zit daar ergens tussen. En je moet dus langs die middenhuur. En als die middenhuur dan te duur is, dan kun je daar dus niet langs. Dus dan heb je geen wooncarrière.
1: Ja, dan stokt die.
2: En dan stokt die. En ik zat ernaar te luisteren en toen viel bij mij het kwartje. Toen dacht ik, nu begrijp ik waarom dit steeds misgaat. Het is geen ladder. De middenhuur is een draaischijf.
1: Ja.
2: En die draaischijf, die zit in het midden van die woningmarkt. Ik heb dat heel vaak gezegd, het is de olie van de woningmarkt. En rondom die draaischijf zitten allerlei andere vormen van contracten. Of dat nou is een sociale woning, of het is een hele dure huurwoning, of het is een koopwoning, goedkoop of duur, maakt niet zoveel uit. Of je gaat een keer samenwonen. Er gebeurt van alles. Mm-hmm. En die draaischijf, dat is die middenhuur. En wat je nu ziet is dat die middenhuur steeds dunner wordt. Er zijn 100.000 woningen uitgepunt. En als die draaischijf dus niet bereikbaar is, dan valt dus alles stil. Dus de politiek moet misschien ook ophouden met het zien als een ladder.
1: Ja.
2: Het is een draaischijf. Ja. En dat verandert het perspectief in hoe belangrijk die middenhuur wel eens zou kunnen zijn.
1: Het klopt, maar het gaat natuurlijk ook over dat je niet alleen maar überhaupt aan die onderkant moet bijbouwen om die doorstroming goed te krijgen. Ja. Dus de marktpartijen hebben afgelopen week een gesprek gehad met de toekomstige college van Amsterdam. En daarin nogmaals gezegd van ja, je mag best wat meer aan de bovenkant bouwen, want dat zorgt gewoon voor doorstroming. Ja. Die cijfers zijn ook gewoon bekend, hè, hoeveel er meer wordt doorgestroomd natuurlijk daardoor.
2: 2 andere nieuwtjes. Kantorenbelegger NSI. Zij nemen later dit jaar afscheid van CEO Bernd Stahli. Ook wel eens in de uitzending geweest.
1: Zeker.
2: Hij heeft meer dan 10 jaar dienst opzitten. Heeft hij het goed gedaan als vastgoedbaas?
1: Ja, daar lijkt het natuurlijk wel op. Toen hij aantrad, had hij veel onverhuurde kantoormeesters. Dat heeft hij binnen 2 jaar weten te halveren. Dus dat was natuurlijk erg goed. Daarna kreeg hij toch ook wel weer last van oplopende rentes. En natuurlijk, ja, wat natuurlijk veel kantorenbeleggers hadden, dat het natuurlijk toch die kantorenmarkt wat terugliep. Hè, de huur liep terug. Dus hij heeft nu wel wat te hogere leegstandspercentage. Ja, en wat hij heeft gedaan, is dat bedrijf toch wel omgevormd naar met name op Amsterdam gerichte kantorenmarkt. Ze hadden in 2016 nog 166 kantoren. En er zijn nu 41 van over. Dus hij heeft daar, ik denk een beetje dat hij zijn opdracht voltooid ziet, denk ik. Ja,
2: nou, gefeliciteerd Bernd met het afscheid. Nog een ander bericht uit de Telegraaf. KLM krijgt 1 miljard voor de verplaatsing van vastgoed op Schiphol. Zo.
1: Ja, ik las dit vanochtend. En ik was al eerst al verbaasd dat het een heel klein berichtje eigenlijk was in de Telegraaf.
2: 1 miljard, koekoek.
1: En ik zag het in het FD, zag ik het niet meteen terug. Maar 1 miljard, en als je dan denkt van...
2: Van de overheid dus, hè? Van de Rijksoverheid.
1: Van Schiphol.
2: Ja, van Schiphol.
1: Van Schiphol. Ja. Dus Schiphol heeft die grond nodig.
2: Overheid is een groot aandeelhouder.
1: Dus, ja, maar Schiphol heeft die grond nodig. Maar 1 miljard, dacht ik, ja, de hele beurswaarde van KLM Air France is 3 miljard. Dus dan denk ik, jeetje, 1 miljard, dat is toch niet te geloven. Dus die krijgen 500 miljoen voor de gebouwen. En 500 miljoen als eigenlijk om weg te gaan en als om nieuwe gebouwen te kunnen bouwen. Maar ja, dat lijkt dus, dat is. De KLM die had het natuurlijk nogal wat problemen de afgelopen tijd. Maar als je natuurlijk even 1 miljard kan bijschrijven.
2: Is toch prettig. En Schiphol wil hiermee inspelen op de groei van het aantal reizigers.
1: Precies.
2: Wat dus dan toch gaat gebeuren voor de komst van grotere vliegtuigen.
3: Vastgoed gezocht.
2: Bouwen, bouwen en nog meer bouwen. Dat is zo ongeveer het politieke antwoord op de wooncrisis. Maar onze gast van vandaag stelt dat we onszelf daarmee voor de gek houden. Sterker nog, volgens hem is er ruimte genoeg. In het systeem zitten we gevangen. Ergens klopt hier iets niet. Nou, hij is hier, René de Graaf, daar zijn we blij mee. Partner van het wereldberoemde architectenbureau OMA. En tevens auteur van het gloednieuwe boek Architecture Against Architecture. Warm welcome, meneer de Graaf.
4: Goedemorgen.
2: Dag Renier. Dit is jouw vierde boek alweer. Je stelt hierin dat Nederland helemaal geen tekort heeft aan gebouwde ruimte. Maar dat we het verkeerd gebruiken. Leg dat eens uit. Want ja, we staan toch echt, laten we zeggen, honderdduizenden woningzoekenden staan in de kou. Die zoeken een woning.
4: Ja, bij mij is het altijd zo. Dat boek is veel breder overigens dan Nederland. Maar ik heb een tijd geleden in NRC had me gevraagd de situatie in Nederland te bekijken. Dat heb ik gedaan. Niet gehinderd door al te veel kennis van zaken. Maar als ik iets hoor wat drie keer herhaald wordt, elk woord, dan begin ik een soort gezond wantrouwen te ontwikkelen.
2: En dat is dat
4: Bouwen, dan denk ik.
0: Maar niet gehinderd door al te veel. Je hebt toch heel veel kennis? Verstand van zaken?
4: Ja en nee. Maar goed, dat zal blijken gedurende dit interview, denk ik. Maar ik heb gewoon domweg een aantal cijfers op een rij gezet. Een aantal openbaar publiek beschikbare cijfers.
2: Zoals?
4: Zoals het aantal woningen in Nederland en de theoretisch beschikbare woonruimte. Die gedeeld door het aantal inwoners. En daar kwam eigenlijk een voor mij verbazingwekkend cijfer uit. Dat we dus 1 miljard vierkante meter woonruimte hebben in Nederland. Nou, we hebben 18, 19 miljoen inwoners, dat kwam dus neer op 55 vierkante meter per persoon.
2: Ja.
4: Dus als je een gezin hebt met twee kinderen, dan heb je 220 vierkante meter in theorie.
2: Gemiddeld.
4: Als je de deling maakt.
2: Ja.
4: Dat is de grootte van een villa in Blaricum. Ik heb op Funda gekeken. Een mooie rietgedekte villa in Blaricum voor ieder gezin in Nederland. Dus dat suggereert volgens mij op zijn minst dat meer dan alleen bouwen. Er misschien iets mis zou kunnen zijn met de verdeling. De conclusie dat er mensen geen woning kunnen vinden wil niet automatisch betekenen dat er te weinig woningen zijn.
2: Dit zijn op zich bekende getallen. In Nederlanders wonen gemiddeld groot, 55 vierkante meter. Andere Europese landen ligt dat getal lager, vaak onder de 50 vierkante meter. Maar dat is natuurlijk gemiddeld per persoon. Maar je moet natuurlijk ook kijken, kan ik me voorstellen, naar het type huishoudens. En de huishoudens worden steeds, laten we zeggen, dunner. Hè? Dus we hebben 40% eenpersoonshuishoudens in Nederland. En dat is natuurlijk ook een van de oorzaken dat er wel een hele hoop mensen nu een woning zoeken. Dat blijft dan toch zo?
4: Ja, het is natuurlijk een gemiddeld getal. Kijk, de Nederlander heeft helemaal geen 55 vierkante meter. Dat is het gemiddelde wat er uit die berekening komt.
2: Ja.
4: Het is heel erg scheef verdeeld, inderdaad. Er worden nog steeds heel veel eensgezinswoningen gebouwd, terwijl er nog maar 1/3 in een gezins. Dus steeds meer mensen gebruiken steeds minder ruimte. Er is de afgelopen jaren, overigens afgelopen decennia, ook meer gebouwd dan de bevolking is gegroeid.
2: Maar de huishoudens zijn verdund.
4: De huishoudens zijn verdund, maar niettemin, als je nu het getal maakt over de voorraad op het aantal mensen, is er dus in theorie meer dan genoeg. Dus het suggereert voor mij iets dat we iets zouden moeten doen aan de verdeling, op wat voor manier dan ook. En als we blijven zeggen bouwen, komt dat vraagstuk nooit aan de orde. En dat is voor mij een heel wezenlijk vraagstuk.
0: Maar ik denk dat je ook moet kijken naar want jij zegt het ook, andere landen. Maar als je eigenlijk gaat kijken, zie je dat met name landen waar het minder is, dat zijn warme landen, waar de woningen kleiner zijn. En heel veel landen uit het voormalig Oostblok. Waar de destijds heel klein is gebouwd.
4: Dat is overigens niet waar. Nederland is royaal, ook als je het bij buurlanden
0: vergelijkt. België heeft meer meters, Luxemburg heeft meer meters.
4: Ja, maar om het op het klimaat te gooien lijkt me iets te makkelijk. Er is gewoon, als dit getal uit deze staardeling komt, dan is er volgens mij een discussie
2: Is het niet te simpel om het probleem van de woningmarkt, hè? Want de rapporten zeggen eigenlijk, ja, we schatten zo'n 400.000 woningen. Is er gewoon fysiek tekort om nu iedereen te huizen die we willen huizen? Dat heeft natuurlijk ook met de woonbehoeften te maken, hè? Want, zoals gezegd, die enorme hoeveelheid eenpersoonshuishoudens. Maar is het niet te simpel om het terug te brengen naar een staardeling? Want het is toch gewoon veel complexere materie dan dat?
4: Nee, ik denk het niet. Het is een staardeling. Kijk, alles, en dat is, daar heb ik wel verstand van, alles is te verbouwen tot iets anders.
2: Mm-hmm.
4: Dus je kan er iets aan doen. Ik zeg ook niet dat er geen bouwopgave is. Ik zeg alleen dat de reflex van nieuwbouw... misschien niet de meest intelligente is. En ook een hele belangrijke discussie toch onbesproken laat. Je kan natuurlijk dingen transformeren. Je kan woningen tot ander soort woningen transformeren. Je kan kantoren tot woningen transformeren. Daar weet je alles van. Je kan zelfs allerlei andere gebouwen, tot en met parkeergarages, containerterminals, weet ik wel, tot woningen transformeren. Dus er is,
2: daar hebben we natuurlijk ook heel veel gesprekken over gehad. En dan is altijd het antwoord, ja, die technische functionele eisen voor wonen, die zijn lang niet toepasbaar op allerlei andere utiliteitsgebouwen.
4: Flauwekul.
2: Dat is vraag 1. Nou ja, dat houdt de wetgeving en de regelgeving toch ook tegen, of niet? Vind je van niet?
4: Nee, ja, dat is precies andersom. Dat argument wordt gemaakt omdat er ook toch een vorm van onwil is. Technische eisen, aanpassingen, je kan van alles doen. Het is niet zo dat de bouw als sector een revolutionair innovatieve sector is. Hè. Het is de meest innovatieve sector die er is. De technieken waarmee we voornamelijk bouwen, hè, gewapend beton, buitenspouwblad van baksteen, die zijn op zijn minst 150 jaar oud. Niet noemenswaardig vernield. Nou, tegenwoordig bouwen we weer in hout. Dat is een bijna nog archaïser techniek. Dus met die technische eisen, ik geloof het niet zo. In mijn praktijk hoor ik dat een argument is wat heel vaak gemaakt wordt. Heel erg makkelijk gemaakt wordt, omdat men wil slopen.
2: Ja, dus jij zegt eigenlijk, er zijn voldoende meters, dus we moeten veel creatiever kijken naar hoe kunnen we die opnieuw hergebruiken, hoe kunnen we die inrichten, hoe kunnen we die verbouwen. Dat is eigenlijk het pleidooi. Maar hoe luister je ernaar?
0: Nee, ja, heel geïnteresseerd. Omdat ik vind het hergebruiken, wij kijken bijna alles bij wat wij doen. Kijken we eerst wat kunnen we doen met het bestaande gebouw. Dus inspirerend. Alleen ik denk wel dat het aantal gebouwen wat hier nog voor in aanmerking komt. Ja, daar ben ik denk ik toch niet mee eens. Ik denk dat toch heel erg klein is, dat aantal. En kijk, alles kan misschien wel. Maar ja, hou je dan een goed gebouw voor? Kijk, ik denk dat er nog steeds gebouwen zijn die natuurlijk kunnen worden herontwikkeld. Overigens is het wel vaak ook regelgeving, maar dat is iets wat je natuurlijk met elkaar kan aanpassen. Dat bedenk je samen als maatschappij. Ik zie met name veel meer in dat architecten en dus ook de partijen die de nieuwe gebouwen realiseren, dus ook kantoorgebouwen, moeten nadenken over hoe makkelijk kun je het in de toekomst omzetten naar een andere vorm van gebruik. En ik denk dat, ik zie het gewoon, maar dat is NS1 uit onze eigen praktijk, dat we natuurlijk ook vaak gewoon tegen gebouwen aanlopen. Ja, dat is gewoon niet te doen om die naar woningen om te zetten. In ieder geval niet naar bruikbare woningen.
2: Luister je daarnaar, Renier?
4: Nou ja, ik ben het eens met het feit dat we veel meer zouden moeten bouwen in de veronderstelling dat iets niet blijft waarvoor we het bedoeld hebben. Dat ben ik 100% mee eens. Maar ja, dan heb je het weer over nieuwbouw. Ik denk dat gewoon, en ik ben al heel blij dat we de discussie hebben, dat er naar transformatie gekeken moet worden op met een veel wilskrachtiger, creatiever manier. Want omdat ik denk dat er veel meer mogelijk is dan we nu denken.
2: En dat betekent dat als je dat wil forceren, dat je zegt, nou, misschien moet je gewoon een bouwstop afkondigen. Want dan wordt de markt, / de overheid of corporaties, wie dan ook, gedwongen om te transformeren. Ja. Is dat wat er nodig is in Nederland? Een dwang tot transformatie?
4: Ik denk het wel. Kijk, het is, als je het hebt over transformatie, en al helemaal als je het hebt over herverdeling, raak je natuurlijk aan politiek gevoelige onderwerpen. Geen politieke partij zal veel haast hebben om dit te berden te brengen, want dat kost gewoon stemmen. Punt. En kijk, 10 nieuwe steden, dat hoorde ik voor de verkiezingen. Na de verkiezingen hoor ik het niet meer. Dat vind ik op zich ook al veelzeggend. Dat lijkt heel radicaal, maar is het eigenlijk niet. Want het is gewoon een extremisering van dezelfde reflex bouwen, bouwen, bouwen. En laat daarmee de hete aardappel in wezen onbenoemd. Kijk, waarom doen we dat niet? Ik bedoel, waarom is er hypotheekrenteaftrek? Waarom is er huurtoeslag? Waarom zijn er landbouwsubsidies? Omdat kleine belangen vaak grote invloed hebben. En ik, kijk, een bouwstop is natuurlijk geen doel op zich. Dat zou ik erg dom zijn voor een architect om dat te zeggen.
2: Ja, want je hebt zelf prachtige dingen ontworpen en uiteindelijk gebouwd.
4: Ja, en dan snij ik mezelf mee in de vingers. Maar omdat het tegen mijn eigen belangen ingaat, is het dus 200% oprecht.
2: Ja, daarom heet het boek ook Architecture Against Architecture. Stevig betoog van Reinier de Graaf, dus over de bouwwoede in deze uitzending van Vastgoed Gezocht. We hebben nu contact met een van zijn vakbroeders, architect Nanne de Ru. Welkom in de uitzending. Dag Nanne.
5: Hi, goeiedag.
2: Tussen 2002 en 2004 ook voor Reinier gewerkt. Een tijdje geleden alweer. Was hij een strenge baas eigenlijk?
5: Nou, vooral een ontzettend leuke baas. Ontzettend veel lol met Reinier gehad altijd.
2: En je hebt natuurlijk al zijn boeken gelezen en dus ook deze laatste. Daarin krijgen de architecten, de vakbroeders, er eigenlijk flink van langs. Gaat overigens niet alleen over de analyse waar het de afgelopen 10 minuten over ging. Het is een veel breder boek. Architecten tegen architecten, althans vrij vertaald. Wat vind je van de kritiek?
6: Nou, ik vond het een ontzettend leuk boek om te lezen. En ik zou het zeker ook iedereen aanraden om het te lezen. Ik denk heel veel goede analyses die ik ook zeker met Renier deel. Ik denk dat er qua oplossingen, denk ik dat we wat uit elkaar staan.
2: Zoals, maar een deel kun je daar is ook, denk ik, een
6: nou, jullie hadden het net al even over het stoppen met bouwen. Ik denk dat een beetje het kind met het badwater weggooien is. Het zou een beetje hetzelfde zijn als zeggen, joh, we hebben veel te weinig leraren in Nederland. Laten we maar überhaupt ophouden met lesgeven. Hè? Maar ik denk wel dat je op een andere manier moet gaan kijken naar hoe je op een zinnige manier het vak invult. En dan denk ik dat het ook vooral gaat over hoe onderwijs je nou architecten en wat doen architecten nou eigenlijk.
2: En wat is daar dan aan de hand in jouw analyse? Dat architecten ook een soort, laten we zeggen, richting op worden onderwezen, waardoor zij ook een beetje vastzitten in hun eigen vak?
6: Ja, dat denk ik. Ik denk dat de architecten nog steeds relatief worden onderwezen vanuit het idee dat ze een soort dienst verlenen aan een bouwsector, terwijl ze daar denk ik voor een deel ook meer actief onderdeel van zouden kunnen zijn. En dat kan zowel bijvoorbeeld vanuit beleid. Ik vind een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld Sanne van Manen met Platform Woonopgave. Die echt probeert echt als architect ook met het beleid mee te denken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook architecten als Mark Kuller met Superloft. Die proberen ook echt een bouwsysteem te veranderen. Dus ik denk dat architecten best wel breder zich kunnen bemoeien met de bouwecologie. En in zekere zin doet Reinier dat ook met zijn boek, hoor.
2: Interessant. Tot slot, Reinier pleit ook voor stoppen met slopen. Daar wil ik straks nog even met hem over doorspreken. Hoe kijk jij daarnaar?
6: Nou, stoppen met slopen snap ik vanuit een soort, een beetje een soort retorisch punt, snap ik dat wel. Vanuit een soort propagandapunt. Alleen, we zijn in Nederland ook nog steeds op zoek naar heel veel circulaire materialen. Hè, want we moeten ook steeds circulairder bouwen. Dus ik zeg wel eens gekscherend, we moeten juist veel meer slopen. Anders hebben we niet genoeg circulaire materialen om mee te bouwen. Dus als je echt duurzaam wil bouwen, moeten we juist meer slopen in zekere zin. Dus ik denk dat de hele sloopdiscussie over materiaal en over CO2, dat daar nog veel meer in zit. Want als je goed sloopt en kan goed hergebruiken, is het in principe ook helemaal geen enkel probleem.
2: Ja, Nanne,
6: optimaliseren, deels slopen, uitbreiden is wel een interessante strategie.
2: Ja, Nanne, Renier zit met een grote glimlach te luisteren. Renier, jouw eerste reactie op wat Nanne aangeeft over jouw boek?
4: Nou, ik vind dat we vooral gebouwen moeten slopen die, als we ze dan slopen, dat we het als een soort grondstoffen moeten zien voor nieuwe gebouwen. Dat vind ik een interessant idee. Dat zeg maar de steengroeven van de moderne tijd niet een steengroeven is in de natuur, maar dat dat de gebouwde omgeving is die gedeeltelijk als een soort natuurlijk artefact, gedeeltelijk als grondstoffenleverancier voor nieuwe gebouwen.
2: En tegelijkertijd heb je wel een pleidooi voor wel wat minder slopen dan dat we nu doen. Bijvoorbeeld ook
4: woningen. Ja, maar kijk, bedoel, mijn positie is natuurlijk een verabsolutering van het tegenovergestelde van de huidige positie in de hoop precies deze discussie op gang te brengen. Ik weet natuurlijk donders goed, want daar bestaat mijn dagelijkse praktijk uit, dat uiteindelijk iedere oplossing een hybride is van bepaalde aspecten. En dat nooit, bedoel, als je als architect een gebouw bouwt, dan ben je succesvol, denk ik, wanneer je ongeveer 60% van alles wat je bedoeld hebt gerealiseerd hebt. Geen van mijn producten is compromisloos, dus ik neem aan dat dit argument ook niet één op één wordt overgenomen. Ik erger me alleen gigantisch aan de politieke discussie op dit moment, dus vandaar dit pleidooi. Ja.
2: Nanne de Ru, 60%, is dat percentage bij jou hoger eigenlijk als architect?
6: Nou, ik weet niet. Ik denk dat het gaat uiteindelijk altijd over een goede oplossing op de goede plek. En op sommige plekken sloop je wel en op sommige plekken sloop je niet. Bijvoorbeeld, nou ja, de Kuip, die ga je natuurlijk niet slopen. Maar er zijn wel degelijk dingen die je wel moet slopen.
2: We blijven jouw initiatief in Rotterdam volgen om de Kuip. En deze Rotterdammer zou er trots op zijn om de Kuip inderdaad een nieuw leven te geven.
4: De Kuip zou overigens uitstekend kunnen dienen als staalleverancier voor een nieuw gebouw. Dus ik denk, als dat het criterium is, dat de sloop van de Kuip wel degelijk on the cards is.
6: Bijvoorbeeld.
2: Nanne kan er alleen maar om lachen, die heel hard bezig is met die Kuip te redden. Nanne de Ru uit Rotterdam, fijn dat je even in de uitzending wilde zijn. Renier de Graaf is dus onze gastpartner bij architectenbureau OMA en auteur van het kritische manifesto Architecture Against Architecture. Nog even naar dat slopen toe, want je zegt ja, ik zet het ook als een positie neer om te zeggen we moeten stoppen met slopen, want ik wil de discussie op gang brengen. Maar welk onderdeel van die positie vind je ook echt, waarin je zegt van als we kijken naar de woningbouwopgave, en wie er overigens vooral sloopt zijn corporaties, hè? Die slopen kleine corporatiewoningen om weer nieuwe te bouwen. Vind je dat daar ook iets moet veranderen?
4: Ik vind slopen te veel een reflex. Net als nieuwbouw te veel een reflex. En je moet het per van geval tot geval beoordelen. Maar wat ik in mijn praktijk meemaak, ik werk heel veel in gebieden waar al gebouwen zijn, steeds meer. Waar naar mijn mening soms ook interessante en waardevolle gebouwen zijn. Vaak als ik met mijn klanten het idee opbreng om gedeelte van het nieuwe programma daarin onder te brengen, dan schieten ze in de stress en willen ze dat vooral niet. Die willen dan slopen. Dat is de reflex, want op dezelfde plek kunnen ze iets maken met een veel hogere dichtheid. En hogere dichtheid betekent natuurlijk een soort winstmaximalisatie. Dichtheid is niet per definitie een kwaliteit. Dichtheid betekent heel veel mensen op een klutje. En dan vind ik vaak een bestaand gebouw vaak meer kwaliteit hebben van dingen die ervoor in de plek gezet worden. Dat is dan kwantitatief wel minder, maar het is heel vaak een kwantitatieve discussie die gerelateerd is aan rendementsmaximalisatie en niet per definitie aan kwaliteit.
16: Renier de Graaf van OMA, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
24: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
25: Op de hoogte zijn is één ding, maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
7: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
9: Wie maakt het verschil in pensioenland? Vier fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
12: Van GreenChoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie. De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
26: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
12: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
25: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat hier en daar wat file, maar op de meeste plekken valt het wel mee. Niet bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Kerkdriel, 10 minuten door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En op de A10 is het wat drukker voor de Koentunnel richting het zuiden. Een file van 5 kilometer. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A2 naar Den Bosch bij 80,0. En de A13 in beide richtingen bij 12,6.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
15: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Transavia denkt niet dat er nog vluchten sneuvelen door technische problemen. Vorige week gingen ruim 20 vluchten niet door. Dat kwam omdat er van alles tegelijk misging, zegt de maatschappij. Nu staan we er goed voor, zegt een woordvoerder. Vorig jaar moesten vluchten uit het schema door een tekort aan toestellen. Het kabinet vroeg in coronatijd soms te veel van het outbreak management team. Dat vertelde auto-NT-lid Jan Kluitmans tegen de enquêtecommissie. Het OMT moest onafhankelijk advies geven, maar steeds vaker vroeg het kabinet naar versoepelingen. Daardoor was er minder tijd voor een goede wetenschappelijke discussie, zegt Kluitmans. Het tennistoernooi van Roland Garros heeft een flinke boete uitgedeeld. De Paraguayaanse tennisser Vallejo maakte seksistische opmerkingen naar een vrouwelijke umpire. Hij zei onder meer dat een man zich beter kon verzetten tegen het veeleisende publiek. Vallejo moet €65.000 betalen. De hardloopevenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht, waarbij dit weekend mensen niet lekker werden door de hitte, hadden hun veiligheid op orde, zegt de Atletiekunie. Die houdt het erop dat niet alle deelnemers zich goed op de warmte hadden voorbereid. Er liepen duizenden mensen mee, de meeste hadden geen last. En de kaartverkoop voor de nieuwe concertreeks van Celine Dion in Parijs gaat zo hard dat er volgend jaar 10 extra concerten komen. Die zijn in mei, meldt Dion op Instagram. De tour begint in september. Celine Dion heeft jaren niet opgetreden omdat ze leidt aan een ziekte die bewegen lastig en pijnlijk maakt. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
17: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
13: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
18: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
19: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
20: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week kijken we weer eens naar onze oude liefde, de Verenigde Staten. De Republikeinen moeten niks meer van ons hebben en wij daardoor eigenlijk ook niet meer van hen. Maar is dat wel de juiste weg? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering. Is het nog wel koekenij tussen the land of the not so free? Nou ja, dat is het niet. Maar
21: koekenijk.
20: Hoe gaan we het toch weer lijmen? Willen we het eigenlijk wel lijmen? Hoe moeten we met ze omgaan? Bij mij zijn Michal van der Toorn.
22: Hallo.
20: Bienvenue. En Geert Jan Haan, welkom.
27: Hallo.
20: Hallo. En aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar nu eerst.
19: The Gradometer.
20: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
22: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrell. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrell heeft verboden om Solvinity te kopen.
20: Ja, verbazend.
22: Nou, in ieder geval wel uniek. Ja. Want de staatssecretaris Willemijn Aerts heeft haar besluit genomen op advies van het bureau Toetsing Investeringen. En voor zover bekend is het uniek dat zij zich zo stellig tegen een overname keren. En dat komt misschien deels door de vele kritiek die erop is geweest. En onafhankelijk tech-expert Bert Hubert die heeft in het grote techshow van BNR ook nog wel een andere uitleg over hoe we deze zaak nou moeten duiden.
28: En waarom denk ik nou dat het uitmaakt? Niet omdat iedereen ineens heel principieel is geworden. Maar omdat ieder stuk overheid wat nu een leverancier uitzoekt, die denkt, ja, dit soort gedonde, dat wil ik niet hebben.
20: Ja.
28: Daar heb ik echt geen zin aan. En dus dan hoef je nog niet eens ineens heel principieel een fan van digitale autonomie geworden te zijn. Je hoeft alleen maar een fan te zijn van geen gedoe.
20: Ja, want dit is natuurlijk één specifiek geval waarin een Amerikaanse overname is afgeketst.
0: Welk gedonder doelt hij dan precies op?
22: Nou, dit gedonder dat er zoveel kritiek op is, dat er zoveel opeens discussie is over die digitale soevereiniteit. Okay. Is het nou omdat wij inderdaad allemaal dat opeens zo belangrijk vinden? Of is het gewoon zo dat die overheidspartij helemaal geen zin hebben in dit gedoe, dus volgens Bert Herber. Ik vond het nog wel een interessante invalshoek. Ja, die hij daar.
20: Maar gek genoeg heb ik eigenlijk geen negatieve reacties gehoord op dit besluit of gezien. Maar
22: er zijn misschien niet heel veel negatieve reacties op dit geval. Alleen het probleem is daar nog niet mee opgelost, zegt Huber.
20: Nee, natuurlijk niet. Het zou wel een voorbeeld kunnen zijn voor andere Europese landen die denken, hey, Nederland doet iets, kunnen we misschien ook. En ja, dat is natuurlijk de vraag in deze rubriek. Is Europa nu een beetje greater geworden?
22: Ik denk wel een beetje. We moeten nog wel even kijken hoe dit nou precies is gegaan in Nederland. Maar het lijkt erop alsof dit echt alleen maar om Sovinity gaat. En dat het door toch wel publieke opinie en druk er in Den Haag nog eens over is nagedacht. En dus is het ook denk ik een klein overwinningje binnen heel Europa en binnen het grote geheel. In de rest van Europa zijn er niet echt dit soort zaken zoals we hier in Nederland hebben gehad. Maar de invloed van Amerikaanse big tech bedrijven en die discussie, dat is natuurlijk wel een heel groot onderwerp, ook in Brussel. En daarop is dit nou niet per se een antwoord. Dus ik zou zeggen, een klein beetje greater.
20: Ja, en in Washington, Geert-Jan, hoe waren ze daar over te spreken? Jij sprak de Amerikaanse ambassadeur Popolo. Hoe reageerde hij op dit besluit?
0: Ik heb hem niet zelf gesproken, dat wilde ik wel. Maar nadat hij tijdens een panelsessie deze uitspraken deed, had hij ineens allemaal andere afspraken en wilde hij de pers niet met de woord staan natuurlijk. Het was de eerste dag van de Next Gen Security Conference waar we bij waren. En dit was zijn reactie.
1: So, one aspect of this is they ran out of time. So I think there are people of goodwill, and again I would put the prime minister at the front end of this, who understand our countries have to figure out how to work together, that it's good to have U.S. companies that want to invest in the Dutch economy, that there are legitimate security concerns that need to be evaluated. And I think we need to do that going forward. Where we get concerned, and where I was on the phone with Washington, and I'm sure I will be again today, is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? And I believe, again, they ran out of time before they could fully evaluate this. But U.S. investors are going to need clarity going forward. So if there are things that are sensitive to the Dutch government and the Dutch people, how do we resolve that so it's clear for everyone?
0: Ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
20: Ja.
0: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington. Wat zegt hij nou eigenlijk? Ik heb gisteren gebeld met Washington, ik doe het vandaag. Hij is ambassadeur. Die rapporteren aan hun meerdere. Tuurlijk, er zit een bepaald toontje in. Misschien vinden we deze sanctie niet aardig. Maar ja, dat is toch logisch, want Amerika heeft een belang en wij hebben een belang. En dan hoor je uit te kunnen spreken dat je het ergens niet mee eens bent. Wat hij goed doet is dat hij zegt, ik wil in gesprek met Jetten, ik wil eventueel in gesprek met Aerts.
2: Make Europe great again.
3: Most European nations, they're decaying. They're decaying. I think they're weak.
5: Seasons came and changed the time.
6: The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within.
5: He shot me down, bang, bang.
20: Ja, sinds de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis, nu 16 maanden geleden, hebben de Amerikaanse president en zijn tassendrager J.D. Vance ons keer op keer tot op het bot vernederd. En hoewel veel Europeanen klaar zijn met die arrogantie.
0: Hij blijft maar terugkomen.
20: Ja, Trump.
0: Go uit die loop.
20: Bang, bang. Hoewel veel Europeanen klaar zijn met die arrogante Amerikanen, zijn veel van onze politici nog steeds voorzichtig. Met af en toe een uitzondering deze week hebben we gezien. Is dat de juiste manier of moeten we veel feller zijn? Met die vraag en die nieuwsgierigheid gingen wij alle drie deze week naar de veiligheidsconferentie in Den Haag. Geert-Jan, vertel jij eens eventjes, waar ging die conferentie eigenlijk over?
0: Wat je zag was dat deze conferentie, de Next Gen Security Conference, de eerste veiligheidsconferentie in Nederland, een bepaald idee heeft, namelijk jong en oud met elkaar verbinden.
20: Ja, Michal, is die band er nog? Bestaat die transatlantische relatie?
22: Ja, het hangt er een beetje af van wie je, aan wie je het vraagt. Volgens mij is de conclusie van iedereen die daar rondloopt, Gert-Jan zei het al, het wordt ook georganiseerd door de Atlantische Commissie, dat die band er zeker nog is, of in ieder geval zou moeten zijn. Maar er is wel natuurlijk een verschil. Het heette dus de Next Gen conferentie. Wat wel interessant is, en je hebt ook een jongere afdeling van de Atlantische Commissie, de jonge Atlantici, die zeggen allemaal, ja, wij zijn opgegroeid na het vredesdividend. Wij zijn opgegroeid na 9-11. Dat was eigenlijk het wereldbeeld wat wij hadden. Toen wij het nieuws echt begonnen te volgen, was Trump er al. Dus dat is natuurlijk een heel ander beeld van Amerika wat je dan hebt, dan als je, met alle respect, voor de val van de muur bent geboren.
20: Ja, ja. Met welke insteek ben jij die conferentie ingegaan, Gert-Jan? Je hebt er 2,5 dag rondgelopen.
0: Ja, ik wilde wel in gesprek met de aanwezige Amerikanen. En het maakte me niet eens uit of ze nou democraat of republikein of diehard Trumpist waren. Ik wilde gewoon het volgende weten. Wij maken vanuit Europa Trump allemaal verwijten. En daar zit echt wel een kern van waarheid in. Meerdere kernen, vaak, meerdere waarheden. Maar als de Nederlandse regering en ook andere Europese regeringen dan vinden dat we wel moeten blijven samenwerken, of dat nou gaat om grote of kleine dossiers, wat kunnen wij dan beter doen? Dus ik wilde vanuit ons dat gesprek aan en gewoon eens vragen, ja, wat vinden jullie nou? En ze stonden er ook zeer voor open om ons tips te geven.
20: Ja, je sprak ook met Ivo Daalder onder meer, voormalig ambassadeur van de VS bij de NAVO onder president Obama. Hij is geboren als Nederlander. Wat gaf hij mee aan ons Europeanen?
0: Kort gezegd waren er eigenlijk vier lessen, vier tips die ik van Ivo Daalder heb gekregen. Zeg af en toe nee. Haal af en toe je schouders op. En dit is dus hoe Europa moet omgaan met iets wat vanuit Amerika komt, vanuit het Witte Huis. Ja. Af en toe nee zeggen, je schouders af en toe ophalen. Initiatief en leiderschap tonen, oftewel stap naar voren. En de laatste, blijf communiceren, hou de lijnen open, eigenlijk no matter what.
20: Ja, maar als je dan kijkt naar DigiD deze week, we zijn daar duidelijk naar voren gestapt, hebben initiatief genomen, willen onze eigen broek ophouden, al is het nog niet duidelijk wie het dan nu DigiD gaat doen, maar dan reageren de Amerikanen toch wel wat gepikeerd.
0: Ja, en dit is misschien ook wel een heel moeilijk voorbeeld, want dit raakt dus ook hun belangen en nogal wie dus dat ze dan gepikeerd reageren. Mm-hmm. Dus ik zeg tegen ambassadeur Daalder, goed, we hebben dit besluit genomen, hè, onderdeel van de tips die u geeft. Maar u zegt ook, ja, blijf communiceren, houd de lijnen open. Vond u in dat kader de reactie van ambassadeur Popolo een normale diplomatieke reactie?
4: Natuurlijk is een normale reactie op dezelfde manier waarop...
0: Alleen er zijn Nederlanders en misschien ook Europeanen die natuurlijk weer denken, wanneer komt de president op Truth Social met een reactie dat Netherlands een pathetic country is.
4: Nou, dan ben je een pathetic country. You'll survive.
0: Dus we moeten ook een beetje...
4: Ja, een beetje
0: negeren.
4: Een beetje negeren. Want die man zegt zoveel dingen. Elke dag zegt hij wel. Ja. Elke 5 minuten zegt hij onzin.
0: Ja.
4: En als je daarop gaat reageren, elke 5 minuten... dan heb je een probleem. Doorgaan. Je hebt eigen interesse. Je hebt eigen verantwoordelijkheden. Je hebt eigen ideeën. Die doorstellen. Want die zijn belangrijk voor de Nederlandse... Europese politiek en op de gedachte wat het belang is van het bondgenootschap. Als Trump het daar niet mee eens is, too bad.
20: Too bad.
22: Dat is het schouders ophalen gedeelte, lijkt me, toch?
0: Ja, en af en toe nee zeggen misschien ook wel. Maar wat betreft Oekraïne, daar heeft hij ook een uitgesproken mening over. Dan zegt hij, Tono is veel meer initiatief Europa. Die oorlog is op ons continent, het is ons belang. Behandel Oekraïne ook als een asset voor onze veiligheid en werk gezamenlijk toe naar een staakt het vuren. Waarom is Europa daar niet veel meer mee bezig, terwijl Oekraïne een staakt het vuren wil als eerste stap? Amerika dat in eerste instantie aangaf, maar elke keer als Trump met Poetin belt, wijkt hij er weer vanaf. Maar zet daar nou op in en stap naar voren.
20: Ja, dat was Ivo Daalder. Jij sprak ook met Nate Swanson. Wie is hij?
0: Hij was tot voor kort de Iran-adviseur van het Witte Huis. Hij heeft 18 jaar voor de Amerikaanse overheid gewerkt. Zat ook in Iran. Heeft 5 verschillende regeringen gediend. En heeft dus ook veel samengewerkt met Europeanen. En hij was tot 2025 de directeur. Maar toen is hij door de Trump-regering de deur gewezen. Hij werd gezien als een Obama-leftover. Maar ja, hij heeft ook onder Trump 1 gewerkt. Dus toen was het blijkbaar geen probleem.
20: Heeft en hij ook meegewerkt aan dat 5+1... akkoord?
0: Jazeker.
20: Ja.
0: Ja, daar had hij een grote rol in. En daar komen we zo over te spreken, want dat is heel interessant voor hoe je omgaat met Europa. Hij is nu trouwens Iran-directeur bij de bekende denktank Atlantic Council.
20: Ja, nou, Iran is een enorme splijtswam op dit moment. Wat doen we op dit dossier goed en niet goed?
0: Goed is dat we eigenlijk in feite een gelijke visie hebben richting Iran. Wij kijken net als Amerika op dezelfde manier. We zien met vrees kijken we naar het raketarsenaal, naar het nucleaire programma, potentieel terrorisme, onderdeel van de as van het kwaad. En er is eigenlijk maar één ding misgegaan de laatste tijd. En dat noemt hij de tactics, oftewel dat Trump Iran is aangevallen. Hij zegt later wel, ja, het is wel groot. Hè? In plaats van één klein dingetje dat dan fout is, één groot dingetje. Dus Amerika is onder Trump 2 van diplomatie afgeweken. Terwijl voor Europa dat altijd het plan is voor Iran. Dan staat diplomatie op 1, ja. 2, 3, 4. Hij denkt wel, Swanson, dat diplomatie weer terugkomt in Amerika. Ook onder Trump misschien wel. Dus pak dat op. Nou, hij is op zich positief over hoe wij nu naar de straat van Hormuz kijken, dat we die maritieme missie overwegen, dat we aan die coalitie bouwen. Maar hij zegt ook, ja, ook wat betreft Iran, ga nou veel meer een leidende rol spelen, ook in de onderhandelingen. We hebben historisch gezien een band met Iran vanuit Iran, vanuit Europa. Je hebt de belangen gehoord, dus why not? En we hebben nog één fout gemaakt.
7: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
8: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
6: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
9: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
10: Hoe blijft de Nederlandse zorg optimaal functioneren in crisis of oorlogstijd? Hoe zorg je bijvoorbeeld dat medische apparatuur en medicijnen geleverd kunnen blijven worden? In BNR Beter hoor je een vierdelige serie over de zorg in tijden van crisis. Luister vanmiddag om 3:30 naar deel 1 of zoek BNR Beter op in je podcast-app.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
12: Straks om 4:00 in de avondspits.
13: Het laatste nieuws uit het Midden-Oosten. Iran raakte volgens de BBC meer Amerikaanse bases dan de VS tot nu toe toegaven. De videoscheidsrechter, de VAR, krijgt bij het WK meer mogelijkheden om in te grijpen. Wie is de baas op het veld? De Nederlandse industrie kreeg afgelopen maand fors meer orders, maar is de groei structureel? Dit en meer vanaf 4:00 bij Lisbeth Staats en mij, Niels Heidhuis, op de radio en in de app.
14: BNR Verkeer.
15: Maar nu eerst tijd voor de verkeersinformatie. Mijn naam is Tim Schaap van de ANWB. Op de A2 richting Utrecht een file van 20 minuten... tussen Veghel en Kerkdriel. Komt er een eerder ongeluk? De weg is weer helemaal vrij. Ook goed nieuws over de A50 Arnhem-Os. Bij knooppunt Valburg is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Heteren nog 10 minuten in de file. Dan een kapotte bus op de N3, Papendrecht-Dordrecht... bij Dordrecht Stadspolders. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf de A15 een file van 3 kilometer en 10 minuten. Dan meerdere flitsers die gemeld zijn door Flitsma. Langs de A1 richting Amersfoort bij 11,1, maar ook langs de A13 Den Haag-Rotterdam ter hoogte van Rijswijk, hectometerpaal 6,9.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Justitie heeft 30 jaar cel geëist tegen een man die in Rijswijk zijn onderbuurvrouw heeft doodgeschoten. Volgens justitie was ze al langer bang dat hij haar zou vermoorden. De man wilde een relatie met haar, maar zij zou hem hebben afgewezen. Hij vindt dat de vrouw dit zichzelf heeft aangedaan. Op een bouwplaats in Utrecht is iemand overleden bij een bedrijfsongeluk. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerk. Er zou iets zijn losgekomen van een bouwkraan waardoor het slachtoffer werd geraakt. De bouwplaats is afgezet met schermen. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Een man uit Den Bosch wordt verdacht van ontucht met zijn twee jonge pleegzoons en het maken van kinderporno. Zelf zegt hij dat hij er alleen over fantaseerde, maar uit camerabeelden zou blijken dat hij ook echt aan zijn kinderen zat. Justitie heeft 4 jaar cel geëist, zijn echtgenoot staat later vandaag voor de rechter. Er zijn de afgelopen maanden iets meer nieuwe auto's verkocht dan vorige maand. Het zijn vooral leaseauto's. Vooral elektrisch rijden is populair omdat benzine zo duur is en door nieuwe belastingregels die eraan komen voor zakelijk rijden. Benzineauto's worden dan extra zwaar belast. Nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt volledig op benzine. En het bedrijf dat we kennen van de beroemde I Amsterdam letters op het Museumplein is failliet. Reclamebureau Kessels Kramer. Dat verzorgde ook campagnes voor bijvoorbeeld telecombedrijf Ben. Dat het bureau nu failliet is, komt doordat 3 grote klussen plotseling niet doorgingen. Misschien komt er een doorstart. Het weer van Weer Online? Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien.

0: mogelijk met onweer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Straks in de Green Quest. Waarom gooien we nog steeds massaal goed eten weg? Gijs van Schoot van Too Good To Go opent de aanval op de weggooicultuur. Van Unilever naar de wereld van geredde maaltijden. Hij weet precies waar het in de keten rammelt. Blijf dus luisteren, want dit gesprek wordt te belangrijk om te verspillen.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
8: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
9: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
10: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
8: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
11: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
9: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
8: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
15: In de BNR-app
14: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
15: Download de BNR-app
14: en blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Op de Groene Weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Marjan Minnesma, strijder voor een betere wereld en oprichter van Urgenda, is overleden. Aan het eind van de uitzending daarover meer. Dan, Amsterdam heeft er een bijzonder instituut bij gekregen. In het Artis Planetarium is het Holomicrobiome Innovatie Instituut van start gegaan. Daar is vanuit het Nationaal Groeifonds maar liefst 200 miljoen euro voor uitgetrokken. Volgens de initiatiefnemers kan kennis over bacteriën, schimmels en virussen helpen bij grote problemen rond gezondheid, landbouw en duurzaamheid. Het nieuwe instituut wil die kennis omzetten in praktische oplossingen zoals voedselproductie en de circulaire economie. En zeg nou zelf, als piepkleine organismen kunnen bijdragen aan het oplossen van gigantische wereldproblemen, dan is dat een ronduit hoopgevend idee. Je hebt het misschien al meegekregen, veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk. Vooral de kostenverdeling zorgt voor frustratie. 82% vindt dat burgers te veel betalen, terwijl grote bedrijven volgens hen worden ontzien. Ook maakt bijna 7 op de 10 Nederlanders zich zorgen dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat blijkt allemaal uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Andere problemen zoals woningnood, veiligheid en bestaanszekerheid voelen voor veel mensen urgenter. Dat zet het draagvlak voor klimaatbeleid verder onder druk. Het SCP pleit daarom voor consistenter beleid en een eerlijke verdeling van de lasten. Ik denk dat we het verhaal nog beter moeten vertellen. Ongeveer alles hangt samen. We moeten het samen betalen en samen ons verlies nemen. Bedrijven en burgers. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Klaske Kruk van Circularities. En Klaske, jij wil het hebben over heel belangrijk repareren.
16: Ja, want jij had het net over het SCP-onderzoek, waaruit blijkt dat veel Nederlanders bang zijn dat verduurzaming hun leven duurder maakt. Maar er zijn ook voorbeelden waar precies andersom werkt. Circulair is goedkoper. TNO en de Nederlandse Vereniging Circulaire Economie hebben gekeken naar repareren in plaats van vervangen. En de cijfers zijn eigenlijk best verrassend. Een kapotte wasmachine repareren levert gemiddeld bijna 8 jaar extra gebruik op en bespaart uiteindelijk zo'n 145 euro ten opzichte van meteen nieuw kopen. Mm-hmm. Bij een telefoon levert de reparatie 1 tot 2 jaar extra gebruik op en dan ongeveer 49 euro voordeel. En een e-bike reviseren geeft ruim 4 jaar extra levensduur en bespaart zo'n 54 euro. Ondanks alle reparatiekosten.
1: Ja, er zitten alle grondstoffenkosten van sneller wisselen nog niet eens bij in. Hè. Dus het is hoe je ook kijkt beter. Dus een circulaire economie hoeft niet altijd te gaan over meer betalen. Vaak gaat het juist over langer profiteren van iets waar je al lang voor hebt betaald.
15: The Green Quest.
1: Het is de week zonder afval. Nou ja, daar gaat het om. Dat zouden we willen natuurlijk. En je staat er misschien niet dagelijks bij stil. Maar als er iets is dat nog veel te vaak in de prullenbak belandt, dan is het wel voedsel. Gijs van Schoot is de directeur van Nederland-België van de anti-verspillings-app noemen.
17: Dat mag van mij.
1: Vind ik mooi. Too good to go. En je bent hier en dat vinden we heel fijn, Gijs. Want laten we meteen maar bij het onderwerp beginnen. We produceren met z'n allen genoeg voedsel, maar minimaal een derde van al het geproduceerde eten wereldwijd, dus heel veel, wordt uiteindelijk verspild. En we zijn nu in 2026. Waarom is dat probleem nog niet opgelost?
17: Omdat het gewoon op heel veel plekken in een heel klein beetje plaatsvindt. Mm-hmm. En voor iedereen is het gewoon maar een heel klein onderdeeltje van wat je dagelijks eet. Alleen de optelsom van al die plekken samen maakt het echt gigantisch.
1: En ik kwam een aantal tegen. Ik ga dat thuis uitrekenen. Maar dan roept iemand elke seconde, worden er 80.000 maaltijden verspild. Is dat echt zo?
17: Ja, dat is echt zo. En goed, dat weten wij, omdat wij ook weten hoeveel we per seconde redden. Dat zijn
1: nu,
17: namelijk 5.
1: Nu alweer 80.000.
17: En nu.
1: Ja, oh,
17: en
1: nu. Dat is wereldwijd?
17: Ja, dat is wereldwijd.
1: Maar zeg, als je 9 miljard mensen moet voeden en we maken voedsel voor 11 miljard en je gooit 1/3 weg, dan kom je ongeveer daaruit.
17: Ja.
1: Het is onvoorstelbaar.
16: Ja.
1: Als we naar die harde cijfers kijken, waar gaat het in de kern dan echt mis? Is dat bij de boer, in de supermarkt, bij het transport of toch bij ons thuis in de ijskast?
17: Er zijn eigenlijk 2 plekken waar het voornamelijk misgaat. Dat is bij de consument thuis. Dat is bijna 40%. Dus dat is bij jou thuis, Harm. En bij jou, Klaske.
16: Ja, bij mij niet.
17: Nee, jij bent natuurlijk beter dan de rest.
1: Nou, hallo. Ik ben echt zo erg opgevoed dat ik vroeger expres veel weggooi. Ik zeg, nou, dat gaat mij niet nog een keer gebeuren. Maar nu begrijp ik de waarde ervan.
17: Voor de zekerheid, dat is niet dat jij 40% weggooit. Mm. Maar dat is van het probleem zit 40% bij de mensen thuis.
1: Ja.
17: En er zit ook iets meer dan 40% in de productieketen. Dus dat is eigenlijk van dat land tot dat moment in de supermarkt ligt.
1: En waar ligt daar dan weer het zwaartepunt qua narigheid?
17: Iets meer verdeeld, op het land dan in de productie.
1: Aha. Laten we eens even naar de westerse wereld kijken. Want er is een verschil tussen het rijke Westen en in andere delen van de wereld. Wij gooien uit overvloed veel weg.
17: Ja.
1: En bijvoorbeeld in Afrika blijft ook veel liggen door slechte logistiek. En hoe liggen die verhoudingen wereldwijd?
17: Nou, dus wat je ziet is dat eigenlijk, dat kun je wel voorstellen, als je niet genoeg eten hebt, dat de kans dat je thuis eten weggooit, die is bijna nihil.
1: Ja.
17: Dus daar zit een veel groter deel van het probleem dieper in de keten. Terwijl in het westen in Nederland zit het echt voor een groot deel ook thuis.
1: Ja, laten we daar maar eens even naar kijken. Want voedselverspilling is verantwoordelijk voor zo'n 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Waarom vinden we als samenleving het nou zo moeilijk om dit gedrag effectief aan te passen? Je zei net al, het is overal een klein beetje. Maar op een gegeven moment is daar bewustwording op. Dan zou je dat moeten kunnen uitleggen. Hallo, kleine beetjes, nu veranderen. Maar dat lukt niet.
17: Nee, omdat uiteindelijk gaat het over gedragsverandering. En iedereen heeft zijn rare gewoontes. En als het dat ene sneetje brood is wat je thuis weggooit, of in die supermarkt van al het eten wat je weggooit, slechts 150 kilo per dag, dan lijkt het heel weinig.
1: Ja.
17: Maar uiteindelijk wint heel vaak economische argument, zeker bij bedrijven. Zijn gewoon genoeg supermarktondernemers zeggen, Gijs, als ik niet verspil, dan mis ik uiteindelijk omzet. En dan heb ik dus liever iets meer verspilling, zodat ik mijn omzetdoelstelling haal, dan dat ik uiteindelijk nee moet verkopen aan de consument.
1: En dat gaat erover, ja.
16: Hoe zit dat dan? Dat leggen ze.
17: Nou ja, nee, maar als jij naar de supermarkt gaat en je zegt op mijn lijstje staat, ik wil een croissantje.
16: Ja.
17: En jij kan dat croissantje niet vinden, dan ben je geïrriteerd.
16: Ja.
17: En jij misschien wat minder dan iemand anders, omdat je over nadenkt van, ja, wacht even, 5 uur 's middags een croissantje, dat slaat helemaal nergens op. Maar toch zit dat in je hoofd. En de nummer 1 ergernis voor een consument bij een supermarkt is, ik kan niet kopen wat er op mijn lijstje staat.
1: Ja, maar Gijs, dus, ik ben nu al geïrriteerd, hè? Ik stond, ja, maar echt.
17: Op mij.
1: Ik stond laatst iets lulligs te kopen voor mijn auto. En toen was die mevrouw om 6:10 s'avonds karrenvrachten vol frituurwaren aan het smeren en proppen. Ik zeg, ga je dit allemaal nog verkopen? Oh ja, het komende uur. Dus wat er allemaal aan rare dingen op rare momenten verkocht wordt.
17: Ja.
1: En we vinden alles normaal.
17: Nee, maar we zijn het enorm verwend natuurlijk.
1: Ja.
17: Wij kunnen echt altijd alles kopen wanneer we willen, waar we willen. Dat is gewoon hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit.
1: En kunnen we dat andersom formuleren? Het probleem is dus, wij voelen de weggooipijn niet als maatschappij. Dat kunnen we ons met gemak
17: We kunnen ons gewoon veroorloven. Hè. Dus per de gemiddelde persoon in Nederland, hè, terug naar de euro's. Aha. 38 euro per jaar gooien we netto weg aan geld. Nou, voor een gezin is dat dus 4-5 keer zoveel. Vinden we allemaal geen probleem. Dat past gewoon in ons mini-PNL'tje.
16: Maar dan is het toch eigenlijk ook gewoon zo dat het te goedkoop is. En historisch gezien is ons eten nu ook eigenlijk relatief heel goedkoop. Ja. Hè? Dus moeten we niet gewoon zorgen dat het duurder wordt? Gaan we er dan niet gewoon veel zorgvuldiger mee om? Goed, ik ga moet gewoon armer worden.
17: Ja, dus dit komt ook heel veel bij kijken voordat de prijs in de supermarkt tot stand komt. En ik ga er gelukkig ook niet over. Nee. Dat zou
18: maar ik trek het meteen breder voor je, Gijs. Ja. Het heeft ook te maken met opnieuw waarde bepalen van voedsel, van kleding. We gooien maar weg meubilair. Ja, wie zou die kar kunnen trekken?
17: Nou, daar zijn wij feitelijk mee bezig. Mm-hmm. Want wij als The Good To Go, wij zeggen dat eten wat je eigenlijk anders weg zou gooien, heeft nog steeds een waarde. Nou, verkoop het op onze marktplaats. En wij bieden dat aan de consument. En er zijn elke dag hartstikke veel mensen die dan een tasje komen ophalen bij de bakker, bij de supermarkt. En daarmee gaan we eigenlijk eten weer waarde geven wat anders geen waarde had.
18: Ja, daar gaan we het straks heel diep over hebben. Oh. Eerst even jouw aanloop. Je hebt zelf jarenlang in de commerciële top gewerkt bij giganten als Unilever, Nestlé en Mars. Echte Unilever gaat nog en daarna werd het erger eigenlijk zo te zien.
17: Daar wil ik je onderbreken.
18: Zit je te pest. Dat is alweer even geleden. Maar leeft het thema daar ondertussen?
17: Zeker. Maar goed, en bij al die drie bedrijven, en dan meen ik oprecht, zit duurzaamheid een stuk dieper verankerd dan je misschien aan de buitenkant zou zeggen. De een misschien iets meer dan de ander. En
18: vind de ene wat serieuzer erin dan de ander?
17: Nou, ja, het is goed ook, hoe verkoop je het? Hè? Dat is de een misschien op dat moment wel beter dan de ander, of de een heeft wat meer open cultuur dan de ander. Mm-hmm. Het zit bij alle drie diep verankerd. En het is inmiddels ook echt wel zo dat in 2026... daar ook de euro's op meer moeten omgedraaid worden dan 10, 15 jaar geleden. Zeker. En uiteindelijk is weggooien gewoon een hartstikke kostbare business.
16: Ja. Ja.
17: Dus al die bedrijven zijn hartstikke hard bezig met verspilling in de keten verminderen. Eten wat ze niet meer kunnen verkopen aan de consument, via ons bij de consument krijgen. Er zijn allerlei manieren om daar aan te werken. En die zijn alle drie serieus bezig daarmee.
18: En dan praat je er heel liefdevol over. En toch was er een punt dat jij zei, ik wilde niet meer werken. Ik ga de corporate wereld achter me laten en ik ga naar Too Good To Go. Wat was die aanleiding, weet je die nog?
17: Ja, zeker. Heel goed zelfs. Kijk, uiteindelijk bij die bedrijven, ik was altijd actief in sales, dus dan ben je gewoon heel hard bezig met spulletjes verkopen aan supermarkten.
18: Groei.
17: En dan kan dat bedrijf nog zo duurzaam zijn waarvoor je werkt. Uiteindelijk wilde ik zelf een veel grotere bijdrage leveren dan ik bij die bedrijven kon. En dat heeft me eigenlijk bij Too Good To Go gebracht.
18: Maar wat is een aanleiding? Want je denkt niet, nou, ik ben nou zo gegroeid, nu ga ik maar eens wat anders doen.
17: Nee, dus ik heb heel lang bij Unilever gewerkt, mm-hmm. wat korter bij Nestlé en nog wat korter bij Mars.
18: Ja.
17: En toen kwam ik wel tot de conclusie, deze wereld past mij niet meer.
18: Niet zozeer die bedrijven, maar die wereld.
17: Die wereld, ja.
18: Dat snap ik heel goed.
17: Noem het me, zeg maar, mijn midlife crisis, whatever. Ik heb toen 5-6 maanden heerlijk niks gedaan.
18: Hoe oud ben je nu?
16: Ja.
17: Ik ben, nou, wat denk je? Ik ben begin 50.
18: Ja, oh ja, daarvan ben ja. Dus toen dacht je, ik ga wat anders doen?
17: Nou, nee, maar toen heb ik 5 maanden gewoon echt serieus niks gedaan. Niet gesolliciteerd, nergens achteraan gelopen. Alleen maar gaan kijken naar, hey, waar word ik nou enthousiast van? Waar gaat mijn hart harder van kloppen? Of waar gaat mijn energie heen als ik even niks doe?
18: Mm-hmm.
17: En ik merkte toen, dat was in 2019, dat echt wel zat op, wat heeft deze planeet nou nodig? Als je de krant opensloeg, het was echt brand overal. De planeet ging niet goed.
18: Ja.
17: En ik denk, wat nou als ik mijn talent, dat beetje wat ik heb, en ervaring, iets meer, kan besteden aan iets wat deze planeet echt nodig heeft.
18: Dus, in jouw geval wel voedsel, want daar zat ook heel veel van je expertise.
17: Ja,
18: en
17: exact.
18: Je contacten, et cetera.
17: Ja,
18: het is een mooie overstap. Ja. En er zijn echt heel veel grote milieuproblemen. De ene is zo mogelijk nog complexer dan de ander.
17: Ja.
18: Is voedselverspilling wat jou betreft nou een oplosbare duurzaamheidsuitdaging?
17: Ja, want het is het domste probleem wat er is. Uiteindelijk is het,
18: Ga dat maar zeggen, midden in Ghana met een ebola-uitbraak, drie terroristische groeperingen.
17: Nederland. Hè, dus in de westenwereld vind ik het echt een heel dom probleem. Dus ik vind het ook echt oplosbaar. Maar het is een keuze. Hè, dus uiteindelijk is ook een supermarkt bezig met voedselverspilling, ja of nee, dat is een keuze. En je moet gewoon een aantal mensen hebben die zeggen, ik vind niet meer dat het kan in 2026, dus ik ga werken aan de oplossing. En als je daar gewoon je hart en ziel in gooit, dan krijg je gewoon uiteindelijk een gezonder bedrijf, wat ook beter accepteerbaar is voor de werknemers die misschien niet zoveel geld verdienen, want die moeten het elke dag weggooien.
18: Ja. En het is ook,
16: het is toch gewoon een no-brainer ook. Ik bedoel, het komt ook meteen financieel uit. En iedereen vindt verspilling zonde, toch?
18: Ja, ik vind hem ook nog dieper. Ik vind het is zo schaamtevol om eten weg te sodemieteren, dat als je dat weet om te draaien, vanuit een app, vanuit een grote supermarktketen, dan wordt het gewoon mooier. Dan wordt die wereld ook daar mooier.
17: Ja, dus sterker nog, voor het individu wat elke dag de schapjes leeghaalt, omdat de producten morgen over de datum zijn, die dan het daadwerkelijk moet weggooien. die komt thuis misschien wel niet in zo'n gevulde koelkast terecht als jij en ik.
18: Nee. Dus... Bij mij zit er voornamelijk alleen een lampje in, maar dat ligt mijn logistieke...
17: Daar doe ik geen uitspraak over. Maar...
16: Daarom is de arm zo slang.
18: We gaan het zo meteen hebben over de app, want daar willen we alles van weten. Maar wil je een grove schatting geven over hoeveel maaltijden jullie tot nu toe al concreet hebben weten te redden uit de vuilnisbak?
17: In Nederland zijn er dat 39 miljoen.
18: Ik laat hem even hangen.
19: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
18: 39 miljoen. We praten verder over de strijd tegen voedselverspilling tijdens deze week zonder afval. De gast is Gijs van Schoot van Too Good To Go. En ons groene geweten is er natuurlijk ook Klaske Kruk. Jullie app wil voedselverspilling tegengaan. Heel veel mensen weten het wel, maar ik denk voor de volledigheid, leg nog even heel kort uit hoe het principe is. Hoe werkt het?
17: Het is heel simpel. Je bent een bakker. Er is heel mooi vers brood gebakken 's ochtends. En aan het eind van de dag om 4 uur gaat jouw winkel dicht. Dan zat er nog wat brood op het schap. En dat is eigenlijk nog hartstikke goed. Alleen dat haal je dan uit het schap en gooi je in de vuilnisbak, omdat het niet meer gegeten zou kunnen worden. Ja. Wij zeggen, ho, doe dat nou niet. We hebben een hele mooie app waar elke dag heel veel mensen op actief zijn. Dus het is 5,5 miljoen keer gedownload in Nederland. Bied het daarop aan voor iets minder dan een normale prijs. En trust me, wij brengen mensen naar jouw winkel die dat komen ophalen op het tijdstip wat jij dat een goed idee vindt. Ja. Nou, zo simpel is het eigenlijk.
18: En hoeveel winkels en zo doen er al mee?
17: In Nederland zo'n 13.000.
18: Ja, dat is echt wel flink, hè?
16: En doen mensen dit nou vanwege hun portemonnee of vanwege duurzaamheid?
17: Aan de bedrijfskant of de consumentenkant?
16: Consumentenkant.
17: Dat zien we eigenlijk allebei. Er zijn mensen die hebben puur, noem maar een financiële motivatie. Die hebben gewoon behoefte aan eten op de plank en die kunnen wat minder zich veroorloven. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die wat groener zijn en die zeggen, ik vind het gewoon onzin dat het gebeurt. En ja. Ik ben bereid om mijn avondmaaltijd in te richten langs de as van beschikbaarheid. In plaats van langs de as van wat wil ik eten.
18: Ik kom daar nooit aan toe, maar ik ga heel weinig naar supermarkten. Maar als ik er ben en ik kijk in een schap en het staat, dit moet echt nu op. Dan eet ik wat anders, omdat ik het zonde vind. Dan denk je, krijg ik een traan in mijn ogen. Dan neem ik het wel.
17: Maar goed, dat is natuurlijk heel makkelijk voor jou wellicht. Maar als je twee kinderen hebt die hele specifieke eetwensen hebben, dan wordt het natuurlijk al wat complexer.
18: Oh nee, dan zouden mijn kinderen geen last van hebben.
16: Je moet wel goed leren eten.
18: Dan eet je toch niks.
17: Ja. Ja, ik heb 3 dochters, die eten allemaal heel verschillend. Maar goed, dat is een andere discussie.
18: Nou, was dit de consumentenkant? Hoe zit het bij de supermarkt en die bakkers? Willen die ook allemaal meedoen of moeten die dat leren?
17: Nou, in principe zegt iedereen, ik vind het een hartstikke leuk idee. Maar tussen ik vind het een hartstikke leuk idee en ik doe mee, zit vaak wel wat licht. En dat heeft heel erg te maken, kan ik het in mijn proces inpassen?
18: Ja.
17: Dat is vaak een onderdeel.
18: Is dat zo moeilijk?
17: Het kost natuurlijk wel iets van tijd. Want uiteindelijk is weggooien de minst tijdrovende kwestie. En dit kost iets meer tijd. Maar je krijgt voetjes over de vloer. Die mensen kopen wat extra. Er zitten natuurlijk wel een aantal benefits aan. Ja. Dus heel vaak zijn partijen wel te overtuigen van het meedoen. En je hebt een aantal gewoon hele eigenwijze partijen. Die zeggen, wij willen alles zelf doen. Mm. En dat is prima. En dan nokken wij 3 keer op de deur. En op een gegeven moment zeggen, we gaan het zelf doen. En dan doen ze het ook echt wel zelf. Dus ik heb wel het gevoel dat de afgelopen 7 jaar... het wel echt aan... aan het winnen is het.
18: Ja.
17: Zeg maar.
18: En dat merk je dan ook, omdat je groeit. We zeiden net, Klaske, als je om 5 uur komt, die croissants op. Zou dat voor jou ook bepalend zijn? En hoe je kijkt naar een supermarkt? Of hoe zou jij Too Good To Go adviseren om dat te tackelen?
16: Ja, dat schatte jij wel weer goed in, Gijs. Ik zou dat natuurlijk niet zo'n probleem vinden. Maar ik kan me wel inderdaad, wat jij zegt ook al, wel voorstellen dat mensen denken, dit is wel een beetje jammer. En nu ga ik wel even naar een andere supermarkt. Dus hoe verander je nou die perceptie zonder mensen het gevoel te geven dat je ze iets afpakt?
17: Dat weet ik niet specifiek. Ik kan wel vertellen wat wij doen. Wij proberen mensen echt op een hele positieve en motiverende manier betrekken te houden bij onze missie. Dus door juist te zeggen, door dit te doen bespaar je zoveel geld, bespaar je zoveel voor het klimaat. En niet zozeer te focussen op alle dingen die ze dan niet meer kunnen krijgen.
18: Ja, is ook goed. Gewoon reframing van hoe alles in elkaar haakt. Vanuit jouw rijke ketenervaring bij grote spelers, bij de Mars en de Nestle's, wat houdt bedrijven op dit moment tegen om niet gewoon volmondig te zeggen ja tegen de voedselverspilling tegengaan, ja jullie omarmen. Het kan sneller, zou je denken.
17: Ja, ik denk dat de wereld wel echt heel complex is op dit moment. Op heel veel domeinen en ook voor die bedrijven. De grondstofkosten gaan door het geluid. Personeel steeds moeilijker te krijgen. Dus het is gewoon wel echt een agenda met heel veel prioriteiten.
18: Dit zou toch echt bovenaan moeten staan, niet weggooien zonder.
17: Ja, ik ben het met je eens. Maar dat zouden we als mensheid ook moeten willen. Ja. Want deze planeet gaat gewoon niet de goede kant op.
18: Dus alleen... dat zouden we ook kunnen doen. Dat we als klanten bij grote supermarkten. Maar waar zijn jullie Too Good To Go hoekjes? Ja. Want die willen wij wel. Desnoods ga ik hier een uur op een viskrukje zitten tot ik in de aanbieding kom. Maar ik wil dat jullie dat doen.
17: Zijn eigen, heeft vaak wel zijn eigen initiatief. Om voedselverspilling tegen te gaan. Soms met ons, soms zonder ons. Dus wat dat betreft is er voor iedereen wel wat te vinden.
18: Ja. Nou, kan ik me voorstellen. Hè? Dan ga je als consument zo'n goedkoop Too Good To Go ding halen, of een pakket zelfs. Een pas,
17: ja.
18: En dan heb je hem. En dan denk je thuis, ja, het komt nou even niet uit. En dan staat hij de dag daarna er nog. Mm. Denk je, ah, nou ja, ik heb er toch bijna niks aan betaald. En dan gooi ik het alsnog weg. Merk je daar iets van, dat mensen het bewust aanschaffen dan echt omarmen, of dat ze er dan toch weer heel lomp mee omgaan?
17: Nee, het is wel grappig. We hebben ooit laten onderzoeken door de Universiteit van Wageningen, dat mensen die een tasje kopen, die tonen haast hogere betrokkenheid op dat tasje dan wat ze origineel in de koelkast hadden zitten. Ja, want ze hebben namelijk effort gedaan. Ze hebben de moeite gedaan om dat tasje te kopen. Ze zijn goed zelf naar de supermarkt gegaan.
18: Oh, dat vind ik
17: wat, wat je dan ziet is van, oh, nou, ik vind dat niet lekker, dat geef ik aan de buurvrouw. Oh, dit is wat te veel, dat stop ik in de vriezer. Dat eet ik dan later alsnog op. Dus je ziet juist dat, ja, raar genoeg de betrokkenheid naar dat tasje toe best wel groot is.
18: Want ik had 20, 30 jaar geleden zo'n Grimsel-tasje, ken je dat nog? Nee. Heel lang geleden. En ik had nooit tijd om het op te halen. Dus dat tasje liep uiteindelijk aan het eind van de maand naar mijn huis. Van, hallo, ik had je nog. Maar daar had ik geen enkele betrokkenheid mee. Dus dat is, dit klinkt beter.
17: Nee, maar het grappige is ook dat wij begonnen met gratis weggeven. Ooit. En dat werkt eigenlijk voor geen meter.
18: Nee, want dan heeft het geen waarde.
17: Exact.
18: Ah, mooi.
16: Ja, dus een appel die de supermarkt haalt, die kunnen jullie wel redden. Maar een appel die door formaat of door uiterlijk op het land blijft liggen, zien jullie nooit. Is dat niet de volgende grote kans voor jullie platform? Het überhaupt voorkomen?
17: Het voorkomen van voedselverspilling zo diep in de keten.
16: Ja.
17: Ja, daar heb je alleen wel hele specifieke expertise voor nodig. En dat is best wel lastig te ontwikkelen. Dus uiteindelijk, wij kiezen ervoor om onze specialiteit, wat bij elkaar is, het vraag en aanbod naar elkaar toebrengen, daarop te focussen. En dus te kijken van, joh, hoe kunnen we dat eventueel nog wat breder inzetten in plaats van dat we dieper de keten ingaan?
16: Ik dacht die andere 40%, dan heb je meteen alles.
18: Ja, maar ik denk dat door wat jullie doen, die scope wel groter wordt. We leren kijken naar voedselverspilling. Ik vond 2 jaar geleden dat al die appels in die koelhuizen moesten blijven hangen omdat niemand die wilde kopen en dat het te duur werd door de koelprijzen. Ik dacht, nou zijn we gek aan het worden. Ja. Weet je, dus dan dat we leren wel door jullie kijken. Dat vind ik hartstikke mooi. In 2030 zijn we van ellende af? Vinden we altijd een mooi tijdpunt.
17: Ah, dat is dichtbij, hè? Nou, er is een doelstelling om bij 2030 de helft van de voedselverspilling tegen te gaan, zeg maar, de helft gered te hebben. En daar zijn we hard naar op weg. Dat doen we samen met de Stichting tegen Voedselverspilling.
18: Ik gok gewoon op 60%. Gijs van Schoot van Too Good To Go. Dankjewel. Fijn dat je hier wilde zijn.
17: Aangenaam.
18: Ja, ik zei het in het begin al, Klaske. Elke week delen we in dit programma een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Vandaag doen we dat eigenlijk niet, maar wel aandacht voor iemand.
20: Duurzame energie, meer op welzijn dan op welvaart, andere vormen van belasting heffen. Nou, gewoon echt een behoorlijke omslag. Dan kun je met z'n allen verder. En doen we dat niet, dan razen we nu door. En dan zeggen we straks tegen de volgende generaties, ja, sorry, lossen jullie het maar op.
18: Ja, ruim een week geleden werden we opgeschrikt door het erge nieuws dat Marjan Minnesma is overleden. Zij was oprichter van Urgenda en vele jaren lang het boegbeeld van de Nederlandse klimaatbeweging. En Klaske, wij kennen haar allebei persoonlijk en we hebben heel lang met haar gewerkt. Ja. Hoe kwam dat bij jou binnen?
16: Ja, ik werd gebeld door oude Urgenda-collega's. En eerst dacht ik even, oh, wat verschrikkelijk voor dichtbije mensen, de familie en ook de mensen die nu met haar samenwerken.
18: Ja.
16: En toen hing ik op en toen dacht ik, maar ik vind het ook verschrikkelijk. Het heeft mij ongelooflijk veel richting gegeven. De manier waarop zij werkte, alles praktisch maken, alles bespreekbaar, heel concreet, niet dogmatisch, netwerken bouwen. Dat heeft mij, mijn werk ook heel erg gevormd.
18: Ze was zo duidelijk, hè? Ze was compromisloos, maar heel menselijk.
16: Ja.
18: En ze ging altijd recht op het doel af. Ik kende niemand die zo zuiver in die klimaatontwikkeling stond als Marjan.
16: Ja, en ik heb ook echt wel een beetje het gevoel gekregen. Ik swingde een beetje tussen de twee uitersten. En in de ene keer dacht ik, oh, wat moeten we zonder haar? Want zij is zo'n pilaar onder duurzaamheid in Nederland. En de grondlegger zo'n beetje.
18: Uh-huh.
16: Wat doen we zonder haar? En aan de andere kant dat ik af en toe ziet van, ja, maar ze heeft ons wel allemaal enorm veel geïnspireerd. En nu gaan we dus extra en meer. Want dat heeft zij ons laten zien.
18: Ja,
16: dat
18: ze heeft zoveel gedaan.
16: Dat het zin heeft.
18: Als we het nu nog niet kunnen, en dan is het ook niet goed. Dat is dus waar. Even samenvattend. Zij bracht eigenlijk de zonnepanelen naar Nederland. Zij ging huizen van het gas afhalen. Zij deed een klimaatzaak tegen de staat die ze won. En ze zei eigenlijk altijd, het kan gewoon allemaal als je maar echt wil. Dus dat samengevat zoveel duidelijkheid. We waren alle twee op de herdenking afgelopen zaterdag. Heel veel mensen, 1000 mensen. Indrukwekkend. Ook verdrietig.
16: Ja.
18: Hoe ging jij naar huis?
16: Ja, het was fantastisch en ik vond het heel erg mooi. En ze is echt, wat mij ook nog wel, weet je wat ik dan ook wel eens gedacht heb? Van ja, je werkt zo hard. Zij ging echt om 3 uur 's nachts naar bed elke dag. En je kon ook echt van haar om 4 uur soms nog een mailtje krijgen.
18: Ja.
16: dan moeten haar kinderen dat toch echt wel hebben gevoeld. Maar ze was dus ook nog eens een keertje een perfecte moeder. De kinderen stonden op één en die overtuiging en hoe warm ze daarin was. Echt fantastisch.
18: En haar zoon zei, als mijn project niet af was, dan deed mijn moeder het. En precies, dan lag het klaar op mijn ontbijtbord. En dan was haar eigen werk ook nog af. Onvoorstelbaar. Het gaf mij, los van het verdriet, ook een gevoel van trots en van eengezindheid. Het unieke werk van Marjan gaat heel veel mensen, gaan wij samen voortzetten. Geen houden meer aan, maar het feit blijft dat een heel bijzonder mens van ons is heen gegaan.
0: Hoe wil jij herinnerd worden?
20: Nou, als iemand die het maximale heeft gedaan om nog een beetje wat van te maken op deze aardbodem. En ik hoop vooral dat het heel veel mensen inspireert om te denken van, nou ja, je kunt dus met hele kleine clubjes mensen, want Urgenda is meestal maar 15 man geweest, kun je heel veel doen.
18: Maar Jan Minnesma, die gaan we heel lang heel erg herinneren. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
21: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
22: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
23: Banky, dat is toch geen woord?
22: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
24: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
25: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
24: Banky. Banky. Steengoed in vermogen. Thomas van Zijl.
26: Morgen hoor je in BNR Zaken doen. Mijn collega Nina van den Dungen met het beleggerspanel over de nieuwe chips van Nvidia. En ze spreekt Serkan Pelivan, de huidige COO en toekomstig topman van aannemingsbedrijf VUES. Ze vraagt hem naar het schreeuwende tekort aan technisch personeel. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
28: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
29: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
28: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
30: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
31: Yes!
32: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
30: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
31: Yes!
30: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
33: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
34: Straks om 4 uur in de avondspits.
35: Het laatste nieuws uit het Midden-Oosten. Iran raakte volgens de BBC meer Amerikaanse bases dan de VS tot nu toe toegaven. De videoscheidsrechter, de VAR, krijgt bij het WK meer mogelijkheden om in te grijpen. Wie is de baas op het veld? De Nederlandse industrie kreeg afgelopen maand fors meer orders, maar is de groei structureel? Dit en meer vanaf 4 uur bij Lisbeth Staats en mij, Niels Heidhuis, op de radio en in de app.
36: BNR Verkeer.
37: Maar eerst tijd voor de verkeersinformatie van de ANWB. Mijn naam is Tim Schaap. Het begint langzaamaan drukker te worden onderweg en we naderen de 100 kilometer file alweer. Onder andere door een pechgeval op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet. 5 minuten daar. Verder de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer. Ongeveer een kwartiertje extra. En voor de Duitse grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Beek 2 kilometer en welgeteld 10 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs langs de A13 naar Rotterdam bij 6,9. Maar ook langs de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee bij 88,6.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Justitie heeft 30 jaar cel geëist tegen een man die in Rijswijk zijn onderbuurvrouw heeft doodgeschoten. Volgens justitie was ze al langer bang dat hij haar zou vermoorden. De man wilde een relatie met haar, maar zij zou hem hebben afgewezen. Hij vindt dat de vrouw dit zichzelf heeft aangedaan. Op een bouwplaats in Utrecht is iemand overleden bij een bedrijfsongeluk. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerk. Er zou iets zijn losgekomen van een bouwkraan waardoor het slachtoffer werd geraakt. De bouwplaats is afgezet met schermen. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Een man uit Den Bosch wordt verdacht van ontucht met zijn twee jonge pleegzoons en het maken van kinderporno. Zelf zegt hij dat hij er alleen over fantaseerde, maar uit camerabeelden zou blijken dat hij ook echt aan zijn kinderen zat. Justitie heeft 4 jaar cel geëist. Zijn echtgenoot staat later vandaag voor de rechter. Er zijn de afgelopen maanden iets meer nieuwe auto's verkocht dan vorige maand. Het zijn vooral leaseauto's. Vooral elektrisch rijden is populair omdat benzine zo duur is en door nieuwe belastingregels die eraan komen voor zakelijk rijden. Benzineauto's worden dan extra zwaar belast. Nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt volledig op benzine. En het bedrijf dat we kennen van de beroemde I Amsterdam letters op het Museumplein is failliet. Reclamebureau Kessels Kramer. Dat verzorgde ook campagnes voor bijvoorbeeld telecombedrijf Ben. Dat het bureau nu failliet is, komt doordat 3 grote klussen plotseling niet doorgingen. Misschien komt er een doorstart. Het weer van Weer Online? Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Hoe blijft de Nederlandse zorg optimaal functioneren in crisis of oorlogstijd? Hoe zorg je bijvoorbeeld dat medische apparatuur en medicijnen geleverd kunnen blijven worden? In BNR Beter hoor je een 4-delige serie over de zorg in tijden van crisis. Straks hoor je deel 1 van onze 4-delige serie over zorg in tijden van crisis. In BNR Beter. Blijf luisteren.
4: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
5: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
4: Obli. Meer rust, meer rendement.
6: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
9: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
10: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
3: Het is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een derde wereldoorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers? Een grote overstroming? Of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat gaan we onderzoeken deze maand in BNR Beter in een 4-delige serie. En dit is deel 1, grip op de spullen. Kunnen onze ziekenhuizen en apotheken überhaupt open blijven als de toelevering stokt? Dat is een vraag die niet straks, maar ook nu al aan de orde is. Want we kampen met groeiende tekorten aan medische hulpmiddelen en medicijnen in ziekenhuizen. Hoe moeten we daarmee omgaan? En bij mij om daarover te praten zijn vandaag 3 gasten. Jeroen de Lange, bestuurder van Mediek. Dat is de distributeur van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen. Welkom Jeroen.
13: Dank.
3: Naast jou, of nee, moet ik zeggen tegenover jou, Bart Smals, bestuurder bij het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, het LCG. En voormalig apotheker. Bart, jij ook welkom.
0: Dankjewel.
3: En dan daar weer tegenover Jonathan van Velen, projectleider van het IRIS-project. En dat is een initiatief vanuit de ziekenhuizen en de overheid om een crisisplan op te stellen voor het geval dat het helemaal misgaat in de aanvoer van medische hulpmiddelen. Jonathan, goed dat je er bent.
13: Dankjewel.
3: Ja, jullie houden je alle drie echt bezig, hè, met deze vraag. Wat als er nou grote problemen ontstaan in de toelevering van spullen die wij gewoon elke dag gebruiken, die we elke dag nodig hebben in de zorg? Eerst maar even de hypothetische vraag. Hoe groot is de kans dat het gaat gebeuren, Jeroen van Mediek?
14: Ik denk niet heel groot, maar we moeten erop voorbereid zijn.
3: Bart?
15: Nou ja, weet je, we hebben nu al met geneesmiddelen tekorten en ook met hulpmiddelen tekorten te maken. Dus eigenlijk gebeurt het altijd. Alleen in die hele grote vorm, zoals bijvoorbeeld een derde wereldoorlog of iets dergelijks. Ja, wie het weet mag het zeggen. Ik weet het niet. Laten we in ieder geval hopen dat het niet zo is.
3: Jonathan?
16: Ja, eens met Bart. Dus in kleinere vorm hebben we er al mee te maken. Ja. We hebben een hek gehad bijvoorbeeld. En wat tekorten nu ook rond hartcatheterisatiematerialen.
3: Ja.
16: En dat wordt alleen maar, dat blijft. Ik denk dat het gewoon een vorm van leven wordt voor de zorg.
3: Okay.
16: Maar een hele grote verstoring zoals we 6 jaar geleden hadden met corona. Dat weet ik niet hoe of
3: het gebeurt. Nee, het is inderdaad gebeurd, hè, met corona. Dat, daar refereer je al aan. Toen hebben we natuurlijk een hele grote verstoring gehad in die toeleveringsketen. Mm-hmm. Aan de andere kant worden we nu al aan de lopende band door allerlei overheden, maar ook door Rutte van NAVO, worden we gewaarschuwd van: er gaat een moment komen, een kantelpunt. Iedereen moet zich daarop voorbereiden met noodpakketten. Geldt natuurlijk ook in hele grote mate voor de zorg.
16: Absoluut, ben ik helemaal met je eens. Die lijnverredenering die is ook helemaal goed. Als de burgers zich moeten voorbereiden, moeten de zorginstellingen dat ook gaan doen.
3: En als morgen de derde wereldoorlog uitbreekt, Jonathan?
16: Ja.
3: Kunnen de ziekenhuizen dan blijven doen wat ze doen?
16: Dat denk ik niet. Maar dat is ook de eerste vraag die je gaat stellen. Welke zorg gaan we nog leveren en welke zorg houden we mee op? En dan pas wordt de vraag voor mij interessant. Als je die zorg blijft leveren, welke hulpmiddelen heb je dan nodig? Of welke geneesmiddelen?
3: Mm.
16: Maar de eerste vraag is, kunnen de ziekenhuizen en zorginstellingen blijven doen wat ze nu doen? En waarschijnlijk niet.
3: Het antwoord is nee. Er moeten dingen stoppen.
16: Hangt er vanaf hoeveel slachtoffers en zo daar gaan komen. Hè? Maar een grote oorlog, een grote gewapend conflict. Ik verwacht dat zorg gaat stoppen die normaal gesproken planbaar is. Dat ze het eerst mee ophouden.
3: Ja, Bart?
15: Ja, dat zag je natuurlijk in de COVID-periode ook. Dat zorg afgeschaald werd om ruimte te maken voor wat er op dat moment het hardste nodig is.
3: Ja, en bedden op de IC.
15: Ja, bijvoorbeeld. En dus dat zal in zo'n situatie ook zo zijn. En de grap is natuurlijk, of de uitdaging is dat we nu ons voorbereiden op zo'n situatie en goed nadenken over hoe we dat afschalig gaan doen en het opschalig gaan doen.
3: Ja, want dat was voorheen in coronatijd niet zo. Hè? Jullie zijn toen met het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, jullie zijn toen in coronatijd opgericht om eigenlijk op stel en sprong te gaan herverdelen, te gaan checken waar voorraden liggen, wie er tekorten hebben, et cetera.
15: Precies, ja. Nee, op dat moment was er dus bijvoorbeeld de situatie dat in het ziekenhuis in Groningen spullen lagen die in Maastricht er niet waren en vice versa. En om dat te coördineren en te zorgen dat ze inzage is in elkaars voorraden van geneesmiddelen in dit geval, kan je daarmee dus meer mensen behandelen. Want kijk, als er niks is, dan is er niks, dan is er voor niemand wat.
3: Nee, maar als het
15: maar
3: er
15: als
3: wel,
15: er wel
3: is,
15: wat is, maar niet op de juiste plek, dat is wel heel frustrerend.
3: Dan moet je dat kunnen herverdelen. Ja. Dus daar werd dat coördinatiecentrum toen van jou opgericht. Gaan we zo meteen ook nog uitgebreid over spreken. Jeroen, Mediek met een Q aan het einde, dat is iets wat heel veel mensen waarschijnlijk wel zullen kennen. Van, oh, daar rijden wel auto's van rond, dat ken ik wel. Distributeur van medische producten, oftewel jullie kopen in. Jullie maken niks zelf, toch?
17: Dat klopt.
3: Ja, maar jullie zijn wel de grootste leverancier bijvoorbeeld van niet mondkapjes, maar van
17: handschoenen, incontinentiemateriaal, stoma-materiaal, medische voeding.
3: Ja, en als we het dan over orde van grootte hebben, dan praat je over honderden miljoenen hiervan, hè, per jaar. In Nederland alleen. Piepklein landje.
17: Ja.
3: Maar dat soort getallen praten we over.
17: Dat klopt.
3: Ja. En schets jij eens hoe die keten van medische hulpmiddelen er voor jullie uitziet. Waar komt de meeste spullen, waar haal jij die vandaan?
17: Ja, dat varieert. Dus een deel komt uit Azië, een deel komt uit Europa. Dat zijn de grootste sources. En dat kopen wij in en dat hebben wij in Nederland liggen. Vervolgens gaat het naar de Nederlandse markt, de Belgische markt.
3: Mm-hmm.
17: Maar wij zijn ook in 14 landen actief. Dus niet alleen in Nederland, België, maar in 14 landen in Europa. Ja, kijk, en als je het over weerbaarheid hebt, oorlog is er natuurlijk één van. De vraag is ook, waar precies? Midden-Oosten nu, daar zijn we goed op voorbereid. Voorbeeld is een stukje dual sourcing.
3: Dual sourcing als in meerdere leveranciers van hetzelfde
17: leveranciers,
3: product. Verspreid over de wereld.
17: Dat klopt. Nou ja, in ieder geval verspreid. In COVID hadden we één producent. Nou, daar hebben we van geleerd. Nu hebben we er twee.
3: Is dat dan wel genoeg? Twee vind ik dus niet zo veel.
17: In ieder geval voor nu, voor de Midden-Oosten, één heeft problemen, kan capaciteit en de ander niet. Dus daar zijn wij nu in die zin op voorbereid. Maar weerbaarheid is ook breder dan alleen dat. Het is ook goed samenwerken met ketenpartners. Ook een leuk voorbeeld is... Kijk, je kan ook over korte scenario's hebben als stroomuitval 4-5 dagen. Wat dan, hè? Wat in Portugal,
3: ja,
17: Spanje...
3: Ja, Portugal en Spanje is dat gebeurd.
17: En ik was vorig jaar bij een klant en die vroeg ons ook... wat zijn jullie plannen dan? En elk bedrijf is al bezig met plannen, maar uiteindelijk moeten we dat als een keten doen. Dus wij hebben het initiatief opgepakt, ook met Philips samen, om een ketentafel te organiseren, maar ook een bedrijf als PostNL daarbij te betrekken.
3: Ja.
17: Wat als dus 4 dagen de stroom uitvalt? Communicatie werkt niet. Wij kunnen wel door blijven order verzamelen in ons distributiecentrum. We hebben daar een noodaggregaat.
3: Mm-hmm.
17: Maar we hebben ook nog transport nodig. En wat zijn dan de afspraken? En dat doen we nu met PostNL. Spreken we dat door, om in ieder geval voor die kortstondige scenario's voorbereid te zijn.
3: Het is gewoon een soort crisisplan, wat je voor per geval eigenlijk bekijkt. Dus iets voor stroomuitval, iets voor een hek, ook apart over nagedacht?
17: Ook cybersecurity, ja.
3: Ja, dus het gaat heel breed wat dat betreft. Bart, dat geneesmiddelentekort, dat is eigenlijk een soort aparte tak van sport, hè? Want het is, je hoort altijd heel veel discussies over noodvoorraden. Dat mag niet te veel kosten, het moet niet te veel zijn, want dan is de houdbaarheid gaat verloren. Is dat inderdaad iets wat je als een aparte keten kan beschouwen naast wat Jeroen doet met gewoon mondmaskers en andere zaken?
15: Ja, voor een groot gedeelte natuurlijk wel. Want sowieso in de zorg zoals we het georganiseerd hebben, zijn de geneesmiddelen los van de hulpmiddelen. Dus er zijn andere wetten en regelgeving voor. Dus er is ook
3: strenger gereguleerd of zo vanwege geneesmiddelen.
15: Dus dat maakt het ook makkelijker om te kunnen communiceren over welke geneesmiddelen er wel of niet zijn. Ik kan me voorstellen dat bij de hulpmiddelen dat wat ingewikkelder is.
3: Mm-hmm.
15: Dus het is wel anders. Er zijn ook overlappende dingen. Bijvoorbeeld infuuszakken was een jaar geleden een groot probleem. Nou ja. Infuuszakken zelf, die doen natuurlijk niks. Daar zit dan weer geneesmiddel in. Dus dan krijg je een combinatie van hulpmiddelen en geneesmiddelen waar ook tekorten kunnen ontstaan.
3: Ja,
15: dus
3: precies. Ja. We komen daar zo meteen uitgebreid op. Jonathan, jij leidt het IRIS-project.
0: Ja.
3: En dan denken we dus niet aan de ruimte, want dat is IRIS 2, NASA-project. Maar dit is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.
0: Zeker.
3: Wat is jouw taak precies?
0: Mijn taak is om een blauwdruk te maken van de crisisorganisatie voor medische hulpmiddelen, dat ze beschikbaar blijven als er een crisis komt. En misschien wel leuk, IRIS, dat heeft wel te maken met Hera. Hera was een Griekse godin. En dat is het programma in Europa. En IRIS was een van de hulpgodinnen van Hera. Dus vandaar.
3: Ja.
0: IRIS is ook het oog dat je alles in de gaten hebt natuurlijk. Hè.
3: Dus
0: vandaar een leuke naam voor het project.
3: Oké, maar dit heeft dus alles te maken met... jij hebt de taak om een crisisplan te maken.
0: Ja.
3: Nationaal dus.
0: Zeker.
3: Want je bent vanuit VWS aangesteld.
0: Nationaal dus.
3: En hebben we het dan over crisis, oorlog, overstroming, hek... alles wat ik net noemde?
0: All of the above, ja.
3: Oké, maar daar heb je neem ik aan steeds heel verschillende plannen voor nodig.
0: Nee, je hebt sowieso in alles wat er gebeurt, heb je mensen nodig die weten van wanten. Dus je hebt een mandaat nodig. Mensen in de zorg, wat ik al zei, welke zorg gaan we wel doen, welke niet doen. En welke hulpmiddelen horen er dan bij. Mm. Als er ergens tekort is, kan je misschien op een andere manier oplossen. En dan pas ga je kijken naar de producten zelf.
3: Gaat het dan om de producten en de mensen? Of ga jij specifiek kijken alleen naar die producten?
0: Ja, het gaat meer over dat je de juiste mensen op de juiste plaats hebt. Dat je weet hoe het proces gaat lopen. En dat je elkaar ook vertrouwd. En ik ben altijd even vaker gezegd, LCG is daar een goed voorbeeld van. Duur al jaren dit, niet voor een grote crisis, maar die oefenen al met kleinere tekorten.
3: Ja.
0: De juiste partijen aan boord.
3: Het landelijk coördinatiecentrum van Bad.
0: Ja, precies. Ja. En dus dat zoiets gaan we ook neerzetten. Dat ook voor de zorg herkenbaar blijft. Hetzelfde soort communicatie.
3: Ja, want ik zou eigenlijk zeggen dat jij, Bart, en jij, Jonathan, dat jullie deels toch wel hetzelfde wiel aan het uitvinden zijn. Jullie zijn allebei met crisisplannen bezig.
0: Ja, nee, Bart heeft het al uitgevonden en dat wiel mag ik ook gebruiken. Zo zijn we het ongeveer afgesproken. Ja.
3: Oké, want jij moet het nog breder trekken dan alleen het stukje van Bart, wat echt gaat natuurlijk over die geneesmiddelen.
0: Ja, het is daarnaast. Geneesmiddelen en hulpmiddelen zijn echt 2 verschillende dingen. Dus hij heeft het voordeel ook dat geneesmiddelen heel erg goed geregistreerd zijn en vaak achter slot en grendel in het ziekenhuis liggen en hulpmiddelen all over the place.
3: Mm-hmm.
0: We hebben er ook maar 500.000 in Europa, dus dat valt reuze mee. Dus we hebben veel meer uitdagingen wat dat betreft. Dus dat beetje jaloers op dat het wat beperkter is. Qua geneesmiddelen zijn 1400. Het klinkt nog steeds veel, maar veel minder dan de 500.000 waar ik mee te maken.
3: Ja. En jij werkt dus ook met Jeroen samen van Mediek, omdat dat een van de Nederlands grootste leveranciers is van dit soort medische hulpmiddelen.
0: Zeker. Ik word aangestuurd door een taakgroep waarin allerlei groepen vertegenwoordigd zijn. En onder andere de vier leverancierskoepels die er zijn. Ik heb er vier. FMED, Nevenmed bijvoorbeeld. En daar is Mediek ook lid van. En wij hebben ook wel rechtstreeks al contact om te helpen.
3: Ja.
0: Dus allerlei partijen uit de zorg moeten ook samen dit plan maken. Anders gaat het niet werken als er een crisis is.
3: Nee, je moet het echt allemaal implementeren. Iedereen moet weten wat er gebeurt. Bijvoorbeeld in het geval even communicatie valt uit.
0: Ja.
3: Hoe heb je dan in vredesnaam contact met elkaar?
0: Daar hangt er vanaf welke communicatie uitvalt. Dat is heel vrolijk. Meestal doen een telefoon het nog wel. En als je elkaars nummer hebt, dan kan je elkaar gewoon bellen.
3: Ja.
0: Dus er was ook een hack laatst bij een grote leverancier. En het hele systeem lag eruit hoe je orders verdeelt.
3: Mm-hmm.
0: Maar je kan nog steeds wel bellen van, ik heb dat nodig. En dan kunnen mensen dat brengen.
3: Ja. Dus, en bij stroom? Stroomuitval? Heb je noodaggregaten? Of hoe heb je dan?
0: Daar ben ik op zich niet verantwoordelijk voor. En volgens mij is de zorg wel een van de prioriteiten.
3: Hè, ja, als het aggregaten en dat soort dingen.
0: Dus zullen de netbeheerders goed voor zorgen dat de ziekenhuizen als een van de eerste weer aangesloten worden. Dat maakt niet zoveel zorgen.
3: Nee, oké. Okay. Wat staat er zo onder andere in het crisisplan? En waar zitten nu nog zwakke plekken wat jou betreft?
0: Oh, het crisisplan is nog helemaal in wording. Dus dat staat nu nog dat wij de uitgangspunten opgeschreven hebben. En dat we weten dat we een proces moeten hebben. En dat alle partijen aangesloten moeten zijn. Maar ik heb nog niet verder het helemaal uitgewerkt. En dat ga ik ook niet zelf doen.
3: Nee, wanneer is die deadline daarvoor?
0: Eind van het jaar moet het klaar zijn.
3: Eind van 2026. Ja, ja. Een hele grote klus.
0: Ja.
3: Jij zegt al, de uitgangspunten zijn helder. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?
0: Dat we met elkaar gaan doen. En dat iedereen zijn rol duidelijk moet zijn. En dat ook een mandaat vanuit de regering er moet zijn. Dus dat als bijvoorbeeld Mediek mag inkopen, dat ze daar ook de toestemming voor hebben.
3: Mm-hmm.
0: En met elkaar doen is ook belangrijk dat je elkaar gaat vertrouwen in een crisis. Als er een crisis is, als er spulletjes zijn, dan moet je het ook gaan verdelen. Zoals ook Bart al zei.
3: Mm-hmm.
0: Als er in Groningen voorraad is en in Maastricht bijvoorbeeld niet, dan moet Groningen wel gaan sturen. En dat doen ze alleen als ze vertrouwen dat ze op tijd weer nieuwe spulletjes aangeleverd
3: krijgen. Ja, en dat is eng, want dat hebben we in coronatijd gezien. Dat ook landen elkaar niet vertrouwden, zelfs binnen Europa.
0: Dat klopt, ja.
3: En dat zie je ook bij zorginkopers, bij ziekenhuizen. Zie je een bepaald wantrouwen naar elkaar?
0: Nou, ziekenhuizen onderling niet. Tussen de verschillende partijen is wel wantrouwen. Bijvoorbeeld de zorg en de ziekenhuizen. De zorg was een beetje achtergesteld, denk ik, in de coronatijd. Of misschien wel heel veel achtergesteld.
3: Ja, dan heb je het over verpleeghuizen, et cetera.
0: Mm-hmm. Dus dat is iets waar we in de gaten moeten houden, dat ze nu wel aan boord zijn en meedoen. Tussen landen durf ik niet te voorspellen. Wat nee. gaat gebeuren. We hebben in corona gezien dat bijvoorbeeld Duitsland de grens heeft dichtgedaan voor de maskers van 3M. Officieel zegt dat ze nu wel gaan leveren. Dus heb ik er met ook wel mensen die er wat meer verstand van hebben dan ik over gesproken. En zeiden, ja Jonathan, als wij zelf dingetjes hebben die we kunnen ruilen, wat leverage hebben, dan zal het wel loslopen.
3: Oké, dat betekent strategische voorraad.
0: Dat betekent dat we blij zijn dat Philips bijvoorbeeld voorraad heeft van allerlei beademingsapparatuur.
3: Ja, want die zijn er inderdaad wel. Hè? Die voorraden zijn er, die liggen op strategische plekken.
0: Ja.
3: Maar dan heb je het inderdaad meteen ook over beademingsapparatuur. Dat is niet even een voorraad mondkapjes.
0: Nee, en dat is ook wel lastig, omdat die een houdbaarheidsdatum hebben. Mondkapjes gaan met 2 jaar mee.
3: Ja.
0: Dus ja, dan moet je het weer gaan verversen.
3: Ja.
0: Dus, en dan kies je ervoor om het bijvoorbeeld in de prullenbak te gooien na 2 jaar. Of je zorgt ervoor dat...
3: Dat na een jaar, dat zou je zeggen, toch? Efficiency, na een jaar gaat die flow gaat naar de ziekenhuizen en dan komt een nieuwe flow op de voorraad.
0: Heel erg voorspelbaar, maar het betekent wel dat je dus heel veel gaat leveren aan ziekenhuizen namens de overheid.
3: Mm-hmm.
0: Dat je bijvoorbeeld met die kinderen niet heel blij mee dat wij die markt even overnemen. Dat zullen best grote aantallen zijn.
3: Yeah.
0: En dan ga ik dus inkopen en het aan de ziekenhuizen leveren. Veel stuks, want het crisisvoorraad is best hoog.
3: Mm-hmm.
0: En misschien niet alleen mondkapjes, ook handschoenen.
3: En waarom kun je dat niet aanbesteden als overheid? Dat
0: kan
3: je
0: wel, maar dan verstoren wij de markt behoorlijk natuurlijk. Dan worden wij een soort leverancier en verkoper in de zorg in Nederland.
3: Mm. Dus hoe kijk je daarnaar, Jeroen, van Mediek?
17: Ja, nou, ik denk dat er juist mogelijkheden liggen. Daar hebben we het ook eerder over gehad en daar gaan we het verder over hebben. Ik denk dat wij als marktpartij, niet alleen wij, maar ook een aantal andere grotere marktpartijen, juist kunnen helpen met een stukje veiligheidsvoorraad aanhouden. En van daaruit ook verversen. Maar daar moet je met elkaar goede afspraken over maken.
3: Dat iedereen 25% levert, hebben wij zo gespreken.
17: Precies. Dus als iedereen dat, dus als 3-4 grote partijen dat doen, dan heb je in ieder geval een bepaalde noodvoorraad hier liggen die je ook continu ververst. En nou goed, daar gaan we het ook verder over hebben.
3: Ja. Klinkt veilig, hè, om dat te doen.
0: Ja, zeker. Een noodfonds is altijd wel goed. Ik denk dat dat niet de oplossing is. Zoals ik al zei, de samenwerking en vertrouwen onderling.
3: Iedereen moet zijn rol kennen.
0: Dat is voor
3: dus zeker, een soort draaiboek, als ik jou zo hoor. In een toneelstuk waarvan je hoopt dat het nooit werkelijkheid wordt.
0: Dat is precies hoe je het zegt. En voorraden helpen wel de eerste paar weken. Moet je doorheen komen. En daarna moet het draaiboek zijn werk gaan doen.
3: Ja. Jeroen, jij noemde al een aantal dingen waar jullie ook mee te maken kunnen krijgen. Wat dan invloed heeft op jullie werk. Dat kan inderdaad een stroomstoring zijn, maar dat kan ook een conflict zijn in India. Wat is bij jullie nu de zwakke plek als je het hebt over toeleveringsketen? Wanneer denk je, nou oké, dit is wel een serieus probleem. Nu moeten we wel echt het crisisplan in werking gaan stellen.
14: Dat hangt echt van de situatie af. Hè. We hebben een paar jaar geleden ook blokkade in het Suezkanaal gehad. Nou, dat was ook wel echt wel een kritische bottleneck. Ja. Ik zie Bart ook knikken.
3: Dat we toen dat schip overdwars lag. Ja, en er kon niks meer langs.
14: Ja. Ja. Ja. Maar goed, daar heb je weer verschillende modaliteiten voor. Dat is dan wel kostbaarder, maar je kan invliegen of met de trein vanuit Azië. Dat soort opties zijn er ook. Het is heel belangrijk dat, en dat heeft COVID ook ons geleerd, we reageren nu met elkaar veel sneller op dat soort situaties. En de organisatie, Mediek, is daarop voorbereid, de collega's, we zijn het gewend. Dus al dat soort draaiboekjes liggen klaar. Maar het hangt heel erg van de situatie af.
3: Bart, om even naar jou te gaan. Jullie hebben dus met het LCG, het Landelijk Coördinatiecentrum, al zo'n crisisplan helemaal paraat. Is dat af? Kan je dat gewoon bam nu in werking laten treden als nodig is?
15: Er is nu al sprake van tekorten natuurlijk van geneesmiddelen, maar niet zo groot als wat we op voorbereiden. En dat geeft ons de gelegenheid om al een beetje te oefenen. Dus dat is een geluk bij een ongeluk dat er al tekorten zijn.
3: Ja, leg dat eens uit. Waarom zijn die tekorten er al? Want dat zullen toch veel luisteraars ook denken van hoezo zijn er tekorten dan?
15: Nou ja, in Nederland, ik denk dat iedereen die geneesmiddelen gebruikt ermee te maken heeft dat er tekorten zijn in Nederland. Dat heeft heel veel oorzaken. Daar kunnen we zo een uur over doorpraten wat al die oorzaken zijn, maar het gaat natuurlijk over de oorzaken wat je wat aan kan doen. Een belangrijke reden is natuurlijk dat de productieketen heel erg
3: buiten Nederland ligt.
15: Ja, buiten Nederland, India, China. En als daar iets gebeurt, een kink in de kabel komt, hebben we direct in heel Europa een probleem. En wij zijn eigenlijk opgericht om de problemen op te lossen. Dus op het moment dat er een tekort is, dan inventariseren we dat. Dan hebben we een coderingsmodel voor.
3: Met kleuren, hè?
15: Met kleuren, ja. Blauw, groen, oranje. Rood,
3: ik voel hem al aankomen. Ja, zwart, code zwart. Dat code is natuurlijk een soort in de zorg een ding geworden sinds corona.
15: Ja, code zwart, dat is
3: dat
15: paniek.
3: Wil je niet.
15: Nee, dat wil je echt niet.
3: Maar code rood is ook zeer ernstig, hè?
15: Ja, dus we beginnen met monitoren. Dus als er signalen komen vanuit het ziekenhuis van er is een tekort ergens van, dan gaan we monitoren, gaan we bellen. Dus dat kan vaak nog bellen.
0: Ja hoor.
3: Met Jonathan, zeker.
0: Ja, maar altijd bellen.
15: Maar met leveranciers. Maar we vragen ook de voorraden uit die bijvoorbeeld bij ziekenhuizen liggen, bij groothandels liggen, bij de leveranciers liggen. Mm-hmm. Op basis daarvan plotten we wat het verwachte verbruik is en verwachte leveringen zijn. En of we door de nullijn gaan, zeg maar. Nou, als dat dreigt te gebeuren, beginnen we met therapeutische of gewoon coördinatie, logistieke coördinatie.
3: Dus wat ligt waar?
15: Wat ligt waar? Kunnen we het zo zorgen dat het net dat we langs de rand van de afgrond scheren? Als dat onvoldoende is, dan gaan we naar therapeutische coördinatie. En dan roepen we specialisten bij elkaar. Alle partijen die relevant zijn. Dus bijvoorbeeld de oncoloog, ik noem maar wat. Samen met de apothekers en de longartsen, weet ik veel. Als, als de middel is wat voor longoncologie gebruikt wordt. En die kunnen dan hun behandeladviezen aanpassen, zodat we het middel kunnen sparen voor
3: de echt noodzakelijke gevallen.
15: Voor de echt noodzakelijke
3: gevallen. Dus dan ga je afschalen in de zorg. Dus
15: eigenlijk wel, ja. Ja. Maar er is natuurlijk, voordat je echt gaat afschalen wat heel erg dramatisch klinkt, kan je ook afschalen wat niet dramatisch is. En dat probeer je natuurlijk eerst te doen.
3: Ja, dus je kan zo heel flexibel, ben je wendbaar. Dit werkt dus in de praktijk. Want jullie werken hier al jaren mee inmiddels.
15: Ja.
3: En daarmee,
15: dit is dus ontstaan in COVID-tijd.
3: Ja.
15: Toen was iedereen bereid om ook stappen te zetten en elkaar te vertrouwen en dingen te doen. Hè. Dat weet iedereen nog wel uit die tijd. En dat hebben we weten vast te houden om dat vertrouwen. En daar had Jeroen het net ook al over. Dat vertrouwen is heel belangrijk. Het vertrouwen vast te houden, zodat wij de gegevens krijgen van dat we kunnen plotten wanneer er een tekort zich voordoet. Maar ook het vertrouwen vanuit de sector, vanuit de ziekenhuizen, vanuit de huisarts, vanuit de apothekers.
3: We passen behandelingen aan, et cetera.
15: Als wij zeggen, we moeten het nu zo doen, dat iedereen dat ook doet. Ja. Dat helpt natuurlijk ontzettend.
3: Ja, Jonathan, is denk ik ook voor jou een vrij geruststellend idee van dit werkt dus wel, ook langjarig, ook in niet-crisistijd.
0: Ja, er zitten hele goede dingen in. Ja. Waar ik heel jaloers op ben, dat hebben ze al goed voor elkaar. Dus het begint dan met de data die ze verzamelen en die goed is. En ze hebben dan de medische specialisten aan boord. Ja. Kunnen we aan de zorg iets gaan doen, hè, zodat we op alle manieren met geneesmiddelen omgaan.
3: Ja, en we hebben het nu, Jonathan, heel erg over Nederland. Wat kun je binnen Nederland doen? Uiteindelijk maken we natuurlijk gewoon deel uit van Europa. Ja. We hebben het in coronaperiode gezien dat Brussel eigenlijk centraal wilde gaan inkopen. Welke rol moet Brussel pakken in dit soort blauwdrukken voor crisisplannen die wij hier nu aan het maken zijn?
0: Brussel pakt al een rol. Er zijn al Europese programma's. Zoals Rescue en Hera, die ik al noemde. Er worden ook voorraden aangelegd in Europa. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat Nederland niks hoeft te doen. We zeggen, er liggen voorraden in Europa. Dus elk land heeft nog zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar we kunnen wel een beroep doen op de voorraden die er aangelegd worden. Ja. Volgens mij liggen er al, dus schrik niet, iets van 21 verschillende artikelen op voorraad. Dat wij een crisis kunnen hebben.
3: Dat is wel zeer geruststellend.
0: Dat is een enorm geruststelling. Dus ik snap 21. Heel 21 van de 500.000 die er zijn.
3: Precies.
0: En van de,
3: dat schiet er op.
0: Maar er zijn ook wel lijsten van artikelen die je zou moeten hebben. Dus wat je ook nodig hebt. Je moet je ervoor zetten dat je niet alle variaties nodig hebt. Als er een crisis is, dan ga je toch terug naar wat ook werkt.
3: Jeroen, we hebben het nu ook nog niet gehad over de afhankelijkheid dus die we hebben nu echt van over de grens. Kun je niet veel meer productie toch weer opstarten, terughalen, uitbreiden in eigen land?
17: Nou, dat zou deels kunnen. Ook dat is denk ik iets waar we samen met de overheid naar moeten kijken. Maar dat is ook wel belangrijk om wat meer productie deze kant op te halen. Klopt.
3: Oké, ik wil eigenlijk aan jullie alle drie nog een korte en laatste vraag stellen. Dus het antwoord mag ook lekker kort zijn. Heeft een Nederlandse patiënt over een paar jaar meer of minder zekerheid dat zijn of haar behandeling in crisistijd door kan gaan, Jonathan?
0: Je hebt gezien wat er allemaal aan verstoringen al zijn de laatste jaren. En dat gaat niet ophouden opeens.
3: Jeroen?
17: De druk blijft hoog en we moeten keuzes maken. Dus er zal wel minder zekerheid zijn. Maar we moeten zorgen dat we, als er een crisis komt, dat we heel snel reageren en heel snel weer terug zijn naar normaal.
3: Bart?
15: Ja, eens in de wereld is heel onrustig. Dus de kans dat
13: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: Dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
2: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
1: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
3: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
4: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
5: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track Training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
8: Het AI Delta plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
9: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
8: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
9: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
8: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
9: Op BNR en ons podcast.
10: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: Nu in de BNR-app.
12: Iran staakt de communicatie met de VS na de Israëlische aanvallen op Libanon. De Raad van State wil dat het kabinet met strengere regels komt voor het vuurwerkverbod. En een brandstoftekort dreigt in Rusland door een record aantal Oekraïense droneaanvallen. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
13: Er rijden geen treinen tussen Vierden en Hengelo na een aanrijding. Hoe is het op de weg? Tim Schaap van de ANWB, goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag. Helaas ook niet even rooskleurig. Op de A2 Maastricht-Eindhoven rijdt het langzaam. Tussen Echt en Maasbracht bijvoorbeeld. 5 kilometer en 35 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Dan in het noorden van het land de A7 Groningen-Heerenveen. Vanaf Friese Palen een file tot aan Beterswaag. 6 kilometer en 20 minuten door een pechgeval. 1 rijstrook is er dicht. En dan verder meerdere dagelijkse files, waaronder de A59 vanuit Den Bosch. Het is weer druk voor knooppunt Hooipolder. 6 kilometer en 10 minuten. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A28 Amersfoort-Utrecht bij 19,9.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een wolf die vorig jaar voor problemen zorgde op de Hoge Veluwe mag niet worden doodgeschoten. Gelderland had een vergunning gegeven voor het afschieten, maar trekt die in na een uitspraak van de rechter. Die vindt dat de provincie niet goed heeft uitgelegd waarom de wolf dood moet, want er waren al maanden geen incidenten meer. Al snel na de eerste coronabesmettingen in ons land werd duidelijk dat je het virus niet kan tegenhouden met alleen bron- en contactonderzoek. Dat heeft de burgemeester van Den Bosch gezegd tegen de coronacommissie van de Tweede Kamer. Vlak na carnaval in 2020 greep corona snel om zich heen in Brabant. Er was toen nog weinig over bekend. De buschauffeur van het dodelijke ongeluk met een trein in België vorige week zou al vaker roekeloos hebben gereden. Volgens de VRT hadden begeleiders daarover geklaagd. Die zeiden dat hij onder het rijden op zijn telefoon zat, vaker te hard reed en ook vaker spoorbomen negeerde. Dat laatste lijkt hier ook te zijn gebeurd. Iran praat niet meer met Amerika, ook niet via bemiddelaar Pakistan. Ze willen eerst een volledig staakt het vuren...

0: Gaza en Libanon. Ook Israël zou moeten stoppen met aanvallen voor er weer verder wordt gesproken. Zij zijn de laatste dagen ver opgetrokken naar het noorden van Libanon en vallen doelen aan van Hezbollah. En de twee nieuwe directeuren van Feyenoord zijn vandaag voor het eerst aan het werk gegaan, maar gaan nu nog niks veranderen. Robert Eenhoorn en Davy Rigaud hebben Feyenoord wel van buitenaf gevolgd, maar kennen nog geen details. En dat moet eerst gebeuren. Of trainer Robin van Persie mag blijven is ook nog niet zeker. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
1: De AEX staat op dit moment 0,4% lager op 1031 punten. Grootste daler is ASM International. 3,5% staat dat aandeel lager. En op dit moment is Wolters Kluwer de grootste stijger. 5,6% krijgt dat aandeel erbij. De Dow Jones zojuist geopend 0,3% in de min.
2: En zometeen in de avondspits. Ja, Iran staakt dus de communicatie met de VS vanwege het Israëlische geweld in Libanon. Praten we zo over door. En advocaat Geert-Jan Knoops is voorwaardelijk geschorst voor 4 weken vanwege excessieve declaraties. Dat en meer de komende 2,5 uur hier op BNR.
3: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
4: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
5: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
7: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
6: En naar wat er o zo fout is gegaan.
8: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
6: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
9: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
1: Goed dat je luistert. Hier is het nieuws om mee thuis te komen. Advocaat Geert-Jan Knoops is terechtelijk veroordeeld tot een voorwaardelijke schorsing voor de manier waarop hij een cliënt bijstond. Hoe uitzonderlijk is dat oordeel?
2: En in Eindhoven is de bouw gestart van een lab waar wordt doorgewerkt aan een zogeheten gesmolten zoutkernreactor. Ja, hoe veelbelovend is die techniek?
1: In het Europese nieuws, de NAVO roept op om de regels voor de wapenindustrie te versoepelen. Eerst nieuws uit het Midden-Oosten.
2: Want Iran stopt alle communicatie met de VS vanwege de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Dat meldt althans het Iraanse persbureau, Tasnim, zojuist. We gaan snel naar Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
2: Ja, dit is denk ik vanuit Iran gezien een drukmiddel op de VS.
11: Absoluut. Iran voelt zich eigenlijk vrij sterk en houdt zich daarbij voet bij stuk aan haar eisen die ze eigenlijk al vanaf het begin heeft gesteld. Dat het gaat om een wapenstilstand of een staakt het vuren in heel de regio. En dus ook Libanon. Onder druk van deze eis kwam er in eerste instantie al dat staakt het vuren in Libanon. En nu Israël dat toch steeds meer schendt, houdt voet bij stuk en zegt dat ze nu de onderhandelingen stopt totdat Israël stopt.
2: Ja, en Iran zegt ook, ja, dit staakt het vuren. Dat moet dan ook in Gaza gelden, niet alleen in Libanon. Wat zegt het jou dat nu ook Gaza daaraan wordt toegevoegd, aan die eis?
11: Ja, precies. Kijk, Iran die heeft altijd gezegd van het hele Midden-Oosten en alle moslims zijn één in hun ogen. En Israël is natuurlijk haar grote vijand, dus voor zorgen dat er druk komt op Israël om die aanvallen te stoppen, ook in Gaza. Zegt in ieder geval dat Iran bij haar principes blijft, dat de nieuwe onderhandelaars bij hun principes blijven. Maar vooral zegt het ook dat zij inschatten dat ze zich sterk staan en dat de VS eigenlijk meer haast heeft en sneller uit dit akkoord wil komen dan dat Iran kan doen. Dus dat ze toch bij hun eigen harde eisen kunnen blijven.
2: En hoe reëel is het? Ze staakt het vuren voor hoe lang of hoe kort ook in heel de regio.
11: Ja, op zich liggen die staakt het vuren, die liggen er natuurlijk al. Zowel in Libanon als Gaza ligt er een staakt het vuren. Alleen dat wordt geschonden door Israël. Dus ik denk dat Iran zich daarin wel gesterkt voelt. Dat ze denkt, we kunnen terug naar de staakt het vuren die er al liggen. Als de VS maar genoeg druk op Israël uitoefent. De vraag is natuurlijk of de VS dat gaat doen. Maar Trump lijkt wel erg happig naar een deal. En heeft ook vorige keer al druk uitgeoefend op Netanyahu. Om toch weer niet weer aan te vallen in Libanon. Dus het zou kunnen, maar of dat meteen vandaag gebeurt, is natuurlijk de vraag.
2: Nou heeft Netanyahu ook gedreigd met luchtaanvallen op de buitenwijken van Beirut. Vanwege het escalerende conflict met Hezbollah. Is dat ook waarom Iran nu die communicatie stopt?
11: Ja, precies. Dat is eigenlijk denk ik de directe aanleiding. Netanyahu kondigde dat vanmorgen aan, ongeveer 10 uur lokale tijd. En meteen daarna zag je natuurlijk lange files van mensen die uit het zuiden van Beirut vertrokken om naar veiligere plekken te gaan. Inmiddels vlak voor de uitzending kwam er ook een evacuatiebevel van de IDF op hun Arabische kanaal. Dus het lijkt erop dat er aanvallen in Beirut gaan komen, of in ieder geval wordt de dreiging steeds hoger.
2: Tot slot, de VN is ook met spoed bij elkaar geroepen vanwege die aanhoudende aanvallen. Verwacht jij dat A, ze het eens worden en B, dat er iets uitkomt dat effect heeft?
11: Ja, goede vraag. Eens zullen ze het wel worden, maar dat is natuurlijk vaak dan een watered-down resolutie waar ze dan op uitkomen. In ieder geval denk ik dat er opgeroepen wordt tot het respecteren van het staakt het vuren. Daar staan de meeste westerse machten wel achter. Vandaag zijn ook de onderhandelingen tussen Libanon en Israël in de VS. Hmm. Wellicht dat daar nu ook nog wat concreets uit gaat komen. Dus het is allemaal een beetje afwachten of er inderdaad concrete dingen uitkomen. Maar het zou kunnen dat er de komende dagen wat beweging komt.
1: Ja, wat beweegt? Ja, er is een staakt het vuren. Maar wat stelt dat eigenlijk voor als Israël gewoon doelen in Libanon bombardeert en ook verder dan die lijn die ze zelf hebben getrokken?
11: Ja, precies. Op dit moment stelt het staakt het vuren in Libanon eigenlijk alleen nog een papier voor. En in werkelijkheid niets meer. Er zijn de afgelopen weekend tientallen aanvallen uitgevoerd op, ik geloof, meer dan 50 dorpen en steden door heel Libanon, sorry. Mm-hmm. En Israël is inderdaad steeds verder naar het noorden opgeschoven. Heeft bijvoorbeeld het Bofar-kasteel, het Kruisvaarderskasteel ingenomen. Wat een belangrijk strategisch, maar ook symbolisch punt was van waaruit je kan zien over de rest van Libanon. Mm-hmm. En al dat soort drukpunten van Israël laten eigenlijk zien dat wat Israël betreft al deze fronten blijven doorgaan.
1: Nee, dat snap ik.
11: En dat heeft Netanyahu natuurlijk nodig.
1: Maar wat is het belang van Libanon om dat dan te verlengen? Wat heeft de regering Libanon eraan?
11: Ja, de regering Libanon, de president, heeft vandaag nog een speech gegeven waarin hij zei dat volgens hem de enige manier onderhandelen is. Want elke andere manier oorlog kost alleen maar mensenlevens en op dit moment ook Libanees grondgebied. Dus hij, in zijn ogen is onderhandeling eigenlijk de enige manier. Ook al duurt het lang en ook al levert het niet alles op. Hij ziet eigenlijk geen uitweg via een oorlog of andere manieren.
2: Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
10: BNR Nieuwsradio.
1: De NAVO roept de lidstaten op regels te schrappen die de defensieindustrie afremmen. Dat zei de plaatsvervanger van Mark Rutte, Radmila Sekerinska, vandaag in Vilnius. Europa-verslaggever Stefan de Vries, bemoeit de NAVO zich ineens met nationale wetgeving?
12: Ja, zo zou je het kunnen omschrijven, inderdaad. Sekerinska zei tegen de verzamelde parlementariërs: jullie kunnen ons helpen om obstakels weg te nemen voor snellere defensieproductie. En ja, de NAVO maakt zich zorgen omdat de politieke ambities inmiddels groter zijn dan de industriële capaciteit. De defensiebudgetten die zijn overal verhoogd. Er komt steeds meer geld bij. De landen willen Oekraïne blijven steunen, de eigen legers versterken, maar de fabrieken, ja, die lopen vast op vergunningen, nationale regels, exportbeperkingen en ingewikkelde aanbestedingen. En dat is de NAVO kennelijk een doorn in het oog.
1: Ja, het gaat niet om de technische specificaties van de wapens die dan gemaakt moeten worden.
12: Of kogels die een hoekje opgaan. Nee, precies.
1: Nou, als dat zou kunnen. Maar Europa roept tegelijkertijd dat het minder afhankelijk wil worden van Amerikaanse wapens. Maar als je dus zegt, geef Amerikaanse toeleveranciers ook een kans, dan staat het een beetje haaks op elkaar.
12: Ja, zeker. Ja, dat spanningsveld dat wordt steeds zichtbaarder. Want in Brussel is het idee van strategische autonomie eigenlijk door iedereen wel omarmd. Dus meer Europese productie, meer Europese technologie en dus minder afhankelijk van de Amerikanen. Maar de NAVO kijkt nu vooral naar snelheid en Sekerinska maakte vandaag duidelijk dat het volgens haar niet het moment is om allerlei nationale of Europese beschermingsmuren op te trekken. Ze zei feitelijk: gebruik de hele capaciteit van het bondgenootschap, dus zowel de Europese als de Amerikaanse bedrijven. En tegelijkertijd heeft de NAVO ook toch wel kritiek, of in ieder geval zit het een beetje met de handen in het haar, op een trend die in Brussel echt steeds populairder wordt. En dat is op eigen benen staan en dus minder afhankelijk van de Amerikanen.
1: Ja, precies. Want, maar je ziet hier dus een soort discrepantie tussen wat de EU wil, gevestigd in Brussel natuurlijk, en de koers waar de NAVO op zit. Natuurlijk ook in Brussel, maar...
12: Ja, zeker. Ja, dat de twee instituten zitten ongeveer 6 kilometer van elkaar vandaan. Maar als het zou kunnen, dan zouden ze met papieren vluchtbugs op elkaar schieten. Bij de NAVO leeft nog steeds het idee, vooral bij bijvoorbeeld de secretaris-generaal, maar ook bij de plaatsvervangend secretaris-generaal vandaag. Daar leeft het idee dat Europa het echt nooit zonder de Amerikanen zal kunnen. En ook dat Donald Trump een betrouwbare bondgenoot zal blijven. Nou ja, daar zijn de meningen, als ik het zacht uitdruk, over verdeeld. Maar in ieder geval volgens Sekerinska vandaag is het niet het moment om muren op te trekken tussen Europese en Amerikaanse bedrijven, want er is haast bij.
1: Dan gaan we nog even naar Hongarije. Daar wil de kersverse premier Magyar de grondwet aanpassen om de president uit zijn functie te kunnen zetten.
12: Ja.
1: Dat klinkt niet een beetje, zoals Viktor Orbán nog getoverd is.
12: Ja, inderdaad, dat zou je kunnen, maar het kan. Peter Magyar die won de verkiezing natuurlijk met de belofte om een einde te maken aan het Orbán-tijdperk. Hij presenteert zich als hervormer, als bestrijder van corruptie en ook als iemand die Hongarije weer dichter bij Europa gaat brengen. Maar nu botst Magyar met president Suliok. En dat is een man die wordt gezien als een vertrouweling van Orbán. Magyar vindt dat Suliok jarenlang heeft weggekeken terwijl de rechtsstaat werd uitgehold. De president, die zegt, toedeloe, ik blijf gewoon zitten en dat mag. En nu zegt Peter Magyar, dan verander ik de grondwet. En dat kan, want hij heeft een 2/3 meerderheid. Mm-hmm. En hij kan dus de grondwet wijzigen om de president alsnog te kunnen verwijderen.
1: Ja, natuurlijk kan het. Hè? Dus dan is het democratisch. Maar dat is misschien niet helemaal de bedoeling van die bevoegdheid.
12: Ja. Dan kom je in een interessante discussie natuurlijk.
2: De geest van de wet.
12: De geest van de wet, ja, absoluut. En ook het feit dat je democratie dus kunt gebruiken om, zoals Orbán deed, democratie om te brengen, om te leggen. En Magyar om de democratie weer te herstellen. Magyar zegt dat ook. Hij wil de grondwet wijzigen om die democratie weer, alles wat Orbán heeft gedaan, ongedaan te maken en te zorgen dat het weer een normale democratie wordt. Voor de aanhangers is dit een noodzakelijke schoonmaakoperatie na 15 jaar bewind van Orbán. Maar inderdaad, voor critici ontstaat het risico dat nu een nieuwe meerderheid opnieuw constitutionele regels gebruikt.
1: Ja.
12: Of misbruikt, het is maar net hoe je ernaar kijkt, om politieke doelen te bereiken. Maar zo gek is het niet. In Nederland kan dit ook.
1: Kunnen wij de koning afzetten, ja?
12: Ja, dat kan. Je kan de grondwet veranderen. Absoluut. Dan moet je de grondwet veranderen. En dan wordt de Kamer ontboden. En dan moet er een nieuwe verkiezingen zijn. En dan als er dan 2/3 meerderheid is,
1: dan schalt het
12: republiek. Door Den Haag. Viva la Republiek.
1: Ja, precies. Maar heel even, want er zijn ook critici die vinden het niet zo'n goed idee. Zitten die critici ook in Brussel? Of wordt er daar heel pragmatisch naar gekeken?
12: Nou ja, vooralsnog niet. Heel pragmatisch. Europa ziet vooral veel kansen. Afgelopen vrijdag was Magyar in Brussel voor een ontmoeting met de Europese Commissie. En daar heeft de nieuwe Hongaarse premier ook herhaald dat hij hard wil optreden tegen corruptie. Magyar heeft ook al de terugtrekking van Hongarije uit het internationaal strafhof ongedaan gemaakt, tot vreugde van het strafhof vandaag. Tegelijkertijd zullen de Europese instellingen natuurlijk heel scherp kijken naar de manier waarop dit gebeurt. Want als je zegt dat je de rechtsstaat wilt herstellen, dan wordt er ook van je verwacht dat je dat zorgvuldig doet. Ook zorgvuldig omgaat met de grondwet, onafhankelijke instituties. Wat ik net al zei, Magyar kan dit doen, wettelijk gezien. Zijn intentie is zwaarder. En op dit moment heeft hij in ieder geval in Brussel en ook in de andere Europese hoofdsteden nog wel het voordeel van de twijfel.
1: Dankjewel, Stefan de Vries. Meer Europees nieuws krijg je in de podcast Make Europe Great Again. Zoek hem op.
13: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: De tuchtrechter heeft advocaat Geert-Jan Knoops 4 weken voorwaardelijk geschorst vanwege excessieve declaraties en gebrekkige dossiervorming. Carrie Knoops, zijn compagnon en echtgenote, krijgt een berisping voor haar aandeel in de kwestie. Dat staat in een beslissing van de Raad van Discipline, en dat is de tuchtrechter voor de advocatuur. Joris Polman van het FD volgt deze zaak. Goedemiddag, Joris.
14: Goedemiddag.
2: Ja, wat excessieve declaraties, gebrekkige dossiervorming. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
14: Ja, de cliënt of de klager eigenlijk, die was verstrikt in een zedenzaak. Die is beschuldigd van verkrachting in Frankrijk. En de tuchtrechter zegt eigenlijk dat dit een relatief eenvoudige zaak was. Om een beeld te geven, wij besloegen ongeveer 225 pagina's. Hmm. Maar daar hebben de Knoopjes 339 uren aan gewerkt. En dat heeft dus €136.000 gekost. Ja. De tuchtrechter zegt eigenlijk, dit staat totaal niet in verhouding, dit bedrag, tot de werkzaamheden die zijn geleverd. En als het dan gaat over dossiervorming en transparantie, ze gaven ook geen kostenbegroting, geen maandelijkse overzicht, hoewel ze dat wel hadden beloofd. Er moest een voorschot en een borg betaald worden. En de tuchtrechter zegt erover dat zo'n borg bijvoorbeeld erg ongebruikelijk is. En een advocaat krijgt zo veel te veel macht over zijn cliënt. En tenslotte is ook nog een opmerking gemaakt over Geert-Jan Knoop zelf, die zijn deskundigheid eigenlijk op een verkeerde manier heeft gebruikt. En ja, alles bij elkaar leidt dat ertoe dat hij dus 4 weken voorwaardelijk is geschorst. En nou ja.
2: Dus voorwaardelijk, hij mag doorgaan met werken totdat hij nog een keer zo'n excessieve declaratie doet, bijvoorbeeld.
14: Nou ja, dus dat is voorwaardelijk. Hè. Dus inderdaad, als er dan weer een nieuwe klacht zou komen en hij schuldig zou worden bevonden daaraan, dan zou hij opnieuw, zou dat worden omgezet in daadwerkelijk een schorsing. Het is toch een relatief zware straf, hoor. Want voor de beeldvorming is het heel vervelend reputatie, als je als advocaat daarmee te maken krijgt. Ja, inderdaad. Ja.
2: Maar goed, de Raad van Discipline die zeggen dus dat de kernwaarde financiële integriteit geschonden is. Wat denk jij? Blijft dit dan een smet op de reputatie van dit kantoor?
14: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het is bijzonder pijnlijk. Iedereen kent Geert-Jan Knoops wel van zijn vele media-optredens. Hij is inmiddels al 65 jaar en heeft echt een lange en glansrijke carrière achter de rug. Je kunt hem kennen van de Deventer-moordzaak of de zaak van Julio Potsch, hè, die Argentijnse piloot die mm-hmm. mensen uit het vliegtuig zou hebben laten werpen. Bekend is hij ook van Marco Bussato, recenter, vrijspraak. Dus ja, als je dit dan over je uitgestort krijgt, dat is natuurlijk heel vervelend. Kijk, financiële integriteit, dat zegt eigenlijk dat advocaten hun cliënten niet mogen uitbuiten, niet financieel mogen uitbuiten. En dat mag niet bewust en ook niet onbewust. Ja, en dit oordeel zegt gewoon dat het hier wel is gebeurd. Dus dat is toch een heel vervelend beeld voor iemand die bekend staat als strijder tegen onrecht eigenlijk. Hè? Dat is toch.
2: En dit is dus aangezwengeld door een oud cliënt die jij net beschreef, die verdacht werd in een zedenkwestie. Nu is er de uitspraak. Hebben Knoops en Knoops zelf al gereageerd vandaag?
14: Ik heb even via WhatsApp contact met hem gehad. En dat ook gevraagd van, gaan jullie bijvoorbeeld een hoger beroep? En wat is überhaupt je reactie? Maar hij gaf aan dat hij op dit moment geen behoefte heeft om daarop te reageren. Ik denk dat ze nog aan het studeren zijn op de uitspraak. En wellicht later alsnog met een reactie komen.
2: Ja, want 4 weken is natuurlijk niet zoveel. Maar als het om je reputatie gaat, die wil je natuurlijk zo schoon mogelijk houden.
14: Nou, dat is alles, hè, voor een advocaat. Want dat is waar je eigenlijk je klanten ook vandaan haalt. Ja. En deze klant die heeft voor Knoops ook gekozen omdat hij zo'n goede reputatie had. En ja, dat is dan toch heel vervelend dat nu ineens een heel ander daglicht komt te staan.
2: Dankjewel, Joris Polman van het FD. Wij hebben zelf ook nog even contact gelegd met Geert-Jan Knoops, maar ook bij ons wilde hij niet reageren.
13: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
1: Dan gaan we naar het concept van de gesmolten zoutreactor. Dat is in wezen een kerncentrale, maar die is technisch nog niet helemaal uitontwikkeld. De belofte is schone, veilige en goedkope kernenergie. Maar om het dus verder te vervolmaken, werd vandaag op de high-tech campus in Eindhoven de bouw gestart van een grote testopstelling. En daar was Martijn de Rijk bij, verslaggever Martijn. Een gesmolten zoutreactor, dat is in principe gewoon een Een kerncentrale?
15: Dat is in principe gewoon kernsplitsing die daarin plaatsvindt.
1: Uh-huh. Alleen met uranium, hè, dan?
15: Ja, alleen het heeft een aantal enorm grote voordelen ten opzichte van de gewone centrale. Om te beginnen draait hij op kernafval. Dus je kunt er gewoon afval uit oude andere centrales kun je erin stoppen en dan kan hij dat gebruiken om zichzelf draaiende te houden. En hij is ook nog eens inherent veilig. Als je wegloopt en je doet niks, dan zakt hij langzaam in elkaar en dan valt. Als je dat met een normale kerncentrale doet,
1: een meltdown.
15: Dan krijg je een meltdown en dan moet je altijd actief bij in de buurt blijven.

0: Dit ding,
1: dat kan hierbij niet.
0: Nee, die gaat gewoon langzaam uit. En ook niet zo onbelangrijk. Bij een gewone kerncentrale is een van de bijproducten plutonium. Oh. Kun je bommen van maken.
1: Oh ja.
0: En deze die verbrandt de plutonium. Daar komt er niet bij vrij. Dus dat betekent eigenlijk dat je... En dat verklaart misschien ook wel waarom dat ding nooit echt groot geworden is. Het concept bestaat al sinds de jaren 50.
1: Ja.
0: Maar ze hebben natuurlijk gedacht van ja, maar dan kunnen we geen bommen bouwen. Dus we laten deze techniek maar even aan ons voorbij gaan.
1: Maar...
2: Dual use was dat altijd.
0: Ja, precies, ja. Ja.
1: Maar er is nu ook een ander bezwaar, toch? Ik bedoel, technisch kan het ook nog niet.
0: Ja, nee, precies. Het is op dit moment allemaal nog... kijk, we hebben een conceptcentrale gehad, die heeft gedraaid. Maar dat is lang geleden. En het is technisch allemaal nog wel heel erg moeilijk om het voor elkaar te krijgen. Ze gaan op die high-tech campus ook geen echte kernsplitsing al doen. Ze gaan eerst gewoon technische onderdelen van dat ding gaan ze uitproberen.
1: Ja, maar voor de duidelijkheid, die centrale wordt dus niet gekoeld met water, maar met zout. Gesmolten zout.
0: Gesmolten zout.
1: Maar dat moet dan op een of andere manier ook kunnen stromen?
0: Ja, dat moet kunnen stromen. En dat is helemaal niet zo simpel. Ik heb daar ook eventjes over gesproken met Torizon-CEO Kiki Lauwers.
3: Er komt een grote loop met gesmolten zout, waar we de warmtewisselaar gaan testen, die mee ontwikkeld is samen met VDL hier in Brabant. En er komt ook een faciliteit om het zout te zuiveren.
0: Ja, en eventjes voor de duidelijkheid over hoe technisch moeilijk dat is. Het gaat om zout van 700 graden en dat moet dan een beetje de apparatuur heel houden, hè, zeg maar.
3: Ja, dus het is op een hoge temperatuur en dat zout is heel corrosief. Het ontwerp van Torizon, juist met de modulaire modules, houdt daar maximaal rekening mee. We weten dat die corrosie er gaat zijn. En dat betekent dat we die modules eigenlijk als brandstofelementen of batterijen elke 5 jaar vervangen. En dan komen er nieuwe modules in de centrale.
0: Ja, die batterijtjes, hè, zoals ze dat noemden, die worden ongeveer een metertje of 8 groot. En ik heb ook eventjes gesproken met Simon Jacobs, directeur van VDL KTI. Die gaat die dingen maken. En die stond naast zo'n prototypetje daarvan.
4: Het goede eraan is dat hij vervangbaar is. En dat is eigenlijk de essentie, ja.
0: Ja, en dat kan dus tegen zout en hoge radioactiviteit.
4: Ja, ja.
0: En dat is geen gewoon staal. Wat is dat dan eigenlijk, Fried?
4: Nee, ja.
0: Is dat een geheim?
4: Dat weet ik niet of ik dat mag zeggen eigenlijk.
0: Oké.
4: Okay. Ik ga het nog even voor mij houden.
1: Ja, want het punt is natuurlijk, er kan geen meltdown komen. Maar dat zout, wat dus als koeling is gebruikt, is wel radioactief geworden.
0: Nou, dat is niet het probleem. Oh. Zout, ik weet niet of je... Heb je een boot?
1: Nee,
0: nou, een boot.
1: Nee, die heb ik verkocht.
0: Een stalen boot in een zoute zee, die roest echt onder je kont vandaan.
1: Ja,
0: dus dat
1: natuurlijk.
0: Is echt. Dat
1: nee,
0: is
1: maar je wil niet dat zout lekt.
0: Precies.
1: Dat wil je niet.
0: Dat moet het staal moet heel blijven.
1: Dus is dat dan het probleem wat mis zou kunnen gaan? Wat kan er misgaan?
0: Nou, ontzettend veel natuurlijk. Omdat het technisch een enorme uitdaging is. Maar gelukkig was er vandaag, en dat heb je op zulke dagen... als er natuurlijk ook een heleboel bobo's aanwezig zijn. Gelukkig was er ook Peter Wenneker bij, oud-ASML. En die weet wel hoe dit soort dingen, hoe dit soort dingen werken.
5: Het meest belangrijke, dat is durf. En dat je op een gegeven moment af moet stappen van de angst... dat er misschien iets wel fout kan gaan. Want dan kan je verzekeren, bij elke innovatie gaat er iets fout. Dus in die samenwerking, overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven... heb je die durf nodig. En om dat te kunnen doen, heb je ook kapitaal nodig. Dus je moet ook accepteren dat een deel van dat kapitaal risicokapitaal is. Ja? Als je met partijen samenwerkt die weten wat ze doen... dan is het risico er wel, maar je restrisico is wel een stukje lager.
1: Tot slot, Martijn. Europa wil dit ook heel graag, hè? Onze Wopke Hoekstra, heb je ook nog gesproken?
0: Ja, die was er ook bij en die vindt het heel belangrijk... dat het allemaal voor elkaar gaat krijgen. Probeert ook de landen zover te krijgen.
6: We gaan bijvoorbeeld ook het Euratom-budget... voor research en innovatie op het gebied van nucleair... gaan we vervijfvoudigen. Dus we zullen ook moeten zorgen dat private partijen... denk ook aan pensioenfondsen... hier makkelijker de weg naartoe weten te vinden.
0: Dan gaat het natuurlijk altijd om het wegnemen van dat risico. En dan kan de overheid een beetje helpen.
6: Zeker. En wat je natuurlijk eigenlijk zou willen... en wat ik in Europa bepleit... is om met een aantal overheden... je te committeren aan het kopen van meteen... een groot aantal van dit type centrales.
1: Ja, hij heeft grootse plannen. Over 2 jaar moet een demonstrator worden gebouwd in Petten. Dank Martijn voor je bijdrage. De laatste spreker was natuurlijk Eurocommissaris Hoekstra.
2: Veel nieuws komt er vanuit Rusland vandaag. De Russen stoppen namelijk tijdelijk met de export van kerosine. En de Franse marine heeft dan weer een Russische tanker onderschept. Genoeg te bespreken zometeen met correspondent Joost Bosman.
7: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
8: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
13: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
14: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Thomas van Zijl.
18: Morgen hoor je in BNR Zaken doen. Mijn collega Nino van den Dungen met het beleggerspanel over de nieuwe chips van Nvidia. En ze spreekt Serkan Pelivan, de huidige COO en toekomstig topman van aannemingsbedrijf VUES. Ze vraagt hem naar het schreeuwende tekort aan technisch personeel. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
22: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De avondspits komt verder op gang. In totaal zo'n 360 kilometer nu. De meeste files staan in de Randstad. Wat opvalt is de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Roosteren en Maasbracht een half uur extra door bergingswerk. 1 rijstrook is dicht. Dan het noorden van het land op de A7 Groningen-Heerenveen file tussen Frieschepalen en Beterswaag. 6 kilometer, 30 minuten door een kapotte vrachtwagen. En dan in Brabant file voor Tilburg op de A58 vanuit Breda vanaf Ulvenhout. Een half uur. Door een kapotte vrachtwagen is de rechter rijstrook dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A7 naar Zaanstad bij 6,7. En de A10, de Ring van Amsterdam, bij 28,2.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
23: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een wolf die vorig jaar voor problemen zorgde op de Hoge Veluwe mag niet worden doodgeschoten. Gelderland had een vergunning gegeven voor het afschieten, maar trekt die in na een uitspraak van de rechter. Die vindt dat de provincie niet goed heeft uitgelegd waarom de wolf dood moet, want er waren al maanden geen incidenten meer. Al snel na de eerste coronabesmettingen in ons land werd duidelijk dat je het virus niet kan tegenhouden met alleen bron- en contactonderzoek. Dat heeft de burgemeester van Den Bosch gezegd tegen de coronacommissie van de Tweede Kamer. Vlak na carnaval in 2020 greep corona snel om zich heen in Brabant. Er was toen nog weinig over bekend. De buschauffeur van het dodelijke ongeluk met een trein in België vorige week zou al vaker roekeloos hebben gereden. Volgens de VRT hadden begeleiders daarover geklaagd. Die zeiden dat hij onder het rijden op zijn telefoon zat, vaker te hard reed en ook vaker spoorbomen negeerde. Dat laatste lijkt hier ook te zijn gebeurd. Iran praat niet meer met Amerika, ook niet via bemiddelaar Pakistan. Ze willen eerst een volledig staakt het vuren in Gaza en Libanon. Ook Israël zou moeten stoppen met aanvallen voor er weer verder wordt gesproken. Zij zijn de laatste dagen ver opgetrokken naar het noorden van Libanon en vallen doelen aan van Hezbollah. En de twee nieuwe directeuren van Feyenoord zijn vandaag voor het eerst aan het werk gegaan, maar gaan nu nog niks veranderen. Robert Eenhoorn en Davy Rigaud hebben Feyenoord wel van buitenaf gevolgd, maar kennen nog geen details. En dat moet eerst gebeuren. Of trainer Robin van Persie mag blijven is ook nog niet zeker. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nog 10 dagen dan start het WK voetbal. 1 ding weten we nu al, de VAR krijgt meer macht. Of we daar blij mee moeten zijn en wat de scheidsrechter op het veld dan nog te zeggen heeft, dat bespreken we zo meteen.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
24: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
25: In de Friday Move gaat het over tv.
26: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
25: Politiek.
27: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
25: En ik ben er ook.
26: Het is toch heerlijk.
25: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
28: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
29: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
2: Goedemiddag, het is maandag 1 juni. De meteorologische zomer is begonnen. En de zomer is voor de sportliefhebber sowieso een heerlijke tv- en radiotijd. Nou, bij ons stond het hele weekend al Roland Garros aan. En dan moeten de Tour, Wimbledon en dit jaar ook het WK nog beginnen. En dat WK, dat zou wel eens een hele andere kijkervaring kunnen worden dan we gewend zijn. Want de VAR gaat zich meer met het spel bemoeien. En is dat nou een voordeel of niet? Rens van der Vorst, die schreef er een boek over, Don't Mention the VAR. Hij is hier, samen met oud-scheidsrechter Mario van der Ende, zometeen. Maar eerst gaan we naar Rusland.
0: Ja, Rusland stopt voorlopig met de export van kerosine. Het land hoopt hiermee tekorten te voorkomen. De afgelopen maanden heeft Oekraïne herhaaldelijk Russische raffinaderijen aangevallen, waardoor de verwerkingscapaciteit op het laagste niveau ligt in meer dan 16 jaar. Rusland-correspondent Joost Bosman. Rusland is eigenlijk maar een kleine speler als het gaat om de export van kerosine. Hoe belangrijk is deze beslissing dan?
30: Nou ja, ik denk dat Rusland hiermee toch voornamelijk zijn eigen vloot, zijn vliegtuigen, zijn luchtvaartmaatschappij wil beschermen tegen eventuele tekorten die er kunnen gaan ontstaan. Volgens minister van Transport Andrei Nikitin zijn die tekorten er niet op dit moment. Maar wil Rusland zijn eigen luchtvaartmaatschappij beschermen? Met andere woorden, ja, die tekorten zullen er toch echt wel kunnen komen. En we zien ook dat afgelopen zomer al Rusland een benzine-export heeft ingesteld. Ingevoerd. En dat duurt ook nog steeds door tot komende zomer, is voor een jaar ingesteld. Ja, het zegt toch wel wat. Natuurlijk, ja. die raffinaderijen zijn kapotgeschoten. Ik geloof dat 25-30% van de olieproducten daardoor offline is. Niet bruikbaar, dus ook niet gemaakt kan worden. En dat kan niet anders dan dat erin hakt.
0: Ja, dus je kunt wel zeggen, die aanvallen van Oekraïne zijn toch effectiever dan ik zelf dacht eigenlijk.
30: Nou, zeker. Kijk, Rusland is een verschrikkelijk groot land natuurlijk. En overal in Rusland zijn nog gewoon nog tankstations natuurlijk open. En ook nog andere opslagplaatsen voor olie. Maar ja, als het zo doorgaat, 25-30% is natuurlijk heel veel. En dat voelen de Russen ook. Ook op de Krim op dit moment zijn er grote tekorten. Tankstations geven nog maar 20 liter per dag af. En sommige tankstations al helemaal niet. Er staan lange, lange rijen daar voor de tankstations.
0: En het leger heeft daar geen last van nog? Of ook?
30: Maar ja, alles wat er is, gaat natuurlijk in eerste instantie naar het leger. Daar zorgt het Kremlin wel voor om dat gewoon in die gebieden te krijgen waar het leger het nodig heeft. Want ja, die oorlog in Oekraïne heeft toch altijd nog de prioriteit voor president Poetin. En dat zal voorlopig ook zo blijven.
0: En welke landen waren afhankelijk van, of zijn afhankelijk van die Russische kerosine als het om die export gaat, die dus nu wordt stilgelegd?
30: Nou, dat zijn met name de landen in het voormalige Sovjet-Centro-Azië. Met name Tajikistan, Oezbekistan en Kyrgyzstan zijn de landen die er echt in de problemen komen hierdoor. Omdat die alle energievoorraden die ze hebben vanuit Rusland via het spoor krijgen aangeleverd. En dat is kerosine in kluis. Kazachstan is een stuk sterker wat dat betreft. Heeft zijn eigen binnenlandse raffinagecapaciteiten. En Turkije kan ook het verlies vrij gemakkelijk opvangen door het vanuit het Midden-Oosten, vanuit Turkije zelf of vanuit het Middellandse Zeegebied kerosine te importeren.
0: Nog even wat anders. Frankrijk heeft weer een tanker onderschept uit Rusland. Dat gebeurde in internationale wateren. Wat weet jij hierover?
30: Nou ja, dat het voor de tweede keer is gebeurd, geloof ik, dat Frankrijk dat doet. Die schaduwvloot is voor Rusland een van de laatste manieren om nog zijn olie af te kunnen zetten bij de klanten. Dat gezegd zijnde, dit is maar één schip dat nu wordt aangehouden. En die vloot, die schaduwvloot, bestaat uit 800 tot 1500 tankers. Nou, 630 daarvan vallen onder Europese sancties. Zo'n 200 tot 250 onder VS-sancties. Dat lijkt heel veel, maar er is slechts een kleine meerderheid van deze schepen, of een minderheid van deze schepen, die tegelijkertijd door de VS, door de EU en het Verenigd Koninkrijk wordt gesanctioneerd. En zolang dat zo blijft en dat niet gecoördineerd wordt, kan dus een heel groot honderden van die schepen gewoon nog blijven doorvaren. Dus zo gek veel invloed heeft dit niet op die shadow fleet, op die schaduwvloot.
0: Nee, precies. En Rusland vindt het uiteraard illegaal, want het is wel in internationale wateren dat het gebeurt.
30: Ja, daar kibbelen ze nu over. Macron, de president van Frankrijk, zei: dit is volledig in overeenstemming met de internationale wetgeving gebeurd. En Peskov, Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, die zegt: nee, dit is volledig illegaal. En het grenst zelfs aan internationale piraterij, zoals die het noemde.
0: Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman.
2: We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB vanmiddag. Tim, op de A58 bij Tilburg zie jij een kapotte vrachtwagen.
1: Zeker, op de A58 onderweg vanuit Breda daarom een file. Vanaf Bavel tot aan Tilburg zelf, 12 kilometer en 25 minuten. Er is één rijstrook dicht. Dat is niet de enige kapotte vrachtwagen die hier staat. Ook op de A7 in het noorden van het land. Ben je onderweg vanuit Groningen naar Heerenveen, kom je hem tegen bij Beesterswaag. Een half uur vertraging vanaf Frieschepalen. Dan, op het gebied van flitsers, is het een vrij korte lijst. Het is er maar eentje. Gemeld op de A10 door Flitsmeister. Hectometerpaal 28,2.
6: Luister vandaag, begrijp morgen.
7: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
8: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
9: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
10: Hoe ernstig is dit? En dat hij vol raakt, dat is duidelijk, hè? Ja, daarvoor heeft hij gefloten, daarvoor heeft hij geel gegeven. Hij gaat rood geven, denk ik. Want hij haalt een kaart uit zijn zak en dan zegt hij: deze niet, deze wel. Dus na ingrijpen van de VAR is het rood.
2: Ja, we gaan praten over de VAR op BNR. De Video Assistant Referee is sinds 2018 alweer een vertrouwde verschijning in het eredivisievoetbal in elk geval. Want tijdens iedere voetbalwedstrijd is er bijna wel een ingreep van de videoscheidsrechter. Ja, we kennen het beeld, hè, met twee handen zo'n rechthoek uitbeelden.
0: Alsof dan die soort hints gaat doen, weet je wel?
2: Ja, precies. Maar iedereen weet dan dat je het over de VAR hebt. En tijdens het komende WK gaan we dat waarschijnlijk nog vaker zien. Want de VAR krijgt meer macht en mag bijvoorbeeld ingrijpen bij een onterechte hoekschop. Ja, dat bracht bij ons de vraag naar boven. Wat heeft de scheidsrechter op het veld eigenlijk dan nog te zeggen? Gaan we over praten met Rens van der Vorst. Hij is technofilosoof. Hij schreef een boek over de VAR, Don't Mention the VAR. En oud-topscheidsrechter Mario van der Ende, die is ook bij ons. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
2: Rens van der Vorst, nou, gezien de titel van je boek, die ik erg geestig vind trouwens, ik gok dat jij niet zo'n grote fan bent van de VAR.
11: Niet van de huidige VAR. Dat klopt, inderdaad. Ik ben meer van mening dat de VAR terug zou moeten naar zijn originele idee. En dat er dus wat minder VAR zou moeten zijn. En dat de VAR nou niet meteen de bedoeling van het voetbal ondersteunt.
2: Wat was dan de originele bedoeling van de VAR?
11: Nou, de originele van de bedoeling van de VAR is dat hij alleen in zou grijpen bij grote overduidelijke fouten. En inmiddels zitten we in een situatie waarin we soms 17 herhalingen nodig hebben van de VAR om eens te kijken of er een grote overduidelijke fout is gemaakt. Hmm. En dat klopt ergens niet.
2: En hoe heeft dan de VAR het voetbalspel veranderd in jouw ogen?
11: Ja, als je kijkt naar de cijfers, en ik heb al die datarapporten gelezen, dan is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd qua doelpunten of qua rode of gele kaarten. Dat is al een beetje hetzelfde gebleven. De wedstrijd duurt natuurlijk wel iets langer. Maar als je kijkt naar de beleving van supporters, ongelimiteerd kunnen juichen of een wedstrijd die gewoon flow heeft, ja, dan zie je dat veel onderzoeken, met name pas nog in Engeland, laten zien dat als het aan supporters ligt, dat 82% zegt schaf maar weer af.
0: Maar de supporters in het stadion of ook de supporters thuis?
11: Ja, het is een onderzoek van de Football Supporters Association in de Premier League. En dan zie je dat in het stadion is het nog wat negatiever. Maar het gaat om beide groepen.
2: Oh. Nou ja, je zou ook kunnen zeggen, ja, als ik een wedstrijd van mijn club bijwoon, waar ik fan van ben, dan wil ik dat zo eerlijk mogelijk verloopt.
11: Ja, dat klopt. Alleen de vraag is, kun je vaststellen wat eerlijk is? Hè? Ik ben een NAC-supporter, dus ik wil eigenlijk het liefst dat beslissingen genomen worden in het voordeel van mijn club. Dat vind ik namelijk heel eerlijk.
2: En dat is dan eerlijk, ja.
11: Ja, en ik ga natuurlijk nu weer naar de KKD, dus ik ben weer dadelijk van de VAR weer even af.
2: De keukenkampioenvisie, ja.
11: Ja, maar voetbal heeft natuurlijk multi-interpretabele regels. En dan is het best lastig om vast te stellen wat is precies eerlijk of niet. Ja. Wat je wel kunt vaststellen is, wat is echt een enorme blunder of niet?
2: Ja, we gaan even naar de oud-scheidsrechter, Mario van der Ende. Hoe ziet u dat? Heeft de VAR het voetbal eerlijker gemaakt?
12: Ja, in ieder geval, ja, ik noem dat als zuiverder. Want dat betekent dat het daarvoor niet eerlijk zou zijn geweest. Maar het is in ieder geval wel zuiverder. Omdat die VAR heeft natuurlijk, je zei het net zelf al, bijna elke wedstrijd zie je wel een VAR-ingreep voorbij komen. Ja, en er zijn er wel dingen waarvan ik zeg, het moet absoluut verbeterd worden. Omdat ook op het ogenblik, in mijn optiek, het nog steeds niet optimaal functioneert. Mm. En dat heeft voornamelijk te maken, denk ik, met de uniformiteit met de mensen die achter het scherm zitten. Kijk, nu ook weer bij de aankomende wereldkampioenschappen gebruiken ze 30 mensen als VAR.
2: 30?
12: Nou, dat is een 30, ja. Dat is natuurlijk een helve job.
2: Het zijn twee elftallen, meer.
12: Ja, de FIFA heeft altijd een stelregel, denk ik, van zoveel mogelijk bonden tevreden houden. Dus dan gaan ze ook steeds meer mensen uitnodigen. Ja, en ik verbaas me ook nog steeds in Nederland, bijvoorbeeld, als je de Nederlandse situatie bekijkt, dat daar mensen achter het scherm zitten die nou op het veld nog niet hun sporen verdiend hebben. En in ieder geval niet overlopen van kwaliteit. En dat verbaast mij nog steeds, want in Nederland gebruiken ze er zelfs 27. Iedereen die in betaald voetbal een wedstrijd mag fluiten, die mag ook gelijk als VAR dienen. Ja, en dat betekent gewoon dat die uniformiteit natuurlijk ver te zoeken is.
2: Ja, maar nog even, want u fluit niet meer in de Eredivisie sinds begin deze eeuw. Die VAR die werd gemeengoed in 2018. Wat had het voor u als scheidsrechter betekend dat die VAR er was?
12: Een soort vangnet, maar voor mij persoonlijk had het een uitdaging geweest om in ieder geval zo weinig mogelijk van die VAR gebruik te maken. En ik heb wel eens het idee. Ja, maar dat is ook een instelling die je moet hebben, denk ik. Ja. Maar ik heb wel eens het idee dat, ik vergelijk het bijvoorbeeld wel eens met mensen die in het circus aan het trapeze hangen die of een vangnet of geen vangnet hebben. Dan heb ik wel het idee dat je net even misschien een tiende van een procent iets scherper bent als het vangnet er niet hangt. Ja. Weet je, dus ik heb ook wel het idee, ik noem dat dan leunen. Weet je, dat ze toch denken van ik fluit maar niet. En dan laten we maar even zien van of de VAR nog ingrijpt. Maar ja. Wat mijn mede gast in het programma ook zegt, dan, er zijn natuurlijk een aantal criteria waarop een VAR mag ingrijpen. Mm. En ik ben nog steeds van mening dat zelfs de VAR eindverantwoordelijk moet worden. Omdat hij gewoon de meeste informatie tot zich kan nemen.
13: Dus die 30 mensen achter de schermen tijdens dit WK, die moeten eindverantwoordelijk worden voor de beslissingen op het veld?
12: Nou ja, als blijkt dat ze allemaal uniform denken en zo goed mogelijk hun sporen verdiend hebben, dan wel. Maar dat zeg ik, ook daar schort het nog wel eens aan.
13: Ja, Rens van der Vorst, ja, de VAR als eindverantwoordelijke. Want nu is dat nog de scheidsrechter. Hè? De VAR geeft advies en dan kan de scheids alsnog zeggen, nee, deze beslissing van mij die blijft staan.
11: Ja, ik denk wat Mario ook zegt, hè, dat het zal er ook sowieso aan liggen hoe je het ontwerp van de VAR precies inzet. Kijk, op het moment dat je zegt van joh, je hebt gespecialiseerde mensen die daarvoor opgeleid zijn, die achter de schermen zitten, en die mensen mogen alleen maar ingrijpen bij echte grote overduidelijke fouten, dan kan de VAR natuurlijk gewoon zelf het besluit nemen. Een van de grote ontwerpfouten, volgens mij, wat jij net zei in het begin, Elisabeth, van dat je dat tekentje geeft zo, dat de scheidsrechter naar het scherm moet.
13: Twee handen en een rechthoekje teken in de lucht. Ja,
11: ja, het klassieke tekentje, wat we al heel lang zien, is volgens mij een van de grote... Je ziet het overal. Het is populair geworden. Maar het is een van de grote ontwerpfouten, volgens mij, van de huidige VAR.
13: Waarom?
11: Iets is... of geen grote overduidelijke fout. En dan hoeft de scheidsrechter dus niet naar het scherm te komen. Of iets is wel een grote overduidelijke fout. Maar dan kan de VAR natuurlijk best zelf het besluit nemen. Dan hoeft de scheidsrechter het niet meer te zien. En als je dat zo zou ontwerpen, dan zul je zien dat die VAR automatisch terughoudender wordt. Dan kan die ook daarvoor de verantwoordelijkheid nemen. En dan komt de flow weer terug in het spel. En dan zal iedereen het ook begrijpen van hier gaat het echt mis. Dus het gaat heel erg over het ontwerp.
13: Ja, Mario van Ende?
12: Ja, ook dat. Ja, ook dat. Je hebt het net over dat, met die handjes even die rechthoek aantekenen. Ja, ik heb ook vaak het idee dat scheidsrechters een soort tocht naar de guillotine moeten maken als je ze van het veld ziet lopen. Dan zie je, als je dan goed eens een keer op die mensen let, hoe ze... Ja, dan is het is toch eventjes van, je hebt het niet gezien. Nou ja, dat wel. En je hebt het niet zelf kunnen waarnemen, of niet goed kunnen waarnemen. Dus dat betekent ook dat je geloofwaardigheid wat dat betreft wordt aangetast. Kijk, ze lopen nu allemaal tegenwoordig met microfoontjes op hun hoofd. Ja, ik heb een paar keer mee mogen luisteren. En dan lijkt het net of je een avifauna in de vogeltuin zit.
13: Hoezo?
12: Dat is een ongelofelijke cacophonie van geluiden. Iedereen die assistenten die. Ga door. Spelen. Gele kaart, rode kaart. Nee. Zo gaat het maar door. En dan denk ik alleen, kom alleen op de lijn. Wat
14: weet ik met dus de meeste mensen vinden dit ook helemaal niet leuk. Hè? Dat blijkt dus uit dat Britse onderzoek. Zoals wij er nu over praten. Ja, je hoort de absurdste dingen. Wat is nou de drijvende kracht die zegt, nee, we moeten meer VAR? Hè? Want dan krijgen we dus nu op het WK nog meer VAR-bevoegdheden. Nog meer ingrepen waarschijnlijk daardoor ook. Wie wil dat dan? Wie zet dat? Wie drukt dat dan door?
13: Rens van der Vorst?
12: Nou ja, het is natuurlijk zo dat de FIFA... die gaat natuurlijk over het voetbal wereldwijd. Ja, en die willen denk ik zo eerlijk mogelijk spelverloop. Kijk, ik heb zelf ook een paar jaar bij de FIFA in commissies gezeten. En er werd alles vrij conservatief benaderd. Hè. Ik heb toen ook met de intrede van de doellijntechnologie... daar ben ik zelf ook betrokken bij geweest. En ja, hoe dat tegengehouden werd door bepaalde bonden en bepaalde mensen... Ja, dat was ongelooflijk. Mm. Totdat een keer... in Zuid-Afrika, Engeland erg werd benadeeld. Het was een doelpunt overduidelijk over de doellijn en die werd niet geteld. Ja, en dan komt er dus een enorm protest van een groot voetballand. Mm. En dan zie je eigenlijk dat er vliegwiel aangedraaid wordt. En dan zie je dat wel in een stroomversnelling komen. Ja. Als grote landen, grote spelers erdoor benaderd worden, dan zie je dus dat het wel
13: dat iets gaat bewegen.
12: Sneller.
13: Ik wil ook nog even naar Rens van der Vorst, want nu komen er dus dit WK twee bevoegdheden voor de VAR bij. Ze kunnen ingrijpen als er een toegekende hoekschop onterecht blijkt, en bij het ingrijpen bij een tweede gele kaart. Wat betekent dat voor ons kijkplezier? Wordt die wedstrijd dan vaker stilgelegd? Wat verwacht je daarvan?
11: Nou ja, ja, kijk, gezien het verleden, de ervaring die we nu hebben met de VAR, en als al die andere dingen niet opgelost worden, wat voor de week eindig gaat gebeuren, is krijg je dus gewoon nog meer VAR. En je krijgt dus nog meer discussie over de arbitrage. En uiteindelijk gaat voetbal natuurlijk niet over de arbitrage. Een van de grote denkfouten is dat voetbal leuker wordt of beter als het precies volgens de regels wordt gespeeld. Alleen die regels zijn multi-interpretabel. En het wordt er ook niet beter van, er wordt alleen meer over gediscussieerd. Dus ja. Ik denk dat, als iets niet helemaal goed werkt, om er dan meer van te krijgen, lijkt mij niet zo'n goed idee.
13: Nee.
11: Maar het is wel typisch iets wat je continu ziet met technologie. Hè. We proberen vaak problemen op te lossen met technologie. En dan valt het tegen en dan denken we, weet je wat de oplossing is? Nog meer technologie. Maar dat is vaak helemaal niet de oplossing. Dus ik denk in dit geval, het vraagt om wat moed, maar had het ook wel verstandig geweest om een stapje terug te doen in plaats van vooruit.
13: Ja, en zou het probleem helemaal opgelost worden als de, de criteria voor scheidsrechters omhoog gaan? Dat je alleen betere scheidsrechters krijgt en misschien geen VAR nodig hebt?
11: Zeker.
13: Mario van Ende?
12: Ik hoorde net ja zeker. Daar ben ik het zeker mee eens. Want wat ik net eerder ook al zei, kijk, als ik de lijst zie met de scheidsrechters die nu zijn uitgenodigd, dan heb ik daar ook wel mijn twijfels bij of daar echt de allerbeste lopen die op de wereld te vinden zijn. Je ziet gewoon dat de FIFA nog steeds, ik noem het altijd maar het Simon & Garfunkel van keep the customer satisfied. Dat plaatje kan je misschien gelijk draaien straks.
13: Ze willen zoveel mogelijk
12: zoveel mogelijk mensen tevreden, landen tevreden houden. En daardoor blijf je dus ook nog altijd een beetje niet op je uiterste kwaliteit selecteren.
13: Nee. Dank voor dit gesprek, oud-scheidsrechter Mario van den Ende en Rens van der Worst.
29: Tech Update.
14: De Europese Commissie komt met nieuwe maatregelen om de eigen techsector te helpen. Hoe dan? Dat ga ik vragen aan Rosanne Peters.
3: Ja, het gaat hier om een voorstel dat de cloudmarkt moet gaan veranderen. Want we weten, deze markt is voor bijna 2/3 in handen van big tech, zoals Amazon, Google, Microsoft. En onder de Cloud and AI Development Act wil eurocommissaris Henna Virkkunen nu dus maatregelen aankondigen die de Europese techsector eigenlijk een handje gaan helpen.
14: Ja, met de belangrijkste reden dat Europa dus minder afhankelijk wil worden van de VS.
3: Ja, dat is inderdaad het doel. En dat is volgens de eurocommissaris ook niet alleen cruciaal voor ons concurrentievermogen, maar ook voor onze veiligheid. Zeker als het gaat om cloudopslag in gevoelige sectoren, zoals bijvoorbeeld in het bankwezen of de gezondheidszorg. Dan zit er toch altijd die reële angst dat de VS onder hun eigen Cloud Act toegang kan krijgen tot die opgeslagen data.
14: Ja, ja.
3: En het gaat nu nog om een conceptvoorstel. Want ja, hier en daar zou er dus nog iets in aangepast kunnen worden. Maar we weten in ieder geval wel dat het gaat om maatregelen die bepaalde criteria bevatten voor bijvoorbeeld welke partij wel of niet mag meewerken. Dus bijvoorbeeld gebruikte software of hardware moet in Europa zijn ontwikkeld en dan valt automatisch dus een Europese of een Amerikaanse speler af. Woensdag zal de eurocommissaris dit voorstel ook echt officieel gaan aankondigen. Met waarschijnlijk ook wel verontwaardigde en boze reacties vanuit de VS. Maar in ieder geval doel voor Europa is duidelijk. Hè. Het is eigenlijk gewoon waar kunnen wij wat voordelen creëren voor onze eigen techsector.
14: Maar die Europese cloudsector, daar wordt vaak van gezegd, die is niet zo groot. Of kan die dat allemaal wel aan?
3: Dat is waar. Maar als je natuurlijk ook geen kansen creëert, dan kom je er uiteindelijk ook niet. Hè. Want uiteindelijk moet je ook toch het wel aangaan om te groeien, om fouten te maken en om uiteindelijk beter te worden.
14: Apple stelt opnieuw de release van verschillende producten uit. En dat heeft weer te maken met Siri. Hallo Siri.
3: Spraakassistent.
14: Wat is er aan de hand?
3: Ja, het gaat om de slimme bril waar Apple mee bezig is. En ook de nieuwe versie van de HomePod, speaker en Apple TV. En de release van deze producten, die worden in ieder geval verschoven van begin 2027 naar eind 2070. Dat schrijft de Apple-fluisteraar Mark Gurman in zijn nieuwsbrief op Bloomberg. En dat is voor Apple wel heel zuur natuurlijk. Want het is, wat je zegt, niet de eerste keer dat zaken hierom worden uitgesteld.
14: Nee, in welke producten gaat het om eigenlijk?
3: Nou ja, het gaat dus om de slimme bril, nieuwe versie van de HomePod. Dus dat is een speaker.
14: Ja,
3: een Apple TV. En we weten natuurlijk dat Apple heel erg probeert om bij te blijven in de AI-race. En met Apple Intelligence willen ze dus Siri een stuk nuttiger maken. Want we weten, heel veel mensen vinden Siri niet heel erg veel toevoegen. En met dit soort producten, zoals een nieuwe slimme bril, hoopt Apple dat te doen. Want als je zo'n slimme bril op hebt, dan geef je Siri eigenlijk ogen. Dus het idee is om dat een beetje samen te laten werken. Dus dan heb jij een spraakassistent.
14: Hoef je niks meer te zeggen.
3: nou ja, die spraakassistent wordt dan ook slimmer, want die kan ook meekijken. Dus het idee is dat het allemaal samenwerkt.
14: Oh zo, ja.
3: Dus dan kan Siri jou beter gaan helpen. Maar goed, die AI-upgrade die Siri zo erg nodig heeft, ja, het komt gewoon niet van de grond eigenlijk. Nee, nog steeds niet.
14: En, want Apple heeft natuurlijk wel een lange geschiedenis van, nou ja, design en moderne dingen. De hardware. En dit is zo'n AI-toepassing en dat krijgen ze eigenlijk niet goed voor elkaar. Want ook het bestaande Siri is niet zo heel populair bij de Apple-gebruikers die ik ken. Zoals Lisbeth Staats.
3: Het is niet heel goed. Ze werken ook al heel lang aan een eigen AI-model. Op een gegeven moment gingen ze in zee met OpenAI, zodat Siri ook ChatGPT kon gebruiken. Veel mensen vinden dat natuurlijk ook fijn. Dus denken ze, nou, met Siri komen we dan ook misschien wat beter uit. Nou ja, toen gingen ze met Google, met Gemini samenwerken. En Apple hoopt gewoon dat als Siri dan eindelijk beter werkt, dat ze echt een inhaalslag kunnen maken met hele coole nieuwe producten.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Starmer, die hem benoemde als ambassadeur, gaan we zo over praten met VK-correspondent Lia van Beckhoven.
2: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl. Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. 1 outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
7: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
9: Nu in de BNR-app.
10: Iran staakt de communicatie met de VS na de Israëlische aanvallen op Libanon. De Raad van State wil dat het kabinet met strengere regels komt voor het vuurwerkverbod. En luchtvaartmaatschappij EasyJet is in het vizier van een Amerikaanse investeerder. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
1: En Tim Schaap, die is bij de ANWB. Tim, vertel, hoe gaat het op de A6?
11: Helaas niet al te best. Er is een ongeluk gebeurd op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Voor de ketelbrug nu een file van 6 kilometer en 40 minuten. Door dat ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Verder een pechgeval op de A12 richting Den Haag bij De Meern. 1 rijstrook minder en vanaf Bunnik is de vertraging 30 minuten. Dan nog een ongeluk op de A35, Enschede-Almelo. Bij Almelo-Zuid is de weg zelf dicht, maar kun je er langs over de vluchtstrook. De vertraging is 35 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A7 naar de Duitse grens bij 230,4 en de A12 naar Den Haag bij 21,5.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Joodse organisaties stappen naar de rechter om Kanye West alsnog de toegang tot Nederland te ontzeggen. Het kabinet zei eerder dat het juridisch niet kan. Ze vinden wel dat hij vervelende en antisemitische dingen heeft gezegd, maar dat is niet genoeg voor een verbod. Kanye West staat dit weekend 2 keer in het Gelredome in Arnhem. Er zijn volgens NRC toch weer beelden van kindermisbruik opgedoken op de beruchte porno-site motherless.com. Die was eerder door justitie uit de lucht gehaald. De site kwam weer online en beloofde dat ze illegale beelden zouden tegenhouden, maar dat is dus niet gelukt. Op Malta is een vuurwerkfabriek ontploft. Zeker 2 mensen raakten gewond. Dat zouden boeren uit de buurt zijn. Er zou ook vee zijn omgekomen. Op internet gaan beelden rond van de ontploffing vanmorgen. Daarop is te zien dat gebouwen trilden en ruiten sneuvelden. De rook werd op bijna heel Malta gezien. Burgemeesters in ons land zaten tijdens de coronacrisis in hun maag met de invoering van een avondklok. Het deed ze denken aan de Tweede Wereldoorlog, heeft de burgemeester van Den Bosch gezegd bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. De burgemeesters gaven uiteindelijk toestemming voor een avondklok, maar met veel tegenzin. En de wolf die vorig jaar op de Hoge Veluwe een hardloopster aanviel en voor andere

0: Problemen zorgde, hoeft niet meer dood. Eerder gaf Gelderland toestemming om de wolf af te schieten, maar een rechter stak daar een stokje voor. De provincie laat het daar nu bij, want de wolf is er al maanden niet meer gezien en lijkt vertrokken. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
1: De AEX staat 0,3% in de min op 1032 punten. Adyen was de grootste daler, 4,4% in het rood. En de grootste stijger is Wolters Kluwer. De koers ging 5,4% omhoog. De Dow Jones op dit moment 0,4% in het rood.
2: Onheilspellende woorden vandaag van oud-OMT-lid Kluitmans. Bij een nieuwe pandemie is het nog maar de vraag of we snel weten hoeveel besmettingen er zijn. Wat er nog meer gezegd is bij die parlementaire enquêtecommissie Corona hoor je over 1 minuut.
3: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
3: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
5: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
6: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
5: Obli. Meer rust, meer rendement.
7: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
5: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
8: 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: In 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app
12: heb je ook altijd en overal breaking news.
13: Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goedemiddag.
14: Middag.
1: In Den Haag ging dag 2 van de coronaverhoren van start. Hoofdrolspelers dit keer een burgemeester en een lid van het OMT schoven in de bankjes voor de parlementaire enquêtecommissie. Collega Mark Beekhuis, ja, die volgt al die gesprekken. En hij vertelt zo hoe de burgemeester van Den Bosch bijvoorbeeld terugkijkt op het aflasten van evenementen in de stad of de avondklok. Maar eerst naar Lia van Beckhoven.
2: Ja, want de Britse regering heeft opnieuw documenten vrijgegeven over Peter Mandelson. Het gaat om ongeveer 1500 pagina's. Die gaan over zijn benoeming tot ambassadeur in de Verenigde Staten. Iets dat ook de zittende premier Keir Starmer in problemen kan brengen. We bespreken het dus inderdaad met Lia van Beckhoven. Lia, er wordt nogal wat van verwacht. Wat kun je tot nu toe opmaken uit die documenten?
15: Wat je kunt opmaken is dat bij het doorlichten van Peter Mandelson, he, als onderdeel van zijn benoeming als ambassadeur, dat er destijds al meer dan genoeg bekend was over Mandelsons dubieuze connecties, contacten met onder andere Jeffrey Epstein, maar ook met Chinese bedrijfsleiders bijvoorbeeld, die heel dicht tegen het regime van Beijing aanzaten bijvoorbeeld. Maar dat er geen stappen ondernomen werden om na te trekken hoe serieus of niet die connecties waren en hoe diep ze gingen. Weet je, het werd voor lief aangenomen dat die er waren. En daar bleef het bij. Het kan best hoor, dat, wat je zei al, 1500 pagina's. Nou, in ieder geval ruim 1000. En het kan best dat de interessantste berichten nog moeten komen. Mm-hmm. Die zijn allemaal in één keer gedumpt, die pagina's. Dus het duurt even voordat je de Britse pers er doorheen gelezen heeft. En verder, wat mij opvalt, is... Dat Peter Mandelson, ook al had hij al lang geen regeringsfunctie meer... ook al zat hij in de Senaat, maar verder niet... maar dat hij zich echt met het bestuur van het hele land bemoeide... via WhatsApp-berichten, via e-mails, met ministers... en andere mensen die te maken hadden met de regering en zo. Dus zijn inmenging ging veel verder dan je gedacht zou hebben... van iemand die op het punt stond benoemd te worden... tot Britse ambassadeur. Ja, dat valt ook op.
2: Op zich is dat niet strafbaar, hoewel veel Britten dat misschien wel dubieus zullen vinden. Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om hoeveel wist Starmer van zijn banden met Epstein. En misschien ook wel met het lekken van gegevens. Hè, wordt hij daar niet ook van verdacht uiteindelijk? Mandelson op dit moment, hij is aangehouden geweest. Voordat hij hem benoemde tot ambassadeur.
15: Ja, maar een deel van de meest gevoelige informatie... die te maken hebben inderdaad met zijn arrestatie... de arrestatie van Peter Mandelson een paar maanden geleden... die is op last van de MET, de Londense politie... die onderzoek doet naar vermeende criminele activiteiten van Mandelson... die informatie is weggehouden. Dus we hebben het inderdaad over gegevens die vrijgekomen zijn... die niet politiek echt schadelijk zijn, denk ik, voor de regering. Het is geen politieke doodzonde wat je nu te lezen krijgt. Het is... kijk, de grootste fout die Keir Starmer gemaakt heeft... is destijds die man te hebben benoemd. Ja. Wetende dat hij inderdaad een vriendschappelijke verhouding had met Epstein. Nou, die fout is al gemaakt. Het gaat nu om de omstandigheden... in de loop daarnaartoe. Wat leidde tot de benoeming van Mandelson? Dus opnieuw, het is een beoordelingsfout van Keir Starmer. Het vermogen van de Britse premier om mensen... om situaties goed in te schatten, dat staat opnieuw ter discussie. Maar het is eerder gênant... al die informatie die we nu te horen en te lezen krijgen... en tenenkrommend dan wat anders. Er is echt geen politiek bloedbad, denk ik.
2: Precies. En Starmer heeft natuurlijk ook al excuses gemaakt. Hè, en gezegd, ik heb dat toen niet goed ingeschat. Maar goed, ondertussen wordt er wel nog steeds aan zijn stoelpoten gezaagd. En hij zit er ook nog.
15: Zeker, maar dat heeft andere redenen. Dat heeft niets te maken met Peter Mandelson. Maar voorlopig zit Keir Starmer. Hoe lang we dat nog gaan zeggen, dat weet ik niet. Dat hangt allemaal af, denk ik, van wat er over een paar weken gebeurt... in de regio Manchester. Ja. Als de huidige burgemeester van die regio daar... gekozen zou gaan worden, dat is nog helemaal niet zeker... of dat gebeurt tot Kamerlid, maar wordt... Andy Burnham, het jongste Britse Kamerlid... jongst in de zin van op laatst gekozen... dan is heel erg duidelijk dat hij naar de kroon van Starmer gaat steken. En dan weet je niet of Andy Burnham over een paar maanden een nieuwe premier is... of dat Keir Starmer dan nog blijft zitten. Dus dat is veel meer cruciaal voor Starmer's positie op dat moment... dan het vrijgeven van die vele, vele honderden documenten... die het dossier Mandelson opmaken.
2: En wat Mandelsons positie betreft, dat onderzoek, dat politieonderzoek... dat loopt dus nog, hè? Dat is vrij ingewikkeld.
15: Crimineel onderzoek. Ja, dat crimineel onderzoek dat loopt tegen hem. Hij is destijds gearresteerd en verhoord en nu op borg vrij. En dat onderzoek gaat over suggesties... dat hij overheidsgevoelige informatie doorgespeeld heeft... aan Jeffrey Epstein. Trouwens, de Europese Commissie heeft ook op dezelfde gronden... een onderzoek ingesteld naar mogelijke fraude. Mandelson was eurocommissaris en zou ook in die functie... gegevens over Europese handelsverkeer en handelssituatie... doorgespeeld kunnen hebben naar Epstein.
2: Dankjewel. Correspondent Lia van Beckhoven.
14: Studio Den Haag.
1: Ja, het is niet leuk om over na te denken. Een volgende pandemie, Niels. We gaan het toch even doen. Want het is nog maar de vraag of we bij zo'n volgende uitbraak... net zo snel zicht kunnen hebben op het aantal besmettingen in ons land. Dat bleek vandaag bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Politiek verslaggever Mark Beekhuis die volgt de verhoren voor ons. De mensen die daar verhoord worden. Goedemiddag, Mark.
14: Ah, Lisbeth en Niels.
1: Ja, het is al bijna 6 jaar terug hè, dat die pandemie uitbrak. Waarom zouden we er dan nu, 6 jaar later, minder goed zicht op kunnen hebben hoe zo'n pandemie zich ontwikkelt?
14: Dat heeft te maken met hoe je test of het virus onder de bevolking is. En op dat ogenblik, 6 jaar geleden, waren wij heel goed in staat om die virustest te doen. Maar er zijn inmiddels Europese regels voor het maken van zo'n test. En die zijn strenger geworden dan een paar jaar geleden. En dan zou je denken, dat is natuurlijk goed. Strengere regels is altijd beter. Maar in dit geval is het ook beperkend, zei vanmorgen Jan Kluitmans. Dat is een arts en microbioloog van het Amphia ziekenhuis in Breda. Dus uit het hart van de eerste golf van corona toen hij over ons land kwam. En die zei, ja, binnenkort hebben wij niet meer de middelen en ook niet meer de kennis in al onze laboratoria. Dus dan zijn we overgeleverd aan een aantal commerciële tests. Die waren er nu ook wel. Maar die kwamen trager dan ze het zelf in Amphia konden. Dus daar maakt Kluitmans zich best zorgen over.
16: Ik maak me echt zorgen over het feit dat we zo afhankelijk gaan worden van commerciële bedrijven. En dat we juist die mogelijkheid om zelf testen op te zetten en die expertise ook in huis te houden op een breed. Dat betekent eigenlijk dat als je een test implementeert, dat je aan steeds meer kwaliteitsnormen moet voldoen. Dat lijkt allemaal heel goed. Maar als die normen zo knellend worden dat mensen zeggen, ja, dan ga ik ze wel kopen, dan gaat die mogelijkheid om het zelf te maken qua middelen, maar ook qua kennis, die gaat op een gegeven moment gewoon verloren. En dat is denk ik een verarming en een risico voor een volgende pandemie.
1: Ja, maar Mark, dit ging dus goed. Tenminste, ja. In coronatijd konden we dat allemaal zelf ontwikkelen, die testen. Dus waar bemoeit Europa zich dan mee?
14: Ja, er zijn Europese regels voor gekomen. Wij in Nederland kunnen dit, maar wij schijnen hier in naar Europese begrippen eigenlijk heel erg goed in te zijn. Kortom, de meeste Europese landen kunnen dit helemaal niet. En daar zijn die regels nuttig voor. Ja, dan krijg je, als je regels voor een heel continent maakt, dat je daar meevallers en tegenvallers waarschijnlijk in te verwerken hebben.
1: Want die andere Europese landen, die lidstaten, die maken dan bijvoorbeeld slechte testen die onbetrouwbaar zijn.
14: Ja, die voldoen niet aan de hele hoge criteria die tegenwoordig dus gelden. Die wij misschien in Nederland ook niet lang niet altijd haalden. Maar we hadden dan wel meteen de test voor het. Ik weet niet of we die criteria wel of niet de vorige keer al hadden, want die waren er toen nog niet. Evengoed, de vorige keer konden we dus heel snel zicht krijgen op hoe het virus zich door Nederland verspreidde. Nadat we eerst in Italië al hadden gezien hoe het verschrikkelijk uit de hand kan lopen. En de volgende keer is dat misschien toch. Moeten we langer erop wachten. En dat is slecht nieuws.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Deze week gaat de enquête over het begin van de pandemie, de coronapandemie. En dan vooral ook over de vraag of Nederland eerder had kunnen reageren. Ja, dat was carnavalstijd. Wat hoor jij tot nu toe?
14: Onder andere, voor ik het carnaval zeg, die snelheid die je met die tests ook kon halen, die betaalt zich echt uit. 1 dag vertraging met het nemen van maatregelen schijnt 20% meer besmetting op te leveren en 3 dagen ongeveer 100%. Dus dat is een verdubbeling. En als je weet dat van alle besmette mensen 1 op de 100 dan overlijdt, dus heb je het dus ook gewoon over een verdubbeling van het aantal mensen wat overlijdt als je niet snel genoeg erbij bent. Vrijdag hoorden we Marion Koopmans al, de viroloog. Die zei sneller reageren kon niet. Dat zou helemaal niet acceptabel zijn. Ook voor de mensen in het land, zou ik maar zeggen. Waren nog niet aan toe dat er een soort lockdown zou komen. Daar waren we pas veel later. Vandaag hoorden we de burgemeester van Den Bosch, Jack Mikkers. En die zei, ja, ik kan wel zeggen dat carnaval niet doorgaat. Maar dat praat gewoon wel.
17: Het gemak waarmee bijvoorbeeld gezegd wordt, carnaval gaat niet door. Als de horeca open is, gaat carnaval door. Ik kan wel roepen dat carnaval niet doorgaat, maar als mensen elkaar opzoeken, dan blijven ze elkaar opzoeken. Dat heeft niks te maken met de aard van de activiteit, maar meer met het feit dat ze elkaar willen ontmoeten. Kerstmis gaat ook door. En we kunnen wel zeggen, dit gaat niet door. Maar als mensen elkaar willen ontmoeten, gaat het ook door.
14: Ja, en hier moet ik wel meteen iets bij zeggen. Want voordat het carnaval losbarstte in het jaar 2020... is er in het bestuur in Brabant en in Breda niet over corona gesproken. En toen dacht ik, dat vonden wij boven de rivieren hebben het daar wel over gehad. Ja. Over de vraag of je mensen die terugkwamen vanuit de skivakanties, of je die misschien, want dat was al een probleem, of je die dan wel carnaval moest kunnen laten vieren. Maar we waren er gewoon met z'n allen psychologisch nog niet aan toe. Dat is volgens mij wel de conclusie na de eerste 2 dagen van verhoren.
1: Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk. Tenminste, ik kan hem volgen als hij zegt van, ja, zolang er geen verbod is op horeca, dan gaan mensen natuurlijk verkleed en al naar de kroeg als ze denken dat ze geen superspreader zijn of dat ze niet besmet zijn.
14: Ja, daar staat tegenover dat ook wel weer vandaag werd gezegd. Als je een effectieve manier, een efficiënte manier zoekt om zo'n virus te verspreiden, dan is carnaval echt degene waar je naar zoekt.
2: Ja. Tegelijkertijd, later kwam er wel een lockdown en een avondklok.
14: Maar dan hebben we het wel over een half jaar later. Hè? Dus daar zit natuurlijk, dit speelt zich allemaal af in het begin van maart van 2020 tot bijvoorbeeld april. En dan tegen die tijd begint duidelijk te worden dat de ziekenhuizen in Brabant overvol zijn. Mm-hmm. Waar ze het nog niet over code zwart willen hebben. Dat is nog 5 dagen in de toekomst. Ja. Maar ze hebben het wel ook over code rood. En dat was de periode dat al die ambulances vanuit de Brabantse ziekenhuizen heel Nederland door moesten. Omdat Brabant wel overliep. En de rest, ja, daar was helemaal de urgentie nog niet. Mm-hmm. Dus daar konden de ziekenhuizen mooi de opvang doen.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat herinner ik me nu ook. Maar ik herinner me toch ook dat die burgemeesters vervolgens die avondklok moesten handhaven en allerlei andere coronaregels en daar misschien niet altijd even blij mee waren. Komt daar al iets over naar voren?
14: En daar hebben we iets over gehoord vandaag vanuit Mikkers van den Bosch. Maar die heeft het over dat die op een gegeven moment ze accepteerden dat het moest in een overleg met alle burgemeesters. Je had toen het burgemeestersberaad. Het moet daar een grote tegenzin. Niemand wil dat je sluit mensen op. Je hebt de associatie met 40-45, herinner je misschien ook nog wel. Werd vandaag ook weer even aangehaald. Het duurde heel even voordat we zover waren dat we zeg maar vanuit corona is in China. En Italië. Dat we echt toe kwamen dat we zeiden, dus dit is zo heftig dat we in Nederland hier ook iets mee moeten. En dat heeft maanden en maanden gekost.
2: Ja. En het gaat dus vooral over een beetje over de eerste dagen van die verspreiding en over de rol van het OMT, het Outbreak Management Team.
14: Ja, dat is deze week.
2: Ja.
14: Deze week staat in het thema van het begin. En omdat ze ook een aantal mensen 1 keer willen uitnodigen en niet meteen 2 keer, hebben ze ook een heel aantal vragen over hoe het OMT functioneert. Want die mensen die vandaag de viroloog van vrijdag en van vandaag de bacterioloog, zaten ook in dat OMT, dus die spraken mee. En dan gaat het over de vraag wat voor kritiek er eigenlijk was op het OMT. Dat kan je nog herinneren. Aan de ene kant was het, het ging alleen maar over medische zaken. Nou, de verdediging daarvoor is, dat is de opdracht voor het OMT. Als je meer wil, of als je iets anders wil, dat kwam vandaag ook wel te sprake, moet je misschien een tweede organisatie daarnaast, of misschien zelfs 1 integrale afweging waarin je 1 advies aan de regering geeft en zegt, medisch wil je dit, maar maatschappelijk kunnen we op het ogenblik dit niet aan, dus misschien kan je dat doen. Daar kan je op verschillende manieren inrichten. Daar is vandaag over gesproken. En het andere ging over onafhankelijkheid. Want op een goed moment had iedereen het idee dat Jaap van Dissel en Mark Rutte, de premier van toen en de baas van het OMT, die zaten elke zondagochtend bij elkaar in het katshuis. Dat wel heel erg klef was en dat niet meer onafhankelijk advies was, maar dat door elkaar heen begon te lopen.
2: U vraagt, wij draaien.
14: Misschien. En omdat dat ook allemaal geheim was en destijds ook niet genotuleerd werd, zullen we nooit weten in hoeverre Jaap van Dissel aan de hand van Rutte liep, of andersom. Ja. Mark Rutte heeft altijd gezegd, het OMT-advies is heilig. Daar waren ze bij het OMT. De andere leden waren daar toen al een beetje chagrijnig over, maar dat kwam vandaag ook weer terug. Ze zei, wij zijn maar eenvoudige adviseurs. Wij geven ons advies aan een groep ambtenaren die moeten zeggen, als dit het medisch advies is, wat kan je ermee?
18: Ja.
14: Kunnen we het uitvoeren? Kunnen we het implementeren? En dat gaat samen naar de regering.
18: Ja, maar als er dan zo'n advies kwam, Mark Rutte had ook niet heel veel anders. Want je zei het zelf al, er was niet een soort ander adviesorgaan dat de maatschappelijke kosten berekende, bijvoorbeeld. Of gedragswetenschappers in huis had. Hij had ook niet veel meer om op te varen, toch?
14: Nee, er lagen op zich wel draaiboeken, hoorden we vorige week van minister Bruins. Maar die kenden ze niet uit hun hoofd, die kenden ze op hoofdlijnen. Die werden ook heel rommelig en slordig toegepast, waarbij we vandaag burgemeester Mikkers hoorden zeggen, eigenlijk werden wij soms in een soort klankbordgroeprol geduwd als burgemeesters. Alsof wij de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en de Kamer van de burgemeesters. Dat was helemaal niet onze rol. En op een gegeven moment hebben we gezegd, dat moeten we niet meer doen. Maar je merkt dat Nederland echt werd overvallen en dat we niet gewend waren en toen maar zijn gaan improviseren. Ja. Dat is wat er de eerste 2 dagen nu wel langzaamaan zicht wordt.
18: Dus wel duidelijk interessant.
14: Wordt. Het is hyper interessant.
18: Ja, komt allemaal weer terug ook. Ja.
14: Ja, dat wel.
18: Nou, en tot slot laten we hopen dat er geen volgende pandemie uitbreekt, dus dat er geen aanleiding is.
14: Die komt, Lisbeth. Vroeger of later zal die er zijn. En je vandaag en vrijdag ook het hantavirus en ebola worden om het anderhalf uur een keertje aangehaald, zei je. Als je nou met de kennis van nu bijvoorbeeld, moeten we een lockdown vanwege dat virus wat die boot was.
18: Ja, het gaan we nu niet uitkomen.
14: Maar stel je voor dat het uit de hand loopt. Ja. Nee, maar stel je voor dat het uit de hand loopt, dan hadden we achteraf misschien gezegd, we hadden eerder moeten ingrijpen.
18: Ja, nou, dan komt vast weer een enquêtecommissie over. Dankjewel, Mark.
13: De Avondspits, Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Een elektronische capsule ter grootte van een tik-tak die je inslikt en die vervolgens door je lichaam reist om metingen te doen in je darmen. Klinkt futuristisch, maar onderzoekers uit België en Nederland werken eraan. Praat het over met Annelies Goris, Program Director Health bij IMEC Nederland, die betrokken zijn bij dit onderzoek. Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
2: Ja, een capsule, een endoscopische capsule van minimale omvang. En hoe werkt die precies?
19: Nou, die sensor, ontwikkeld door IMEC binnen One Planet Research Center, samen met Wageningen Universiteit, met Radboud Medisch Centrum, meet in je hele maag-darmkanaal de temperatuur, je pH, je redoxbalans. En deze redoxsensor op de capsule is hier de meest innovatieve sensor. Want die kan mogelijk iets zeggen over verstoringen, over ontstekingen in jouw darmkanaal.
2: Maar wat is redoxbalans?
19: Ja, dat is dus de balans tussen oxiderende en reducerende stoffen. Ja. En bij een ontsteking kunnen de zuurstofradicalen ontstaan. En dan krijg je dus een verstoring van die balans.
2: Ja, maar ga je dan puur meten van zijn de darmen gezond? Of kun je ook echt ontstekingen opsporen en kanker?
19: Nou, dat is het onderzoek wat we nu ook aan het doen zijn met Radboud Medisch Centrum, om te kijken of die verstoring in die redoxbalans, of die inderdaad de ontstekingen kunnen meten op de verschillende plaatsen in de darm. En mogelijk ook al een vroeg indicator kunnen zijn van darmkanker.
2: Ja, precies. Maar eerst moet je natuurlijk testen of het
19: aangetoond.
2: Ja, wat is er aangetoond?
19: Ja. Nou, in het lab is de redoxbalans inderdaad een maat voor ontstekingen. Maar dit is wel de eerste keer dat we het echt in de darmen meten. Of het ook echt ontstekingen kan meten.
2: Ja, en voor de duidelijkheid, dit vervangt dan een onaangenamer onderzoek met een soort kijkslangetje dat dan binnen moet? Of?
19: Dat zou inderdaad kunnen. Het kan ook ter aanvulling dat je deze sensorcapsule op een vroeg moment slikt. En als we daar dan een verstoring zien in die redoxbalans, wat een signaal kan geven, dat we dan zeggen van, nou, dan is het echt nodig om een endoscopisch onderzoek aan te gaan.
2: Ah ja, dus het is eigenlijk een voorstadium daarvan, waarmee je ook allerlei patiënten die niet verder hoeven te worden onderzocht kunt uitsluiten.
19: Zo zou het kunnen worden ingezet.
2: Ja, precies. Ja, ja. Ja. Maar u zegt, zo zou het kunnen worden ingezet. Eerst moet het dus nog uitgebreid worden getest en verder worden ontwikkeld.
19: Zeker. Ja. Ja, het moet zeker nog verder worden getest. En mogelijk is het ook gewoon ondersteuning van voeding en medische interventies. Dus het kan ook op andere stukken worden ingezet. Mm.
2: Het is wel briljant, hè, dat dit kan. Want het is dus inderdaad zo groot als een, nou ja,
18: tik-tak,
2: dat is een millimeter.
18: Ja.
2: Ja. En daar zit allerlei elektronica in. Poep je hem uiteindelijk weer uit? Waar blijft dat ding? In het riool?
19: Inderdaad, de sensor die verlaat het lichaam via de natuurlijke weg. En de elektronica die erin zit, heeft minimale belasting op het milieu. Maar je kan hem ook inderdaad opvangen. En dat is allemaal uiteindelijk nog verder uit te zoeken, uit te ontwerpen. IMEC One Planet Research Center is een R&D-center. Wij maken prototypes, maar wij brengen het niet zelf naar de markt.
18: Nee, ik zie opeens allemaal privacy-kwesties. Straks gaat mijn pilletje richt via de zee naar Amerika. Hebben ze alsnog mijn gevoelige gegevens, ja.
19: Nee, dan is de data, die wordt meteen uitgelezen. Dus je draagt een kastje aan de buitenkant van je lichaam. Ah. Dus elke 20 seconden wordt een meting gedaan en de data gaat meteen naar dat kastje. Ja,
2: ding slaat niks op.
19: Nee. We zorgen dat het op een veilige manier, en dat is ook natuurlijk een vereiste. Hè. De sensor is zo ontworpen dat deze voldoet aan alle regelgeving en standaarden.
2: Ja, en hij kan niet door het filter bij de waterzuiveringsinstallatie glippen. Want dat moet dan misschien nog in overleg ook even worden meegetest. Hè?
19: Dat zijn inderdaad allerlei laatste ontwerpfases die nog nodig zijn. Absoluut.
2: Dank, Annelies Goris van IMEC, zo moet ik het zeggen, op BNR.
18: Wat is een bedrijf zonder de CEO? Nou, daar gaan we achterkomen, dankzij Heineken. Ja. Gisteren was namelijk de laatste dag van Dolf van den Brink. Een opvolger is nog altijd niet gevonden, of althans niet aangekondigd. Ja, het zou wat zijn als het dan opeens heel goed gaat, hè, met een bedrijf. We gaan er zo over doorpraten.
20: Van Bentum en Keulen, advocaten.
21: Van Bentum en Keulen, advocaten en notariaat.
22: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
23: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos, voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
24: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
26: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
27: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
28: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
29: Klopt, minstens 2 dagen per week.
28: En jij?
29: Ik meestal maar 1 keer per maand.
28: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
29: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
28: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
27: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
30: Be Frank, pensioenalert.
31: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
32: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
33: Hey, bedankt.
32: Merci.
33: Thanks.
32: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
34: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark. Tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
35: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken... Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
36: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
37: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA. Door Henry Meijer.
36: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
38: BNR Verkeer.
0: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De avondspits is in volle gang. In totaal meer dan 500 kilometer als we alles bij elkaar optellen. Onder andere een ongeluk bij Twello op de A1, Hengelo-Apeldoorn. Vanaf Badmen een file van 15 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Dan de langste file van het land op de A6, Lelystad-Emmeloord. Bij de Ketelbrug heb je één rijstrook minder. Vanaf Lelystad-Noord een file van een uur. En een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam, voor de Zeeburgertunnel richting het noorden. Je hebt nu nog 11 kilometer file en 25 minuten, maar de weg is weer helemaal vrij na dat ongeluk. Wel meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A77 naar Nijmegen, bij 10,9.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Joodse organisaties stappen naar de rechter om Kanye West alsnog de toegang tot Nederland te ontzeggen. Het kabinet zei eerder dat het juridisch niet kan. Ze vinden wel dat hij vervelende en antisemitische dingen heeft gezegd, maar dat is niet genoeg voor een verbod. Kanye West staat dit weekend twee keer in het Gelredome in Arnhem. Er zijn volgens NRC toch weer beelden van kindermisbruik opgedoken op de beruchte pornosite motherless.com. Die was eerder door justitie uit de lucht gehaald. De site kwam weer online en beloofde dat ze illegale beelden zouden tegenhouden, maar dat is dus niet gelukt. Op Malta is een vuurwerkfabriek ontploft. Zeker twee mensen raakten gewond. Dat zouden boeren uit de buurt zijn. Er zou ook vee zijn omgekomen. Op internet gaan beelden rond van de ontploffing vanmorgen. Daarop is te zien dat gebouwen trilden en ruiten sneuvelden. De rook werd op bijna heel Malta gezien. Burgemeesters in ons land zaten tijdens de coronacrisis in hun maag met de invoering van een avondklok. Het deed ze denken aan de Tweede Wereldoorlog, heeft de burgemeester van Den Bosch gezegd bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. De burgemeesters gaven uiteindelijk toestemming voor een avondklok, maar met veel tegenzin. En de wolf die vorig jaar op de Hoge Veluwe een hardloopster aanviel en voor andere problemen zorgde, hoeft niet meer dood. Eerder gaf Gelderland toestemming om de wolf af te schieten, maar een rechter stak daar een stokje voor. De provincie laat het daar nu bij, want de wolf is er al maanden niet meer gezien en lijkt vertrokken. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
18: Zometeen praten we over goed nieuws, want de vraag naar Nederlandse producten steeg de afgelopen maand het hardst in 4 jaar tijd. Komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten, dat berekende ABN AMRO. Gaan we zo over praten met Albert-Jan Zwart, die is er alvast. Is dit nou een tijdelijke piek of gaat dit doorzetten?
4: Ja, er zitten meerdere effecten in. Ik denk dat het hamstereffect uit vrees voor tekorten, dat tijdelijk is. Maar er zijn ook meer structurele factoren, zoals de groei van AI.
18: Nou, daar gaan we zo over doorpraten, zometeen.
5: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
6: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
7: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
8: En, hoe ging je leestoets?
9: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
8: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
8: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
8: In 14 weken begrijpend leren lezen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
2: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
14: De Nederlandse industrie heeft dus een topmaand achter de rug. Maar hoe verhoudt dat succes zich tot de oproepen tot hervormingen en steun voor bijvoorbeeld de staalindustrie? Daarover straks een uitgebreide analyse. De wijn die dictator Stalin verzamelde, die is nu toegankelijk voor het publiek. Maar de grote vraag is natuurlijk, is die nog te drinken? Eerst gaan we naar de beurs.
18: En Heineken zit vandaag
14: is
18: zonder...
14: Is die nog te drinken?
18: Sorry, is Heineken nog te drinken, ja. Ik weet niet hoe lang een biertje goed blijft eigenlijk ten opzichte van wijn. Maar goed, we gaan praten over de CEO, of eigenlijk het gebrek aan CEO bij Heineken. Want gisteren was de laatste dag van Dolf van den Brink en een opvolger is nog niet bekendgemaakt. Milou Brandt van BNR Beurs, je bent er, hi.
15: Ja, hoi.
18: We gaan erover doorpraten. Ja, een bedrijf zonder CEO, dat is de grote vraag.
15: Ja, ik zou...
18: Raakt dat op drift?
15: Ik zou zeggen dat het in ieder geval niet optimaal is. Je wilt toch iemand aan het roer hebben staan om alles in goede banen te leiden. En nu staat er ook wel iemand aan het roer. De CFO heeft even het stokje overgenomen. Maar ja, je hebt toch wel een CEO nodig. Mm-hmm. Het lijkt me geen overbodige functie. En die Dolf van den Brink die maakte in januari eigenlijk al bekend dat hij er mee ging stoppen.
18: En dan ben je eigenlijk weg, hè? Als je dat bekend maakt, dan heb je eigenlijk al een beetje afscheid genomen.
15: Ja, en dat is dus in het persbericht stond dat het in overleg was met de Raad van Commissarissen. En dat is op zich ook wel weer opvallend, hè? Want eigenlijk zeggen ze het dus al af en op voordat er iets nieuws is. En dat moet dan bijna wel ingegeven zou zijn door onvrede toch wel bij die Raad van Commissarissen over de prestaties van Heineken. En bedrijvendokter Anton Wiggers die noemt het in ieder geval opvallend.
16: Hij heeft een nieuwe strategie neergezet tot 2030. Dus ja, normaal gesproken is het wel logisch te verwachten dat dan een CEO gaat nadenken om terug te treden. Maar omdat halverwege zijn periode te doen is zeer opmerkelijk. Dus ik denk dat daar wat andere discussies spelen dan je zou verwachten op basis van de uiting in de pers.
15: Beleggers moeten het dan maar doen met de geruststelling van de raad van de commissarissen voorzitter Peter Wenning.
18: Hey.
15: Die kennen we natuurlijk van ASML. Dat de zoektocht naar een opvolger voorspoedig zou verlopen. Nou, en misschien gaan we daar binnenkort meer van horen. Maar ik denk niet dat veel mensen hadden verwacht dat we nu nog steeds zonder zouden zitten. En gisteren was de laatste dag, 1 juni, nieuwe maand.
18: Maar denk je dat ze ook nog niemand hebben gevonden of dat het alleen nog niet bekend is gemaakt?
15: Ja, dat is echt gissen. Het is bijna onvoorstelbaar. Ja, het is nog niet in kannen en kruiken genoeg in ieder geval om het dus publiekelijk bekend te maken. Zo was duidelijk.
18: Dan de Japanse tech-investeerder SoftBank die gaat investeren in AI-infrastructuur op Europese bodem.
15: Ja, op Franse bodem om precies te zijn. De president Emmanuel Macron die heeft goede zaken gedaan, kun je wel zeggen. De Japanse SoftBank dat steekt namelijk tot 75 miljard in de ontwikkeling van datacenters in Frankrijk.
17: 5 gigawatts of capacity is effectively equivalent to the output of 5 nuclear reactors. It's a lot of compute capacity that is being rolled out here.
15: Ja, klinkt indrukwekkend wel. Mm-hmm. En dat is natuurlijk sowieso goed nieuws voor Europa dat minder afhankelijk wil worden van Amerikaanse AI en van rekenkracht. Ja, nog niet heel erg komt dat van de grond. En dat heeft ook wel te maken met het energievraagstuk. Hè. Ook in Nederland willen we eigenlijk geen nieuwe datacenters. Want waar gaan we de energie vandaan halen? Het is duur, niet per se in overvloed beschikbaar. Hier is het ook volgelopen, dat netwerk. Maar dat is volgens Macron geen punt. En dat kunnen we opmaken uit de woorden van de topman van SoftBank die zegt hoe het tot stand is gekomen, deze deal.
19: He has asked me, can you do something in France? Choose France for your expansion of business and technology, especially AI data center. Can use our power in France. I said, okay, if you have power, we can make an AI data center.
15: Blijkbaar heeft hij de power.
18: Ja, kernenergie heeft Frankrijk. Dat
15: hebben
18: scheelt.
15: Ze inderdaad. Ja, maar het kan nog zomaar wel ook nog een politiek dingetje toch worden. Want ook in Frankrijk zal de energie niet super goedkoop zijn. Beleggers in SoftBank die reageren in ieder geval enthousiast op het plan. Want het aandeel sloot vandaag 14% in de plus.
18: En dan, tot slot, er is nieuws over SpaceX. En ze geven het
15: altijd nieuws over SpaceX.
18: Ja, maar nu vanwege cadeautjes.
15: Klopt, ja. Dus de prospectus is een beetje aangepast, bleek net. En daar is nu een soort nieuwe clausule bij gekomen. Dat is namelijk dat er 5% van de aandelen... Het mag eerst even, 30% van alle... voor retail beschikbare beleggers, die aandelen is 30%. 5% dus, niet van die 30%. Oké, hoe hou ik dit helder?
18: Ze gaan naar de beurs. Ze willen naar de beurs.
15: Naar de beurs, inderdaad.
18: En daar heeft dit allemaal mee te maken?
15: Ja, ja. Van de aandelen, die wordt nu eigenlijk cadeau gedaan aan de familie en vrienden en een paar werknemers van SpaceX. En dat is op zich niet heel ongebruikelijk, maar wat er wel ongebruikelijk aan is, is dat die meteen verkocht mocht worden. Meestal is er een lock-in periode, dat je die aandelen niet meteen mag verkopen. Nu mag dat dus wel. En je snapt al wat daar dan dus het effect van is.
18: Ja,
15: het is gewoon cash voor degene die op zo'n moment dan kiezen om zo'n aandeel te kopen. Dus gewoon een cadeautje van Elon Musk.
18: Nou, benieuwd wat die aandelen dan doen als je ze doorverkoopt. Dankjewel, Milou Brandt. Oh nee, je moet nog even de slotkoers noemen.
15: Ja, de slotkoers.
18: Te snel afscheid van je nemen.
15: We zijn licht in de plus toch nog geëindigd op 0,11%.
18: Dankjewel.
14: Opnieuw een ongeluk nu op de A16. Tim Schaap van de ANB weet de gevolgen.
0: Klopt inderdaad. Richting Rotterdam vielen vanaf de Moerdijkbrug tot aan de Drechttunnel. 8 kilometer en 20 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. En goed nieuws over het ongeluk op de A6 Lelystad-Emmeloord bij de Ketelbrug. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. Vanaf Lelystad nog wel een file van 50 minuten. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 richting de Duitse grens vanuit Groningen bij 230,4.
1: Luister vandaag, begrijp morgen.
20: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
21: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
22: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
14: De Nederlandse industrie draait op volle kracht. Afgelopen maand steeg de vraag naar producten uit ons land namelijk het hardst in 4 jaar tijd, meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. En dat komt onder andere, opmerkelijk genoeg, door de oorlog in het Midden-Oosten. De grote vraag is natuurlijk, is dit duurzame groei, het begin daarvan misschien, of een tijdelijke opleving? Dat gaan we bespreken met Bart Vos, hoogleraar Supply Chain Innovation, Universiteit Maastricht. En we hebben hier Albert-Jan Zwart, sector-econoom bij ABN AMRO. Hartelijk welkom beiden.
23: Dank u wel. Goedemiddag.
14: Ja, eerst nog even voortborduren op wat dan dat succes veroorzaakt. Albert-Jan Zwart, u zei net al, dit komt onder andere omdat bedrijven zijn gaan hamsteren. Dus dat is een beetje een tijdelijk effect. Maar AI zit hier ook in. En dat zou dus een blijvende groeiimpuls kunnen geven. Kun je dat wat nader uitleggen? AI, waar gaat het dan om?
23: Nou, in elk geval op de langere termijn. Kijk, Nederland speelt een belangrijke rol in de chipindustrie, omdat wij de beste chipmachines maken voor de chipindustrie, zoals die van ASML, de marktleider. Dat zijn de bekendste. En momenteel is er een enorme vraag naar chips voor datacenters, met name in de Verenigde Staten. En als we kijken naar de cijfers van vandaag, ook over de Taiwanese industrie en de Zuid-Koreaanse industrie, waar grote chipfabrikanten gevestigd zijn, dan zien we dat die landen ook heel hard groeien in hun export en in hun industriële productie.
14: Ja. Maar is het Nederland dan vooral ASML wat je dan nu ziet in dat deel van het cijfer?
23: Ja, ASML is wel verreweg het grootst. En in Nederland heeft ASML ongeveer 1600 toeleveranciers. En vele tientallen daarvan, ik denk wel honderden, zijn in Brabant gevestigd. Maar ja, ook elders in het land zijn steeds meer toeleveranciers gekomen aan ASML de afgelopen jaren. En die kunnen zeker profiteren van de groei van ASML.
14: We praten zo meteen natuurlijk verder over die structurele groei. Maar er zit kennelijk ook een tijdelijke component in. En dat heeft dus met de situatie in het Midden-Oosten te maken. Hamstergedrag bij afnemers van Nederlandse producten. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Ja, echt voorraden opbouwen?
24: Ja, zeker. Voorraden opbouwen. En dat is misschien niet zo raar. Hè. We hebben nu een aantal crises gehad in de afgelopen jaren. Pandemie. Oekraïne-conflict, nu het Midden-Oosten. Dus het is op zich niet raar dat, dat bedrijven buffers opbouwen. En dat was misschien toen COVID begon, waren we wel erg lean, efficiënt ingericht. En dus op zich niet raar. Maar dat is, en dat ben ik met Albert-Jan eens, dat is niet structureel. Hè. Dat gaat op een gegeven moment weer weg.
14: Denken jullie niet dat er inderdaad een omslag komt naar dat het houden van voorraden weer populair wordt, om het maar even plat te zeggen?
24: Mag ik even?
14: Ja, zeg maar.
24: Nou ja, misschien iets meer dan we dat gewend waren. Maar het blijft natuurlijk dat voorraden ook risico met zich meebrengen op veroudering.
14: Ja.
24: Dus dat, ik denk niet dat het opeens heel weer wild toe zal gaan nemen. Maar Ja, je kunt niet ontkennen dat we de afgelopen jaren wel vrij kwetsbaar zijn gebleken voor grootschalige verstoring.
14: Maar het is ook wel opmerkelijk dat de industrie dus kennelijk profiteert van die oorlog in het Midden-Oosten. De afsluiting van de Straat van Hormuz. Want daardoor is de olieprijs, dus een belangrijke grondstof, ook heel sterk gestegen, Albert Heel Zwart.
23: Ja, en daarmee ook de prijzen van heel veel olieproducten.
14: Ja.
23: Want we zien onder andere in Azië dat chemische fabrieken zijn stilgevallen omdat ze niet meer die olie krijgen door de Straat van Hormuz. En de raffinaderijen in Nederland. Nederland heeft de grootste raffinagesector van Europa. Dat speelt ook een belangrijke rol in de energievoorziening.
14: Uh-huh.
23: Voor diesel en kerosine bijvoorbeeld. Maar ook voor andere chemische producten. Ja, die raffinaderijen die draaien momenteel waarschijnlijk een stuk harder. En dat kan ook omdat wij de strategische olievoorraden hebben, waarbij we een deel daarvan op de markt hebben gebracht. Samen met de andere landen die zijn aangesloten bij het Internationaal Energieagentschap.
14: Ja, de ene is anders de brood. Dat zie je hier heel duidelijk. Dus in Azië zijn die raffinaderijen stilgevallen. Hier draaien ze nog. En die producten kunnen we exporteren. Dus dat zit hier allemaal in. Dan naar de structurele kant, of eigenlijk ook naar de vraag, er zit dus een structurele component in. AI is booming, daar profiteert Nederland van. Aan de andere kant horen we ook de hele tijd, we hoorden vandaag Peter Wennink nog, bekend natuurlijk, die luidt de noodklok, de industrie staat juist onder druk. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar, Bart Vos?
24: Ja, nou dat, ik denk dat die dat is inderdaad een wat ik een paradox zou noemen. Maar ik denk nog steeds dat die oproep tot hervormingen ook nog steeds staat. Dus dat je bepaalde sectoren, waaronder staal, chemie, die denk ik toch wel heel belangrijk zijn voor onze industriële infrastructuur, wel degelijk onder druk staan. En dus maatregelen voor de langere termijn ook nodig zijn. Wat je nu ziet, is dat het misschien inderdaad een opleving is op de korte termijn. Maar het een sluit wat mij betreft het ander niet uit.
14: Maar het gaat dus goed met de industrie? Ook met de chemische industrie op dit moment? Albert-Jan Zwart schudt van nee.
24: Ja. Oh, nee.
23: Ja, het gaat,
24: dat doe ik achter mijn bureau ook. Ik schud ook van nee. Nee, maar kennelijk heeft de chemie een manier gevonden om toch alternatieven te vinden voor wat ze uit het Midden-Oosten halen. Dat is op zich goed nieuws. Want ja, dat is misschien een leereffect van COVID. Dat niet altijd op orde was. Maar om nou te zeggen dat het goed gaat met de chemie, nee.
14: Wat is dan de structurele bedreiging, Albert-Jan Zwart?
23: Ja, dat zijn toch hogere energieprijzen in Europa. Ja. Een restrictiever milieubeleid. Het is moeilijk om te elektrificeren. Terwijl we dat wel verwachten van onder andere ook de chemische industrie. Want de lasten op CO2-uitstoot en op aardgasgebruik, die gaan alleen maar omhoog. Met als doel om die industrie te dwingen om hernieuwbare energie te gaan gebruiken.
14: Ja.
23: Maar ja, we hebben ook last van netcongestie. Dus zoals Bart ook zegt, structureel staat het wel onder druk. En tijdelijk profiteert de sector van de Straat van Hormuz-sluiting.
14: Ja, maar er moet ook gekozen worden, hè? Welke sectoren gaan we dan precies steunen? Want ze vragen om steun of in de vorm van minder normen of minder strenge CO2-uitstootbeprijzing. Of ga je dan kiezen voor die chemische industrie? Moet die per se in Nederland zijn? Of kan dat ook elders in Europa? Hoe kijken jullie daarnaar, Bart Vos?
24: Ja, nou, ik denk dat er wel. We hebben natuurlijk een sterke positie in de chemische sector. Ik denk, en daar zijn we zelf vanuit ons onderzoek in Maastricht ook mee bezig. Er moet een transitie komen richting meer biobased. Dus weg van die fossiele inputs.
14: Ja.
24: Meer richting op biomassa's gebaseerde stromen. Maar dat gaat niet zo snel. Dat heeft tijd nodig. Maar ik denk wel dat een weg is die voor de toekomst wenselijk is. Maar dat nogmaals vergt tijd. En dat zal ook wel een rol van de overheid vergen.
14: Ja, en er gaan natuurlijk in Europa. We hebben woensdag de klimaatcommissaris weer te gast, Wopke Hoekstra. Die heeft ook wel ideeën over dat je in feite chemische producten die op een vervuilender manier zijn geproduceerd, dat je die extra zou kunnen belasten aan de grens. Hè? Maar ja, dan krijg je dus weer handelsstrijd met China. We zitten wel in een lastige situatie wat dat betreft, Albert-Jan Zwart.
23: Ja, en toch denk ik dat dat wel kansrijk kan zijn. Je ziet nu in de staalindustrie dat die invoerheffing op staal, dat best wel effectief is. Dat die staalproductie weer stijgt, dat de prijzen worden gesteund in Europa. En dat er minder hinder is van goedkope Chinese concurrentie. Mm-hmm. Van Chinese bedrijven die misschien subsidies krijgen of diezelfde klimaatbelastingen niet hoeven te betalen.
14: Ja, maar China dreigt ook weer met tegenmaatregelen.
23: Ja, maar dat doet China natuurlijk, want ermee dreigen, dat kost niks. Maar dan China voert toch zelf ook een heel actieve industriepolitiek. En ja, ik denk dat het verstandig is dat Europa niet zomaar over zich heen laat walsen en zelf ook wel wat tegenover stelt.
14: Goed, we hoorden hier, we zitten midden in die actuele ontwikkelingen die zowel het tijdelijke succes als de roep om steun, hervormingen nog weer in herinnering roept. Hartelijk dank voor de duiding, Albert-Jan Zwart, sector-econoom bij ABN AMRO, en Bart Vos, hoogleraar Supply Chain Innovation, Universiteit van Maastricht.
1: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
18: Iets heel anders. Bij de naam Jozef Stalin denk je waarschijnlijk niet als eerste aan wijn. Maar behalve mensen naar werkkampen sturen, ze laten martelen en de bevolking onderdrukken, verzamelde de Sovjet-dictator ook wijn. Hij was een liefhebber met een grote collectie. En vanaf vandaag is in Tbilisi, Georgië, de wijnkelder geopend waar een groot deel van die collectie, tienduizenden flessen, lag opgeslagen. Daar gaan we over praten met Robert de Koning, eigenaar van wijnwinkel Wiek in Maastricht en docent aan de Hotelschool Maastricht. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
18: Ja, wij vroegen ons meteen af, hier op de redactie, ligt daar nog een fles bij die nog lekker is?
3: Nou, ik denk het zeker wel. Vooral, Stalin heeft natuurlijk die wijnen ook nog overgenomen, zeg maar, van de laatste twee tsaren. Mm-hmm. En die hadden alleen maar de allerbeste huizen uit Frankrijk. Maar dan praten we dus over 19e eeuwse wijn, maar ook nog begint. Hij heeft zelf ook nog veel wijnen verzameld, begin 20e eeuw. Ja. Die zijn natuurlijk in die kelder blijven liggen. Daar heeft niemand aan geweest. En echte topwijnen kunnen daar zeker nog wel van drinkbaar zijn.
18: Oh, ja?
3: Als Stalin zelf verzameld heeft die laatste jaren, dat durf ik niet te zeggen, dat waren pure Georgische wijnen. En daarvan is me niet helemaal zeker hoe die kwaliteit volhield.
18: Nee, maar goed, nu praten we dus al 19e eeuw. Tot hoe lang kan een goede fles wijn, hè? Dus niet een supermarktwijntje, maar echt een hele goede fles wijn, lekker blijven?
3: Nou, een topwijn, de echte grote, de Chateau Margaux, kunnen zeker hun 50, 60, 70 jaar halen. Worden ook gemaakt om heel mooi en goed bewaard te worden. Chateau Figeac, 49, heb ik vorig jaar nog mogen drinken. Ah. Dat schijnt de beste wijn te zijn geweest die ze ooit gemaakt hebben. Maar die was geweldig.
18: Oh.
3: Boordevol fruit, ongelooflijk goed. Dat bestaat dus wel.
18: Ja.
3: En dus zeker interessant om daar eens een fles van te mogen proeven.
18: Ja, want voor wie is dit interessant? Deze collectie gaat geveild worden in Georgië.
3: Ja.
18: Voor mensen die historische interesse hebben of ook echt voor de wijnkenner?
3: Het is zeker, het is al heel erg bekend. De hele verzamelaarswereld staat een beetje op zijn kop. Ze willen er allemaal iets van bewachtigen. Dus daar zit heel veel interesse. Die willen gewoon graag zo'n fles in hun kelder hebben. En heel veel Amerikanen hebben al interesse getoond. Er zijn ook verzamelaars al daar geweest in de kelder. Die het omschreven als een Indiana Jones vault. Het schijnt heel indrukwekkend te zijn. En ik heb een paar flessen gezien. Dus uit een rek hier. Via het internet. En die zaten nog vrij goed in hun niveau. Dus als zo'n fles nog redelijk goed vol is, heb je de kans, is kans groot dat die wijn nog,
18: okay,
3: nog acceptabel is, zeg maar.
18: Ah, want die klinkt in al naarmate de tijd verstrijkt.
3: Dat heeft een beetje zuurstofuitwisseling. Daar rijpt die wijn door, dan wordt die beter door. Dat is eigenlijk het verhaal.
18: Hmm.
3: Wat ook nog helpt, is dat Stalin vooral hield van Georgische zoete wijnen met veel restsuiker in.
18: Hmm.
3: En die kun je dus heel lang bewaren.
18: Ah, een lekker zoet wijntje.
14: Ja,
3: dat dacht ik ook. Ja.
18: En gaat u zelf eigenlijk bieden op die veiling?
3: Nou, ik denk dat het uiteindelijk komt dat wel op de markt. En ik denk dat via Katowiki, via andere veilingsites, zeker wijnen op de markt gaan komen. En ik denk, als er een paar flessen komen, wil ik er zeker een bemachtigen. Het is pure historische waarde. En het bemachtigen van zo'n fles is natuurlijk wel mooi voor een verzamelaar. Ja.
18: Ja, dat kan me voorstellen. Dank en proost, Robert de Koning uit Maastricht.
14: Iran stopt alle communicatie met de VS en dat heeft alles te maken met de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Met andere woorden, zelfs het heen en weer sturen van berichten in het vredesproces is stil komen te liggen. Het laatste nieuws hoor je zo meteen na het nieuws.
4: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Northwave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
5: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
6: Kenneth Smit.
4: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
25: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, Senior Manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
2: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
3: 17.551 laadpalen. 1 nieuwe naam. Velian.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar fiverr.ai.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vijfhart, dat klopt voor jou.
8: Nu in de BNR-app.
9: Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn eigen Solvinity-rel. Er zijn daar vragen over de betrokkenheid van Palantir bij financiële toezichthouders. Denemarken hervormt het mobilisatiesysteem en kan bij een oorlog 180.000 militairen oproepen. Frankrijk haalt tientallen miljarden aan investeringen op bij het bedrijfsleven. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
10: Is er nog sprake van een spits? Tim Schaap bij de ANWB.
11: Jazeker, het laatste restje, als ik eerlijk ben. 300 kilometer nog. Het drugsmoment ligt dus ver en breed achter ons, maar er zijn nog verschillende plekken die opvallen. Allereerst een ongeluk bij Twello op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Vanaf Badmen een file van 6 kilometer en 20 minuten. Verder de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij knooppunt Prinsklausplein zijn ook 2 rijstroken dicht. De vertraging is 30 minuten vanaf Zoeterwoude. Dan een pechgeval langs Werkendam op de A27 Utrecht-Breda. Vanaf Lexmond een file van 40 minuten. En een spoedtransport op de A58 Eindhoven-Breda. Daarom is er 1 rijstrook dicht tussen Best en knooppunt De Paars. De linker rijstrook is dus dicht en de vertraging is een kwartier momenteel. Verder meerdere flitsers, gemeld op Flitsmeister. Onder meer de A7 naar de Duitse grens bij 230,4... en de A77 naar Nijmegen bij 10,9.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Drenthe helpen ze het aanmeldcentrum in Ter Apel een handje. Asielzoekers die daar niet kunnen slapen worden naar een sporthal gebracht in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Daar is de komende 3 nachten plek voor 150 mensen. Maar een blijvende oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum is er dus nog niet. Er zijn zorgen over een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten. De methode heet wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen. Maar de inspectie waarschuwt dat aanbieders vaak geen arts zijn en dat je door die sneetjes infecties kan oplopen. In de Belgische badplaats Kokseide zijn sinds donderdag ruim 80 dode haaien aangespoeld. Wetenschappers denken dat ze als bijvangst door vissers zijn teruggegooid. De meeste aangespoelde haaien waren volwassen vrouwtjes, vaak met een ongeboren jong in hun buik. Om deze tijd trekken ze naar Nederland om te bevallen. Mensen uit Libanon die asiel hebben aangevraagd in ons land worden voorlopig niet teruggestuurd. Volgens het kabinet is het door Israëlische aanvallen onveilig in Libanon. Daarom neemt ons land het komende half jaar geen besluiten over asielaanvragen van Libanezen en wordt er niemand uitgezet. En een auto is vanmorgen van de weg gevlogen in Amsterdam-West. Daarbij vloog hij over een fietspad en de stoep zonder iemand te raken. De auto eindigde tegen het politiebureau, meldt AT5. Agenten kwamen meteen naar buiten om de bestuurder aan te houden. Hij zou drugs hebben gebruikt. Het weer van Weer Online? Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt. Het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer.

0: was het ANP-nieuws.
1: Ajax is 0,1% hoger gesloten, 1036 punten. Grootste stijger was SBM Offshore, een plus van 5,5%. Grootste daler ASM International, 3,5% lager staat dat aandeel aan het eind van de dag. De Dow Jones, daar wordt nog gehandeld, 0,2% in de min.
2: En zometeen dan gaan we in de avondspits naar het Midden-Oosten. Want de communicatie tussen Iran en de Verenigde Staten is stopgezet. Dat meldt Iran. Heeft allemaal te maken met de aanhoudende bombardementen van Israël op Libanon. Zometeen bespreken we dat met onze correspondent Tara Kenkhuis.
3: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland. Marketinglegende Seth Godin. En de superster van dit moment, Steven Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Jacinda Ardern en Seth Godin en Steven Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
5: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
6: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
7: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Stilleggen van ontwikkelingshulp aan Sierra Leone om Bolle Jos toch naar Nederland te krijgen. Dat heeft weinig zin, zegt zometeen een politiek adviseur. We hebben de tech-update over Florida dat OpenAI en Sam Altman aanklaagt. Maar we beginnen in het Midden-Oosten.
2: Want Iran stopt alle communicatie met de Verenigde Staten vanwege de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Dat meldt althans het Iraanse persbureau Tasnim. En daarmee voert het land de druk op de Verenigde Staten op, zegt Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
10: Iran voelt zich eigenlijk vrij sterk en houdt zich daarbij voet bij stuk aan haar eisen die ze eigenlijk al vanaf het begin heeft gesteld. Dat het gaat om een wapenstilstand of een staakt het vuren in heel de regio. En dus ook Libanon. Onder druk van deze eis kwam er in eerste instantie al dat staakt het vuren in Libanon. En nu Israël dat toch steeds meer schendt, houdt voet bij stuk en zegt dat ze nu de onderhandelingen stopt totdat Israël stopt.
2: Ja, en Iran zegt ook, ja, dit staakt het vuren. Dat moet dan ook in Gaza gelden, niet alleen in Libanon. Wat zegt het jou dat nu ook Gaza daaraan wordt toegevoegd, aan die eis?
10: Ja, precies. Kijk, Iran die heeft altijd gezegd van het hele Midden-Oosten en alle moslims zijn één in hun ogen. En Israël is natuurlijk haar grote vijand. Dus voor zorgen dat er druk komt op Israël om die aanvallen te stoppen, ook in Gaza. Zegt in ieder geval dat Iran bij haar principes blijft. Dat de nieuwe onderhandelaars bij hun principes blijven. Maar vooral zegt het ook dat zij inschatten dat ze zich sterk staan. En dat de VS eigenlijk meer haast heeft en sneller uit dit akkoord wil komen dan dat Iran kan doen. Dus dat ze toch bij hun eigen harde eisen kunnen blijven.
2: En hoe reëel is het? Ze staakt het vuren voor hoe lang of hoe kort ook in heel de regio.
10: Ja, op zich liggen die staakt het vuren, die liggen er natuurlijk al. Zowel in Libanon als Gaza ligt er een staakt het vuren. Alleen dat wordt geschonden door Israël. Dus ik denk dat Iran zich daarin wel gesterkt voelt. Dat ze denkt, we kunnen terug naar de staakt het vuren die er al liggen. Als de VS maar genoeg druk op Israël uitoefent. De vraag is natuurlijk of de VS dat gaat doen. Maar Trump lijkt wel erg happig naar een deal. En heeft ook vorige keer al druk uitgeoefend op Netanyahu om toch weer niet weer aan te vallen in Libanon. Dus het zou kunnen, maar of dat meteen vandaag gebeurt, is natuurlijk de vraag.
2: Nou heeft Netanyahu ook gedreigd met luchtaanvallen op de buitenwijken van Beirut. Vanwege het escalerende conflict met Hezbollah. Is dat ook waarom Iran nu die communicatie stopt?
10: Ja, precies. Dat is eigenlijk denk ik de directe aanleiding. Netanyahu kondigde dat vanmorgen aan, ongeveer 10 uur lokale tijd. En meteen daarna zag je natuurlijk lange files van mensen die uit het zuiden van Beirut vertrokken om naar veiligere plekken te gaan. Inmiddels vlak voor de uitzending kwam er ook een evacuatiebevel van de IDF op hun Arabische kanaal. Dus het lijkt erop dat er aanvallen in Beirut gaan komen, of in ieder geval wordt de dreiging steeds hoger.
2: Tot slot, de VN is ook met spoed bij elkaar geroepen vanwege die aanhoudende aanvallen. Verwacht jij dat A, ze het eens worden en B, dat er iets uitkomt dat effect heeft?
10: Ja, goede vraag. Eens zullen ze het wel worden, maar dat is natuurlijk vaak dan een watered-down resolutie waar ze dan op uitkomen. In ieder geval denk ik dat er opgeroepen wordt tot het respecteren van het staakt het vuren. Daar staan de meeste westerse machten wel achter. Vandaag zijn ook de onderhandelingen tussen Libanon en Israël in de VS. Hmm. Wellicht dat daar nu ook nog wat concreets uit gaat komen. Dus het is allemaal een beetje afwachten of er inderdaad concrete dingen uitkomen. Maar het zou kunnen dat er de komende dagen wat beweging komt.
1: Ja, wat beweegt? Ja, er is een staakt het vuren. Maar wat stelt dat eigenlijk voor als Israël gewoon doelen in Libanon bombardeert en ook verder dan die lijn die ze zelf hebben getrokken?
10: Nou, precies. Op dit moment stelt het staakt het vuren in Libanon eigenlijk alleen nog een papier voor. En in werkelijkheid niets meer. Er zijn de afgelopen weekend tientallen aanvallen uitgevoerd op, ik geloof, meer dan 50 dorpen en steden door heel Libanon, sorry. Mm-hmm. En Israël is inderdaad steeds verder naar het noorden opgeschoven. Heeft bijvoorbeeld het Bofar-kasteel, het Kruisvaarderskasteel ingenomen, wat een belangrijk strategisch, maar ook symbolisch punt was van waaruit je kan zien over de rest van Libanon. Mm-hmm. En al dat soort drukpunten van Israël laten eigenlijk zien dat, wat Israël betreft, al deze fronten blijven doorgaan.
1: Nee, dat snap ik.
10: En dat heeft Netanyahu natuurlijk nodig.
1: Maar wat is het belang van Libanon om dat dan te verlengen? Wat heeft de regering Libanon eraan?
10: Ja, de regering Libanon, de president, heeft vandaag nog een speech gegeven waarin hij zei dat volgens hem de enige manier onderhandelen is. Want elke andere manier oorlog kost alleen maar mensenlevens en op dit moment ook Libanees grondgebied. Dus hij, in zijn ogen is onderhandeling eigenlijk de enige manier. Ook al duurt het lang en ook al levert het niet alles op. Hij ziet eigenlijk geen uitweg via een oorlog of andere manieren.
2: En dat zei Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. En inmiddels heeft het Iraanse leger laten weten dat als Israël aanvallen uitvoert op Beirut, dat dan ook de bewoners van Noord-Israël gewaarschuwd worden en opgeroepen worden om de plek te verlaten als ze niet gewond willen raken.
9: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
1: 6:11. Nederland wil mogelijk de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzetten, omdat het land geen vaart maakt met het uitleveren van drugscrimineel Bolle Jos. Dat zei justitieminister David van Wil gisteren bij Buitenhof.
0: Inmiddels zijn we bezig met een sanctieregime voor drugsgerelateerde criminelen in het Europees verband. Maar we kijken ook naar bijvoorbeeld de EU-ontwikkelingsgelden die nu aan Sierra Leone worden gegeven. Ja, het is natuurlijk bizar dat wij daarmee een land faciliteren of ondersteunen, wat tegelijkertijd een veilige haven biedt aan een van de grootste drugscriminelen die we kennen. We
1: praten erover met Sabine Rauwehorst, politieke adviseur bij Partos. Goedenavond.
11: Goedenavond.
1: U vindt het niet wenselijk, hè, om dit aan elkaar te verbinden, om die ontwikkelingshulp stop te zetten, om op die manier Sierra Leone te dwingen om Bolle Jos uit te leveren. Waarom vindt u dat?
11: Nee, het is zeker, denk ik, iets waar we ons grote zorgen om maken. Allereerst is het natuurlijk niet het middel waar ontwikkelingssamenwerking voor bedoeld is. Dat is geen pressiemiddel. Dat is een instrument voor duurzame ontwikkeling. Met ook wat er wordt gezegd, we ondersteunen een land. Maar ontwikkelingssamenwerking ondersteunt uiteindelijk ook mensen en de bevolking van een land die hierdoor geraakt gaan worden en niet rechtstreeks alleen die regering.
1: Gaat heel veel ontwikkelingshulp niet via de regering?
11: Zeker, zeker. Maar die komt uiteindelijk terecht natuurlijk bij de burgers. En ook veel ontwikkelingshulp gaat via maatschappelijke organisaties en kleinere initiatieven.
1: En wat zou het gevolg zijn als je die ontwikkelingshulp dan stopzet richting Sierra Leone?
11: Ja, de inzet in Sierra Leone is heel breed. Dus dat gaat echt van toegang tot onderwijs voor kinderen tot ontwikkeling van de arbeidsmarkt. En ook het versterken van democratische instituties. Dus dat kan aan heel veel projecten raken. En we zien bij dit soort grove, brede maatregelen dat de eerste die geraakt worden dan uiteindelijk de kwetsbare groepen zijn in een samenleving.
1: Ja, maar als je het praat over democratische ontwikkeling, dan is dat echt iets wat naar de staat gaat en die doet in elk geval weinig moeite, zegt Van Weel, om Bolognese aan te houden.
11: Ja. Ja, zeker. Maar dit is wel uiteindelijk natuurlijk een breder instrument. En het gehele opschorten, daar moeten dan heel veel haken en ogen aan voorwaarden aan verbonden worden. Mm-hmm. Zodat die maatschappij niet ontwricht wordt hierdoor.
1: Om hoeveel geld gaat het eigenlijk? Want wat we wel hoorden is dat de drugscrimineel een grotere omzet heeft, naar verluid, dan het BBP van Sierra Leone. Maar hoeveel ontwikkelingshulp gaat daar naartoe?
11: Ja, Europees is de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone uitgereikt voor een periode van 6 jaar. Of dat wordt begroot voor een periode van 6 jaar. Dus over 2021 en 2027 hebben we het dan over 352 miljoen euro.
1: Ja, ja. Maar kunt u zich wel voorstellen dat het een beetje gek is om zo'n land te ondersteunen, wat deels dan toch via de overheid gaat, terwijl ja, zij misschien wel die bolios beschermen?
11: Deels zeker, maar ik denk dat ontwikkelingssamenwerking gaat over veel meer dan alleen de criminaliteit daar. En daarnaast is het ook een meerjarige en duurzame samenwerking tussen de Europese Unie en Sierra Leone. Dit gaat om meerjarige projecten, partnerschappen die opgebouwd zijn. En het opschorten daarvan is een grove maatregel. Er zijn wellicht ook gerichtere maatregelen die hierop kan zeker en ook voor de Europese Unie als betrouwbare partner in internationale samenwerking is dit dan best een smet daarop.
1: Ja, ja, maar heeft u gerichtere maatregelen in gedachten die je zou kunnen treffen buiten die algehele stroom van ontwikkelingsgeld om?
11: Nou, dit is duidelijk natuurlijk wat Van Weel aangeeft, dat ze ook bezig zijn met sanctiemaatregelen en dergelijke. Dat is helemaal de expertise van het ministerie van JNV, precies. Dat is hun expertise. En dit is natuurlijk ook iets waar uiteindelijk het ministerie van Buitenlandse Zaken bij zal moeten komen kijken. Die gaan uiteindelijk over ontwikkelingssamenwerking.
1: Dank, Sabine Rauwehorst, politiek adviseur bij Partos.
2: Tim Schaap bij de ANWB. Ja, de avondspits zou voorbij moeten zijn, maar er is wel een ongeluk op de A4.
12: Ja, helaas, het ging nog mis op het randje van de avondspits. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag gebeurde een ongeluk en de rechterrijstrook is nu dicht. Vanaf Hoogmade een behoorlijk lange file, 14 kilometer en 40 minuten. Voor dit tijdstip is dat nog best wel wat. Dat is niet de enige file die bijna over het half uur gaat. De A27 ook nog, Utrecht-Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 13 kilometer. Daar komt door een kapotte vrachtwagen. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 richting de Duitse grens bij Scheemda. Hectometerpaal 230,4.
9: Tech Update.
2: En voor het laatste technieuws is Rozan Peters aangeschoven. Ha, Rozan.
13: Hallo.
2: OpenAI CEO Sam Altman, ja, die heeft weer een rechtszaak in de agenda staan.
13: Ja.
2: Dit keer de staat Florida ziet hij tegenover zich.
13: Ja.
2: Dat is voor het eerst, toch, dat er een staat is.
13: Dat klopt. En OpenAI heeft inderdaad wel heel wat zaken tegen zich lopen. Maar nu dus inderdaad een staat. Met de reden dat OpenAI winst boven veiligheid zou stellen, geweld zou aanwakkeren en een product op de markt brengt waarvan ze weten dat het gebruikers schade toe kan brengen. En dus spant de procureur-generaal van Florida nu een rechtszaak aan.
2: En dat gaat dan om het product ChatGPT, neem ik aan.
13: Ja, inderdaad. Ja. En NBC News heeft de aanklacht ingezien. En het komt er eigenlijk op neer dat de systemen van OpenAI een groot gevaar vormen voor verslaving of cognitieve achteruitgang, zelfmoord, geweld en nou ja, allerlei aanverwante schade voor gebruikers. En deze aanklacht is ook deels gebaseerd op het gebruik van ChatGPT bij meerdere schoolshootings in de staat. Dus nou ja, vandaar ook na deze heftige uitspraken.
2: Ja.
13: Maar OpenAI zegt, ja, daar is ChatGPT niet verantwoordelijk voor. Uiteraard. Maar goed, buiten deze extreme gevallen gaat het uiteindelijk ook gewoon om de onbetrouwbaarheid van de chatbot. Wat gevaarlijk is, want ja, er wordt gewoon heel vaak niet goed aangegeven dat ChatGPT fouten kan maken. Of bijvoorbeeld misleidende informatie kan geven.
2: En er geen waarschuwing bij of zo.
13: Ja, soms wel, maar ook heel vaak niet. En er worden natuurlijk ook gewoon advertenties, zeker in de VS, advertenties geplaatst. En daar staat dat dan natuurlijk helemaal niet bij. En daarom willen ze ook Sam Altman in deze zaak persoonlijk aansprakelijk stellen. Omdat hij CEO is, hij is oprichter. En nou ja, hij heeft zich dus roekeloos en opzettelijk zo gedragen.
2: Nou, dat wordt een hele lange, durende rechtszaak, denk ik.
13: Dat zal.
2: Dan de Europese Commissie komt met nieuwe maatregelen om de eigen Europese techsector te helpen. Jeetje, wat struikelijk.
13: Ja.
2: Welke maatregelen zijn dat dan?
13: Nou ja, het gaat eigenlijk om die cloudmarkt. Daar moet echt wat gaan veranderen, want we weten, deze markt is voor bijna 2/3 in handen van big tech, zoals Amazon, Google, Microsoft. En nou ja, onder de Cloud and AI Development Act wil Eurocommissaris Henna Virkkunen nu dus maatregelen aankondigen die de Europese techsector een handje gaan helpen.
2: Oké, met de belangrijkste reden: Europa moet minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten.
13: Ja, dat is inderdaad het einddoel. En volgens de eurocommissaris is het niet alleen cruciaal voor ons concurrentievermogen, maar ook echt voor onze veiligheid. Zeker als het gaat om cloudopslag in gevoelige sectoren. Denk aan de bank of gezondheidszorg. Want ja, je blijft altijd wel die reële angst hebben dat de VS onder hun eigen Cloud Act toegang kan krijgen tot die opgeslagen data. En dat wil je natuurlijk gewoon niet hebben. Het gaat nu om een concept voorstel, wat hier en daar dus nog kan veranderen. Want woensdag gaat zij dit voorstel officieel aankondigen. Maar goed, we weten in ieder geval dat het gaat om maatregelen die bepaalde criteria bevatten voor een bepaalde partij. Dus bijvoorbeeld gebruikte software of hardware mag alleen in Europa ontwikkeld zijn. Waardoor dus bijvoorbeeld een Amazon in dat geval buitenspel staat. Dus het gaat wel echt om...
2: Oké, gaat bepaalde... best wel ver, toch?
13: Ja, dat is ook wel zo. Maar we moeten ook echt wel stappen maken. En dan moet je toch het eigen partijen in Europa ook een keer een kans geven om ook een keer mee te gaan doen met de grote jongens. Dus nou ja, woensdag komt dit naar buiten en dan zullen we hoogstwaarschijnlijk ook wel een boze of iets wat verontwaardigde reactie krijgen vanuit de VS.
2: Nou ja, dat is de hele tijd toch? Bij iedere maatregel die wordt aangekondigd, dan slaan de techbro's of zelfs de regering Trump, die slaat terug.
13: Ja, en daarom is het ook wel heel belangrijk dat je natuurlijk nu als Europa laat zien van nou, wij proberen wel gewoon echt op te komen voor onze eigen sector met bepaalde criteria. En nou ja, dan gaan ze natuurlijk wel kijken wat eerlijk is, wat niet. Maar ja, anders maak je geen verschil.
2: Maar is dat dan zo dat het ook fiscale maatregelen zijn?
13: Dat is nog niet bekend, want het gaat echt om een voorstel. En woensdag wordt dat aangekondigd. En nou ja, dan moet er natuurlijk nog over gestemd worden. Dus dan is het de vraag waar het gaat landen. Maar er zal in ieder geval vanuit Europa, denk ik wel, animo over zijn. Ja.
2: Dankjewel, Rozan.
14: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
9: BNR Nieuwsradio. De Avondspits.
1: En dan vers van de pers. Anthropic heeft een aanvraag ingediend voor de beursgang. Daarom aangeschoven Donner Bakker van BNR Beurs. Donner, wat weten we op dit moment?
15: Ja, een aantal zaken wel. Het is echt wat je zegt, het vers van de pers. Ja. Dus ik heb heel snel
1: minuten. Ik heb nog maar één regel gezien, dus ik vind het al knap dat je wat kunt melden.
15: Nou ja, ik had er 5 minuten voor, dus we gaan er wat leuks van maken, denk ik. Ik kreeg een push van de Wall Street Journal dat Anthropic op hun eigen site via een blogpost bekend heeft gemaakt de beursgang ingediend te hebben. Dat doen ze dan via de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond. Die moeten er nu naar gaan kijken. Dat is een beetje het normale pad dat je bewandelt. Nou, als zij het goedkeuren, dan is de weg echt vrij voor een beursgang. Anthropic laat weten via die blog nog niet te weten om hoeveel aandelen het dan zou gaan en ook dus niet wat de prijs zou worden. Wat we bijvoorbeeld wel weten is dat Anthropic donderdag een investeringsronde afgerond zou hebben en wat het bedrijf $965 miljard waard zou maken. Mm-hmm. Nou ja, dat is toch op zich wel opvallend. Hè? Want en wat een beetje de hoofdmoot van dit verhaal is dat natuurlijk SpaceX, Anthropic en OpenAI echt bezig zijn met een beursgang race, zou ik het willen noemen. Ja. Vorige week viel de prospectus van SpaceX op bij ons op de mat. Hè, dus de details voor die beursgang, die lijken nu de eerste te gaan worden. OpenAI heeft het onlangs ook ingeleverd. En ja, wat we een beetje kunnen berekenen is dat dit najaar al die beursgangen dan op gang moeten gaan komen. Ja, en dat is echt mega. Dus we hebben het er nu over. Maar ja, als je kijkt ook naar de valuering van dit soort dingen. $965 miljard bij een beursgang. SpaceX, $1800 miljard. OpenAI staat nu op 852 miljard. Dat is toch ook wel een pijnpuntje, want Anthropic en OpenAI die mogen elkaar helemaal niet. Dus het feit dat zij meerwaard zijn, zal Sam Altman vooral heel vervelend vinden. Dus ja, dit najaar moeten we erop gaan wachten. Maar het feit dat het er nu ligt, maakt het echt wel spannend. En ze volgen elkaar toch echt wel heel snel op. Dus
2: maar,
15: ook.
2: Maar dat is een race, toch?
15: Ja, het is
2: SpaceX, OpenAI, Anthropic dus nu.
15: Ja, je wil de eerste zijn in dit verhaal, want het gaat natuurlijk om aandeel, het gaat geld, om veel kapitaal. Ja. En even om het beeld te schetsen, hè, als we kijken naar de afgelopen 6 jaar, heeft de Amerikaanse beurs ongeveer via 400 miljard aan dollar opgehaald. Deze drie beursgangen bij elkaar komt ook neer op 2000 miljard. Dus als je maar eventjes schetst over hoe groot dit wel niet is, deze beursgang, ja, dat is enorm. En inderdaad, ze zitten echt op een race. Ze willen zoveel mogelijk geld ophalen. Ja, als je dan de eerste bent, dan haal je de krantenkoppen. Ja. Wordt al het...
2: En als je wil investeren in één van die bedrijven, ja, wie het eerst komt, wie het eerst jouw geld krijgt dan.
15: Ja, ook nog wel, ja. Ja, wat toch ook nog wel grappig is, dat deze bedrijven alle drie dan nog wel verlieslatend zijn. Dus het is ook een beetje de potentie waar je in investeert. Het feit dat je elkaar zo snel opvolgt, want inderdaad, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar als je dan toch echt vrij snel er nog achteraan bent, kun je denk ik de schade nog wel wat beperken. Ja. Dus nou ja, we hebben laatst opening AI gehoord en nu dus ook snel Anthropic. We gaan het allemaal zien dit najaar.
1: Ja, en weten we al details over hoe Anthropic het wil gaan doen bijvoorbeeld? Want het maakt ook wel uit of je het bedrijf helemaal naar de beurs brengt of in delen.
15: Dat is ook zo. Ja, dat weten we dus nu nog niet. En dan moeten we echt dat weten we van SpaceX bijvoorbeeld wel. Dat hebben we vorige week gezien. Ja. Ja, die zijn dus echt een stap verder. Dus OpenAI en Anthropic hebben nu een aanvraag gedaan en een IPO ingediend bij de SEC. Ja. En dus de volgende stap, als dat wordt goedgekeurd, dan ga je de details horen. Hoe zien ze het voor zich? Hoe staan ze erbij? En dan is de stap daarna de beursgang. Dus SpaceX is dichtbij. Anthropic en OpenAI lopen er iets achteraan.
1: Ja, en moet Anthropic dat vervelend vinden dat ze nu de derde in de rij zijn?
15: Nou,
1: betekent dat automatisch dat ze ook later daadwerkelijk naar de beurs gaan?
15: Vaak wel. Ik durf het niet met heel veel zekerheid te zeggen. Maar als je Lisbeth's principe hanteert, inderdaad, wie eerst komt, wie eerst maalt, dan is het vervelend. Wat dan wel weer is, als je het hebt over de publieke opinie. Anthropic staat toch een beetje bekend als de meest ethische van de drie. Hè? Ook die soap met het Pentagon. Nee, wij gaan onze systemen niet uitlenen voor autonome wapens.
2: Surveillance.
15: Ik wou zeggen, en ook financieel gezien, Anthropic groeit nog wel, ook in omzet. Nou, dat is bij OpenAI nog maar de vraag. Dus ik denk dat zij in die zin het tij mee hebben. Dus daar zou het mee kunnen compenseren. Maar het feit dat ze als laatste zijn, ja, ik denk dat het voordelig is om iets eerder dan je concurrenten zijn wel.
1: Ja, precies. Nou, dit is een spannende ontwikkeling. Nieuwe stap in de race. Hartelijk dank, Donne Bakker.
2: Ja, en zometeen in BNR Beurs gaat het natuurlijk ook nog over Anthropic en die gewenste beursgang van het bedrijf. Milou Brandt en Jochem Visser presenteren dat.
1: En die gaan het onder andere hebben over... Moet ik nog een andere naam noemen uit het IT-chipgebeuren?
2: Ik denk dat Jochem heel blij is, want Warren Buffett valt weer.
1: Oh ja, is dat zijn goeroe?
2: Zeker.
1: Oh, ja. Dan moet je zeker blijven luisteren.
2: Fijne avond.
1: Hoi.
16: Op de hoogte zijn is één ding, maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
17: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.
18: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
19: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/BNR of kom langs.
18: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
20: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
22: Kenneth Smit.
20: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
23: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
24: 52 min 40.
25: 12 natuurlijk.
24: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
24: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
3: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
4: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: In 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
22: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
26: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
27: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
28: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
29: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
30: BNR Verkeer.
31: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files van de avondspits zijn nu snel aan het oplossen. Wel op 2 plekken nog flinke vertraging, onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor het Prins Klausplein gebeurde een ongeluk. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een 30 minuten. En de A27, Utrecht-Breda, bij Werkendam nog altijd een vrachtwagen met pech. De oprit is daar ook dicht. Hou rekening met bijna 25 minuten oponthoud.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
33: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Drenthe helpen ze het aanmeldcentrum in Ter Apel een handje. Asielzoekers die daar niet kunnen slapen worden naar een sporthal gebracht in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Daar is de komende 3 nachten plek voor 150 mensen. Maar een blijvende oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum is er dus nog niet. Er zijn zorgen over een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten. De methode heet wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen. Maar de inspectie waarschuwt dat aanbieders vaak geen arts zijn en dat je door die sneetjes infecties kan oplopen. In de Belgische badplaats Kokseide zijn sinds donderdag ruim 80 dode haaien aangespoeld. Wetenschappers denken dat ze als bijvangst door vissers zijn teruggegooid. De meeste aangespoelde haaien waren volwassen vrouwtjes, vaak met een ongeboren jong in hun buik. Om deze tijd trekken ze naar Nederland om te bevallen. Mensen uit Libanon die asiel hebben aangevraagd in ons land worden voorlopig niet teruggestuurd. Volgens het kabinet is het door Israëlische aanvallen onveilig in Libanon. Daarom neemt ons land het komende half jaar geen besluiten over asielaanvragen van Libanezen en wordt er niemand uitgezet. En een auto is vanmorgen van de weg gevlogen in Amsterdam-West. Daarbij vloog hij over een fietspad en de stoep zonder iemand te raken. De auto eindigde tegen het politiebureau, meldt AT5. Agenten kwamen meteen naar buiten om de bestuurder aan te houden. Hij zou drugs hebben gebruikt. Het weer van Weer Online? Vanavond is het eerst nog zonnig. Later raakt het overal bewolkt. Het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
34: En Nvidia is een van de sloomste chipaandelen van het jaar. Maar misschien is dat nu voorbij, want het bedrijf komt met een nieuwe superchip. En dat betekent naar eigen zeggen een heel nieuw tijdperk voor computers. En verder bespreken we wat we weten over Anthropic, want dat heeft zojuist zijn papieren ingediend voor de beursgang. Tot zo bij BNR Beurs.
35: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
36: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
37: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
0: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
1: Benky, dat is toch geen woord?
0: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
2: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
7: Vijfhart. Dat klopt voor jou.
2: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
11: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
10: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jochem Visser.
34: Een nieuwe week, een nieuwe BNR Beurs en ook een nieuw Nvidia. De gifgroene chipreus komt met een nieuwe superchip. Want volgens Jensen Huang, de topman, breekt er een nieuw tijdperk aan voor computers.
14: This is the dawn of a new personal computing revolution. And it starts with Nvidia RTX Spark. And in close collaboration with Microsoft, a Windows platform for agents. We're reinventing the personal computer.
34: En zometeen bespreken we of dit nog een biljoentje toe kan voegen aan de beurswaarde en waarom Nvidia met deze aankondiging tikken uitdeelt aan Qualcomm, Intel en andere chipbedrijven.
15: En we hebben het straks ook over iets totaal anders dan AI, gelukkig wel, ja. Want de opvolger van Warren Buffett doet zijn eerste overname. Hij betaalt even rustig $7 miljard voor een bedrijf dat huizen fabriceert in de Verenigde Staten.
16: Berkshire Hathaway is buying the home building company for nearly $7 billion all cash deal. And the first major purchase under CEO Greg Abel. Really lifting that home builder in the pre-market today.
34: En verder hoor je natuurlijk wat we nu weten over de beursgang van Anthropic. Want al een kwartier voor uitzending werd bekend dat het bedrijf zijn papieren heeft ingediend bij de SEC.
15: De AEX is 0,1% in de plus gesloten op 1036 punten. De grootste stijger vandaag, dat is SBM Offshore met een plus van 5%. En het beeld op de borden in de VS, dat is gemengd. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Erik Maurits van Trade Republic. Welkom, Erik.
17: Dankjewel.
15: En de dag dat SpaceX naar de beurs gaat, die nadert. En de hype begint inmiddels mythische proporties aan te nemen. Beleggers proberen namelijk nu al in te stappen. Nou, er is nog niet eens een koers. Maar waar een wil is, is een weg. Een geitenpaadje in dit geval. Beleggers gebruiken ingewikkelde cryptoconstructie, future contracten en andere dubieuze derivaatjes. Die ook nog eens vrij prijzig zijn. Wat kan er misgaan?
34: Nou, ik weet al wat er mis kan gaan, Milou. Want de eerste flashcrash in een of ander SpaceX-derivaatje is al een feit op platform Hyperliquid. En dat is dan de PERP, oftewel Perpetual Future. Maar je hebt ook nog crypto-producten die de waarde volgen. Mocht je dat allemaal nou niet bevallen, nou, dan hebben de zelfbenoemde apen van Wall Street Bets ook wat bedacht. Het forum waar alle meme-stocks vandaan komen praat al een week lang over niks anders dan Virgin Galactic van Richard Branson. Want ja, het aandeelticker SPCE van Space, dat lijkt toch wel heel sterk op dat van SPCX van SpaceX. Dus ook met leider Elon Chart Brand Musk, zoals ze hem nu noemen, gaan ze graag naar de maan. En Erik, is men bij Trade Republic al voorbereidingen aan het treffen voor SpaceX en dat soort dingen, of is dat maar niet zo moeilijk te fixen?
17: We zijn overal mee bezig, altijd.
34: Oh, okay.
17: Ik was even weggedwaald. Ik zat te bedenken hoeveel van wat jij zei, allemaal, al die termen, mijn grootmoeder zou begrijpen. Crypto, alles wat je zei was eigenlijk onbegrijpelijk.
34: Ja, stel je voor dat je haar dagopties moet uitleggen.
17: Daar begint het al, maar goed.
15: Elon Chart Brand Musk, dat is het enige wat ze hoeft te onthouden. De Franse president Macron die heeft ondertussen goede zaken gedaan. Het Japanse SoftBank dat steekt namelijk tot 75 miljard in de ontwikkeling van datacenters in Frankrijk.
18: 5 gigawatts of capacity is effectively equivalent to the output of 5 nuclear reactors. It's a lot of compute capacity that is being rolled out here.
15: Ja, dat is natuurlijk goed nieuws voor Europa, dat wel minder afhankelijk wil worden van Amerikaanse AI en rekenkracht. Maar ja, dat nog niet echt van de grond krijgt. Maar ook dankzij het energievraagstuk op ons continent. Maar ja, goed, dat is voor Macron geen punt. En dat begrijp ik uit de woorden van de topman van SoftBank.
19: He has asked me, can you do
1: something in France. Choose France for your expansion of business and technology, especially AI data center, can use our power in France. I said, okay, if you have power, we can make an AI data center.
15: Ja, dus blijkbaar is dat geen punt voor Musk, voor Macron. En voor onze onafhankelijkheid zijn die miljarden van SoftBank natuurlijk zeer welkom. Beleggers in SoftBank die reageren enthousiast op het plan. Aandeel sloot 14% hoger.
34: En mede door AI is SoftBank nu het grootste bedrijf van Japan wat beurswaarde betreft.
15: Ja, en daarmee stoten ze Toyota dan weer van de troon. Erik, wat denk jij? 75 miljard, is dat nou een deuk in een pakje boter?
17: Nou, het is natuurlijk serieus geld. Ik vond het wel opvallend hoe makkelijk dat eigenlijk gaat. Dus Macron zei, kan je niet bij ons investeren, want we hebben kerncentrales. Ja, is goed.
15: Ja, was in april en in 2 maanden was de deal gesloten.
17: Ja, zo moeilijk is dat blijkbaar niet.
15: Het kan ook nog snel. Dus ja, een grootste investering in AI-infrastructuur in Europa ooit.
17: En ook interessant weer die reactie. Een bedrijf geeft heel veel geld uit en de koers gaat omhoog. Dat is ook wel een beetje typerend op dit moment.
34: Het nieuwe recept.
17: Het nieuwe recept.
34: Gaan we naar de bommen en granaten. Want wie goed in de chipaandelen zat, die voelt zich inmiddels de slimste op alle verjaardagen waar die komt. Maar wie luidkeels spreekt over Rheinmetall, die spreekt inmiddels van Pinemetall met meer dan 22% eraf dit jaar.
15: Wow.
34: En wie instapte bij de beursgang van Czechoslovak Group, die is nog erger. Die zag gewoon de helft van zijn geld verdampen tot nu toe. Maar nu er wat lucht uit al die oververhitte koersen loopt, is consolidatie in de defensiesector het nieuwe thema in Europa. En daarom aast de Czechoslovak Group nog altijd op die Frans-Duitse tankbouwer, KNDS. En dat is nogal bijzonder, want de maker van die Leopard 2 tanks en howitzers en zo, die komt deze maand al naar de beurs. Althans volgens het laatste nieuws. En de Duitse regering die onderhandelt, as we speak, om 40% daarvan te krijgen, terwijl de Franse staat de helft krijgt. Maar ja, de baas van Czechoslovak Group, Michael Strenat, die zegt dat hij nu met alle stakeholders in gesprek is om een belang in het bedrijf te nemen. En daarbij moet ook nog een hele structuur worden opgetuigd, volgens hem, om niet te veel invloed van de Duitse en Franse regering te ondervinden. En wij van BNR Beurs wensen Michal heel veel sterkte.
15: Ja, wat een wapengekletter. En dan nog even Heineken, dat zit vandaag, sinds vandaag, zonder CEO. De termijn van Dolf van den Brink is met het aanbreken van deze nieuwe maand ten einde gekomen. Hij maakte in januari al bekend dat hij ermee ging stoppen. Dat was dan in overleg met de Raad van Commissarissen, zo lazen we in het persbericht. En bedrijvendokter Anton Wiggers die noemt het opvallend.
3: Hij heeft een nieuwe strategie neergezet tot 2030. Dus ja, normaal gesproken is het wel logisch te verwachten dat dan een CEO gaat nadenken om terug te treden. Maar om dat halverwege zijn periode te doen is zeer opmerkelijk. Dus ik denk dat daar wat andere discussies spelen dan je zou verwachten op basis van de uiting in de pers.
15: Ja, moet bijna wel iets te maken hebben dan met de prestaties van Heineken, denk je dan? Kijk even Erik aan.
17: Nou, weet ik eigenlijk niet. Er was een uitgebreid interview met hem in het FD dit weekend. En ik hoopte eigenlijk dat je dan zou lezen wat er echt aan de hand was. Maar hij noemde wel dat er ook persoonlijke dingen meespeelden. Maar tegelijkertijd zei hij, ik wil niet zeggen wat.
34: Klopt,
17: dus
34: ja.
17: Uiteindelijk heeft hij dus niks gezegd. Maar toch kreeg ik daarbij de indruk dat er dus ook echt wel voor hem persoonlijk dingen speelden, waardoor hij weg is gegaan. Dus het kan ook gewoon zoiets zijn.
15: Ja, oké. Nou, er zit in ieder geval iets achter. Dat moet wel. En beleggers moeten het in de tussentijd maar even doen. Dus met de geruststelling van de RVC-voorzitter Peter Wennink, dat de zoektocht naar een opvolger voorspoedig verloopt.
34: En bij Berkshire Hathaway worden de biertjes inmiddels gebrouwd door Greg Abel. De opvolger van Warren Buffett deed net zijn eerste overname. En zo meteen bespreken we wat dat betekent voor beleggers.
15: En dan praten we ook verder over de beursgang van Anthropic.
34: Maar natuurlijk moeten we beginnen met het sloomste chipaandeel van het jaar. Ik dacht niet dat ik het ooit zou zeggen. Nvidia. Ja. Want ondanks de recente knalcijfers, hele dikke buybacks van $80 miljard... en een dividend dat 25 keer zo hoog werd in het eerste kwartaal, was de koersstijging dit jaar toch een van de kleinste van alle chipaandelen. Intel en AMD die zwaaide naar de Nvidia-belegger die lacht als boer met kiespijn. Laat staan die Microns en SK Hynixen van de wereld met de geheugenchips. Maar vandaag nam topman Jensen Huang wraak. Nvidia komt met de RTX Spark, een soort superchip die naar eigen zeggen de toekomst van computers en laptops compleet verandert. En deze nieuwe chip is onderdeel van een heel stel aankondigingen die Jensen Huang deed vanaf een van de grootste techbeurzen op aarde, de Computex in Taiwan. En dat heeft ook nogal wat gevolgen, pijnlijke gevolgen, voor andere chipmakers and ontwerpers.
4: Qualcomm is down as the new chip is seen competing with Qualcomm's Snapdragon chip. Those shares are down 8% in pre-market under ticker QCOM. Intel and AMD both down. Intel down 5%, AMD down 4%.
34: En anderen die profiteren er juist weer van. Want chipper ARM, samenwerking met Nvidia natuurlijk, 17,5% in de plus, terwijl ik spreek. Computerbouwer IBM, ook nog eens een keer hetzelfde verhaal, 9% erbij nu. Hewlett-Packard, computerbouwer, 5% erbij. En ook Microsoft, dat met Nvidia samenwerkt, krijgt er op dit moment 2,5% bij.
15: Nvidia zelf ook bijna 5%, hè?
34: Joh, het kan niet op vandaag. Erik, heel veel nieuws van Nvidia. Nieuwe CPU's, GPU's die tikken uitdelen aan anderen. Maar die RTX superchip, hè? Ontwikkeld als de N1X, daar bestaat wat verwarring over online, die springt er echt uit. Wat is dit nou voor product?
17: Nou, het is een geïntegreerde GPU en CPU in één chip.
34: Oh, om
17: maar even nog meer termen te gebruiken.
34: Nu je oma weer
15: denk
34: uitleggen.
15: Aan je schoonmoeder. Ja,
17: ja. Ook. Nee, dus het is eigenlijk een alleskunner. En dan voor de PC, nu voor het eerst. Dus nou ja, dat is wel groot nieuws, ja. En het grote idee erachter is dat je met behulp van deze chips niet alleen die laptopjes nog weer wat kleiner kan maken, maar ook dat het mogelijk wordt om AI-agenten te gaan runnen op jouw eigen laptopje.
34: Hoef ik eindelijk mijn eigen afspraken niet meer in te tikken. En als Nvidia zegt, we vinden de PC/laptop opnieuw uit, hoeveel daarvan is dan marketing en hoeveel daarvan is waar?
17: Precies 50-50.
34: Okay.
17: Nee, ja. Het is natuurlijk een beetje marketing, maar uiteindelijk, als je inderdaad een PC hebt waar je tegen kan praten en je hoeft niet meer je muis te gebruiken, noem maar op. En het kan autonoom dingen uitvoeren die je anders op een andere manier zelf zou doen of veel tijd kosten, dan is dat wel een grote ontwikkeling, vind ik.
34: En wat betekent dit dan voor de bottom line? Want ik zat er eens over na te denken en ik pak het jaarverslag erbij. Want kwartaalverslag moet ik zeggen. Want van die $82 miljard aan omzet uit het eerste kwartaal komt 75 uit het onderdeel datacenter. Zo noemen ze dat tegenwoordig. En het onderdeel edge computing, nou, daar zou dit dan in terechtkomen, denk ik, als consument in product. Dat doet nog net iets meer dan $6 miljard aan omzet. Dus komt dit terecht in edge computing en wat betekent dat nou voor Nvidia?
17: Voorlopig weinig. De datacenters die maken nog de dienst uit. Dit moet nog bewezen worden, et cetera. Het zal ook in eerste instantie mogelijk niet voor iedereen zijn, die laptops, maar vooral voor gamers, creators, AI-ontwikkelaars. Dus ik denk niet dat het meteen een mega impact op de omzet zal hebben.
15: Waarom doen ze het dan, denk je?
17: Nou, om hun positie nog meer te versterken in het hele AI thema, voor zover nodig. En om gewoon uit te breiden en niet maar alleen maar afhankelijk te zijn van één ding.
34: En is er iets bekend, misschien is dat niet zo hoor, over de markt hiervoor? Want zijn er bekende analogen die al bestaan? Want ik las iets over de Snapdragon van Qualcomm. Dat aandeel krijgt vandaag ook een enorme tik. Daar zou je al wat AI mee kunnen draaien.
17: Ja, maar als ik het goed begrijp, en dan ga ik wel een beetje op Jensen Huang's woorden af, in alle eerlijkheid, is dit wel een stuk beter nog.
34: Ja, nou, dat laten we daarop rekenen. Laten we dat hopen in ieder geval. Maar kan je op dit soort producten, of je er nou 6 miljard of 75 miljard mee verdient, kan je hier ook die hyperdikke marge opdraaien van 75%? Die Nvidia altijd weet te maken?
17: Dat is een goede vraag. Dat heb ik eerlijk gezegd niet bekeken. Maar ik neem aan, als je met de beste chip komt voor PC's, dat je daar wel een aardige marge voor kan vragen. Ja. Mm-hmm.
34: En even afgezien van die chip en de stijging van vandaag, is het eigenlijk wel terecht dat alle andere bedrijven die profiteren van Nvidia zo ontzettend hard stijgen versus Nvidia dit jaar? Want ik noem maar een Dell dat vrijdag op prachtige cijfers even 40% de lucht inknalt. Grotendeels met dank aan Nvidia natuurlijk.
17: Ja, dat is natuurlijk gek. Het hele AI-thema, als dat goed draait, dan zou je zeggen Nvidia zelf, nog steeds de kern. Ook omdat ze overal zelf in geïnvesteerd hebben. Ze hebben notabene zelf ook in Intel geïnvesteerd.
34: Joh, al die wederzijdse belangen, ik kan ze niet eens meer tellen, Erik.
17: Precies, dus wat dat betreft is het raar. Aan de andere kant, het is al het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Er komen toch concurrenten. En er is toch een idee, uiteindelijk kunnen ze die hoge marges daarom niet volhouden.
34: En wat ik dan wel grappig vind, dan heb je dus een bedrijf wat in het eerste kwartaal zegt, ik ga even $80 miljard aan mijn eigen aandelen inkopen, zeg maar. Dan heb je een voorwaartse koers-winstverhouding van 25 of zo. Ik vind het nog niet eens zo heel duur voor zo'n bedrijf met zulke producten en 75% marges.
17: Nee, ik ben het met je eens. Zeker als je bijvoorbeeld een bedrijf als Walmart wordt dan gek genoeg op 40 keer de voorwaarden
34: ja.
17: Dus het is zeker verrassend. Dat vinden veel mensen. Het komt er nog niet echt uit op dit moment. Maar misschien dit soort nieuws helpt natuurlijk wel.
5: BNR Beurs.
15: Gaan we naar het tegenovergestelde van al die AI en al die chips. Want de opvolger van Warren Buffett die doet zijn eerste overname als baas van Berkshire Hathaway, Greg Abel, die betaalt $6,8 miljard voor Taylor Morrison Home Corporation. Een huizenbouwer in de VS. Jij moet al lachen, Jochem.
6: Jij wist er al van, hè?
15: Ja. En dat is niet de eerste keer trouwens dat Berkshire in die markt stapt. Het is al de volledige eigenaar van Clayton Homes. Het heeft belangen in Lennar en NVR. En ja, Erik, die Abel die wordt met argusogen bekeken. Hè. Hij zei tijdens de jaarvergadering iets van 5 keer patience. En dan verschillende bewoordingen. En de Kersberg zou nog wel even de Kersberg blijven. Want ja, er waren toch weinig aantrekkelijke deals te vinden. Dus ja, waarom komt deze er dan wel door, denk jij?
17: Ik heb wel een beetje met hem te doen eigenlijk. Het is toch een beetje alsof je bij Manchester City Guardiola moet opvolgen. en dan kom je bij die eerste wedstrijd ga je uitleggen wat je strategie was.
15: Het zijn zulke grote schoenen om te vullen, bedoel je?
17: Behoorlijk, ja. En hij kwam binnen op het moment dat die Kersberg al heel groot was. En eigenlijk Buffett zei, op dit moment is die markt een beetje duur. Dus dan heb je eigenlijk weinig te doen. Dus ik denk dat die patience riep ook geduld met zichzelf, met zijn eigen positie.
15: Ja, maar je wilt toch een daad stellen.
17: Ook dat. En ik denk ook dat hij zei van, we zijn echt wel op zoek. En als er iets aantrekkelijk geprijsd is, dan zul je zien, dan sla ik toe. Nou, en dan was dit blijkbaar zo'n moment. Maar ja, in alle eerlijkheid, alle onderwerpen waar we het net ook allemaal over hebben. AI dit, AI dat. En dan koopt hij een homebuilder. Dat is voelde toch ook, ja.
6: Nou, dat noemen ze toch non-correlated returns tegenwoordig op de markten. Dat het niet met AI en geheugenchips te maken heeft. Ook wel eens fijn.
17: Nee, dat is waar. En je zou sowieso het hele Berkshire kunnen zien als een soort veilig spel op dit moment. Omdat ze hebben nog steeds Apple. Maar verder zitten ze niet zo in het AI. Ze hebben heel veel cash. Dus als het allemaal fout gaat met AI, zit je hier goed. Zeker. En zit nu ook in homebuilders. Dus,
15: voor mij en ook voor je schoonmoeder. wat is nou precies zo'n homebuilder? Wat doen zij precies en hoe verdienen ze hun geld?
17: Nou, in principe zijn homebuilders natuurlijk huizenbouwers, projectontwikkelaars. Maar het is ook, ze bieden vaak ook meer, zoals hypotheken. Dus het is vrij breed. Je hebt een S&P Homebuilding Index. Die kopen mensen vaak als een soort proxy voor de huizenmarkt. Is niet één op één hetzelfde, maar goed. Mm-hmm. Maar daar zitten eigenlijk de hele toeleveringsketen ook in, dus ook bouwmaterialen, inrichting zelfs. Dus het is een hele brede industrie van wat die te maken heeft met woningen bouwen.
6: En waarom is Berkshire eigenlijk zo begaan met dit soort bedrijven? Want ze hebben dus belangen in Lennar en NVR. Clayton Homes was al van Berkshire. Nou Taylor Morrison erbij. Is dat dan, is het de moat, de slotgracht om het bedrijf? Is het de cashflow? Is het een soort bouwmaterialen play, omdat er straks iets moois aankomt in deze industrie? Of is het zoals met treinen destijds, dat die Burlington Northern koopt, Buffett dan, en dat hij zegt, ja, ik ben de enige op aarde die nu snapt dat er een monopolie aankomt op deze business?
17: Nou, ik denk dat het een bedrijfstak is die goed past bij Berkshire Hathaway. Mm-hmm. Het is redelijk simpel. Het gaat nu op dit moment niet zo heel goed. Dus het idee is dat het misschien een goed moment is om in te stappen. Omdat je uiteindelijk verwacht dat op lange termijn natuurlijk veel huizen gebouwd worden in Amerika. Omdat ook daar een tekort is. Ze hebben een aantal andere bedrijven in deze sector. Dus ze weten er ook het een en ander vanaf en kunnen misschien dingen combineren. Dus het is gewoon een ouderwets fundamentele aankoop. Denk ik.
6: Goh, dat je dat nog kan horen in deze markt.
17: Ja, nou ja, en je ziet ook dat niemand het interessant vindt. Dus ik denk, de mensen thuis die gaan nu even snel naar de wc en zo.
6: Berkshire Hathaway heb jij net hedge genoemd voor de hele AI en geheugenchipmarkt. Dus als Zuid-Korea toch een keertje een bubbeltje blijkt met al die gekke beleggers daar, dan zitten we goed, denk ik.
17: Nou, exact. Hè, alle gekheid op een stokje. Ik bedoel, als dat hele AI-verhaal en al die uitgaven toch allemaal blijkt dat het allemaal iets te hard is gegaan.
6: Of slechts een deel ervan, maar dat is best waarschijnlijk.
17: Exact. En die markt gaat omlaag, 10%, 20%, 30%. Dan zul je zien dat Berkshire Hathaway blijft liggen. Ook omdat ze, 400 miljard cash hebben, waar ze elk jaar 20 miljard renteinkomsten op hebben. Nou, dan is dat opeens weer een goed verhaal. En zegt iedereen, die Abel, die is briljant. Komt hij ook nog een homebuilder op het goede moment? Nou, wat een held.
15: We gunnen het hem.
17: Ja, we gunnen het hem zeker. Maar op dit moment voelt het toch niet als het antwoord op wat beleggers zoeken.
6: En komen er meer deals aan, denk je?
17: Ja, ik denk het wel. Alleen de vraag is, gaat hij echt iets heel groots doen? Want hij heeft 4 miljard. En dat zou ook tegelijkertijd gek zijn. Want die markt staat nu nog hoger dan toen Buffett wegging. Dus wat dat betreft zou je zeggen, fundamenteel is het er niet veel beter uit gaan zien. En om nu alsnog in AI te stappen massaal voelt ook een beetje gek. Zo. Dus ergens heeft hij een beetje die positie die wij helaas als beleggers ook kennen. Ja. Dat je op een gegeven moment winst hebt genomen, tevreden bent met jezelf, maar dan zie je die markt nog verder omhoog gaan. En dan weet je eigenlijk niet meer zo goed wat je moet doen. Moet je alsnog. Dus, weet je, dan krijg je dat gevoel. Als ik nu instap, zul je zien, dan is dat de high geweest. Dus ik doe maar niks en dan gaat het nog hoger. Nee, je kent het wel. Dus ik heb eigenlijk medelijden met hem. Ja.
8: All right. Dan moeten we eens eventjes door naar Wall Street. En sorry voor de technicus die zojuist een prachtige jingle instartte. De Dow Jones die staat op dit moment 0,3 in de min. De S&P 500 staat 0,1 in de plus. En de Nasdaq staat 0,3 in de plus. En daar gaan we, want vlak voor deze uitzending werd bekend dat Anthropic de vertrouwelijke aanvraag voor de beursgang heeft ingediend. We hebben nog geen cijfers van Anthropic. Er is nog niet bekend hoeveel aandelen er van Anthropic tegen welke waardering naar de beurs komen. Dus eigenlijk weten we niet zo heel veel. Maar ja, het bedrijf was $965 miljard waard tijdens de laatste ronde financiering. En de timing is natuurlijk pikant, want ja, OpenAI dat heeft op 22 mei zijn vertrouwelijke aanvraag ingediend. En dat zou betekenen dat je mogelijk al deze herfst een beursgang voor het bedrijf van Sam Altman zou zien. En nou geldt hetzelfde voor Anthropic. Kijken wie de race wint eigenlijk. Ik heb het eerder eens bekeken. Beide bedrijven die zouden ongeveer $70 miljard willen ophalen. Dat gaat nog veranderen richting de beursgang. Maar dat betekent dat het groot deel van die bedrijven gewoon privaat blijft. En overigens, als je SpaceX, OpenAI en Anthropic optelt, nou dan val je van je stoel, want dan zie je dat er makkelijk $200 miljard aan opgehaald geld uit de markt wordt getrokken in een jaar. Terwijl er sinds 2020 nu tot en met $400 miljard is opgehaald met beursgangen. Erik, we weten nog niet zo heel veel. Heb je er zin in?
17: Eigenlijk niet. Wat ik er goed aan vind, is dat het nu naar buiten komt. Dus OpenAI en Anthropic naar de beurs. Dat brengt toch met zich mee dat ze meer zullen moeten laten zien van getalletjes met bedrijfscijfers. Dus dan wordt toch een beetje duidelijk wat er nou precies onder de motorkap gebeurt. Dus wat dat betreft vind ik het eigenlijk alleen maar positief.
8: Dat kan voor Anthropic voordelig zijn met al die zakelijke abonnementjes. En voor OpenAI kan ik me voorstellen dat het niet altijd zo mooi lijkt als de cijfers naar buiten komen. Of ben ik daar iets te snel bij?
17: Dat is dus exact iets wat we kunnen gaan zien. En als ik zeg dat ik dat mooi vind, bedoel ik er niet mee dat ik denk dat die koersen omhoog of omlaag gaan. Mm-hmm. Dat weet ik niet. Maar wel dat er toch meer inzicht gaat komen.
8: En ben jij iemand die mee mag doen met IPO's?
17: Dat is een goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet.
15: Oh, zoek het uit, er komt een hoop aan.
8: We moeten eens even bij Trade Republic bij de compliance afdeling langs jij.
17: Ga ze meteen bellen.
8: En dan moeten we eens even door naar Jerome Powell, want die is pas net gestopt als president van de belangrijkste centrale bank op aarde, de Fed. Maar hij krijgt nu al prijzen, vooral omdat hij onder politieke druk van Donald Trump stond en staat, als gouverneur nu nog. En hij kreeg in het Amerikaanse Boston de John F. Kennedy Profiles in Courage Award. Ja, een van de weinige dingen die nog niet de naam van Trump dragen, zoals het Kennedy Center zelf trouwens. En in zijn ontvangstspeech kon er nog wel een klein grapje vanaf voor de nerds in de zaal.
19: Like so many other institutions, the Fed has been undergoing a stress test. Congress wisely chose to insulate monetary policy decisions from political pressure. What the public has every right to expect is that we will make our decisions based only on our best economic analysis of what would most benefit the people we serve.
8: En de boodschap was duidelijk. Dank u zeer voor een mooi prijsje. Ik blijf nog even zitten op het Open Market Committee. En trouwens, als het politici lukt om ons te verwijderen, als ons beleid ze niet zint, dan houdt dat nooit meer op. En dat is slecht voor de dollar en onze economie.
15: Dat wil ik trouwens ook wel puur een prijs ontvangen voor een beetje onder druk staan. Dat zou ik nu in de kast vol staan. Ja.
17: Ik vond het ook best wel een leuk grapje eigenlijk. Maar goed, dan maak je een nerd dus. Ja. Dank je. Ja.
15: Deze dag van de eerste dag eigenlijk van de nieuwe maand, die zit er bijna op. Kijken we alleen nog even wat er morgen op de agenda staat. Als eerste krijgen we de inflatiecijfers over de maand mei. We zetten de stijgende lijn die is ingezet in maart door. Dat is de grote vraag. In april was die 2,8%. En onze huiseconoom Han de Jong die denkt dat hij zomaar eens boven de 3% kan schieten. En dan OCI. Daar staat de algemene aandeelhoudersvergadering op de agenda. Maar het wordt pas echt spannend eind deze maand. Dan wordt duidelijk of de omstreden fusie met bouwbedrijf Orascom doorgaat. Die zou zomaar eens nadelig kunnen uitpakken voor gewone aandeelhouders van OCI. En tot slot krijgen we kwartaalcijfers van Palo Alto. Het grote Amerikaanse cybersecuritybedrijf dat tikt all-time highs aan. Sinds eind maart plus 90%. Analisten zijn optimistisch. Rond 10:00 s'avonds onze tijd weten beleggers waar ze aan toe zijn.
8: En dit was de BNR-beurs van maandag 1 juni, waarin de oude garde zijn tanden liet zien. Nvidia laat even zien wie de dienst uitmaakt in het AI-tijdperk. Greg Abel deed zijn eerste overname en Jerome Powell die pakte nog maar even de verbale bokshandschoenen. En ik durf het beide niet te zeggen, maar onze Eminence Gries die heet Erik Maurits van Trade Republic. Veel dank voor je komst weer.
17: Graag gedaan.
15: En jij bedankt voor het luisteren. Bekijk ons ook op YouTube als je Jochems prachtige Corning Gecko shirt wil zien bijvoorbeeld. Ja, hij staat er echt. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
8: Tot morgen.
20: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
21: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark. Tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
0: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
2: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl. Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Van Bentum en Keulen Advocaten.
22: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
23: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
24: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
25: Be Frank, pensioenalert.
26: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
27: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
28: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
29: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
30: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio.
31: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger...

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Mevrouw, hij reserveert nooit. De maître die regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Nog een paar files. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam staat nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dat had te maken met een eerder ongeluk bij het Prins Klausplein. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A27 Utrecht-Breda voor Werkendam nog een vrachtwagen met pech. De vertraging is hier ook 5 minuten. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. 2 kilometer file rijden met ook daar nog 5 minuten oponthoud.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Duitsland heeft de man uitgeleverd aan Nederland. Die wordt verdacht van het neerschieten van een Iranier in Schoonhoven. Hij werd 2 maanden geleden al aangehouden en is sinds vrijdag in Nederland. Het is nog niet duidelijk waarom het slachtoffer werd beschoten. Misschien omdat hij kritisch was op het regime in Iran. Ons land gaat tientallen Palestijnen die een visum hebben om hier te mogen werken of te studeren toch actief helpen om Gaza te verlaten. Eerst was Buitenlandse Zaken dat nog niet van plan. De eerste 2 Palestijnen zijn al onderweg naar Nederland. Wanneer de anderen uit Gaza kunnen vertrekken is niet duidelijk. Een lichaam dat dit weekend werd gevonden in Colombia is van een Nederlandse vrouw. Haar familie heeft dat bevestigd. De vrouw werd sinds vorige week maandag niet meer gezien nadat ze was gaan wandelen. Het lichaam werd volgens een Colombiaanse krant gevonden in een meer, maar het is niet bekend hoe ze daarin is beland. Er zijn zorgen over een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten. De methode heet wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen. Maar de inspectie waarschuwt dat aanbieders vaak geen arts zijn en dat je door die sneetjes infecties kan oplopen. En oranje spits Memphis Depay is klaar voor het WK. Hij zegt op het trainingskamp in Zeist dat niemand zich hoeft af te vragen of hij zo'n WK wel aan kan. De afgelopen maanden heeft Depay door een blessure maar weinig gespeeld. Maar hij heeft hard getraind om fit te worden en is door Ronald Koeman gewoon weer opgeroepen. Het weer van Weer Online? Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
10: Maandag 1 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. De Wijk zit nog in Oekraïne, zo contact met hem. Arjan is gelukkig hier. Hoi, Arjan.
11: Dag, Hugo.
10: Maar laten we beginnen als altijd met de frontberichten. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 228 van de 265 Russische drones uit de lucht geschoten. Inslagen zijn gemeld op 18 plaatsen met nog 12 plaatsen brokstukken. In de regio's Kherson, Sumy en Dnipropetrovsk zijn bij elkaar 18 gewonden gemeld onder burgers. Oekraïnse drones troffen een Russisch vrachtschip in de haven van Berdyansk. Ook havenkranen raakten daar beschadigd. Gisteren werd gemeld dat in Taganrog, Russische regio, 2 Tupolev 142 toestellen zijn geraakt. Hele grote maritieme verkenningsvliegtuigen. En een Iskander raketlanceerinstallatie. Dus dat is een mooie vangst. De schade daar zou nog nader worden onderzocht. Ook gisteren is de olieraffinaderij van Saratov opnieuw geraakt. Met grote branden en grote schade tot gevolg. Veel berichten opnieuw van Russische problemen met de logistiek. Brandstoftoevoer en dat soort dingen komt in gevaar door Oekraïnse droneaanvallen. Daarnaast de afgelopen week op de Krim en recent vaker, zo wordt opgemerkt, berichten van Oekraïnse droneaanvallen op Russische oefenterreinen in bezet gebied. Met waarschijnlijk soms veel slachtoffers onder de Russen.

0: Russen. Aan het front is de afgelopen 24 uur Russische nog Oekraïense terreinwinst gemeld.
1: Ja, nog even wat kleine aanvullingjes. De Russen die beschuldigen de Oekraïners ervan dat zij met drones die Zaporizhia kerncentrale hebben aangevallen.
0: Ja, in het weekend ergens, hè?
1: Ja, in het weekend. En dat is dus eentje, daar zitten de Russen zelf, hè? Die is in maart 2022 door de Russen veroverd. En Kiev ontkent allemaal. Ze zeggen dat het helemaal niet gebeurd. Maar het is wel zo dat het Internationale Atomic Energy Agency, de IAEA, hè, die is heel bezorgd hierover. Ja. Dus het is volstrekt onduidelijk wat daar aan de hand is. Nou, wat ik ook nog echt verontrustend vind, Hugo, is dat vrijdag en zaterdag zegt Zelensky van ja, ik ben ongelooflijk bang voor een enorme Russische aanval volgende week. Dat is dus deze week, hè?
0: Ja, eigenlijk net zoals vorig weekend was dat, hè? Dus een ruime week geleden op Kiev vooral.
1: Hij zegt dat hij dus inlichtingen heeft die daarop wijzen. En hij smeekt bij de Amerikanen letterlijk, zowel bij Trump als bij het congres, ik heb die Patriots nodig, want daarmee kan je dus ook die ballistische raketten neerhalen.
0: Ja, hij heeft ook het verzoek gedaan om die Patriot-raketten in licentie te gaan produceren. Hè? En ze hebben natuurlijk een goede industriële productie daar. Dus dat zou mooi zijn als zij een beetje kunnen helpen met het bijdrukken van die dingen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel, heel erg mooi zijn. En ze hebben van Duitsland nu die Iris-T gekregen. Dat is goed voor. Dat is een korte. Short range missile, hè? Niet zo goed als een Patriot. Het kan wel raketjes doen, drones, maar niet die hele grote.
0: De ballistische raketten.
1: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk. Dus ik kan me wel goed voorstellen dat Oekraïne ongelooflijk bang is voor die Russische aanval die gaat komen.
0: Laten we even naar Rob gaan, die zit in Oekraïne. En ik had eerder vanmiddag even contact met hem. Rob, jij zat dit weekend in Odessa. Je bent inmiddels weer verplaatst, meen ik, in de richting van Dnipro.
2: Ja, dat klopt.
0: Gisteren zag ik daar een aanval gemeld. Ik geloof zonder gewonden, maar wel flinke schade. Heb je daar nog iets van meegekregen?
2: Nee, dat is het merkwaardige als je hier zit. Ik heb er helemaal niets van meegekregen. We hebben wel even in de schuilkelder nog moeten zitten. En er kwamen ook wat shahets overheen, over de stad. Maar nee, ik vind het altijd weer verbijsterend dat als je in zo'n gebied zit en iets gebeurt een paar kilometer verderop, dan weet je er helemaal niks van.
0: Yeah.
2: En dat is nu ook gebeurd. En ik las later wat er aan de hand was. En toen wij in de schuilkelder zaten, ja, dat was weer voor iets anders. Maar uiteindelijk bleef dat ook weer letterlijk en figuurlijk over te waaien. Dus er was helemaal niks aan de hand. Nee, maar er is inderdaad een enorme klap hier geweest. En nou ja, het zal wel. Dat is het echt het hele merkwaardige hiervan.
0: Nee, Dnipro komt veel terug in de dagelijkse statistieken van Russische droneaanvallen. Net als overigens Odessa, waar je dus daarvoor was. Ja. Wat heb je daar gedaan?
2: Het is indrukwekkend, moet ik zeggen. Als je kijkt, wij maken nou god weet hoe lang die podcast. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om te doen. Maar het is ook wel heel erg goed om het eens een keer van nabij te zien en geconfronteerd te worden met wat hier aan de hand is. Nou, ik geef bijvoorbeeld één voorbeeld. Het aantal gewonden is hier natuurlijk enorm.
0: Hmm.
2: Kijk, die verwondingen die worden dus iedere keer anders. Hè. Dus in het begin had je eigenlijk een wat redelijk conventionele oorlog, waarbij er heel veel mijnen, geïmproviseerde explosieven waren, waardoor mensen gewond raakten aan hun benen en hun onderlichaam. Maar nu zaten alleen maar drones. Dus nu zie je dat mensen gewond raken aan hun bovenlichaam en aan hun hoofd. Nou, de verwondingen die zijn verschrikkelijk. Ik bedoel, daar hoef je ook niet naar te kijken. Maar wat je dus nu ziet, is dat men dus echt ontzettend bekwaam is. Niet alleen in drones, om die te fabriceren. Het wordt echt een drone-grootmacht, Oekraïne. Maar wat je dus nu ook ziet, is dat men dus verhelpen en dat repareren van die trauma's en amputaties en dat soort dingen, daar is men dus echt heel erg goed in geworden. En dat is lopende bandwerk hier. En er zijn gewoon centra opgericht waar dat gewoon continu gebeurt, waar mensen op worden gelapt en die worden weer enigszins toonbaar gemaakt. En ja, ik vind dat wel heel confronterend, hoor. Want wat je natuurlijk in de podcast doet, is altijd redelijk abstract. Mm-hmm. En nu zie je het dus gewoon van heel erg dichtbij.
0: Ja. Kon je iets merken van, ja, zeg maar, meer politiek is dat natuurlijk, maar van wat toch wel een soort vergroot zelfvertrouwen aan de Oekraïnse kant lijkt. Vanwege natuurlijk hoe het gaat aan het front.
2: Ja, dat is zo. Men heeft groot zelfvertrouwen. Maar er zijn maar heel weinig mensen hier in Oekraïne die denken dat ze gaan winnen. Inclusief de militairen. Ja. Het is echt heel erg lastig om er doorheen te komen. Om echt vaart te maken. Dus die hele discussie die bestaat wel. En men ziet dus ook dat er grote vorderingen worden gemaakt. We hebben het al heel vaak in de podcast gehad over Battlefield Air Interdiction. Waardoor je ver achter de vijandelijke linies schiet. Om ervoor te zorgen dat de logistiek kapot wordt gemaakt. Dus dan kunnen er geen versterkingen meer naar het front komen. Dan kunnen er geen voorraden meer van het front komen. Gewonden kunnen niet meer worden afgevoerd. En dat vertraagt enorm. En dat betekent dus eigenlijk dat een soort compensatie is voor de grote overwicht, de numerieke overwicht die de Russen hebben. Dus men maakt zich daar wel behoorlijk veel zorgen over. Maar ja, so far so good. En het werkt dus nog wel. En ja, omdat dus de Russen eigenlijk geen schat meer verder komen en ook netto iets hebben moeten inleveren, zie je wel dat er een optimisme is over, ja, hoe gaat dit aflopen? Nou ja, ik heb niemand gesproken tot nu toe die zegt, wij gaan winnen. Ja, dat is echt iets wat in Nederland speelt, van Oekraïne gaat dit winnen. Daar heb ik niemand gesproken die dat zegt. Maar men zegt allemaal, dit leidt tot een padstelling en dat kan nog jaren duren.
0: En hoe wordt aangekeken daar tegen wat de Amerikanen nu aan het doen zijn?
2: Ja, nee, maar het is niet onbelangrijk. Men heeft het ook wel een beetje gehad met de Amerikanen, hoor. En wat ik wel goed vond is dat in Odessa er nogal wat Amerikanen aanwezig waren. Ja. Senator Kelly, een afgevaardigde van Republikeinse huizen. Senator Kelly is de oud astronaut en jachtvlieger en is een democraat. Een indrukwekkende man, moet ik zeggen. En Tim Walberg, dat is iemand uit het huis, dus een republikein. Het zijn allemaal wel diehard Oekraïne-steuners, deze mensen. Maar ja, je moet ook toch wel zien dat men zegt van dit gaat wel heel erg slecht op dit ogenblik in de Verenigde Staten. En dit schiet niet echt op wat we aan het doen zijn. En ik heb dus ook aan Kelly, had ik de gelegenheid om even met hem te spreken, gevraagd van komt dit eigenlijk nog wel goed tussen Europa en Amerika? Want ik zie dus nu wat hier gebeurt. Wij zijn op dit ogenblik aan het kijken naar Oekraïne als onze belangrijkste wapenleverancier. Jullie niet meer, want je hebt je wapens zoveel verschoten in Iran dat je jezelf nodig hebt. Dus we moeten echt iets anders bedenken. Ja, hij zegt, dit is echt een heel groot probleem. En ik hoop dat het goed komt. Maar hij kon daar geen goed antwoord op geven. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor Tim Walberg, de Republikein het huis van afgevaardigden.
0: Ja, van Zelensky ook wel typisch hoorde ik vandaag van, nou, die Amerikanen die zijn hier al onze drones komen testen. Maar wij hebben ondertussen nog steeds geen drone deal met Amerika. Dus daar wordt ook een wat stevige toon aangeslagen richting Washington. Van hallo.
2: Ja, dat hoor ik hier ook. En de liefde is wel bekoeld, hoor. Ze willen dus ook die Amerikanen niet tegen zich in het harnas jagen. Maar de liefde is wel bekoeld. Maar dat geldt eigenlijk voor heel Europa. Niemand zegt dat heel erg hardop, maar ook hier. Maar je hoort het ook gewoon in die congreszaal van in Odessa. Daar wordt dat gewoon ook achter de schermen gewoon keihard gezegd. Ja. En het is natuurlijk ook heel erg leuk om dan ook te horen van mensen die helemaal niets met het conflict hier te maken hebben, maar dezelfde ervaring hebben. Dat is Iran. Reza Pahlavi, de prins uit Iran, de zoon van de laatste shah. Die maakt een fantastische vergelijking met wat er gebeurt in Zeeland en Oekraïne. En hoe er moet worden gevochten om voor de vrijheid. Dat was wel een bijzondere confrontatie, moet ik zeggen.
0: De zoon van de laatste shah, die is daar ook in Oekraïne.
2: Die was er ook, ja zeker.
0: Verpand. Oké, dankjewel Rob. Graag gedaan. We morgen weer even contact.
2: Doen we het morgen weer. Oké.
0: Dat was Rob in Oekraïne. Handig, zo'n verslaggever ter plaatse.
1: Zeker.
0: Misschien even kan hij daar blijven.
1: Ja, even nog over die drone deal. Hè. Zelensky was dus dit weekend te gast bij CBS Face the Nation. Een belangrijk programma. Hè. En hij zegt precies zoals jij zei, Hugo, van Amerika wilde heel graag een drone deal met ons en bilateraal, maar dat komt allemaal niet terecht. En het is een probleem. Het is ook een probleem voor Amerika. Amerika heeft onze kennis nodig, maar Oekraïne heeft ook de AI-kennis van Amerika nodig. Dus Het idiote doet zich voor. Het is helemaal in Trumps belang om dat wel te doen. En hij doet het niet. En dan kun je dus alleen maar gissen. En ik zou zeggen, ja, hij staat een beetje dichter bij Poetin. Dan krijg je dit soort gedonder. Denk je niet?
0: Ja, of inderdaad gekrenkte trots. Hè? Want nu heeft hij de cards niet. En heeft Zelensky de cards.
1: Ja, daar houdt hij niet van. Hè? Nee.
0: Ja. Op dit punt nog wel interessant bericht van de Franse marine. Die hebben een Russisch schip geënterd.
1: Ja, in de Atlantische Oceaan. Tegenover Bretagne. Hè? Zondagmorgen. Een Russische olietanker. Met de naam Tagor, geloof ik. Hè? En de Britten hebben geholpen. Nou, je weet, dat is een ongoing story. Dat je dus ook als je twijfelt over de vlag waaronder een olietanker vaart, dan mag je daar eventjes met een helikopter aan boord gaan en dan naar de papieren vragen en zo. Nou, dat bleek dus allemaal niet te kloppen. Hij bleek dus onder de Cameroense vlag te zijn, maar dat was helemaal niet waar. Hè? Nou, en deze hebben ze dus nu echt opgebracht, zoals het zo mooi heet. Hè?
0: Ja, ik zag Rusland noemt het natuurlijk piraterij, beschouwt het als illegaal. En zegt maatregelen te nemen om de veiligheid van scheepsvrachten te waarborgen. Volgens mij is al wel eens een wet aangenomen in de Duma dat ze dus gewapend personeel daar aan boord kunnen zetten. Ja. Daar heb ik tot nu toe geen berichten over gezien. Maar ja, het wordt natuurlijk wel steeds groter probleem voor Rusland. Want die schaduwvloot is heel belangrijk voor hun olieinkomsten. En die wordt nu toch steeds vaker daadwerkelijk aangepakt door Europese landen.
1: Ik heb dan wel een relativering die ik vond in The Guardian, geloof ik. Er zijn dus 600 schepen die verdacht worden lid te zijn van die Russische schaduwvloot. Hè? Nou, daarvan zijn maar echt een tiental of zo zijn aangehouden.
0: Ja.
1: Dus er gebeurt nog steeds heel veel. En net zoals Iran trouwens door de Straat van Hormuz. Of Amerika heeft door de Straat van Hormuz toch 70 schepen naar buiten gebracht. Lees je opeens vanmorgen in de New York Times.
0: Ik zag daar een bericht over. Ja. Nou, laten we meteen maar doorgaan naar Iran. Vanmiddag bericht dat Iran de communicatie staakt met de VS via bemiddelaar Pakistan vanwege het aanhoudend geweld in Libanon. Ja. Bericht van het Iraanse persbureau. Onderhandelingen met de Amerikanen zouden stilliggen totdat de VS de Iraanse eis van een volledig staakt het vuren in zowel Gaza als Libanon wil inwilligen. En ondanks het nog steeds formeel geldende staakt het vuren werd er toch alweer wat gevuurd in de Golf. In het weekend voerden de VS aanvallen uit op Iraanse radarinstallaties en commandoposten gelieerd aan drone-eenheden. En vanochtend meldde Kuwait onder vuur te liggen van vijandelijke raketten en drones, mogelijk gericht op Amerikaanse troepen die daar zijn geleverd.
1: En die zijn afgewend, hè? Heeft geen schade aangericht. Ja. Moet je voorstellen hoe moeilijk de positie voor Trump nu is. Hè? Hij heeft geen enkele controle over Netanyahu. Hij krijgt het niet voor elkaar om een deal met Iran te krijgen. Ook al gaat hij af en toe zelf even bombarderen. Lukt gewoon niet. En nu heeft Iran gezegd, we praten niet meer. We hebben ook de contacten verbroken. Eerst moet Netanyahu stoppen. Nou, Netanyahu luistert naar niemand en ook niet naar Trump.
0: Dus ligt juist in eigen land zwaar onder vuur. Dat Israël eigenlijk in een slechtere positie lijkt uit te komen door deze oorlog. Dus die zal dan ook eigenlijk juist willen verder vechten waarschijnlijk.
1: Exact, die gaat er gewoon door. Want hij denkt ook electoraal dat hij er misschien wel baat bij heeft als hij hard optreedt tegen Hezbollah. Ja? Het grote probleem is daar dat Hezbollah is zo goed verborgen. En ze hebben fantastische drones. Dus ze gaan gewoon maar door. Ze plegen nog steeds aanvallen op Noord-Israël. Dus ik ben bang dat er geen echte militaire oplossing is voor dat probleem.
0: Nee, Trump lijkt er wel vooral naar een uitweg te zoeken. Hè? Dat komt de hele tijd met de enthousiaste verhalen dat er bijna een deal is. Ja. Dit weekend zag ik wel iets dat hij nog een extra aanscherping van de tekst had geëist, waardoor het misschien allemaal nog weer een paar dagen langer zou duren. Tussen dus nog steeds al die berichten dat gesprekken in een afrondende staat zouden zijn. Maar ja, wat je daar dan inhoudelijk van hoort, lijkt daar ook inderdaad vooral Iran aan het langste eind te trekken. Hè? Dat zou dan zijn een opheffing van de wederzijdse blokkades, ook van de blokkades op Iraanse tegoeden. Gesprekken over Irans nucleaire programma zouden dan daarna pas komen. En over zoiets als het raketprogramma of het steun aan proxies in de regio. Natuurlijk ook weer meteen belangrijke punten voor Israël. Daar gaat het al helemaal niet meer over.
1: Nee. Dus weet je, dat denk ik echt al een paar weken dat het gewoon helemaal niet gaat lukken. Misschien dat ik het verkeerd zie. Hè? Misschien is het zo dat Trump zo ongelooflijk graag daar weg wil. Dat hij gewoon zegt, nou weet je wat, we gaan twee blokkades tegen elkaar opheffen. En ik ga ervan uit dat Iran ook luistert. Dan doen we die nucleaire shit wel later, hè? In de komende 30 dagen. Ja. En dan kan ik ermee stoppen. Maar ja, ik denk toch dat dat niet zo makkelijk is, want iedereen kijkt mee. Bolton zit voortdurend op CNN om te zeggen dat Trump alles weggegeven heeft. Ja. Robert Kagan valt hem aan, ook via Farid Zakaria, de GPS-podcast. Van luister, toen jij om een staakt het vuren vroeg, beste Trump, toen heb je eigenlijk al verloren. Want nu is het gewoon zo dat Iran gaat gewoon door. Ja, ik denk toch dat Trump in grote problemen zit.
0: Ja, even nog de blik op Libanon. Iran eist daar dus een eind aan de strijd. Israël heeft juist de aanvallen geïntensiveerd en is ook verder opgerukt op de grond, nietwaar?
1: Ja, ze hebben nu dat beroemde kruisvaderskasteel hebben ze te pakken. Moet je voorstellen, de geschiedenis bijt hier in zijn staart, hè? Ja. En dat vind ik wel heel grappig eigenlijk. Dat hebben ze in de eerdere oorlog tussen Israël en Libanon hebben ze dat ook veroverd. Toen zijn ze daar weggetrokken. Ik denk dat ze er nu blijven. Het is gewoon een heuvel met een enorm kasteel. En die werd natuurlijk gebruikt door Hezbollah. En dan konden ze natuurlijk betrekkelijk veilig konden ze dan die drones en al die andere raketten afschieten. Maar ja, dat betekent nog steeds niet dat je Hezbollah eronder hebt natuurlijk. Hè?
0: Nee. Laten we door naar de Verenigde Staten.
1: Ja, allemaal weer hele ingewikkelde dingen die ik wel eerder genoemd heb, maar waar nu we meer informatie over hebben. Weet je, we hebben al gesproken over dat zogenaamde Anti-Weaponization Fund van 1,8 miljard. Dat was dan geld. Dat werd ingezet door Trump om die bestormers van het Capitool dus te helpen met rechtszaken en zo, weet je wel. Nou, nu hebben we meer informatie, namelijk wat is er nou precies gebeurd, hè? Nou, de belastingen, de Internal Revenue Service, die heeft dus de belastingaangifte van Trump over al die jaren gelekt.
0: Ja, volgens mij niet alleen van Trump, hè? Dat was gewoon van heel veel mensen.
1: Van heel veel mensen.
0: Maar ook
1: van Trump. En toen bleek dus dat Trump, die heeft in 2016 750 dollar slechts betaald, in 2017 ook. En heeft helemaal niks betaald in federal income tax in 10 van de voorgaande 15 jaren. Hè? Nou, als je dat doet, als je dat lekt, dan komt er gelijk een rechtszaak. Daar houdt Trump van. En die heeft toen de IRS gelijk met 10 miljard gesuit. Zo gaat het dan. Hè?
0: Ja, ja.
1: En wat er toen gebeurd is, toen ik dat las, toen viel ik echt van mijn stoel. Toen is er een settlement gekomen. Hè? En daar stond in, oké, we zullen stoppen met deze rechtszaak. En de Amerikaanse autoriteiten zijn permanent is verboden om nog eens een keer die oude tax returns van Trump te auditen. Wat natuurlijk een hele merkwaardige afspraak
0: is. Volgens mij Trump en zijn familie zijn voor de rest van hun leven gevrijwaard van onderzoek door de Belastingdienst.
1: Dat is toch, dat geloof je toch gewoon niet als je dat leest?
0: Ja.
1: Maar goed, zo gaat het dan, hè?
0: Hier kwam ook wel kritiek op van Republikeinse congresleden volgens mij. Hè? Van dit is natuurlijk absurd.
1: Ja, die vonden dat ook heel, heel erg. Hè? Nou, dan weten we ook een beetje meer hoe Trump zijn macht gebruikt om geld te verdienen. En het is eigenlijk heel simpel. Hè? Van de zonen van Trump, Eric en Don Jr. en ook Jared Kushner, de schoonzoon. Hè? Die gaan bijvoorbeeld in de drones of in de AI of in de crypto. En dan moet je gewoon government contracts. Je moet gewoon openbare aanbestedingen, moet je dan winnen. Nou, dat gebeurt dus aan de lopende band. En dan denken mensen van, klopt dat wel? Is dat wel eerlijk verkregen? Of zijn ze voorgetrokken? Hè? Ik moet je zeggen, van ik kan het allemaal niet goed geloven, maar het is nu ook gewoon, het is mainstream geworden bij de experts ook, hè, dat Trump aan zelfverrijking doet. Hij verbergt het ook helemaal niet.
0: Nee.
1: Het is ongelooflijk.
0: Ja. Er was nog iets over het doktersattest met betrekking tot Trumps gezondheid.
1: Dat vind ik altijd ontzettend grappig. We hebben dat dus genoemd, hè, dat hij dus zijn dokter zegt, hij heeft een fantastische gezondheid. Hè. Nu is dat vrijgegeven en wat gebeurt er dan? Dan komt er een dokter in de Wall Street Journal die zegt van, nou, ik vind het wel erg karig hoor, van nieuws. Ik verwacht veel meer van die data. En zo kan ik er niks, of zo kan ik niks controleren. Dus dat komt niet zo goed uit. Weet je nog dat zijn lower leg, dus zijn onderbeen, die zwellen een beetje op. Daar komen dan van die vreselijke foto's. Ja. Ook op zijn hand zijn er van die...
0: Van die vlekken, hè?
1: Ja. Van die vlekken, ja. Maar dan nogal erger dan dat ook, hè? Ja. En dat staat ook in het rapport. Dat heeft hij, maar dat geeft allemaal niks. Dat hoort bij zijn leeftijd, hè? Ja, maar die dokter in de Wall Street Journal vindt dat toch allemaal wel zorgelijk. En hij zegt ook, jij moet sowieso afvallen.
0: Ja. Daar hoef je geen dokter voor te zijn om dat vast te stellen, denk ik.
1: Ja.
0: Misschien tot slot nog even berichtje. Ik had gemist dat vrijdag de Europese Commissie had gezegd dat de huidige handelsrelatie met China niet houdbaar is. Dit weekend is een reactie uit Beijing gekomen met de waarschuwing dat China resoluut zal terugslaan als de Europese Unie met nieuwe beperkende handelsmaatregelen komt. Ja, dit is zo'n dingetje, dit komt af en toe weer terug. Hè. Je hoort het soms ook uit hoofdsteden van lidstaten. Het is inderdaad niet houdbaar. Er wordt ook veel over geklaagd in China. Maar er wordt niet veel aan gedaan, want China heeft die exportmachine ook hartstikke hard nodig. Omdat de rest van de economie niet zo lekker loopt. Dus dit is een sluimerend conflict dat de potentie heeft om nog eens echt gewoon ronduit een handelsoorlog te worden tussen Europa en China.
1: En daar zitten we niet op te wachten. Nee. En wat ik ook zo fascinerend eraan vind, is dat we zagen de Sander Tordwaar, die ook in onze podcast is geweest, en echt een hele campagne ook voeren op basis van wetenschappelijke argumenten, dat die Chinese elektrische auto's maken ons gewoon kapot. Hè? Ja. En we moeten toch Duitsland een beetje redden. Daar had hij overigens wel een punt. En dat de Chinezen pikken dat niet, want die hebben een export-oriented economy en willen niet overgaan op de binnenlandse vraag. En dus we krijgen nu nog verdere verwijdering tussen China en Europa. Ja. Terwijl we al verwijdering met Amerika hebben. Dus de problemen worden alleen maar groter.
0: Ja. Maar dat in een volgend podcastje. Hè?
1: Ja.
0: Bedankt voor vandaag.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: KLM, TCS en de Diepe World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
9: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
10: Thomas van Zijl.
11: Morgen hoor je in BNR Zaken doen. Mijn collega Nina van den Dungen met het beleggerspanel over de nieuwe chips van Nvidia. En ze spreekt Serkan Pelivan, de huidige COO en toekomstig topman van aannemingsbedrijf VUES. Ze vraagt hem naar het schreeuwende tekort aan technisch personeel. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Grote kans dat je ons ook kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
14: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
13: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Duitsland heeft de man uitgeleverd aan Nederland. Die wordt verdacht van het neerschieten van een Iranier in Schoonhoven. Hij werd 2 maanden geleden al aangehouden en is sinds vrijdag in Nederland. Het is nog niet duidelijk waarom het slachtoffer werd beschoten. Misschien omdat hij kritisch was op het regime in Iran. Ons land gaat tientallen Palestijnen die een visum hebben om hier te mogen werken of te studeren, toch actief helpen om Gaza te verlaten. Eerst was Buitenlandse Zaken dat nog niet van plan. De eerste 2 Palestijnen zijn al onderweg naar Nederland. Wanneer de anderen uit Gaza kunnen vertrekken is niet duidelijk. Een lichaam dat dit weekend werd gevonden in Colombia is van een Nederlandse vrouw. Haar familie heeft dat bevestigd. De vrouw werd sinds vorige week maandag niet meer gezien nadat ze was gaan wandelen. Het lichaam werd volgens een Colombiaanse krant gevonden in een meer, maar het is niet bekend hoe ze daarin is beland. Er zijn zorgen over een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten. De methode heet wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen. Maar de inspectie waarschuwt dat aanbieders vaak geen arts zijn en dat je door die sneetjes infecties kan oplopen. En oranje spits Memphis Depay is klaar voor het WK. Hij zegt op het trainingskamp in Zeist dat niemand zich hoeft af te vragen of hij zo'n WK wel aan kan. De afgelopen maanden heeft Depay door een blessure maar weinig gespeeld. Maar hij heeft hard getraind om fit te worden en is door Ronald Koeman gewoon weer opgeroepen. Het weer van Weer Online? Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
18: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
19: De woningmarkt zit muurvast en de roep om 100.000 nieuwe huizen klinkt eigenlijk luider dan ooit. Maar wat als de oplossing niet ligt in meer beton, maar in beter verdelen? De vraag van deze week: is een radicale bouwstop de enige manier om onze wooncrisis echt op te lossen? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur 's avonds om 19:30... gewoon als radio-uitzending op BNR en natuurlijk online als podcast. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij. Dag Maarten.
20: Dag Maarten.
19: Nou, vriend van de show moeten we het over hebben. Kamerlid Haptemoe de Hoop. Hij zat vorige week bij Pauw en de Wit en daar beweerde hij dat de huur van 300.000 middenhuurwoningen met €190 per maand omlaag is gegaan. Dankzij de wet, joehoe, betaalbare huur. Heb je naar het interview gekeken en met welk gevoel?
20: Ja, ik heb het gezien. Nou ja, ja, zoals iemand, een vriend van mij ooit zei over Haptemoe de Hoop. Hoop is uitgestelde teleurstelling. En ja, dat is met hem wel iedere keer weer zo. Kijk, dit is echt ongelooflijk hoe het toch in die politiek omgaat met data en cijfers. Hè?
19: Waar haalt hij de cijfers vandaan?
20: Ja, dit is wat hier is gebeurd. Want hij gebruikt de cijfers. Dus hij heeft de verwachtingen van het ministerie van Vrom ten tijde van de besluitvorming over de wet in 2024, die haalt hij aan.
19: Ja, toen werd dat gezegd.
20: Ja, maar die brengt hij alsof dat gewoon cijfers zijn die ook werkelijkheid zijn geworden.
19: Kennen we de werkelijke cijfers?
20: Nou, die zijn in ieder geval veel lager. De werkelijke cijfers zijn ook best wel lastig te achterhalen. Nou, dat zegt hij eigenlijk al genoeg. Dus hij kan ze sowieso nooit presenteren alsof het waarheid is. Nou, een hele groot gedeelte van die woningen zijn uitgepond. Dus die zijn helemaal uit de huurmarkt gegaan. Dat is natuurlijk eigenlijk het ergste van het hele verhaal. Het is eigenlijk wel mooi hoe... andere vriend van de show, Maarten Veldsen, die schreef hier een goed stuk over op LinkedIn. En die zei... Het is alsof Haptemoe een totaal verregende zomervakantie in Friesland geslaagd vindt, omdat er vooraf mooi weer was verwacht.
19: In de folders is het altijd mooi weer.
20: Ja, vond ik wel een goede, analogie, moet ik zeggen.
19: Ja, het is dus moeilijk te achterhalen en we weten zeker dat er heel veel is uitgepompt. Die cijfers kennen we natuurlijk wel.
20: Nou, en er is ook een heel aantal, weet je, waar bijvoorbeeld, en dat hebben we toen destijds al wel eens besproken, toen zeiden we ook van, ja, weet je, je moet er ook niet te veel van verwachten, want bestaande contracten, ja, die gelden gewoon, hè. Dus die, pas op het moment dat een nieuw contract wordt afgesloten, ja, dan gelden die nieuwe voorwaarden. Dus ja, het is hij kon zelf al weten dat dit in ieder geval niet klopte.
19: Nou, ik vond het fascinerend. Over 2 weken is de Provada weer. Daar zijn wij natuurlijk met BNR bij. Ik mag ook een aantal paneldiscussies leiden, waaronder eentje over betaalbaar bouwen en betaalbaar wonen, zullen we maar zeggen. En daar viel mij eigenlijk op in die voorbereiding daarvan, en dat hoorde ik ook Martin Visser zeggen in diezelfde Pauw en de Wit-uitzending, die focus op de koper. En het feit dat er dus ook betaalbare koop moet zijn. En toen gebruikte Martin Visser, en dat vond ik in dit perspectief heel interessant, het woord wooncarrière. En het woord wooncarrière of woonladder suggereert dat het een soort, je begint ergens onderaan en dan loopt het verder omhoog en dat eindigt ergens in een koophuis wat ook nog waarde gaat opleveren. Zo zie ik dat dan voor me. En die middenhuur, die zit daar ergens tussen. En je moet dus langs die middenhuur. En als die middenhuur dan te duur is, dan kun je daar dus niet langs. Dus dan heb je geen wooncarrière.
20: Ja, dan stokt die.
19: En dan stokt die. En ik zat ernaar te luisteren en toen viel bij mij het kwartje. Toen dacht ik, nu begrijp ik waarom dit steeds misgaat. Het is geen ladder. De middenhuur is een draaischijf.
20: Ja.
19: En die draaischijf, die zit in het midden van die woningmarkt. Ik heb dat heel vaak gezegd, het is de olie van de woningmarkt. En rondom die draaischijf zitten allerlei andere vormen van contracten. Of dat nou is een sociale woning, of het is een hele dure huurwoning, of het is een koopwoning, goedkoop of duur, maakt niet zoveel uit. Of je gaat een keer samenwonen. Er gebeurt van alles. Mm-hmm. En die draaischijf, dat is die middenhuur. En wat je nu ziet is dat die middenhuur steeds dunner wordt. Er zijn 100.000 woningen uitgepunt. En als die draaischijf dus niet bereikbaar is, dan valt dus alles stil. Dus de politiek moet misschien ook ophouden met het zien als een ladder.
20: Ja.
19: Het is een draaischijf. Ja. En dat verandert het perspectief in hoe belangrijk die middenhuur wel eens zou kunnen zijn.
20: Het klopt, maar het gaat natuurlijk ook over dat je niet alleen maar überhaupt aan die onderkant moet bijbouwen om die doorstroming goed te krijgen. Ja. Dus de marktpartijen hebben afgelopen week een gesprek gehad met de toekomstige college van Amsterdam. En daarin nogmaals gezegd van ja, je mag best wat meer aan de bovenkant bouwen, want dat zorgt gewoon voor doorstroming. Die cijfers zijn ook gewoon bekend, hè, hoeveel er meer wordt doorgestroomd natuurlijk daardoor.
19: 2 andere nieuwtjes. Kantorenbelegger NSI. Zij nemen later dit jaar afscheid van CEO Bernd Stahli. Ook wel eens in de uitzending geweest.
20: Zeker.
19: Hij heeft meer dan 10 jaar dienst opzitten. Heeft hij het goed gedaan als vastgoedbaas?
20: Ja, daar lijkt het natuurlijk wel op. Maar toen hij aantrad, had hij veel onverhuurde kantoormeesters. Dat heeft hij binnen 2 jaar weten te halveren. Dus dat was natuurlijk erg goed. Daarna kreeg hij toch ook wel weer last van oplopende rentes. En natuurlijk, ja, wat natuurlijk veel kantorenbeleggers hadden, dat het natuurlijk toch, ja, die kantorenmarkt wat terugliep. Hè, de huur liep terug. Dus hij heeft nu wel wat te hogere leegstandspercentage. Ja, en wat hij heeft gedaan, is dat bedrijf toch wel omgevormd naar met name op Amsterdam gerichte kantorenmarkt. Ze hadden in 2016 nog 166 kantoren. En er zijn nu 41 van over. Dus hij heeft daar, ik denk een beetje dat hij zijn opdracht voltooid ziet, denk ik. Ja,
19: ja, nou, gefeliciteerd Bernd met het afscheid. Nog een ander bericht uit de Telegraaf. KLM krijgt 1 miljard voor de verplaatsing van vastgoed op Schiphol. Zo.
20: Ja, ik las dit vanochtend. En ik was al eerst al verbaasd dat het een heel klein berichtje eigenlijk was in de Telegraaf.
19: 1 miljard, koekoek.
20: En ik zag het in het FD, zag ik het niet meteen terug. Maar een miljard. En als je dan denkt van,
19: van de overheid dus, hè? Van de Rijksoverheid.
20: Van Schiphol.
19: Ja, of van Schiphol.
20: Van Schiphol. Ja. Dus Schiphol heeft die grond nodig.
19: De overheid is groot aandeelhouder.
20: Dus ja, maar Schiphol heeft die grond nodig. Maar 1 miljard, dacht ik, ja, de hele beurswaarde van KLM Air France is 3 miljard. Dus dan denk ik, jeetje, 1 miljard, dat is toch niet te geloven. Dus die krijgen 500 miljoen voor de gebouwen. En 500 miljoen als eigenlijk, ja, om weg te gaan en als om nieuwe gebouwen te kunnen bouwen. Maar ja, dat lijkt. Dus dat is. De KLM die had het natuurlijk nogal wat problemen de afgelopen tijd. Maar als je natuurlijk even 1 miljard kan bijschrijven.
19: Is toch prettig. En Schiphol wil hiermee inspelen op de groei van het aantal reizigers.
20: Precies.
19: Wat dus dan toch gaat gebeuren voor de komst van grotere vliegtuigen.
2: Vastgoed gezocht.
19: Bouwen, bouwen en nog meer bouwen. Dat is zo ongeveer het politieke antwoord op de wooncrisis. Maar onze gast van vandaag stelt dat we onszelf daarmee voor de gek houden. Sterker nog, volgens hem is er ruimte genoeg. In het systeem zitten we gevangen. Ergens klopt hier iets niet. Nou, hij is hier, René de Graaf, daar zijn we blij mee. Partner van het wereldberoemde architectenbureau OMA. En tevens auteur van het gloednieuwe boek Architecture Against Architecture. Warm welcome, meneer de Graaf.
2: Goedemorgen.
19: Dag Renier. Dit is jouw vierde boek alweer. Je stelt hierin dat Nederland helemaal geen tekort heeft aan gebouwde ruimte. Maar dat we het verkeerd gebruiken. Leg dat eens uit. Want ja, we staan toch echt, laten we zeggen, honderdduizenden woningzoekenden staan in de kou. Die zoeken een woning.
2: Ja, bij mij is het altijd zo. Dat boek is veel breder overigens dan Nederland. Maar ik heb een tijd geleden in NRC had me gevraagd de situatie in Nederland te bekijken. Dat heb ik gedaan. Niet gehinderd door al te veel kennis van zaken. Maar als ik iets hoor wat drie keer herhaald wordt, elk woord, dan begin ik een soort gezond wantrouwen te ontwikkelen.
19: En dat is dat
2: bouwen, bouwen, bouwen. Dan denk ik.
20: Maar niet gehinderd door al te veel. Je hebt toch heel veel kennis? Verstand van zaken?
2: Ja, ja en nee. Maar goed, dat zal blijken gedurende dit interview, denk ik. Maar ik heb gewoon domweg een aantal cijfers op een rij gezet. Een aantal openbaar publiek beschikbare cijfers.
19: Zoals?
2: Zoals het aantal woningen in Nederland en de theoretisch beschikbare woonruimte. Die gedeeld door het aantal inwoners. En daar kwam eigenlijk een voor mij verbazingwekkend cijfer uit. Dat we dus 1 miljard vierkante meter woonruimte hebben in Nederland. Nou, we hebben 18, 19 miljoen inwoners, dat kwam dus neer op 55 vierkante meter per persoon.
19: Ja.
2: Dus als je een gezin hebt met twee kinderen, dan heb je 220 vierkante meter in theorie.
19: Gemiddeld.
2: Als je de deling
19: ja.
2: maakt.
19: Ja.
2: Dat is de grootte van een villa in Blaricum. Ik heb op Funda gekeken. Een mooie rietgedekte villa in Blaricum voor ieder gezin in Nederland. Dus dat suggereert volgens mij op zijn minst dat meer dan alleen bouwen, bouwen. Er misschien iets mis zou kunnen zijn met de verdeling. De conclusie dat er mensen geen woning kunnen vinden wil niet automatisch betekenen dat er te weinig woningen zijn. En daar
19: dit zijn op zich bekende getallen. In Nederlanders wonen gemiddeld groot, 55 vierkante meter. Andere Europese landen ligt dat getal lager, vaak onder de 50 vierkante meter. Dat is natuurlijk gemiddeld per persoon. Maar je moet natuurlijk ook kijken, kan ik me voorstellen, naar het type huishoudens. En de huishoudens worden steeds, laten we zeggen, dunner. Hè? Dus we hebben 40% eenpersoonshuishoudens in Nederland. En dat is natuurlijk ook een van de oorzaken dat er wel een hele hoop mensen nu een woning zoeken. Dat blijft dan toch zo?
2: Ja, het is natuurlijk een gemiddeld getal. Kijk, de gemiddelde de Nederlander heeft helemaal geen 55 vierkante meter. Dat is het gemiddelde wat er uit die berekening komt.
19: Ja, ja.
2: Het is heel erg scheef verdeeld, inderdaad. Er worden nog steeds heel veel eensgezinswoningen gebouwd, terwijl er nog maar 1/3 in een gezins. Dus steeds meer mensen gebruiken steeds minder ruimte. Er is de afgelopen jaren, overigens afgelopen decennia, ook meer gebouwd dan de bevolking is gegroeid.
19: Maar de huishoudens zijn verdund.
2: De huishoudens zijn verdund, maar niettemin, als je nu het getal maakt over de voorraad op het aantal mensen, is er dus in theorie meer dan genoeg. Dus het suggereert voor mij iets dat we iets zouden moeten doen aan de verdeling, op wat voor manier dan ook. En als we blijven zeggen bouwen, bouwen, bouwen, bouwen, komt dat vraagstuk nooit aan de orde. En dat is voor mij een heel wezenlijk vraagstuk.
20: Maar ik denk dat je ook moet kijken naar die want jij zegt het ook, andere landen. Maar als je eigenlijk gaat kijken, zie je dat met name landen waar het minder is, dat zijn warme landen, waar de woningen kleiner zijn. En heel veel landen uit voormalig Oostblok. Hè, waar destijds ja, heel klein is gebouwd.
2: Dat is overigens niet waar. Nederland is royaal, ook als je het bij buurlanden
20: vergelijkt. België heeft meer meters, Luxemburg heeft meer meters.
2: Ja, maar om het op het klimaat te gooien lijkt me iets te makkelijk. Er is gewoon, als dit getal uit deze staardeling komt, dan is er volgens mij een discussie die we moeten hebben.
19: Is het niet te simpel om het probleem van de woningmarkt, hè? Want de rapporten zeggen eigenlijk, ja, we schatten zo'n 400.000 woningen. Is er gewoon fysiek tekort om nu iedereen te huizen die we willen huizen? Dat heeft natuurlijk ook met de woonbehoeften te maken, hè? Want, zoals gezegd, die enorme hoeveelheid eenpersoonshuishoudens. Maar is het niet te simpel om het terug te brengen naar een staardeling, want het is toch gewoon veel complexere materie dan dat?
2: Nee, ik denk het niet. Het is een staardeling. Kijk, alles, en dat is, daar heb ik wel verstand van, alles is te verbouwen tot iets anders.
19: Mm-hmm.
2: Dus je kan er iets aan doen. Ik zeg ook niet dat er geen bouwopgave is. Ik zeg alleen dat de reflex van nieuwbouw, nieuwbouw, nieuwbouw misschien niet de meest intelligente is. En ook een hele belangrijke discussie toch onbesproken laat. Je kan natuurlijk dingen transformeren. Je kan woningen tot ander soort woningen transformeren. Je kan kantoren tot woningen transformeren. Daar weet je alles van. Je kan zelfs allerlei andere gebouwen, tot en met parkeergarages, containerterminals, weet ik wel, tot woningen transformeren. Dus er is,
19: daar hebben we natuurlijk ook al heel veel gesprekken over gehad. En dan is altijd het antwoord, ja, die technische functionele eisen voor wonen, die zijn lang niet toepasbaar op allerlei andere utiliteitsgebouwen.
2: Flauwekul.
19: Dat is vraag 1. Nou ja, dat houdt de wetgeving en de regelgeving toch ook tegen, of niet? Vind je van niet?
2: Nee, ja, dat is precies andersom. Dat argument wordt gemaakt omdat er ook toch een vorm van onwil is. Technische eisen, aanpassingen, je kan van alles doen. Het is niet zo dat de bouw als sector een revolutionair innovatieve sector is. Hè. Het is de meest innovatieve sector die er is. De technieken waarmee we voornamelijk bouwen, gewapend beton, buitenspouwblad van baksteen, die zijn op zijn minst 150 jaar oud. Niet noemenswaardig vernield. Nou, tegenwoordig bouwen weer in hout. Dat is een bijna nog archaïser techniek. Dus met die technische eisen, ik geloof het niet zo. In mijn praktijk hoor ik dat een argument is wat heel vaak gemaakt wordt. Heel erg makkelijk gemaakt wordt, omdat men wil slopen.
19: Ja, dus jij zegt eigenlijk, er zijn voldoende meters, dus we moeten veel creatiever kijken naar hoe kunnen we die opnieuw hergebruiken, hoe kunnen we die inrichten, hoe kunnen we die verbouwen. Dat is eigenlijk het pleidooi. Maar hoe luister je ernaar?
20: Nee, ja, heel geïnteresseerd. Omdat ik bedoel, ik vind het hergebruiken, wij kijken bijna alles bij wat wij doen. Kijken we eerst wat kunnen we doen met het bestaande gebouw. Dus inspirerend. Alleen ik denk wel dat het aantal gebouwen wat hier nog voor in aanmerking komt. Ja, daar ben ik denk ik toch niet mee eens. Ik denk dat toch heel erg klein is, dat aantal. En kijk, alles kan misschien wel. Maar ja, hou je dan een goed gebouw voor? Kijk, ik denk dat er nog steeds gebouwen zijn die natuurlijk kunnen worden herontwikkeld. Overigens is het wel vaak ook regelgeving, maar dat is iets wat je natuurlijk met elkaar kan aanpassen. Dat bedenk je samen als maatschappij. Ik zie met name veel meer in dat architecten en dus ook de partijen die de nieuwe gebouwen realiseren, dus ook kantoorgebouwen, moeten nadenken over hoe makkelijk kun je het in de toekomst omzetten naar een andere vorm van gebruik. En ik denk dat, ik bedoel, ik zie het gewoon, maar dat is NS1 uit onze eigen praktijk, dat we natuurlijk ook vaak gewoon tegen gebouwen aanlopen. Ja, dat is gewoon niet te doen om die naar woningen om te zetten. In ieder geval niet naar bruikbare woningen.
19: Hoe luister je daarnaar, Renier?
2: Nou ja, ik ben het eens met het feit dat we veel meer zouden moeten bouwen in de veronderstelling dat iets niet blijft waarvoor we het bedoeld hebben. Dat ben ik het 100% mee eens. Maar ja, dan heb je het weer over nieuwbouw. Ik denk dat gewoon, en ik ben al heel blij dat we de discussie hebben, dat er naar transformatie gekeken moet worden op met een veel wilskrachtiger, creatiever manier. Want omdat ik denk dat er veel meer mogelijk is dan we nu denken.
19: En dat betekent dat als je dat wil forceren, dat je zegt, nou, misschien moet je gewoon een bouwstop afkondigen. Ja. Want dan wordt de markt, / de overheid of corporaties, wie dan ook, gedwongen om te transformeren. Ja. Is dat wat er nodig is in Nederland? Een dwang tot transformatie?
2: Ik denk het wel. Kijk, het is, als je het hebt over transformatie, en al helemaal als je het hebt over herverdeling, raak je natuurlijk aan politiek gevoelige onderwerpen. Geen politieke partij zal veel haast hebben om dit te berden te brengen, want het kost gewoon stemmen. Punt. En kijk, 10 nieuwe steden, dat hoorde ik voor de verkiezingen. Na de verkiezingen hoor ik het niet meer. Dat vind ik op zich ook al veelzeggend. Dat lijkt heel radicaal, maar is het eigenlijk niet. Want het is gewoon een extremisering van dezelfde reflex bouwen, bouwen, bouwen. En laat daarmee de hete aardappel in wezen onbenoemd. Kijk, waarom doen we dat niet? Ik bedoel, waarom is er hypotheekrenteaftrek? Waarom is er huurtoeslag? Waarom zijn er landbouwsubsidies? Omdat kleine belangen vaak grote invloed hebben. En ik, Kijk, een bouwstop is natuurlijk geen doel op zich. Dat zou ook erg dom zijn voor een architect om dat te zeggen.
1: Ja, want je hebt zelf prachtige dingen ontworpen en uiteindelijk gebouwd.
2: Ja, en dan snij ik mezelf meer in de vingers. Maar omdat het tegen mijn eigen belang ingaat, is het dus 200% oprecht.
1: Ja, daarom heet het boek ook Architecture Against Architecture. Een stevig betoog van Reinier de Graaf, dus over de bouwwoede in deze uitzending van Vastgoed Gezocht. We hebben nu contact met een van zijn vakbroeders, architect Nanne de Ru. Welkom in de uitzending. Dag Nanne.
21: Hoi, goeiedag.
1: Je hebt tussen 2002 en 2004 ook voor Reinier gewerkt. Een tijdje geleden alweer. Was hij een strenge baas eigenlijk?
21: Nou, vooral een ontzettend leuke baas. Ontzettend veel lol met Reinier gehad altijd.
1: En je hebt natuurlijk al zijn boeken gelezen en dus ook deze laatste. Daarin krijgen de architecten, de vakbroeders, er eigenlijk flink van langs. Gaat overigens niet alleen over de analyse waar het de afgelopen 10 minuten over ging. Het is een veel breder boek. Hè? Architecten tegen architecten, althans vrij vertaald. Wat vind je van de kritiek?
21: Nou, ik vond het een ontzettend leuk boek om te lezen. En ik zou het zeker ook iedereen aanraden om het te lezen. Ik denk heel veel goede analyses die ik ook zeker met Reinier deel. Ik denk dat er qua oplossingen, denk ik dat we wat uit elkaar staan.
1: Zoals, maar een deel kun je daar een voorbeeld van
21: noemen? Nou, jullie hadden het net al even over het stoppen met bouwen. Ik denk dat dat een beetje het kind met het badwater weggooien is. Het zou een beetje hetzelfde zijn als zeggen, joh, we hebben veel te weinig leraren in Nederland. Laten we maar überhaupt ophouden met lesgeven. Hè? Maar ik denk wel dat je op een andere manier moet gaan kijken naar hoe je op een zinnige manier het vak invult. En dan denk ik dat het ook vooral gaat over hoe onderwijs je nou architecten en wat doen architecten nou eigenlijk.
1: En wat is daar dan aan de hand in jouw analyse? Dat architecten ook een soort, richting op worden onderwezen, waardoor zij ook een beetje vastzitten in hun eigen vak?
21: Ja, dat denk ik. Ik denk dat de architecten nog steeds relatief worden onderwezen vanuit het idee dat ze een soort dienst verlenen aan een bouwsector, terwijl ze daar denk ik voor een deel ook meer actief onderdeel van zouden kunnen zijn. En dat kan zowel bijvoorbeeld vanuit beleid. Ik vind een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld Sanne van Manen met Platform Woonopgave, die echt probeert echt als architect ook met het beleid mee te denken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook architecten als Mark Kuller met Superloft, die proberen ook echt een bouwsysteem te veranderen. Dus ik denk dat architecten best wel breder zich kunnen bemoeien met de bouwecologie. En in zekere zin doet Reinier dat ook met zijn boek, hoor.
1: Interessant. Tot slot, Reinier pleit ook voor stoppen met slopen. Daar wil ik straks nog even met hem over doorspreken. Hoe kijk jij daarnaar?
21: Nou, stoppen met slopen snap ik vanuit een soort, een beetje een soort retorisch punt, snap ik dat wel. Vanuit een soort propagandapunt. Alleen, we zijn in Nederland ook nog steeds op zoek naar heel veel circulaire materialen. Hè, want we moeten ook steeds circulairder bouwen. Dus ik zeg wel eens gekscherend, we moeten juist veel meer slopen. Anders hebben we niet genoeg circulaire materialen om mee te bouwen. Dus als je echt duurzaam wilt bouwen, moeten we juist meer slopen in zekere zin. Dus ik denk dat de hele sloopdiscussie over materiaal en over CO2, dat daar nog veel meer in zit. Want als je goed sloopt en kan goed hergebruiken, is het in principe ook helemaal geen enkel probleem.
1: Ja, Nanne,
21: optimaliseren, deels slopen, uitbreiden is wel een interessante strategie.
1: Ja, Nanne, Reinier zit met een grote glimlach te luisteren. Reinier, jouw eerste reactie op wat Nanne aangeeft over jouw boek?
2: Nou, ik vind dat we vooral gebouwen moeten slopen die, als we ze dan slopen, dat we het als een soort grondstoffen moeten zien voor nieuwe gebouwen. Dat vind ik een interessant idee. Dat zeg maar de steengroeven van de moderne tijd niet een steengroeven is in de natuur, maar dat de gebouwde omgeving is die gedeeltelijk als een soort natuurlijk artefact, gedeeltelijk als grondstoffenleverancier voor nieuwe gebouwen.
1: En tegelijkertijd heb je wel een pleidooi voor wel wat minder slopen dan dat we nu doen. Bijvoorbeeld ook woningen.
2: Ja, maar kijk, bedoel, mijn positie is natuurlijk een verabsolutering van het tegenovergestelde van de huidige positie in de hoop precies deze discussie op gang te brengen. Ik weet natuurlijk donders goed, want daar bestaat mijn dagelijkse praktijk uit, dat uiteindelijk iedere oplossing een hybride is van bepaalde aspecten. En dat nooit, bedoel, als je als architect een gebouw bouwt, dan ben je succesvol, denk ik, wanneer je ongeveer 60% van alles wat je bedoeld hebt gerealiseerd hebt. Geen van mijn producten is compromisloos, dus ik neem aan dat dit argument ook niet één op één wordt overgenomen. Ik erger me alleen gigantisch aan de politieke discussie op dit moment, dus vandaar dit pleidooi. Ja.
1: Nanne de Ru, 60%, is dat percentage bij jou hoger eigenlijk als architect?
21: Nou, ik weet niet. Ik denk dat het gaat uiteindelijk altijd over een goede oplossing op de goede plek. En op sommige plekken sloop je wel en op sommige plekken sloop je niet. Bijvoorbeeld, de Kuip, die ga je natuurlijk niet slopen. Maar er zijn wel degelijk dingen die je wel moet slopen.
1: We blijven jouw initiatief in Rotterdam volgen om de Kuip. En deze Rotterdammer zou er trots op zijn om de Kuip inderdaad een nieuw leven te geven.
2: De Kuip zou overigens uitstekend kunnen dienen als staalleverancier voor een nieuw gebouw. Dus ik denk, als dat het criterium criterium is dat sloop van de Kuip wel degelijk onderkaarts is.
21: Bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou, dan kan er alleen maar om lachen. Die heel hard bezig is met die Kuip te redden. Nanne de Ruy uit Rotterdam. Fijn dat je even in de uitzending wilde zijn. Renier de Graaf is dus onze gastpartner bij architectenbureau OMA en auteur van het kritische manifesto Architecture Against Architecture. Nog even naar dat slopen toe. Want je zegt, ja, ik zet het ook als een positie neer om te zeggen, we moeten stoppen met slopen, want ik wil de discussie op gang brengen. Maar welk onderdeel van die positie vind je ook echt, waarin je zegt van, als we kijken naar de woningbouwopgave, en wie er overigens vooral sloopt zijn corporaties, hè, die slopen kleine corporatiewoningen om weer nieuwe te bouwen. Vind je dat daar ook iets moet veranderen?
2: Ik vind slopen te veel een reflex. Net als nieuwbouw te veel een reflex. En je moet het per van geval tot geval beoordelen. Maar wat ik in mijn praktijk meemaak, ik werk heel veel in gebieden waar al gebouwen zijn, steeds meer. Waar naar mijn mening soms ook interessante en waardevolle gebouwen zijn. Vaak als ik met mijn klanten het idee opbreng om gedeelte van het nieuwe programma daarin onder te brengen, dan schieten ze in de stress en willen ze dat vooral niet. Die willen dan slopen. Dat is de reflex, want op dezelfde plek kunnen ze iets maken met een veel hogere dichtheid. En hogere dichtheid betekent natuurlijk een soort winstmaximalisatie. Dichtheid is niet per definitie een kwaliteit. Dichtheid betekent heel veel mensen op een klutje. En dan vind ik vaak een bestaande gebouw vaak meer kwaliteit hebben van dingen die ervoor in de plek gezet worden. Dat is dan kwantitatief wel minder, maar het is heel vaak een kwantitatieve discussie die gerelateerd is aan rendementsmaximalisatie en niet per definitie aan kwaliteit.
1: Renier de Graaf van OMA, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
0: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
1: Niet tevreden met je huidige studie? Start je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
0: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
4: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
3: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
6: Zie het voor je? Een kale lege vlakte? Waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
5: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
7: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Het aflaten, afbrokkelen ervan. Dus ik denk dat dat een terechte opmerking is.
4: Is er nu zo'n stevige roep om te komen tot deregulering, ook in Europa, ook in Nederland?
3: Ik hoor hem in Europa, in ieder geval veel minder dan in de Verenigde Staten. Maar... En met name politiek Verenigde Staten.
5: Als je kijkt wat er dus in Zwitserland gebeurt, ja. UBS, die lobbyt daarvoor. Het is de internationale concurrentie. En UBS is wel een van de grootste banken die daar het meeste last van heeft. Daarom lobbyen ze voor minder kapitaalbeslag. Ja, het is een glijdend pad.
3: Dan zou ik eerder pleiten om dat is een open deur, ik weet het, zodanig open, er staat er geen meer in wellicht, maar toch alsnog die eengemaakte kapitaalmarkt, als je toch wil hervormen, ga dan niet zozeer de huidige regeltjes wat afschaven, maar zorg daar in godsnaam voor van alle punten van het rapport Mario Draghi, is dat wat mij betreft by far het belangrijkste om die Europese economie bijkomende zuurstof te geven.
5: Ja, helemaal mee eens.
4: Ja, dat krijg je met open. Open deuren, daar is iedereen mee.
3: Je mee open deuren, ik ben een verbinder.
4: Dat snap ik. Nog heel eventjes naar wat er nu met al deze waarschuwingen moet gebeuren. Want morgen is over deze rapportages een gesprek met de Tweede Kamer. Moet je hier als politiek nog iets mee? Kun je hier nog iets aan doen überhaupt? Want het gaat voor een deel over mondiale ontwikkelingen. Het gaat over geopolitiek.
5: Je
4: bent van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
5: Denk ik dus dat de Tweede Kamer toch weer een zet kan geven om inderdaad de kapitaalmarkt te bevorderen. Geen goldplating. Je ziet de Vereniging van Beleggersbelangen, of hoe heet ze precies?
4: De VEB?
5: VEB, die zegt nee, dat 28e regime moeten we niet doen. Maar lees eigenlijk, ze vrezen voor hun eigen hachie. Want ja, natuurlijk, als er één Europese kapitaalmarkt is... Dan heeft de VEB veel minder clout. Want ze hebben minder te zeggen over de kapitaalmarkten in Nederland. Ja, we moeten het echt doen, want schaal is alles.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Casper de Vries en Luc Abe zijn de leden van het economenpanel. Wellicht zit er nog een open deurtje in deel 2. Geen polderdoorbraak deze week. Het gesprek tussen het kabinet en de vakbonden liep nergens op uit. En dus gaan de vakbonden, die nog steeds het volledig schrappen van alle bezuinigingen op de sociale zekerheid eisen, vooralsnog door met de geplande stakingen. En er is toch al iets binnengehaald, namelijk het plan om de AOW-leeftijd te verhogen. Dat gaat niet door. En andere bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn in ieder geval voorlopig opgeschort. Maar om ons als Nederlanders toch nog eventjes wat beter te laten voelen. Luc, hoe kijk jij hiernaar als Belg?
3: Ik kijk ernaar, als ik naar de cijfers of de plannen kijk, ja, dan moet er inderdaad wellicht op dat vlak iets gebeuren. En dan is er altijd het lichtende voorbeeld in Europa, Denemarken. Hè. Denk aan pensioenleeftijd, oké, dat is nu geschrapt, maar Denemarken gaat naar, ik denk, 70 jaar. Hè. Dus ja, en Nederland is daar nog niet, maar er is nog wel een weg af te leggen. Anderzijds, als je even achter je kijkt, of meer zuidelijker kijkt als Nederlander, naar België en naar landen als Frankrijk bijvoorbeeld, ja, dan staat Nederland er op dat vlak tamelijk goed voor. En als ik dan een heel concreet voorbeeld of een heel concreet cijfer citeer, effectieve pensioenleeftijd in België, dat land ken ik tamelijk, is 61. In Nederland is die denk ik 65 of zo.
5: Bijna 66.
3: Moet die hoger? Yep, die moet hoger. Maar ik bedoel, je moet ook niet doen, of als dit overleg is mislukt, althans voorlopig mislukt.
4: Ja, de Telegraaf bericht dat vakbonden en werkgevers alsnog met elkaar in ieder geval doorpraten.
3: Ja, precies. Dus er kan rustig over nagedacht worden, zou ik zo zeggen, vanuit een semi-Belgische bril kijken.
4: Je staat tegenover een vergrijzingsexpert, want jij kan je jasje weer aantrekken. De WRR heeft ook daarover geadviseerd.
5: Daar hebben we zeker over gerapporteerd en geadviseerd. Het interessante is dat Nederland van het slechtste jongetje van de klas, in de zin van langer doorwerken, tot de beste nu behoort. Dan maak je een strategische fout, denk ik, als je als kabinet of de kabinetsplannen gewoon op tafel smijt. We moeten bezuinigen op de WIA, de WW en we moeten langer doorwerken. En je zet daar niks naast. En je hebt niet overlegd met vakbonden en ook werkgevers. Je moet dat soort plannen moet je met flankerend beleid invoeren. Je moet

0: moet laten zien waarom het nodig is. Natuurlijk, we kunnen veel langer doorwerken. Nou,
1: de AOW,
0: maar
1: wordt
0: niet
1: volgens
0: iedereen.
1: Mij, de AOW wordt volgens mij nu voor het eerst voor meer dan de helft uit de algemene middelen betaald. En ja, als je kijkt naar de demografische ontwikkeling, dan wordt het
0: Er zitten behoorlijke problemen aan te komen. Ook in Nederland, ondanks dat wij het enige land in Euroland zijn die hebben gespaard voor pensioenen. Dus je moet daar wel iets aan doen. Maar je moet dat inbedden, flankerend beleid. Bijvoorbeeld het mogelijk maken om vanaf je 67ste met deeltijdpensioen te gaan. Al dat soort dingen.
1: De terugkeer van de FUT? Niet helemaal.
0: Nou ja, ja. In Nederland mag je dus niet. Je moet werken tot het eind en dan ineens is er niks meer. Nou, je moet mensen, denk ik, tijdig omscholen. Dus waarom zou een stratenmaker op zijn 55ste met een kapotte rug recht hebben op de WIA? Nee. Die man of vrouw moet recht hebben om op zijn 40ste een ander beroep te leren. Zodat ze tot wel hun 70ste door kunnen werken. Al dat soort dingen. Daar moet je als kabinet sterk beleid voor inzetten. En daar is niks. Nederland is, wat dat betreft, hè, Frankrijk heeft daar bijvoorbeeld wel een puntenstelsel voor. Je moet dat soort dingen dus anders.
1: Is mijn leeftijd in Frankrijk?
0: Ja, maar dat geeft niet. Je kan altijd van anderen leren. Wij kunnen ook van de Belgen leren, zeker. Ook al op andere vlakken niet. Dus je moet, als je dat soort scherpe maatregelen, als je ziet dat je dat moet gaan doen, dan moet je dat wel met beleid omhullen om dat goed in te voeren. Dat hebben ze niet gedaan. Ja, dan krijg je dat er tegen wordt
2: draagvlak in perspectief creëren.
0: Absoluut.
2: Ja, en natuurlijk, als je kijkt in Nederland, maar niet alleen in Nederland, als je dan kijkt naar de politieke. Het politieke landschap met de extremere die aan belangen winnen, ja, dan is het des te belangrijker om, wat jij zegt, Casper, om dat perspectief in overleg samen vast te stellen.
0: Nee, absoluut. Je moet jezelf nooit als voorbeeld nemen, maar ik ben ook al 70 en ik sta hier nog bij BNR, dus het kan.
1: Het is
0: en niet iedereen kan dat,
1: betreft.
0: Daar moet je ook rekening mee houden. En dan is zo'n plomp verloren voorstel het stomste wat je kan doen, want dan krijg je het verzet zoals in Frankrijk.
1: En toch nog even naar het begrotingselement in dit verhaal, want de minister van Financiën was hier niet bij, maar ze zeggen wel, we hebben als coalitie afspraken gemaakt en die zijn er in Nederland al langer. Als je het ergens op een domein weghaalt, dan moet het ook weer in datzelfde domein worden opgelost. Dus als die AOW-afspraak van tafel gaat en dat kost 2,7 miljard... zoek het dan ook binnen de sociale zekerheid om dat gat te dichten. Is dat in dit geval begrijpelijk of niet?
0: Nou, ik denk dat je het anders aan moet pakken. Ik denk dat je het geheel opnieuw naar de tekentafel moet met de sociale partners. Dat is de enige weg. Zo heeft het in 82 gewerkt met het akkoord van Wassenaar. Zoiets moet je weer doen. En niet vooraf zeggen, het moet zo en zo. Dan ben je dom bezig.
1: Zou je ook nog, en dat las ik ergens in het FD, voorzichtig je kunnen afvragen of er niet toch iets minder geld naar defensie moet? Of vallen we dan weer ten prooi aan de grillen van de dagelijkse politiek?
2: Eén, ja. Twee, ja, ik heb daar geen zicht op. Ik bedoel, defensie moet versterkt worden, weten we allemaal, in heel Europa. Hoeveel miljard, ja of nee, en naar wat precies? Ja, ik ben geen militair expert, dus ik heb daar echt heel weinig of geen zicht op.
0: Maar je ziet al in andere landen, ik weet niet meer welk land, daar is ook die discussie al begonnen in deze richting. Ja, je moet daar heel erg mee oppassen. Maar je moet misschien wel zeggen van, ja, we kunnen niet alles in één keer dat geld besteden. Ja. Want de menskracht is er niet, zowel aan de maakkant van defensiematerieel als mensen die in dienst gaan. Dus moeten we temporiseren, wegzetten dat geld. Maar ja, dat is in Nederland altijd heel lastig, want meestal wordt het daarna opgesnoept.
1: We gaan nog eventjes naar China. Brussel maakt zich namelijk grote zorgen over de handelsbetrekkingen met China. Afgelopen vrijdag hield de Europese Commissie een zogenoemd oriëntatiedebat. Ja. Met een conclusie die voorafgaand aan dat debat al min of meer vaststond. Namelijk, de relatie die we op deze manier met China onderhouden is niet langer houdbaar. En dan gaat het onder andere over staatssteun die vanuit China wordt gegeven aan de Chinese bedrijven die hier dan de boel komen overspoelen. Het gaat over het handelstekort van de EU met China, dat er overigens al een hele poos is. Wat moet je hier tegenover stellen, Casper?
0: Eerste analyse. Sorry, ik hou mijn WR-jasje aan. Er zijn twee elementen, hoofdpunten. Dat is schaal. En Europa mist schaal. En geopolitiek. En daar, op dat laatste punt moet je natuurlijk geen

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Van de Amerikanen is cruciaal. Daarom wil Merz een lijst maken waarin staat wat Europa allemaal doet om de eigen defensie te versterken. Duitsland heeft de man uitgeleverd aan Nederland. Die wordt verdacht van het neerschieten van een Iranier in Schoonhoven. Hij werd 2 maanden geleden al aangehouden en is sinds vrijdag in Nederland. Het is nog steeds niet duidelijk waarom het slachtoffer werd beschoten. Misschien omdat hij kritisch was op het regime in Iran. En het kunstmuseum in Den Haag wordt over een paar jaar gerenoveerd. En dat gaat een hoop geld kosten. Zo'n 200 miljoen euro, denkt de gemeente. Een deel van de collectie staat in de kelder. Maar door stijgend grondwater dreigt er gevaar door vocht en schimmel. Tijdens de verbouwing moet het museum een flinke tijd dicht. Het weer van Weer Online? Vanavond is het eerst nog zonnig. Later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten, met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
3: Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen over zijn gegaan naar het nieuwe stelsel. Ondertussen zijn al 30 fondsen ingevaren. PME gaat volgend jaar over. Waarom lukte het dan niet eerder? Terwijl dat wel het plan was. En in het nieuwe stelsel worden pensioenen veel gevoeliger voor beleggings- en renteschommelingen. Hoe bescherm je je deelnemers? Welkom, Alella Giet. Hij is de bestuursvoorzitter van PME. Fijn dat je er bent. Met, ik denk, een periode van aftellen geblazen. Want gaat het in dagen, gaat het in maanden? Het moment komt dichterbij.
4: Dat komt zeker dichterbij. We gaan richting 1 januari 2027. Dat is het moment dat wij in het nieuwe pensioenstelsel gaan stappen. En daar werken we keihard aan op dit moment, Thomas. Ja.
3: En dat gaat ook echt gebeuren? Of zou je nog kunnen zeggen, nou ja, we hebben ons toch verkeken op wat er nog moet gebeuren. Halfjaartje later, geen probleem.
4: Nou, het gaat echt gebeuren. We liggen goed op koers. En dat mag ook wel, want je wil je administratiesystemen goed hebben ingericht. Maar ja, dat zijn we op dit moment aan het doen. En doe je allemaal testen voor en simulaties. Nou, allemaal van dat soort zaken. Dat zijn we aan het doen en het ziet er goed uit. Dus ik heb er vertrouwen in dat we qua onze eigen beheersing, want zo heet dat dan, op een mooie manier over kunnen naar het nieuwe stelsel.
3: Wat moet er nog gebeuren? Want je hebt nog een half jaar de tijd.
4: Nou, wat er nog moet gebeuren is dat die systemen goed uitgetest worden. Dus we hebben in principe alles goed geprogrammeerd, laat ik het maar zeggen. Maar uiteindelijk doe je allerlei simulaties om zeker te weten dat alles goed door die systemen heen gaat. En dat zijn eigenlijk twee dingen. Je gaat de pot verdelen over individuele pensioenvermogens. Nou, dat wil je heel goed doen. Dat wil je precies doen. Het is gewoon een precisieproces. Met militaire precisie, zou ik willen zeggen. Dat wil je goed doen. En dat doen wij mij liefst, en dat is best veel in de IT-wereld, 9 simulaties voor. Dus 9 keer gaan we dat testen. Iedere maand 1 keer tot het einde van het jaar.
3: En dat je dit zo goed wil doen, is dat ook de reden dat het niet eerder lukte? Want jullie waren van plan al die stap eerder te zetten. Je voorganger heeft ook gezegd, het is best pijnlijk dat we dat moesten uitstellen. Ook omdat deelnemers anders hadden kunnen profiteren van dat nieuwe stelsel. Heeft het te maken met meer dan in andere branches het zekere voor het onzekere willen nemen? Of was er iets anders aan de hand?
4: Nee, het heeft precies daarmee te maken. DNB noemt dat beheerst en integer. Jij noemt het zekere voor het onzekere. En dat is het. Je kan maar 1 keer invaren. En dan moet je het goed doen. En dan mag je geen risico's nemen. Dus we hebben daar goed naar gekeken. We hebben ook gekeken, we doen dat met een partij uit Groningen. En die partij, TKP.
3: Dat is de uitvoerder.
4: Dat is de uitvoerder. En die heeft behoorlijk wat klanten. En heeft er op 1 januari 2026 al 5 door laten gaan. En daarvoor 2 andere partijen. Gedurende dit jaar gaan ook weer 2 partijen over. We hebben daar gekeken en we zijn de grootste. Hè? Dus het is ook helemaal niet zo'n gek idee dat je eerst een aantal partijen door laat gaan om te testen of je het aan kan.
3: Maar heeft TKP dan gezegd, dit is op dit moment nog niet verantwoord, je moet toch een jaar uitstellen? Of ligt die beslissing uiteindelijk bij jullie op het bordje?
4: Die beslissing ligt geheel bij ons. Wij keken ernaar en wij vonden het verantwoorder om een jaar later over te gaan. En dat hebben we nu ook gedaan. En ik denk dat we er goed aan hebben als je kijkt naar

0: hoe goed voorbereid we richting naar dat moment gaan. Wat wel spannend is, en daar eigenlijk hint je daar al op, is hoe ga je over? Want op 1-1-26 zijn heel veel partijen met een goede dekkingsgraad overgegaan. Ja. Dat is natuurlijk wel het risico wat je loopt als je een jaar later overgaat.
1: Omdat dat van alles te maken heeft met de stand van de rente bijvoorbeeld. En dat is voor pensioenfonds altijd een tweeledig verhaal. Want een hogere rente betekent ook dat je je toekomstige lasten wat makkelijker kunt voldoen. Maar ook dat je rendementen onder druk staan.
0: Exact, dat is precies
1: dus
0: wat het is.
1: Dus waar zit jij in?
0: Als het gaat over het huidige stelsel, is dit ook wel ongeveer het probleem. Hè? Je verplichtingen die dalen, maar tegelijkertijd zie je dat je aan je obligatieskant dezelfde daling ziet, ongeveer. Daar word je niet blij van. Dus je wordt blij van een hoge dekkingsgraad. Die is op dit moment hartstikke hoog bij ons. Die zit rond 127%.
1: Ja, hij heeft ook alweer iets lager gedaan op 121%. Dus het is een bijna dagkoers, of niet?
0: Het is heel bewegelijk. Daar heb je gelijk in. En daarom hebben we ook wel gekeken naar het beschermen van onze dekkingsgraad. Naar allerlei maatregelen. Waaronder dat we de gevoeligheid voor de rente, wat jij nou net treffend schetst, dat we die wat minder maken. Dus we hebben onze renteafdekking ook verhoogd. We hebben hem niet helemaal 100% gedaan, want...
1: Dat kost natuurlijk ook geld.
0: Dat kost ook geld. En het kost je opwaarts potentieel. Hè. Als jij je 100% wil verzekeren tegen rente, dan heb je ook geen zon.
1: Maar wat betekent dit nu voor deelnemers? Want die hebben nooit, en dat is wel in alle onderzoeken naar buiten gekomen, echt stevig nagedacht over zaken als dekkingsgraden. Die hebben vooral gekeken als ze al pensioen ontvingen, word ik geïndexeerd of niet. Maar die kunnen nu op dagelijkse basis kijken hoe zij ervoor staan nu en wat dat betekent voor hun oudere dag. Is dat iets wat per se wenselijk is? Of zou je kunnen zeggen, pensioen, dat moet je lekker laten pruttelen. Dat wordt dan vanzelf wel iets moois. Hoe graag wil je eigenlijk deelnemersbetrokkenheid?
0: Thomas, ik zit daar tussenin. Ik vind het heel prettig dat deelnemers straks naar hun eigen pensioenpotje en de daaruit voortvloeiende pensioenuitkering kunnen kijken. Ik vind het ook heel prettig dat ze kunnen zien wat rendement doet. Dat wordt dan tussentijds bij en afgeschreven. Hè? Maar op de lange termijn voegt dat gewoon geld toe. Dus dat helpt voor het begrip van hoe wordt mijn pensioen opgebouwd. Hoeveel leg ik in en hoeveel bestaat het rendement? En dus we zien dat zo ongeveer 2/3 uit het rendement komt. Dat is superbelangrijk. En maar tegelijkertijd zijn we gewoon een lange termijn belegger. En zitten we daar ook echt zo in ons beleid?
1: Nou, de Volkskrant schreef over jullie transparantie en over hoe mensen er dan voorkomend staan op basis van de huidige stand van de rente en beleggingen. PME is het meest open over de invloed van stand van rente en koers van beleggingen. Het toekomstig pensioen van een 35-jarige, dit is 2 weken geleden overigens, gaat er bij de huidige stand 16,3% op achteruit. Dat van een 45-jarige 11,1%. Dat van een 55-jarige 4,8%. En dat van een 65-jarige 1,6%. Nogmaals mijn vraag, wat schiet je op met dit soort transparantie? Voor wie is dit goed of relevant om te weten?
0: Nou ja, dit is nieuw. Kijk, binnen de DC-regelingen bestaan dit soort opzetten al. Kunnen mensen zien wat een potje doet. Voor ons is het nieuw. We gaan kijken en we gaan zien hoe deelnemers erop reageren. De eerste fondsen zijn al over, Thomas. Dus die zijn al ervaring aan het opdoen en daar zijn we mee in gesprek. Maar het blijft dat je transparant wil zijn naar je deelnemers. En wat het ook moet doen met je deelnemers. Ik heb ooit gezegd, zeg nooit dit is te moeilijk om uit te leggen. Dat mag je nooit zeggen. Je moet altijd je best doen om zaken op een zo'n helder mogelijke manier uit te leggen. Daar hoort ook bij dat we niet handelen op dagkoersen. Dat blijft voor mij het fundament van deze stelsel. Daarmee kunnen we pensioen opbouwen voor onze deelnemers.
1: Maar toenmalig minister Paul, die informeerde de Tweede Kamer begin dit jaar over die fondsen die al over waren naar het nieuwe stelsel. En die zei, dat nieuwe stelsel, we kunnen dat zien in de cijfers, levert op dit moment 14% meer op voor de deelnemers van die fondsen. En zei ze erbij, dat is niet eenmalig, dat is structureel. Daar is later in dit programma overigens wel kritiek op gekomen. Onder andere van hoogleraar Arna Boot. Dit kan je nooit zo zeggen. Kun je dit wat jou betreft wel zo zeggen? Dat nieuwe stelsel voordeliger is? En dan laten we de percentages eventjes achterwegen.
0: Laat ik het zo zeggen, er komt niet meer geld bij. Hè? Het idee is van soms wel eens van komt er dan, worden de pensioenen hoger omdat er meer geld in de omloop komt. Of bij de mensen in het potje. Dat is niet het geval. Alleen wat wel zo is, wij maken korte metten met een aantal aspecten in waar wij nu nog in zitten, het huidige stelsel. Voor die andere fonds het oude stelsel. Namelijk dat je hele buffers moest, hoge buffers moest aanhouden. Doordat je hoge buffer moest aanhouden, en dat is een heel gek fenomeen. Want we hebben de afgelopen, 12, 13 jaar best wel hoge vermogens gehad. Het ging goed met de economie. Goede rendementen, maar we konden daar geen cent van aan indexatie uitbetalen.
1: Indexatie bleef achter, ook bij PME.
0: Ook bij PME. Pas in 2022, dankzij de versoepelde regels van de overheid. Kijk, in het nieuwe stelsel is het wel zo dat je dat veel sneller kan doen. Omdat je niet meer zulke hoge buffers moet aanhouden. Waar je eerst, 127%...
1: Wat vind je dat de minister ze nu niet meer kan zeggen, pensioenfonds en de deelnemers van die pensioenfondsen gaan erop vooruit. 14% en dat is niet eenmalig, dat is structureel.
0: Ja, ik weet niet op welke cijfers zij zich gebaseerd heeft. Dus ik vind het lastig om daarop te reageren. Kijk, als wij kijken naar onze cijfers, dan zien we natuurlijk wel dat het geld eerder bij de gepensioneerden terechtkomt. Dat zie je gewoon terug in de cijfers. Maar je moet het ook wel op verschillende termijnen bekijken. En het hangt er maar net vanaf vanuit welk perspectief je kijkt, hoeveel je erop vooruit gaat of op achteruit gaat.
1: Ja, want op achteruit, dat kan natuurlijk ook. Als je zegt, onze dure plicht is om dat in ieder geval goed uit te leggen en niet te zeggen dat zaken te ingewikkeld zijn, dan is de korte klap, het kan een jaartje heel erg meezitten, het kan ook een jaartje wat meer tegenzitten. En dan zie en voel je dat ook.
0: Zo is het. De weg naar boven omhoog is snel gevonden, maar omlaag ook. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat we daar verschillende beschermingsmaatregelen voor hebben. Hè. Dus als je jong bent, dan kun je die weg omlaag ook hebben. Want op de lange termijn leeft dat geld op, want dan zit je meer in aandelen bijvoorbeeld. Maar naarmate je ouder wordt, krijg je ook steeds meer obligaties. Daar word je wat ongevoeliger
1: maar
0: voor.
1: Maar dat bepalen jullie voor de deelnemers in dit geval. Hè? Want een paar weken geleden kwam de AFM met een conclusie dat er voor veel fondsen en de deelnemers van die fondsen iets meer ruimte is om dat naar eigen inzicht in te vullen. Dus jongeren zeiden zij, alsjeblieft, ga dat nu doen, want ja, er is nog heel veel opwaarts potentieel. Die jongeren deden dat niet. Sterker nog, de conclusie was, ouderen die doen het wel, terwijl zij er minder baat bij hebben. Ja. Waarom hebben jullie gekozen voor een model waarin deelnemers daar niet zelf een keuze in kunnen maken?
0: Nou, we doen uitgebreide aan de voorkant, hè, voordat je een beleid bepaalt van zo wil ik beleggen, doen wij uitgebreide onderzoeken bij onze deelnemers om te zien waar de voorkeuren liggen van jongeren en van ouderen. Tegelijkertijd hebben wij gekozen voor dit stelsel omdat dat het hoogste de pensioenen oplevert op de lange termijn. We hadden het ook in een zogenaamde flexibele premieregeling kunnen stoppen, maar daarvan zagen we al in de analyses dat waar we nu voor kiezen veel hogere.
1: Maar het levert hoogste pensioenen op voor iedere deelnemer gemiddeld? Of maakt het veel uit of ik begin als dertiger en dus nog een horizon heb van een jaar of 30, 40 bij jullie? Of dat ik al wat ouder ben? Want dat is waar dit verschil over gaat, toch?
0: Ja, ja. Maar we gaan één keer over. En dan is het echt zo dat, en dan ga ik een technische term noemen, vanwege het opheffen van de leenrestrictie, dus dat jong van oud kan lenen en kan beleggen. Ja. Dat een solidaire premieregeling waar wij voor kiezen toch betere resultaten oplevert dan flexibele premieregeling.
1: Maar er blijft iets wat veel te maken heeft met generaties. En ja, dat nieuwe stelsel breekt ook met de doorsnee-systematiek, waarbij jongeren relatief meer inleggen dan de generaties bovenin. En dat corrigeert dan weer, want die jongeren worden vanzelf een keertje oud en dan werkt het de andere kant op.
0: Zo is het.
1: Er zijn dus jongeren die overstappen naar dat nieuwe stelsel, of relatieve jongeren die veel hebben betaald, ook weer relatief voor die ouderen, en de vruchten van dat meer betalen niet meer terugzien in dat nieuwe stelsel. Hoe wordt de compensatie voor deze generatie bepaald, ook bij PME?
0: Nou, dit is een heel belangrijk punt allereerst. Want wij willen die groep die nadeel ondervindt, zoals je het zelf schetst, bij de overgang naar het nieuwe stelsel, omdat ze inderdaad nooit geprofiteerd hebben van het feit dat ze nog ouder worden en dat het voordeel dan naar hun toe komt. Daar willen we ze voor compenseren. Dat is ook wettelijk verplicht. Nou, de sociale partners, dat zijn degenen die de regeling vormen en afspraken over maken, hebben ook in compensatie voorzien. En daar gaan we ook uitvoering aan geven. Dus die groepen krijgen compensatie. Daar informeren we ze ook gericht over. Afhangende van hun voorkeur informeren we ze. En dan zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen afgewogen dat nieuwe stelsel ingaan. Want je wil dat iedereen daarvan op de hoogte is, dat die compensatie bestaat.
1: Dat is de informatieplicht die al eerder aan de orde kwam. De NOS heeft een paar weken geleden nog uitgezocht dat de regels van een fonds vergeleken met die van een ander fonds nogal kunnen verschillen. Net als de leeftijdscategorieën. Dus zeiden zij, je moet ook oppassen als je plotseling van baan verwisselt. Dan denk je dat je misschien nog ergens aanspraak op maakt. Maar het ene fonds kan er een heel ander regime op nahouden dan het andere fonds. Is dit niet iets wat je toch als pensioensector zou kunnen straktrekken? Dat je dat soort verschillen niet krijgt?
0: Ja, dat is heel lastig, omdat ieder fonds zijn eigen beleid heeft en zijn eigen bestandssamenstelling. Dus daar hebben we echt naar gekeken, maar dat is niet mogelijk gebleken. Wat je kan doen, is mensen wijzen op de mogelijkheden die ze hebben om te voorkomen dat ze de compensatie mislopen, mocht daar sprake van zijn, of dat ze in een regime komen waardoor het net iets minder goed uitpakt.
1: Ja, dit klinkt voor mij als het minste, wat je moet doen. Of jij zegt, dat kun je doen.
0: Nee, dat moet je doen. Dit moet je doen. Je moet mensen goed informeren en de verschillende scenario's waarin ze terecht kunnen komen. Stel je voor, je wil naar een andere job en je blijft niet meer bij PME aangesloten, dan ga je inderdaad naar een ander fonds. Nou, hoe ziet het er daaruit? Dat is wel onderdeel van de afweging die je maakt op het moment dat je een andere keuze maakt. Of je wordt ziek, dan heb je mogelijkheden om vrijwillig voor te zetten. Of je raakt werkeloos. Dus er zijn verschillende zaken die kunnen gebeuren wat impact heeft op de compensatie die je had kunnen ontvangen als je bij PME aangesloten.
1: Is die compensatiemaatregel ook, zoals jullie dat nu opmerken, de reden dat mensen zich wat meer gaan verdiepen in pensioen, of speelt er meer? Want dit lijkt me heel concreet voor mensen. Hoe is dit geregeld? Dit kan in de duizenden euro's verschillen lopen. Ja. Is dit de reden om toch eens wat meer aandacht aan je pensioen te besteden? Of is er iets anders?
0: Nou, dit is een reden om meer aandacht aan je pensioen te besteden. En dat zien we ook om ons heen. Dit heeft de interesse van mensen. Gelukkig maar. Want als het niet zo was, dan denk ik ook niet dat het goed was aangekomen.
1: Het pensioen scoort niet altijd overal even hoog. Dat weet jij denk ik ook.
0: Nee, precies. Dus naarmate mensen ouder worden, dan wordt de interesse voor pensioen ook hoger. Dat zie je terug. Dat zien we terug op deelnemersbijeenkomsten die we doen voor gepensioneerden. Nou, die zalen zijn helemaal vol. Maar het leuke...
1: Dat is ook wel een keer leuk.
0: Ja, die zalen zijn helemaal vol. En het zijn boeiende gesprekken. Het zijn boeiende gesprekken die je met je deelnemers hebt. Maar het leuke eraan, Thomas, is ook dat we hebben ook actieve deelnemersbijeenkomsten. En die zijn ook overvol. Echt honderden mensen die er per keer op afkomen. Dus het leeft wel. Maar ook met die bijeenkomsten pak je maar een fractie van het aantal deelnemers dat je
1: Hoeveel
0: hebt.
1: Hoeveel deelnemers zijn dat?
0: Die
1: jullie in totaal hebben, jullie hele bestand?
0: Ruim 630.000.
1: En van welk percentage van die groep denk jij, nou, ik weet niet zeker of we die wel bereiken en of die wel helemaal weten wat hier nu op hen afkomt?
0: Nou, ik durf daar geen percentage aan te koppelen. Wat we wel doen, Thomas, is onderzoeken of de boodschappen die we afgeven, of die goed aankomen of niet. Dat doen we periodiek, met name in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. En als we zien dat bepaalde zaken niet worden begrepen, of dat we daarmee bepaalde groepen niet bereiken, dan passen we dat aan in onze communicatie. Maar wat dat percentage precies is, ik zou het graag willen weten, maar dat weet ik niet.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: We steken de komende jaren 400 miljoen in Nederlandse high-tech bedrijven omdat die een hoog rendement opleveren. Of we steken dat geld in die bedrijven om ervoor te zorgen primair dat ze in Nederland blijven.
0: Hoog rendement.
1: Annella Giets is hier, openhartig bestuursvoorzitter van het pensioenfonds PME. Want je hebt ook wel eens zelfs in dit programma gezegd, nou, vindt toch ook belangrijk dat Europese techbedrijven, Nederlandse techbedrijven, Europees of Nederlands blijven. Maar dat hogere rendement is voor de deelnemers natuurlijk van doorslaggevende betekenis.
0: Ja, dat is voor onze deelnemers heel belangrijk. Maar ik ben ook wel een bestuurder die wel van het rendement is. Dat is het eerlijke verhaal. En tegelijkertijd vind ik het zo van belang dat we wel kijken naar onze eigen sector. Want als je het over high-tech hebt en je hebt het over innovatie, dan heb je het ook over de sector van PME, onze achterban, onze werkgevers.
1: Dus de drempel voor jullie om te investeren in veelbelovende nieuwe techbedrijven ligt ook lager. Die sluit prima aan.
0: Die sluit prima aan. En dat is ook wat we doen in de praktijk. Hè. We hebben allerlei fondsen waar we beleggen in start- en scale-ups. En daar kijken we zelfs weer nog nauwlettender naar. Omdat we zien dat bepaalde sterren tussen zitten. En dat doen we dan weer via een apart fonds. Beleggen we daar nog extra in.
1: Hoe direct is dan jullie betrokkenheid? Want het gaat inderdaad via fondsen.
0: Ja.
1: Zij bepalen dan waar met jullie geld in wordt belegd, of is er een directere lijn?
0: We hebben een hele directe lijn met die fondsen. We hebben het dan heel concreet over Innovations Industries en DeepTech XL. Maar ook op Defensie hebben we een fonds waar we naartoe allokeren. Daar zitten we periodiek mee. Maar wij laten hun de beleggingsbeslissingen nemen. We gaan niet op hun stoel zitten. Maar we willen wel geïnformeerd blijven over wat er gebeurt in het ecosysteem van Nederland. Welke bedrijven ze zien. En waarom ze welke keuzes maken. Daar zijn we wel met hun over in gesprek. En dat maakt ook dat we zeggen, nou, een bedrijf als Nearfield, daar steken we nog wel wat extra geld in.
1: Dat begrijp ik, want Nearfield Instruments wordt hier te pas en te onpas ook het mogelijke nieuwe ASML genoemd. En misschien met enige reden. Maar dit is natuurlijk niet investeren in iets wat hoogst onzeker is. Hè? De prilste fase, de grootste periode van dit kan ook nog grandioos mislukken, is dan achter de rug.
0: En het gekke is, Thomas, dat we in Europa zo is. Het is niet alleen een Nederlands probleem, maar een Europees probleem. Dat die bedrijven juist in een gat terechtkomen. En dat Amerikaanse investeerders dan in de rij staan. Dan hebben wij, de kraamkamer zijn we geweest. Hebben wij geïnvesteerd om het een pareltje te maken. En dan vervolgens gaan ze weg. Nou ja, waarom noem ik Nearfield? Die zat echt op zo'n punt dat dat zou gebeuren.
1: Zouden jullie ook nog een fase eerder kunnen instappen? Of vind je het niet alleen omdat die bedrijven dat het hardste nodig hebben, maar ook omdat je nu helemaal een pensioenfonds bent, wel prettig dat je niet die eerste dagen nog hoeft te stutten van een bedrijf?
0: Je bedoelt als ze nog helemaal aan het begin van een...
1: Wordt vaak gezegd, bijvoorbeeld ook door Prins Constantijn van TechLeap. Ja. Pensioenfondsen trekken nou zijn been bij, die start-ups die hebben jullie nodig. Jij zegt hier met Nearfield Instruments heel duidelijk, scale-ups. Ja. Bedrijven met al wat kilometers op de teller. Ja. Is dat een bewuste keuze of kan het ook nog dat kleinere bedrijf zijn?
0: Dat kan ook kleinere bedrijven zijn. Hè. Ik had het net over DeepTech XL. Dan zit je al bij de kleinere bedrijven die in de vroegere fase zitten. Die dus eigenlijk al die stappen nog wel moeten doorlopen. Kijk, je hebt ook nog een fase waarbij iets nog een patent of een idee is. Een zolderkamer idee. En dan moet je het toch vaak hebben van angel investors, van familie, van subsidies van de overheid. Ik bedoel, in die fase zitten pensioenfondsen nog niet. Maar als het al ietsje verder is, dan komt het al in de scope van wat fondsen doen.
1: En dit is natuurlijk op zijn minst de alleraardigste. 400 miljoen, dat kan echt niet zomaar iemand investeren. En niet iedereen investeren in een start-up of een scale-up tot 2030. Wat is het totale belegde vermogen of beheerde vermogen van PME?
0: Dat is 60 miljard.
1: Oké, okay. Nee, gewoon eventjes. Ja.
0: Nee, het is een aardig bedrag. En we hebben al 350 miljoen geïnvesteerd in de eigen sector.
1: Ja. Dus, zie je dat percentage? Want dan kan je nu beter in percentage spreken. Nog omhoog schieten. Want 60 miljard in totaal noteer ik nu dan dus met die 350 miljoen. En 400 miljoen nog tot 2030. 750 miljoen. Specifiek in deze sector die jullie na aan het hart ligt. Want past bij jullie deelnemers. Kan dat dan niet meer worden? Is de logische vervolgvraag?
0: Nou, dat is een vraag die we de komende tijd gaan beantwoorden. Laten we eerst even kijken hoe we die 400 miljoen gaan vullen en hoe dat gaat.
1: Gaat het er zo slecht voor in Nederland dat je die 400 miljoen niet kwijt kunt?
0: Nou, wij verwachten van wel, anders allokeerden we niet die 400 miljoen. Nee, maar je doet dat stap voor stap. Maar we kijken daarnaar. We kijken naar wat we nog meer kunnen doen. Ook op het gebied van defensie bijvoorbeeld zijn we momenteel aan het kijken of we meer kunnen doen dan die 40 miljoen die we er al in hebben gestoken.
1: Ja, is dat op eigen initiatief of is er een beroep gedaan op jullie heel duidelijk?
0: Nou, dit is op eigen initiatief, maar je bent natuurlijk niet helemaal blind voor de maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van defensie en op het gebied van technologie. Je ziet ook dat het zwaartepunt van investeren in defensie aan het veranderen is. Veel minder de techniek en dual use, zodat je het wel voor civiele toepassingen als voor defensietoepassingen kan gebruiken. Dus in die vorm van defensie zijn we ingestapt. Maar we doen dat gewoon ook omdat we denken dat dat rendement kan opleveren. Ik heb die overtuiging ook wel. Rendement kan opleveren voor onze deelnemer. Dus het is een win-win, Thomas.
1: 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel. Wat staat er nu met stip op 1 nog in je agenda om voor elkaar te boksen? Wat moet nog echt gebeuren?
0: Nou, een belangrijk moment wat mij betreft is dat we de transitiecommunicatie, de persoonlijke communicatie naar onze deelnemers doen. Dus dan informeren we ze, wat is de verwachting onder de huidige regels en wat is de verwachting van je pensioen in de nieuwe wereld. Dan kunnen ze een eerste vergelijking maken, krijgen ze voor de eerste keer een beeld bij wat betekent het nou voor mij. Nou, dat vind ik wel een spannend en mooi moment.
1: Alele Giets was hier, bestuursvoorzitter van het pensioenfonds PME. Dankjewel. Voor meer gesprekken met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met Valentijn de Neve, topman van recyclingfabriek Power Blue Alp, over de Europese recyclingwetgeving, vind je door je te abonneren op de podcast De Top van Nederland. Je hoeft geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een industrieterrein in Herugowaard zijn meerdere mensen neergestoken. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn en waarom ze zijn aangevallen. De politie houdt een bedrijfsgebouw onder schot, melden regionale media. Wat er precies gebeurt op het industrieterrein is niet duidelijk, maar er mag niemand meer op of af. De agent die bij een arrestatie in een AZC in Zeist een vrouw naar de grond trok, had geen idee dat ze zwanger was. Anders zou hij volgens de politie niet zulk geweld hebben gebruikt. Een filmpje van het incident van 2 weken geleden zorgt op social media voor veel boze reacties. Een Belgische seriemoordenaar mag na bijna 50 jaar de gevangenis uit. Hij is nu 78 en krijgt een enkelband. De man heeft in de jaren 70 6 moorden gepleegd, waaronder op een compleet gezin. Dat leverde hem eigenlijk de doodstraf op, maar dat werd omgezet naar levenslang. Nabestaanden zijn niet blij dat hij vrijkomt. Israël stuurt toch geen troepen naar de hoofdstad van Libanon, Beirut. De Amerikaanse president Trump heeft dat afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu, zegt hij op zijn eigen social media platform. Tegelijk zou de gewapende groep Hezbollah hebben beloofd om Israël niet meer aan te vallen. En een straat in Volendam heeft sinds vandaag niet meer de naam van een foute burgemeester uit de Tweede Wereldoorlog, meldt regio Omroep NH. De burgemeester van Baarstraat was vernoemd naar een collaborateur. Hij voerde Duitse maatregelen uit en werkte mee aan de vervolging van Joden. En daar wil Volendam geen straat naar vernoemd hebben. Het weer van Weer Online? Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
11: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app.
12: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
13: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
14: Op de Groeneweg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Marjan Minnesma, strijder voor een betere wereld en oprichter van Urgenda, is overleden. Aan het eind van de uitzending daarover meer. Dan, Amsterdam heeft er een bijzonder instituut bij gekregen. In het Artis Planetarium is het Holomicrobiome Innovatie Instituut van start gegaan. Daar is vanuit het Nationaal Groeifonds maar liefst 200 miljoen euro voor uitgetrokken. Volgens de initiatiefnemers kan kennis over bacteriën, schimmels en virussen helpen bij grote problemen rond gezondheid, landbouw en duurzaamheid. Het nieuwe instituut wil die kennis omzetten in praktische oplossingen zoals voedselproductie en de circulaire economie. En zeg nou zelf, als piepkleine organismen kunnen bijdragen aan het oplossen van gigantische wereldproblemen, dan is dat een ronduit hoopgevend idee. Je hebt het misschien al meegekregen, veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk. Vooral de kostenverdeling zorgt voor frustratie. 82% vindt dat burgers te veel betalen, terwijl grote bedrijven volgens hen worden ontzien. Ook maakt bijna 7 op de 10 Nederlanders zich zorgen dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat blijkt uit allemaal uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Andere problemen zoals woningnood, veiligheid en bestaanszekerheid voelen voor veel mensen urgenter. Dat zet het draagvlak voor klimaatbeleid verder onder druk. Het SCP pleit daarom voor consistenter beleid en een eerlijke verdeling van de lasten. Ik denk dat we het verhaal nog beter moeten vertellen. Ongeveer alles hangt samen. We moeten het samen betalen en samen ons verlies nemen. Bedrijven en burgers. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Klaske Kruk van Circularities. En Klaske, jij wil het hebben over heel belangrijk repareren.
15: Ja, want jij had het net over het SCP-onderzoek, waaruit blijkt dat veel Nederlanders bang zijn dat verduurzaming hun leven duurder maakt. Maar er zijn ook voorbeelden waar precies andersom werkt. Circulair is goedkoper. TNO en de Nederlandse Vereniging Circulaire Economie hebben gekeken naar repareren in plaats van vervangen. En de cijfers zijn eigenlijk best verrassend. Een kapotte wasmachine repareren levert gemiddeld bijna 8 jaar extra gebruik op en bespaart uiteindelijk zo'n 145 euro ten opzichte van meteen nieuw kopen. Bij een telefoon levert de reparatie 1 tot 2 jaar extra gebruik op en dan ongeveer 49 euro voordeel. En een e-bike reviseren geeft ruim 4 jaar extra levensduur en bespaart zo'n 54 euro... ondanks alle reparatiekosten.
14: Ja, er zitten alle grondstoffenkosten van sneller wisselen nog niet eens bij in. Hè. Dus het is hoe je ook kijkt beter. Dus een circulaire economie hoeft niet altijd te gaan over meer betalen. Vaak gaat het juist over langer profiteren van iets waar je al lang voor hebt betaald.
16: The Green Quest.
14: Het is de week zonder afval. Nou ja, daar gaat het om, dat zouden we willen natuurlijk. En je staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar als er iets is dat nog veel te vaak in de prullenbak belandt, dan is het wel voedsel. Gijs van Schoot is de directeur van Nederland-België van de, zullen we anti-verspillings-app noemen?
17: Dat mag van mij.
14: Vind ik mooi. Too good to go. En je bent hier en dat vinden we heel fijn, Gijs. Want laten we meteen maar bij het onderwerp beginnen. We produceren met z'n allen genoeg voedsel, maar minimaal een derde van al het geproduceerde eten wereldwijd, dus heel veel, wordt uiteindelijk verspild. En we zijn nu in 2026. Waarom is dat probleem nog niet opgelost?
17: Omdat het gewoon op heel veel plekken in een heel klein beetje plaatsvindt. En voor iedereen is het gewoon maar een heel klein onderdeeltje van wat je dagelijks eet. Alleen de optelsom van al die plekken samen maakt het echt gigantisch.
14: En ik kwam een aantal tegen. Ik ga dat van thuis uitrekenen. Maar dan roept iemand elke seconde, worden er 80.000 maaltijden verspild. Is dat echt zo?
17: Ja, dat is echt zo. En goed, dat weten wij, omdat wij ook weten hoeveel we per seconde redden. Dat zijn namelijk 5.
14: Nu alweer 80.000.
17: En nu.
14: Ja, oh, stop. Dat is wereldwijd?
17: Ja, dat is wereldwijd.
14: Maar zeg, als je 9 miljard mensen moet voeden en we maken voedsel voor 11 miljard en je gooit 1/3 weg, dan kom je ongeveer daaruit.
17: Ja.
14: Het is onvoorstelbaar.
15: Ja.
14: Als we naar die harde cijfers kijken, waar gaat het in de kern dan echt mis? Is dat bij de boer, in de supermarkt, bij het transport of toch bij ons thuis in de ijskast?
17: Er zijn eigenlijk 2 plekken waar het voornamelijk misgaat. Dat is bij de consument thuis. Dat is bijna 40%. Dus dat is bij jou thuis, Harm. En bij jou, Klaske.
15: Ja, bij mij niet.
17: Jij bent natuurlijk beter dan de rest.
14: Nou, hallo. Ik ben echt zo erg opgevoed dat ik vroeger expres veel weggooi. Zeg, nou, dat gaat mij niet nog een keer gebeuren. Maar nu begrijp ik de waarde ervan.
17: Voor de zekerheid, dat is niet dat jij 40% weggooit. Maar dat is van het probleem zit 40% bij de mensen thuis.
14: Ja.
17: En er zit ook iets meer dan 40% in de productieketen. Dus dat is eigenlijk van dat land tot dat moment in de supermarkt ligt.
14: En waar ligt daar dan weer het zwaartepunt qua narigheid?
17: Iets meer verdeeld, op het land dan in de productie.
14: Aha. Laten we eens even naar de westerse wereld kijken. Want er is een verschil tussen het rijke Westen en in andere delen van de wereld. Wij gooien uit overvloed veel weg. Ja. En bijvoorbeeld in Afrika blijft ook veel liggen door slechte logistiek. En hoe liggen die verhoudingen wereldwijd?
17: Nou, dus wat je ziet is dat eigenlijk, dat kun je wel voorstellen, als je niet genoeg eten hebt, dat de kans dat je thuis eten weggooit, die is bijna nihil. Ja. Dus daar zit een veel groter deel van het probleem dieper in de keten. Terwijl in het westen van Nederland, of in het westen in Nederland, zit het echt voor een groot deel ook thuis.
14: Ja, laten we daar maar eens even naar kijken. Want voedselverspilling is verantwoordelijk voor zo'n 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Waarom vinden we als samenleving het nou zo moeilijk om dit gedrag effectief aan te passen? Je zei net al, het is overal een klein beetje. Maar op een gegeven moment is daar bewustwording op. Dan zou je dat moeten kunnen uitleggen. Hallo, kleine beetjes, nu veranderen. Maar dat lukt niet.
17: Nee, want ja, uiteindelijk gaat het over gedragsverandering. En iedereen heeft zijn rare gewoontes. En als het dat ene sneetje brood is wat je thuis weggooit, of in die supermarkt van al het eten wat je weggooit slechts 150 kilo per dag, dan lijkt het heel weinig. Ja. Maar uiteindelijk wint heel vaak economische argument, zeker bij bedrijven. Zijn gewoon genoeg supermarktondernemers zeggen, Gijs, als ik niet verspil, dan mis ik uiteindelijk omzet. En dan heb ik dus liever iets meer verspilling, zodat ik mijn omzetdoelstelling haal, dan dat ik uiteindelijk nee moet verkopen aan de consument.
14: En dat gaat erover, ja.
15: Hoe zit dat dan?
17: Als jij naar de supermarkt gaat en je zegt op mijn lijstje staat, ik wil een croissantje. Ja. En jij kan dat croissantje niet vinden, dan ben je geïrriteerd. Ja. En jij misschien wat minder dan iemand anders, omdat je over nadenkt van ja, wacht even, 5 uur 's middags een croissantje, dat slaat helemaal nergens op. Maar toch zit dat in je hoofd. En de nummer 1 ergernis voor een consument bij een supermarkt is, ik kan niet kopen wat er op mijn lijstje staat.
14: Ja, maar Gijs, ben nu al geïrriteerd, hè? Ik stond,
17: op mij!
14: Ik stond laatst iets lulligs te kopen voor mijn auto. En toen was die mevrouw om 6:10 s'avonds, karrenvrachten vol frituurwaren aan het smeren en proppen. Ik zeg, ga je dit allemaal nog verkopen? Oh ja, het komende uur. Dus wat er allemaal aan rare dingen op rare momenten verkocht wordt. Ja. En we vinden alles normaal.
17: Nee, maar we zijn het enorm verwend natuurlijk.
14: Ja.
17: Wij kunnen echt altijd alles kopen wanneer we willen, waar we willen. Dat is gewoon hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit.
14: En kunnen we dat andersom formuleren? Het probleem is, wij voelen de weggooipijn niet als maatschappij. Dat kunnen we ons met gemak
17: We kunnen ons gewoon veroorloven. Dus per de gemiddelde persoon in Nederland, terug naar de euro's, €38 per jaar gooien we netto weg aan geld. Nou, voor een gezin is dat dus 4-5 keer zoveel. Vinden we allemaal geen probleem. Dat past gewoon in ons mini-PNL'tje.
15: Maar dan is het toch eigenlijk ook gewoon zo dat het te goedkoop is. En historisch gezien is ons eten nu ook eigenlijk relatief heel goedkoop. Ja. Hè? Dus moeten we niet gewoon zorgen dat het duurder wordt? Gaan we er dan niet gewoon veel zorgvuldiger mee om? Moeten we gewoon armer worden?
17: Ja, dus dit komt ook heel veel bij kijken voordat de prijs in de supermarkt tot stand komt. En ik ga er gelukkig ook niet over. Nee. Dat zou
14: maar ik trek er meteen breder voor je, Gijs. Ja. Het heeft ook te maken met opnieuw waarde bepalen van voedsel, van kleding. We gooien maar weg meubilair. Ja, wie zou die kar kunnen trekken?
17: Nou, daar zijn wij feitelijk mee bezig. Mm-hmm. Want wij als The Good To Go, wij zeggen dat eten wat je eigenlijk anders weg zou gooien, heeft nog steeds een waarde. Nou, verkoop het op onze marktplaats. En wij bieden dat aan de consument. En er zijn elke dag hartstikke veel mensen die dan een tasje komen ophalen bij de bakker, bij de supermarkt. En daarmee gaan we eigenlijk eten weer waarde geven wat anders geen waarde had.
14: Ja, daar gaan we het straks heel diep over hebben. Oh. Eerst even jouw aanloop. Je hebt zelf jarenlang in de commerciële top gewerkt bij giganten als Unilever, Nestlé en Mars. Echte Unilever gaat nog en daarna werd het erger eigenlijk zo te zien.
17: Dat wil ik je onderbreken.
14: Dat is alweer even geleden. Maar leeft het thema daar ondertussen?
17: Zeker. Maar goed, en bij al die drie bedrijven, en dan meen ik oprecht, zit duurzaamheid een stuk dieper verankerd dan je misschien aan de buitenkant zou zeggen. De een misschien iets meer dan de ander. En
14: vind de ene wat serieuzer erin dan de ander?
17: Nou, ja, het is goed ook, hoe verkoop je het? Hè? Dat is de een misschien op dat moment wel beter dan de ander, of de een heeft wat meer open cultuur dan de ander. Mm-hmm. Het zit bij alle drie diep verankerd. En het is inmiddels ook echt wel zo dat in 2026 daar ook de euro's op meer moeten omgedraaid worden dan 10, 15 jaar geleden. Zeker. En uiteindelijk is weggooien gewoon een hartstikke kostbare business.
15: Ja. Ja.
17: Dus al die bedrijven zijn hartstikke hard bezig met verspilling in de keten verminderen. Eten wat ze niet meer kunnen verkopen aan de consument via ons bij de consument krijgen. Er zijn allerlei manieren om daar aan te werken. En die zijn alle drie serieus bezig daarmee.
14: En dan praat je er heel liefdevol over. En toch was er een punt dat jij zei, ik wilde niet meer werken. Ik ga de corporate wereld achter me laten. En ik ga naar Too Good To Go. Wat was die aanleiding, weet je die nog?
17: Ja, zeker. Heel goed zelfs. Kijk, uiteindelijk bij die bedrijven, ik was altijd actief in sales, dus dan ben je gewoon heel hard bezig met spulletjes verkopen aan supermarkten.
14: Groei.
17: En dan kan het bedrijf nog zo duurzaam zijn waarvoor je werkt. Uiteindelijk wilde ik zelf een veel grotere bijdrage leveren dan ik bij die bedrijven kon. En dat heeft me eigenlijk bij Too Good To Go gebracht.
14: Maar wat is een aanleiding? Want je denkt niet, nou, ik ben nou zo gegroeid, nu ga ik maar eens wat anders doen.
17: Nee, dus ik heb heel lang bij Unilever gewerkt, wat korter bij Nestlé en nog wat korter bij Mars.
14: Ja.
17: En toen kwam ik wel tot de conclusie, deze wereld past mij niet meer.
14: Niet zozeer die bedrijven, maar die wereld.
17: Die wereld.
14: Ja, dat snap ik heel goed.
17: Noem het me, zeg maar, mijn midlife crisis, whatever. Ik heb toen 5-6 maanden heerlijk niks gedaan.
14: Hoe oud ben je nu?
15: Ja.
17: Ik ben, nou, wat denk je? Ik ben begin 50.
14: Ja, oh ja, daarvan ben ja. Dus toen dacht je, ik ga wat anders doen?
17: Nee, maar toen heb ik 5 maanden gewoon echt serieus niks gedaan. Niet gesolliciteerd, nergens achteraan gelopen. Alleen maar gaan kijken naar, hey, waar word ik nou enthousiast van? Waar gaat mijn hart harder van kloppen? Of waar gaat mijn energie heen als ik even niks doe? Mm-hmm. En ik merkte toen, dat was in 2019, dat echt wel zat op wat heeft deze planeet nou nodig. Als je de krant opensloeg, het was echt brand overal. De planeet ging niet goed. Nee. En ik denk, wat nou als ik mijn talent, dat beetje wat ik heb, en ervaring, iets meer kan besteden aan iets wat deze planeet echt nodig heeft.
14: Dus, in jouw geval wel voedsel, want daar zat ook heel veel van je expertise.
17: Ja,
14: en je contacten, et cetera.
17: Ja,
14: vind ik een mooie overstap. Ja. En er zijn echt heel veel grote milieuproblemen. De ene is zo mogelijk nog complexer dan de ander. Ja. Is voedselverspilling wat jou betreft nou een oplosbare duurzaamheidsuitdaging?
17: Ja, want het is het domste probleem wat er is. Uiteindelijk is het,
14: Ga dat maar zeggen, midden in Ghana met een ebola-uitbraak... drie terroristische groeperingen en een slecht...
17: Nederland. Hè, dus in de westenwereld vind ik het echt een heel dom probleem. Dus ik vind het ook echt oplosbaar. Maar het is een keuze. Hè, dus uiteindelijk is ook een supermarkt bezig met voedselverspilling, ja of nee. Dat is een keuze. En je moet gewoon een aantal mensen hebben die zeggen... ik vind niet meer dat dat kan in 2026, dus ik ga werken aan een oplossing. En als je daar gewoon je hart en ziel in gooit, dan krijg je gewoon uiteindelijk een gezonder bedrijf, wat ook beter accepteerbaar is voor de werknemers die misschien niet zoveel geld verdienen, want die moeten het elke dag weggooien.
14: Ja. En het is ook,
15: het is toch gewoon een no-brainer ook? Ik bedoel, het komt ook meteen financieel uit. En iedereen vindt verspilling zonde, toch?
14: Ja, ik vind hem ook nog dieper. Ik vind het is zo schaamtevol om eten weg te sodemieteren. Dat als je dat weet om te draaien, vanuit een app, vanuit een grote supermarktketen, dan wordt het gewoon mooier. Dan wordt die wereld ook daar mooier.
17: Ja, sterker nog, voor het individu wat elke dag de schapjes leeghaalt... omdat de producten morgen over de datum zijn... en die dan daadwerkelijk moet weggooien... die komt thuis misschien wel niet in zo'n gevulde koelkast terecht als jij en ik.
15: Nee.
14: Dus... Bij mij zit er voornamelijk alleen een lampje in, maar dat is mijn logistieke...
17: daar doe ik geen uitspraak over. Maar...
15: Daarom is de arm zo slank.
14: we gaan het zo meteen hebben over de app, want daar willen we alles van weten. Maar ik wil je een grove schatting geven over hoeveel maaltijden... jullie tot nu toe al concreet hebben weten te redden uit die vuilnisbak...
17: In Nederland zijn er dat 39 miljoen.
14: Ik laat hem even hangen.
16: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
14: 39 miljoen. We praten verder over de strijd tegen voedselverspilling... tijdens deze week zonder afval. Te gast is Gijs van Schoot van Too Good To Go. En ons groene geweten is er natuurlijk ook Klassieke Kruk. Jullie app wil voedselverspilling tegengaan. Heel veel mensen weten het wel, maar ik denk voor de volledigheid... leg nog even heel kort uit hoe het principe is. Hoe werkt het?
17: Het is heel simpel. Je bent een bakker. Er is heel mooi vers brood gebakken 's ochtends. En aan het eind van de dag om 4 uur gaat jouw winkel dicht. Dan zat er nog wat brood op het schap. En dat is eigenlijk nog hartstikke goed. Alleen dat haal je dan uit het schap en gooi je in de vuilnisbak. Omdat het niet meer gegeten zou kunnen worden. Ja. Wij zeggen, ho, doe dat nou niet. We hebben een hele mooie app waar elke dag heel veel mensen op actief zijn. Dus het is 5,5 miljoen keer gedownload in Nederland. Bied het daarop aan voor iets minder dan een normale prijs. En trust me, wij brengen mensen naar jouw winkel die dat komen ophalen op het tijdstip wat jij dat een goed idee vindt.
14: Ja.
17: Nou, zo simpel is het eigenlijk.
14: En hoeveel winkels en zo doen er al mee?
17: In Nederland zo'n 13.000.
14: Ja, dat is echt wel flink, hè?
15: En doen mensen dit nou vanwege hun portemonnee of vanwege duurzaamheid?
17: Aan de bedrijfskant of de consumentenkant?
15: Consumentenkant.
17: Dat zien we eigenlijk allebei. Er zijn mensen die hebben puur, noem maar een financiële motivatie. Die hebben gewoon behoefte aan eten op de plank. En die kunnen wat minder zich veroorloven. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die wat groener zijn. En die zeggen, ik vind het gewoon onzin dat het gebeurt. En ik ben bereid om mijn avondmaaltijd in te richten langs de as van beschikbaarheid. Nou, in plaats van langs de as van wat wil ik eten.
14: Ik kom daar nooit aan toe. Maar ik ga heel weinig naar de supermarkt. Maar als ik er ben en ik kijk in een schap en het staat, dit moet echt nu op. Dan eet ik wat anders. Omdat ik het zonde vind. Dan denk je, krijg ik een traan in mijn ogen. Ook denk ik, dan neem ik het wel.
17: Maar goed, dat is natuurlijk heel makkelijk voor jou wellicht. Maar als je 2 kinderen hebt die hele specifieke eetwensen hebt... dan wordt het natuurlijk al wat complexer.
14: Oh nee, dan zouden mijn kinderen geen last van hebben.
15: Je moet wel goed leren eten.
14: Dan eet je toch niks.
17: Ja. Ik heb 3 dochters, die eten allemaal heel verschillend. Maar goed, dat is een andere discussie.
14: Nou, was dit de consumentenkant? Hoe zit het bij de supermarkt en die bakkers? Willen die ook allemaal meedoen of moeten die dat leren?
17: Nou, in principe zegt iedereen, ik vind het een hartstikke leuk idee. Maar tussen, ik vind het een hartstikke leuk idee en ik doe mee, zit vaak wel wat licht. En dat heeft heel erg te maken, kan ik het in mijn proces inpassen?
14: Ja.
17: Dat is vaak een onderdeel.
14: Is dat zo moeilijk?
17: Nou ja, het kost natuurlijk wel iets van tijd. Want uiteindelijk is weggooien de minst tijdrovende kwestie. En dit kost iets meer tijd. Maar je krijgt voetjes over de vloer. Die mensen kopen wat extra. Er zitten natuurlijk wel een aantal benefits aan.
14: Ja.
17: Dus heel vaak zijn partijen wel te overtuigen van het meedoen. En je hebt een aantal gewoon hele eigenwijze partijen. Die zeggen, wij willen alles zelf doen. Mm. En dat is prima. En dan nokken wij 3 keer op de deur. En op een gegeven moment zeggen, we gaan het zelf doen. En dan doen ze het ook echt wel zelf. Dus ik heb wel het gevoel dat de afgelopen 7 jaar... het wel echt aan het winnen is.
18: Zeg maar. En dat merk je dan ook, omdat je groeit. We zeiden net, Klaske, als je om 5 uur komt die croissants op. Zou dat voor jou ook bepalend zijn en hoe je kijkt naar een supermarkt? Of hoe zou jij Too Good To Go adviseren om dat te tackelen?
15: Ja, nou ja, dat schatte jij wel weer goed in, Gijs. Ik zou dat natuurlijk niet zo'n probleem vinden. Maar ik kan me wel inderdaad, wat jij zegt ook al, wel voorstellen dat mensen denken, ja, dit is wel een beetje jammer. En nu ga ik wel even naar een andere supermarkt. Dus hoe verander je nou die perceptie zonder mensen het gevoel te geven dat je ze iets afpakt?
17: Nou ja, dat weet ik niet specifiek. Ik kan wel vertellen wat wij doen. Hè. Wij proberen mensen echt op een hele positieve en motiverende manier te betrekken te houden bij onze missie. Dus door juist te zeggen, joh, door dit te doen bespaar je zoveel geld, bespaar je zoveel voor het klimaat. En niet zozeer te focussen op alle dingen die ze dan niet meer kunnen krijgen.
18: Ja, is ook goed. Gewoon reframing van hoe alles in elkaar haakt. Vanuit jouw rijke ketenervaring bij grote spelers, bij de Mars en de Nestlé's, wat houdt bedrijven op dit moment tegen om niet gewoon volmondig te zeggen ja tegen de voedselverspilling tegengaan, ja jullie omarmen. Het kan sneller, zou je denken.
17: Ja, ik denk dat de wereld wel echt heel complex is op dit moment. Op heel veel domeinen en ook voor die bedrijven. De grondstofkosten gaan door het geluid. Personeel steeds moeilijker te krijgen. Dus het is gewoon wel echt een agenda met heel veel prioriteiten.
18: En maar dit zou toch echt bovenaan moeten staan, niet weggooien zonder.
17: Ja, ik ben het met je eens. Maar dat zouden we als mensheid ook moeten willen. Ja. Want deze planeet gaat gewoon niet de goede kant op.
18: Dus alleen, dat zouden we ook kunnen doen. Dat we als klanten bij grote supermarkten. Maar waar zijn jullie to-go hoekjes? Ja. Want die willen wij wel. Desnoods ga ik hier een uur op een viskrukje zitten tot ik in de aanbieding kom. Maar
17: de supermarkt heeft vaak wel zijn eigen initiatief. Om voedselverspilling tegen te gaan. Soms met ons, soms zonder ons. Dus wat dat betreft is er voor iedereen wel wat te vinden.
18: Ja. Nou, kan ik me voorstellen. Hè? Dan ga je als consument zo'n goedkoop to good to go ding halen. Of een pakket zelfs.
17: Ja.
18: En dan heb je hem. En dan denk je thuis, ja, het komt nou even niet uit. En dan staat hij de dag daarna er nog. Mm. Denk je, ik heb er toch bijna niks aan betaald. En dan gooi ik het alsnog weg. Merk je daar iets van? Dat mensen het bewust aanschaffen dan echt omarmen? Of dat ze er dan toch weer heel lomp mee omgaan?
17: Nee, het is wel grappig. Hebben we ooit laten onderzoeken door de Universiteit van Wageningen, dat mensen die een tasje kopen, die tonen haast hogere betrokkenheid op dat tasje dan wat ze origineel in de koelkast hadden zitten. Ja, want ze hebben namelijk effort gedaan, ze hebben de moeite gedaan om dat tasje te kopen. Ze zijn goed zelf naar de supermarkt gegaan.
18: Oh, dat vind ik mooi.
17: Wat je dan ziet is van, ik vind dat niet lekker, dat geef ik aan de buurvrouw. Oh, dat is wat te veel, dat stop ik in de vriezer, dat eet ik dan later alsnog op. Dus je ziet juist dat, raar genoeg de betrokkenheid naar dat tasje toe best wel groot is.
18: Want ik had 20, 30 jaar geleden zo'n gymzoltasje, ken je dat nog? Heel lang geleden. En ik had nooit tijd om het op te halen. Dus dat tasje liep uiteindelijk aan het eind van de maand naar mijn huis. Van hallo, ik had je nog. Maar daar had ik geen enkele betrokkenheid mee. Dus dat is, dit klinkt beter.
17: Nee, maar het grappige is ook dat wij begonnen met gratis weggeven. Ooit. En dat werkt eigenlijk voor geen meter.
18: Nee, want dan heeft het geen waarde.
17: Exact.
18: Ah, mooi.
15: Ja, dus een appel die de supermarkt haalt, die kunnen jullie wel redden. Maar een appel die door formaat of door uiterlijk op het land blijft liggen, zien jullie nooit. Is dat niet de volgende grote kans voor jullie platform? Het überhaupt voorkomen?
17: Het voorkomen van voedselverspilling zo diep in de keten.
15: Ja.
17: Ja, daar heb je alleen wel hele specifieke expertise voor nodig. En dat is best wel lastig te ontwikkelen. Dus uiteindelijk, wij kiezen ervoor om onze specialiteit, wat bij elkaar is het vraag en aanbod naar elkaar toe brengen, daarop te focussen. En dus te kijken van, joh, hoe kunnen we dat eventueel nog wat breder inzetten in plaats van dat we dieper de keten ingaan?
15: Ik dacht die andere 40%, dan heb je meteen alles.
18: Ja, maar ik denk dat we, door wat jullie doen, die scope wel groter wordt. We leren kijken naar voedselverspilling. Ik vond 2 jaar geleden dat al die appels in die koelhuizen moesten blijven hangen omdat niemand die wilde kopen en dat het te duur werd door de koelprijzen. Ik dacht, nou zijn we gek aan het worden. Ja. Weet je, dus dan dat we leren wel door jullie kijken. Dat vind ik hartstikke mooi. In 2030 zijn we van ellende af? Vinden we altijd een mooi tijdpunt.
17: Oh, dat is dichtbij, hè? Nou, er is een doelstelling om bij 2030 de helft van de voedselverspilling tegen te gaan, de helft gered te hebben. En daar zijn we hard naar op weg. Dat doen we samen met de Stichting tegen Voedselverspilling.
18: Ik gok gewoon op 60%. Gijs van Schoot van Too Good To Go. Dankjewel. Fijn dat je hier wilde zijn.
17: Aangenaam.
18: Ja, ik zei het in het begin al, Klaske. Elke week delen we in dit programma een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Vandaag doen we dat eigenlijk niet, maar wel aandacht voor iemand.
19: Duurzame energie, meer op welzijn dan op welvaart, andere vormen van belastingheffen. Nou, gewoon echt een behoorlijke omslag. Dan kun je met z'n allen verder. En doen we dat niet, dan razen we nu door. En dan zeggen we straks tegen de volgende generaties, ja, sorry, lossen jullie het maar op.
18: Ja. Ruim een week geleden werden we opgeschrikt door het erge nieuws dat Marjan Minnesma is overleden. Zij was oprichter van Agenda en vele jaren lang het boegbeeld van de Nederlandse klimaatbeweging. En Klaske, wij kennen haar allebei persoonlijk en we hebben heel lang met haar gewerkt. Ja. Hoe kwam dat bij jou binnen?
15: Ja, ik werd gebeld door oude Urgenda collega's. En eerst dacht ik even, oh, wat verschrikkelijk voor dichtbije mensen, de familie en ook de mensen die nu met haar samenwerken.
18: Ja.
15: En toen hing ik op en toen dacht ik, maar ik vind het ook verschrikkelijk. Het heeft mij ongelooflijk veel richting gegeven. De manier waarop zij werkte, alles praktisch maken, alles bespreekbaar, heel concreet, niet dogmatisch, netwerken bouwen. Dat heeft mij, mijn werk ook heel erg gevormd.
18: Ze was zo duidelijk, hè? Ze was compromisloos, maar heel menselijk.
15: Ja.
18: En ze ging altijd recht op het doel af. Ik kende niemand die zo zuiver in die klimaatontwikkeling stond als Marjan.
15: Ja, en ik heb ook echt wel een beetje het gevoel gekregen. Ik swingde een beetje tussen de twee uitersten. En in de ene keer dacht ik, oh, wat moeten we zonder haar? Want zij is zo'n pilaar onder duurzaamheid in Nederland. Ja. En de grondlegger zo'n beetje. Wat doen we zonder haar? En aan de andere kant dat ik af en toe zie van ja, maar ze heeft ons wel allemaal enorm veel geïnspireerd. En nu gaan we dus extra en meer. Want dat heeft zij ons laten zien.
18: Ja,
15: dat
18: ze heeft zoveel gedaan.
15: Dat het zin heeft.
18: Als we het nu nog niet kunnen, en dan is het ook niet goed. Dat is dus waar. Even samenvattend. Zij bracht eigenlijk de zonnepanelen naar Nederland. Zij ging huizen van het gas afhalen. Zij deed een klimaatzaak tegen de staat die ze won. En ze zei eigenlijk altijd, het kan gewoon allemaal als je maar echt wil. Dus dat samengevat zoveel duidelijkheid. We waren alle twee op de herdenking afgelopen zaterdag. Heel veel mensen, 1000 mensen. Indrukwekkend. Ook verdrietig.
15: Ja.
18: Hoe ging jij naar huis?
15: Ja, het was fantastisch en ik vond het heel erg mooi. En ze is echt, wat mij ook nog wel, weet je wat ik dan ook wel eens gedacht heb? Van ja, je werkt zo hard. Zij ging echt om 3 uur 's nachts naar bed elke dag. En je kon ook echt van haar om 4 uur soms nog een mailtje krijgen.
18: Ja.
15: Dan moeten haar kinderen dat toch echt wel hebben gevoeld. Maar ze was dus ook nog eens een keertje een perfecte moeder. De kinderen stonden op 1 en die overtuiging en hoe warm ze daarin was. Echt fantastisch.
18: En haar zoon zei, als mijn project niet af was, dan deed mijn moeder het. En dan lag het klaar op mijn ontbijtbord. En dan was haar eigen werk ook nog af. Onvoorstelbaar. Het gaf mij, los van het verdriet, ook een gevoel van trots en van eengezindheid. Het unieke werk van Marjan gaat heel veel mensen gaan wij samen voortzetten. Geen houden meer aan, maar het feit blijft dat een heel bijzonder mens van ons is heen gegaan.
20: Hoe wil jij herinnerd worden?
21: Nou, als iemand die het maximale heeft gedaan om nog een beetje wat van te maken op deze aardbodem. En ik hoop vooral dat het heel veel mensen inspireert om te denken van, nou ja, je kunt dus met hele kleine clubjes mensen, want Urgenda is meestal maar 15 man geweest, kun je heel veel doen.
18: Maar Jan Minnesma, die gaan we heel lang heel erg herinneren. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
22: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
24: AI, chips, cybersecurity, social media, quantum en entertainment. Je hoort het allemaal in De Grote Tech Show met Ben van den Burg en Joe van Buurik.
25: Ben, wat wil jij nou dat AI-agents allemaal voor jou regelen?
26: Nou, ze moeten mijn agenda doen en ze moeten mijn telefoontjes doen en ze moeten deze gesprekken doen en ze moeten mijn onderzoek doen en ze moeten schrijven. Ze moeten eigenlijk moeten ze mijn hele leven overnemen.
25: Moeten ze spullen voor jou kopen?
26: Oh, spullen voor mij kopen, ja, alles kopen.
25: Met toegang tot je bankrekening?
26: Toegang tot mijn bankrekening, creditcard, alles. Joe, het is zo een onzin.
25: Ja,
26: het
25: kan ik zeggen.
26: Het slaat helemaal nergens op.
25: Nou,
26: er zijn bepaalde menselijke vaardigheden, weet je, die juist fijn zijn dat ze niet makkelijk zijn. Ik denk alleen al je noemt over bank en iets betalen, weet je, dat daar een beetje frictie tussen zit. Two-factor authentication is best handig. Dat we even nadenken met wachtwoorden. Dus agents, die moet je beperkt inzetten voor echt taken die niet voor jou van belang zijn.
25: Mm-hmm.
26: Ja? Die gewoon totaal niet van belang zijn. En dat doet dan een agent voor je. Dus als hij met 4, 5 nieuwe ideeën die ik dan even kijk, denk ik, nou, slecht idee. Of, oh, goede ideeën, joh. Als een agent, ik geef heel veel input van allemaal artikelen. Hij komt met 5 leuke suggesties, denk ik, prima.
24: Verder luisteren naar De Grote Tech Show? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
27: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
28: De afscheiding van Friesland.
29: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
28: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
27: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Wie maakt het verschil in Pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
3: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
2: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
4: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
5: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een industrieterrein in Herugowaard zijn meerdere mensen neergestoken. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn en waarom ze zijn aangevallen. De politie houdt een bedrijfsgebouw onder schot, melden regionale media. Wat er precies gebeurt op het industrieterrein is niet duidelijk, maar er mag niemand meer op of af.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Wereldoorlog, meldt regio Omroep NH. De burgemeester van Baarstraat was vernoemd naar een collaborateur. Hij voerde Duitse maatregelen uit en werkte mee aan de vervolging van Joden. En daar wil Volendam geen straat naar vernoemd hebben. Het weer van Weer Online? Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
3: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week kijken we weer eens naar onze oude liefde, de Verenigde Staten. De Republikeinen moeten niks meer van ons hebben en wij daardoor eigenlijk ook niet meer van hen. Maar is dat wel de juiste weg? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering. Is het nog wel koekenij tussen the land of the not so free? Nou ja, dat is het niet.
4: Maar koekenijk.
3: Koekenijk. Hoe gaan we het toch weer lijmen? Willen we het eigenlijk wel lijmen? Hoe moeten we met ze omgaan? Bij mij zijn Michal van der Toorn.
5: Hallo.
3: Bienvenue. En Geert Jan Haan. Welkom.
6: Hallo.
3: Hallo. En aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar nu eerst.
2: The Gradometer.
3: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
5: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrel. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrel heeft verboden om Solvinity te kopen.
3: Ja, verbazend.
5: Nou, in ieder geval wel uniek. Ja. Want de staatssecretaris Willemijn Aerts heeft haar besluit genomen op advies van het bureau Toetsing Investeringen. En voor zover bekend is het uniek dat zij zich zo stellig tegen een overname keren. En dat komt misschien deels door de vele kritiek die erop is geweest. En onafhankelijk tech-expert Bert Hubert die heeft in het grote techshow van BNR ook nog wel een andere uitleg over hoe we deze zaak nou moeten duiden.
7: En waarom denk ik nou dat het uitmaakt? Niet omdat iedereen ineens heel principieel is geworden. Maar omdat ieder stuk overheid wat nu een leverancier uitzoekt, die denkt, ja, dit soort gedonde, dat wil ik niet hebben.
3: Ja.
7: Daar heb ik echt geen zin aan. Dus dan hoef je nog niet eens ineens heel, heel principieel een fan van digitale autonomie geworden te zijn. Je hoeft alleen maar een fan te zijn van geen gedoe.
3: Ja, want dit is natuurlijk één specifiek geval waarin een Amerikaanse overname is afgeketst.
6: Welk gedonder doelt hij dan precies op?
5: Nou, dit gedonder dat er zoveel kritiek op is, dat er zoveel opeens discussie is over die digitale soevereiniteit. Okay. Is het nou omdat wij inderdaad allemaal dat opeens zo belangrijk vinden? Of is het gewoon zo dat die overheidspartij helemaal geen zin hebben in dit gedoe, dus volgens Bert Herbert. Ik vond het nog wel een interessante invalshoek. Ja, die hij daar
3: gek genoeg heb ik eigenlijk geen negatieve reacties gehoord op dit besluit of gezien. Maar
5: er zijn misschien niet heel veel negatieve reacties op dit geval. Alleen het probleem is daar nog niet mee opgelost, zegt Hubert.
3: Nee, natuurlijk niet. Het zou wel een voorbeeld kunnen zijn voor andere Europese landen die denken, hey, Nederland doet iets, kunnen we misschien ook. En ja, dat is natuurlijk de vraag in deze rubriek. Is Europa nu een beetje greater geworden?
5: Ik denk wel een beetje. We moeten nog wel even kijken hoe dit nou precies is gegaan in Nederland. Maar het lijkt erop alsof dit echt alleen maar om Solvinity gaat. En dat het door toch wel publieke opinie en druk er in Den Haag nog eens over is nagedacht. En dus is het ook denk ik een klein overwinningje binnen heel Europa en binnen het grote geheel. In de rest van Europa zijn er niet echt dit soort zaken zoals we hier in Nederland hebben gehad. Maar de invloed van Amerikaanse big tech bedrijven en die discussie, dat is natuurlijk wel een heel groot onderwerp, ook in Brussel. En daarop is dit nou niet per se een antwoord. Dus ik zou zeggen, een klein beetje greater.
3: Ja, en in Washington, Geert-Jan, hoe waren ze daar over te spreken? Jij sprak de Amerikaanse ambassadeur Popolo. Hoe reageerde hij op dit besluit?
6: Ik heb hem niet zelf gesproken, dat wilde ik wel. Maar nadat hij tijdens een panelsessie deze uitspraken deed, had hij ineens

0: allemaal andere afspraken en wilde die de pers niet met de woord staan natuurlijk. Het was de eerste dag van de Next Gen Security Conference waar we bij waren. En dit was zijn reactie.
1: So, one aspect of this is they ran out of time. So I think there are people of goodwill, and again, I would put the prime minister at the front end of this, who understand our countries have to figure out how to work together, that it's good to have U.S. companies that want to invest in the Dutch economy, that there are legitimate security concerns that need to be evaluated, and I think we need to do that going forward. Where we get concerned, and where I was on the phone with Washington, and I'm sure I will be again today, is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? And I believe, again, they ran out of time before they could fully evaluate this. But U.S. investors are going to need clarity going forward. So if there are things that are sensitive to the Dutch government and the Dutch people, how do we resolve that so it's clear for everyone?
0: Ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
2: Ja.
0: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington. Wat zegt hij nou eigenlijk? Ik heb gisteren gebeld met Washington, ik doe het vandaag. Hij is ambassadeur. Die rapporteren aan hun meerdere. Tuurlijk, er zit een bepaald toontje in. Misschien vinden we deze sanctie niet aardig. Maar ja, dat is toch logisch, want Amerika heeft een belang en wij hebben een belang. En dan hoor je uit te kunnen spreken dat je het ergens niet mee eens bent. Wat hij goed doet is dat hij zegt, ik wil in gesprek met Jetten, ik wil eventueel in gesprek met Aerts.
3: Make Europe great again.
4: Most European nations, they're decaying. They're decaying. I think they're weak.
5: Seasons came and changed the time.
6: The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within.
5: He shot me down, bang, bang.
2: Ja, sinds de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis, nu 16 maanden geleden, hebben de Amerikaanse president en zijn tassendrager J.D. Vance ons keer op keer tot op het bot vernederd. En hoewel veel Europeanen klaar zijn met die
0: Hij blijft maar terugkomen.
2: Ja, Trump.
7: Go
0: uit de loop.
7: Bang, bang.
2: Hoewel veel Europeanen klaar zijn met die arrogante Amerikanen, zijn veel van onze politici nog steeds voorzichtig. Met af en toe een uitzondering deze week, hebben we gezien. Is dat de juiste manier of moeten we veel feller zijn? Met die vraag en die nieuwsgierigheid gingen wij alle drie deze week naar de veiligheidsconferentie in Den Haag. Geert-Jan, vertel jij eens eventjes, waar ging die conferentie eigenlijk over?
0: Wat je zag was dat deze conferentie, de Next Gen Security Conference, de eerste veiligheidsconferentie in Nederland, een bepaald idee heeft, namelijk jong en oud met elkaar verbinden.
2: Ja, Michal, is die band er nog? Bestaat die transatlantische relatie?
8: Ja, het hangt er een beetje af van aan wie je het vraagt. Volgens mij is de conclusie van iedereen die daar rondloopt, Geert-Jan zei het al, het wordt ook georganiseerd door de Atlantische Commissie, dat die band er zeker nog is, of in ieder geval zou moeten zijn. Maar er is wel natuurlijk een verschil. Het heette dus de Next Gen conferentie. Wat wel interessant is, en je hebt ook een jongere afdeling van de Atlantische Commissie, de jonge Atlantici, die zeggen allemaal, ja, wij zijn opgegroeid na het vredesdividend. Wij zijn opgegroeid na 9-11. Dat was eigenlijk het wereldbeeld wat wij hadden. Toen wij het nieuws echt begonnen te volgen, was Trump er al. Dus dat is natuurlijk een heel ander beeld van Amerika wat je dan hebt, dan als je, met alle respect, voor de val van de muur bent geboren.
2: Ja, ja. Met welke insteek ben jij die conferentie ingegaan, Geert-Jan? Je hebt er 2,5 dag rondgelopen.
0: Ja, ik wilde wel in gesprek met de aanwezige Amerikanen. En het maakte me niet eens uit of ze nou democraat of republikein of diehard Trumpist waren. Ik wilde gewoon het volgende weten. Wij maken vanuit Europa Trump allemaal verwijten. En daar zit echt wel een kern van waarheid in. Meerdere kernen vaak, meerdere waarheden. Maar als de Nederlandse regering en ook andere Europese regeringen dan vinden dat we wel moeten blijven samenwerken, of dat nou gaat om grote of kleine dossiers, wat kunnen wij dan beter doen? Dus ik wilde vanuit ons dat gesprek aan en gewoon eens vragen, ja, wat vinden jullie nou? En ze stonden er ook zeer voor open om ons tips te geven.
2: Ja, je sprak ook met Ivo Daalder onder meer, voormalig ambassadeur van de VS bij de NAVO onder president Obama. Hij is geboren als Nederlander. Wat gaf hij mee aan ons Europeanen?
0: Kort gezegd waren er eigenlijk vier lessen, vier tips die ik van Ivo Daalder heb gekregen. Zeg af en toe nee. Haal af en toe je schouders op. En dit is dus hoe Europa moet omgaan met iets wat vanuit Amerika komt, vanuit het Witte Huis. Ja. Af en toe nee zeggen, je schouders af en toe ophalen. Initiatief en leiderschap tonen, oftewel stap naar voren. En de laatste, blijf communiceren, houd de lijnen open, eigenlijk no matter what.
2: Ja, maar als je dan kijkt naar DigiD deze week, we zijn daar duidelijk naar voren gestapt, hebben initiatief genomen, willen onze eigen broek ophouden, al is het nog niet duidelijk wie het dan nu DigiD gaat doen, maar dan reageren de Amerikanen toch wel wat gepikeerd.
0: Ja, en dit is misschien ook wel een heel moeilijk voorbeeld, want dit raakt dus ook hun belangen en nogal wie dus dat ze dan gepikeerd reageren. Mm-hmm. Dus ik zeg tegen ambassadeur Daalder, goed, we hebben dit besluit genomen, hè, onderdeel van de tips die u geeft. Maar u zegt ook, ja, blijf communiceren, houd de lijnen open. Vond u in dat kader de reactie van ambassadeur Popolo een normale diplomatieke reactie?
7: Natuurlijk is een normale reactie op dezelfde manier waarop...
0: Alleen er zijn Nederlanders en misschien ook Europeanen die natuurlijk weer denken, wanneer komt de president op Truth Social met een reactie dat Nederland een pathetic country is.
7: Nou, dan ben je een pathetic country. You'll survive.
0: Dus we moeten ook een beetje...
7: Ja, een beetje negeren. Want die man zegt zoveel dingen. Elke dag zegt hij wel. Ja. Elke 5 minuten zegt hij onzin.
0: Ja.
7: En als je daarop gaat reageren, elke 5 minuten... dan heb je een probleem. Doorgaan. Je hebt eigen interesse. Je hebt eigen verantwoordelijkheden. Je hebt eigen ideeën. Die doorstellen. Want die zijn belangrijk voor de Nederlandse... Europese politiek en op de gedachte wat het belang is van het bondgenootschap. Als Trump het daar niet mee eens is, too bad.
2: Too bad.
8: Dat is het schouders ophalen gedeelte, ja. Lijkt me, toch?
0: Ja, en af en toe nee zeggen misschien ook wel. Maar wat betreft Oekraïne, daar heeft hij ook een uitgesproken mening over. Dan zegt hij, Tono is veel meer initiatief Europa. Die oorlog is op ons continent, het is ons belang. Behandel Oekraïne ook als een asset voor onze veiligheid en werk gezamenlijk toe naar een staakt het vuren. Waarom is Europa daar niet veel meer mee bezig, terwijl Oekraïne een staakt het vuren wil als eerste stap? Amerika dat in eerste instantie aangaf, maar elke keer als Trump met Poetin belt, wijkt hij er weer vanaf. Maar zet daar nou op in en stap naar voren.
2: Ja, dat was Ivo Daalder. Je sprak ook met Nate Swanson. Wie is hij?
0: Hij was tot voor kort de Iran-adviseur van het Witte Huis. Hij heeft 18 jaar voor de Amerikaanse overheid gewerkt. Zat ook in Iran. Heeft 5 verschillende regeringen gediend. En heeft dus ook veel samengewerkt met Europeanen. En hij was tot 2025 de directeur. Maar toen is hij door de Trump-regering de deur gewezen. Hij werd gezien als een Obama-leftover. Maar ja, hij heeft ook onder Trump 1 gewerkt. Dus toen was het blijkbaar geen probleem.
2: Heeft hij ook meegewerkt aan dat 5+1... akkoord?
0: Jazeker.
2: Ja.
0: Ja, daar had hij een grote rol in. En daar komen we zo over te spreken, want dat is heel interessant voor hoe je omgaat met Europa. Hij is nu trouwens Iran-directeur bij de bekende denktank Atlantic Council.
2: Ja, nou, Iran is een enorme splijtswam op dit moment. Wat doen we op dit dossier goed en niet goed?
0: Goed is dat we eigenlijk in feite een gelijke visie hebben richting Iran. Wij kijken net als Amerika op dezelfde manier. We zien met vrees, kijken we naar het raketarsenaal, naar het nucleaire programma, potentieel terrorisme, onderdeel van de as van het kwaad. En er is eigenlijk maar 1 ding misgegaan de laatste tijd. En dat noemt hij de tactics, oftewel dat Trump Iran is aangevallen. Hij zegt later wel, ja, het is wel groot, hè? In plaats van 1 klein dingetje dat dan fout is, 1 groot dingetje. Dus Amerika is onder Trump 2 van diplomatie afgeweken. Terwijl voor Europa dat altijd het plan is voor Iran. Dan staat diplomatie op 1, ja. 2, 3, 4. Hij denkt wel, Swanson, dat diplomatie weer terugkomt in Amerika. Ook onder Trump misschien wel. Dus pak dat op. Nou, hij is... op zich positief over hoe wij nu naar de straat van Hormuz kijken, dat we die maritieme missie overwegen, dat we aan die coalitie bouwen. Maar hij zegt ook, ja, ook wat betreft Iran, ga nou veel meer een leidende rol spelen, ook in de onderhandelingen. We hebben historisch gezien een band met Iran vanuit Iran, vanuit Europa. Je hebt de belangen gehoord, dus why not? En we hebben nog 1 fout gemaakt, die toch belangrijk is. Want die Iran-deal, die is onder Trump 1 opgeblazen. 2018 volgens mij.
2: Ja.
8: Ja.
0: En toen waren wij in Europa boos. Maar toen hebben we dus besloten om niet op alle dossiers meer samen op te trekken wat betreft Iran. En Nate Swanson, die ga je zo even horen, die geeft ook aan dat we eigenlijk een fout hebben gemaakt, want er was een executie van een Iraanse worstelaar en Amerika zei tegen Europa, willen jullie met een gezamenlijk statement komen? En je zou denken, mensenrechten en Iran, ja, dan zijn we toch gewoon 1. Maar dat wilden we toen niet. Want we zaten nog vol rancune over dat Trump ons had genaaid. En dit is hoe Nate Swanson dan zijn betoog houdt.
9: So it's a hard question, right? And I think I'll just give an example from Trump 1. So in Trump 1, you know, we agreed on very little. And Europe was rightfully very frustrated with we withdrew from the JCPOA. And so I remember this instance where Iran executed a former Olympic wrestler for his involvement in a protest, and I believe it was in 2019. And this was, you know, just a clear, blatant, you know, violation of human rights. This is something we all shared. And so I remember, you know, the U.S. approaching, you know, I believe the E3 and the EU and saying, hey, why don't we actually, you know, do something together, like a joint statement on this? And Europe said no. And I understand it, you know. I mean, they're like, they basically want to know part of the working with the U.S. on Iran policy writ large. And I understand that. But I do wonder if it's a mistake. I'm not sure the right line. But I think it has contributed to this problem where now when we really should be working together on diplomacy on the Strait, we're not, because, you know, we haven't been able to have small wins, like confidence-building gestures, essentially. So I wonder if Europe should maybe rethink that posture. You don't have to go along with everything the U.S. does. I think there's a good reason not to. I think, you know, we've made a ton of strategic blunders. But I do wonder if when there's clear shared interests, if it would be better to have different tactics and work with us on these issues.
8: Wat ik hier wel uit opmaak is vaker, we hebben dit hier ook al eerder geconcludeerd, maar Europa moet in plaats van het reageren op Amerika gewoon zelf iets vinden. En zelf daar dus duidelijker in zijn. En niet erg vinden als dan Amerika zegt, nou nee, dat willen we niet. Dan heb je het in ieder geval gezegd, toch?
2: Ja, en als je het hebt over relatietherapeuten, als ik om me heen kijk, in mijn generatie, Michal, iedereen gaat naar de relatietherapeut als het eigenlijk al te laat is. Dan, dat eindigt gewoon in een scheiding. Dus daar geloof ik ook niet in. Michal, waarin kunnen Amerika en Europa elkaar nog steeds versterken? Speel jij even die relatietherapeut?
8: Jeetje, wat een, wat een rol mag ik pakken. Ja. Nee, ik denk, Geert-Jan zei het net al eventjes, ik heb op Defensie gelet, want ik heb gisteren Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie, gesproken. Ja, op dat gebied weten we hebben ze op dit moment nog wel echt nodig, de Amerikanen.
10: Ik heb gewoon niet de luxe om te zeggen, nou, zoek het uit met die Patriots en ik gok op een ander paad. Met het risico dat we over 5 jaar achterkomen dat het een kreupelpaad is.
8: Ja, dat horen we natuurlijk veel. Sommige systemen kunnen we nog niet zonder. Maar Dirk Boswijk moet ook volgens zijn eigen regeerakkoord, of volgens het regeerakkoord, ook 50% aanbesteden in Europa. Dus hij moet de Amerikanen ook af en toe teleurstellen. Wat hoort hij van hen, vroeg ik hem.
10: En wat ik nu hoor vanuit de VS, is toch nog steeds wel dat ze Nederland als een belangrijke partner zien. En ik denk dat de Raytheon en de voorrang die wij kregen in die rij een van de voorbeelden daarin is. Ik bedoel, ze hadden ook Qatar, of ze hadden ook Saudi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten kunnen vragen. Want ook hun bondgenoten zijn en die ook heel graag die systemen nu willen, maar ze vroegen Nederland. Dus zij zien Nederland echt wel als een belangrijke bondgenoot. En tegelijkertijd, ik ben niet naïef. Ik vind echt dat wij veel meer op Europese benen moeten staan.
2: Ja, Michal, hoe moeten we ons dan opstellen?
8: Nou, ik denk dat Defensie op zich op dit moment wel een goed voorbeeld is. In de zin dat Amerika zegt heel duidelijk, ga lekker investeren in je eigen industrie. Misschien hebben ze niet helemaal door hoe ze kunnen erop vertrouwen, denk ik, dat we ook nog steeds Amerikaanse dingen kunnen kopen. En gaan kopen omdat we die nodig hebben.
0: En zij bij ons, want ze verschieten al hun munitie
8: nu. Wat ik ook denk is dat zij gewoon simpel economisch kijken dat als je een sterke handelspartner hebt, dat je daar dan zelf ook beter van wordt. Dus volgens mij is het win-win. Dus ik denk dat Defensie wel een goed voorbeeld is in hoe je dat Europese zelfvertrouwen weer een beetje terugkomt. In lijn met wat we daarnet hebben geconcludeerd, dat je vaker je bek open moet trekken tegen de Amerikanen.
2: Precies. Ja, tot slot valt die transatlantische relatie nog een beetje te lijmen.
8: Nee, ik denk dat het gewoon veranderd is. Ik denk, het is anders dan vroeger. Punt, zou ik willen zeggen.
0: Maar heb jij iemand op die conferentie gesproken, Stefan, die, als ik dat zo mag zeggen, net zo rechtlijnig in de kijk op Amerika staat als jij?
2: Ja, maar iedereen die ik daarover spreek, en dat hoor ik toch best wel veel, dat is allemaal off the record. Dus of het nou gaat om de krijgsmacht of in de diplomatie. Over het algemeen, als je mensen recht in de ogen aankijkt, Europeanen, dan ja, dan is dit toch wel de conclusie.
0: Ik heb het van niemand gehoord.
8: Zegt, iedereen...
2: Ja. Nee, maar iedereen doet heel voorzichtig.
8: Ja, iedereen doet voorzichtig. En de mensen die zeggen dat ze van de Amerikanen af willen... zeggen daarna ook... Maar ik zie nu nog niet hoe dat kan.
2: Nee, precies, maar ik denk ook niet dat het debat moet zijn... willen we van Amerika af? Want dan zijn we weer afhankelijk van Amerika. Ik denk dat het debat gestuurd moet gaan worden naar... wij zijn Europa, dit is wat we willen en zo gaan we het doen. En ja, of Amerika of India of Montenegro daar iets van vindt... hartstikke leuk, wij zijn de EU en dit is onze lijn. En dat ontbreekt heel erg. Het is altijd nog... tot, in relatie tot Amerika, ja, en dan ben je per definitie zwak. Want je moet uitgaan van je eigen... Nee,
0: daar zijn we het helemaal mee eens. Ja, dus wat dat betreft zijn we allemaal Stefan dus Jen.
2: Laten we het niet meer hebben over Amerika. Gewoon, laten we daarmee
0: stoppen. Nee, dat was niet de conclusie.
11: BNR's Megahit.
2: En aan het einde van deze uitzending hebben we altijd oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Deze week... Geert-Jan, aan jou de eer. Wat heb je meegenomen?
0: Ja, ik wilde het boek van Rem Korteweg recenseren, Take Back Control, over 10 jaar na de Brexit. Maar ik heb het boek nog net niet uit. Dus dan vind ik het niet fair om dan een all-out recensie
8: dus
0: te doen.
8: Dus we hebben geen hit deze week.
0: Nou, sneak preview, die recensie komt, maar niet nu.
2: Je hebt nog een maand, dan is het een jaar geleden het referendum.
0: Ja, ik dacht, ik kom heel Hollands dan met een heel klein lijstje. Ik maakte deze week kennis in Den Haag met Benedict Franke... de CEO van de Veiligheidsconferentie in München. En dat is een hele eloquente, maar ook grappige man... die op een hele interessante manier over diplomatie schrijft. Bijvoorbeeld zombie-diplomatie. Nou, wil je nou weten wat dat is? Hij post ook op LinkedIn. Dus dan kun je hem volgen en dan krijg je een beeld daarvan. Dat vind ik leuk. En... nou, ik hou het dan maar bij twee dingen even voor mijn lijstje. De paus. Kijk, ik was aan het eind van deze lange week... vol met beslommeringen, was ik intellectueel wel een beetje leeg. Dus ik dacht, ik wil wel een filmpje zien. Ik had iets gehoord over de paus die ze zegen had gegeven... aan de nieuwe elektrische Ferrari, de Luce. En ik keek enorm uit naar dat filmpje, want de paus... die zou ook in die auto zijn gestapt, had ik gehoord. En dat is weer eens wat anders dan zo'n golfkarretje, dacht ik. En volgens mij had de paus er echt zin in toen hij achter het stuur kroop. Dus ik zag dat filmpje en...
8: Waar gaat dit verhaal heen?
0: Weet je, hij dacht gassen met die wagen. In het Latijn zeg je dan...
2: Urbi et orbi culus meus.
0: Nou, ook... of ik zou eerder een bekende Duitse artiest willen citeren. Maria, I like it loud. Dat zou de paus echt kunnen zeggen natuurlijk. Maar ja, ik keek naar dat filmpje en... het is natuurlijk een elektrische auto, dus wat bleek? Geen witte rook. Enorme teleurstelling, denk ik, voor die paus. Amerikaanse paus, ook al zegt hij het beste met de wereld voor te hebben. En als er nog niet genoeg klappen onder de heilige gordel zijn... dan is de paus ook nog eens lekker gemaakt met een cadeautje. Dus paus Leo dacht, ik krijg natuurlijk zo'n elektrische wagen. Kan ik ook eindelijk eens ontsnappen aan het Vaticaanstad... dat kleine geheugen snel weg van die Zwitserse garde. Maar nee, paus Leo kreeg alleen het stuur. Nou, je moet zijn gezicht zien. God allemachtig, dacht de paus. Ik doe alles voor de wereld. Ik bedien Trump voor repliek, ik kom op voor Oekraïne. Ik haat ebola, ik zwaai al die tijd naar die mensen alsmaar zwaaien. En dan krijg ik alleen maar een stuur. Kortom, met een beetje creativiteit is dit filmpje voor mij... de Europese mega-hit van de week voor de stad en voor de wereld.
2: Ja. En die link naar dat filmpje staat natuurlijk in de show notes.
8: Tot,
2: en
8: daarmee, zover, tot zover de column van Geert-Jan Haan.
2: Ja, inderdaad. Een zalig weekend gewenst overigens, Geert-Jan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega op vrijdag. Dank jullie wel, Michael van der Toorn, Geert-Jan Haan. Jij bedankt voor het luisteren. Smeer je goed in dit weekend. De redactie van dit programma is in handen van Michael Roelen. Ik ben Stefan de Vries. En maandag rond de klok van 4 zijn we weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een steekpartij in Heerhugowaard is 1 dode gevallen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Die zouden er slecht aan toe zijn en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een tijdje een gebouw onder schot. Inmiddels is de boel afgezet met hekken. Het is niet bekend waarom de mensen werden neergestoken. Er is verdeeldheid in de coalitie over het besluit van het kabinet om tientallen Palestijnen actief te helpen om Gaza uit te komen. Het gaat om mensen die een visum hebben om in ons land te werken of te studeren. De VVD zegt tegen de NOS dat ze nu feitelijk bijna worden opgehaald en vindt dat veel te ver gaan. D66 en CDA zijn juist blij. De politie heeft gereageerd op de arrestatie in een AZC in Zeist. Daar werd een zwangere vrouw die niet wilde luisteren door een agent naar de grond getrokken. Een filmpje daarvan wordt online veel gedeeld. Volgens de politie wist de agent niet dat ze zwanger was. Als hij dat wel geweten had, zou hij het anders hebben aangepakt. Een Belgische seriemoordenaar mag na bijna 50 jaar de gevangenis uit. Hij is nu 78 en krijgt een enkelband. De man heeft in de jaren 70 6 moorden gepleegd, waaronder op een compleet gezin. Dat leverde hem eigenlijk de doodstraf op, maar dat werd omgezet naar levenslang. Nabestaanden zijn niet blij dat hij vrijkomt. En Europese landen kunnen afgewezen asielzoekers makkelijker wegsturen. Ze mogen dan onder strenge voorwaarden naar een aangewezen land buiten Europa worden gestuurd. Terugkeerhubs worden ze genoemd. Dat mag alleen wanneer een land zijn eigen burgers weigert of als er geen diplomatieke banden zijn met een land. Het weer van Weer Online? Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
8: Wie het publieke debat een beetje volgt, ziet dat polarisatie vaak de boventoon voert. Mensen met een scherpe mening voeren het hoogste woord. Iets is of zwart-wit. Of zwart of wit. Voor grijs tint is vaak geen ruimte of aandacht. Hoe komt het nou dat nuance en twijfel wordt gezien als zwak, niet als een kans om elkaar beter te begrijpen? Hoe kan Nederland de stap maken van uitroepteken naar vraagteken? Dat gaan we deze week onderzoeken in BNR's Big Five van het vraagteken. Ik heb er veel zin in. Vandaag doe ik dat met Wendelmoet Boersema. Ze is tegenwoordig hoofdredacteur van Dagblad Trouw. En ze is ook voormalig correspondent in Rusland, ook voor BNR, waar ze de ruimte voor het stellen van kritische vragen zag verdwijnen. Welkom. We gaan het hebben over die strijd die ik net beschreef tussen mensen die praten in uitroeptekens en mensen die denken in vraagtekens. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, op de website van Trouw valt te lezen, je hebt meerdere redacties doorlopen voordat je aantrad als hoofdredacteur van de krant. Ben jij in die jaren bij de krant eigenlijk nieuwsgieriger geworden of zekerder van je eigen gelijk?
9: Oeh, dat is een hele mooie starten. Ik denk nieuwsgieriger. Waarom dingen werken zoals ze werken. En wat de positie van de journalistiek is. Als je begint, dan hol je lekker rond. Stel je ook vragen. En vooral in Rusland was het natuurlijk... Ik heb Russisch gestudeerd. In die tijd lag het land open. Dus... Ik wilde overal naartoe. Tegenwoordig komen er hele andere vragen op je af. En dat zijn best wel lastige vragen. Dan hoe kom ik van A naar B? Of hoe gaat het met die meneer of mevrouw? Of wat is daar gebeurd? Nu is het echt van, wat is je positie als medium in de samenleving? En wat is onze toekomst? Hoe ziet die eruit? En hoe verhoud je daartoe ook samen met alle media... versus ontwikkelingen die je in de VS ook ziet? Niet alleen Rusland is natuurlijk heel eenduidig... maar ook in andere voormalige... bondgenoten, zeg maar. Ja. Dus dat ze zijn complexer.
8: Ja. Welke vragen? Want complexer betekent niet dat ze minder leuk zijn misschien. Welke vragen staan je passen nu meer bij je?
9: Ik denk dat het bij je ervaring past... dat je nu die complexere vragen aan wil pakken. Mm-hmm. Ik vind het nog steeds ook heel leuk om te werken met collega's... die in die eerste fase zitten, die een idee hebben voor een podcast... of die naar een land willen reizen. Daar heb ik wel echt een zwak voor om daarmee te sparren... van wat ga je doen en hoe ga je het aanpakken. Maar ik denk met mijn collega's in de hoofdredactie en de chefs... daar zijn we ook bezig met die andere vragen. Hoe we een krant met een site met een krant toekomstbestendig maken.
8: Ja. Tweede vraag is een beetje psychologisch. Je bent hoofdredacteur, journalist. Je hebt eigenlijk van nieuwsgierigheid je werk gemaakt, durf ik wel te zeggen. Over die karaktertrek, nieuwsgierigheid. Denk je dat nieuwsgierigheid een eigenschap is of een keuze?
9: Ik denk dat het een eigenschap is. En dan vraag ik even op mijn kinderen. Want als ik dan thuis heel veel vragen stel aan het eten... zegt ze, mam, je bent nu even niet aan het werk.
8: Ja?
9: Stel die vragen maar op je werk. Ja. Dus je
8: moet... zij ook veel vragen, je
9: kinderen? Ja, ietsje minder, denk ik. Ze denken wel wat na. Ja. Maar of ze echt richting anderen, dat is denk ik... Mijn dochter studeert psychologie. Dus heb je ook veel vragen.
8: Zeker.
9: Mijn oudste zit in scheikunde. Ik denk dat het wel iets is waar je mee geboren bent. Maar je kunt het ook ontwikkelen. Want op een gegeven moment doe je ervaring op... en dan denk je ook dat je de antwoorden wel hebt. Mm. En dat is natuurlijk altijd een gevaar.
8: Ja, volgens mij zijn er ook onderzoeken waaruit blijkt... dat volwassenen echt beduidend minder vragen stellen dan kinderen.
9: Oh ja. Ja. Ja.
8: Kleuters dacht ik een paar honderd per dag. Ja, je verliest dat op een gegeven moment.
9: Heerlijk is dat.
8: Zonde is natuurlijk.
9: Ja.
8: We gaan het hebben over vragen stellen in het medialandschap. Ik wilde eigenlijk beginnen met een vraag. Ben benieuwd naar je antwoord. Is Nederland een vraag waar alle vragen door journalisten dan in dit geval... waar alle vragen gesteld kunnen worden?
9: Ik denk dat Nederland nog steeds een land is waar je de vragen kunt stellen. Het is niet meer een land waar alle antwoorden meteen komen. En dan kun je hele brede ontwikkelingen doen. Dat kan zijn omdat mensen geen zin hebben in de journalist die langskomen. Dat is een verschijnsel waar we mee te maken krijgen op straat.
8: Wantrouwen naar de journalist.
9: Wantrouwen naar de journalistiek, maar ook zorgen om privacy van mensen. Ik weet niet of er ooit een tijd is dat mensen heel makkelijk met journalisten praten. Maar dit is zeker ook niet een tijd waarin mensen heel makkelijk zeggen van... wel wat ze ervan vinden, maar niet wie ze zijn.
8: Nee.
9: Wij zijn toch altijd op zoek naar mensen die met onder naam en toenaam willen praten. Als je het wat breder trekt in de politiek... er is nou net een parlementaire enquête over de coronacrisis. Er kunnen heel veel vragen worden gesteld... maar je ziet ook dat het voor journalisten moeilijker is om antwoorden te krijgen. We hebben een wet waarmee we recht hebben op antwoorden... en recht hebben op documenten, de WO. Ja. Maar die wordt wel echt gefrustreerd. En dan zie je dat dat lastiger is dan misschien 10, 20 jaar geleden.
8: Ja. En in die 10, 20 jaar dan, wat zie je dus... dit is een verandering die je ziet tussen journalist en publiek. Want wat je vaak ook hoort is dat bijvoorbeeld feiten zelf meer... ter discussie zijn komen te staan.
9: Ja, dat is een andere ontwikkeling, denk ik. Die het vragen stellen eigenlijk heeft verheven tot het eindpunt van de discussie. En dan kun je denken aan... dat is eigenlijk een formule die je vaak ziet als mensen... online complottheorieën promoten. Ik stel alleen maar vragen. En dat is een repeterend mechanisme. Er wordt niet geluisterd naar antwoorden. Ze zijn ook helemaal niet wenselijk. En als er een antwoord komt, dan worden we 15 andere... mogelijke antwoorden bijgegeven, want ik stel alleen maar vragen. Mm-hmm. Dus er wordt niet gezocht naar een antwoord. En het is een heel mooi iets om vragen te blijven stellen. Maar het is ook... je doet dat ook met de intentie om een bevredigend antwoord te krijgen. Mm-hmm. En nou, zo'n journalist heeft natuurlijk een zekere tijdspanne. Wij moeten in een dag of in een week iets... dus wij zijn geen parlementaire enquête... of we zijn geen wetenschapper die 4 jaar over een promotie doet. Maar je moet wel tevreden kunnen zijn met een antwoord... zo goed als jij het kunt krijgen. En je verwacht ook eigenlijk van je publiek dat het. En dat is natuurlijk in toenemende mate niet het geval. Dus het publiek die zegt van ja, dat zeggen ze nu wel, maar. Of er zijn natuurlijk heel veel parallele werkelijkheden naast de traditionele media, waar mensen ook nieuws halen en. Ja. Vragen stellen.
8: Dus dat is de ene kant van het publieke debat. Ja. Heb je mensen die zeggen, ik stel alleen maar vragen en dat blijven doen omdat er dan maar geen antwoord komt. Aan de complotkant, zou ik maar zeggen. De andere kant is weer een hele andere kant. Namelijk dat er veel duiders zijn, veel opiniemakers in dit medialandschap. Ja. Die met hele stellige meningen een prominente positie in het maatschappelijk debat innemen.
9: Ja, en ik denk dat dat voor de journalistiek, zeg maar de kern van de journalistiek, dus nieuwsgaring en ergens gaan kijken, nieuwe dingen, op zoek gaan naar verklaringen, dat dat een hele lastige is. Aan de ene kant wil je als krant graag opiniemakers hebben. Mensen gooien vaak media allemaal op één hoop. Dus de talkshows, dat zijn ook media. Mm-hmm. Maar daar wordt heel erg gezonden. Dus ik vind iets en jij luistert ernaar en dat heb je te pruimen. Ik denk dat een reactie van de journalistiek en een goede reactie, wat we kunnen doen om het vertrouwen bijvoorbeeld terug te winnen, is echt ook luisteren naar wat mensen terugzeggen tegen journalisten. Dus wat willen zij eigenlijk weten? En wat missen zij op een site of in een krant? Welke vragen worden in hun ogen niet gesteld? Mm-hmm. En dan kun je tot hele andere journalistieke producties komen. Wij hebben daar afgelopen jaar veel mee geëxperimenteerd. We hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan 2 jaar geleden onder jonge moslims. Mensen tot 40 en allemaal gevraagd, wat mis je nou in de media? Wat voor verhalen zouden we moeten maken? En dat ging heel erg over werk, relaties, opvoeding. Hele normale dingen eigenlijk. En dan maak je bijna met mensen een soort journalistieke productie. En dat is iets wat we ook eigenlijk tot onze vaste werkwijze willen rekenen. Door grote panels te creëren van mensen te vragen op bepaalde onderwerpen. Het hoeft helemaal niet hele schurende dingen te zijn. Het kan ook gaan over eindexamens, maar ook bijvoorbeeld over lokale verkiezingen. Van wat wilt u nu al graag weten?
8: Ja. Dus de vraag eigenlijk eerst neerleggen bij het publiek.
9: Ja. Ja. Ja, en daar dan ook naar luisteren zonder dat je denkt, ik wil dit artikel schrijven of ik wil dit ophalen bij mensen. Hè? Ja. Ik denk dat die tijd een beetje voorbij is, dat je gewoon eventjes met je schepnetje ergens op een plek kon zijn en zeggen van, hup, ik heb een verhaal en ik ga weer terug en ik laat het boel daar ook zo achter. Dat geen onderdeel is van je werk. Ik denk met afnemend vertrouwen is het juist wel onderdeel van ons werk om ergens te kijken van wat heeft het eigenlijk voor effect dat ik daar rondloop en wat kan ik teruggeven als het ware in informatie of in een soort ambachtelijk iets van ik heb er een mooi verhaal van gemaakt van wat jullie bezighoudt.
10: De Big Five. Art Rooijakkers.
8: Vandaag de gast Wendel Moed Boersema, hoofdredacteur van Dagblad Trouw. We hadden het al over die andere manier van journalistiek bedrijven. Ik wil nog één keer terug naar al die meningen die je dus ook in de journalistiek ziet. Bijvoorbeeld in de talkshows die je al noemt. Maar er zijn ook opiniemakers, er zijn columnisten. Je ziet veel uitgesproken meningen die toch journalistiek gezien de show stelen, zal ik maar zeggen. Als jij er als hoofdredacteur naar kijkt, zie je een verschuiving van vragenstellers naar opiniemakers?
9: Ja, die verschuiving is er. En ik denk dat er ook nog een belangrijke verschuiving aan de grondslag ligt. Is dat je moet een diversiteit aan meningen hebben. Ook in je krant. Dat is lastig genoeg in deze tijd. Maar je moet ook een soort gedeelde vertrekpunt hebben. Dus een gedeelde feitenacceptatie van hier praten we over. En dat is natuurlijk nu, je ziet wat versplintering, dat de feiten waar we over praten niet meer hetzelfde zijn of ook ontkend worden.
8: Hoe bedoel je dat?
9: Nou, dat je feitenvrije meningen ventileert of dusdanig uit feiten iets creëert dat je denkt, maar hier zijn we het toch over eens, er is een onderzoeksinstituut of er is iets gebeurd en dat is zus en zo gebeurd. En dan kun je daarna zeggen van dit moet je eraan doen of je moet juist een heel andere oplossing kiezen. En dat is natuurlijk iets wat we in de Verenigde Staten heel erg hebben gezien, dat er over totaal andere feiten wordt gepraat of juist niet over feiten, bepaalde werkelijkheden worden gecreëerd.
8: Ja, dus als je het heel concreet maakt, de kapitoolbestorming.
9: Ja, dus dan krijg je eigenlijk meningen die eruit zien als een werkelijkheid die niet bestaat, of die niet gecheckt is, of die niet klopt, deels. En dat is wel een nieuwe ontwikkeling die niet dat het vroeger helemaal niet voorkwam. Hè? En bij de verzuiling gingen mensen ook een beetje in aparte werelden leven. Maar dit is zoveel massaler door sociale media en de snelheid waarmee informatie kan rondrazen en waarmee je mening kan verspreiden.
8: Ja, wat je er tegenover kan stellen als krant is, en dan lees ik even voor wat ik op jullie site zag staan, de krant van goede vragen, zo noemt Trouw zichzelf.
9: Ja.
8: Vroeg meteen even, wat maakt een vraag eigenlijk een goede vraag?
9: Dat is best wel een claim eigenlijk. Hè?
8: Ja.
9: Ik denk dat het een vraag is die niet meteen alles afsnijdt. En een vraag die bereid is te wachten op een antwoord. En waar we naar streven, maar wat niet altijd kan of lukt, is dat het ook een opbouwende vraag is.
8: Mm-hmm.
9: Want tegenwoordig heb je ook veel mensen die nieuws mijden.
8: Mm-hmm.
9: En dat zijn niet zomaar mensen die zich ergens van afsluiten of die achter de geranium zitten of heel asociaal zijn. Nee, tegendeel, dat zijn vaak hele, er is ook onderzoek naar gedaan, hele betrokken mensen. Maar die gewoon de negativiteit van nieuws, de hoeveelheid, alles wat we om ons heen zien, dat gewoon te overweldigend is.
8: Mm-hmm.
9: Dus dat je als journalistiek ook zoekt naar opbouwende verhalen. En ook goede vragen kan stellen van, wat is er aan gedaan? Wat werkt?
8: Constructieve journalistiek wordt het wel eens genoemd.
9: Constructieve journalistiek noemen.
8: Ja.
9: Ja.
8: En stellen jullie dan, vroeg ik me af, de krant van goede vragen, stellen jullie dan eigenlijk betere vragen dan, weet ik het, NRC, Telegraaf, Volkskrant?
9: Nee, ik hoop dat zij ze ook stellen. Want ik vind, op dit soort ontwikkelingen zitten wij in hetzelfde schuitje.
8: Ja.
9: Met alle media. En hebben echt allemaal diezelfde taak. Daar op dat vlak, dat zou heel slecht zijn als we daarin zouden concurreren.
8: Ja.
9: Want die uitdaging is zoveel groter. Dus, mm-hmm. En je ziet ook dat we daarin elkaar opzoeken. Als we gewoon puur als ik praat met collega's, dat je met diezelfde dingen worstelt van hoe, in wat voor buitenwereld fungeren wij? Wat krijgen onze journalisten mee te maken? Wat zie je voor lezersgedrag?
8: Mm-hmm.
9: Dat zeg maar dat oude ik concurreer met Volkskrant. Op dat punt is dat niet zo.
8: Nee. Het is allemaal één uitgever inmiddels, hè?
9: Nou, niet
8: Telegraaf
9: NRC.
8: Telegraaf en NRC dan weer niet, maar goed. Het is allemaal de HPG's een beetje.
9: Ja.
8: Jullie hebben dan, dat is je taak als hoofdredacteur, ik neem aan dat jullie gesprekken hebben, dat jullie vergaderingen, meetings erover hebben, over wat dan een goede vraag is, welke vragen je wil stellen als krant, waar je voor wil staan.
9: Ja.
8: Hoe bepaal je dat?
9: Ik denk, door veel met elkaar te praten, wij hebben bijvoorbeeld op de krant regelmatig debat op dinsdag, noemen we dat, in de lunchtijd. Liefst met broodje kroket erbij. En dan hebben we het over dingen van, hoe praat je eigenlijk, hoe ga je om bijvoorbeeld met radicaal rechts of extreem rechts in de samenleving? Mm-hmm. Hoe doen we daar verslag van? Wat voor effect heeft het als wij verslag doen? Zijn we dan een megafoon voor negatieve tendensen of zijn daar manieren om dat anders te doen? Hoe doseer je dat? Wat voor woorden gebruik je? Je merkt ook heel erg dat woorden toe. Dus dat zijn vragen die we elkaar stellen en met elkaar praten. Want je merkt dat iedereen daar op zijn eigen manier mee deelt. En als je dat af en toe bij elkaar brengt, daar toch super nuttig kan zijn. Soms nodigen we daar een expert voor uit, een politicoloog of een andere wetenschapper die wat onderzoek heeft gedaan, dus een beetje met ons kan spiegelen.
8: Mm-hmm. En wat voor woorden hebben we het bijvoorbeeld over dan?
9: Dat we bijvoorbeeld bij het kabinet Schoof over hadden van, hoe noem je eigenlijk, noem je alles gooien op een bult van radicaal rechts? Of heb je daar verschillen tussen radicaal en uiterst rechts, extreem rechts?
8: Mm-hmm.
9: En hoe denkt de wetenschap daarover? Wat een partij die in dat flank zit, van hoe gedraagt hij zich?
8: Mm-hmm.
9: En hoe blijf je alert op verschuivingen als je een etiket eenmaal op hebt geplakt? Want dingen ontwikkelen zich. Dus dat zijn hele waardevolle inzichten. Ja, en iets anders is dat je ook kunt blijven praten over nieuws. Dus wij hebben dit jaar ook een aantal sessies met journalisten van, hoe blijf je radicaal nieuwsgierig? Hè? Dus net hoe blijf je die vragen stellen? In een tijd waar ook mensen zelf met heel veel antwoorden kunnen komen. Wat vind je nieuws? Is dat nog wat het meest recent is gebeurd?
8: Ja, ik vind het een mooie term, radicaal nieuwsgierig.
9: Ja,
8: ja.
9: Dat is iets
8: wat het betekent.
9: Nee,
8: het wel goed.
9: Het is een beetje, je kunt het ook zeggen van dat ik, maar het betekent wel, in een tijd waar een stortvloed aan informatie is, kan de suggestie werken dat overal een antwoord op is.
8: Ja.
9: En dat je als journalist dus, net waar we dit gesprek ook mee starten, moet blijven denken van, maar wat is hier nieuw aan? Wat wil ik eigenlijk weten? Waar wil ik heen gaan ook? Hè? Het is best gevaarlijk, vind ik, dat ik zie hier ook om me heen, hè, iedereen zit achter zijn schermen en zijn laptop. En voor journalisten is het ook heel makkelijk om de hele wereld vanuit je telefoon of je laptop te onderzoeken.
8: Mm-hmm.
9: Maar het is ook super belangrijk om naar plekken toe te gaan. Alleen al omdat mensen dan een echte journalist aan het werk zien.
8: Ja,
9: en dat klinkt gek, maar
8: ja,
9: dat is natuurlijk iets wat vroeger veel gewoner was. En nu bijna als ze komen als er een ramp is in grote getalen. Dan staat iedereen er met de camera's en zo. Maar gewoon ergens naartoe gaan en wat langer zijn is best bijzonder.
8: Hoe zorg je er als hoofdredacteur nou voor dat er voldoende ruimte is voor verschillende meningen, verschillende vragen bij jullie redacteuren, bij columnisten, bij verslaggevers?
9: Ik denk dat begint bij aannamebeleid. En dat is een taak die we ons ook echt gesteld hebben om diverse mensen te zoeken.
8: Yeah.
9: En dat is niet dat je wacht tot de stagiaires komen van de school van journalistiek. Ik denk dat het al eerder begint. Dus er zijn traineeprogramma's, zij-instromers. Je kijkt op een andere manier dan vroeger naar wat kunnen we eigenlijk zelf intern opleiden.
8: Mm-hmm.
9: Vroeger was het van, je moet wel echt allemaal kunnen wat wij kunnen. Ja, en dan mag je beginnen.
8: Ja.
9: En nu zijn we daar zelfs van, als je ook als je Nederlands nog niet beheerst, maar je bent wel journalist, ook iemand aangenomen met andere kwaliteiten en Nederlands trekt dan heel snel bij.
8: Mm.
9: Dus je denkt daar dan anders over. In je eigen columnisten moet je daar natuurlijk ook naar blijven streven.
8: Ja.
9: Dat is wel
8: moet
9: iets.
8: Moet je het dan over mensen... Evenmenko hebben of niet? Of is dat een punt?
9: Mag. We hebben er nog.
8: Is de wond nog vers? Is de wond nog vers?
9: Nou, het is heel lastig hoe dat gelopen is. Ik kan daar niet al te veel verder op ingaan. Dus jammer.
8: Ik zal de luisteraar, want jij zit er middenin natuurlijk. Maar jullie hadden columnist Sylvain Evimenko, prominente stem. 34 jaar gewerkt voor de krant, of geschreven voor de krant. Ja. Hij is gestopt. Hij noemt het zelf een ideologische keuze.
9: Ja, ja. We hadden, hij zou bij ons doorgaan in een wat
8: de achterpagina, niet nog pagina 2.
9: Ja. Ander ritme. En dat is dat heeft helaas niet zo mogen zijn.
8: Hij zegt ook, en daarom vraag ik ernaar, het gaat me niet per se om het personeelsbeleid bij jullie, maar hij schreef in zijn laatste column, wanneer verslaggeving ideologisch wordt of obsessionele vormen aanneemt, mijn woorden, is dit een probleem? Dacht ik, is wel, dat raakt wel aan het thema van deze week dan.
9: Ja.
8: Zie je het ook zo?
9: Nou, op zich, als dat zo is, is dat een probleem. Maar ik vind niet dat het zo is.
8: Nee.
9: ik denk, hij doelt, en daar is hij ook natuurlijk afgelopen jaren, heeft hij vele columns aangeweid over de berichtgeving over het Midden-Oosten, Israël en Gaza.
8: Mm-hmm.
9: Ik denk dat voor alle media is dat een worsteling geweest van hoe noem je wat daar afspeelt en hoe ga je om en hoe reageren mensen ook op het fenomeen dat een bondgenoot, een land, een westers land met een geschiedenis van het Joodse volk, waar mensen zich mee verwant voelen. En dat zit ook heel erg in onze abonnees. Met een rijke traditie, religieuze verwantschap, zich zo gedraagt. En dat is gewoon heel erg lastig geweest. En dat zie je ook aan Israëliërs zelf.
8: Ja.
9: De wetenschappers die daar ook hardop hebben gezegd van hier zien we een etnische zuivering, hier zien we genocide plaatsvinden. En dat heeft heel erg pijn gedaan. En ik denk dat een deel van dat is het nieuws zelf, wat zich aftrekt, wat pijn doet. En niet zozeer de boodschappen.
8: Mm-hmm.
9: Daarmee wil ik niet zeggen dat iedere medium hetzelfde verslag over heeft gedaan. Maar ik zie dat een deel van die pijn zit in dat besef.
8: Ja. Het zit ook dat... natuurlijk in hoe je ermee omgaat als krant. De keuzes die je maakt, toch? Ja. Want jullie hebben een zwarte pagina, voorpagina. Wat is
9: was over Soedan.
8: Nee, een jaar geleden over de uitwondering in Gaza was dat volgens mij.
9: Nee, we hebben een zwarte pagina gehad over hier had een beeld uit Soedan kunnen staan.
8: Ja, nee, ik bedoelde de tijdlijn met die aangekondigde uitwondering van Gaza in witte letters stond daar.
9: Ja, we hebben een voorpagina gehad met, toen was het nieuws van de doden in Gaza.
8: Yeah.
9: En toen was er een lijst samengesteld van wie er waren omgekomen. En toen, dat begon met de nuljarigen.
8: Yeah.
9: En wij zijn die lijst op de voorpagina begonnen. Alle baby's.
8: Het gaat me niet zozeer om welke voorpagina precies. Maar het gaat erom dat je als krant, dus je maakt soms dan een keuze. Dus je bent de krant van de goede vragen. Maar soms ben je ook een krant die stelling neemt. Dat is bijna onvermijdelijk.
9: Ja. Ik denk dat je dat bij uitzondering kunt doen. Als het erom vraagt. En dat dan ook. Je gaat uit van het nieuws zelf. Dus dit was niet een mening. Dit waren feiten. En die presenteer je op een bepaalde manier die indruk maakt.
8: Mm-hmm.
9: Dat ook belangrijk is. En de stelling die je neemt als krant kan je doen in het commentaar. Dus daar is ook een commentaar geweest dat we zeiden van, nou, er zijn nu zoveel experts die dat zeggen. Ik ben zelf jurist, dus je zegt, je hebt aan het eindpunt heb je veroordelingen van leiders voor genocide. Daar komt het lang niet altijd van, maar je hebt ook een soort ontwikkeling van onderzoeken en experts die zeggen wat hier plaatsvindt. Plus de journalistiek die natuurlijk verslag doet ervan.
8: Mm-hmm.
9: Dat je ook kunt zeggen van, dit is hier gaande. En dat is een hoofdredactioneel commentaar geweest. Dat ook wel een belangrijk moment was.
8: Ja.
9: Verder denk ik dat we gewoon echt breed verslag hebben gedaan. Ook binnen Israël van ontwikkelingen. Je probeert zoveel mogelijk. Het is natuurlijk bij Gaza heel lastig geweest. Om daar mensen te benaderen die voor jou nieuws kunnen halen.
8: Mm-hmm.
9: Daar hebben alle media mee te maken gehad.
8: Het is een zoektocht, wil je maar zeggen.
9: Het is een zoektocht en ik herken die ook bij andere kranten in die vorm.
8: Praat zo verder met Wendelmoet Boersma, hoofddirecteur van Dagblad Trouw. Gaat dus ook over de vraag hoe het is om als oud-Rusland-correspondent te zien wat er gebeurt met een land als de ruimte om vragen te stellen drastisch beperkt wordt. Dan doen we allemaal een BNR's Big Five van het vraagteken. Blijf luisteren.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Op de hoogte zijn is één ding, maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
3: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
5: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
6: Voetnoten is een podcast van Energeia.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een steekpartij in Herugowaard is 1 dode gevallen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Die zouden er slecht aan toe zijn en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een tijdje een gebouw onder schot. Inmiddels is de boel afgezet met hekken. Het is niet bekend waarom de mensen werden neergestoken. Er is verdeeldheid in de coalitie over het besluit van het kabinet om tientallen Palestijnen actief te helpen om Gaza uit te komen. Het gaat om mensen die een visum hebben om in ons land te werken of te studeren. De VVD zegt tegen de NOS dat ze nu feitelijk bijna worden opgehaald en vindt dat veel te ver gaan. D66 en CDA zijn juist blij. De politie heeft gereageerd op de arrestatie in een AZC in Zeist. Daar werd een zwangere vrouw die niet wilde luisteren door een agent naar de grond getrokken. Een filmpje daarvan wordt online veel gedeeld. Volgens de politie wist de agent niet dat ze zwanger was. Als hij dat wel geweten had, zou hij het anders hebben aangepakt. Een Belgische seriemoordenaar mag na bijna 50 jaar de gevangenis uit. Hij is nu 78 en krijgt een enkelband. De man heeft in de jaren 70 6 moorden gepleegd, waaronder op een compleet gezin. Dat leverde hem eigenlijk de doodstraf op, maar dat werd omgezet naar levenslang.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
10: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het is.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Morgen bijvoorbeeld Sikko de Knecht over de verbinding tussen wetenschappelijke onderzoekers en de maatschappij. Vandaag de gast Wendelmoet Boersema. Ze heeft aan levenswerk gemaakt van het vraagteken, durf ik wel te zeggen, als journalist en inmiddels hoofdredacteur van Dagblad Trouw. Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken. Namelijk, hoe kun je die waarheid achterhalen in tijden van nepnieuws, van kunstmatige intelligentie? Is er nog ruimte voor het vraagteken straks, als we overal antwoord op hebben dankzij AI? En hoe het stellen van vragen steeds moeilijker werd in Rusland, want daar was je oud-correspondent. We hadden het net, daar waren we nog niet helemaal uit, over de discussies die er dan gaan bij jullie op de krant als het gaat om bijvoorbeeld Gaza. Wat uiteindelijk tot gevolg had dat jullie columnist Sylvain Efimenko zei, ik stap op na 34 jaar. Jij zei, ik vind het belangrijk dat we een diversiteit aan meningen, aan achtergronden hebben in journalisten, ook in columnisten. Jullie schreven zelf, daarom kom ik er even op terug, van dat het heel veel lezersreacties opriep, hè, zijn vertrek. Die hebben jullie ook afgedrukt. Vind ik dan mooi dat een krant dat doet. Dat gaat van alle kanten op. Ik zou eigenlijk een paar met je door willen nemen. Eigenlijk wat ik veel tegenkwam in andere bewoordingen was deze. En ik lees nu voor. Wat gaat de redactie eraan doen dat we ook een rechtser geluid kunnen vernemen in de krant, zodat het geen clubblad wordt voor de linkse kerk?
5: Nou,
4: dat gaat dan over jouw krant. En of iemand anders die zegt, ik voelde me thuis, maar het is wel heel eendimensionaal links geworden, die krant, voorspelbaar. Je hoeft de artikelen en columns niet meer te lezen. Je weet bijvoorbeeld al wat erin staat.
5: Ja, dat zijn de mensen die echt heel erg betreuren dat Evi Menko weg is.
4: Ja,
5: hè?
4: Ja.
5: Evi in onze volksmond op de redactie.
4: Ik wist niet dat dat de bijnaam was.
5: Ja, dat nemen we heel erg ter harte. En in die zin, we hebben zaterdag geschreven, we zoeken in niet letterlijk een opvolger, maar we doen ons uiterste best en ook al langer, omdat we het zelf aangegeven
4: te willen stoppen,
5: naar stemmen die ook de brede politieke kant van het spectrum bedienen. Dat hebben wij ook altijd gedaan. Trouw heeft daar een rijke traditie in, ook vroeger met de bijlagen Letter en Geest. En die zijn er ook nu nog. He, dit is heel extreem. Een deel van wat hier ook aan de grondslag ligt, geef je opinies vanuit de feiten. Want ook van columnisten vragen wij feitelijkheid. Het vormen van een mening en het aanreiken van argumenten aan lezer om hun mening aan te scherpen. En dat is iets wat hij natuurlijk altijd kon, maar wat ook wel eens misging. Want een paar weken geleden hebben we een column gehad waar ook heel veel lezers over schreven van, ik lees hem altijd graag, maar dit gaat me veel te ver. En dat had te maken met de feitelijkheid van die column, zonder hier in de detail te willen.
4: Dat was de column van Efimenko.
5: Ook.
4: Ja, ging over bevolkingstoename.
5: Dus toen hebben we ook veel reacties gehad van mensen die zeiden ook afgedrukt toen, van, ik lees hem altijd graag, hij zet me op scherp, ik ben het vaak niet met hem eens. En dat is natuurlijk wat je zoekt in een columnist. Je wil niet soms bevestigd worden, maar je wil ook weersproken worden of uitgedaagd. En daar blijven we naar op zoek.
4: Ja. Hij schreef daarin dat bevolkingstoename en migratie met name ervoor zou zorgen dat ons energienetwerk en watertoevoer, dat het onder druk kwam staan. Er waren mensen inderdaad, lezers waren boos om.
5: Nou, hè? Niet onder druk kwam staan, dat het louter daardoor kwam.
4: Louter daardoor kwam. Een andere, want het gaat me dus niet om Efimenko zelf, maar meer over dat vraagteken, die mening, die verschillende meningen die je wil hebben op een krant. Iemand schreef, en die wil ik aan je voorleggen, waarom wordt de mening die niet de jouwe is gesmoord? Tijd voor diepere zelfreflectie van de hoofdredactie.
5: Dat heb ik echt verre van me, want hij heeft dat geschreven, maar hij is nooit gesmoord. En de 34 jaar dat hij heeft geschreven, voor ons getuigen gewoon daarvan.
4: Ja, ja.
5: Dus dat, en ook in de column die hij nog wil houden, zou hij gewoon Efimenko blijven. Dus dat werp ik echt verre van
4: ons. Dat herken je niet.
5: We zijn regelmatig in gesprek met columnisten op borrels of als we kennis maken. We bellen wel eens op van, hey, waar baseer je op? Of wat bedoel je? Dat doet iedere hoofdredactie. Maar er wordt niemand gesmoord bij Trouw.
4: Nee. Dus die meningen, er is ruimte voor veel verschillende meningen, zeker, wil je maar zeggen, op de krant. Want dat brengt me dan eigenlijk bij Rusland. Daar wilde ik het met je over hebben. Daar was je correspondent. Daar zag je de ruimte, ook voor BNR trouwens, daar zag je de ruimte voor vragen, voor verschillende meningen. Probeer een bruggetje te maken, merk je het. Zag je daar afnemen, volgens mij? Hoe zag je dat gebeuren als journalist?
5: Eigenlijk heel letterlijk. Toen ik net begon met de bezetting van de tv-toren. Je moet weten, in de jaren 90 was het vrijheid, maar geen blijheid in Rusland. Er was een ex-

0: extreme vrijheid, economisch, maar ook voor de pers.
1: Ja, want we hebben het over welke jaren voor de zekerheid?
0: Die hele jaren 90. Hè, voor mensen die hem nog kennen, Boris Yeltsin. Ja,
1: die op die tank stond, hè?
0: Een borreltje lusten. Ja. Maar media, je had programma's, zenders die ook op een hele goede manier alles uit die Sovjet-tijd opdiepten. En heel veel geschiedenisverwerking en ooggetuigenissen, heel veel. Maar er trad ook de oligarchen kwamen op, dus die superrijken in Rusland. En die gingen ook langzamerhand allemaal een eigen medium claimen. Mm-hmm. De een had een krant, de ander had een zender. En die gingen hun eigen dingen ook spuien. Dat was al een beetje gaande. Dus Poetin werd in het begin ook een beetje toegejuicht door het algemeen publiek van ja, het is goed dat die mensen niet de dienst uitmaken. En hij liet de staat, die media, weer de greep versterken.
1: Ja.
0: En
1: met name op televisie,
0: vrij letterlijk, ja, door dingen over te nemen of gewoon te confisceren. Televisie, superbelangrijk. Dus eigenlijk, dat was eigenlijk het eerste wat hij deed. Dus als je achteraf terugkijkt, had hij een aantal dingen. De staat lag echt op zijn rug. Die was volkomen machteloos, de Russische staat. En hij had geen geld, geen structuren meer, geen goede mensen. Die waren allemaal naar in het bedrijfsleven. Dus wat hij terug heeft gepakt, is de media.
1: Mm-hmm.
0: En vervolgens stap voor stap de economische macht. En ook een militaire macht. Maar de media was dus opmerkelijk genoeg de eerste stap.
1: Ja.
0: Omdat je daarmee nog steeds veel mensen bereikt daar. Ik denk ook tot de dag van vandaag dat mensen, als ze willen, kunnen ze zich informeren. Het is wel gevaarlijker geworden. Maar dat was toen zeker het geval.
1: Ja.
0: Je kon gewoon internet was al overal. Dus dat kon. Maar dat bleef ook beperkt tot de stedelijke bevolking. Mensen die ook reisden naar het buitenland. Het werden er wel steeds meer. Hij heeft die greep echt teruggepakt toen.
1: Kun je een lijn trekken tussen die greep die hij hij deed, de greep naar televisie, naar massamedium, probeerde die in handen te krijgen, wat ook lukte, naar wat je nu ziet. Soms zie je die beelden uit Russische talkshows wel, waar allemaal mannen op leeftijd dan filosoferen over of ze de atoombom op Rusland, of sorry, op Rotterdam of Londen moeten gooien, bij wijze van spreken. Extreme meningen die je daar ziet. Is dat een rechtstreeks gevolg, denk je?
0: Hij heeft ook nog wel meer dingen moeten doen. Want zo eenduidig is het ook niet in Rusland. Ik moet ook even denken aan de inval in Afghanistan. Wat ik daar ook heb meegemaakt. Toen ben ik ook naar Afghanistan geweest. Toen zag je eigenlijk in Rusland nog wel andere perspectieven. Namelijk dat het overmoed was van Amerikanen om daar te willen invallen. Weet je wel, een soort tegenwicht. Dus dat was toen ook nog wel een soort van meerstemmigheid, maar dan vanuit het Russische kant.
1: Mm-hmm.
0: Want dat is niet controversieel als je dat soort dingen verkondigt. Poetin heeft in de tussentijd natuurlijk ook heel veel andere dingen afgekneveld. En een van de dingen die dictaturen altijd gebruiken is de administratieve kneveling, om het maar zo te zeggen. Dus je gaat niet zeggen van je mag dit niet uitzenden, maar je gaat zeggen je BNR, jullie brandmelders hangen op de verkeerde plek, we doen het gebouw dicht. Of de baas heeft fraude gepleegd, we arresteren hem, we bevriezen de rekening. En dat is een methode die in Rusland echt wijd verspreid is, waarmee allerlei lokale media, maar ook NGO's, milieuactivisten, monddood zijn gemaakt. Omdat het simpeler is. Want iedereen is voor brandveiligheid.
1: Ja.
0: Ook voor persvrijheid. Maar jammer genoeg is er geen gebouw meer om uit te zenden. Dus dat is iets wat hij heeft gebruikt. En hij heeft natuurlijk de afgelopen jaren ook op slimme manier, dat zie je ook China doen, het hele online gebeuren. Want dat is natuurlijk toen kreeg je de zoekmachines die bevoordeeld werden boven de Amerikaanse. Maar ook gewoon letterlijk toegang tot het internet, waardoor het een soort gesloten systeem wordt in het land zelf. En dat was natuurlijk toen ik daar zat helemaal niet sprake van, want online was het nog van iedereen. En er was online al helemaal geen censuur, omdat de staat dat helemaal niet kon. Dus toen was het heel fysiek. Maar daar heeft hij dus zo'n dikke 20, 25 jaar over gedaan. En nu is hij er wel, zeg maar.
1: Wat doet dat met een maatschappij? Want je ziet dat dan, toen jij er was, was er nog meer vrijheid. Zeker vergeleken met toen je er vertrok. En al helemaal met nu. Kun jij beschrijven in jouw woorden wat dat doet met de maatschappij als er steeds minder ruimte komt om vragen te stellen, om kritische vragen te stellen?
0: Ja, nou, ik denk dat het heel complex is, maar ik heb er een glimp van gezien. Dus ik pretendeer niet dat ik kan voelen zoals een Rus. Maar het eerste is het vertrekpunt. Iedereen die een beetje ouder is dan 30, die weet nog dat de jaren 90, toen was er democratie en persvrijheid. Maar het was helemaal niet leuk om te leven. En dat is in de hoofden van mensen aan elkaar geklonken. Dus ultieme persvrijheid en democratie klinkt voor hun als in de rij staan, inflatie, chaos, Tot en met dronken president. Dat is belangrijk om te onthouden, want dat was het vertrekpunt. Dus toen Poetin kwam, was het orde, groeiende welvaart. En dat is iets wat je denk ik nu is er, zit er een regime. Je kunt zeggen het is een beetje aan het verkalken, hij is super oud. Maar er is superveel mensen die ervan profiteren nog steeds. Mm-hmm. En die hebben iets te verliezen. En dan is persvrijheid op hun balans van wat heb ik te verliezen en wat heb ik te winnen, is iets abstracts en iets groots. En ach, ik kan gewoon naar Turkije op vakantie, ik hoor toch wel, ik zie toch wel wat er gebeurt. Ik ben toch tegen Amerika. Dus het is niet zo zoals wij denken van het is een groot goed en dat moet je beschermen. Natuurlijk zijn er ook Russen die dat vinden. Maar voor het algemeen gaat daar ook op van heb ik nog een goede baan. Mm-hmm. Een van de dingen die een risico vormt is natuurlijk de oorlog. He, dus als je zoon terugkomt in een lijkenzak en niemand heeft het erover en je ziet het nergens, dat is een moment dat doordringt. Hey, waarom heeft niemand het hierover? Ja. Wat gebeurt hier? En als die mensen elkaar vinden, dat is destijds met die oorlog in Tsjetsjenië gebeurd, dan kan er een maatschappelijke beweging ontstaan die zegt van nu is het genoeg. En dan heb je persvrijheid nodig om erover te vertellen. Maar het is best wel gelaagd daar. Er zijn te veel mensen die profiteren.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het Vraagteken. Later deze week spreken we met Ben Tichelaar. Hij is gedragswetenschapper, leiderschapsexpert over het belang van een wetenschappelijke basis in het publieke debat. Onze gesprekken zijn terug te luisteren als podcast trouwens. Kun je dus ook doen met die van vorige week bijvoorbeeld. Vandaag de gast Wendelmoet Boersma, hoofdredacteur van Dagblad Trouw. We schieten er de tijd in. En dat is jammer, want we hadden het over Rusland en ik wilde het eigenlijk verbreden naar. Dat heb je daar dus zien gebeuren. Je gaf net die analyse. Ik heb het idee dat dat wat jij nu beschrijft, dat het in meerdere landen inmiddels wel speelt. Mm-hmm. Dus dat publieke debat, die ruimte voor vraagtekens, in meerdere landen onder druk staat. We zijn tegelijkertijd meer dan ooit met allerlei landen verbonden. Heeft dat ook effect op ons Nederlanders, vroeg ik eigenlijk af.
0: Ik denk
1: nu
0: het wel.
1: Hele grote stappen doorheen, merk je? Ja. Je komt tijd tekort anders.
0: Vliegen. Ja. Nou, een deel van wat in VS gebeurt, zag je ook in Rusland. Maar ik denk wel op veel grotere schaal.
1: In Rusland zag je het op grotere schaal, bedoel je?
0: Nee, nu in de VS. In Amerika. Het is nog wel complexer. Mm-hmm. Maar ik denk dat met socials en de macht van Big Tech, dat het allemaal nog een graadje ook meer op wereldwijde schaal. Want de oligarchen hadden natuurlijk in Rusland veel macht en veel investering. Maar Big Tech en de verbintenis met het Trump-regime daarmee is wereldwijd van invloed. Mm-hmm. Dus dat gaan wij ervan merken. Daar krijgen wij ook de weerslag van. Dat is mijn korte antwoord.
1: Dat is ook een korte antwoord. Maar die Big Tech natuurlijk beïnvloedt alles. We hebben te maken met nepnieuws. We hebben trollenlegers die dat verspreiden. We staan in de vooravond van een maatschappij die nog verder verbonden raakt met AI. Daar zullen jullie op de krant ook mee bezig zijn.
0: Zeker.
1: Verandert het eigenlijk, vroeg me af, AI? Want je moet het er dan toch over hebben. De manier waarop we antwoorden krijgen, waarop we vragen stellen. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ik denk het wel. Alleen al heel simpel, wat we ook tegen iedereen zijn. Pas op, in je telefoon is natuurlijk ongemerkt, als je iets opzoekt of googelt, is het antwoord komt van AI. Mm-hmm. Als je niet heel actief een andere browser instelt of iets uitzet.
1: Ja, de blauwe linkjes die van Google zijn uit ons leven verdwijnen.
0: Dat betekent dat je niet meer de beste resultaten krijgt van echte sites, maar dat je een antwoord krijgt gebaseerd op kansberekening van de wisdom van het grote internet. En dat moet je controleren. Daar hebben we natuurlijk ook al een paar blunders van gezien in de journalistiek, die los van de persoonlijke nare gevolgen echt een welkome waarschuwing zijn. Mm. Dit gebeurt er dus. Aan de andere kant willen we nieuwsgierig zijn, want er zijn ook natuurlijk wel wat mogelijkheden door AI en het is ook gewoon een technologische revolutie. Maar ik denk dat het voor media iets een heel bijzondere verandering teweeg brengt. Yeah. Omdat het ieders nieuwsconsumptie gaat beïnvloeden en dus ook de manier waarop wij het kunnen maken en verspreiden.
1: Ja. Wat gaat AI? Ja, je kan gedurende de dag nu de hele dag continu vragen stellen aan een soort assistent die in je telefoon leeft. Dus je zou kunnen zeggen, het maakt ons nieuwsgieriger, want er is altijd overal een antwoord op te zoeken. Of het maakt ons misschien ook alweer luier, want er is overal dus een antwoord op. In welke school, welk kamp zit jij?
0: Ik denk dat onze kansen, om even positief te benaderen, zitten in dat we moeten focussen op wat AI niet kan. Mm-hmm. Dus AI kan niet met mensen praten. Kan niet naar buiten gaan en er iets nieuws ophalen. Kan geen project organiseren. Antwoorden geven aan mensen die je ontmoet.
1: Ja.
0: Dus het zoeken naar verbinding met je lezers. Ook in fysieke ontmoetingen. We hebben bijvoorbeeld binnenkort een festival in Tivoli. Op
1: eerste
0: juni.
1: Festival, hè, namens Trouw.
0: Eerste festival. Dat is hartstikke leuk. Maar ik denk dat dat voor journalistiek wereldwijd iets is. Dat je zegt, wij zijn niet nog technologischer een kantoor waar een site, een app continu worden gevoed. Maar we zijn echte mensen. Het klinkt als een enorm open deur, maar ik denk dat het super belangrijk is. Dus dat je die contacten blijft opzoeken en mensen hoort praten, zoals ik nu. Maar ook al mijn collega's die.
1: Het zijn er niet alleen maar letters
0: optreden,
1: op papier of op de site.
0: Om een debat te organiseren, precies. Dat is super belangrijk. Intern blijkt het heel veel processen op gang. Nou, daar hebben we het dan over. Wat gebeurt er met als je. We hadden laatst een debat van wat doe jij al met AI? Waar trekken we grenzen? Waar liggen mogelijkheden? En dat mensen zeggen van ja, ik heb dan vragen. En dan vraag ik aan AI, ben ik iets vergeten? Als ik die en die ga interviewen. En anderen zeiden van, ja, maar waarom doe je dat dan? Nou, ik vergeet soms dat en dat. Maar maak jouw stuk, waarin je altijd een bepaalde vorm hebt of iets grappigs, maakt dat jou niet jou? Als jij als interviewer.
1: En daarmee uniek.
0: Want AI is ook een soort grote worstmachine.
1: Generieke,
0: het maakt één grote pasta van alles.
1: Ja.
0: Van wat we ooit bedacht hebben. Dus het trekt alles strak.
1: Ja.
0: We krijgen sollicitatiebrieven van mensen.
1: Het is allemaal hetzelfde.
0: Ze zijn allemaal hetzelfde. Waar blijft de brief met de spelfout?
1: Ja.
0: Dus we hebben bijna de neiging te zeggen, de volgende vacature staat van, PS, je valt op als je mezelf schrijft.
1: We gaan de kettingvraag van iets goeds om die te behandelen. Want vorige week ging het over AI in dit programma. Mijn collega Diana Matroos had het over AI de hele week lang. Afgelopen vrijdag was dat met Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de VU Amsterdam. Ook leraar informatica op de Open Scholengemeenschap in Bijlmer. Ze had een vraag voor je. Luister even mee.
3: Hoe zorg je er nou voor dat je mensen verleidt tot het lezen van echt menselijke stukken? Want zij hebben als Trouw, Volkskrant of elke krant en ook natuurlijk heel veel concurrentie van AI. Taal. Hoe onderscheid je je en hoe verleid je mensen om dat echt te willen?
1: Ja, hoe doe je dat?
0: Ja, door je, ik gaf al een aanzet, maar door je als mens te laten zien.
1: Mm-hmm.
0: Is er misschien een mooi voorbeeld, onze klimaatjournalist Maarten van Gessel. Die had een keer nieuws gebracht over dat de klimaatdruk van de productie van kaas best wel groot was.
1: Ja.
0: Nou, er kwamen heel veel reacties op. Want mensen zeiden, nou, we mogen niet meer barbecuen, en mogen ook al geen kaas meer eten. En dat is mijn laatste echt een stortvloed aan mensen die zeggen van, wat maak je me nou? Terwijl het gewoon een wetenschappelijk rapport was.
1: Dan pakken ze ons dit ook al af.
0: Precies. En toen is hij een aantal van die reacties eruit gaan pakken. En hij zegt, mag ik langskomen?
1: Yeah.
0: Hij heeft een stukje kaas meegebracht. Hij heeft een aantal gesprekken gevoerd. En dat waren eigenlijk hele leuke gesprekken. Heeft hij ook weer een stuk van gemaakt.
1: Yeah.
0: Van mensen die, nou, ene voorspelbaar zei die van, ik doe al zoveel. En dus ik vlieg niet en ik eet geen vlees. Maar ik wil wel mijn kaas houden.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan gaat het over keuzes maken. En als iedereen doet dat we dan toch een stukje verder zijn. Tot iemand die ook echt wantrouwen had van, wat klopt er van dat bericht? En daar heb je dan ook een gesprek over. Dus op het proces laten zien van journalistiek. Dat het ook een menselijk, dat het ook interactie is tussen mensen. Dus vragen stellen, maar luisteren naar het antwoord. Mm. Antwoorden ook weer opschrijven van mensen. Dat is denk ik belangrijk. Ik denk niet dat de oplossing zit. Die neiging is ook wel eens van, nu kunnen we weer doen wat we vroeger handmatig deden, maar hebben afgeschaft. Zoals bijvoorbeeld alle voetbaluitslagen of heel veel, dat je dat online allemaal genereert.
1: Mm.
0: Dat kan handig lijken, maar ik denk dat je dan meegaat in een rat race van nog meer info.
1: Nog
0: die
1: data,
0: heel makkelijk
1: data.
0: Te genereren is. Of korte samenvattingen van stukjes. Dat lijkt heel handig. Hè, dat doen we nu zelf soms van even korte puntjes. Mm. Maar dat is, denk ik, eindig, zo'n proces. Hè, want waarom zou je een lang stuk schrijven als je de hele tijd korte samenvattingen genereert? Dus ik denk meer je menselijke gezicht tonen, nog meer. Dat is moeilijk genoeg. En je laten zien in de wereld.
1: Die kettingvraag die je kreeg, mag je weer doorpasen naar de volgende gast. Dat is Sikko de Knecht. Hij is directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Zet zich in voor sterkere verbinding tussen onderzoekers en de maatschappij. Wat wil je hem vragen?
0: Ja, ik heb even opgezocht. En ik denk dat wetenschap en journalistiek wat dat betreft ook in hetzelfde schuitje zitten. Hè? Hoe blijven ze relevant en hoe blijven ze hun menselijk gezicht tonen en toegankelijk? En ik zag dat Sikko zich daar sterk voor inzet. Hij zit ook op die positie, maar ook in zijn eerdere werk. En ik zou hem eigenlijk willen vragen, stel, Sikko, je krijgt een Netflix-serie. En die mag je maken over wetenschap. Wat zou jouw pitch zijn voor die serie en wie zou je casten en waarom?
1: Ik vind het een mooie vraag, Sikko de Knecht. Hij gaat hem morgen beantwoorden dus. Directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Wendelmoet Boersma, ik kan nog veel meer met je willen bespreken, maar de tijd is op.
0: Helaas.
1: Dat is jammer.
0: Geen vragen
1: dat is
0: meer.
1: Bij een krant soms zo, hè? Die kun je ook niet in één keer dikker maken,
0: nee,
1: toch? Of wel?
0: Zelfs een website is niet eindeloos oprekbaar.
1: Nee, nou, helaas. Dank voor de leuke kettingvraag die we morgen stellen. En dank voor het gesprek. Wendelmoet Boersma, hoofdredacteur van Dagblad Trouw. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als die van de Big Five. Kun je doen via onze app. Kun je zelfs abonneren op onze podcast. Hoef je geen aflevering te missen. Kan het ook aan andere podcastkanalen doen natuurlijk. Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt. Met Moneybird.
0: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is vanavond iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met veel mensen aanwezig en onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving van het bedrijfspand is ruim afgezet. De McDonald's wil meer kwaliteit gaan bieden. De fastfoodketen gaat onder meer inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijkere restaurants en nieuwe speeltuinen. Volgens de topman verwachten consumenten steeds meer waar voor hun geld. Met de verandering hoopt McDonald's meer klanten naar de restaurants te trekken. Een van de slachtoffers van een grote zedenzaak in Apeldoorn mag een boek over haar leven gaan uitbrengen. Ook al zijn haar drie zussen daar fel op tegen. Dat heeft de rechter bepaald. Zij en haar zussen groeiden op in een streng gelovig gezin en werden jarenlang seksueel misbruikt door hun vader. Die is daar vorig jaar voor veroordeeld. Europese landen kunnen afgewezen asielzoekers makkelijker wegsturen. Ze mogen dan onder strenge voorwaarden naar een aangewezen land buiten Europa worden gestuurd. Terugkeerhubs worden ze genoemd. Dat mag alleen wanneer een land zijn eigen burgers weigert of als er geen diplomatieke banden zijn met een land. En verdrietig nieuws uit de Rotterdamse diergade Blijdorp. Die heeft meerdere stokstaartjes laten inslapen. Ze waren kerngezond, maar bepaalde mannetjes zorgden voor grote spanningen en vochten elkaar de groep uit. Blijdorp kon geen andere dierentuin vinden waar de stokstaartjes terecht konden, dus werden ze afgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn eerst nog wat opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen gaat het regenen en soms ook met onweer. En tot zover het ANP nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
8: Het is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een derde wereldoorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers? Een grote overstroming? Of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat gaan we onderzoeken deze maand in BNR Beter in een vierdelige serie. En dit is deel 1, grip op de spullen. Kunnen onze ziekenhuizen en apotheken überhaupt open blijven als de toelevering stokt? Dat is een vraag die niet straks, maar ook nu al aan de orde is. Want we kampen met groeiende tekorten aan medische hulpmiddelen en medicijnen in ziekenhuizen. Hoe moeten we daarmee omgaan? En bij mij om daarover te praten zijn vandaag drie gasten. Jeroen de Lange, bestuurder van Mediek. Dat is de distributeur van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen. Welkom Jeroen.
9: Dank.
8: Naast jou, of nee, moet ik zeggen, tegenover jou Bart Smals, bestuurder bij het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, het LCG. En voormalig apotheker. Bart, jij ook welkom.
10: Dankjewel.
8: En dan daar weer tegenover Jonathan van Velen, projectleider van het IRIS-project. En dat is een initiatief vanuit de ziekenhuizen en de overheid om een crisisplan op te stellen voor het geval dat het helemaal misgaat in de aanvoer van medische hulpmiddelen. Jonathan, goed dat je er bent.
11: Dankjewel.
8: Ja, jullie houden je alle drie echt bezig, hè, met deze vraag. Wat als er nou grote problemen ontstaan in de toelevering van spullen die wij gewoon elke dag gebruiken, die we elke dag nodig hebben in de zorg? Eerst maar even de hypothetische vraag. Hoe groot is de kans dat het gaat gebeuren, Jeroen van Mediek?
9: Ik denk niet heel groot, maar we moeten erop voorbereid zijn.
8: Mm-hmm. Bart?
10: Nou ja, weet je, we hebben nu al met geneesmiddelen tekorten en ook met hulpmiddelen tekorten te maken. Dus eigenlijk gebeurt het altijd. Alleen in die hele grote vorm, zoals bijvoorbeeld een derde wereldoorlog of iets dergelijks. Ja, wie het weet mag het zeggen, ik weet het niet. Laten we in ieder geval hopen dat het niet zo is.
8: Jonathan?
11: Ja, eens met Bart. Dus in kleinere vorm hebben we er al mee te maken. Ja. We hebben al een hek gehad bijvoorbeeld. En wat tekorten nu ook rond hartkatheterisatie materialen.
8: Ja.
11: En dat wordt alleen maar, dat blijft. Ik denk dat het gewoon een vorm van leven wordt voor de zorg.
8: Okay.
11: Maar een hele grote verstoring, zoals we 6 jaar geleden hadden met corona, dat weet ik niet hoe
8: het gebeurt. Nee, het is inderdaad gebeurd hè, met corona. Dat, daar refereer je al aan. Toen hebben we natuurlijk een hele grote verstoring gehad in die toeleveringsketen. Mm-hmm. Aan de andere kant worden we nu al aan de lopende band door allerlei overheden, maar ook door Rutte van NAVO, worden we gewaarschuwd van er gaat een moment komen, een kantelpunt. Iedereen moet zich daarop voorbereiden met noodpakketten. Geldt natuurlijk ook in hele grote mate voor de zorg.
11: Absoluut, ben ik helemaal met je eens. Die lijn van redenering die is ook helemaal goed. Als de burgers zich moeten voorbereiden, moeten de zorginstellingen dat ook gaan doen.
8: En als morgen de derde wereldoorlog uitbreekt, Jonathan?
11: Ja.
8: Kunnen de ziekenhuizen dan blijven doen wat ze doen?
11: Dat denk ik niet. Maar dat is ook de eerste vraag die je gaat stellen. Welke zorg gaan we nog leveren en welke zorg houden we mee op? En dan pas wordt de vraag voor mij interessant. Als je die zorg blijft leveren, welke hulpmiddelen heb je dan nodig? Of welke geneesmiddelen?
8: Hmm.
11: Maar de eerste vraag is, kunnen de ziekenhuizen en zorgstellingen blijven doen wat ze nu doen? En waarschijnlijk niet.
8: Het antwoord is nee. Dingen stoppen.
11: Hangt er vanaf hoeveel slachtoffers en zo er gaan komen. Hè? Maar een grote oorlog, een grote gewapend conflict. Ik verwacht dat er zorg gaat stoppen die normaal gesproken zeg maar planbaar is. Dat we ons het eerst mee ophouden.
8: Ja, Bart?
10: Ja, dat zag je natuurlijk in de COVID-periode ook. Dat zorg afgeschaald werd om ruimte te maken voor wat er op dat moment het hardste nodig is.
8: Ja, en bedden op de IC.
10: Ja. Bijvoorbeeld. En dus dat zal in zo'n situatie ook zo zijn. En de grap is natuurlijk, of de uitdaging is dat we nu ons voorbereiden op zo'n situatie en goed nadenken over hoe we dat afschalen gaan doen en het opschalen gaan doen.
8: Ja, want dat was voorheen in coronatijd niet zo. Hè? Jullie zijn toen met het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, jullie zijn toen in coronatijd opgericht om eigenlijk op stel en sprong te gaan herverdelen, te gaan checken waar voorraden liggen, wie er tekorten hebben, et cetera.
10: Precies, ja. Nee, op dat moment was er dus bijvoorbeeld de situatie dat in het ziekenhuis in Groningen spullen lagen die in Maastricht er niet waren en vice versa. En om dat te coördineren en te zorgen dat ze inzage is in elkaars voorraden van geneesmiddelen in dit geval. Kan je daarmee dus meer mensen behandelen? Want kijk, als er niks is, dan is er niks, dan is er voor niemand wat.
8: Nee, maar als er wel wat is,
10: maar niet op de juiste plek, dat is wel heel frustrerend.
8: Dan moet je dat kunnen herverdelen. Ja. Dus daar werd dat coördinatiecentrum toen van jou opgericht. Gaan we zo meteen ook nog uitgebreid over spreken. Jeroen, Mediek met een Q aan het einde. Dat is iets wat heel veel mensen waarschijnlijk wel zullen kennen. Van, oh, daar rijden wel auto's van rond, dat ken ik wel. Distributeur van medische producten. Oftewel, jullie kopen in. Jullie maken niks zelf, toch?
9: Dat klopt.
8: Ja, maar jullie zijn wel de grootste leverancier bijvoorbeeld van niet mondkapjes, maar van
9: handschoenen, incontinentiemateriaal, stoma-materiaal, medische voeding.
8: Ja, en als we het dan over orde van grootte hebben, dan praat je over honderden miljoenen hiervan hè, per jaar. In Nederland alleen, piepklein landje.
9: Ja.
8: Maar dat soort getallen praten we over.
9: Dat klopt.
8: Ja, ja. En schets jij eens hoe die keten van medische hulpmiddelen er voor jullie uitziet. Waar komt de meeste spullen, waar haal jij die vandaan?
9: Ja, dat varieert. Dus een deel komt uit Azië, een deel komt uit Europa. Dat zijn de grootste sources. En dat kopen wij in en dat hebben wij in Nederland liggen. En vervolgens gaat het naar de Nederlandse markt, Belgische markt.
8: Mm-hmm.
9: Maar wij zijn ook in 14 landen actief. Dus niet alleen in Nederland, België, maar in 14 landen in Europa. Ja, kijk, en als je het over weerbaarheid hebt, oorlog is er natuurlijk één van. De vraag is ook, waar precies? Midden-Oosten nu, daar zijn we goed op voorbereid. Voorbeeld is een stukje dual sourcing.
8: Dual sourcing als in meerdere leveranciers van hetzelfde
9: leveranciers,
8: product. Verspreid over de wereld.
9: Dat klopt. Nou ja, in ieder geval verspreid. In COVID hadden we één producent. Nou, daar hebben we van geleerd. Nu hebben we er twee.
8: Is dat dan wel genoeg? Twee vind ik niet zo veel.
9: In ieder geval voor nu, voor de Midden-Oosten. Eén heeft problemen, kan
12: capaciteit en de ander niet. Dus daar zijn wij nu in die zin op voorbereid. Maar weerbaarheid is ook breder dan alleen dat. Het is ook goed samenwerken met ketenpartners. Ook een leuk voorbeeld is... Kijk, je kan ook over korte scenario's hebben als stroomuitval 4-5 dagen. Wat dan, hè? Wat in Portugal,
8: ja,
12: Spanje...
8: Ja, Portugal en Spanje is dat gebeurd.
12: Klopt. En ik was vorig jaar bij een klant en die vroeg ons ook... wat zijn jullie plannen dan? En elk bedrijf is al bezig met plannen, maar uiteindelijk moeten we dat als een keten doen. Dus wij hebben het initiatief opgepakt, ook met Philips samen, om een ketentafel te organiseren, maar ook een bedrijf als PostNL daarbij te betrekken.
8: Ja.
12: Wat als dus 4 dagen de stroom uitvalt? Communicatie werkt niet. Wij kunnen wel door blijven order verzamelen in ons distributiecentrum. We hebben daar een noodaggregaat.
8: Mm-hmm.
12: Maar we hebben ook nog transport nodig. En wat zijn dan de afspraken? En dat doen we nu met PostNL. Spreken we dat door, om in ieder geval voor die kortstondige scenario's voorbereid te zijn.
8: Het is gewoon een soort crisisplan, wat je voor per geval eigenlijk bekijkt. Dus iets voor stroomuitval, iets voor een hek, ook apart over nagedacht?
12: Ook cybersecurity, ja.
8: Ja, dus het gaat heel breed wat dat betreft. Bart, dat geneesmiddelentekort, dat is eigenlijk een soort aparte tak van sport, hè? Want het is, je hoort altijd heel veel discussies over noodvoorraden. Dat mag niet te veel kosten, het moet niet te veel zijn, want dan is de houdbaarheid gaat verloren. Is dat inderdaad iets wat je als een aparte keten kan beschouwen, naast wat Jeroen doet met gewoon mondmaskers en andere zaken?
10: Ja, voor een groot gedeelte natuurlijk wel. Want sowieso in de zorg, zoals we het georganiseerd hebben, zijn de geneesmiddelen los van de hulpmiddelen. Dus er zijn andere wetten regelgeving voor. Dus er is ook
8: strenger gereguleerd of zo vanwege geneesmiddelen.
10: Dus dat maakt het ook makkelijker om te kunnen communiceren over welke geneesmiddelen er wel of niet zijn. Ik kan me voorstellen dat bij de hulpmiddelen dat wat ingewikkelder is.
8: Mm-hmm.
10: Dus het is wel anders. Er zijn ook overlappende dingen. Bijvoorbeeld infuuszakken was een jaar geleden een groot probleem. Nou ja. Infuuszakken zelf, die doen natuurlijk niks. Daar zit dan weer geneesmiddel in. Dus dan krijg je een combinatie van hulpmiddelen en geneesmiddelen waar ook tekorten kunnen ontstaan.
8: Ja,
10: dus
8: precies. Ja. We komen daar zo meteen uitgebreid op. Jonathan, jij leidt het IRIS-project.
11: Ja.
8: En dan denken we dus niet aan de ruimte, want dat is IRIS 2, NASA-project. Maar dit is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.
11: Zeker.
8: Wat is jouw taak precies?
11: Ja, mijn taak is om een blauwdruk te maken van de crisisorganisatie voor medische hulpmiddelen, dat ze beschikbaar blijven als er een crisis komt. En misschien wel leuk, IRIS, dat heeft wel te maken met Hera. Hera was een Griekse godin. En dat is het programma in Europa. En IRIS was een van de hulpgodinnen van Hera. Dus vandaar.
8: Ja.
11: IRIS is ook het oog dat je alles in de gaten hebt natuurlijk. Hè.
8: Ja.
11: Dus vandaar een leuke naam voor het project.
8: Oké, maar dit heeft dus alles te maken met... jij hebt de taak om een crisisplan te maken.
11: Ja.
8: Nationaal dus.
11: Zeker.
8: Want je bent vanuit VWS aangesteld.
11: Nationaal dus. Ja.
8: En hebben we het dan over crisis, oorlog, overstroming, hek... alles wat ik net noemde?
11: Ja.
8: Oké, maar daar heb je, neem ik aan, steeds heel verschillende plannen voor nodig.
11: Nee, je hebt sowieso voor in alles wat er gebeurt, heb je mensen nodig die weten van wanten. Dus je hebt een mandaat nodig. Mensen in de zorg, wat ik al zei, welke zorg gaan we wel doen, welke niet doen. En welke hulpmiddelen hoort er dan bij. Mm. Als er ergens tekort is, kan je misschien op een andere manier oplossen. En dan pas ga je kijken naar de producten zelf.
8: Gaat het dan om de producten en de mensen? Of ga jij specifiek kijken alleen naar die producten?
11: Ja, maar het gaat meer over dat je de juiste mensen op de juiste plaats hebt. Dat je weet hoe het proces gaat lopen. En dat je elkaar ook vertrouwd. Ik ben altijd even vaker gezegd, LCG is daar een goed voorbeeld van. Die doen jaren dit, niet voor een grote crisis, maar die oefenen al met een kleinere tekorten.
8: Ja.
11: De juiste partijen aan boord.
8: Het landelijk coördinatiecentrum van Bad.
11: Ja, precies. Ja. En dus zoiets gaan we ook neerzetten. Dat ook voor de zorg herkenbaar blijft. Hetzelfde soort communicatie.
8: Ja, want ik zou eigenlijk zeggen dat jij, Bart, en jij, Jonathan, dat jullie deels toch wel hetzelfde wiel aan het uitvinden zijn. Jullie zijn allebei met crisisplannen bezig.
11: Ja, nee, Bart heeft het al uitgevonden en dat wiel mag ik ook gebruiken. Zo hebben we het ongeveer afgesproken. Ja.
8: Oké, want jij moet het echt, jij moet het nog breder trekken dan alleen het stukje van Bart, wat echt gaat natuurlijk over die geneesmiddelen.
11: Ja, het is daarnaast. Geneesmiddelen en hulpmiddelen zijn echt 2 verschillende dingen. Dus hij heeft het voordeel ook dat geneesmiddelen heel erg goed geregistreerd zijn en vaak achter slot en grendel in een ziekenhuis liggen en hulpmiddelen all over the place.
8: Mm-hmm.
11: We hebben er ook maar 500.000 in Europa, dus dat valt reuze mee. Dus we hebben veel meer uitdagingen wat dat betreft. Dus dat beetje jaloers op dat het wat beperkter is. Qua geneesmiddelen zijn 1400, klinkt nog steeds veel, maar veel minder dan de 5000 waar ik mee te maken
8: heb. Ja. En jij werkt dus ook met Jeroen samen van Mediek, omdat dat een van de Nederlands grootste leveranciers is van dit soort medische hulpmiddelen.
11: Zeker. Ik word aangestuurd door een taakgroep waarin allerlei groepen vertegenwoordigd zijn. En onder andere de vier leverancierskoepels die er zijn. Ik heb er vier. FMED, NevenMed bijvoorbeeld. En daar is Mediek ook lid van. En wij hebben ook wel rechtstreeks al contact om te helpen. Dus allerlei partijen uit de zorg moeten ook samen dit plan maken, anders gaat het niet werken als er een crisis
8: is. Nee, je moet het echt allemaal implementeren. Iedereen moet weten wat er gebeurt. Bijvoorbeeld in het geval even communicatie valt uit.
11: Ja.
8: Hoe heb je dan in vredesnaam contact met elkaar?
11: Daar hangt er vanaf welke communicatie uitvalt. Dat is heel vrolijk. Meestal doen een telefoon nog wel. En als je elkaars nummer hebt, dan kan je elkaar gewoon bellen.
8: Ja.
11: Dus er was ook een hack laatst bij een grote leverancier. En het hele systeem lag eruit hoe je orders verdeelt. Mm-hmm. Maar je kan nog steeds wel bellen van, ik heb dat nodig. En dan kunnen mensen dat brengen.
8: Ja. Dus, en bij stroomuitval? Heb je noodaggregaten? Of hoe heb je dan?
11: Daar ben ik op zich niet verantwoordelijk voor. En volgens mij is de zorg wel een van de prioriteiten.
8: Hè, ja, als het aggregaten en dat soort dingen.
11: Dus zullen de netbeheerders goed voor zorgen dat de ziekenhuizen als een van de eerste weer aangesloten worden. Dan maakt het niet zoveel zorgen.
8: Nee, oké. Okay. Wat staat er zo onder andere in het crisisplan? En waar zitten nu nog zwakke plekken wat jou betreft?
11: Oh, het crisisplan is nog helemaal in wording. Dus dat staat nu nog dat wij de uitgangspunten opgeschreven hebben. En dat we weten dat we een proces moeten hebben. En dat alle partijen aangesloten moeten zijn. Maar ik heb nog niet verder het helemaal uitgewerkt. En dat ga ik ook niet zelf doen.
8: Nee, wanneer is die deadline daarvoor?
11: Eind van het jaar moet het klaar zijn.
8: Eind van 2026. Ja. Een hele grote klus.
11: Ja.
8: Jij zegt al, de uitgangspunten zijn helder. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?
11: Dat we het met elkaar gaan doen. En dat iedereen zijn rol duidelijk moet zijn. En dat ook een mandaat vanuit de regering er moet zijn. Dus dat als bijvoorbeeld Mediek mag inkopen, dat ze daar ook de toestemming voor hebben.
8: Mm-hmm.
11: En met elkaar doen is ook belangrijk dat je elkaar gaat vertrouwen in een crisis. Als er een crisis is, als er spulletjes er zijn, dan moet je het ook gaan verdelen. Zoals ook Bart al zei.
8: Mm-hmm.
11: Als er in Groningen voorraad is en in Maastricht bijvoorbeeld niet, dan moet Groningen wel gaan sturen. En dat doen ze alleen als ze vertrouwen dat ze op tijd weer nieuwe spulletjes aangeleverd
8: krijgen. Ja, en dat is eng, want dat hebben we in coronatijd gezien. Dat ook landen elkaar niet vertrouwden, zelfs binnen Europa.
11: Dat klopt, ja.
8: En dat zie je ook bij zorginkopers, bij ziekenhuizen. Zie je een bepaald wantrouwen naar elkaar?
11: Nou, ziekenhuizen onderling niet. Tussen de verschillende partijen is wel wantrouwen. Bijvoorbeeld de zorg en de ziekenhuizen. De zorg was een beetje achtergesteld, denk ik, in de coronatijd. Of misschien wel heel veel achtergesteld.
8: Nou, dan heb je het over verpleeghuizen, et cetera.
11: Mm-hmm. Dus dat is iets waar we in de gaten moeten houden, dat ze nu wel aan boord zijn en meedoen. Tussen landen durf ik niet te voorspellen. Wat nee. gaat gebeuren. We hebben in corona gezien dat bijvoorbeeld Duitsland de grens heeft dichtgedaan voor de maskers van 3M. Officieel zegt dat ze nu wel gaan leveren. Dus heb ik er met ook wel mensen die er wat meer verstand van hebben dan ik over gesproken. En zeiden, ja Jonathan, als wij zelf dingetjes hebben die we kunnen ruilen, wat leverage hebben, dan zal het wel loslopen.
8: Oké, dat betekent strategische voorraad.
11: Dat betekent dat we blij zijn dat Philips bijvoorbeeld voorraad heeft van allerlei beademingsapparatuur.
8: Ja, want die zijn er inderdaad wel. Hè? Die voorraden zijn er, die liggen op strategische plekken.
11: Ja.
8: Maar dan heb je het inderdaad meteen ook over beademingsapparatuur. Dat is niet even een voorraad mondkapjes.
11: Nee, en dat is ook wel lastig, omdat die een houdbaarheidsdatum hebben. Mondkapjes gaan met 2 jaar mee.
8: Ja.
11: Dus ja, dan moet je het weer gaan verversen.
8: Ja.
11: Dus, en dan kies je ervoor om het bijvoorbeeld in een prullenbak te gooien na 2 jaar. Of je zorgt ervoor dat...
8: Dat na een jaar, dat zou je zeggen, toch? Efficiëntie, na een jaar gaat die flow gaat naar de ziekenhuizen en dan komt een nieuwe flow op de voorraad.
11: Heel erg voorspelbaar, maar dat betekent wel dat je dus heel veel gaat leveren aan ziekenhuizen namens de overheid.
8: Mm-hmm.
11: Dat je bijvoorbeeld met die kinderen niet heel blij mee bent dat wij die markt even overnemen. Dat zullen best grote aantallen zijn.
8: Yeah.
11: En dan ga ik dus inkopen en het aan de ziekenhuizen leveren. Veel stuks, want het crisisvoorraad is best hoog.
8: Mm-hmm.
11: En misschien niet alleen mondkapjes, ook handschoenen.
8: En waarom kun je dat niet aanbesteden als overheid? Dat
11: kan
8: je
11: wel, maar
8: dan
11: verstoren wij de markt behoorlijk natuurlijk. Dan worden wij een soort leverancier en verkoper in de zorg in Nederland.
8: Mm. Dus hoe kijk je dat daarnaar, Jeroen, van Mediek?
12: Ja, nou, ik denk dat er juist mogelijkheden liggen. Daar hebben we het ook eerder over gehad en daar gaan we het verder over hebben. Ik denk dat wij als marktpartij, niet alleen wij, maar ook een aantal andere grotere marktpartijen, juist kunnen helpen met een stukje veiligheidsvoorraad aanhouden. En van daaruit ook verversen. Maar daar moet je met elkaar goede afspraken over maken.
8: Dat iedereen 25% levert, hebben wij zo gespreken.
12: Precies. Dus als iedereen dat, dus als 3-4 grote partijen dat doen, dan heb je in ieder geval een bepaalde noodvoorraad hier liggen die je ook continu ververst. En nou goed, daar gaan we het ook verder over hebben.
8: Ja. Klinkt veilig, hè, om dat te doen.
11: Ja, zeker. Een noodvoorraad is altijd wel goed. Ik denk dat niet de oplossing is. Zoals ik al zei, de samenwerking en vertrouwen onderling.
8: Iedereen moet zijn rol kennen.
11: Dat is voor
8: het is wel
11: zeker,
8: een soort draaiboek, als ik jou zo hoor. In een toneelstuk waarvan je hoopt dat het nooit werkelijkheid wordt.
11: Dat is precies hoe je het zegt. En voorraden helpen wel de eerste paar weken. Moet je doorheen komen. En daarna moet het draaiboek zijn werk gaan doen.
8: Ja. Jeroen, jij noemde al een aantal dingen waar jullie ook mee te maken kunnen krijgen, wat dan invloed heeft op jullie werk. Dat kan inderdaad een stroomstoring zijn, maar dat kan ook een conflict zijn in India. Wat is bij jullie nu de zwakke plek als je het hebt over toeleveringsketen? Wanneer denk je, nou oké, dit is wel een serieus probleem. Nu moeten we wel echt dat crisisplan in werking gaan stellen.
12: Dat hangt echt van de situatie af. We hebben een paar jaar geleden ook blokkade in het Suezkanaal gehad. Nou, dat was ook wel echt wel een kritische bottleneck. Ja. Ik zie Bart ook knikken.
8: Dat we toen dat schip overdwars lag. Ja, en er kon niks meer langs.
12: Ja. Ja. Ja, maar goed, daar heb je weer verschillende modaliteiten voor. Dat is dan wel kostbaarder, maar je kan invliegen of met de trein vanuit Azië. Dat soort opties zijn er ook. Het is heel belangrijk dat, en dat heeft COVID ook ons geleerd, we reageren nu met elkaar veel sneller op dat soort situaties. En de organisatie, Mediek, is daarop voorbereid, de collega's, we zijn het gewend. Dus al dat soort draaiboekjes liggen klaar. Maar het hangt heel erg van de situatie af.
8: Bart, om even naar jou te gaan. Jullie hebben dus met het LCG, het Landelijk Coördinatiecentrum, al zo'n crisisplan helemaal paraat. Is dat af? Kan je dat gewoon bam nu in werking laten treden als nodig is?
10: Er is nu al sprake van tekorten natuurlijk van geneesmiddelen, maar niet zo groot als wat we op voorbereiden. En dat geeft ons de gelegenheid om al een beetje te oefenen. Dus dat is een geluk bij een ongeluk dat er al tekorten zijn.
8: Ja, leg dat eens uit. Waarom zijn die tekorten er al? Want dat zullen toch veel luisteraars ook denken van hoezo zijn er tekorten dan?
10: Nou ja, in Nederland, ik denk dat iedereen die geneesmiddelen gebruikt ermee te maken heeft dat er tekorten zijn in Nederland. Dat heeft heel veel oorzaken. Daar kunnen we zo een uur over doorpraten wat al die oorzaken zijn, maar het gaat natuurlijk over de oorzaken wat je wat aan kan doen. Een belangrijke reden is natuurlijk dat de productieketen, dat heel erg
8: buiten Nederland ligt.
10: Ja, buiten Nederland, India, China. En als daar iets gebeurt, een kink in de kabel komt, hebben we direct in heel Europa een probleem. En wij zijn eigenlijk opgericht om de problemen op te lossen. Dus op het moment dat er een tekort is, dan inventariseren we dat. Dan hebben we een coderingsmodel voor.
8: Met kleuren, hè?
10: Met kleuren, ja. Blauw, groen, oranje. Rood,
8: ik voel hem al aankomen. Ja, zwart, code zwart. Dat code is natuurlijk een soort in de zorg een ding geworden sinds corona.
10: Ja, code zwart, dat is
8: dat
10: paniek.
8: Wil je niet.
10: Nee, dat wil je echt niet.
8: Maar code dus, rood is ook zeer ernstig, hè?
10: Ja, dus we beginnen met monitoren. Dus als er signalen komen vanuit het ziekenhuis van er is een tekort ergens van, dan gaan we monitoren, gaan we bellen. Dus dat kan vaak nog bellen.
12: Ja hoor.
8: Met Jonathan, zeker.
10: Ja, maar altijd bellen. Maar met leveranciers. Maar we vragen ook de voorraden uit die bijvoorbeeld bij ziekenhuizen liggen, bij groothandels liggen, bij de leveranciers liggen. Mm-hmm. Op basis daarvan plotten we wat het verwachte verbruik is en verwachte leveringen zijn. En of we door de nullijn gaan, zeg maar. Nou, als dat dreigt te gebeuren, beginnen we met therapeutisch of gewoon coördinatie, logistieke coördinatie.
8: Dus
10: wat ligt waar? Kunnen we het zo zorgen dat het net dat we langs de rand van de afgrond scheren? Als dat onvoldoende is, dan gaan we naar therapeutische coördinatie. En dan roepen we specialisten bij elkaar. Alle partijen die relevant zijn. Dus bijvoorbeeld de oncoloog, ik noem maar wat. Samen met de apothekers en de longartsen, weet ik veel. Als de middel is wat voor longoncologie gebruikt wordt. En die kunnen dan hun behandeladviezen aanpassen, zodat we het middel kunnen sparen voor
8: de echt noodzakelijke gevallen.
10: Voor de echt noodzakelijke.
8: Dus dan ga je afschalen in de zorg. Dus
10: eigenlijk wel, ja. Ja. Maar er is natuurlijk, voordat je echt gaat afschalen wat heel erg dramatisch klinkt, kan je ook afschalen wat niet dramatisch is. En dat probeer je natuurlijk eerst te doen.
8: Ja, dus je kan zo heel flexibel, ben je wendbaar. Dit werkt dus in de praktijk. Want jullie werken hier al jaren mee inmiddels.
10: Ja.
8: En daarmee,
10: dit is dus ontstaan in COVID-tijd.
8: Ja.
10: Toen was iedereen bereid om ook stappen te zetten en elkaar te vertrouwen en dingen te doen. Hè. Dat weet iedereen nog wel uit die tijd. En dat hebben we weten vast te houden om dat vertrouwen. En daar had Jeroen het net ook al over. Dat vertrouwen is heel belangrijk. Het vertrouwen vast te houden, zodat wij de gegevens krijgen van dat we kunnen plotten wanneer er een tekort zich voordoet. Maar ook het vertrouwen vanuit de sector, vanuit de ziekenhuizen, vanuit de huisartsen, vanuit de apothekers.
8: We passen behandelingen aan, et cetera.
10: Als wij zeggen, we moeten het nu zo doen, dat iedereen dat ook doet.
8: Ja.
10: Dat helpt natuurlijk ontzettend.
8: Ja, Jonathan, is denk ik ook voor jou een vrij geruststellend idee van dit werkt dus wel, ook langjarig, ook in niet-crisistijd.
11: Ja, er zitten hele goede dingen in. Ja. Waar ik heel jaloers op ben, dat hebben ze al goed voor elkaar. Dus het begint dan met de data die ze verzamelen en die goed is. En ze hebben dan de medisch specialisten aan boord.
8: Ja.
11: Kunnen we aan de zorg iets gaan doen? Hè, zodat we op alle manieren met geneesmiddelen omgaan.
8: Ja, en we hebben het nu, Jonathan, heel erg over Nederland.
13: Wat kun je binnen Nederland doen? Uiteindelijk maken we natuurlijk gewoon deel uit van Europa. Ja. We hebben het in coronaperiode gezien dat Brussel eigenlijk centraal wilde gaan inkopen. Welke rol moet Brussel pakken in dit soort blauwdrukken voor crisisplannen die wij hier nu aan het maken zijn?
11: Brussel pakt al een rol. Er zijn al Europese programma's, zoals Rescue en Hera die ik al noemde. Er worden ook voorraden aangelegd in Europa. Maar dat wil niet zeggen dat Nederland niks hoeft te doen. We zeggen, er liggen voorraden in Europa. Dus elk land heeft nog zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar we kunnen wel een beroep doen op de voorraden die er aangelegd worden. Ja. Volgens mij liggen er al, dus schrik niet, iets van 21 verschillende artikelen op voorraad. Dat wij een crisis kunnen hebben.
13: Dat is wel zeer geruststellend.
11: Dat is enorm geruststellend. Dus ik vraag 21 van de 500.000 die er zijn.
13: Precies.
11: En van de,
13: dat schiet lekker op.
11: Maar er zijn ook wel lijsten van artikelen die je zou moeten hebben. Dus wat je ook nodig hebt. Je moet je ervoor zetten dat je niet alle variaties nodig hebt. Als er een crisis is, dan ga je toch terug naar wat ook werkt.
13: Jeroen, we hebben het nu ook nog niet gehad over de afhankelijkheid die we hebben nu echt van over de grens. Kun je niet veel meer productie toch weer opstarten, terughalen, uitbreiden in eigen land?
12: Nou, dat zou deels kunnen. Ook dat is denk ik iets waar we samen met de overheid naar moeten kijken. Maar dat is ook wel belangrijk om wat meer productie deze kant op te halen. Klopt.
13: Oké, ik wil eigenlijk aan jullie alle drie nog een korte en laatste vraag stellen. Dus het antwoord mag ook lekker kort zijn. Heeft de Nederlandse patiënt over een paar jaar meer of minder zekerheid dat zijn of haar behandeling in crisistijd door kan gaan, Jonathan?
11: Je hebt gezien wat er allemaal aan verstoringen al zijn de laatste jaren. En dat gaat niet ophouden opeens.
13: Jeroen?
12: De druk blijft hoog en we moeten keuzes maken. Dus er zal wel minder zekerheid zijn. Maar we moeten zorgen dat we, als er een crisis komt, dat we heel snel reageren en heel snel weer terug zijn naar normaal.
13: Bart?
10: Ja, eens. In de wereld is heel onrustig. Dus de kans dat er iets gebeurt is groter dan ooit. Maar ik denk dat we in Nederland ook steeds beter voorbereid zijn op die kans die gaat gebeuren.
13: Mooi, ook weer geruststellende woorden. Dankjewel, Bart Smals, bestuurder van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen. Ook dank aan Jeroen de Lange, bestuurder van Mediek. En Jonathan van Velen, leider van het IRIS-project. Dit was BNR Beter. Hier op de radio zit onze tijd erop. Maar in de podcast gaan wij een stuk langer door over crisisplannen en noodvoorraden. Kun je lekker afluisteren via bnr.nl/beter of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: to find it.
1: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
2: De afscheiding van Friesland.
3: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
2: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
1: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
4: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
5: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
4: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
6: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is vanavond iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met veel mensen aanwezig en onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving van het bedrijfspand is ruim afgezet. De McDonald's wil meer kwaliteit gaan bieden. De fastfoodketen gaat onder meer inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijkere restaurants en nieuwe speeltuinen. Volgens de topman verwachten consumenten steeds meer waar voor hun geld. Met de verandering hoopt McDonald's meer klanten naar de restaurants te trekken. Een van de slachtoffers van een grote zedenzaak in Apeldoorn mag een boek over haar leven gaan uitbrengen. Ook al zijn haar 3 zussen daar fel op tegen. Dat heeft de rechter bepaald. Zij en haar zussen groeiden op in een streng gelovig gezin en werden jarenlang seksueel misbruikt door hun vader. Die is daar vorig jaar voor veroordeeld. Europese landen kunnen afgewezen asielzoekers makkelijker wegsturen. Ze mogen dan onder strenge voorwaarden naar een aangewezen land buiten Europa worden gestuurd. Terugkeerhubs worden ze genoemd. Dat mag alleen wanneer een land zijn eigen burgers weigert of als er geen diplomatieke banden zijn met een land. En verdrietig nieuws uit de Rotterdamse diergade Blijdorp. Die heeft meerdere stokstaartjes laten inslapen. Ze waren kerngezond, maar bepaalde mannetjes zorgden voor grote spanningen en vochten elkaar de groep uit. Blijdorp kon geen andere dierentuin vinden waar de stokstaartjes terecht konden, dus werden ze afgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn eerst nog wat opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe.
9: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam...

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: En we hebben het straks ook over iets totaal anders dan AI, gelukkig wel, ja. Want de opvolger van Warren Buffett doet zijn eerste overname. Hij betaalt even rustig $7 miljard voor een bedrijf dat huizen fabriceert in de Verenigde Staten.
4: Berkshire Hathaway is buying the home building company for nearly $7 billion all cash deal. And the first major purchase under CEO Greg Abel. Really lifting that home builder in the pre-market today.
5: En verder hoor je natuurlijk wat we nu weten over de beursgang van Anthropic. Want al een kwartier voor uitzending werd bekend dat het bedrijf zijn papieren heeft ingediend bij de SEC.
2: De AEX is 0,1% in de plus gesloten op 1036 punten. De grootste stijger vandaag, dat is SBM Offshore met een plus van 5%. En het beeld op de borden in de VS, dat is gemengd. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Erik Maurits van Trade Republic. Welkom, Erik.
6: Dankjewel.
2: En de dag dat SpaceX naar de beurs gaat, die nadert. En de hype begint inmiddels mythische proporties aan te nemen. Beleggers proberen namelijk nu al in te stappen. Nou, er is nog niet eens een koers. Maar waar een wil is, is een weg. Een geitenpaadje in dit geval. Beleggers gebruiken ingewikkelde cryptoconstructies, future contracten en andere dubieuze derivaatjes die ook nog eens vrij prijzig zijn. Wat kan er misgaan?
5: Nou, ik weet al wat er mis kan gaan, Milou. Want de eerste flash crash in een of ander SpaceX-derivaatje is al een feit op platform Hyperliquid. En dat is dan de PERP, oftewel Perpetual Future. Maar je hebt ook nog cryptoproducten die de waarde volgen. Mocht je dat allemaal nou niet bevallen, nou, dan hebben de zelfbenoemde apen van Wall Street Bets ook wat bedacht. Het forum waar alle meme-stocks vandaan komen praat al een week lang over niks anders dan Virgin Galactic van Richard Branson. Want ja, het aandeelticker SPCE van Space, dat lijkt toch wel heel sterk op dat van SPCX van SpaceX. Dus ook met leider Elon Chart Brand Musk, zoals ze hem nu noemen, gaan ze graag naar de maan. En Erik, is men bij Trade Republic al voorbereidingen aan het treffen voor SpaceX en dat soort dingen, of is dat maar niet zo moeilijk te fixen?
6: We zijn overal mee bezig, altijd.
5: Oh, okay.
6: Ik was even weggedwaald. Ik zat te bedenken hoeveel wat jij zei, allemaal, al die termen, mijn grootmoeder zou begrijpen. Crypto, alles wat je zei was eigenlijk onbegrijpelijk.
5: Ja, stel je voor dat je haar dagopties moet uitleggen.
6: Daar begint het al, maar goed.
2: Elon Chart Brand Musk, dat is het enige wat ze hoeft te onthouden. De Franse president Macron die heeft ondertussen goede zaken gedaan. Het Japanse SoftBank dat steekt namelijk tot 75 miljard in de ontwikkeling van datacenters in Frankrijk.
7: 5 gigawatts of capacity is effectively equivalent to the output of 5 nuclear reactors. It's a lot of compute capacity that is being rolled out here.
2: Ja, dat is natuurlijk goed nieuws voor Europa, dat wel minder afhankelijk wil worden van Amerikaanse AI en rekenkracht. Maar ja, dat nog niet echt van de grond krijgt. Maar ook dankzij het energievraagstuk op ons continent. Maar ja, goed, dat is voor Macron geen punt. En dat begrijp ik uit de woorden van de topman van SoftBank.
8: He has asked me, can you do something in France? Choose France. For your expansion of business and technology, especially AI data center, can use our power in France. I said, okay, if you have power, we can make an AI data center.
2: Ja, dus blijkbaar is dat geen punt voor Macron. En voor onze onafhankelijkheid zijn die miljarden van SoftBank natuurlijk zeer welkom. Beleggers in SoftBank die reageren enthousiast op het plan. Aandeel sloot 14% hoger.
5: En mede door AI is SoftBank nu het grootste bedrijf van Japan wat beurswaarde betreft.
2: Ja, en daarmee stoten ze Toyota dan weer van de troon. Erik, wat denk jij? 75 miljard, is dat nou een deuk in een pakje boter?
6: Nou, het is natuurlijk serieus geld. Ik vond het wel opvallend hoe makkelijk dat eigenlijk gaat. Dus Macron zei, kan je niet bij ons investeren, want we hebben kerncentrales. Ja, is goed.
2: Ja, was in april en in 2 maanden was de deal gesloten.
6: Ja, zo moeilijk is dat blijkbaar niet.
2: Het kan ook nog snel. Dus ja, een grootste investering in AI-infrastructuur in Europa ooit.
6: En ook interessant weer die reactie. Een bedrijf geeft heel veel geld uit en de koers gaat omhoog. Dat is ook wel een beetje typerend op dit moment.
5: Het nieuwe recept.
6: Het nieuwe recept.
5: Gaan we naar de bommen en granaten. Want wie goed in de chipaandelen zat, die voelt zich inmiddels de slimste op alle verjaardagen waar die komt. Maar wie luidkeel spreekt over Rheinmetall, die spreekt inmiddels van Pinemetall met meer dan 22% eraf dit jaar.
2: Wow.
5: En wie instapte bij de beursgang van Czechoslovak Group, die is nog erger. Die zag gewoon de helft van zijn geld verdampen tot nu toe. Maar nu er wat lucht uit al die oververhitte koersen loopt, is consolidatie in de defensiesector het nieuwe thema in Europa. En daarom aast de Czechoslovak Group nog altijd op die Frans-Duitse tankbouwer, KNDS. En dat is nogal bijzonder, want de maker van die Leopard 2 tanks en howitzers en zo, die komt deze maand al naar de beurs. Althans, volgens het laatste nieuws.

0: nieuws. En de Duitse regering die onderhandelt, as we speak, om 40% daarvan te krijgen, terwijl de Franse staat de helft krijgt. Maar ja, de baas van Czechoslovak Group, Michael Strnad, die zegt dat hij nu met alle stakeholders in gesprek is om een belang in het bedrijf te nemen. En daarbij moet ook nog een hele structuur worden opgetuigd, volgens hem, om niet te veel invloed van de Duitse en Franse regering te ondervinden. En wij van BNR Beurs wensen Michal heel veel sterkte.
1: Ja, wat een wapengekletter. En dan nog even Heineken, dat zit vandaag, sinds vandaag, zonder CEO. De termijn van Dolf van den Brink is met het aanbreken van deze nieuwe maand ten einde gekomen. Hij maakte in januari al bekend dat hij ermee ging stoppen. Dat was dan in overleg met de Raad van Commissarissen, zo lazen we in het persbericht. En bedrijvendokter Anton Wiggers die noemt het opvallend.
2: Hij heeft een nieuwe strategie neergezet tot 2030. Dus ja, normaal gesproken is het wel logisch te verwachten dat dan een CEO gaat nadenken om terug te treden. Maar op dat halverwege zijn periode toen is het zeer opmerkelijk. Dus ik denk dat daar wat andere discussies spelen dan je zou verwachten op basis van de uiting in de pers.
1: Ja, moet bijna wel iets te maken hebben dan met de prestaties van Heineken, denk je dan? Kijk even Erik aan.
3: Nou, weet ik eigenlijk niet. Er was een uitgebreid interview met hem in het FD dit weekend. En ik hoopte eigenlijk dat je dan zou lezen wat er echt aan de hand was. Maar hij noemde wel dat er ook persoonlijke dingen meespeelden. Maar tegelijkertijd zei hij, ik wil niet zeggen wat.
4: Klopt,
3: dus
4: ja.
3: Uiteindelijk heeft hij dus niks gezegd. Maar toch kreeg ik daarbij de indruk dat er dus ook echt wel voor hem persoonlijk dingen speelden, waardoor hij weg is gegaan. Dus het kan ook gewoon zoiets zijn.
1: Ja, oké. Nou, er zit in ieder geval iets achter. Dat moet wel. En beleggers moeten het in de tussentijd maar even doen. Dus met de geruststelling van de RVC-voorzitter Peter Wennink, dat de zoektocht naar een opvolger voorspoedig verloopt.
0: En bij Berkshire Hathaway worden de biertjes inmiddels gebrouwd door Greg Abel. De opvolger van Warren Buffett deed net zijn eerste overname. En zo meteen bespreken we wat dat betekent voor beleggers.
1: En dan praten we ook verder over de beursgang van Anthropic.
0: Maar natuurlijk moeten we beginnen met het sloomste chipaandeel van het jaar. Ik dacht niet dat ik het ooit zou zeggen. Nvidia. Ja. Want ondanks de recente knalcijfers, hele dikke buybacks van $80 miljard... en een dividend dat 25 keer zo hoog werd in het eerste kwartaal, was de koersstijging dit jaar toch een van de kleinste van alle chipaandelen. Intel en AMD die zwaaiden naar de Nvidia-belegger die lacht als boer met kiespijn. Laat staan die Microns en SK Hynixen van de wereld met de geheugenchips. Maar vandaag nam topman Jensen Huang wraak. Nvidia komt met de RTX Spark, een soort superchip die naar eigen zeggen de toekomst van computers en laptops compleet verandert. En deze nieuwe chip is onderdeel van een heel stel aankondigingen die Jensen Huang deed vanaf een van de grootste techbeurzen op aarde, de Computex in Taiwan. En dat heeft ook nogal wat gevolgen, pijnlijke gevolgen, voor andere chipmakers en ontwerpers.
5: Qualcomm is down as the new chip is seen competing with Qualcomm's Snapdragon chip. Those shares are down 8% in pre-market under ticker QCOM. Intel and AMD both down. Intel down 5%, AMD down 4%.
0: En anderen die profiteren er juist weer van, want chipper ARM, samenwerking met Nvidia natuurlijk, 17,5% in de plus, terwijl ik spreek. Computerbouwer IBM ook nog eens een keer, hetzelfde verhaal, 9% erbij nu. Hewlett-Packard, computerbouwer, 5% erbij. En ook Microsoft, dat met Nvidia samenwerkt, krijgt er op dit moment 2,5% bij.
1: En Nvidia zelf ook bijna 5%, hè?
0: Joh, het kan niet op vandaag. Erik, heel veel nieuws van Nvidia, nieuwe CPU's, GPU's die tikken uitdelen aan anderen. Maar die RTX superchip, hè? Ontwikkeld als de N1X, daar bestaat wat verwarring over online, die springt er echt uit. Wat is dit nou voor product?
3: Nou, het is een geïntegreerde GPU en CPU in één chip.
0: Oh,
3: om maar even nog meer termen te gebruiken.
0: Die, oma weer mijn wat
1: denk aan je schoonmoeder. Ja,
3: ja. Ook. Nee, dus het is eigenlijk een alleskunner. En dan voor de PC, nu voor het eerst. Dus nou ja, dat is wel groot nieuws, ja. En het grote idee erachter is dat je met behulp van deze chips niet alleen die laptopjes nog weer wat kleiner kan maken, maar ook dat het mogelijk wordt om AI-agenten te gaan runnen op jouw eigen laptopje.
0: Hoef ik eindelijk mijn eigen afspraken niet meer in te tikken. En als Nvidia zegt, we vinden de PC/laptop opnieuw uit, hoeveel daarvan is dan marketing en hoeveel daarvan is waar?
3: Precies 50-50.
0: Okay.
3: Nee, ja. Het is natuurlijk een beetje marketing, maar uiteindelijk, als je inderdaad een PC hebt waar je tegen kan praten en je hoeft niet meer je muis te gebruiken, noem maar op. En het kan autonoom dingen uitvoeren die je anders op een andere manier zelf zou doen of veel tijd kosten, dan is dat wel een grote ontwikkeling, vind ik.
0: En wat betekent dit dan voor de bottom line? Want ik zat er eens over na te denken en ik pak het jaarverslag erbij. Want kwartaalverslag moet ik zeggen. Want van die $82 miljard aan omzet uit het eerste kwartaal komt 75 uit het onderdeel data center. Zo noemen ze dat tegenwoordig. En het onderdeel edge computing, nou, daar zou dit dan in terechtkomen, denk ik, als consument in product. Dat doet nog net iets meer dan $6 miljard aan omzet. Dus Komt dit terecht in edge computing en wat betekent dat nou voor Nvidia?
3: Voorlopig weinig. De datacenters die maken nog de dienst uit. Dit moet nog bewezen worden, et cetera. Het zal ook in eerste instantie mogelijk niet voor iedereen zijn, die laptops. Maar vooral voor gamers, creators, AI-ontwikkelaars. Dus ik denk niet dat het meteen een mega-impact op de omzet zal hebben.
1: Waarom doen ze het dan, denk je?
3: Nou, om hun positie nog meer te versterken in het hele AI-thema, voor zover nodig. En om gewoon uit te breiden en niet maar alleen maar afhankelijk te zijn van één ding.
0: En is er iets bekend, misschien is dat niet zo hoor, over de markt hiervoor? Want zijn er bekende analogen die al bestaan? Want ik las iets over de Snapdragon van Qualcomm. Dat aandeel krijgt vandaag ook een enorme tik. Daar zou je al wat AI mee kunnen draaien.
3: Ja, maar als ik het goed begrijp, en dan ga ik wel een beetje op Jensen Huang's woorden af, in alle eerlijkheid, is dit wel een stuk beter nog.
0: Ja, nou, dat laten we daarop rekenen. Laten we dat hopen in ieder geval. Maar kan je op dit soort producten, of je er nou 6 miljard of 75 miljard mee verdient, kan je hier ook die hyperdikke marge opdraaien van 75%? Die Nvidia altijd weet te maken?
3: Dat is een goede vraag. Dat heb ik eerlijk gezegd niet bekeken. Maar ik neem aan, als je met de beste chip komt voor PC's, dat je daar wel een aardige marge voor kan vragen. Ja. Mm-hmm.
0: En even afgezien van die chip en de stijging van vandaag, is het eigenlijk wel terecht dat alle andere bedrijven die profiteren van Nvidia zo ontzettend hard stijgen versus Nvidia dit jaar? Want ik noem maar een Dell dat vrijdag op prachtige cijfers even 40% de lucht inknalt. Grotendeels met dank aan Nvidia natuurlijk.
3: Ja, dat is natuurlijk gek. Het hele AI-thema, als dat goed draait, dan zou je zeggen Nvidia zelf, nog steeds de kern, ook omdat ze overal zelf in geïnvesteerd hebben. Ze hebben notabene zelf ook in Intel geïnvesteerd.
0: Yo, al die wederzijdse belangen, ik kan ze niet eens meer tellen, Erik.
3: Precies, dus wat dat betreft is het raar. Aan de andere kant, het is al het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Er komen toch concurrenten en er is toch een idee. Uiteindelijk kunnen ze die hoge marges daarom niet volhouden.
0: En wat ik dan wel grappig vind, dan heb je dus een bedrijf wat in het eerste kwartaal zegt, ik ga even $80 miljard aan mijn eigen aandelen inkopen, zeg maar. Dan heb je een voorwaartse koers-winstverhouding van 25 of zo. Ik vind nog niet eens zo heel duur voor zo'n bedrijf met zulke producten en 75% marges.
3: Nee, ik ben het met je eens. Zeker als je bijvoorbeeld een bedrijf als Walmart wordt dan gek genoeg op 40 keer de voorwaarde winst. Ja. Dus het is zeker verrassend. Dat vinden veel mensen. Het komt er nog niet echt uit op dit moment. Maar misschien dit soort nieuws helpt natuurlijk wel.
4: BNR Beurs.
1: Gaan we naar het tegenovergestelde van al die AI en al die chips. Want de opvolger van Warren Buffett die doet zijn eerste overname als baas van Berkshire Hathaway, Greg Abel. Die betaalt $6.8 miljard voor Taylor Morrison Home Corporation. Een huizenbouwer in de VS. Jij moet al lachen, Jochem.
0: Jij wist er al van, hè?
1: Ja. En dat is niet de eerste keer trouwens dat Berkshire in die markt stapt. Dat is al de volledige eigenaar van Clayton Homes. Het heeft belangen in Lennar en NVR. En ja, Erik, die Abel die wordt met argusogen bekeken. Hè? Hij zei tijdens de jaarvergadering iets van 5 keer patience. En dan verschillende bewoordingen. En de kerstberg zou nog wel even de kerstberg blijven. Want ja, er waren toch weinig aantrekkelijke deals te vinden. Dus ja, waarom komt deze er dan wel door, denk jij?
3: Ik heb wel een beetje met hem te doen eigenlijk. Het is toch een beetje alsof je bij Manchester City Guardiola moet opvolgen. En dan, weet je, bij die eerste wedstrijd ga je uitleggen wat je strategie was.
1: Het zijn zulke grote schoenen om te vullen, bedoel je?
3: Behoorlijk, ja. En hij kwam binnen op het moment dat die cashberg al heel groot was. En eigenlijk Buffett zei, op dit moment is die markt een beetje duur. Dus dan heb je eigenlijk weinig te doen. Dus ik denk dat die patience riep ook geduld met zichzelf, met zijn eigen positie.
1: Ja, maar je wilt toch een daad stellen?
3: Ook dat. En ik denk ook dat hij zei van, we zijn echt wel op zoek. En als er iets aantrekkelijk geprijsd is, dan zul je zien, dan sla ik toe. Nou, en dan was dit blijkbaar zo'n moment. Maar ja, in alle eerlijkheid, alle onderwerpen waar we het net ook allemaal over hebben, AI dit, AI dat, en dan koopt hij een homebuilder. Dat voelde toch ook, ja.
0: Nou, dat noemen ze toch non-correlated returns tegenwoordig op de markten. Dat het niet met AI en geheugenchips te maken heeft. Ook wel eens fijn.
3: Nee, dat is waar. En je zou sowieso het hele Berkshire kunnen zien als een soort veilig spel op dit moment. Omdat ze hebben nog steeds Apple. Maar verder zitten ze niet zo in het AI. Ze hebben heel veel cash. Dus als het allemaal fout gaat met AI, zit je hier goed. Zeker. En zit nu ook in homebuilders. Dus,
1: Even voor mij en ook voor je schoonmoeder. wat is nou precies zo'n homebuilder? Wat doen zij precies en hoe verdienen ze hun geld?
3: Nou, in principe zijn homebuilders natuurlijk huizenbouwers, projectontwikkelaars. Maar het is ook, ze bieden vaak ook meer, zoals hypotheken. Dus het is vrij breed. Je hebt een S&P Homebuilding Index. Die kopen mensen vaak als een soort proxy voor de huizenmarkt. Is niet één op één hetzelfde, maar goed. Mm-hmm. Maar daar zitten eigenlijk de hele toeleveringsketen ook in, dus ook bouwmaterialen, inrichting zelfs. Dus het hele brede industrie van wat die te maken heeft met woningen bouwen.
0: En waarom is Berkshire eigenlijk zo begaan met dit soort bedrijven? Want ze hebben dus belangen in Lennar en NVR. Clayton Holmes was al van Berkshire. Nou Taylor Morrison erbij. Is dat dan, is het de moat, de slotgracht om het bedrijf? Is het de cashflow? Is het een soort bouwmaterialen play omdat er straks iets moois aankomt in deze industrie? Of is het zoals met treinen destijds, dat die Burlington Northern koopt, Buffett dan, en dat hij zegt, ik ben de enige op aarde die nu snapt dat er een monopolie aankomt op deze business?
3: Ik denk dat het een bedrijfstak is die goed past bij Berkshire Hathaway. Het is redelijk simpel. Het gaat nu op dit moment niet zo heel goed. Dus het idee is dat het misschien een goed moment is om in te stappen. Omdat je uiteindelijk verwacht dat op lange termijn natuurlijk veel huizen gebouwd worden in Amerika. Omdat ook daar een tekort is. Ze hebben een aantal andere bedrijven in deze sector. Dus ze weten er ook het een en ander vanaf en kunnen misschien dingen combineren. Dus het is gewoon een ouderwets fundamentele aankoop. Denk ik.
0: Goh, dat je dat nog kan horen in deze markt.
3: Ja, en je ziet ook dat niemand het interessant vindt. Dus ik denk, de mensen thuis die gaan nu even snel naar de wc en zo.
0: Berkshire Hathaway heb jij net hedge genoemd voor de hele AI en geheugenchipmarkt. Dus als Zuid-Korea toch een keertje een bubbeltje blijkt met al die gekke beleggers daar, dan zitten we goed, denk ik.
3: Nou, exact. Alle gekheid op een stokje. Ik bedoel, als dat hele AI-verhaal en al die uitgaven toch allemaal blijkt dat het allemaal iets te hard is gegaan.
0: Of slechts een deel ervan, maar dat is best waarschijnlijk.
3: Exact. Ja. En die markt gaat omlaag, 10%, 20%, 30%. Dan zul je zien dat Berkshire Hathaway blijft liggen. Ook omdat ze, 400 miljard cash hebben, waar ze elk jaar 20 miljard renteinkomsten op hebben. Nou, dan is dat opeens weer een goed verhaal. En zegt iedereen, die is briljant. Komt hij ook nog een homebuilder op het goede moment. Nou, wat een held.
1: We gunnen het hem.
3: Ja, we gunnen het hem zeker. Maar op dit moment voelt het toch niet als het antwoord op wat beleggers zoeken.
0: En komen er meer deals aan, denk je?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Alleen de vraag is, gaat hij echt iets heel groots doen? Want hij heeft 4 miljard. En dat zou ook tegelijkertijd gek zijn. Want die markt staat nu nog hoger dan toen Buffett wegging. Dus wat dat betreft zou je zeggen, fundamenteel is het er niet veel beter uit gaan zien. En om nu alsnog in AI te stappen massaal voelt ook een beetje gek. Zo. Dus ergens heeft hij een beetje die positie die wij helaas als beleggers ook kennen. Ja. Dat je op een gegeven moment winst hebt genomen, tevreden bent met jezelf. Maar dan zie je die markt nog verder omhoog gaan. En dan weet je eigenlijk niet meer zo goed wat je moet doen. Moet je alsnog. Dus, dan krijg je dat gevoel. Als ik nu instap, zul je zien, dan is dat de high geweest. Dus ik doe maar niks en dan gaat het nog hoger. Nee, je kent het wel. Dus ik heb eigenlijk medelijden met hem. Ja.
0: All right. BNR Beurs. Dan moeten we eens eventjes door naar Wall Street. De Dow Jones staat op dit moment 0,3 in de min. De S&P 500 staat 0,1 in de plus. En de Nasdaq staat 0,3 in de plus. En daar gaan we, want vlak voor deze uitzending werd bekend dat Anthropic de vertrouwelijke aanvraag voor de beursgang heeft ingediend. We hebben nog geen cijfers van Anthropic. Er is nog niet bekend hoeveel aandelen er van Anthropic tegen welke waardering naar de beurs komen. Dus eigenlijk weten we niet zo heel veel. Maar ja, het bedrijf was 965 miljard dollar waard tijdens de laatste ronde financiering. En de timing is natuurlijk pikant, want OpenAI dat heeft op 22 mei zijn vertrouwelijke aanvraag ingediend. En dat zou betekenen dat je mogelijk al deze herfst een beursgang voor het bedrijf van Sam Altman zou zien. En nou geldt hetzelfde voor Anthropic. Kijken wie de race wint eigenlijk. Ik heb het eerder eens bekeken. Beide bedrijven die zouden ongeveer 70 miljard willen ophalen. Dat gaat nog veranderen richting de beursgang. Maar dat betekent dat het groot deel van die bedrijven gewoon privaat blijft. En overigens, als je SpaceX, OpenAI en Anthropic optelt, nou dan val je van je stoel, want dan zie je dat er makkelijk 200 miljard dollar aan opgehaald geld uit de markt wordt getrokken in een jaar. Terwijl er sinds 2020 nu tot en met 400 miljard dollar is opgehaald met beursgangen. Erik, we weten nog niet zo heel veel. Heb je er zin in?
3: Eigenlijk niet. Wat ik er goed aan vind, is dat het nu naar buiten komt. Dus OpenAI en Anthropic naar de beurs. Dat brengt toch met zich mee dat ze meer zullen moeten laten zien van getalletjes met bedrijfscijfers. Dus dan wordt toch een beetje duidelijk wat er nou precies onder de motorkap gebeurt. Dus wat dat betreft vind ik het eigenlijk alleen maar positief.
0: Dat kan voor Anthropic voordelig zijn met al die zakelijke abonnementjes. En voor OpenAI kan ik me voorstellen dat niet altijd zo mooi lijkt als de cijfers naar buiten komen. Of ben ik daar iets te snel bij?
3: Dat is dus exact iets wat we kunnen gaan zien. En als ik zeg dat ik dat mooi vind, bedoel ik er niet mee dat ik denk dat die koersen omhoog of omlaag gaan. Dat weet ik niet. Maar wel dat er toch meer inzicht gaat komen.
0: En ben jij iemand die mee mag doen met IPO's?
3: Dat is een goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Zoek het uit, er komt een hoop aan.
0: We moeten eens even bij Trade Republic, bij de compliance afdeling langs jij.
3: Ga ze meteen bellen.
0: en dan moeten we eens even door naar Jerome Powell, want die is pas net gestopt als president van de belangrijkste centrale bank op aarde, de Fed. Maar hij krijgt nu al prijzen, vooral omdat hij onder politieke druk van Donald Trump stond en staat, als gouverneur nu nog. En hij kreeg in het Amerikaanse Boston de John F. Kennedy Profiles in Courage Award. Ja, een van de weinige dingen die nog niet de naam van Trump dragen, zoals het Kennedy Center zelf trouwens. En in zijn ontvangstspeech kon er nog wel een klein grapje vanaf voor de nerds in de zaal.
6: Like so many other institutions, the Fed has been undergoing a stress test. Congress wisely chose to insulate monetary policy decisions from political pressure. What the public has every right to expect is that we will make our decisions based only on our best economic analysis of what would most benefit the people we serve.
0: En de boodschap was duidelijk. Dank u zeer voor een mooi prijsje. Ik blijf nog even zitten op het Open Market Committee. En trouwens, als het politici lukt om ons te verwijderen, als ons beleid ze niet zint, dan houdt dat nooit meer op. En dat is slecht voor de dollar en onze economie.
1: Dat wil ik trouwens ook wel puur een prijs ontvangen voor een beetje onder druk staan. Dan zou ik nu in de kast vol staan. Ja.
3: Ik vond het ook best wel een leuk grapje eigenlijk. Maar goed, dat maakt je nerd dus. Ja, ja. Dank je. Ja.
1: Deze dag van de eerste dag eigenlijk van de nieuwe maand, die zit er bijna op. Kijken we alleen nog even wat er morgen op de agenda staat. Als eerste krijgen we de inflatiecijfers over de maand mei. Zet de stijgende lijn die is ingezet in maart door? Dat is de grote vraag. In april was hij 2,8%. En onze huiseconoom Han de Jong die denkt dat hij zomaar eens boven de 3% kan schieten. En dan OCI. Daar staat de algemene aandeelhoudersvergadering op de agenda. Maar het wordt pas echt spannend eind deze maand. Dan wordt

0: Palo Alto, het grote Amerikaanse cybersecuritybedrijf dat tikt all-time highs aan. Sinds eind maart plus 90%. Analisten zijn optimistisch. Rond 10 uur 's avonds onze tijd weten beleggers waar ze aan toe zijn.
1: En dit was de BNR-beurs van maandag 1 juni... waarin de oude garde zijn tanden liet zien. Nvidia laat even zien wie de dienst uitmaakt in het AI-tijdperk. Greg Abel deed zijn eerste overname... en Jerome Powell die pakte nog maar even de verbale bokshandschoenen. En ik durf het beide niet te zeggen... maar onze Eminals Gries die heet Erik Maurits van Trade Republic. Veel dank voor je komst weer.
2: Graag gedaan.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Bekijk ons ook op YouTube. Als je Jochems prachtige Corning Gecko-shirt wil zien bijvoorbeeld. Ja, hij staat er echt. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green.

0: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
2: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
0: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eijk en zijn team met hun onderzoek.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog aanvallen uit te voeren op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens hem gebeurt dat als Hezbollah doorgaat met aanvallen op Israël. Netanyahu zei dat na overleg met Amerikaanse president Trump, die juist had aangekondigd dat beide partijen hun aanvallen zouden staken. De agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist wist volgens de politie niet dat zij zwanger was. De politie zegt dat de agent anders zou hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Het optreden wordt nog onderzocht nadat beelden ervan rondgingen op sociale media. En Tunesië, een van de tegenstanders van Oranje op het WK, heeft een oefenwedstrijd verloren van Oostenrijk. In Wenen werd het 1-0 voor de Oostenrijkers. Tunesië is op 25 juni de laatste tegenstander van Nederland in de groepsfase van het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Nou, ja, dat is ook, hoe verkoop je het? Hè? Dat is ook, dat is de een misschien op dat moment wel beter dan de ander. Of de een heeft wat meer open cultuur dan de ander. Mm-hmm. Het zit bij alle drie diep verankerd. En het is inmiddels ook echt wel zo dat in 2026... Daar ook de euro's wat meer moeten omgedraaid worden dan 10, 15 jaar geleden. Zeker. En uiteindelijk is weggooien gewoon een hartstikke kostbare business.
2: Ja. Ja.
1: Dus al die bedrijven zijn hartstikke hard bezig met verspilling in de keten verminderen. Eten wat ze niet meer kunnen verkopen aan de consument. Via ons bij de consument krijgen. Er zijn allerlei manieren om daar aan te werken. En die zijn alle drie serieus bezig daarmee.
2: En dan praat je er heel liefdevol over. En toch was er een punt dat jij zei, ik wilde niet meer werken. Ik ga de corporate wereld achter me laten. En ik ga naar Too Good To Go. Wat was die aanleiding, weet je die nog?
1: Ja, zeker. Heel goed zelfs. Kijk, uiteindelijk bij die bedrijven, ik was altijd actief in sales, dus dan ben je gewoon heel hard bezig met spulletjes verkopen aan supermarkten.
2: Groei.
1: En dan kan dat bedrijf nog zo duurzaam zijn waarvoor je werkt. Uiteindelijk wilde ik zelf een veel grotere bijdrage leveren dan ik bij die bedrijven kon. En dat heeft me eigenlijk bij Too Good To Go gebracht.
2: Maar wat is een aanleiding? Want je denkt niet, nou, ik ben nou zo gegroeid, nu ga ik maar eens wat anders doen.
1: Nee, dus ik heb heel lang bij Unilever gewerkt, mm-hmm. wat korter bij Nestlé en nog wat korter bij Mars.
2: Ja.
1: En toen kwam ik wel tot de conclusie, deze wereld past mij niet meer.
2: Niet zozeer die bedrijven, maar die wereld.
1: Die wereld, ja.
2: Dat snap ik heel goed.
1: Noem het me, zeg maar, mijn midlife crisis, whatever. Ik heb toen 5-6 maanden heerlijk niks gedaan.
2: Hoe oud ben je nu?
3: Ja.
1: Ik ben, nou, wat denk je? Ik ben begin 50.
2: Ja, oh ja, daarvan mee. Ja. Dus toen dacht je, ik ga wat anders doen?
1: Nee, maar toen heb ik 5 maanden gewoon echt serieus niks gedaan. Niet gesolliciteerd, nergens achteraan gelopen. Alleen maar gaan kijken naar, hey, waar word ik nou enthousiast van? Waar gaat mijn hart harder van kloppen? Of waar gaat mijn energie heen als ik even niks doe?
2: Mm-hmm.
1: En ik merkte toen, dat was in 2019, dat echt wel zat op, wat heeft deze planeet nou nodig? Als je de krant opensloeg, het was echt brand overal. De planeet ging niet goed.
2: Nee.
1: En ik denk, wat nou als ik mijn talent, dat beetje wat ik heb, en ervaring, iets meer, kan besteden aan iets wat deze planeet echt nodig heeft.
2: Dus, in jouw geval wel voedsel, want daar zat ook heel veel van je expertise.
1: Ja,
2: en
1: exact.
2: Je contacten, et cetera.
1: Ja,
2: ik vind een mooie overstap. En er zijn echt heel veel grote milieuproblemen. De ene is zo mogelijk nog complexer dan de ander.
1: Ja.
2: Is voedselverspilling wat jou betreft nou een oplosbare duurzaamheidsuitdaging?
1: Ja, want het is het domste probleem wat er is. Uiteindelijk is het,
2: Ga dat maar zeggen, midden in Ghana met een ebola-uitbraak, drie terroristische groeperingen.
1: Nederland. Hè, dus in de westenwereld vind ik het echt een heel dom probleem. Dus ik vind het ook echt oplosbaar. Maar het is een keuze. Hè, dus uiteindelijk is ook een supermarkt bezig met voedselverspilling, ja of nee, dat is een keuze. En je moet gewoon een aantal mensen hebben zeggen, ik vind niet meer dat het kan in 2026, dus ik ga werken aan een oplossing. En als je daar gewoon je hart en ziel in gooit, dan krijg je gewoon uiteindelijk een gezonder bedrijf, wat ook beter accepteerbaar is voor de werknemers die misschien niet zoveel geld verdienen, want die moeten het elke dag weggooien.
2: Ja. En het is ook, wat wij zeggen,
3: het is toch gewoon een no-brainer ook? Ik bedoel, het komt ook meteen financieel uit. En iedereen vindt verspilling zonde, toch?
2: Ja, ik vind hem ook nog dieper. Ik vind het is zo schaamtevol om eten weg te sodemieteren, dat als je dat weet om te draaien, vanuit een app, vanuit een grote supermarktketen, dan wordt het gewoon mooier. Dan wordt die wereld ook daar mooier.
1: Ja, sterker nog, voor het individu wat elke dag de schapjes leeghaalt, omdat de producten morgen over de datum zijn, die dan daadwerkelijk moet weggooien, die komt thuis misschien wel niet in zo'n gevulde koelkast terecht als jij en ik.
3: Nee.
2: Bij mij zit er voornamelijk alleen een lampje in, maar dat ligt mij een logistieke.
1: Daar doe ik geen uitspraak over. Maar
3: daarom is de arm zo slank.
2: we gaan het zo meteen hebben over de app, want daar willen we alles van weten. Maar kun je een grove schatting geven over hoeveel maaltijden jullie tot nu toe al concreet hebben weten te redden uit de vuilnisbak?
1: In Nederland zijn er dat 39 miljoen.
2: Ik laat hem even hangen.
4: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: 39 miljoen. We praten verder over de strijd tegen voedselverspilling tijdens deze week zonder afval. Te gast is Gijs van Schoot van Too Good To Go. En ons groene geweten is er natuurlijk ook Klassieke Kruk. Jullie app wil voedselverspilling tegengaan. Heel veel mensen weten het wel, maar ik denk voor de volledigheid, leg nog even heel kort uit hoe het principe is. Hoe werkt het?
1: Het is heel simpel. Je bent een bakker. Er is heel mooi vers brood gebakken 's ochtends. En aan het eind van de dag om 4 uur gaat jouw winkel dicht. Dan zat er nog wat brood op het schap. En dat is eigenlijk nog hartstikke goed. Alleen dat haal je dan uit het schap en gooi je in de vuilnisbak, omdat het niet meer gegeten zou kunnen worden.
2: Ja.
1: Wij zeggen, ho, doe dat nou niet. We hebben een hele mooie app waar elke dag heel veel mensen op actief zijn. Dus het is 5,5 miljoen keer gedownload in Nederland. Bied het daarop aan voor iets minder dan een normale prijs. En trust me, wij brengen mensen naar jouw winkel die dat komen ophalen op het tijdstip wat jij dat een goed idee vindt.
2: Ja.
1: Nou, zo simpel is het eigenlijk.
2: En hoeveel winkels en zo doen er al mee?
1: In Nederland zo'n 13.000.
2: Ja, dat is echt wel flink, hè?
3: En doen mensen dit nou vanwege hun portemonnee of vanwege

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: De hoofdstad Beirut. Volgens hem gebeurt dat als Hezbollah doorgaat met aanvallen op Israël. Netanyahu zei dat na overleg met Amerikaanse president Trump, die juist had aangekondigd dat beide partijen hun aanvallen zouden staken. De agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist, wist volgens de politie niet dat zij zwanger was. De politie zegt dat de agent anders zou hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Het optreden wordt nog onderzocht nadat beelden ervan rondgingen op sociale media. En Tunesië, een van de tegenstanders van Oranje op het WK, heeft een oefenwedstrijd verloren van Oostenrijk. In Wenen werd het 1-0 voor de Oostenrijkers. Tunesië is op 25 juni de laatste tegenstander van Nederland in de groepsfase van het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
6: De woningmarkt zit muurvast en de roep om honderdduizenden nieuwe huizen klinkt eigenlijk luider dan ooit. Maar wat als de oplossing niet ligt in meer beton, maar in beter verdelen? De vraag van deze week: is een radicale bouwstop de enige manier om onze wooncrisis echt op te lossen? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur, 's avonds om 19:30... gewoon als radio-uitzending op BNR en natuurlijk online als podcast. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij. Dag Maarten.
7: Dag Maarten.
6: Nou, vriend van de show moeten we het over hebben. Kamerlid Haptemoe de Hoop. Hij zat vorige week bij Pauw en de Wit en daar beweerde hij dat de huur van 300.000 huurwoningen, middenhuurwoningen met €190 per maand omlaag is gegaan. Dankzij de wet, joehoe, betaalbare huur. Heb je naar het interview gekeken en met welk gevoel?
7: Ja, ik heb het gezien. Nou ja, ja, zoals iemand, een vriend van mij ooit zei over Haptemoe de Hoop. Hoop is uitgestelde teleurstelling. En ja, dat is met hem wel iedere keer weer zo. Kijk, dit is echt ongelooflijk hoe het toch in die politiek omgaat met data en cijfers. Hè?
6: Waar haalt hij de cijfers vandaan?
7: Ja, dit is wat hier is gebeurd. Want hij gebruikt de cijfers. Dus hij heeft de verwachtingen van het ministerie van Vrom ten tijde van de besluitvorming over de wet in 2024, die haalt hij aan.
6: Ja, toen werd dat gezegd.
7: Ja, maar die brengt hij alsof dat gewoon cijfers zijn die ook werkelijkheid zijn geworden.
6: Kennen we de werkelijke cijfers?
7: Nou, die zijn in ieder geval veel lager. De werkelijke cijfers zijn nog best wel lastig te achterhalen. Nou, dat zegt hij eigenlijk al genoeg. Dus hij kan ze sowieso nooit presenteren alsof het waarheid is. Nou, een hele groot gedeelte van die woningen zijn uitgepond. Dus die zijn helemaal uit de huurmarkt gegaan. Dat is natuurlijk eigenlijk het ergste van het hele verhaal. Het is eigenlijk wel mooi hoe... Dus, andere vriend van de show, Maarten Veldsen, die schreef hier een goed stuk over op LinkedIn. En die zei: het is alsof Haptemoe een totaal verregende vakantie in Friesland geslaagd vindt, omdat er vooraf mooi weer was verwacht.
6: In de folders is het altijd mooi weer.
7: Ja, vond ik wel een goede analogie, moet ik zeggen.
6: Ja, nou, het is dus moeilijk te achterhalen en we weten zeker dat er heel veel is uitgepompt. Die cijfers kennen we natuurlijk wel.
7: Nou, en er is ook een heel aantal, weet je, waar bijvoorbeeld, en dat hebben we toen destijds al wel eens besproken, toen zeiden we ook van ja, weet je, je moet er ook niet te veel van verwachten, want bestaande contracten, ja, die gelden gewoon. Hè? Dus die pas op het moment dat een nieuw contract wordt afgesloten, ja, dan gelden die nieuwe voorwaarden. Dus ja, het is. Hij kon zelf al weten dat dit in ieder geval niet klopte.
6: Nou, ik vond het fascinerend. Over 2 weken is de Provada weer. Daar zijn wij natuurlijk met BNR bij. Ik mag ook een aantal paneldiscussies leiden, waaronder eentje over betaalbaar bouwen en betaalbaar wonen, zullen we maar zeggen. En daar viel mij eigenlijk op in die voorbereiding daarvan. En dat hoorde ik ook Martin Visser zeggen in diezelfde Pauw en de Wit-uitzending. Die focus op de koper. En het feit dat er dus ook betaalbare koop moet zijn. En toen gebruikte Martin Visser, en dat vond ik in dit perspectief heel interessant, het woord wooncarrière. En het woord wooncarrière of woonladder suggereert dat het een soort, je begint ergens onderaan en dan loopt het verder omhoog en dat eindigt ergens in een koophuis wat ook nog waarde gaat opleveren. Zo zie ik dat dan voor me. En die middenhuur, die zit daar ergens tussen. En je moet dus langs die middenhuur. En als die middenhuur dan te duur is, dan kun je daar dus niet langs. Dus dan heb je geen wooncarrière. Ja.

0: stokt hij.
1: En dan stokt hij. En ik zat ernaar te luisteren en toen viel bij mij het kwartje. Toen dacht ik, nu begrijp ik waarom dit steeds misgaat. Het is geen ladder. De middenhuur is een draaischijf.
0: Ja.
1: En die draaischijf die zit in het midden van die woningmarkt. Ik heb dat heel vaak gezegd, het is de olie van de woningmarkt. En rondom die draaischijf zitten allerlei andere vormen van contracten. Of dat nou is een sociale woning, of het is een hele dure huurwoning... of het is een koopwoning, goedkoop of duur, maakt niet zoveel uit. Of je gaat een keer samenwonen, er gebeurt van alles. Mm-hmm. En die draaischijf, dat is die middenhuur. En wat je nu ziet is dat die middenhuur steeds dunner wordt. Er zijn 100.000 woningen uitgepunt. En als die draaischijf dus niet bereikbaar is... dan valt dus alles stil. Dus de politiek moet misschien ook ophouden met het zien als een ladder.
2: Ja.
1: Het is een draaischijf. Ja. En dat verandert het perspectief in hoe belangrijk... die middenhuur wel eens zou kunnen zijn.
2: Het klopt, maar het gaat natuurlijk ook over... dat je niet alleen maar überhaupt aan die onderkant moet bijbouwen... om die doorstroming goed te krijgen. Ja. Dus de marktpartijen hebben afgelopen week een gesprek gehad... met de toekomstige college van Amsterdam. En daarin nogmaals gezegd van ja... je mag best wat meer aan de bovenkant bouwen... want dat zorgt gewoon voor doorstroming. Die cijfers zijn ook gewoon bekend. Hè, hoeveel er meer wordt doorgestroomd natuurlijk daardoor.
1: Twee andere nieuwtjes. Kantorenbelegger NSI. Zij nemen later dit jaar afscheid van CEO Bernd Stahli. Ook wel eens in de uitzending geweest.
2: Zeker.
1: Hij heeft meer dan 10 jaar dienst opzitten. Heeft hij het goed gedaan als vastgoedbaas?
2: Ja, daar lijkt het natuurlijk wel op. Toen hij aantrad, had hij veel onverhuurde kantoormeesters. Dat heeft hij binnen 2 jaar weten te halveren. Dus dat was natuurlijk erg goed. Daarna kreeg hij toch ook wel weer last van oplopende rentes. En natuurlijk, ja, wat natuurlijk veel kantorenbeleggers hadden... dat het natuurlijk toch die kantorenmarkt wat terugliep. Hè, de huur liep terug. Dus hij heeft nu wel wat te hogere leestandspercentage. Ja, en wat hij heeft gedaan is dat bedrijf toch wel omgevormd... naar met name op Amsterdam gerichte kantorenmarkt. Ze hadden... in 2016 nog 166 kantoren. En er zijn nu 41 van over. Dus hij heeft daar, ik denk een beetje dat hij zijn opdracht voltooid ziet, denk ik. Ja,
1: nou, gefeliciteerd Bernd met het afscheid. Nog een ander bericht uit de Telegraaf. KLM krijgt 1 miljard voor de verplaatsing van vastgoed op Schiphol. Zo.
2: Ja, ik las dit vanochtend. En ik was eerst al verbaasd dat het een heel klein berichtje eigenlijk was in de Telegraaf.
1: 1 miljard, koekoek.
2: En ik zag het in het FD, zag ik het niet meteen terug. Maar het 1 miljard. En als je dan denkt van...
1: Van de overheid dus, hè? Van de Rijksoverheid.
2: Van Schiphol.
1: Ja, of van Schiphol.
2: Van Schiphol. Ja. Dus Schiphol heeft die grond nodig.
1: Overheid is groot aandeelhouder.
2: Dus ja, maar Schiphol heeft die grond nodig. Maar 1 miljard, dacht ik, ja, de hele beurswaarde van KLM Air France is 3 miljard. Dus dan denk ik, jeetje, 1 miljard, dat is toch niet te geloven. Dus die krijgen 500 miljoen voor de gebouwen. En 500 miljoen als eigenlijk om weg te gaan en als om nieuwe gebouwen te kunnen bouwen. Maar ja, dat lijkt dus dat is. KLM die had het natuurlijk nogal wat problemen de afgelopen tijd. Maar als je natuurlijk even 1 miljard kan bijschrijven.
1: Is toch prettig. En Schiphol wil hiermee inspelen op de groei van het aantal reizigers.
2: Precies.
1: Wat dus dan toch gaat gebeuren voor de komst van grotere vliegtuigen.
3: Vastgoed gezocht.
1: Bouwen, bouwen en nog meer bouwen. Dat is zo ongeveer het politieke antwoord op de wooncrisis. Maar onze gast van vandaag stelt dat we onszelf daarmee voor de gek houden. Sterker nog, volgens hem is er ruimte genoeg. In het systeem zitten we gevangen. Ergens klopt hier iets niet. Nou, hij is hier, René de Graaf, daar zijn we blij mee. Partner van het wereldberoemde architectenbureau OMA. En tevens auteur van het gloednieuwe boek Architecture Against Architecture. Warm welcome, meneer de Graaf.
4: Goedemorgen.
1: Dag Renier. Dit is jouw vierde boek alweer. Je stelt hierin dat Nederland helemaal geen tekort heeft aan gebouwde ruimte. Maar dat we het verkeerd gebruiken, leg dat dus uit. Want we staan toch echt, laten we zeggen, 100.000 woningzoekenden staan in de kou. Die zoeken een woning.
4: Ja, bij mij is het altijd zo. Dat boek is veel breder overigens dan Nederland. Maar ik heb een tijd geleden in NRC had me gevraagd... De situatie in Nederland te bekijken. Dat heb ik gedaan. Niet gehinderd door... al te veel kennis van zaken. Maar als ik iets hoor wat 3 keer herhaald wordt, elk woord, dan begin ik een soort gezond wantrouwen te ontwikkelen.
1: En dat is dat...
4: Bouwen, bouwen, bouwen, dan denk ik...
2: Maar niet gehinderd door al te veel... Je hebt toch heel veel kennis? Verstand van zaken?
4: Ja en nee. Maar goed, dat zal blijken gedurende dit interview, denk ik. Maar ik heb gewoon domweg een aantal cijfers op een rij gezet. Een aantal openbaar, publiek beschikbare cijfers.
1: Zoals?
4: Zoals het aantal woningen in Nederland en de theoretisch beschikbare woonruimte. Die gedeeld door het aantal inwoners. En daar kwam eigenlijk een voor mij verbazingwekkend cijfer uit. Dat we dus 1 miljard vierkante meter woonruimte hebben in Nederland. Nou, we hebben 18, 19 miljoen inwoners, dat kwam dus neer op 55 vierkante meter per persoon.
1: Ja.
4: Dus als je een gezin hebt met twee kinderen, dan heb je 220 vierkante meter in theorie.
1: Gemiddeld.
4: Als je de deling maakt.
1: Ja.
4: Dat is de grootte van een villa in Blaricum. Ik heb op Funda gekeken. Een mooie rietgedekte villa in Blaricum. Voor ieder gezin in Nederland. Dus dat suggereert volgens mij op zijn minst dat meer dan alleen bouwen. Er misschien iets mis zou kunnen zijn met de verdeling. De conclusie dat er mensen geen woning kunnen vinden, wil niet automatisch betekenen dat er te weinig woningen zijn.
1: En dit zijn op zich bekende getallen. In Nederlanders wonen gemiddeld groot, 55 vierkante meter. Andere Europese landen ligt dat getal lager, vaak onder de 50 vierkante meter. Dat is natuurlijk gemiddeld per persoon. Maar je moet natuurlijk ook kijken, kan ik me voorstellen, naar het type huishoudens. En de huishoudens worden steeds, laten we zeggen, dunner. Hè? Dus we hebben 40% eenpersoonshuishoudens in Nederland. En dat is natuurlijk ook een van de oorzaken dat er wel een hele hoop mensen nu een woning zoeken. Dat blijft dan toch zo?
4: Ja, het is natuurlijk een gemiddeld getal. Kijk, de Nederlander heeft helemaal geen 55 vierkante meter. Dat is het gemiddelde wat er uit die berekening komt.
1: Ja, ja.
4: Het is heel erg scheef verdeeld, inderdaad. Er worden nog steeds heel veel eensgezinswoningen gebouwd, terwijl er nog maar een derde in een gezins. Dus steeds meer mensen gebruiken steeds minder ruimte. Er is de afgelopen jaren, overigens afgelopen decennia, ook meer gebouwd, want de bevolking is gegroeid.
1: Maar de huishoudens zijn verdund.
4: De huishoudens zijn verdund, maar niettemin, als je nu het getal maakt over de voorraad op het aantal mensen, is er dus in theorie meer dan genoeg. Dus het suggereert voor mij iets dat we iets zouden moeten doen aan de verdeling, op wat voor manier dan ook. En als we blijven zeggen bouwen, komt dat vraagstuk nooit aan de orde. En dat is voor mij een heel wezenlijk vraagstuk.
2: Ja, ik denk dat je ook moet kijken naar die want jij zegt het ook, andere landen. Maar als je eigenlijk gaat kijken, zie je dat met name landen waar het minder is, dat zijn warme landen, waar de woningen kleiner zijn. En heel veel landen uit voormalig Oostblok. Hè, waar de destijds heel klein is gebouwd. Dat
4: is overigens niet waar.
2: Nou,
4: Nederland is royaal, ook als je het bij buurlanden
2: vergelijkt. België heeft meer meters, Luxemburg heeft meer meters.
4: Ja, maar om het op het klimaat te gooien lijkt me iets te makkelijk. Er is gewoon, als dit getal uit deze staardeling komt, dan is er volgens mij een discussie die we moeten hebben.
1: Is het niet te simpel om het probleem van de woningmarkt, hè? Want de rapporten zeggen eigenlijk, ja, we schatten zo'n 400.000 woningen. Is er gewoon fysiek tekort om nu iedereen te huizen die we willen huizen? Dat heeft natuurlijk ook met de woonbehoeften te maken, hè? Want, zoals gezegd, die enorme hoeveelheid eenpersoonshuishoudens. Maar is het niet te simpel om het terug te brengen naar een staardeling, want het is toch gewoon veel complexere materie dan dat?
4: Nee, ik denk het niet. Het is een staardeling. Kijk, alles, en dat is, daar heb ik wel verstand van, alles is te verbouwen tot iets anders.
1: Mm-hmm.
4: Dus je kan er iets aan doen. Ik zeg ook niet dat er geen bouwopgave is. Ik zeg alleen dat de reflex van nieuwbouw misschien niet de meest intelligente is. En ook een hele belangrijke discussie toch onbesproken laat. Je kan natuurlijk dingen transformeren. Je kan woningen tot ander soort woningen transformeren. Je kan kantoren tot woningen transformeren. Daar weet je alles van. Je kan zelfs allerlei andere gebouwen, tot en met parkeergarages, containerterminals, weet ik wel, tot woningen transformeren. Dus er is,
1: daar hebben we natuurlijk ook al heel veel gesprekken over gehad. En dan is altijd het antwoord, ja, die technische functionele eisen voor wonen, die zijn lang niet toepasbaar op allerlei andere utiliteitsgebouwen.
4: Flauwekul.
1: Dat is vraag 1. Nou ja, dat houdt de wetgeving en de regelgeving toch ook tegen, of niet? Vind je van niet?
4: Nee, ja, dat is precies andersom. Dat argument wordt gemaakt omdat er ook toch een vorm van onwil is. Technische eisen, aanpassingen, je kan van alles doen. Het is niet zo dat de bouw als sector een revolutionair innovatieve sector is. Hè. Het is de meest innovatieve sector die er is. De technieken waarmee we voornamelijk bouwen, hè, gewapend beton, buitenspouwblad van baksteen, die zijn op zijn minst 150 jaar oud. niet noemenswaardig vernield. Nou, tegenwoordig bouwen we weer in hout. Dat is een bijna nog archaïser techniek. Dus met die technische eisen, ik geloof het niet zo. In mijn praktijk hoor ik dat dat een argument is wat heel vaak gemaakt wordt. Heel erg makkelijk gemaakt wordt, omdat men wil slopen.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk, er zijn voldoende meters. Dus we moeten veel creatiever kijken naar hoe kunnen we die opnieuw hergebruiken. Hoe kunnen we die inrichten, hoe kunnen we die verbouwen. Dat is eigenlijk het pleidooi. Maar hoe luister je ernaar?
2: Nee, ja, heel geïnteresseerd. Omdat ik bedoel, ik vind het hergebruiken. Wij kijken bijna alles bij wat wij doen. Kijken we eerst wat kunnen we doen met het bestaande gebouw. Dus inspirerend. Alleen ik denk wel dat het aantal gebouwen wat hier nog voor in aanmerking komt. Ja, daar ben ik denk ik toch niet mee eens. Ik denk dat toch heel erg klein is, dat aantal. En kijk, alles kan misschien wel. Maar ja, hou je dan een goed gebouw voor? Kijk, ik denk dat er nog steeds gebouwen zijn die natuurlijk kunnen worden herontwikkeld. Overigens is het wel vaak ook regelgeving, maar dat is iets wat je natuurlijk met elkaar kan aanpassen. Dat bedenk je samen als maatschappij. Ik zie met name veel meer in dat architecten en dus ook de partijen die de nieuwe gebouwen realiseren, dus ook kantoorgebouwen, moeten nadenken over hoe makkelijk kun je het in de toekomst omzetten naar een andere vorm van gebruik. En ik denk dat, ik bedoel, ik zie het gewoon, maar dat is NS1 uit onze eigen praktijk, dat we natuurlijk ook vaak gewoon tegen gebouwen aanlopen. Ja, dat is gewoon niet te doen om die naar woningen om te zetten. In ieder geval niet naar bruikbare woningen.
1: Hoe luister je daarnaar, Renier?
4: Nou ja, ik ben het eens met het feit dat we veel meer zouden moeten bouwen in de veronderstelling dat iets niet blijft waarvoor we het bedoeld hebben. Dat ben ik 100% mee eens. Maar ja, dan heb je het weer over nieuwbouw. Ik denk dat gewoon, en ik ben al heel blij dat we de discussie hebben, dat er naar transformatie gekeken moet worden op met een veel wilskrachtiger, creatiever manier. Want omdat ik denk dat er veel meer mogelijk is dan we nu denken.
1: En dat betekent dat als je dat wil forceren, dat je zegt, nou, misschien moet je gewoon een bouwstop afkondigen. Want dan wordt de markt, / de overheid of corporaties, wie dan ook, gedwongen om te transformeren. Ja. Is dat wat er nodig is in Nederland? Een dwang tot transformatie?
4: Ik denk het wel. Kijk, het is, als je het hebt over transformatie, en al helemaal als je het hebt over herverdeling, raak je natuurlijk aan politiek gevoelige onderwerpen. Geen politieke partij zal veel haast hebben om dit te berden te brengen, want het kost gewoon stemmen. Punt. En kijk, 10 nieuwe steden, dat hoorde ik voor de verkiezingen. Na de verkiezingen hoor ik het niet meer. Dat vind ik op zich ook al veelzeggend. Dat lijkt heel radicaal, maar is het eigenlijk niet. Want het is gewoon een extremisering van dezelfde reflex bouwen, bouwen, bouwen. En laat daarmee de hete aardappel in wezen onbenoemd. Kijk, waarom doen we dat niet? Ik bedoel, waarom is er hypotheekrenteaftrek? Waarom is er huurtoeslag? Waarom zijn er landbouwsubsidies? Omdat kleine belangen vaak grote invloed hebben. En ik, kijk, een bouwstop is natuurlijk geen doel op zich. Dat zou ik erg dom zijn voor een architect om dat te zeggen.
1: Ja, want je hebt zelf prachtige dingen ontworpen en uiteindelijk gebouwd.
4: En dan snij ik mezelf meer in de vingers. Maar omdat het tegen mijn eigen belangen ingaat, is het dus 200% oprecht.
1: Ja, daarom heet het boek ook Architecture Against Architecture. Stevig betoog van Reinier de Graaf, dus over de bouwwoede in deze uitzending van Vastgoed Gezocht. We hebben nu contact met een van zijn vakbroeders, architect Nanne de Ru. Welkom in de uitzending. Dag Nanne.
0: Hi, goeiedag.
1: Je hebt tussen 2002 en 2004 ook voor Reinier gewerkt. Een tijdje geleden alweer. Was hij een strenge baas eigenlijk?
0: Nou, vooral een ontzettend leuke baas. Ontzettend veel lol met Reinier gehad altijd.
1: En je hebt natuurlijk al zijn boeken gelezen en dus ook deze laatste. Daarin krijgen de architecten, de vakbroeders, er eigenlijk flink van langs. Gaat overigens niet alleen over de analyse waar het de afgelopen 10 minuten over ging. Het is een veel breder boek. Hè? Architecten tegen architecten, althans vrij vertaald. Wat vind je van de kritiek?
0: Nou, ik vond het een ontzettend leuk boek om te lezen. En ik zou het zeker ook iedereen aanraden om het te lezen. Ik denk heel veel goede analyses die ik ook zeker met Reinier deel. Ik denk dat er qua oplossingen, denk ik dat we wat uit elkaar staan.
1: Zoals, maar een deel kun je daar is ook, denk ik, een.
0: Nou, jullie hadden het net al even over het stoppen met bouwen. Ik denk dat dat een beetje het kind met het badwater weggooien is. Het zou een beetje hetzelfde zijn als zeggen, joh, we hebben veel te weinig leraren in Nederland. Laten we maar überhaupt ophouden met lesgeven. Hè? Maar ik denk wel dat je op een andere manier moet gaan kijken naar hoe je op een zinnige manier het vak invult. En dan denk ik dat het ook vooral gaat over hoe onderwijs je nou architecten en wat doen architecten nou eigenlijk.
1: En wat is daar dan aan de hand in jouw analyse? Dat architecten ook een soort, laten we zeggen, richting op worden onderwezen, waardoor zij ook een beetje vastzitten in hun eigen vak?
0: Ja, dat denk ik. Ik denk dat de architecten nog steeds relatief worden onderwezen vanuit het idee dat ze een soort dienst verlenen aan een bouwsector, terwijl ze daar denk ik voor een deel ook meer actief onderdeel van zouden kunnen zijn. En dat kan zowel bijvoorbeeld vanuit beleid. Ik vind een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld Sanne van Manen met Platform Woonopgave. Die echt probeert echt als architect ook met het beleid mee te denken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook architecten als Mark Kuller met Superloft. Die proberen ook echt een bouwsysteem te veranderen. Dus ik denk dat architecten best wel breder zich kunnen bemoeien met de bouwecologie. En in zekere zin doet Reinier dat ook met zijn boek, hoor.
1: Interessant. Tot slot, Reinier pleit ook voor stoppen met slopen. Daar wil ik straks nog even met hem over doorspreken. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, stoppen met slopen snap ik vanuit een soort, een beetje een soort retorisch punt, snap ik dat wel. Vanuit een soort propagandapunt. Alleen, we zijn in Nederland ook nog steeds op zoek naar heel veel circulaire materialen. Hè, want we moeten ook steeds circulairder bouwen. Dus ik zeg wel eens gekscherend, we moeten juist veel meer slopen. Anders hebben we niet genoeg circulaire materialen om mee te bouwen. Dus als je echt duurzaam wil bouwen, moeten we juist meer slopen in zekere zin. Dus ik denk dat de hele sloopdiscussie over materiaal en over CO2, dat daar nog veel meer in zit. Want als je goed sloopt en kan goed hergebruiken, is het in principe ook helemaal geen enkel probleem.
1: Ja, Nanne,
0: optimaliseren, deels slopen, uitbreiden is wel een interessante strategie.
1: Ja, Nanne, Reinier zit met een grote glimlach te luisteren. Reinier, jouw eerste reactie op wat Nanne aangeeft over jouw boek?
4: Nou, ik vind dat we vooral gebouwen moeten slopen die, als we ze dan slopen, dat we het als een soort grondstoffen moeten zien voor nieuwe gebouwen. Dat vind ik een interessant idee. Dat de steengroeven van de moderne tijd niet een steengroeven is in de natuur, maar dat de gebouwde omgeving is die gedeeltelijk als een soort natuurlijk artefact, gedeeltelijk als grondstoffenleverancier voor nieuwe gebouwen.
1: En tegelijkertijd heb je wel een pleidooi voor wel wat minder slopen dan dat we nu doen. Bijvoorbeeld ook woningen.
4: Ja, maar kijk, bedoel, mijn positie is natuurlijk een verabsolutering van het tegenovergestelde van de huidige positie, in de hoop precies deze discussie op gang te brengen. Ik weet natuurlijk donders goed, want daar bestaat mijn dagelijkse praktijk uit, dat uiteindelijk iedere oplossing een hybride is van bepaalde aspecten. En dat nooit, bedoel, als je als architect een gebouw bouwt, dan ben je succesvol, denk ik, wanneer je ongeveer 60% van alles wat je bedoeld hebt gerealiseerd hebt. Geen van mijn producten is compromisloos. Dus ik neem aan dat dit argument ook niet één op één wordt overgenomen. Ik erger me alleen gigantisch aan de politieke discussie op dit moment. Dus vandaar dit pleidooi. Ja.
1: Nanne de Ru, 60%, is dat percentage bij jou hoger eigenlijk als architect?
0: Nou, ik weet niet. Ik denk dat het gaat uiteindelijk altijd over een goede oplossing op de goede plek. En op sommige plekken sloop je wel en op sommige plekken sloop je niet. Bijvoorbeeld, de Kuip, die ga je natuurlijk niet slopen. Maar er zijn wel degelijk dingen die je wel moet slopen.
1: We blijven jouw initiatief in Rotterdam volgen om de Kuip. En deze Rotterdammer zou er trots op zijn om de Kuip inderdaad een nieuw leven te geven.
4: De Kuip zou overigens uitstekend kunnen dienen als staalleverancier voor een nieuw gebouw. Dus ik denk, als dat het criterium is, dat sloop van de Kuip wel degelijk onderkaarts is.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou, dan kan er alleen maar om lachen. Die heel hard bezig is met die Kuip te redden. Nanne de Ru uit Rotterdam. Fijn dat je even in de uitzending wilde zijn. Reinier de Graaf is dus onze gastpartner bij architectenbureau OMA en auteur van het kritische manifesto Architecture Against Architecture. Nog even naar dat slopen toe. Want je zegt, ik zet het ook als een positie neer om te zeggen, we moeten stoppen met slopen, want ik wil de discussie op gang brengen. Maar welk onderdeel van die positie vind je ook echt, waarin je zegt van, als we kijken naar de woningbouwopgave, en wie er overigens vooral sloopt zijn corporaties, hè? Die slopen kleine corporatiewoningen om weer nieuwe te bouwen. Vind je dat daar ook iets moet veranderen?
4: Ik vind slopen te veel een reflex. Net als nieuwbouw te veel een reflex. En je moet het per van geval tot geval beoordelen. Maar wat ik in mijn praktijk meemaak, ik werk heel veel in gebieden waar al gebouwen zijn, steeds meer. Waar naar mijn mening soms ook interessante en waardevolle gebouwen zijn. Vaak als ik met mijn klanten het idee opbreng om gedeelte van het nieuwe programma daarin onder te brengen, dan schieten ze in de stress en willen ze dat vooral niet. Die willen dan slopen. Dat is de reflex, want op dezelfde plek kunnen ze iets maken met een veel hogere dichtheid. En hogere dichtheid betekent natuurlijk een soort winstmaximalisatie. Dichtheid is niet per definitie een kwaliteit. Dichtheid betekent heel veel mensen op een klutje. En dan vind ik vaak een bestaande gebouw vaak meer kwaliteit hebben van dingen die ervoor in de plek gezet worden. Dat is dan kwantitatief wel minder, maar het is heel vaak een kwantitatieve discussie die gerelateerd is aan vermogensmaximalisatie en rendementsmaximalisatie en niet per definitie aan kwaliteit.
1: Renier de Graaf van Oma. Dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. De demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Steeds meer basisscholen hebben moeite om een schoolreisje te betalen. Dat meldt het Jeugdeducatiefonds. Vooral op scholen waar veel gezinnen in armoede leven kunnen ouders de vrijwillige bijdrage vaak niet opbrengen. Daarom heeft het fonds dit schooljaar al miljoenen euro's uitgekeerd om schoolreisjes en schoolkampen mogelijk te maken. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk en er is nog niemand aangehouden. Mensen kiezen steeds vaker voor een bezorgmaaltijd in plaats van een avondje uit eten. Dat blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Volgens de bank worden maaltijden aan huis weer populairder. Ondertussen hebben restaurants het moeilijk door stijgende kosten en een tekort aan personeel. Daardoor is het aantal restaurants in Nederland afgenomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
6: Bij een potje Texas Hold'em hoop je op zo sterk mogelijke kaarten. Maar voor Donald Trump telt niet welke kaart iemand op tafel legt, maar aan welke kant van de tafel iemand zit. Bij de Republikeinse voorverkiezingen in Texas ging Trump deze week met succes all-in op Ken Paxton als kandidaat voor de Senaat. Alleen, wie beter naar Trumps hand kijkt, ziet dat het spel nog lang niet gespeeld is. Republikeinen maken zich grote zorgen over de strijd tegen de democraat Tallarico in november. Niet alleen de kandidaten die Trump naar voren schuift kunnen republikeinen stemmen kosten. Ook de oorlog in Iran kan een dure inzet blijken. Maar de president maakte zich daar tijdens de ministerraad weinig zorgen om.
7: They thought they were going to outweigh me. You know, we'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms.
6: Ja, en die ministerraad was een moeilijk te volgen spraakwaterval van Trump, geflankeerd door ja-knikkende ministers. Spoiler alert, wees niet verbaasd als ook Oman straks een beetje platter wordt. Dit is aflevering 348 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Postma vanuit Washington D.C. met een kopje koffie bij me. Ik heb een extra sterke espresso gezet.
8: Oh, kijk aan. Jij bent wat van plan. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Ivo en Luc. Want Sjaan is heel druk even met andere producties.
6: Maar die, wat?
8: Ja, dat is... Maar ze komt terug, hoor. Ja.
6: Gelukkig. Ja. We need you, Sjaan.
8: Jan, wat viel jou op deze week?
6: Ja, Bernard, ik wilde er eigenlijk niet over beginnen, want ik heb het er al zo vaak over gehad in deze podcast. Maar gisteravond was ik bij Bruce Springsteen. En ik moet het er toch eventjes over hebben. Er waren ook Amerika-podcastluisteraars daar trouwens. Dus dat is altijd leuk. Wow. Erika, die was helemaal uit Michigan gekomen. Dus goede reis terug, Erika. Of Erika, zoals ze hier dan zeggen. En die avond Springsteen, dat was echt wat anders dan anders. Hilvers. Want we hebben het ook in deze podcast over gehad. Hij heeft een protestliedje heeft hij uit over Minneapolis. Hij spreekt zich heel sterk uit tegen Donald Trump. Nou, dat was dus gisteravond ook zo. Het ging natuurlijk over Trump. Het ging over de richting die het land opgaat. Het ging over ICE, dat nog steeds op de straat is. Ook hier in Washington. Over de oorlog met Iran. De NAVO kwam zelfs nog even voorbij. Maar ja, het was... vooral aan het begin van het concert was dat veel aanwezig. En je moet je voorstellen, die concerten van Springsteen zijn de laatste jaren ook een soort collectieve therapiesessie. In ieder geval hier in Washington. En dat was nu ook zo. Je moet je voorstellen, je staat dan met z'n allen in dat honkbalstadion van de Nationals. Dat is open, dus het regende een groot deel van de tijd. Wat bliksemflitsen in de verte. Ik stond de hele avond in de geur van hotdogs. En zuurkool die op die hotdogs gaat. Dus geeft een bijzonder zomers sfeertje. Het was heel... beklemmend en benauwd hier in Washington. En ik zag die Amerikanen om me heen staan... die allemaal even wilden horen dat ze niet gek waren eigenlijk. Hè? Dat er ook nog een Amerika is waar zij achter staan. Dit is een specifiek deel van de Amerikanen natuurlijk... die op zo'n concert afkomt. En dat deed Springsteen wel weer heel goed. Hij gaf echt een hoopvol beeld richting de toekomst. En wat ik hier wel fascinerend in vind, Bernard... veel van zijn liedjes die gaan over hoe fabrieken wegtrokken uit steden... hoe die steden als een soort lege ruïnes achterbleven... hoe de American Dream... daardoor ook instorten voor veel mensen. En dat is natuurlijk precies waar Trump het ook over heeft. Hè? Dat gaat over diezelfde mensen. Zij zien dezelfde problemen. Dus je zou op dat punt, als je zo ver kijkt... zou je kunnen zeggen, van, nou, die Springsteen die snapt dat MAGA-gevoel. Die frustratie die daarachter zit, die woede, die ziet hij ook. Maar Trump en Springsteen hebben dan weer compleet verschillende oplossingen daarvoor. En die gaan echt een hele andere kant op. En dat is dan interessant om te zien. Het contrast daarin ook. Als je het metrostation uitloopt en dan hoor je het stadion al in de verte. Daar staan dan nog militairen. De Nationale Garde staat daar dan. Je voelt echt de aanwezigheid van Trump in de stad en daar dan eventjes niet. En ik merkte ook echt, er werd er wat woede weggezongen. Over die militairen dus, over de ballroom... over de bestorming van het Capitool. Daar werd ook echt hard op geschreeuwd toen Springsteen daarover begon. Allemaal dingen die hier echt lokaal heel gevoelig liggen. Maar ook dus veel positiviteit. Dus ik ben een beetje, daarom heb ik die espresso nodig. Het was een latertje gisteravond. Maar ik voel me ook nog een beetje zo... ik heb dat gevoel nog een beetje. Dat is echt een meet me in the land of hope and dream songie. Mooie avond en ik ruik nog een beetje naar hotdogs.
8: Ja, mooi verhaal, Jan. Ja.
6: Hey, wat had jij deze week?
8: Ja, twee dingetjes die opvielen. Eén heeft te maken met het wereldkampioenschap voetbal. Dat begint gauw. Er is in de stad New York een loterij opgezet... waar je goedkope WK-tickets kunt krijgen. Het gaat speciaal om New Yorkers. En om 1000 tickets. En daar moest ik eventjes bij omlachen. Want er kunnen geloof ik 82.000 mensen in dat stadion. Dus wat stelt 1000 tickets voor? Nou, en het gaat dan om het MetLife Stadion. Dat is in New Jersey.
6: Waar de finale ook is.
8: Waar de finale ook is. De mensen in New Jersey zijn woest. Want die worden nergens in het verhaal genoemd. Het gaat alleen maar om New Yorkers. Zij zelf komen niet in aanmerking, terwijl het op hun grond is. En de New Yorkers noemen ook dat stadion altijd de New Yorks Stadion. Daar hebben ze ook de pest over in. In elk geval, als je zo'n ticket wint, kost $50. Dus dat is dan wel weer redelijk. Want nou, jij houdt die prijzen ook bij. Die schieten alle kanten uit.
6: Ja, dat is niks. Dat is echt een koopje, inderdaad.
8: Echt een koopje.
6: Maar nou, ik begreep ook, je moest er snel bij zijn, toch? In 3 seconden waren ze weg, begrepen.
8: Ja,
6: dat was
8: zo weg. Ja, maar dat is 1000 tickets op wat denk je? Nou ja, het is raar. En nou, we zullen het er nog vaak over hebben de komende tijd. En niet alleen wij, ik denk de hele wereld. En nog een ander dingetje, het heeft er ook mee te maken. Het Iraanse team, slaat zijn kamp op in Mexico. En het zou aanvankelijk in Arizona komen, maar de Italiaanse voetbalbond die ziet daar vanaf vanwege de oorlog. Kan ik me ook eerlijk gezegd best voorstellen. En het geeft ook, denk ik, voor de Iraanse spelers een beetje een gevoel van rust en veiligheid. Zitten liever in Mexico. Maar ja, de 3 poolwedstrijden van Iran zijn wel allemaal in de Verenigde Staten.
6: Dus daar komt al wat extra wedstrijdspanning bij, zou je zeggen.
8: Reken maar, ja.
6: En volgens mij, fans die gaan er niet in komen, volgens mij. Want ik geloof niet dat die Iraniërs die FIFA-visa kunnen krijgen.
8: Maar Iran heeft, of Amerika heeft een enorme Iraanse bevolking, hè? Dus er wonen echt enorme grote groepen Iraniërs, vooral in Los Angeles, maar ook in andere plekken. En je hebt best kans dat die zeggen, we zetten de politiek even opzij, we willen toch even naar ons landenteam komen. Dat weet je niet.
6: Nee, ik ben benieuwd. En wat voor vlaggen we daar ook gaan zien.
8: Ja, precies. Ja, dat wordt ook hartstikke interessant. Ja.
6: Ja. Deze week was ook weer eens een ministerraad van Trump en al zijn ministers. We kennen de beelden inmiddels. Op de agenda stond natuurlijk ook Iran. Maar er kwam echt van alles voorbij.
9: And we have one in particular, a very long lake, we call it. A reflecting lake. The Somalians, crooked as hell. Ilhan Omar, crooked as hell, they're all crooks. You saw that with millions of dollars just being stolen. Everybody had autism. Everybody had autism, they said. We're releasing a lot of information having to do with extraterrestrial things.
8: Jan, ik heb een tolk nodig en dat ben jij.
6: Oh man, ja.
8: Ja. Nou, wat zei die nou allemaal? Want het vloog alle kanten uit. Hè? Het heeft wel een uur geduurd dat de camera's erbij mochten.
6: Wat nog kort is, trouwens. Ja. Dat, voor zijn doen. Maar ja, nee, ik ook als je er ook naar luistert. Hè, want het eerste ging over die reflective pool, waar hij een soort zwembadlaagje in aan het aanbrengen is. Daar heeft hij het heel veel over. Net als de ballroom natuurlijk. Terwijl we ondertussen eigenlijk natuurlijk allemaal in spanning zitten over Iran. Daar wil de wereld meer over weten. Maar hij is in één zin kan hij van aannemer naar leider van de vrije wereld gaan. Dan komt Ilhan Omar, die eventjes een net iets andere naam geeft, die democratische congreslid, komt ook nog eventjes voorbij. Hoe noemde hij nou buitenaards leven? Extraterrestrial of zo? Daar maakte hij ook wat anders van.
8: Ja. Extraterrestrial.
6: Torrential.
8: Ja, en, dat hoor je in het weerbericht, want dat betekent een zware storm. Ja. Slagregen. Ja. Maar dat zijn niet buitenaardse wezens. Dus,
6: nee.
8: Maar het krioelde van de versprekingen trouwens, hè, dit verhaal.
6: Ja, en wat ik het raarste dus aan vind, je krijgt monologen van hem. En dan zie je dus al die ministers om hem heen zitten. Iedereen zit te luisteren, de camera's staan erop. En je wil toch dat iemand in zo'n belangrijke functie de hoofdzaken van de bijzaken kan scheiden. En juist hier, hij noemt het weaven, hè, hebben we het vaak over. Hij weeft alle onderwerpen door elkaar. Maar juist nu, als het dan ineens zo lang gaat over over die reflective pool bij de Lincoln Memorial, terwijl er ook hele belangrijke zaken spelen. En dan ineens komt Oman voorbij. Het gaat alle kanten op. Ik vind dat toch wel. Ja, dat blijft wel iets. Ik vind dat best wel moeilijk om te zien eigenlijk. Ja, het is ook wel grappig, maar het heeft zulke gevolgen.
8: Ja, en er kwamen natuurlijk meteen weer verhalen over, is hij nog wel helemaal goed of is hij een heel klein beetje van zijn weetje af? Die verhalen zijn er steeds. Nou, hij heeft net nog een gezondheidscheck gedaan bij de dokter. Even Jan, stel ons eens gerust. Gaat het goed met de Amerikaanse president?
6: Het gaat fantastisch. Het gaat perfect. Kan eigenlijk niet beter. Dus dat is heel goed nieuws. Hij was voor de derde keer in 13 maanden in Walter Reed. Dat is dat militaire ziekenhuis waar de president heen gaat voor een check-up. En ja, volgens mij normaal gesproken is het één keer per jaar. Maar Trump zei nu ook van elke 6 maanden krijg ik een update. En dat is volgens mij helemaal niet standaard, maar hij deed het zo voorkomen.
8: En er is één kwaal, heeft hij toegegeven, en dat is wat bij oudere mensen wel vaker voorkomt, dat de aderen in de benen niet meer helemaal perfect zijn. Dus dan krijg je dikke voeten. En ook allerlei andere nare bijverschijnselen. Het is niet rampzalig, volgens mij ook niet gevaarlijk. Maar ik kan me voorstellen dat de dokter zegt, ja, ik wil dat toch een beetje in de gaten houden. Weet je wel, dan zetten ze hun duim in je hiel en dan krijg je een kuiltje. Dat betekent dat er vocht in blijft zitten. Van dat soort dingen. Zoiets heeft hij. Er is een naam voor, dat ben ik vergeten. Maar dat heeft hij ook zelf toegegeven dat dat zo is. En voor de rest hebben we geen idee. Laten we eerlijk wezen. Geen idee hoe het
6: gaat. En dat blijft moeilijk, hè? Want hoe moeten we daarmee omgaan, Bernard? Want wij hebben natuurlijk, hè, we hebben met Biden dat heel lang gehad, dat wij ook tegen elkaar zeiden, ja, iedereen ziet dat hij te oud is. Maar ja, is er meer aan de hand? Dat kan je als niet-arts op afstand ook heel moeilijk zeggen. Donald Trump, die heeft altijd rare dingen gezegd. Zegt nu ook rare dingen. Zegt dat dan iets? Hij lijkt ook in slaap te vallen. Ja. Als andere mensen aan het praten zijn, dan doet hij even zijn ogen dicht en dan zegt het Witte Huis, hij is aandachtig aan het luisteren. Ja. Hij heeft gekke blauwe plekken op zijn, volgens mij zijn rechterhand, maar misschien zijn linkerhand. Ik dacht zijn rechterhand.
8: Ja, dat komt door bloedverdunners. Hij slikt een aspirinevorm. Dat hebben heel veel mensen, laten we zeggen, boven de 60, 65 slikken dat. Dat verlaagt de kans op een beroerte. Alleen, dat heeft hij zelf ook gezegd, dan neem je één kinderaspirintje per dag, geloof ik. Dat is voldoende om het bloed wat dunner te houden. Maar hij neemt een hele hand aspirintjes. Heeft hij zelf verteld.
6: Waar de fabrikant ook een beetje van schrok.
8: Ja, de fabrikant ook van schrok. En dat is ongezond. Maar dan wordt het bloed inderdaad, ik denk, nog dunner. En het nadeel daarvan is, als je je even stoot dan krijg je meteen een blauwe plek. En dat zie je heel vaak op handen. En bij oudere mensen zie je dat echt heel vaak, of op hun armen. En daar doet hij dan schmink over om het te verbergen. En dat ziet de camera, en dan krijg je een heel verhaal over iets wat eigenlijk helemaal niet zo erg is, of ook niet zo belangrijk en ook niet zo gevaarlijk. Dus het zou heel wat waard zijn als hij gewoon een beetje open kaart zou spelen over het hele rapport. Maar het hoeft niet, hè. Er is geen wet. De eerste president die het ooit deed was Eisenhower. En daarvoor zijn heel veel presidenten geweest waarvan achteraf bleek dat ze gruwelijke ziektes hadden en kanker en weet ik wat allemaal.
6: En we moeten dan aan Reagan ook denken dan.
8: Ja, maar die deed het dus wel, hè, zijn gezondheidsrapport.
6: Maar vlak na zijn presidentschap hoorden we dat hij Alzheimer had.
8: Nou, daar heeft hij zelf een brief geschreven met de hand aan het volk. En die is in alle kranten afgedrukt en ook vertoond op de televisie. En er waren toen nog geen sociale media. Maar het is op elk punt. En het was een heel mooi geschreven brief, waarin hij ook zei, ik heb Alzheimer en ik begin dus langzamerhand afscheid te nemen van het leven. En in elk geval van de communicatie. En het was een mooi brief. Heeft hij zelf gedaan. Hij heeft daarna nog zeer geruime tijd geleefd, hoor. Dus hij is er oud mee geworden. Maar inderdaad, dat is een voorbeeld van iemand. Maar ja, als je denkt aan Roosevelt. Hè, die had polio, dus die was verlamd in het onderlichaam. Die zat in een rolstoel. Maar die werd altijd verborgen achter een spreekgestoelte. En ze hadden allerlei trucs. En er was ook een soort gentleman's agreement in die tijd onder de media dat daar niet over zou worden geschreven. Dat was ook zoiets apart, zou je nu niet meer kunnen voorstellen. En je kan je ook niet meer voorstellen dat zo iemand die verder gezond is niet zelf zegt, jongens, ik heb polio, dus sorry hoor, maar ik zit in een rolstoel, maar voor de rest is de bovenkamer is in orde. Ik noem maar wat, hè?
6: Ja.
8: Maar goed, hij doet er geheimzinnig over. Is jammer. Is het heel belangrijk? Nee. Maar het geeft wel aanleiding om, wat wij nu ook doen, er lekker een beetje over te roddelen, toch?
6: Nou ja, je ziet dat gewoon heel veel gebeurt. Dat er gewoon veel gespeculeerd wordt van wat is er nou aan de hand? Waarom gaat hij weer naar Walter Reed? Het is ook een klein zieke boegje in het Witte Huis. Waarom kan de arts dat niet, daar het gewoon niet oppakken? Is er iets aan de hand of niet? En dan zijn dus die momentjes, en dat is eigenlijk hetzelfde als met Biden. Die momentjes dat je denkt van wat zegt hij nou? Ja. En wat is hier aan de hand? Die hebben dan toch wel invloed. Maar het is tegelijkertijd dus ook dat je niet weet wat er aan de hand is en of er iets aan de hand is. Maar hij wordt, ik dacht over 2 weken wordt hij 80.
8: Ja, zo is het.
6: Ja. Het is logisch dat er naar gekeken wordt. Ja.
8: Nou, even terugkomen naar die ministerraad. Een ministerraad is niet standaard in Amerika. Dat gebeurt af en toe. Dit was geloof ik de 12e keer dat hij ooit het volledige kabinet bij elkaar had. En het belangrijkste onderwerp daar was natuurlijk Iran. Hoewel die het over allerlei andere dingen had. Maar voor het land en voor de zakenwereld. Met de prijzen en voor de gewone burger was Iran het belangrijkst. En toen werd Trump gevraagd hoe hij kijkt naar een deal met Iran. Waarbij Iran en Oman gezamenlijk de controle krijgen over de straat van Hormuz. Nou, dat pikt Trump niet.
10: Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
8: Yeah. Dus,
6: they'll be fine.
8: Ja, het is goed. They'll be fine. Maar anders blaas ik Oman op, hè, dat zei hij.
6: Ja, ja, ja.
8: Hoe is daar nou op gereageerd, Jan?
6: Ja, dit deed een beetje denken aan die uitspraak van Trump. Was het met Pasen toen hij zei, ik ga alle beschaving in Iran wegbombarderen?
8: Ja, ja.
6: Ja, een beetje die reacties had je nu ook wel. Een grote verontwaardiging bij Democraten natuurlijk. Iets voorzichtiger bij Republikeinen. Maar daar zag ik ook wel afkeuring, hoor. Want je ziet in de Republikeinse partij ook wel ongemak. En een ongemak dat ook wel toeneemt over die oorlog in Iran. Met de hoge benzineprijzen natuurlijk. Maar ook gewoon de hele vraag van hoe lang zitten we daar nog? Waar gaat dit naartoe?
8: Ja.
6: En daar is ook echt wel wat tegenstand. Dus daar viel dit ook niet meteen goed. En ook tegenstand tegen dat staakt het vuren waar nu naartoe wordt gewerkt. Waarvan een paar hardliners dan weer zeggen van ja, wacht eens eventjes. Als wij straks, 6 weken, als het allemaal stil ligt. Dat is niet goed voor onze onderhandelingspositie als Amerika. Dus ja, er is echt wel wat onrust over, merk ik.
8: Zeker. En er wordt ook veel gemopperd over het feit dat hij nu onderhandelt over dezelfde dingen. Waar Obama over onderhandelde in 2014 en 2015.
6: Ja.
8: Door jou en mij bewonderde columnist van de New York Times, Thomas Friedman, schreef terecht. Uiteindelijk, als het zo doorgaat, dan komt hij eruit met een deal die aanmerkelijk slechter is dan wat Obama er destijds uit heeft weten te halen. Mm. En dat is gewoon waar. En ik denk dat ook voor hem in eigen partij vervelend is. En juist daarom, ik blijf optimistisch hierover, omdat hij weet dat ook. En juist daarom zal er een oplossing moeten komen.
6: Ja.
8: De afgelopen dagen zijn weer 2 keer aanvallen uitgevoerd op posities langs die Straat van Hormuz. Op lanceringrichtingen die daar nog steeds zijn. Op mijnen die daar liggen. En Iran heeft daar weer op gereageerd met een aanval op een Amerikaanse basis. Nou, dit allemaal tijdens een wapenstilstand, hè? Want officieel is die daar nu.
6: Waarom doet Amerika dat dan, Bernard? Is dit een manier om Iran onder druk te zetten?
8: Nou,
6: dat loopt toch weinig goed?
8: Ja, dat is waar. Maar er was ook iets vervelends. Omdat, kijk, Trump's positie is steeds, wij hebben al gewonnen. Dus de Iraniërs spelen het handig met die Straat van Hormuz. Maar militair hebben wij gewonnen. Mm-hmm. Totdat, 2 of 3 weken geleden of zo, we hebben het er in de podcast ook over gehad, de CIA en de MIA, de Militaire Inlichtingdienst, met een rapport kwamen waarin ze schreven dat van de 33 raketlanceerinstallaties langs die straat van Hormuz er maar 3 waren geraakt. En er stonden er dus nog 30 overeind. En ik neem aan dat daarop deze aanvallen zijn gericht. Om te zeggen, ja, die dingen moeten we in elk geval zien uit te schakelen. Voordat er ooit echt een akkoord komt. En dat akkoord, dat zou overigens alleen maar gaan, dat zou voor 60 dagen gelden. En dan gaan ze pas onderhandelen. Dus allemaal nog een beetje vaag. En je had het net over de olieprijs en zo. Ik zag net, we nemen altijd op aan het einde van de donderdagmiddag. En net voordat ik deze studio inliep, zag ik nog weer even een berichtje langs flitsen dat de inflatie weer omhoog gaat.
6: Ja.
8: Dus het sein staat echt op oranje. En hij moet uitkijken dat het niet op rood springt. En dat zit natuurlijk ook hier allemaal achter.
6: Ja, en we lieten dan Trump ook horen die zegt, ik heb de tijd. Iran probeerde een beetje uit te stellen zodat ik het een beetje warmer zou krijgen. Nou, dat is helemaal niet zo. Het maakt mij allemaal niks uit. Die midterms kunnen me ook niks schelen, zegt Donald Trump. Maar ja, ik geloof er helemaal niks van.
8: Nee, ik denk ook dat het volstrekt onzin is en dat hij het zich enorm aantrekt. En ook over die midterms gaan we straks nog wel even over praten. Ja. Maar het is echt, volgens mij is hij er erg nerveus over. En dat begrijp ik ook best. Want het loopt compleet anders dan hij had gedacht. En de hele wereld begint zo langzamerhand tegen hem te keren. Ook de bondgenoten die zeggen, je moet er echt mee ophouden. En we willen best te hulp komen, maar dan moet er eerst een bestand zijn. Dat zeggen bijvoorbeeld Europese landen. Dus hij zit echt een beetje in de knel.
6: Ja, ik heb eigenlijk, hoe meer hij zegt, het kan me niks schelen, het komt helemaal goed, die midterms maken me niks uit, hoe meer ik ook toch een zenuwachtige man zie die dat heel veel uitmaakt en echt denkt, we moeten nu iets vinden. Maar ik hou me groot ten opzichte van de wereld, want zolang ik blijf bluffen, komt het goed. En dat is vaak de Trump-methode, hè? Gewoon blijven bluffen, fake it till you make it, en dan komt er altijd wel iets uit.
8: Zometeen in de Amerika-podcast. De Trump-kandidaat won in Texas overtuigend de Republikeinse voorverkiezingen voor een zetel in de Senaat. Maar is dat wel de beste man om het op te nemen tegen de Democraten? Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. De demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Steeds meer basisscholen hebben moeite om een schoolreisje te betalen. Dat meldt het Jeugdeducatiefonds. Vooral op scholen waar veel gezinnen in armoede leven, kunnen ouders de vrijwillige bijdrage vaak niet opbrengen. Daarom heeft het fonds dit schooljaar al miljoenen euro's uitgekeerd om schoolreisjes en schoolkampen mogelijk te maken. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk en er is nog niemand aangehouden. Mensen kiezen steeds vaker voor een bezorgmaaltijd in plaats van een avondje uit eten. Dat blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Volgens de bank worden maaltijden aan huis weer populair.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Instead, he gave his complete and total endorsement. President Trump is the leader of our party, and his endorsement in this is the most powerful force in politics.
2: Ja, die Ken Paxton is natuurlijk dolblij. En het is inderdaad opmerkelijk dat hij een steuntje heeft gekregen. Daar komen we nog wel even op. Maar vertel.
0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Beantwoorden jullie een vraag over hoe jullie je tijd verdelen. En door die vraag hadden jullie het er ook over dat het eigenlijk weer erg veel over Trump gaat. Ja, ook deze week weer. Sorry daarvoor, Jip. Het kan ook over bijvoorbeeld andere zaken gaan. Jullie journalistieke carrière. Daarbij vroeg ik me af, wat is de bijzonderste reportage of het bijzonderste interview dat jullie ooit hebben gedaan?
2: Ja, jij eerst?
3: Ja, nou, waar ik aan moest denken, want er zijn, dat zal jij ook hebben, er zijn zoveel bijzondere dingen, maar ik heb een keer een paar verkiezingen terug een nacht doorgebracht met Trump-supporters. Die geloofden dat er fraude werd gepleegd in Arizona. Ik was toen ergens in een buitenwijk van Phoenix. We stonden op een verlaten parkeerplaats daar. Het was heet, midden in de nacht, maar heel heet. De snelweg hoorde je op de achtergrond. Het was helemaal stil en af en toe gingen de koplampen aan. En dan kwam er iemand langs en die bracht dan zijn stem uit. In zo'n stembus, weet je wel, een soort postbus waar je stem in kon gooien. En we stonden daar dus en die mensen, het waren er drie, waaronder een sheriff. Met een grote snor. Echt precies wat je bij een sheriff voorstelt. Had nog net geen cowboyhoed op, maar wel een enorme pick-up truck. Had ook wel een beetje te veel gedronken, volgens mij. Was gewapend, liet hij ook steeds zien. En nou ja, met die drie mensen was ik. De andere, dat was ook een gepensioneerde lerares of zo. En, nou, het was een heel gemengd gezelschap. Die daar dus de hele nacht waren. En wij waren dus aan het kijken of daar wat gebeurde. Nou, er gebeurde natuurlijk helemaal niks. Er waren gewoon mensen die stemden. En verder werd daar geen fraude gepleegd. Maar dat was zo'n rare avond. Het was een beetje gespannen, vooral in het begin. Het was een beetje gek ook. Op een bepaald moment, die sheriff die werd een beetje emotioneel toen het over de grondwet ging, bijvoorbeeld. Het was ook leuk. Het was echt als een soort filmscène. Nou, daar moet ik nog vaker terugdenken.
2: Ik herinner me ook dat je daar was, want je hebt er toen gloedvol over verteld in de podcast, dus ik weet het nog precies. Even, ik heb over moeten nadenken. Voor mij, het meest bijzondere interview wat ik heb gedaan was ook in Amerika. En dat was tijdens de campagne van Bill Clinton, de eerste campagne. Toen was hij nog niet zo heel bekend, dus hij was benaderbaar. Ik kon hem toen ook interviewen een paar keer. Ging heel makkelijk. Ik niet alleen hoor, iedereen. Ging toen heel makkelijk. Maar toen, op een bepaald moment ben ik een soort profiel gaan maken voor de televisie. Om te kijken, allerlei mensen opgespoord in Hope en Little Rock, dus waar hij vandaan komt in Arkansas. Ja. Zijn oude sportleraar en de muziekleraar en een vriendin waar die nog steeds heel goed mee was. Allemaal van school, maar ook zijn moeder. En dat laatste heeft op mij een verpletterende indruk gemaakt, omdat ik hem toen plotseling begreep. Zij beschreef die jonge Bill als altijd een keurig jongetje. En die graag een kostuum droeg. Als dat is heel bijzonder op zo'n plattelandsgemeente.
3: Hij kwam in pak op school.
2: Hij ging met kerst vrijwillig, zonder dat iemand daarom had gevraagd, pakketjes maken, cadeautjes. En die bracht hij dan rond bij arme families. Echt heel aardig. Maar dat is leuk. En dan denk je, nou ja, is het waar of niet waar? Het doet er niet toe. Ik geloof het ook wel. Maar wat ik het belangrijkste vond, die moeder was gescheiden en hertrouwd met de meneer Clinton. Dus de oorspronkelijke vader van Bill kwam in het verhaal eigenlijk niet voor. Die meneer Clinton heeft hem opgevoed en ook geërgd. Hmm. Maar die was aan de drank. En als hij dronken werd, dan werd hij gewelddadig. En dan begon hij ook zijn vrouw af te ranselen. Dat vertelden ze allemaal zelf. En op een bepaald moment zei ze, er hing daar boven de schoorsteen het familiegeweer, Jan. En op een bepaald moment

0: pakte ze dat geweer en zei... Het was op een moment zo erg, dat beeld, toen was hij 15... dit geweer pakte en het op mijn man richtte en zei... nog één klap en ik schiet je dood.
1: Wauw.
0: En dat heb ik nooit vergeten. En waarom vond ik het zo indrukwekkend? In de eerste plaats is het een geweldig verhaal. Maar wat ik zo bijzonder aan vond... was dat ik plotseling ook het karakter van Bill Clinton begreep. Een man die met iedereen bevriend wil zijn... en die geknuffeld wil worden en die zelf ook knuffelt. Niet alleen vrouwen, ook mannen, hè, want dat is echt het profiel van die man. En dat heeft het gevaar dat je, als je zo bent... dat je alleen maar kennissen en vijanden krijgt en geen vrienden. Hè. En dat is een beetje zijn lot geweest, ook in de politiek. Voor mij was het een lesje psychologie. Maar dat interview met die moeder van Bill Clinton... dat vergeet ik nooit van mijn leven meer.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Bijzonder verhaal. Ja. Met het familiegeweer boven de mantel.
0: Ja.
1: Mooi hoor. Leuke vraag, Jip. Laten we nog even kijken of we Billy van Leeuwen nog even mee kunnen pakken. Want die zit momenteel in het vliegtuig naar Washington D.C. Leuk man. Gaat hier stage lopen en hij gaat daarna ook nog naar New York. Dus hij wil even van ons weten. Nou, hij wil eigenlijk de perfecte dag in Washington en in New York. Maar misschien moeten we gewoon even los wat de hoogtepunten doen. Maar wat zou jij hem aanraden in New York?
0: Het hangt er een beetje vanaf wat je leuk vindt. Maar een van de dingen die ik mensen graag laat doen is de oude... metrolijn, die liep boven de grond. Dat heet een elevated. Het zuidelijk deel van Manhattan is dat veranderd in een park. Een soort park. En dan kun je dan langs op die oude treinrails... kun je een heel groot deel van Zuid-Manhattan overlopen. Er zitten allerlei winkeltjes in en leuke dingen. Het kost niks. En je krijgt een enorm goede indruk van New York City. En wat ik ook zou aanraden is om even... naar Brooklyn, de Brooklynbrug, die kun je mooi overwandelen. En dan rechts naar beneden, daar is een pier. En als je op die pier kijkt, dan krijg je het allermooiste uitzicht op New York City dat je je maar kan voorstellen. Kost ook niets. Dus dat is mijn Billy, dat is mijn advies. Ja,
1: leuk. Ik bedenk me nu trouwens dat ik ervan uit ben gegaan dat Billy een man is. Maar Billy kan natuurlijk ook een vrouw zijn.
0: Billy. Sorry.
1: Ja, nee, dat is mijn...
0: Luke zegt nu, het is een vrouw. Dus excuus.
1: Ja, ik zie je wel. Sorry, Billy, sorry. Ja. Hey, mijn tip voor Washington, een hele snelle. De ochtend op Lincoln Memorial. Zet de wekker, ga heel vroeg naar Lincoln Memorial. Dat blijft de mooiste plek van Washington.
0: Ja.
1: Zullen we daarmee afronden, Bernard?
0: Ja, terugluisteren kan via de BNR site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. Je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp. 0628-135020. En wie weet win je die mooie Amerika-podcast koffiebeker.
1: Ja, waar ben jij volgende week, Bernard?
0: In New York, Jan. Dus we zitten weer in dezelfde tijdzone.
1: Gezellig. Ja. Spreek ik je dan.
0: Oké, tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met de staakt het vuren. De politie is op zoek naar een man die voor €2000 aan make-up heeft gestolen bij een kruidvat in Eindhoven. Op beelden van opsporing verzocht is te zien hoe hij tientallen cosmetica-producten in een tas stopt en de winkel verlaat, schrijft Omroep Brabant. Er wordt ook verdacht van soortgelijke diefstallen in meerdere andere plaatsen. Tientallen landen hebben Rusland bij de Verenigde Naties veroordeeld na een droneinslag in Roemenië vorige week. Een Russische drone kwam terecht op een flatgebouw vlakbij de grens met Oekraïne. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Volgens NAVO was het de eerste keer sinds de oorlog dat een gebouw buiten Oekraïne door Rusland werd geraakt. En kinderen vanaf 10 jaar kunnen voortaan met hun smartphone betalen bij jongerenbank Buut, een dochterbedrijf van ABN AMRO. Volgens de bank is het de eerste betaalapp in Nederland die dit mogelijk maakt voor kinderen onder de 16 jaar. Ouders houden daarbij wel controle over de uitgaven en kunnen limieten instellen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
5: De EU wil minder afhankelijk worden van China en de financiële stabiliteit staat onder druk, waarschuwen financiële instellingen. Dat en meer bespreek ik met de leden van het economenpanel. Casper de Vries is hier, emeritus hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics, raadslid van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, en Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot Kempen. Leden van het panel, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Geopolitieke spanningen vormen een gevaar voor de financiële stabiliteit. Conclusie van de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markt en het Centraal Planbureau. En dan was er vorige week ook nog het Financial Stability Report van de ECB. Alarm, alarm, Luc, of valt het nog mee?
6: Kijk, het doel van deze rapporten is natuurlijk om een opsomming van risico's te geven. En als je dat dan geïsoleerd bekijkt, en dan denk je, het loopt totaal mis. Dat valt wel mee. Hè. Wat niet wegneemt, ja, de conclusies die daarin getrokken worden, ja, die verwonderen niet. Hè. Als je kijkt naar de wereld, om een groot woord te gebruiken, de voorbije 20 jaar, financiële crisis, eurocrisis, eerste Trump, corona, tweede Trump, Oekraïne enzovoort, ja. De wereld valt in brokjes, in fragmentjes uit elkaar. De omgeving van met z'n allen gezellige zaken doen in de geglobaliseerde wereld is ten einde.
5: Conclusie die we al 10 jaar trekken.
6: En die trek je al 10 jaar. Dus dit soort conclusies uit die rapporten, dit was er dit keer, dat was er vorig jaar. En ik durf er bijna zeker van zijn, volgend jaar opnieuw.
5: Heb je nog iets gemist in het hele rijtje?
6: Nee, niet echt. Dit waren inderdaad de belangrijkste. Cyber, gefragmenteerde wereld enzovoort.
5: Ja. Private credit.
6: Private credit, ja, maar ik denk over private credit wordt heel veel over gesproken, over de risico's. Daar zullen inderdaad risico's zijn, zoals bij elke kredietverlening. Maar die markt is wel nog tamelijk klein. En daarnaast, wanneer vooral een echt risico, een systemisch risico, als er sterke vervlochtenheid is met het traditionele financiële systeem. En daar zijn op dit moment in ieder geval geen signalen of significante indicaties van.
5: 2 minuutjes, Luc Abe, en je gaat weer rustig slapen, Casper, of jij niet?
7: Nou ja, een van de zaken die we eigenlijk niet zo goed weten, is hoe die vervlochtenheid is. Dat is ook omdat een groot deel van die niet-banken daarover niet hoeft te rapporteren aan de centrale bank of de toezichthouders. Dus dat is wel een puntje, daar maakt de DNB zich zorgen over. Over het rijtje, we kunnen inderdaad de waslijst aflopen. Heb gemist, dat zijn de kansen.
8: Nou, maar goed, ja. Luc probeerde het humeur al wat op te vijzelen, maar Casper, jij mag er altijd op doorgaan.
7: dan gaat het
8: blijven toezichthouders natuurlijk, hè, wat Luc terecht zegt. En om dan specifiek over kansen te gaan praten.
7: Nee, dat is zo, maar...